0: medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie.
1: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Een nadere analyse van de miljoenennota en de Federal Reserve laat zijn onafhankelijkheid zien door middel van een renteverhoging. Ik bespreek dat met de leden van het economenpanel. Steven Brakman is hier, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Marijn Jongsma, econoom, redacteur macro-economie van het FD. Welkom. Dat wordt een spraakzaam panel. Ik verheug me op wat er allemaal nog verder komt. De Amerikaanse Centrale Bank. Het stelsel verhoogt de rente van 3,5 tot 3,75% naar 3,75 tot 4%. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd dat de rente naar boven wordt bijgesteld om de inflatie te beteugelen. En Steven, mag dat nog enige verbazing wekken of zat het er van een kilometer afstand aan te komen?
3: Het zat er van een kilometer afstand aan te komen. Dus vorige maand heeft Warsh in Jackson Hole aangekondigd dat hij dit ging doen. Hè. Dat was een hele brede toespraak, maar daar kondigde hij aan dat hij dit ging doen. Dus het wekt geen verwachting. En het is ook goed dat hij het doet. Om 2 redenen. Er is een inflatiedreiging. Dus het is heel goed dat de korte rente stijgt. En het tweede is, en ik denk dat dat voor hem heel belangrijk is, dat hij toont dat hij onafhankelijk is van Trump. Trump heeft hem daar neergezet in de hoop dat hij een marionet had in het bestuur. Nou, dat blijkt niet zo te zijn.
2: Ze hebben wel meerdere keren voorafgaand aan dit besluit nog met elkaar gesproken, gebeld.
3: Zeker. En Trump die nam zijn verlies. Die zei stem maar mee, maar dat was in feite een manier om zijn verlies te nemen. Maar dat is denk ik heel belangrijk. En het spannende op dit moment wat er gaande is, is dat je dus Borsch hebt die onafhankelijk van Trump de rente verhoogt, maar een minister van Financiën die tegenovergesteld beleid uitvoert. Die koopt de staatsobligaties op in de hoop de lange rente te doen dalen.
2: Waarvan we natuurlijk op deze plek volgens mij al meerdere keren hebben moeten vaststellen dat dat niet zo werkt.
3: Afgezien dat het niet werkt. De kapitaalmarkten die hebben veel meer geld dan de Amerikaanse overheid. Maar het is wel opmerkelijk dat je dus 2 tegengestelde bewegingen hebt. Bij mensen rond Trump. Warsh die de rente probeert te verhogen. Heel terecht. Er is een inflatiedreiging. En de minister van Financiën die het tegenovergestelde doet. En dat is wel een opmerkelijke situatie.
2: Wordt dat armpje drukken, Marijn?
4: Nou ja, kijk, als het gaat om armpje drukken, heeft de Fed natuurlijk veel meer macht op de kapitaalmarkt dan de Amerikaanse overheid. Dus als het gaat om het armpje drukken, dan wint de Fed. Alleen het is de vraag natuurlijk in hoeverre Trump op een gegeven moment invloed wil uitoefenen op de Fed. En inderdaad, dit besluit van Warsh is hoopgevend, want daar staat natuurlijk de vrees van, goh, zou Warsh misschien dan toch het beleid van Trump volgen.
2: Nou, Warsh is natuurlijk in dit comité maar die ene stem, en daar ging dat gesprek dan ook over, unanimiteit of niet. Je kunt niet in je eentje proberen dat hele comité te overtuigen.
4: Nee, dat klopt. Maar Trump heeft natuurlijk zijn best gedaan om zijn invloed binnen de Fed te vergroten en de druk op te voeren. En die roept dan voortdurend de ideale rente zo het 1%. Dat past bij de economie van de VS. Nou, iedereen weet natuurlijk bij een snel groeiende economie met een inflatie van boven de 3% hoort natuurlijk een veel hogere rente. En dat is ook wat Warsh nu gedaan heeft. Maar goed, als het dus gaat om de krachtmeting tussen Bessent en Warsh, ja, dan trekt Bessent wel aan het kortste eind. En ik denk, wat er ook nog een keer bij komt, is dat het ook wat onzekerheid voedt. Hè? Want als hij dan op een gegeven moment weer stopt met dit soort acties, ingrepen op de kapitaalmarkt, dan denkt iedereen, oké, kennelijk is het geld op. Ja, dan veroorzaak je dus weer paniek eigenlijk.
2: En Warsh, zo lijkt het, die is niet van plan om te stoppen. Hè? Want ik heb nog even dat statement erop nagelezen en zijn toespraak. Dit is slechts een eerste dosis van het accommoderende beleid dat hij verwijdert. Dus hij is er niet begonnen.
3: Hij kondigt misschien een volgende renteverhoging aan. Maar ik denk, om even terug te komen op Bessent, die de lange rente omlaag probeert te krijgen. Impliciet wijst hij wel op een groot probleem van de Amerikaanse economie op dit moment. Het grote financieringstekort. Ja. Dus waar Trump zorgelijk naar kijkt, zijn de rentelasten op de begroting.
2: Uiteraard.
3: En dat is een groot probleem. Dus in die zin...
2: Daar is toch voor een deel zelf verantwoordelijk voor?
3: In die zin wijst hij daar impliciet aan. En Bessent, die in toespraken geeft hij ook aan dat hij daar toch iets aan probeert te doen. Dus hij wil het begrotingstekort omlaag brengen. Alleen hij zegt niet hoe hij dat wil. Nee. En hoe hij dat gaat doen.
4: Ja, er is natuurlijk wel ruimte voor belastingverhogingen, hè, in theorie, in de VS. Maar ja, ga het maar eens doen, politiek gezien. Dat is,
2: wat gaat het betekenen voor de gewone Amerikaan die binnenkort moet gaan stemmen? Betekent het dat hij toch eens moet gaan kijken naar de rente op zijn creditcardschuld, een hypotheekrente? Wat betekenen deze stappen?
4: Nou ja, uiteindelijk, kijk of Warsh nou de rente wel of niet.

0: verhoogt. Je zag natuurlijk de lange rente zal oplopen, omdat gewoon de inflatie een stuk hoger is en de onzekerheid rond de inflatie ook een stuk hoger. Dus je krijgt dat die inflatiepremie die stijgt op de rente, waardoor die rentes oplopen.
1: 5% over de 10-jaars rente vorige week volgens mij.
0: En dat is natuurlijk de vloer in de hele rentemarkt. Dus je ziet dus dat hypotheekrentes daardoor stijgen, dat mensen meer kwijt zijn op hun creditcardschulden. Maar als het gaat om die verkiezingen waar je net aan refereert, zullen natuurlijk ook heel veel Amerikanen kijken naar het gestegen prijspeil. En dat speelt natuurlijk ook een rol in de impopulariteit van Trump op dit ogenblik. Dat hij gewoon door zijn eigen oorlog en zijn eigen handelsheffingen, misschien in mindere mate, maar bijdraagt aan de inflatie. Dus ja, dat is allemaal met dank aan de Donald, zou ik zeggen.
2: Ja, dat is natuurlijk zeker veel belangrijker. Ik denk de gemiddelde Amerikaan die let niet zozeer op de Fed of op de minister van Financiën, maar die kijken gewoon wat ze moeten betalen. Ja. En de inflatiedreiging waar we het over hebben, die concretiseert zich ook in een feitelijke prijsstijging. En dat zie je aan de pomp. Hè. Dus de Amerikanen betalen nu veel meer voor benzine dan een tijd geleden. En dat baart Trump in ieder geval zorgen dat zijn herverkiezing, zijn herverkiezing, maar de midterms, dat hij zijn meerderheid in het congres verliest.
1: 5000 euro krijgen, niet euro, dollars natuurlijk.
2: Ja, maar dat is natuurlijk een bizar plan. Dat gaat ook niet gebeuren.
0: Een bizar plan.
2: Ja, dat gaat niet gebeuren. Hoe moet je dat financieren? Dus
0: maar er zit natuurlijk een rare twist in het denken van Trump, dat hij denkt, als Worst nou maar de rente verlaagt, dan komt het wel goed. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want beleggers die willen gewoon een hogere rente, omdat ze die inflatie zien oplopen, dat ze risico's zien met de Amerikaanse staatsschuld. Ja, en die inflatiedreiging wordt alleen maar groter als Worst de rente verlaagt.
1: Maar er is toch ook geen enkele reden als je kijkt naar de banenmarkt, als je kijkt naar de Amerikaanse economie, om die rente te verlagen?
0: Ja, er is wel een grappige redenering die wel wordt gevolgd in het kamp Trump. Die zegt, ja, we investeren nu zoveel in kunstmatige intelligentie, waardoor de capaciteit van de Amerikaanse economie verruimd wordt. En dat betekent dus ook dat we in de toekomst heel hard kunnen groeien zonder inflatie, omdat de arbeidsproductiviteit enorm gaat stijgen. Maar op korte termijn heb je natuurlijk alleen maar het inflatoreffect van die investeringen. En de rest, ja, die productiviteitsstijging, die zullen er wel komen, maar dat is voorlopig nog een vogel in de lucht.
2: Nou ja, en die investeringen in artificial intelligence, de AI-investeringen, die drijven de rente sowieso op.
0: Ja.
2: Dus de grote vraag naar kapitaal, precies, die komt nu van twee bronnen. De overheid zelf, het grote financierstekort, dat moet ook gefinancierd worden. En de enorme investeringen in dit soort bedrijven.
0: Ja.
1: De vraag naar kapitaal en het investeren van bedrijven, het is een perfect bruggetje naar het volgende onderwerp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Steven Brakman, Marijn Jongsma, leden van het Economenpanel. Het kabinet gaat een nationale investeringsinstelling oprichten die projecten en bedrijven aan geld kan helpen waar de markt het nalaat. Werd nog een keertje aangekondigd op Prinsjesdag. Deskundigen van het Centraal Planbureau stellen dat het effect op de economie beperkt zal zijn, omdat zo'n instelling wel geschikt kan zijn voor bedrijven, maar niet voor bredere economische doelstellingen op het gebied van defensie, infrastructuur en verduurzaming. En zo kwam er toch nog maar weer eens een advies over hoe deze investeringsinstelling in te richten. Steven, wat vind jij van het pleidooi van het CPB?
2: Nou, ik denk de CPB. Het aardige hiervan is dat dit is een heel klassiek economisch probleem. Dus wat is de rol van de overheid? Wat moet de overheid financieren en stimuleren? En wat kun je overlaten aan de private sector? En daar gaat dat document van het Centraal Planbureau gaat daarover. Die zeggen van, nou ja, dat Nationaal Investeringsinstituut is prima. Als er investeringen tot stand komen die normaal gesproken uit zouden blijven.
1: Je moet financieringsfrictie oplossen.
2: Ja, dus er zijn start-ups, bedrijven die investeren in innovatieve techniek. Nou, die komen moeilijk aan kapitaal en daar zou zo'n instituut bij kunnen helpen. Waar ze ook op wijzen is dat de andere investeringen in energietransitie, dat kun je veel beter via andere middelen doen. We weten wel wat daar moet gebeuren.
1: Het gaat hier in totaal over 3 miljard, geloof ik, hè?
2: Ook niet heel veel. Ja, maar dat soort dingen, infrastructuur, dus denk aan onderhoud van bruggen, ja, dat kun je veel beter doen door middel van rechtstreeks uitgaven of door middel van subsidies.
1: Marijn?
0: Ja, dat lijkt me ook typisch een taak van de overheid. Een publieke taak. Dus waarom zou je daar een aparte investering voor oprichten? Overigens in dat CPB-verhaal zat ook vrij duidelijk dat als kritiek van, ja, je kunt wel dat financieringsgat verhelpen, maar er zijn veel grotere problemen, namelijk gebrek aan personeel, netcongestie, een te kleine thuismarkt. Dus je moet ook, denk ik, heel erg Europees denken in dit dossier. We hebben natuurlijk een heel versnipperde thuismarkt binnen de EU. En ja, daar zou je dus werk voor moeten maken. Nou weet ik wel, dat is Een heel langdurig traject.
1: Ja, kom nog een keer terug, dan kunnen we het er nog een keer over hebben.
0: Maar goed, je loopt een beetje, laat ik het anders formuleren, je loopt het risico dat elke lidstaat nu met financieringsfondsen gaat komen en in de hoop dat wij dan de VS kunnen bijbenen en China, maar tegelijkertijd onvoldoende in slagen om onze eigen thuismarkt zo te organiseren dat dat voordeel van een grote thuismarkt ook in Europa gaat.
1: Maar die landen die met soortgelijke initiatieven komen, die zijn er al. Sterker nog, ik zag oud-minister Dijsselbloem vorige week in een talkshow zeggen, wij hebben dan 3 miljard, kijk eens even over de grens. En dan gaat het over een veel groter van dat bedrag.
0: Maar dan krijg je dus beleidsconcurrentie. Dat lijkt mij niet verstandig.
1: Maar het is er al.
0: Ja, weet ik. Maar dat is nog niet voor de. Dat is toch geen argument op zich om te zeggen, ja, dan moeten wij maar meedoen. En dan gaan we steeds maar optoppen aan beide kanten van de grens. Terwijl je volgens mij in de eerste plaats moeten kijken naar die Europese thuismarkt. En misschien dit ook wel Europees regelen.
1: Gaat een vingertje omhoog. Ja, de discussie kan een andere kant op.
2: Ja, ik wil toch iets positiefs over het instituut zeggen. We zijn nu een beetje heel somber over het instituut, dat het allemaal niet zoveel voorstelt. Het andere instrumenten wellicht beter zijn. Kijk, het past wel mooi in bij het rapport Draghi. We moeten investeren in onze eigen verdiencapaciteiten, innovatief. Nou, dat zijn al die dingen die we weten. Nou ja, kijk naar AI, daar moeten we veel meer in investeren. De energietransitie. Hoe doe je dat nou? Nou, en dat instituut kan daarbij helpen. Dus er zijn investeringen die komen moeilijk van de grond. Mensen die in een garage iets mooi uitvinden en een start-up hebben, die komen lastig aan geld. De banken doen dat niet graag. Nou, daar kan het instituut bij helpen. Ja. Er zit nog een andere kant aan, dat wil ik toch wel even benadrukken. Volgende maand, dus dat is de internationale kant, waar jij ook op wijst, maar binnen Europa, gaat Europa misschien strafmaatregelen richting China instellen. De Chinezen die wijzen heel terecht, mijns inziens, op dat Nationaal Investeringsinstituut, bij wijze van spreken, op dit soort initiatieven. En zeggen van ja, maar jullie verwijten ons wat jullie zelf ook doen. Namelijk het stimuleren en het faciliteren van bedrijven die normaal gesproken niet aan geld komen. En dat doen de Chinezen ook. Denk aan de elektrische auto-industrie. Ze hebben dat gestimuleerd, 10, 15 jaar geleden. Er zijn heel veel van die fabrieken die toen opgericht zijn, die zijn failliet, hè, door de enorme concurrentie op de thuismarkt binnen China. Een paar zijn overgebleven, dankzij die startsubsidies. En daar hebben wij nu last van. Maar die Chinezen zeggen dus heel terecht, jullie gaan ons met allerlei vervelende maatregelen om de oren slaan. Kijk eens naar. Nou, dan zouden ze, als ze het CPB-rapport lezen of de miljoenennota, dan kunnen ze ook met kracht wijzen op wat wij zelf ook doen. Dus ik vind wel dat je bij het China-bashing, daar kun je best een kanttekening bij plaatsen.
1: Omdat we hetzelfde doen. Maar is het dan verstandig dat wij hetzelfde doen?
2: Zeker. Maar goed, China, de elektrische auto-industrie is een mooi voorbeeld. Ze hebben terecht geconstateerd, die verbrandingsmotor, daar is Volkswagen heel goed in, dat redden we niet. Dus we moeten iets nieuws bedenken. Wat is dat? Nou, binnen de auto-industrie is dat de elektrische auto. En daar hebben zij dus volop ingezet. En Europa heeft dat niet gedaan. Die zijn blijven hangen aan de dieselmotor en hebben die strijd verloren. Terwijl ze ook zelf hadden ze een nationaal auto-instituut kunnen oprichten om die investeringen te stimuleren.
0: Overigens zie je hier natuurlijk ook het belang van stabiliteit van beleid. Hè? Want in Europa hebben we op een gegeven moment gezegd, nou, we gaan afscheid nemen van die verbrandingsmotor, maar dan wordt dat toch weer uitgesteld. Er worden toch weer uitzonderingen voor gemaakt. En dat maakt het natuurlijk ook lastig om daar beleid op te voeren. Hè? Dus dat speelt ook een rol, denk ik.
2: Maar goed, dat had je kunnen stimuleren met zo'n instituut, hè, gericht op de autosector. Dat je zegt, nou, wij zien de dieselmotor, daar moeten we vanaf, hè, vanwege allerlei redenen. Help bedrijven die investeren in andere technieken, andere type auto's. Dat hebben wij nagelaten en de Chinezen hebben dat wel gedaan. En het is dan toch wonderlijk, deels is het terecht, maar ook een beetje wonderlijk, dat we ontzettend balen en met strafmaatregelen dreigen voor iets wat we eigenlijk zelf van plan zijn ook te gaan doen.
1: Andere vormen van mobiliteit worden duurder, zoals ballonvaarten. Daar gaat de belasting op omhoog.
0: Terecht.
1: Ja, het werd een tijd, hè? Daar is het uitvoerig
2: over. Ik zou afgelopen zijn met zijn ballon. Ja.
1: Waar is het de afgelopen dagen in de nasleep van Prinsjesdag, miljoenennota, algemene politieke beschouwingen onvoldoende overgegaan wat jou betreft, Marijn?
0: Nou, wat mij vooral intrigeert, ik doe dan zelf altijd de MEF en die koopkrachtplaatjes, die vind ik dan toch altijd heel interessant. Want er wordt er gezegd, nou ja, oké, we hebben aan allerlei knoppen gedraaid en daardoor blijft het koopkrachtverlies volgend jaar beperkt tot min 0,1% en het was min 0,3%. Nou, om te beginnen is het natuurlijk al een soort theoretische werkelijkheid, want die huishoudens, dat zijn allemaal constructies. Het is een statisch koopkrachtverhaal, dus als mensen hun baan verliezen of juist een baan krijgen, dat zit er allemaal niet in.
1: Dus je weet eigenlijk dat je met een vreemde exercitie bezig bent.
0: Dat sowieso, maar goed, dat kun je van elk koopkrachtplaatje zeggen. Wat mij vooral intrigeert in dit geval is dat het CPB zich baseert op een bepaalde visie op de olie- en gasmarkt. En die visie is zo ongelooflijk wankel op dit ogenblik. En de Rabobank, daar zitten grappig genoeg ook allemaal CPB, oud-CPB-mensen, die maken dan weer hun eigen doorrekening. En die zeggen, ja, wij hebben een andere kijk op die energiemarkten. Wij denken dat de olie- en gasprijs veel hoger zullen uitpakken volgend jaar dan CPB verwacht. Ja, en die komen dan op een koopkrachtverlies van min 0,7%.
1: Minder aantrekkelijk
0: ook
1: scenario.
0: Ook dat cijfer moet je met de korrel zout nemen, maar het gaat mij even om wat een enorm verschil er zit in die aannames. Dus je zegt eigenlijk, we hebben als Den Haag hebben wij de koopkracht gered. Maar ja, de externe invloeden zijn zo gigantisch groot. En dan is de vraag, als dat dan inderdaad zich materialiseert, dat somberder scenario, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan weer zeggen van we moeten iets doen, want de koopkracht is nu met min 0,7 gedaald. Ja, de gebed zonder eind, denk ik.
2: Nou ja, jij wijst op koopkrachteffecten die moeilijk te voorspellen zijn. Maar eigenlijk is, als je de miljoenennota een beetje door je oogharen bekijkt, is er iets anders aan de hand. De diagnose die daarin gesteld wordt, die is prima. We hebben te maken met korte termijn financieringsproblemen, maar ook lange termijn problemen. Dus denk aan de energietransitie, de internationale onzekerheid waarmee getroffen worden. Het stikstofprobleem, al die grote problemen, het belastingstelsel wat aangepakt moet worden, de pensioenen, die problemen worden allemaal genoemd. Die zijn allemaal heel belangrijk, maar ze doen er niks aan. Nee. Dus eigenlijk is de korte termijn krijgt een zekere nadruk. Hè. Dan kijk je naar die koopkrachtplaatjes. Maar de langere termijn, waar die problemen, eigenlijk de grote problemen die op ons afkomen, denk aan klimaat, daar wordt weinig aan gedaan. Dus de verandering van belastingstelsel vind ik een mooi voorbeeld. Hè. De eeuwige discussie over box 3. Ja, dat is dan volgend voorjaar. En op die manier wordt er voortdurend een werkgroep ingesteld. Over een probleem nagedacht. Maar in feite is het uitstel. En dat vind ik toch een nadeel van dit.
1: Jij hebt zelf een mooi journalistiek instrument toegepast. Namelijk de rondgang langs verschillende economen. Waarin je volgens mij ook constateert en zeggen dat je investeert en de koopkracht repareren in de financiële situatie waarin Nederland verkeert, dat kan eigenlijk niet.
0: Nou ja, de mensen die ik daarover gesproken heb, die zeggen van, kijk, je kunt het al één keer doen, maar als het dan, stel, het valt weer tegen, ja, ga je dan weer voor die koopkrachtreparatie en je wilt tegelijkertijd investeren, ja, dat gaat natuurlijk steeds meer knellen. Dus er zal iemand moeten zeggen van, jongens, het is even niet anders. We hebben een ruilvoetverlies door die duurdere gas en olie uit het buitenland. We kunnen dat niet allemaal vergoeden. Jullie zullen maar de auto moeten laten staan een dag per week, ik noem maar wat. En we gaan geld vrijmaken voor investeringen die uiteindelijk Nederland dan weerbaarder maken. Want dat is natuurlijk het hele idee van die energietransitie, deels ook, dat je minder gevoelig wordt.
2: Ja, als dat lukt is het prachtig, hè? Als we ons verdienvermogen kunnen stimuleren. Maar ik denk dat we ons moeten neerleggen. Dus die koopkrachtplaatjes die gaan er op een 10e procentpunt nauwkeurig.
0: Ja.
2: Maar we moeten rekening houden dat een aantal dingen op ons afkomen die geld gaan kosten.
0: Ja.
2: Klimaat, infrastructuur. We vergrijzen, dus de productiviteit neemt af. Nou, dat zijn dingen die gaan geld kosten. En als we dat verdienvermogen niet op tijd op peil hebben, dan zullen we toch moeten inleveren.
1: Titel van de miljoenennota, hè? Welvaart opnieuw verdienen.
2: En dan gaan die koopkrachtplaatjes gaan er heel anders uitzien. Dan heb je het niet over een 10e procentpunt, maar over procentpunten.
0: Tuurlijk.
1: Succes bij de volgende verkiezingen.
0: We zitten gevangen in een soort theoretische korte termijn werkelijkheid. Die ons zicht, denk ik, vertroebelt op dit soort grote dossiers.
2: Ja, bijziend.
0: Ja.
1: Jullie gevangenschap hier in deze studio is weer voorbij.
0: Nu al.
1: Het spijt me. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, en Marijn Jongsma, redacteur macro-economie van het Financiële Dagblad. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. En dan nu het weer, van Weer Online. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt, met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Een groeiend woningtekort, toename van het aantal dak- en thuislozen en een grote verduurzamingsopgave. Woningcorporatie Stedion staat in de regio Den Haag voor grote uitdagingen. Het kabinet kondigt aan miljoenen vrij te maken om de woningcrisis echt aan te pakken. Maar krijgt Stedion met een aantal anderen daarmee de woningmarkt echt van het slot? Ik bespreek het met Mirjam Heringa, bestuursvoorzitter van Stedion. Welkom.
8: Goedemiddag, Thomas.
7: En we kunnen nog in maanden praten, want je bent in mei begonnen.
8: Ja, dat klopt. Mei dit jaar.
7: Wat is de belangrijkste beslissing die je sindsdien genomen hebt?
8: Ik denk een goede afweging maken tussen wat ga je renoveren, wat ga je verduurzamen en wat ga je nieuwbouw plegen. En daar was de organisatie ook wel aan toe. Dus daar hebben we de afgelopen maanden ons hard voor gemaakt.
7: Ja. We gaan niet heel veel over die organisatie intern spreken, maar er is een nieuw bestuursmodel.
8: Ja.
7: Met naast jou ook nog een financieel directeur.
8: Ja.
7: Er is een onderzoek verricht door KPMG niet heel erg lang geleden over hoe er binnen die organisatie met elkaar werd gewerkt.
8: Ja.
7: Was het roerig?
8: Ja, het was denk ik best wel een hele roerige tijd. Met daarna ook een interim bestuur. En de organisatie snakte eigenlijk heel erg naar een tweehoofdig bestuur. Wat er blijft. En wat met hen samen gaat optrekken. Om deze toch een hele grote uitdaging met elkaar aan te gaan.
7: Wat maakt het dan uit dat dat een tweekoppig bestuur is?
8: Nou ja, het is zo'n ingewikkelde markt geworden. Dat mijn profiel is wat meer generiek. En ik ben ook een boegbeeld naar buiten toe. Maar je hebt eigenlijk echt een penningmeester nodig. En dat is mijn collega. Die gepokt en gemazeld is in alle risico's. Modellen, in de financiering.
7: Ik dacht dat er altijd al miljarden omgingen in de wereld
8: zeker,
7: van de woningbouwcorporaties.
8: Zeker, maar de regels zijn nog ingewikkelder geworden.
7: Je bent eigenlijk iemand die op het geld let.
8: Ja, nou, nog beter, want de druk van buitenaf is gigantisch groot om goede keuzes te maken. En dat moet je dan voor de lange termijn doen, op een financieel verstandige manier. En dus ik ben heel blij dat we dat samen aangaan.
7: Jij hebt een heel ander profiel. Jij komt ook min of meer van buiten. Je kent de woningcorporaties wel. Je was actief in de zorg.
8: Ja.
7: Je hebt dus ook afspraken moeten maken met al die woningcorporaties, ook in deze regio. regio.
8: Ja.
7: Wat vond jij van Stedion voordat je er werkte? En wat vonden zij, denk je, van jou?
8: Ja, dat is een grappige vraag. Nou, dat waren soms best wel hele ingewikkelde gesprekken. Omdat je voor onze doelgroep in de zorg... en de laatste plek waar ik werkte was dat ook veel GGZ... en cliënten in de war waren, maar ook dak- en thuisloze zorg. Wat niet altijd een populaire doelgroep is bij woningbouwcorporaties... daar het beste voor wil uitonderhandelen.
7: En wel doelstellingen, dus, toch, die de meeste woningcorporaties vaststellen?
8: Ja, ja, ja, en die onderdeel uitmaken van alle afspraken die we maken. Maar dan nog zie je dat de ene woningbouwcorporatie... daar anders mee omgaat dan de ander. Dus dat waren wisselende gesprekken met wisselend succes. Maar wel een die ik altijd heel belangrijk vond. En toen ik ook overstak, toen heb ik ook uitgelegd... dat ik die doelstelling ook aan de andere kant... dat ik daar wel verder aan ga werken.
7: Ja, jij gaat daar niet iets van afveilen. Heb je nu inmiddels wel begrip voor het feit... dat dat inderdaad niet altijd de populairste doelgroepen zijn... die je toch moet bedienen en dat je daar misschien toch ook wel een klein beetje... Ja, wil minderen in plaats van...
8: Ja, nou, minderen pleit wel echt heel erg voor goede samenwerkingsafspraken. En dat zie je toch wel als je aan de andere kant zit. En wat je ook niet zo ziet als zorgpartij... is hoe die woningbouwcorporaties echt vanaf dag één worden belobbyd. Ik werd zelfs achtervolgd op het voetbalveld... door een ouder die in belang had. En zo gaat het eigenlijk maar door. Je continu buiten de prioriteiten over zich heen. En je moet daar toch wel keuze maken.
7: Maar belobbyd tot op het voetbalveld?
8: Ja, omdat iedereen heeft wel een belang voor een pand of een woning... of een, of soms een baan. En als eenvoudige zorgbestuurder zie je dat toch niet helemaal.
7: Dus het besturen van een woningcorporatie is eindeloos veel complexer?
8: Is nog breder, vind ik, ja. Ja.
7: En het is een nationale prioriteit. Voor jullie dan specifiek in de regio Den Haag. Maar het is zeker iets wat politiek de aandacht op zich weet. En terecht, want het woningtekort dat is er al lang. En die ambitie om 100.000 woningen te bouwen is er misschien nog al langer. Op Prinsjesdag is er het nodige bekendgemaakt. Vandaag komt er een ambitieus woningplan naar voren... om die 100.000 woningen ook daadwerkelijk te realiseren. Hoewel nieuw, niet helemaal. Het zijn 50 punten die allemaal voortkomen uit eerdere afspraken en intenties.
8: Ja.
7: Heb jij er toch nog iets in gelezen waarvan je dacht... ja, hiermee verzetten we de bakens?
8: Ja, nou, ja, zeker. En het was ook lekker praktisch af en toe. Zelfs de troonrede van de koning was praktisch. Hè. Die had het over prefab woningen in zijn troonrede. Nou, dat is niet eerder voorgekomen dat de koning zo in de uitvoering gaat. Dus dat 50 actiepuntenplan is dat ook. Er zit ook veel herhaling in van hoe kunnen we het beter doen en samen en... Nou ja, die generieke tekst, die kennen we wel. En het komt telkens op een paar punten neer. En die mogen sneller en krachtiger, wat mij betreft. En dan heb je er eigenlijk geen 50 nodig.
7: Jouw verlanglijstje dan, hoe ziet dat eruit?
8: Ja, die zit eigenlijk toch op financiering heel plat. We moeten sneller. Wij zeggen als woningbouwcorporatiebestuurders... dat wij een marathon lopen met één been vast. Als wij geen zicht hebben op die financiering voor die langere termijn... die nog veel verder gaat dan wat de overheid nu toezegt... ja, dan zitten we toch met onze handen op onze rug.
7: Maar die overheid die komt toch woningcorporaties wel voor een deel tegemoet? Dan gaat het over uitzonderingen, over winstbelasting... en hoe je dat wel of niet moet afrekenen. Dus in dit geval niet meer moet afrekenen.
8: Ja.
7: Volgens mij komen er vanuit Europa soepeler leenregels... om bouw in de middenhuur te realiseren.
8: Ja. Ja, het is dus, ik ben ook positief gestemd. Het is voor het eerst zo...
7: Je bent nog maar een paar maanden bezig.
8: Precies, hoe mooi is dat? Dat je verbetering ziet. Je ziet wat, je ziet wat veranderen. Maar als je kijkt naar de opgave die wij te maken hebben... en je zegt het zelf al, die 100.000 woningen... dat gaat natuurlijk om gigantische aantallen. En alleen Den Haag heeft al 7.000 dak- en thuislozen. Dus als je dan bekijkt dat Stedion, die de grootste is... waaruit in Den Haag 500 woningen per jaar oplevert... ja, dan is het toch nog maar een druppel op de gloeiende plaat.
7: Want jullie leveren er nu 500 op. In de ideale wereld zijn dat er?
8: Ja, dan is dat echt een viervoudige. En dan weet je dat je te maken hebt met stikstofproblemen... netcongestie, bezwaarprocedures. Maar een hele belangrijke is nu dat je je financiële weerbaarheid... heet het in de gaten moet houden. En die zakt op dit moment door de bodem. En je hebt gelijk, de overheid gaat er wat in doen... Hartstikke mooi, maar dat is sowieso niet morgen. En het is ook nog niet genoeg.
7: Ik heb geprobeerd jullie eigen financiële kerncijfers te doorgronden... op basis van het jaarverslag van 2025. En dan zie ik in ieder geval dat jullie ruim binnen de norm blijven... die de autoriteit woningcorporatie stelt. Dus hoe fragiel is het nu werkelijk?
8: Ja, dat betekent het een beetje omdat je bouwt voor de lange termijn. Dus je bouwt voor 60 jaar en je hebt telkens bouwprojecten voor een jaar of 10. Maar je weet dat die bouwkosten die nemen alsmaar toe... de inflatie neemt toe. En de inflatie was nu 30%. Nou, dat ten opzichte van de gestegen huurprijzen die 6% waren, zie je toch nog een gigantisch verschil. Dus je stuurt eigenlijk wat wij noemen soms blind, omdat je niet weet hoe die kosten precies gaan toenemen. En dat maakt het zo onvoorspelbaar. En dat maakt ook dat je meer financiële slagruimte nodig hebt.
7: Tot nog even naar de staat van de corporatiesector, ook opgesteld door die eerder genoemde autoriteit. Daar zeggen ze dat corporaties de huur meer in lijn moeten brengen met de kwaliteit van de woning. Mijn vraag zou dan zijn, vragen jullie te weinig nu?
8: Nou ja, als je kijkt naar wat heel veel bewoners van ons verdienen, dan denk ik niet dat wij te weinig vragen. Dus hun huur zit ongeveer op de €800 per maand. Dat is voor heel veel mensen nog steeds heel veel geld. En voor de middeninkomens vragen wij bijvoorbeeld €1200 per maand. Je kan daar toch niet zo heel veel in doen. Dat willen wij ook niet. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om bijvoorbeeld te kijken naar draagkracht. Dus als mensen iets meer verdienen, dan zou je bijvoorbeeld ook iets meer kunnen vragen. Dat model hebben we nu niet in Nederland. En dat zou ik, nou, dat zou een goed gesprek zijn.
7: Maar als jij een financieringsgat constateert en je zegt, wij sturen nu blind, we weten niet precies hoe dat er over een paar jaar uitziet, hoe dicht je dan dat financieringsgat?
8: Nou, daar continu over in gesprek te gaan. Dus nogmaals, wat de overheid nu gaat doen, gaat echt wel een beetje helpen. Wij kunnen daar de komende tijd 1200 extra woningen verbouwen. Maar dan weten we nog dat we dus in Den Haag die 30.000... of landelijk die 30.000 woningen willen. Ja, daar hebben we vele miljarden voor nodig met elkaar. Dus daar de hele tijd het gesprek over voeren. En de regels die jij net noemt, die komen er waarschijnlijk aan. Maar die zijn nog steeds niet zeker.
7: Als je meer zou kunnen bouwen voor de middenhuur, verandert het dan heel erg de financiële positie van Stedion?
8: Dat maakt het ietsje beter, want dan krijg je natuurlijk iets hogere huuropbrengsten. Maar wij zijn natuurlijk in het leven geroepen voor mensen met een hele kleine beurs. Dus dat bij uitstek staat echt op één voor mij. En ja, de middeninkomens vinden ook heel belangrijk, maar vinden ook de ouderen heel belangrijk.
7: Maar als je nu kijkt naar de hele portefeuille, naar de hele voorraad, hoeveel huizen zijn er dan van Stedion?
8: In Den Haag?
7: Ja, in de regio Den Haag. Dus in jullie verzorgingsgebied?
8: 1 op de 7.
7: 1 op de 7. Ja. En dat zijn dan, orde van grootte, hoeveel appartementen zijn dat? Hoeveel mensen wonen
8: er? Er zijn ongeveer 41.000 woningen. Ja, inclusief parkeerplekken en bedrijfspanden.
7: Waarvan het leeuwendeel sociale huur is?
8: Ja.
7: En heb je nog middenhuur?
8: Particulier? Ja, de vrije sector noemen we dat.
7: Ja, vrije sector. Ja. Ja. En vind je dat Stedion toch ook daar weer meer zijn entree zou moeten maken? Want het is natuurlijk een poos geweest dat woningcorporaties terug hun hok in moesten en vooral moesten doen waartoe zij op aard zijn, wat je net al aangaf.
8: Precies, maar en dat was denk ik ook echt heel goed dat de woningbouwcorporaties even door elkaar zijn geschud van waarvoor zijn jullie er ook alweer? Waarom werken jullie hier? We hebben één doel en dat is voor die mensen met de laagste inkomens. Maar we zijn wel wat overgereguleerd. We hebben dus bijvoorbeeld ook gescheiden administraties moeten voeren voor de vrije sector en voor de betaalbare woningen, zoals wij dat noemen. Ja, en dat is heel ingewikkeld geworden. Nou mogen we dat waarschijnlijk wel weer allemaal een beetje gaan versoepelen.
7: Je komt op een goed moment binnen.
8: Maar dat is ook tijd. Dus dat we kijken welke regels gaan we gebruiken en wat is er nou echt nut en noodzaak, dat is wel belangrijk.
7: En hoe lang moeten mensen nu gemiddeld wachten op zo'n sociale huur?
8: In Den Haag is dat toch al snel 7 tot 8 jaar. En je moet voorstellen dat er nu 95.000 mensen actief aan het zoeken zijn naar een woning. En dan heb ik het dus ook nog ooit over die dak- en thuislozen. Het zijn er 7.000 in Den Haag. Dus het gaat echt over gigantische aantallen.
7: Voel je dan niet ook als je dit soort periodes noemt, dit soort aantallen noemt, voel je dan een factor van betekenis of maakt het ook nietig?
8: Nee, je voelt een factor van betekenis. Want je naast dat opleveren van die 500 woningen, ook al is het veel te weinig, ben je heel actief bezig in renoveren en verduurzamen en onderhoud. Wij doen 47.000 onderhoudsverrichtingen per jaar. Dus daarmee ben je toch enorm van belang.
7: En als je zegt, we leveren te weinig woningen op naar onze zin, is dat dan inderdaad een doelstelling die je zelf niet haalt of haal je bepaalde prestatieafspraken niet? Zou het er eigenlijk veel meer moeten zijn?
8: Waar je volgens mij voor moet waken, is dat je afspraken gaat maken die niet realistisch zijn. En dat is in het verleden wel een beetje gebeurd. En dat moeten we denk ik niet doen. We moeten het echt met elkaar gaan doen. En niet afspraken maken waarvan je eigenlijk op voorhand al zegt, ja, dat gaan we nooit halen.
7: En dat zijn die prestatieafspraken.
8: En dat zijn soms die prestatieafspraken. Dus ik heb het met mijn organisatie afgesproken, ja, we gaan echt opschrijven wat we kunnen doen. En daar zijn we heel reëel over. En wat ook nieuw is, is dat we met die woningbouwcorporaties, mijn collega-bestuurders, dat we gaan zitten en kijken, hoeveel geld hebben jullie nou?
7: Maar je gaat dus eigenlijk formeel terugschalen, terwijl wij het hier hebben over de bittere noodzaak om juist te versnellen.
8: Ja, dus je kan zeggen, nou, we moeten versnellen, maar dan put je jezelf financieel uit. En je kan ook zeggen, ik ga mezelf financieel uitputten, maar dan kom ik tegemoet aan die woningbouwopgave. En die balans proberen we te vinden.
7: Maar,
8: en daar...
7: maar je zegt net, er zijn duizenden mensen, tienduizenden mensen die wachten op een woning, gemiddelde wachttijd 7-8 jaar. En je zegt, het is tijd voor realistische afspraken. Dat wil zeggen, niet meer geloven in aantallen die je toch niet meer gaat realiseren.
8: Nee,
7: dat is wel een harde boodschap.
8: Dat is een harde boodschap, waar ik wel in geloof. En als je goede afspraken maakt over die lange termijn financiering, kan je ook heel goed uitleggen wat kan je dan daar aan boven doen. En dan kan je daar een eerlijk verhaal over houden. En er zijn ook dingen zoals die raar zijn in het systeem. We betalen bijvoorbeeld nog winstbelasting.
7: Ja, maar dat is iets van het verleden, toch? Als ik de miljoen
8: nou ja, maar dat is nog niet zeker.
7: Gewoon redelijk heb.
8: Ja, nee, dus dat is een ambitie. Dus ook daarvoor geldt, die ambities zijn supermooi. En ik ben heel blij dat ze er zijn. Maar we moeten nu over tot actie.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Dat wil zeggen dat je moet kiezen. Achteraf mag je het dan nuanceren.
5: Het dilemma.
7: Stedion investeert de komende jaren het geld het liefste in het bouwen van extra nieuwbouwwoningen. Of nee, wij steken het geld liever in het versneld verduurzamen van de bestaande voorraad. Achteraf de nuance.
8: Ja. Ja, daar wil ik natuurlijk niet tussen kiezen. En dat doen we nu ook niet. Hè. Dus als
7: ja, maar
8: wij...
7: ja, maar je kan het geld maar één keer uitgeven.
8: Je kan het maar één keer uitgeven, maar als voorbeeld...
7: Je mag het echt achteraf toelichten. Hoor. Maar wat zeg je nu? Er moeten dus vooral nieuwe woningen bij? Of zeg je nee, wat we hebben, dat moet echt een
8: dan
7: goed leven
8: zijn? Nou, als ik echt moet kiezen met geweer op het hoofd, nee, dan kies ik voor nieuwbouw.
7: Word je dreigend? Ja. Nieuwbouw is de keuze van Mirjam Heringa. Maar dat wordt nu dan toegelicht, bestuursvoorzitter van Stedion.
8: Ja, want als het bijvoorbeeld gaat over verduurzaming of een maatregel zoals alle woningen van het gas af, wat we heel graag in Den Haag willen, dan betekent dat iets voor de energiekosten van onze huurders. Dus wat ik dan doe, is eerst bepleiten dat die hogere energiekosten, als die er zijn, worden gedekt door bijvoorbeeld de provincie. En op die manier kan ik het toch allebei doen.
7: Nou, hebben jullie nog veel echte boosdoeners, label E, F, G, hoe ver gaat het?
8: Ja, dit gaat tot en met G. En wij hebben nu de helft aangepakt. Daarmee liggen we iets voor op de corporatie. Maar het is ook, nou, vinden we heel, heel, heel erg belangrijk.
7: Ja, maar het is ook een afspraak. Want in 2028, dan moet dat in zijn totaliteit zijn uitgefaseerd.
8: Ja. Ja.
7: Gaat dat lukken?
8: Ja, dit gaat voor ons lukken. Of het in de hele regio Haaglanden gaat lukken, dat weet ik niet zeker. Maar ook daar kijken we dus met elkaar. Ja, hoe kunnen we daar samen in optrekken? En als het jullie niet lukt, kunnen wij daar dan niet iets in doen?
7: En als jullie investeren in die woning en zorgen dat dat label omhoog gaat, dat dat A, B of C wordt, zie je dat dan ook terug in de huur die je per maand betaalt?
8: Nee, dat doen we nu dus niet. Maar dat is bijvoorbeeld een gesprek waar je het over kan hebben. Of bijvoorbeeld over je vierkante meters. Of wat ik al zei, hè, betalen naar draagkracht. Dat je kijkt, wat verdien je nou eigenlijk? En wat zou je daarin kunnen missen?
7: Dus de deur staat wel degelijk op een kier voor. Een beter appartement betekent een hogere huur. En met wie ga je dan in gesprek? Met de bewoners?
8: Ja, of met de branche of met de overheid. En dat je daar ook gewoon zakelijke afspraken over maakt. Dat mag de sector nog wel verder leren, vind ik.
7: Veel van die bewoners die vinden hun eigen huis, ook al valt er misschien wat op aan te merken, een paradijs. Ik kwam sloop- en renovatieplannen tegen in Nooddorp.
8: Ja.
7: Iemand die de deur opendeed en tegen de krant zei, ja, ik ga hier pas weg tussen 6 plankjes. En wat ze verder van plan zijn, het zal mijn worst wezen.
8: Ja.
7: Dit is mijn huis.
8: Ja.
7: Ik woon hier. Blijf er met je poten vanaf.
8: Ja, ja.
7: Wat vind jij van dat soort sentimenten?
8: Nou ja, ik snap heel goed dat als je ergens lang woont, dat dat helemaal je thuis wordt. En dat als je niet heel veel geld hebt, ofwel je hebt wel wat geld, maar er is helemaal geen ander huis, dat je daar heel voorzichtiger wordt. Dat begrijp ik. Maar wij proberen door, dat noemen wij een programma, beter benutten, toch te kijken naar je eigen keten. Dus met ouderen actief in gesprek van, goh, u woont in een best wel groot huis. Daar zou ook een gezin in kunnen. Zou u bereid zijn om over, nou ja, noem het een x-periode, te gaan verhuizen, zodat er een ander gezin in kan komen? En zo proberen we onze eigen mobilisatie op gang te houden.
7: Want de populatie past niet meer helemaal bij jullie voorraad.
8: Precies. En daar zijn woningbouwcorporaties nooit zo goed in geweest. Dat je kijkt, wat heb ik hier nou voor huurder en welk huurhuis past daar het beste bij?
7: Veel gezinswoningen en relatief weinig.
8: Exact.
7: Wat past voor iemand Precies. die alleen woont of met z'n tweeën?
8: Ja, en we krijgen steeds meer alleenstaanden. Dus waar we nu achter komen is dat we ook veel meer alleenstaande woningen moeten bouwen, afgezet tegen de populatie en de vraag die er is.
7: En als je het hebt over die verduurzaming, dan kan ik me voorstellen dat je voor punten komt te staan waarin het aantrekkelijker is om iets te slopen in plaats van te renoveren.
8: Ja.
7: Ook dat moet je denk ik goed uitleggen aan degene die ergens wonen.
8: Ja.
7: Wanneer vind je daar begrip voor en wanneer is dat toch onbegonnen werk?
8: Ja, als je dat heel voorzichtig en heel goed doet, over een jarenlang lang traject. Ik was gisteren op een buurtfeest van een van onze grote bouwontwikkelingen.
7: En het bleef feestelijk.
8: En het bleef feestelijk. Ah, wij gaan daar 5000 woningen neerzetten. Maar er waren buurtmoeders actief en er waren hapjes en er was muziek. En het is een gesprek wat je toch moet voeren. Maar als je dat heel eerlijk en transparant doet en je bent heel duidelijk over wat het betekent voor je vervangende woning en dat je ook weer terug mag, dan zijn mensen toch wel genegen om daarover na te denken. En iedereen ziet dit maatschappelijke probleem.
7: Ja. Sommige woningen, en dat kan misschien ook niet anders als je er duizenden hebt in een bepaalde regio, daarvan zou je kunnen zeggen dat dat niet helemaal door de keuring komt. Als je op Omroep West een beetje je best doet, dan struikel je over de schimmelwoningen, over tochten, over lekkages, betonrot, bepaalde flats met een hele slechte reputatie en niet helemaal ten onrechte.
8: Ja,
7: maar dit is nu een moment om verantwoording af te leggen. Hoe komt dat?
8: Nou ja, je ziet dat woningbouwcorporaties eigenlijk al jaren hiermee kampen met dit probleem. En dat er ook wel is bezuinigd hier en daar op onderhoud. Nou, wat Stedon heeft gedaan is altijd periodiek die controles zelf al doen.
7: Nou, dit gaat dus ook niet specifiek wachten. Wel over een flat van Stedon, hoor. Dus Stedon is niet zonder zonde, denk ik.
8: Nee, dat is natuurlijk nooit zo. Maar met onze aantallen zou ik ook niet ervoor willen pleiten dat alles spik en span is. Want er wonen heel veel mensen in onze woningen al jarenlang. En niet iedere controle is even periodiek. Dus zeker is het bij ons ook niet perfect.
7: Maar er is bezuinigd op onderhoud.
8: Er is bezuinigd op onderhoud bij sommige corporaties in de afgelopen jaren. En sommigen hebben daar een inhaalslag te maken bovenop die grote nieuwbouwopgave.
7: Ja, nu zegt de autoriteit van de corporaties wel dat onderhoudskosten nog weer meer dan andere kosten zijn gestegen. Dus dat het een vrij lastige opgave is om daar helemaal gelijke tred te houden met wat er misschien nodig is.
8: Ja,
7: ervaren jullie dat ook?
8: Ja, dat ervaren wij ook. En dat is een enorme kostenpost. Maar wel een bij uitstek natuurlijk. Ja, dit is je fundament. Dus hier moet je nooit op bezuinigen. En dat doen we dan ook niet.
7: We begonnen dit gesprek met jouw verleden in de zorg. Dat roept ook de vraag op, zeker nu jij benoemd bent. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van een woningcorporatie? Is dat tot de voordeur? Is dat erachter? Ja. Hoe sta jij in die discussie?
8: Nou ja, ik ben daar natuurlijk in gekleurd als oud zorgbestuurder. Want ik zag heel erg wat onze doelgroep nodig heeft. Maar ik zag dus ook dat woningbouwcorporaties soms best wel lang met ingewikkelde materie kampen. Wat je beter aan zorginstellingen kan overhandigen, omdat daar de expertise zit. Dus ik denk in die samenwerking dat er nog veel in te bereiken is. En vooral omdat woningbouwcorporaties natuurlijk in een heel vroeg stadium al achter de voordeur komen bij onze bewoners. En al eerder zouden kunnen escaleren en dan hoef je een uithuiszetting of andere problematische toestanden helemaal aan het einde van de rit, kan je soms voorkomen.
7: Laten we een beetje aan het einde van onze rit samen toch nog even duiken in een zaak van afgelopen zomer. Een dodelijke steekpartij in een appartement van Stedon in Den Haag. En de bewoonster probeert weer huiswaarts te keren. Jullie proberen daar volgens mij via de rechter een stokje voor te steken. Het gaat om een bewoonster die haar pand ter beschikking stelde aan drugscriminelen?
8: Ja, of in ieder geval huurders of onhuurders waarvan wij dachten dat het niet toelaatbaar was. En waarvan de buurt ook heel erg bang werd. En wij zijn continu bezig eigenlijk, en daar hebben we het in dit gesprek nog helemaal niet zo over gehad, over de leefbaarheid in de wijk te proberen te verbeteren. Ja, en soms in dit soort gevallen is zo'n wijk gewoon bang. En is het dus onverstandig. En dit is ook zo'n situatie waarin je met zorginstellingen en met wijkagenten al veel eerder op de bal moet zitten. Omdat zo'n wijk vaak wel weet waar het aan schort.
7: Nou, maar er wordt veel gevraagd uiteindelijk. Misschien hebben we het niet over alles even uitgebreid gehad van woningcorporaties. Bij het jubileum van Stedon, vorig jaar bestonden jullie 25 jaar, werd er gezegd, hartstikke mooi dat we weer terug zijn in de wijk en op straat. Maar we moeten ook voorkomen dat wij een duizend dingen doekje worden. Want we moeten veel, we hebben veel verplichtingen, we hebben relatief weinig geld.
8: Ja.
7: Dus waar ligt dan onze prioriteit? Dat is ook een rode draad door dit gesprek.
8: Ja.
7: Als je zegt leefbaarheid, verduurzaming, betaalbaar wonen, überhaupt zorgen dat er voldoende daken zijn waar mensen onder kunnen slapen. Hoe maak je daar dan toch de juiste afweging in?
8: Ja, door die keuzestelling die ik net al vertelde, om die heel nauw te prioriteren en daar heel eerlijk over te zijn. En dat onderhoud, dat riep ik al tegen je, dat is iets waar je nooit aan moet tornen. En die investeringen in de leefbaarheid in de wijk, ja, die zijn ook key.
7: Maar ga je dan wel aan tornen? Want het kan dus niet allemaal. Je zei, we sturen blind op financiën waar we niet helemaal zicht op hebben. Dus dan zijn er dingen die je niet gaat doen.
8: Nee, maar je gaat dus, nou, er zijn minder dingen die ik niet ga doen. Er zijn vooral dingen die ik wel ga doen. En dat is die lobby over de verdere financiering absoluut verder verharden.
7: Oh, jij gaat ook het voetbalveld op, begrijp ik. Jij gaat nu andere mensen belobbyen.
8: Om voor de long run veel meer zekerheid te krijgen en tegemoet te kunnen komen aan de opgave waarvoor we staan.
7: Mirjam Heringa was hier van Stedion, bestuursvoorzitter al daar. Dank voor je komst.
9: Dankjewel.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek van afgelopen vrijdag met Vincent Braams van Vendis Capital. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Unbelievable.
1: Unique.
2: Oh, yes.
0: Incredible.
3: Wat een superlatieve. Maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
4: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
7: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer, dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat twee rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt, en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan, en dat heeft bijna 1 miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat, en ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR.
8: Lekker zo'n zomer. Op het strand. Boekje erbij. Cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: The Gradometer.
3: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Gert-Jan, aan jou de eer. Wat viel je op deze week?
4: Mark Carney in het Europese parlement. We hebben Luc hier voor de inhoud en ik voor de emotie. En ja, die bijna geconditioneerde Noord-Koreaanse waardering voor Carney's komst naar Straatsburg. De koning van Canada heb ik altijd geëerd. Ik had er wel een beetje moeite mee. Ja. Dat lag niet aan Carney, maar aan ons. Waarom hebben wij in Europa een buitenstaander nodig om ons zelfvertrouwen op te vijzelen? We doen dat met Zelensky. Oké, is nog een Europeaan. Waarom gebeurt dat dan met Carney? En waarom niet met Sanchez of Peter Pavel of Rob Jetten of Bart de Wever? En ik heb dus niks tegen verregaande Canadees-Europese samenwerking. Het is een liefde die we allebei uitspreken, maar dat gedweep met de verlosser uit Ottawa, dat vind ik lastig. Ja. Maar. Ik ben ook maar een mens. Ik ben gevoelig voor humor. Dus als je dan toch Canada en Carney wil vereren, doe het dan goed. Steek hem niet alleen veren in zijn achterste, maar doe het met humor, met een lach. En dan ben ik ook bereid om een buiging te maken. Dus mijn buiging, mijn 12 points go to Europarlementariër Damian Boeselager, lid van de Groene fractie namens Volt. Carney kreeg van hem een EU-telefoon, zodat hij met Europa een directe lijn heeft. En Boeselager die mocht Carney, Metsola, von der Leyen en het parlement ook toespreken. Dat mogen heel veel Europarlementariërs na de State of the Union. Hij had wel één minuutje de tijd en hij zei toen het volgende.
5: Dear President, dear Prime Minister Carney, I'm really excited we are formalizing our long distance relationship. Of course, our history has had its ups and downs, but hey, we recently had a bad breakup with the Brits, and you seem to be going through a rough patch with the US. So clearly, we are both open for something new. And for us, choosing you, Canada and Mr. Carney, is quite easy. You have green hydrogen to keep us warm. You have maple syrup to keep us happy and heated rivalry to keep us entertained. You have poutine, the Mountie, Celine Dion and Leonard Cohen, and of course, almost every famous Ryan or Justin I can think of. Furthermore, you Canadians possess humankind's rarest skill, and that is the ability to apologize, which in today's ego-denominated world is very rare. You have courage, Prime Minister, which you have shown by standing up against Trump's gaslighting, something we still have yet to learn. And we know that Canada will never be the 51st state. And apparently maybe also not the 28th member state, even though you would be very welcome. But maybe we could become the 11th province of Canada in addition for you being an associate member here.
6: Thank you.
5: Because we really need to double down on our relationship. Long live Lake Ontario. Across the oceans, our hearts will go on. Thank you.
6: Thank you very much, Mr. Boeselager.
3: Ja, het lijkt bijna het evangelie volgens Marcus Carney, als je hier zo naar luistert.
4: Ja.
3: Dus uiteindelijk great of not so great dat Carney deze week in Straatsburg was?
4: Nou, great hoe Carney het zelf heeft gedaan. Not so great dat de reïncarnatie van Jezus Christus in de vorm van gelikte esdoornsiroop in Straatsburg op aarde kwam. Maar daar kon Carney zelf niet zoveel aan doen. Dat kwam door die eindeloze voorbeschouwingen op zijn komst, waardoor mijn zuurgraad al een overwaarde had bereikt. En door de speech van von der Leyen die alleen maar bestond uit we will, we must, we should, we need to. En toen schreeuwde ik naar mijn scherm de hele tijd, hoe dan Ursula, hoe dan? Nou, toen kwam gelukkig nog deze parlementariër met een lof uit. Met een humor en met een lach. Om met een bekende Canadees te spreken. Halleluja.
2: Make Europe great again.
7: I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
8: Dit was een ijzersterke speech. Echt van een Europese leider vanuit de Europese Commissie.
7: Dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
9: Canada welcomes this ambition.
7: The Commission is proposing the Kids Act. No social media under the age of 13.
10: Ja, de Kids Act is denk ik wel een hele belangrijke. Dat we echt

0: komen met regels voor die grote platformen. En daarmee onszelf en onze kinderen beschermen tegen slechte content en de verslavendheid van sociale media.
1: Ja, een sociaal media verbod voor kinderen onder de 13 jaar en een Europese Veiligheidsraad. Maar bovenal sprak Ursula von der Leyen in haar State of the Union lovende woorden voor Canada. We zetten de belangrijkste zaken van deze Europese troonrede op een rij en zoeken de diepere betekenis van de woorden van von der Leyen. Luc, jij, ik zei het net al, zat de hele week in Straatsburg. Dapper van je, belangrijk ook. Ja. Fijn dat je er was. Maar we hadden eigenlijk de indruk dat je in Canada zat, want daar ging het over. Hoe vond je dat zelf?
2: Ja, ik heb nog een maple leaf achter me opgehangen, maar daarna is het toch wel klaar. Ik heb zelfs voor jullie...
3: Ja, dat heb je letterlijk gedaan voor de mensen die de video op YouTube bekijken van BNR. Jij hebt een Canadese vlag opgehangen, die heb je van Carney afgepakt.
2: Er waren zoveel vlaggen van Canada daar, er waren er genoeg, dus ik kon er best wel eentje missen. En ik heb zelfs voor jullie, dit is de geur van een maple leaf.
3: Echt waar?
2: Of niet van een maple leaf, van een maple syrup. Dit is een geurkaars, dus dan kunnen we nog even in Canadese sferen blijven. Ik heb deze echt uit Canada ooit een keer meegenomen.
3: Oh, wauw.
2: Dus het ruikt toch wel lekker.
3: Maar, dat is al lang geleden dat je dat was, toch?
2: Maar die
3: geur van Canada blijft.
2: Ja, en is gewoon nog nooit aangestoken. Die lag nog in een tas ergens thuis. Maar goed, dat terzijde. Ik zat ook wel te denken, in het NAVO-hoofdkwartier hebben we toch altijd was vroeger een Starbucks.
3: Ja.
2: Die is weg, volgens mij. Dat is wel een beetje exemplarisch.
3: Ja, daar kwamen we Rutte wel eens tegen. Die moet nu naar de Italiaan, geloof ik.
2: Ja, nu is het een Italiaan. Ja, maar dat is toch exemplarisch voor dan de relatie. Dus ik dacht, er moet nu een Tim Hortons komen.
3: Goeie.
2: In het Europees Parlement, lijkt me. Ik verwacht dat eigenlijk wel
3: en
2: volgende
3: een
2: keer.
3: Een kotzakje.
2: En het was nog erger. Ik was eigenlijk van tevoren, voordat ik naar Straatsburg ging, al bezig met het zelf boeken van een reis naar Canada. Maar dat had verder hier niks mee te maken. Maar alle gekkigheid op een esdoornstokje dan maar. Het toch wel bijzonder dat Carney er was. We zijn natuurlijk dus Geert-Jan kritisch op hoe het misschien hem te veel op een voetstuk hebben gezet. Maar ik vond het toch wel, het was toch het moment van de week misschien wel. Omdat Europa in Canada een belangrijke bondgenoot kan hebben. En ik dacht tijdens de speech van Carney ook een beetje, misschien is het ook wel weemoed in het Europees Parlement waarom we zo enthousiast zijn. Ik zat te luisteren naar Carney en met zijn verhaal over die transatlantische band. Het was bijna alsof je weer een Amerikaanse president van vroeger hoorde spreken.
4: I also want to be precise about what I am not proposing. I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners. We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
2: Ja, dit is dan Carney die dus eigenlijk praat over Amerika, wat je misschien vroeger juist een Amerikaanse president in Europa over bijvoorbeeld Rusland of zo had kunnen horen praten. Zo voelde het een beetje bijna voor mij uiteindelijk. En nog een ander ding daar trouwens over, wat me dan ook een beetje achter de schermen gewoon opviel. Ik ben nooit een keer bij een Europese top geweest waar Joe Biden bij was. Nou, dat was heel gedoe met dat gebouw dat het bevroren was, zeg maar. Je mocht er niet in en uit vanwege de beveiliging. Nou, was bij Carney die beveiliging niet zo extreem, had ik het idee. Maar ik werd toch even tegengehouden door een paar beveiligers toen ik na de persconferentie van Carney dacht, misschien kan ik nog een microfoon onder zijn snuffert douwen. Nou, dat kon niet. En nog even om een beetje commentaar te geven nog op de teksten en stijlfiguren van Carney. Dat vond ik ook veel sterker eigenlijk dan Ursula von der Leyen had in haar toespraak. Dit bijvoorbeeld van Carney.
4: This combination is a ferocious storm. A single tree will come down in it. A forest will not. And that's because beneath the forest floor, the roots of an oak intertwine with those of its neighbors, exchanging nutrients, adding strength to strength, creating a resilient, self-sustaining ecosystem.
1: Ah, wat poëtisch.
3: Of was het ook alweer over dat Canadezen ons hebben geholpen in de Tweede Wereldoorlog, dat er nu dezelfde bomen groeien in Frankrijk als Canada, zaadjes die zijn geplant.
2: Ja, die zijn over en weer gegaan. Volgens mij was het eerst een zaadje vanuit Canada naar Frankrijk en toen weer terug naar Canada, of andersom. Ik ben de exacte week even niet meer, maar dat inderdaad.
1: Ja, ik zie door de bomen het bos niet meer. Geert-Jan, jij wel? Hoe kijk jij naar alle ontwikkelingen en toespraken?
3: Nou, dan ga ik na een dag eerder, naar woensdag, naar de State of the European Union van von der Leyen. Die vond ik beschamend.
1: Ja?
3: Dat vond ik een visie zonder argumenten. En dat is als een hamburger zonder vlees. Dat is uitgekleed en klef. En het had gewoon Dit had niet alleen met Canada te maken en die opgeklopte liefde voor slechts één partner, terwijl je ook liefde voor jezelf mag hebben. En we over dat Calimero-gevoel heen moeten stappen. Maar ook als je naar de inhoud kijkt, die economische visie die zij presenteerde, met zo weinig aandacht voor de Draghi en Letta-rapporten die er zijn, dat we moeten versnellen. Weet je, we hebben de bouwstenen in Europa, maar nogmaals, ik mis heel erg hoe dan. Dus wat von der Leyen deed, ze greep het moment aan om meer dan een uur een geostrategische speech te houden. Met vergezichten, maar niet met antwoorden op dat beleid dat ze voor zich ziet. En ik snap wel, ze is afhankelijk van hoofdsteden en van het parlement. Maar ik vind het toch jammer. Ik verwacht meer antwoorden.
1: Ja, Luc, die State of the Union, wat sprong er voor jou uit? Wat vond je opvallend?
2: Nou, nog iets waar we het niet heel veel over gehad hebben, volgens mij een klein beetje al wel, maar die heldenverering vond ik ook nog wel opmerkelijk hoe dat dan gaat.
1: Je bedoelt die Deense brandweerman?
2: Onder andere, ja.
1: Die twee jongens die een start-up waren.
2: Precies. Ja. En een Oekraïense meisje dat volgens mij met een prothese nog steeds wel kon dansen, was het. Het kwam een beetje wat Amerikaanser op mij over. En van tevoren, achter de schermen, wordt er dan heel geheimzinnig gedaan over wie dan die special guest zijn, maar dat ze allemaal heel bijzonder zijn. En ik wil van niks afdoen aan die Oekraïense danseres en die Deense brandweerman, want die verhalen die verdienen natuurlijk wel aandacht. Maar het voelt toch wat ongemakkelijk dan hoe von der Leyen dat doet en het een beetje erbij geraapt of zo. En ook de wat verder opvallend nog was, de aandacht voor klimaat in de toespraak, hoe erg prominent dat toch al was. Dat zouden we toch wel weer great kunnen noemen. Wat ik dan weer eigenlijk opviel, dat het wat minder aandacht had, naar mijn idee, veiligheid. Dat sprong er minder uit. We hadden wel die veiligheidsraad. Maar die viel eigenlijk meer misschien op door vaagheid. Oekraïne kreeg ook wel aandacht. Maar het zat allemaal wat meer weggestopt achterin de speech. En ik was na de State of the Union in de avond was ik naar een lobbyborrel gegaan.
3: Hallo, wij betalen je al.
2: Ja, kijk maar uit. En daar had iedereen het over goalplating. Nou, je hebt dat volgens mij ook genoemd in jouw eerste analyse, Stefan. Dus de nationale regels bovenop Europese regels. Iedereen had het daar op die borrel over. Misschien niet zo gek. Dus het bedrijfsleven kwam daar samen met Europarlementariërs.
3: Want die vinden dat stom. Je spreekt in Europa iets af.
2: Precies.
3: En dan zeg je als Nederland, oh, dat kan nog wel een onsje meer.
2: Dus meer regels. Nou, we hebben het natuurlijk telkens over moeten minder regels. Cut red tape. Maar ja, dan denk je, iedereen is daar dus dan blij mee von der Leyen. Komt dan met een soort pakt. Maar ja, leuk dat ze in het parlement en de bedrijven dat willen, maar het probleem ligt bij de lidstaten uiteindelijk. Dus je kunt met z'n allen heel hard gaan klappen, maar ja, we moeten toch bij de lidstaten zijn hier voor dit soort dingen.
1: Ja, dat is zo vaak het geval. Hè. Als je deze week ook kijkt naar de APB in Den Haag, ja, het gaat eigenlijk nauwelijks over het grotere geheel dat Europa heet. Het probleem ligt toch vaak in de hoofdsteden.
3: Laurens Dassen werd nog uitgelachen toen hij het over AI wilde hebben. Ja. Wat we juist in Europa willen aanpakken. Absoluut. Omdat we een strategie willen.
1: Mm-hmm. Ja. Zeker. En een van de grote uitdagingen van de komende generatie. Ja, nou ja, de APB, weg ermee. Luc, terug naar Canada. Wat?
3: Goeie slogan.
1: Ja. Ja. Ja, misschien begin ik wel een partij. Ga ik Europese vlaggen omgekeerd in het weiland. Maar even terug naar de Maple Leaf, Luc. Het woord dat ook viel, als een konijn uit een hoge hoed tijdens de speech van von der Leyen. Volgens mij schrok ze er zelf ook een beetje van. Associated Membership. Ja, wat is dat nou weer?
2: Ja, nee, niemand die het weet. Von der Leyen denk ik eigenlijk ook niet helemaal. Het stond dus ook niet in die eerste draft van de speech die rondging van tevoren. Dus ze is er echt wel ingefietst. En ook niet bij de lidstaten gepolst kwamen we later achter. We melden media ook dat die waren toch allemaal verrast. En ik sprak na afloop met Wopke Hoekstra, de eurocommissaris namens Nederland. En ik vroeg toch ook wel, hoe kan dat nou dat zij dit zomaar aankondigt hier?
5: Alles is altijd onderhevig aan het democratische proces. Maar dat hier wordt aangekondigd, dat Canada daar zelf ook voor in is, en dat hier kan rekenen op een staande ovatie, dat zegt natuurlijk alles over de tijd waarin we leven.
2: Ja, en dat hoor ik eigenlijk wel bij meer mensen, ook bij Europarlementariërs. Ja, het is gewoon goed dat ze het heeft aangekondigd en we zoeken het dan later wel uit. Hoekstra heeft later bij andere media ook nog gezegd, ja, we begeven ons wel op Terra Nova. Nou, laat dat misschien niet toevallig ook een plek in Canada zijn. Oftewel, hij ziet denk ik ook wel ergens in dat het, ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat het nou is. Het is allemaal nog super vaag. En uiteindelijk is het misschien ook wel een beetje een semantische discussie over hoe je het dan moet noemen, maar wel een belangrijke, want ja, het kan, je moet misschien verdragen aanpassen.
3: En nu krijg hoe je wat moet noemen, Luc?
2: Hoe je dat associate membership moet noemen. Ja, maar wat is het dan?
1: Nee, ja, dat weten we niet.
3: Iedereen is enthousiast over iets waarvan we niet weten over of we er enthousiast over moeten zijn.
2: Nou, maar of het een semantisch. We willen een partnerschap met Canada. En dan de vorm en hoe en de naam die erop plakken.
3: We hebben dit jaar een partnerschap met Canada afgesloten. Strategic Partnership, volgens mij Carney met Costa. Er is CETA, er is een handelsverdrag. Dat bij elkaar heeft eigenlijk de impact van een associatieovereenkomst, wat we hebben met Israël, wat we hebben met Marokko. Ja. Jij gaat zo nog wat elementen opnoemen, geloof ik, van dingen die erbij kunnen. Wat is het?
1: Maar is het eigenlijk niet fascinerend, afgezien van de vraag wat het is, dat iedereen daar zo, dus kennelijk heeft iedereen daar toch een eigen idee bij. En iedereen is daar enthousiast over. Dat is op zichzelf ook al wonderlijk natuurlijk.
2: Hij weet dus ook niet of al die ideeën die iedereen erbij heeft wel dezelfde ideeën
1: nee,
2: zijn.
1: Precies.
2: Denk iedereen wel heel iets anders erbij.
1: Nee, dus eigenlijk was dit een hele happy Europese.
3: Maar ik vind dat niet bij politiek horen.
1: Nou, ik begrijp wat je zegt, maar bij politiek hoort natuurlijk ook een beetje te dromen. En we dromen te weinig, denk ik. En dit is misschien iets. Ik zag ook best wel wat berichten op social media uit Australië deze week. Hmm. Mensen die zeiden, ja, wij willen ook, dit willen wij ook. Kennelijk appelleert de Europese Unie toch nog aan heel veel andere delen van de wereld. Ik vond het interessant, maar je hebt gelijk. Het
3: onze is aantrekkingskracht natuurlijk blijft volgens mij fantastisch. He, als Europa. En ik zag Carney ook, die kreeg een staande ovatie. En die dacht echt van, wow, dit wil ik wel vaker volgens mij. Maar ja, ik zei deze week, volgens mij toen wij woensdag contact hadden, Luc, misschien moet je dit dan gaan vergelijken met wat een aantal landen heeft met de NAVO. Dus het partnerschap dat Australië of Japan heeft met de NAVO. Ja. Omdat ze natuurlijk niet aan de Atlantische Oceaan liggen. Ja, misschien is dat het. Maar ja, nu vul ik het ook in. En ik word er niet enthousiast van, want ik weet niet waar ik enthousiast van moet worden.
2: Nee. En Carney heeft dan wel een soort van beetje zijn invulling eraan gegeven in zijn toespraak in ieder geval.
3: Die was concreter.
2: Die was wat concreter.
1: Tot slot, Luc. Dit was jouw eerste Staat van de Unie. Hoe ga je deze herinneren?
2: Nou, ik denk dat ik weinig van von der Leyen echt ga onthouden van die toespraak. Dat er toch niet heel veel bij blijven. En ja, ik vond haar dus niet zo heel inspirerend persoonlijk. En dan, ja, ik ga toch Mark Carney het meest onthouden. En ik ben het wel een beetje met Gert-Jan eens. Met het gedweep was misschien too much af en toe. Maar ja, het was toch wel bijzonder dat hij er was überhaupt bij die Staat van de Unie. En dat hij een toespraak zelf gaf. En ja, gewoon de context waarbinnen het allemaal gebeurt. Ik ga denk ik nog straks een paar pannenkoeken met maple syrup eten. En dan heb ik het alweer gehad.
1: Ja, maar je bent al zoet genoeg gelukkig. Dankjewel. Gert-Jan, in één zin.
3: Meer vragen dan antwoorden, Stefan.
6: BNR's megahit.
1: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Gert-Jan, deze week heb jij de hit bij je. Wat heb je meegenomen?
3: Ja, en een hit eigenlijk namens ons beiden, Stefan. Want na mijn hit ging jij in de remix, dat zo.
1: Ja.
3: Ik laat het even zien voor de mensen die via de webcam meekijken. Vorm en Vaderland, een tentoonstelling in het Design Museum in Den Bosch. En dan staat er op de achterkant. Op Koningsdag eten we oranje tompoessen en we snappen wat typische Nederlandse directheid en gezelligheid betekent. Wie zou zich nog een wereld zonder paspoorten, grenzen en burgerschap kunnen voorstellen? Onze nationaliteit lijkt volkomen vanzelfsprekend, maar dat is ze niet. Kortom, een tentoonstelling over nationalisme.
1: Ja, en jij appte mij dat je daar was geweest. En dat deed je op zo'n leuke manier dat ik dacht, ik ga ook. Dus de volgende dag ben ik ook in de trein gestapt.
3: Ja.
1: Wat vond jij er zo leuk aan deze tentoonstelling?
3: Ik vond het een goede tentoonstelling. In tekst en ook in beeld heel begrijpelijk uitgelegd en uitgebeeld. Wat nationalisme allemaal inhoudt. Vlaggen, paspoorten, kaarten, recepten, voetbalshirts, producten, trumpetjes, AFD-brochures, jetten die de Nederlandse vlag terugclaimt. Kortom, gewoon een illustratie van hoe mensen in alle staten kunnen zijn.
1: Ja, ja. Ja, ik vond het ook een hele leuke tentoonstelling. En ik was ook blij dat ik hem nog even mee kon pikken. Want je krijgt ook een soort handleiding, hoe ontwerp ik een land? Dat vond ik ook wel aardig. ja, je kan je eigen vlaggen bedenken.
3: Want het is maar een construct.
1: Het is een construct. Het is bedacht. Niet de meeste landen zijn bedacht in de 20e eeuw. Begin vorige eeuw hadden we 55 natiestaten. Nu zijn het er 200. Maar ja, toen het hele concept een beetje begon te groeien in de 19e eeuw... zag je ook dat er dan ineens een vlaggen komen... paspoorten pas heel laat, na de Eerste Wereldoorlog... Ja. werd het heel wijd verbreid. Grenspaaltjes, producten, kleding werd gewoon bedacht. Dit is nu onze nationale klederdracht.
3: Ja.
1: Ja, een beetje pikken van
3: nationale hier, helden, Jan van Spijk, ja. die doodging en toen ineens een held werd.
2: Volksliederen.
1: Ja. Volksliederen, ja, daar was Nederland het eerste mee. Dat is het oudste volkslied ter wereld. Maar inderdaad, dat kwam ook pas heel laat. Ook pas in de eind 19e, begin 20e eeuw.
3: Je hebt het wel geaccepteerd nu, hè, nationalisme. Want
1: nee.
3: Het hangt ook samen...
1: Nooit.
3: Nee, maar het hangt natuurlijk voor een deel samen met internationaal recht.
1: Ja.
3: In de tijd waarin we leven. Dus wat Rusland doet in bezet gebied in Oekraïne, de Russificatie, dat is eigenlijk op een gruwelijke manier die gebieden nationaliseren en daar Russische paspoorten uitgeven en alleen maar Russische taal erin brengen en de Oekraïnse cultuur zuiveren.
1: Ja.
3: En dat is nationalisme in zijn gruwelijkste vorm natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Je ziet natuurlijk meer gebieden in de wereld, ook rondom Gaza, dat die wens van die natiestaat en daarvoor te vechten, die is nog heel sterk. Maar ja, eigenlijk is
3: en daarom is het toch goed dat er grenzen zijn.
1: Nou, nee. Maar goed, daar moet je mijn nieuwe boek over lezen. Als het uit is, ooit op een dag, als er geen natiestaten meer bestaan. Maar ik vond het wel een leuke tentoonstelling, omdat je eigenlijk ziet hoe arbitrair het is. Een land, een natie, een idee. Sowieso een heel leuk museum. Het Designmuseum in Den Bosch. Zit vast aan het Noord-Brabants Museum. Dat is dan eigenlijk een soort nationalistisch museum. Dat is ook alweer grappig.
3: Bosbol erbij.
1: De Bosbol erbij. En over musea gesproken. Een van de dingen die dus horen bij het bouwen van een natiestaat, waar we in Europa in de 19e eeuw heel hard aan gewerkt hebben, is het maken van nationale musea. Als je in Europese steden bent, hoofdsteden, dan zie je overal musea uit ongeveer dezelfde tijd. Zeg maar de tweede helft van de 19e eeuw. In Nederland hebben we natuurlijk het Rijksmuseum. Want in die musea werd ook getracht, en nog steeds wel, om een soort nationaal verhaal te marketen. Het is gewoon een product waar de marketing van gebeurd is. Maar in ieder geval, een hele leuke tentoonstelling. Dus dankjewel dat je mij daarop gewezen hebt. Er is wel één nadeel.
3: Ja, de hit is bijna voorbij.
1: Ja.
3: Alleen dit weekend kun je nog naar de tentoonstelling toe. Dus mis dit niet. De Groene heeft er wel nog een mooi artikel over geschreven. Link in de show notes. En zondag kun je een workshop geofictie doen. Ontwerp je eigen land. Dus daar kun je dan nog voor inschrijven.
1: Voor Geert-Jannistan kunnen we dan ontwerpen bijvoorbeeld.
3: Ja, met een grote Stefan-vlag.
1: Nou, lijkt me een hartstikke leuk idee. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL van deze week. Dank jullie wel, Luc de Klerk en Geert-Jan Haan. Jullie bedankt voor het luisteren. De redactie is in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Ga dit weekend naar de Bos. Echt leuke tentoonstelling. Heel graag tot de volgende week.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer, dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat 2 rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt, en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan, en dat heeft bijna 1 miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat, en ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
0: 17.000 patiënten van het Zuiderland Ziekenhuis in Limburg die worden al digitaal thuis geholpen. Bijvoorbeeld met een slimme pleister, een smartwatch of een app. En toch verdient datzelfde ziekenhuis nog steeds het meeste geld als een patiënt gewoon op de poli verschijnt. Wat is er nodig om digitalisering verder op te schalen in de zorg? En natuurlijk de vraag, levert het ook betere zorg op? Daar ga ik het over hebben met Bas van Nispen, CEO van Xios. Dat is het digitale ziekenhuis dat laagcomplexe medisch-specialistische zorg buiten het ziekenhuis organiseert. Welkom Bas.
6: Dankjewel.
0: En naast jou Esther Talboom-Kamp, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland Ziekenhuis. En daarnaast ook bijzonder hoogleraar Digitale Zorg Thuis aan de Open Universiteit. Esther, jij ook welkom.
7: Dankjewel.
0: Om met jou te beginnen, 17.000 patiënten krijgen dus bij het Zuiderland al digitale zorg, op afstand dus. Eerst even het waarom. Wat was de reden voor jullie als ziekenhuis om dit te gaan inrichten?
7: Het was gewoon hoge nood. Want de zorgvraag in Zuid-Limburg is hoger dan elders in Nederland. Het is een vergrijzende regio. Het is een regio waar relatief veel armoede is. Dus de zorgvraag is heel erg hoog.
0: Ja.
7: En er is een enorm personeelstekort. Want door die vergrijzende omgeving in het uiterste puntje van Nederland, waar de arbeidsmarkt dus vrij krap is,
0: Zuid-Limburg,
7: hebben we eigenlijk altijd personeelstekort in Zuid-Limburg. En dan krijg je een zorgkloof, zo noem je dat dan. Want je hebt heel veel zorgvraag en eigenlijk altijd net te krap personeel. Dus toen moesten we nadenken, al best een tijd geleden, hoe gaan we dit slimmer organiseren? Hoe gaan we de zorg nou toegankelijk houden, continu houden of van hoge kwaliteit houden met minder mensen? En zo kwamen we op digitale zorg uit.
0: Ja, dus toch de mensen kunnen bedienen, maar dan op afstand, als het even kan. Wat gebeurt er precies bij die mensen thuis? Geven ze voorbeelden van wat er thuis behandeld kan worden?
7: Wij hebben het trouwens altijd over geen zorg op afstand, maar zorg thuis. Want als je het vanuit patiëntperspectief bekijkt, is het juist niet op afstand. Is het ziekenhuis op afstand?
0: Ja, ja, ja.
7: Dus het is heel belangrijk om het juist zorgen dichtbij te noemen.
0: Uh-huh.
7: Ja, er zijn verschillende voorbeelden daarvan. Misschien is het het meest aansprekende voorbeeld dat wij patiënten met een chronische ziekte thuis begeleiden. Dus denk aan mensen met hartfalen. Dat zijn mensen die een verminderde hartpompfunctie hebben. Die begeleiden we thuis door de hartslag hartslag te meten, zuurstofsaturatie te meten, gewicht te meten. En die worden op afstand begeleid door zogenaamde e-nurses. Dat zijn gewoon echte verpleegkundigen die opgeleid zijn om mensen op afstand, vanuit het ziekenhuis op afstand, maar voor de patiënt thuis in de gaten te houden.
0: Die zitten de hele tijd voor het beeldscherm.
7: Ja, die zijn ervoor opgeleid. Die vinden dat ook leuk. Hè? Er zijn heel veel mensen die denken dat is geen leuk werk. Maar er zijn heel veel verpleegkundigen die vinden dat echt een hele leuke job. En die nemen dan contact op met een patiënt op het moment dat ze zien dat het niet goed loopt. Dat de hartslag bijvoorbeeld hoger wordt of de zuurstof lager wordt. En dan kunnen ze op tijd ingrijpen, waardoor de zorg veel meer proactief wordt.
0: Dus zij reageren. Dus wat ik neem aan dat je het als patiënt ook zelf vaak in de gaten hebt, dat je een melding krijgt. Maar in principe belt het ziekenhuis dan naar de patiënt.
7: En andersom. Dus de patiënt kan zelf ook contact opnemen. Dat kan bellen zijn, maar dat kan ook chatten zijn. Dat kan helemaal digitaal verlopen. Mm-hmm. Dus het gaat twee kanten op. Dus enerzijds, wij houden de patiënt in de gaten. Andersom, de patiënt houdt zichzelf natuurlijk ook in de gaten. En kan zelf ook contact opnemen met vragen.
0: Ja.
7: We hebben wetenschappelijk onderzoek gedaan om te kijken, wat doet dat nou met de kwaliteit van zorg? Nou, wat ten eerste blijkt, is dat de patiënt het eigenlijk in het algemeen heel erg fijn vindt. Want die voelt zich juist
0: niet meer naar het ziekenhuis.
7: Hoeft niet meer naar het ziekenhuis. Scheelt reistijd, scheelt wachttijd. Maar ze voelen zich eigenlijk ook heel erg veilig. Want je wordt toch een beetje in de gaten gehouden.
0: Ja.
7: En wat je signaleert problematiek veel eerder. In het verleden is het zo, als je niet digitaal begeleid wordt, je gaat pas naar een dokter als het eigenlijk al te laat is. Als je heel benauwd bent of als het echt niet goed met je gaat.
0: Ja, je voelt je niet fijn in elk geval.
7: Maar nu, doordat je data kunt bekijken, signaleer je veel eerder dat het eigenlijk niet goed gaat met jezelf. Dus de patiënt ziet het zelf, voelt het zelf, als het goed is ook. Maar wij zien het ook met die verpleegkundigen in dat monitoringcentrum. Kun je eerder ingrijpen, eerder medicatie aanpassen. En we hebben gezien dat in die specifieke groep mensen die digitaal begeleid wordt, die gaan de helft minder vaak naar de spoedeisende hulp dan voordat ze digitaal begeleid werden.
0: Zo, dat scheelt dus gewoon de helft aan opnames op de spoedeisende hulp. Voor deze groep.
7: Voor deze groep, voordat, in vergelijking met voordat ze digitale begeleid
0: dat
7: werden.
0: Dat is echt wel een hele duidelijke bewijs dat dit dus echt kan werken. De vraag is die veel mensen natuurlijk hebben, van is die zorg thuis net zo goed? Want aan de ene kant heb je ook mensen die zeggen, ik voel me juist veiliger in dat ziekenhuis, want dan ben ik daar al.
7: Ja, wat je eigenlijk doet met die zorg thuis is dat je voorkomt dat het zover komt dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Kijk, dat ziekenhuis blijft altijd bestaan. En als het niet goed gaat, dan word je gewoon opgenomen. En als je het fijn vindt zelf als patiënt, kun je uiteindelijk altijd nog gewoon naar een polykliniek.
0: Ja.
7: Maar je voorkomt eigenlijk dat iemand, dat noemen we decompenseert. Dus dat het zo erg wordt dat je daadwerkelijk in het ziekenhuis moet belanden. Dat is voor chronisch zieke mensen vaak ook de grootste angst. Hè? Ook bij mensen met een chronische longziekte. Dat je zo benauwd wordt dat je uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. Dus het is veel meer persoonlijke en proactieve zorg, in plaats van dat het reactief is, zoals het eigenlijk in de traditionele zin van het woord is.
0: Ja. Bas, jij bent directeur van het digitale ziekenhuis Xios. Wat doet dat digitale ziekenhuis precies?
6: Wij leveren medisch specialistische zorg in de wijk. Laag complexe medisch specialistische zorg op verwijzing van de huisarts.
0: Mm-hmm.
6: Om daarmee eigenlijk ook de ziekenhuizen te ontlasten. En de zorg veel dichterbij en sneller.
0: En wat is laag complex? Geef eens wat voorbeelden.
6: Laag complexe zorg zit een stukje op diagnostiek. Dus onderzoeken wat de patiënt precies mankeert. En op laag complexe behandelingen, zoals bijvoorbeeld in de slaapzorg, doen we heel veel behandelingen bij de patiënt thuis met een beugel of met een soort
0: masker. Apneu bijvoorbeeld.
6: Precies, met slaapapneu. Ja, ja. Maar het kan ook medicijnen zijn, wat bijvoorbeeld de cardioloog op afstand dan via de huisarts aan de patiënt voorschrijft. En dat bespaart dan de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis.
0: Ja, oké. Okay. En dus dan werken jullie eigenlijk vooral op doorverwijzing van een huisarts?
6: Ja. Inderdaad.
0: Ja, en dan de huisarts zegt, hey, ik heb hier iemand met apneu. Wat gebeurt er dan?
6: Ja, vaak weten ze niet meteen per se dat het apneu is. Maar we helpen ze dus ook met die diagnose stellen.
0: Ja.
6: Verdenken de patiënt bijvoorbeeld op slaapapneu. Dan als je voor 12 uur vandaag bij de huisarts komt en je wordt verwezen naar ons, dan heb je in principe, als alles goed gaat met de post, morgen dat apparaat in huis. Kan je die test doen.
0: Eén dag later?
6: Ja, het apparaat.
0: Zo,
6: ja.
0: Oké. Okay.
6: En dan kan je die test doen en dan komt daar een heel rapport uit. En dat rapport wordt dan bestudeerd door een somnoloog, een slaapdokter van Xios. En die heeft dan een screen-to-screen consult met de patiënt.
0: Gewoon beeldbellen.
6: Ja, en op het moment dat daar wat aan de hand is, dan gaan we behandelen. En op het moment dat daar niet iets aan de hand is of iets wat wij niet kunnen behandelen, dan geven we die boodschap aan de patiënt. En wat we altijd doen is in ieder geval een stukje lifestyle-interventie. Dus als het een patiënt is met een andere aandoening dan slaapapneu, die meer komt bijvoorbeeld vanuit stress of piekeren, dan hebben we daar ook ondersteuning voor.
0: Oké, en stel diegene heeft dan definitief de diagnose slaapapneu. Wat gebeurt er dan? Doen jullie ook het vervolgtraject? Of gaat iemand dan terug naar een huisarts om oplossingen te vinden?
6: Nee, we doen ook het vervolgtraject. Dus de patiënt die wordt dan gediagnosticeerd met slaapapneu. En er zijn verschillende gradaties en verschillende behandelingen mogelijk. Mm. Dus onze dokter kiest de juiste behandeling. Vervolgens wordt die behandeling ingezet thuis ook weer. En dat doen we heel veel met partners. En er zijn meerdere bedrijven die leveren hulpmiddelen. En deze bedrijven werken wij mee samen, zodat we een mooi landelijk dekkend netwerk hebben. Mm-hmm. En dan kan de patiënt in behandeling. En onze vaak longarts, soms ook kanoarts of neurologen, die kijken op afstand mee als het nodig is. En die zijn ook altijd weer inzetbaar als er dingen gebeuren.
0: Ik hoor jou kanoarts zeggen, neuroloog. Je hebt een heel pakket van eigenlijk medisch specialisten die dus op afstand via beeldbuis gewoon werken.
6: Ja, slaap, onzorgbare slaap is eigenlijk de enige waar echt screen-to-screen contact is. Dus we doen ook heel veel store en forward. Dus dan heb je eigenlijk de data wordt dan op een ander moment dat het de dokter schikt, wordt eigenlijk bestudeerd, bekeken en een conclusie getrokken. Maar we hebben inderdaad ongeveer 700 medische specialisten aan ons verbonden.
0: Wat doe je in een ernstig geval? Er zullen vast wel eens rapporten uitrollen dat je denkt, zo, dit is niet best. Ja. Iemand moet onmiddellijk eigenlijk misschien wel een operatie.
6: Ja, nou, aan de voorkant is in ieder geval digitaal gemedieerde zorg, zeggen wij altijd, niet geschikt voor spoed. Als je een patiënt krijgt in de huisartspraktijk en je denkt,
0: dan moet hij naar het ziekenhuis.
6: Ja. Maar er kan altijd wat uitkomen. En bij slaapgeneeskunde is dat niet zo heel voor de hand liggend dat enorm spoed heeft. Maar bij het hart bijvoorbeeld wel, bij cardiologie. Ja. En daar hebben we natuurlijk hele protocollen. Dus als daar dingen gebeuren die niet zouden, die niet goed voor je zijn, moet ik maar zo te zeggen. Ja. En dat blijkt uit ons onderzoek, dan ook buiten werktijd hebben we allemaal protocollen. En dan
0: wat dat betekent meestal naar een ziekenhuis
6: Zeker.
0: Dus dan laten jullie patiënt los en dragen jullie iemand over aan het ziekenhuis.
6: Zeker.
0: Ja, dus die gaat niet eerst weer terug via de huisarts. Dat kan allemaal een beetje snel.
6: Exact.
0: Oké. Dit klinkt natuurlijk heel interessant. Jullie doen dit al 25 jaar.
6: Ja.
0: Dat is ook een hele weg, denk ik, geweest om hier te komen. Waar sta je nu ten opzichte van hoe je 25 jaar geleden begon?
6: Nou, we zijn in ieder geval een heel stuk groter. Leonard Witkamp heeft Xios ooit opgezet, dermatoloog. En die zag een heleboel patiënten in het AMC met eenvoudige problemen.
0: Gewoon een vlekje op je huid.
6: Precies,
0: is het gevaarlijk of niet?
6: Ja. En daar, dat kostte hem eigenlijk heel erg veel tijd. En daardoor had hij te weinig tijd voor die complexe patiënten. Dus
0: precies,
6: uit die persoonlijke motivatie is hij eigenlijk Xios gestart. En ik ben er helemaal echt behoorlijk in het begin ook bijgekomen. Toen waren we met z'n tweeën. Dus Xios was twee personen. En nu is Xios 160 medewerkers.
0: Zo.
6: Met ook vorig jaar 250.000 patiënten. Nou, dat vind ik toch altijd super gaaf om, als je daarbij stilstaat. Ik was laatste keer in de arena en volgens mij heb je daar iets van 50.000 stoelen.
0: Ja.
6: Dan vul je 5 keer dat hele ding.
0: Ja.
6: Nou, dat vind ik zelf wel indrukwekkend.
0: Kan dus ik me voorstellen.
6: Dat is een van de verschillen ten opzichte van toen ik begon.
0: Esther, jullie werken als Zuiderland niet samen, denk ik, met Xios, hè?
7: Nee.
0: Nee, waarom is dat?
7: Het is ooit een keuze geweest om het vanuit Zuiderland zelf te laten ontstaan. Dus we zijn zelf een infrastructuur gaan bouwen om digitale zorg te leveren. En werken met andere leveranciers, andere partners samen om dit te doen.
0: Mm-hmm.
7: En wij hebben het veel meer opgebouwd bottom-up. Dus we zijn samen met medisch specialisten, verpleegkundigen, maar ook met huisartsen in de regio en met ouderenzorgorganisaties gaan kijken wat is hier nodig op het gebied van digitale zorg. Dus we hebben het veel meer regionaal ingebed. Daar waar Xios ook landelijk werkt.
0: Ja.
7: En we hebben het veel meer regionaal ingebed met alle zorgprofessionals die rondom de patiënt in die regio werken.
0: Ja,
7: en dat is een andere keus.
0: En wanneer is dat bij jullie begonnen? Pak een beet.
7: Dat de eerste basis daarvoor is al 8-9 jaar geleden gelegd.
0: Ja, dus ook echt al een hele tijd terug. Nou, Xios dus al 25 jaar. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk al een beweging die best al wel lang gaande is. Aan de andere kant denk ik dan, is het wiel niet dubbel uitvinden. Dat jullie het allemaal vanuit eigen huis hebben uitgezocht, ontwikkeld, uitgedacht. Het heeft zijn voordelen, maar heeft natuurlijk ook zijn nadelen, kan ik me indenken.
7: Zeker, het heeft voor- en nadelen. Toch nog even terug naar Xios. Ik ben wel echt een fan van Xios. Ik ben mijn carrière begonnen als huisarts. Ik was een van de eerste die bij Xios startte met die dermatologiebeoordeling.
0: Heb
7: dus
0: jij jouw eigen patiënten doorgestuurd
7: naar Xios?
0: Mijn eigen
7: patiënten, want dan had ik zo'n cameraatje op mijn bureau en dan maakte ik een foto en dan stuurde ik dan door naar Xios. Dus ik denk dat Xios heeft wel de weg vrijgemaakt voor heel veel digitale zorg op andere gebieden. Hè. Dus je hebt altijd een disruptive innovator nodig die een keertje begint. En ik denk dat Xios in Nederland een van de disruptieve innovatoren is. Mm-hmm. Waardoor andere zorgorganisaties geïnspireerd zijn geraakt. Van zie je wel, dat kan toch.
0: Ja.
7: Want als je dit 25 jaar geleden dit verhaal zou hebben verteld, of dit gesprek zou hebben gevoerd, dan denk ik dat 98% van de dokters had gezegd, ben kan jij niet. Helemaal getikt.
0: Kan niet.
7: Nou, nee, kan precies. Niet. Ze hadden je voor gek verklaard.
0: Ja. Oh ja, echt?
7: Nog veel erger.
0: Oh.
7: Dus daarmee heeft Xios ook de weg vrijgemaakt voor andere ziekenhuizen. Ik denk dat het nog steeds goed naast elkaar kan bestaan. Ten eerste omdat Bas natuurlijk andere patiëntgroepen benoemt. Hè? Dus de verwijzing van de huisarts van niet-acute, niet-complexe zorg. En wij bouwen het veel meer op vanuit onze eigen patiëntenpopulatie.
0: Die je al hebt.
7: Ja, die we al hebben. Ja. Dus het zijn mensen die al in behandeling zijn bij een medisch specialist. Die en medisch specialistische zorg en huisartsenzorg en ouderenzorg nodig hebben.
0: Mm-hmm.
7: En dan leggen we die digitale zorg ook aan in de keten. Dus het is niet alleen maar digitale ziekenhuiszorg. Maar het is eigenlijk ook digitale zorg thuis, ondersteund door de lokale medisch specialisten, huisartsen en ouderenzorg.
0: Ja. Was jij dat ook zo? Dat het inderdaad verschillende patiëntenpopulaties zijn? Of zeg je, nou ja, ik zou makkelijk die doelgroep van Esther kunnen bedienen?
6: Nou, sowieso dat laatste, ja, dat zou kunnen. Niet zomaar makkelijk, want dan moeten we echt wel heel goed bekijken hoe die zorgpaden ook inhoudelijk werken. Maar er zit wel ook echt een verschil. En dat onderschrijf ik wel wat Esther zegt. Kijk, wij 99 van de 100 patiënten die wij zien komen van huisartsen, paramedici, vanuit de eerste lijn, vanuit de wijk, voordat ze überhaupt naar een gewoon ziekenhuis worden verwezen.
0: Mm.
6: Esther's patiënten die zijn al verwezen en die zijn al in dat ziekenhuis.
0: Precies.
6: Dus het is wel echt een andere populatie ook, omdat ze vaak in het ziekenhuis al gediagnosticeerd zijn, al een heel behandelingsplan is opgesteld. En het zijn vaak patiënten die heel veel terugkomen. Corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Desalniettemin denk ik dat we zeker nog wel gaan samenwerken, Esther.
0: Alsof daar worden de kaartjes uitgedeeld. Maar
6: kennen elkaar al.
0: Maar jij werkt natuurlijk ook wel met ziekenhuizen, met Xios samen.
6: Ja.
0: Het OLVG in Amsterdam werk je onder andere mee.
6: Klopt.
0: Wat doe je dan voor zo'n ziekenhuis?
6: Ja, dat is op zich wel heel interessant, want ik zeg dus laag complex medisch specialistische zorg in de wijk, dat is wat wij doen. Maar met het OLVG zijn we begonnen met een bariatriezorgpad. Dat is een operatie van de maag, zeg maar, voor mensen met ernstig overgewicht. En wat wij daar doen is natuurlijk niet die operatie, want die is hartstikke complex, maar wij doen het voortraject en het natraject.
0: Ja,
6: en dat is eigenlijk het werk wat psychologen doen, wat diëtisten doen, wat verpleegkundige specialisten doen. Dat hebben wij helemaal in Groot Amsterdam. Eigenlijk hebben we een netwerk van die zorgverleners. OVG had te weinig van die mensen. En wij hebben dat eigenlijk voor
0: overgenomen.
6: OVG, ja, als een soort flexibele schil. Zo noemt de chirurg van het OVG ons vaak, zijn flexibele schil.
0: Ja.
6: Hebben we dat neergezet. En vervolgens, als zo'n patiënt geopereerd is, dan komt hij nog één keer terug in het ziekenhuis en daarna is hij van ons.
0: Ja.
6: En dan volgen we hem 5 jaar met apps, maar ook gewoon met mensen. Dus jullie e-nurses in het Zuiderland bij ons, we hebben leefstijlspecialisten die gewoon ook met die patiënt bellen als het nodig is. En die gewichtsreductie ook in de gaten houden.
0: Ja, je doet die monitoring
6: precies,
0: achteraf
6: precies,
0: en van tevoren. Precies, en je eigenlijk coach jij zo'n persoon helemaal naar zo'n operatie toe.
6: Ja.
0: Zodat het ziekenhuis letterlijk alleen nog de operatie doet.
6: Precies, en daarna houden we hem ook
0: en weer naar jou en weer naar jou stuurt.
6: Correct.
0: Er is natuurlijk ook wel wat kritiek op digitalisering. Hè. Het zou de toegankelijkheid van de zorg toch wel moeilijker kunnen maken. Bijvoorbeeld, en dan kijk ik eerst maar even naar jou, Bas. Mensen die digitaal toch wel minder vaardig zijn. Oud, misschien het Nederlands niet machtig. Hoe kunnen die überhaupt bij jou terecht? Kan jij die helpen?
6: Ja, die kunnen we zeker helpen. We doen er echt alles aan om zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te zijn. Ik gaf net het voorbeeld van die 2 devices binnen het slaapzorgpad. We kwamen op een gegeven moment achter dat een bepaalde doelgroep die had heel veel moeite met dat connecten van het device met Bluetooth, met de telefoon, hè, dat appje weet je, waar jij op
0: zit. Dat was echt 1 doelgroep die je echt kon afkaderen?
6: Zeker.
0: We
6: zagen gewoon dat in een bepaalde doelgroep leeftijd misging.
0: Ja, ja, okay.
6: Dus vaker misging, laat ik zeggen.
0: Wat ouderen, gaat denk ik dan.
6: Mis. Ja, precies. En we hebben daar dus een andere device voor. Dat is eigenlijk een soort van horloge zoals dit, met zo'n plug om je vinger. En dat is allemaal wat makkelijker en wat analoger.
0: Mm-hmm.
6: En dat gaat veel beter. Dus we proberen steeds onze zorgpaden te ontwikkelen op een manier dat het toegankelijk is voor iedereen.
0: Ja, Esther, heb jij dat ook, die voorbeelden dat je zegt van, nou, voor die groep is het echt wel lastig dit, die zorg thuis?
7: Ja, en niet alleen voor patiënten, maar ook voor zorgprofessionals. Dus je moet er alles aan doen om zowel je artsen en verpleegkundigen als de patiënten digitaal vaardig te maken. Dus dat betekent dat wij heel veel investeren in scholing van beide partijen.
0: Maar hoe kan je patiënten scholen dan?
7: We We hebben in beide ziekenhuizen twee ziekenhuizen. Eentje in Sittard en eentje in Heerlen. Daar hebben wij een zogenaamd digipunt ingericht. Dat is gewoon een loket, een fysiek loket. Dat is niet digitaal. Daar kunnen patiënten, maar ook collega's kunnen daar langslopen. En die kunnen daar uitleg krijgen. We hebben ook een samenwerking met de lokale bibliotheken. Ja, ja. Dat we echt mensen leren om digitaal vaardig te worden. Dus ook in die bibliotheken doen we dat. Dus dat betekent dat we heel veel investeren in digitale vaardigheid. Ja. En daarnaast vragen we voortdurend feedback van patiënten. Wat vind je nou eigenlijk van die app? Wat vind je
8: nou eigenlijk
7: van ons portaal? Ja, werkt het lekker? Ja, dan krijg je natuurlijk echt wel feedback. Ook bijvoorbeeld feedback op je taal. Dat de taal te ingewikkeld is of te medisch. Dus we stellen eigenlijk voortdurend bij. We hebben voortdurend patiëntpanels waarin we kijken hoe kunnen we dit verbeteren.
0: En je kan het ook snel aanpassen, dit soort dingen? Uiteindelijk werk je met apparatuur op afstand. Dat is niet van vandaag op morgen weer veranderd, lijkt mij.
7: Nee, die apparatuur die zijn trouwens sowieso voortdurend in ontwikkeling. Hè. Dus die technologie zelf, appjes, die is voortdurend veranderd. Die, mm-hmm. En die wordt steeds gebruiksvriendelijker. Wij krijgen met name eerlijk gezegd feedback op hoe moet ik inloggen. Hoe moet ik die tekst begrijpen? Dus het zijn hele basale dingen.
0: Hele simpele dingen, ja.
7: En daar helpen we mensen dan bij. Ja. En het grappige is dat je ziet inderdaad dat ouderen meer begeleiding nodig hebben. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. We hebben ook in de regio gekeken. Waar hebben die mensen in die regio nou behoefte aan? We hebben enquêtes gedaan die ook analoog op papier ingevuld kon worden. Dus dat je niet alleen maar de digitaal vaardige mensen
0: ook fijn.
7: Hebt. Heel belangrijk. En die feedback nemen we altijd weer mee. Ja. En dan verbeteren we het voortdurend.
0: Dus maar je probeert echt te borgen. Ja. Maar is daarmee digitalisering, of eigenlijk de digitale zorg, is het voor iedereen? Dat kan echt?
7: Nee, kijk, digitale zorg is nooit volledig digitaal. Wij noemen het hybride zorg. Dus het is altijd een combinatie van digitale zorg. En als het nodig is, dan kom je gewoon bij die mens op het spreekuur. Of als het nodig is, word je opgenomen. Hmm. Digitale zorg thuis is bijvoorbeeld altijd in combinatie met een wijkverpleegkundige die je thuis ook bezoekt. Hè. Dus ja, het is precies. Altijd een hybride vorm. En die hybride vorm, dat kan zijn 20% digitaal, 80% ouderwetse menselijke zorg. Hmm. Maar het kan ook andersom. Afhankelijk van wat je aan kan.
0: Maatwerk dus.
7: Het is echt maatwerk.
0: Dat kunnen jullie dus leveren. Ik kan me voorstellen bij Bas dat ingewikkelder is. Jullie hebben geen gebouw, hè, met Xios? Toch?
6: Nou ja, we hebben wel een kantoor,
0: ja,
6: hier
0: kantoor,
6: in Amsterdam.
0: Maar niet waar
6: vlakbij,
0: de patiënten.
6: Nee, we ontvangen geen patiënten. We hebben geen bedden. Nee, zeker.
0: Nee, dus
6: maar
0: hoe
6: we
0: doen
6: hebben
0: dat?
6: Een polykliniek.
0: Oh ja?
6: En ik zat eigenlijk net al naar Esther te luisteren. En ik denk wat bij ons, wat ik heel belangrijk vind, ook gewoon zelf als ik patiënt ben, of eigenlijk misschien wel als ik klant ben bij wat dan ook, is dat je makkelijk een in dit geval dan zorginstelling, kan bellen. Want
0: je moet iemand kunnen spreken.
6: Je moet gewoon bereikbaar zijn. En je moet niet hoeven zoeken naar een telefoonnummer wat nergens op een site staat. Dus dat vind ik echt belangrijk.
0: Dus dat hebben jullie?
6: Dat hebben wij.
0: En dan neemt een mens op en niet een AI-chatbot?
6: Absoluut, ja.
0: Nou, dat is ook fijn.
6: We hebben een polykliniek en we hebben een service desk. Die service desk is voor onze zorgverleners en die polykliniek is voor onze patiënten. En daar werken echt bij elkaar opgeteld tientallen mensen. Uh-huh. Die gewoon de hele dag patiënten beantwoorden. Die vragen hebben of die een afspraak willen plannen. Of die een vraag of een onderzoek hebben. Of die niet kunnen inloggen. Inderdaad, dat herken ik ook nog wel. Dus die bereikbaarheid is gewoon echt cruciaal.
0: En tot slot, waar hopen jullie dat de digitale zorg, nou laten we zeggen, in 2030 staat, Bas?
6: Ik hoop dat we dan digitaal gemedieerde zorg als primaire keuze toepassen voor alle patiënten die daar voor in aanmerking komen. En dat is een enorm grote groep.
0: Het is meer dan 250.000.
6: Zeker weten. En dat is een hele grote groep die bij de huisarts loopt. Maar ook een groep bij het ziekenhuis die we terug kunnen brengen naar de wijk. En ik denk dat die behoefte is zo groot dat er genoeg te doen is voor iedereen en alle hands aan dek om dat voor elkaar te krijgen.
0: Waar hoop jij dat het staat, Esther?
7: Nou, ik hoop dat we in 2030 het Scandinavische model hebben omarmd. Dat betekent dat je altijd als je zorg nodig hebt digitaal begint. Een digitaal loket. Het blijkt in Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook in Australië, dat mensen dat uitstekend kunnen. Ook ouderen, ook mensen die niet digitaal vaardig zijn, want het is zo gebruiksvriendelijk dat dat kan. Zodat je ook niet hoeft na te denken in het weekend, moet ik nou een huisartspost bellen of een SEH of misschien mijn buurvrouw? Maar dat je gewoon een digitaal loket hebt waar je inspreekt wat je probleem is.
0: En die vertelt je wat je moet doen.
7: Waar gewoon automatisch uitkomt. Dus één zorgcoördinatieloket waarvan je heel makkelijk weet, ik moet nu naar A, B, C of D. En dan komt er of een wijkverpleegkundige bij je thuis, of je krijgt de uitnodiging om naar een huisartspost te gaan, of je krijgt de uitnodiging, ga naar het Kruidvat en koop paracetamol. Of er wordt gezegd, er is een ambulance naar u onderweg, want u hebt nu deze specifieke hulp nodig. Ja. Dat gun ik eigenlijk ons allemaal, dat het makkelijker wordt ontschot. En daar kan digitalisering bij helpen.
0: Ik denk dat is een droom, het Scandinavisch model. Toch maar weer nummer 1 op het lijstje, denk ik, de Scandinavische landen. Veel dank voor jullie komst. Esther Talboom-Kamp is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zuiderland en bijzonder hoogleraar digitale zorg thuis aan de Open Universiteit. En Bas van Nispen is CEO van Xios. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast kun je een stuk langer doorluisteren. Dan praten we verder over hoe we digitale zorg sneller kunnen opschalen. Verder luisteren kan via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Veel dank voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een medewerker van het Oktoberfest in het Duitse München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte volgens Duitse media bij een vrije valtoren van zo'n 85 meter hoog. Mogelijk kwam een gondel van de attractie op hem terecht. Bezoekers van het Oktoberfest waren volgens de politie niet in gevaar. Bijna 20 landen hebben bij de VN aangedrongen op strenger internationaal toezicht op AI. Onder meer Nederland en Canada waarschuwen dat de snelle ontwikkeling van de technologie grote risico's met zich meebrengt en vragen om maatregelen. Dat zegt de Finse president op X. Grootmachten zoals Amerika en China hebben de verklaring niet ondertekend. Een openingsceremonie voor een helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis is misgegaan door het wegblijven van journalisten. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigerden om verslag te doen van het mediamoment. Toen president Donald Trump begon te praten, was hij onverstaanbaar en was alleen het geluid van de helikopters te horen. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. Dat schrijft de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, met 9 tot 13 graden. De bewolking blijft vandaag en in het noorden van het land is wat motregen mogelijk. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Maandag 21 september, welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft afgelopen weekend de grootste aanval op Moskou sinds het begin van de oorlog uitgevoerd. De burgemeester van Moskou spreekt van 450 drones zelfs, op een totaal van 1600 over heel Rusland geteld. Ook de zware Flamingo-kruisraketten werden ingezet tegen Moskou en de grootste olieraffinaderij daar is opnieuw getroffen. Er zijn 2 doden en 6 gewonden gevallen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Rusland heeft in reactie gezegd de bombardementen op Kiev te zullen intensiveren. In de regio Kiev werden dit weekend 4 doden gemeld door Russische drones. Rusland zegt daarnaast de zwarte...
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Hebben ze, en dat is waarschijnlijk ook een first in een oorlogssituatie, met zware drones, bewapende grondrobots gedropt achter de vijandelijke linies. Ze zitten al heel eind de robotoorlog in daar.
3: Ja, nou, het was een strijd van robots tegen robots en dat is al een keer gebeurd, hè. Op zee is dat, hebben ze dat gedaan voor de eerste keer. Dat is de eerste keer een zijslag geweest tussen drones, onbemande drones. Zeg maar, wat ik wel interessant vind is dat dus die grote aanvallen die werden uitgevoerd op Moskou. En dat had natuurlijk alles te maken met de verkiezingen die daar werden gehouden. Dat heeft zijn impact niet gemist, hoor. Want wat je daar dus ziet is dat de autoriteiten verzuimd hebben om het luchtalarm te laten afgaan. Of een sms'je te sturen van jongens, er komt wat aan. Dat is allemaal niet gebeurd. En zelfs de ultranationalisten die zeggen nu dat is echt onacceptabel. En op deze manier worden we onveilig. Dus het heeft wel effect wat daar gebeurt. Afgezien natuurlijk nog van de economische gevolgen. Maar goed, dat betekent nog natuurlijk nog niet dat daarmee de oorlog ook beslecht wordt. Want nou, ik heb het de Oekraïners zelf horen zeggen van die oorlog kan je op deze manier toch niet winnen. Maar je kunt het leven dus wel zuur maken voor de Russische autoriteit en de gemiddelde Rus.
2: Die verkiezingen, 3 dagen lang konden de Russen stemmen op de partij van Poetin.
3: Ja.
2: Hebben ze dat ook gedaan?
3: Tuurlijk. Ja. Het was heel spannend, hè?
4: Ja, het was ongelooflijk spannend.
3: Ongelooflijk spannend.
4: Ja, weet je, Poetin zat natuurlijk zenuwachtig in het Kremlin. Dacht van, oh. Maar jongen, hij mag zijn karwei afmaken, hoor. Dat is echt
3: gelukkig.
4: Geweldig. Gelukkig. Hij heeft 57,8%, vind ik trouwens niet zoveel, heeft hij gekregen. En waarschijnlijk is dat 355 van de 450 zetels. En nu zeggen dus de Kremlin-kenners op het internet zeggen dan van ja, dan heeft hij dus een constitutionele meerderheid. En dan zou hij dus bijvoorbeeld ook weer de oude USSR weer kunnen instellen. Dat vind ik zelf een beetje wild. Hè?
3: Hoe bedoelen ze dat?
4: Nee, dat bedoelen ze dus als je dus een meerderheid hebt, een constitutionele meerderheid, kan je de grondwet veranderen en dan kan je zo weer die oude USSR weer instellen. Ik vind het allemaal een beetje wild, hoor.
3: Ze hadden toch al een meerderheid? Of ben ik nou gek?
4: Ze hadden al een meerderheid. Dat hadden ze toen ook kunnen doen.
3: Nou oké. Okay. Goed, ik begrijp er niks van, maar het zal allemaal wel.
4: Ja, het is allemaal heel wild. Het is allemaal heel wild. Maar het betekent wel dat Poetin dus gezellig nog een meerderheid heeft. Hè? En het Kremlin presenteert dit allemaal als deze uitslag als steun voor het beleid en voor de oorlog.
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk heel belangrijk.
3: Ja, het moest een referendum voor de oorlog worden. En dat is met een klein beetje list en bedrog behoorlijk gelukt. Want ik heb ook begrepen dat de malversaties behoorlijk groot zijn geweest.
4: Ja.
3: Al was het alleen maar dat Jabloklov, de enige partij die nog een beetje oppositie wilde voeren, die mocht niet meedoen. En vervolgens hebben we dus ook allerlei berichten gehoord. Maar wat er precies is gebeurd, dat weet ik niet. Bij de stembureaus, waar ook gerotsoord is met stemmen. Ja. En we hebben vorige keer ook gezegd van door middel van digitale stemmen, poststemmen of hoe je het ook allemaal zou willen noemen, kon de uitslag ook nog een beetje worden gefine-tuned.
4: Ja. Maar dat is echt waar. Er zijn, op grote schaal is dat dus gebeurd. Hè? Ik vraag me dan altijd af, hoe zou Marine Le Pen dat dan denken? Vindt ze dat normaal, dat er dan gewoon zo wordt malversaties plaatsvinden?
3: Ik weet het niet. Overigens wel leuk. Nu, Marine Le Pen die heeft wel heel hard geprotesteerd tegen het...
2: Nestlé.
3: Nestlé en Auchan. Auchan is een grote supermarktketen in Frankrijk. En die zijn dus eigenlijk permanent... Niet permanent, maar tijdelijk zijn die, laten we zeggen, genationaliseerd door Poetin.
2: Ja.
3: En dat vond Le Pen niet mooi. Dat is wel goed als ze dat niet mooi vindt.
2: Het beeld van de strijd is dus nog steeds dat het voor Oekraïne helemaal niet zo slecht gaat aan het front. Maar de strijd zich vooral naar de steden verplaatst en daar steeds meer slachtoffers maakt. Maar ook de Oekraïnse economie wordt steeds zwaarder gehavend.
4: Ja, wat ik echt heel akelig vind, is gewoon de 3 belangrijkste resterende staalfabrieken. Oekraïne zijn nu stilgelegd, Financial Times. Hè, samen goed voor ongeveer 90% van de Oekraïnse staalproductie. Dus als je een flamenco wil maken, heb je wel staal nodig, lijkt me. Rob vertelde me wel van, ja, dat kun je natuurlijk ook importeren.
3: Ja, dat lijkt
4: kan.
3: Me ook, ja. Het zal me niet makkelijk zijn, maar het kan natuurlijk wel.
4: Ja, maar
3: en tegelijkertijd moet je wel constateren dat de Russen ook bezig zijn

0: om die toevoerwegen vanuit, vanuit westerse landen, West-Europese landen, om die te blokkeren. Dus ja. Het is wel lastig om het te doen, maar alles kan natuurlijk.
1: Kwam het ook al ergens tegen die staalfabrikanten bij het steeds groter wordende Oekraïnse begrotingstekort? Dat is natuurlijk omdat ze ook een economie nodig hebben voor belastinginkomsten.
0: En exporteren.
1: Ja, ja. Ja. Zelensky heeft Trump gesproken aan de telefoon, ik meen gisteren. En ze zullen elkaar in persoon spreken, ik meen morgen, bij de algemene vergadering in New York. Hè?
2: Ja, en het gaat dus, Trump zegt alleen maar diesel, diesel, diesel, diesel. Hè? Ja. Hij vindt dus dat, Zelensky moet niet meer die raffinaderijen aanvallen. Ja, luister eens even, meneer Trump. Die diesel heeft ook iets te maken met Hormuz, zou ik willen zeggen.
1: Nog wel iets meer ook.
0: Ja.
1: Ik zag er van Zelensky wel iets hoopvol klinkends over, maar misschien moet hij dat zeggen. Hij zei dat er ideeën zijn voor de-escalatie, voor energie- en voedselzekerheid en het beschermen van levens.
0: Ja, nee, dat klopt ook wel, want er is voortdurend gezegd dat het moet stoppen met die aanvallen op die energievoorzieningen over en weer. En daarvan heeft Zelensky gezegd, nou dat is prima, dat willen we graag doen, maar dan moet Poetin ook stoppen. En daar zit het probleem in. Dus ik heb tot nu toe niet gehoord, of waar dan ook iets gelezen, dat Poetin bereid zou zijn om dat te stoppen. Ik zie het niet. Maar
1: toen vorige week door Peskov en door Lavrov iets soort van vaaglijks optimistisch gezegd over een energiebestand. En je zou je misschien kunnen voorstellen dat in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen je een wit voetje bij Trump kan halen door hem een soort van overwinningje te gunnen op iets dat hij weer fantastisch.
0: Ja, misschien is dat zo. Hebben we natuurlijk al vaker gehoord.
1: Dit hebben we heel veel vaker gehoord.
0: Ja.
2: Ja. En jongens, en nog iets. Ik heb vrijdag gezegd in de podcast dat ik het nog moet zien dat Trump die handtekening gaat zetten onder die nieuwe sanctiewetten van die oude Lindsey Graham.
1: Die in het congres.
2: Dat heeft hij dus wel gedaan.
1: Ja. Ah ja.
2: Hij heeft het wel gedaan. En wat ik ook las, zaterdag of zo, van ja, het is wel weer mogelijk om Amerikaanse wapens te verkopen voor Oekraïne. Nou, lees je dan zo'n berichtje. Dus ja, hoe maken jullie daar nou
0: van? Ja, dat gebeurt al, die wapens kopen. Dat is dat Pearl-programma. Waarbij de NAVO-landen die wapens kopen voor in pakketjes van een 500 miljard of iets dergelijks. En die worden dan doorgescheept naar Oekraïne. Dus dat gebeurt wel. Dus die leveringen die zijn er wel, alleen niet betaald door de Amerikanen. Ja, dus misschien wordt dat geïntensiveerd, ik weet het niet.
1: Er is vrijdag, meen ik, weer een groot pakket van iets in de orde van 2,5 miljard door het congres goedgekeurd.
2: Ja,
1: dus dat gaat door.
2: Ja. Ja.
1: Hybride aanvallen, denk ik, moeten op terugkomen na al die waarschuwingen die zich eind vorige week opeens stapelden. Tusk hadden we toen al wel genoemd, maar ook volgens mij uit Tsjechië en uit Finland. En nog een paar plekken hoorden we waarschuwende signalen. Macron had een spoedbijeenkomst van zijn kabinet. Ja. Ging er dus over dat er toch echt wel kennelijk inlichtingen zijn dat de Russen op iets kortere termijn daadwerkelijk iets richting Europa van plan zouden
0: zijn. Ja, en dat is geen kwestie van jaren, wat altijd gezegd is, maar het is een kwestie van maanden. Ja, dat jongens, verbaas het je als je gewoon toch kijkt wat er de afgelopen maanden is gebeurd en de escalatie die heeft plaatsgevonden. En de wijze waarop op dit ogenblik allerlei operaties tegen de NAVO-grondgebied worden uitgevoerd. Sabotageoperaties, cyberaanvallen, dat eeuwige gesodemieten met drones die de grens overgaan. Allemaal per ongeluk natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk flauwekul, want je kunt dat echt ook wel voorkomen. Dan zie je gewoon dat het op dit ogenblik een bepaalde richting opgaat. En ik ben geneigd om Tusk te geloven, want die heeft dit laatste bericht ook weer in de openbaarheid gebracht. Dat hij zei van ja, de inlichtingendiensten zeggen mij toch echt dat dit mogelijk op korte termijn gaat gebeuren. Ja, ik ben daar ook niet verbaasd over. Je ziet dus nu dat politici bezig zijn om de geesten wel rijp te maken van de bevolking, dat er echt iets kan gaan gebeuren. In Nederland, Arjan, is het oorverdovend stil toch op dit punt?
2: Het is oorverdovend stil.
0: Wat is dat?
2: Wij dus steeds horen dat alle geheime diensten eigenlijk dit soort dingen zeggen. Hè?
0: Ja.
2: Allemaal.
0: Nou ja, in de defensienota, de laatste defensienota staat ook dat een jaar na staakt het vuren de Russen in staat moeten worden geacht om een aanval op het NAVO-verdragsgebied te kunnen uitvoeren. Dus ook hier is het bekend. En dat is toch wel heel opmerkelijk dat dat gewoon op papier staat. Maar ja, het kan nu ook gebeuren. En dat kan gewoon binnen, ja, het kan bij wijze van spreken morgen gebeuren.
2: Het Nederlandse kabinet is gewoon zo verdeeld en heeft nog, is echt een minderheidskabinet.
0: Ja, ik denk dat dit gewoon bewijst, maar jij bent meer van de politieke kant van de zaak, Jan, dat dit echt bewijst dat een experiment, een politiek experiment met een minderheidskabinet in een tijd van eigenlijk net geen oorlog, dat dat wel het allerstomste is wat je kunt doen. En dat de partijen die eraan mee hebben gemaakt eigenlijk ook zitten te rommelen met de veiligheid van Nederland. Wat vind jij, Arend-Jan?
2: Daar ben ik helemaal met je eens. Hè. Neem nou zoiets geks als de BBB die motie van wantrouwen van de PVV steunt. En daar maak je je dan afhankelijk van, jongens. Het is toch werkelijk. Er zijn grote internationale spanningen, dan zou je toch graag een meerderheid willen hebben en een wat verstandige mensen. Verstandige mensen hebben wel in het kabinet, zijn er wel hoor.
0: Jawel.
2: Alleen ze zijn aan het overleven omdat het een minderheidskabinet is.
0: Nee, ze kunnen niet eens over een begroting het eens worden. Omdat er over links of rechts moet worden gaan. Ik word er heel moe van. En tegelijkertijd, wat je ook ziet, hè, we moeten niet te lang bij dat soort dingen denk ik stilstaan. Maar je ziet dus nu ook dat die discussie over hybride aanvallen nu ook in Amerika begint te komen.
1: Oh.
0: Heb je dat gezien? Nee. Dus er is het US Department of Justice. Die heeft een aanklachten geopenbaard. 5. Tegen 5 de mensen die geronseld zijn in hun duur door de Russische geheime dienst, de FSB. En die zouden aanslagen moeten plegen op Russen, dissidente Russen, bijvoorbeeld in Washington.
2: Ja, ja.
0: Nou ja, weet je, ook tijdens de Koude Oorlog is Amerika altijd een behoorlijke vrijplaats geweest. En nu zie je dus dat dat ook niet meer het geval is. Dus ik denk dat Trump hier ook niet heel blij mee is. Dat zou me niet verbazen dat er een relatie is tussen het ondertekenen van die sancties en het vrijgeven van deze aanklachten door het US Department of Justice. Wat denk
2: Trump
0: jij?
2: Trump heeft voor al die steun aan Poetin heeft hij niets teruggekregen. Helemaal niks.
0: Nee. Dus die FSB is dan ook aan de sodemieter.
1: Laten we eens door naar dat andere succesvolle project van Trump in het Midden-Oosten. Ik denk dat we dan moeten beginnen bij de Houthis opnieuw. Die hebben gisteren, werd omschreven als een barrage van ballistische raketten en drones afgevuurd op Saoedi-Arabië. Volgens mij een olieopslag geraakt op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad. En die oliehaven Yanbu aan de Rode Zee. Belangrijk omdat dus olie vanuit de golfregio naar de andere kant van Saoedi-Arabië wordt gepompt om daar te worden verscheept. En die pijplijn is vorige week al een keer geraakt.
2: En dat betekent dus nu dat Saoedi-Arabië zit in een enorm moeilijk pakket, want die moet zijn olie kwijt. Hè? Dat gaat niet meer via de Rode Zee, tijdelijk of misschien wel langer. En nu gaan ze dus dan maar langs die kust van Oman. Sommigen zetten ook een transponder uit, dus ze weten niet meer hoeveel dat is. Heel veel kan dat niet zijn. Maar ik kan je wel vertellen dat Saoedi-Arabië bijzonder teleurgesteld is in Trump. Want die hadden gehoopt op hoop van de hulp van Amerika om de Houthis aan te pakken. En dat heeft dus, zoals jullie weten, Trump geweigerd.
0: Nou ja, hij heeft het inderdaad geweigerd, maar hij heeft het bijna gedaan. Want volgens mij waren de doelwitplannen die waren al klaar. Ze waren al bezig met het inschepen van bommen. En op het allerlaatste moment is afgeblazen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat er eigenlijk gewoon uiteindelijk gewoon onvoldoende munitie is. Dus als het ergens anders uit de klauwen loopt in de wereld, dan heeft Amerika gewoon onvoldoende munitie om onze belangen te kunnen verdedigen. Dat is denk ik wat er gebeurd is. En die Mohammed bin Salman, de kroonprins, oftewel de feitelijke heerser van Saoedi-Arabië. Ja, wat je zegt aan Jan, die is dus buitengewoon verontrust. Die is verdrietig op. Die wil dat Trump hem komt helpen. Die vindt het gewoon belachelijk dat hij die cluster alleen moet klaren. En daar heeft hij ook nog een keer gelijk in. Want dit is allemaal het gevolg natuurlijk van die onbezonnen oorlog die Trump begonnen is tegen Iran. Dus Iran, daar zit de boel nu helemaal op slot. Vandaar dat we daar ook weinig van horen. Maar aan beide kanten. Zowel door de Amerikanen als door de Iraniërs worden eigenlijk gewoon die Straat van Hormuz gegijzeld. De wereldeconomie, die leidt eronder. En de echte gevechten gaan nu door de zogenaamde proxies. Oftewel de strijdgroepen die aan een lijntje lopen van Iran. En daar is de Houthis is er één van. Maar ook vanuit Irak worden aanvallen uitgevoerd op Saudi-Arabië.
2: En je ziet dus een nieuwe wereldorde aan ontstaan. Ook in het Midden-Oosten. Saudi-Arabië gelooft niet meer in Trump door die hopeloze oorlog. Hm. We moeten ook even dat Mekka-pact, hè, dus Turkije, Saudi-Arabië en Pakistan, dat zijn allemaal reacties daarop. Hè. Ja. En wat we ook moeten bedenken, jongens, dat tot nu toe ging het met de olie allemaal wel niet aardig, maar het viel mee. En dat is ook nu wel weer even gedaald, omdat dus Saudi-Arabië kennelijk toch via Hormuz nog een klein beetje wat kan doen. Maar de dieselprijs blijft gewoon maar stijgen. En nu zeggen de analisten ook van nou, dat die dieseltekorten, die zullen wel tot 2027 voortduren. Hm. En daar gaan we dus heel veel van merken. Ook bij de midterms, maar ook in Europa, denk ik.
1: Transportkosten lopen daardoor op, hè? Ja, dat komt overal in terug.
0: En de beurzen lopen ook terug op dit ogenblik. Je ziet het nu gebeuren.
1: Wanneer was nou die afgebroken aanval? Dat verhaal kende ik niet. Ik zag wel dus dat Trump zijn weekendje in Camp David had afgebroken na die aanval op Saudi-Arabië.
0: De afgelopen dagen is dat geweest,
1: en toen gingen er volgens mij waarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit naar Amerikanen in de regio van pas op. Er kan wat gebeuren. Dus het was toen. En is er daarna een aanval ingezet en afgeblazen?
0: Nee, hij is niet afgeblazen, maar hij is afgeblazen voordat hij begonnen is.
1: Ja.
0: Dus de voorbereidingen zijn getroffen en daar toen is hij afgeblazen. En Trump die heeft zondag, gisteren dus, nog een interview gegeven telefonisch aan Fox News. En daar heeft hij gezegd dat hij in een decision mode is. Dus dat betekent gewoon eigenlijk dat hij nog een besluit moet nemen. Dus het kan best zijn dat hij alsnog besluit om het wel te doen. Want de druk wordt wel heel erg hoog op dit ogenblik.
1: Zullen we eens naar de aanstichter van dit alles zelf gaan, Arjan?
2: Ja, nou ja. Het is allemaal, ja, ik moet altijd een beetje mijn ogen proberen droog te houden. In de verkiezingscampagne is Biden is de schuld van alles. Hè? Dat is heel makkelijk. Reuters stelde dit jaar bijna 900 verwijzingen naar Biden. Biden die heeft de inflatie veroorzaakt. Die heeft immigratie. Die heeft problemen rond oorlogen. Ja, hij probeert dus. Trump probeert dus om de komende midterms over Biden te laten gaan. Dat lijkt me niet zo handig. En het tweede is, democraten gaan we dus wegzetten als communisten. Hè? Nou, dat is iets wat je kan proberen natuurlijk. Maar tegelijkertijd zoekt hij zelf samenwerking met een communist, Xi Jinping, dus dat is ook niet zo sterk. En ook, het is ook nog zo dat Trump allemaal belangen neemt in particuliere ondernemingen. Dat is ook niet helemaal vrije markt in Amerika, hè? Dus het is lastig. Nou, wat ook nog gebeurt is dit weekend overleg met China over AI en handel. Dat is wel belangrijk, hoor. Dus de problemen met AI zijn zo serieus dat Amerika en China op het hoogste niveau over gaan praten. Bessent en de vicepremier Haley Feng in New York hebben nu afgesproken een meldingsmechanisme voor gevaarlijke AI-incidenten. We hebben daarover gesproken eerder dat er dingen gebeuren. Hè? Ook overleg over verlaging van tarieven op minder gevoelige goederen. En wat ik dan zelf heel interessant vind erop is dat, wat doet China? In deze maand hebben ze dus de 13% minder kritieke metalen geëxporteerd naar Amerika. En dat ligt natuurlijk politiek ongelooflijk gevoelig, omdat Amerika daar afhankelijk van is. En daar laat China ook zien hoe machtig het land is.
0: Natuurlijk, China begint te chanteren.
2: Ja.
0: En vind je het gek? Natuurlijk gebeurt dat. Kijk, die Chinezen die beginnen altijd te roepen van het gaat om win-win en het gaat om eerlijke verhoudingen en het gaat om multipolariteit of god weet wat ze allemaal niet voor termen gebruiken. Maar ze gedragen zich gewoon echt als de eerste de beste potentaat in de internationale betrekkingen. Ja, wat dat betreft zijn ze niet minder dan Trump, hoor. Gewoon chanteren en onder druk zetten.
2: Ja. En dan nog één dingetje, als het mag. De triomfboog, we hebben heel vaak over gesproken, die krijgt nu ook een militair verhaal. Hè? Trump wil de geplande circa 76 meter hoge boog in Washington, ook voorzien van drones, scherpschutters en munitieopslag. En dan, dat gaat dan over het kader van de nationale veiligheid. Hè. Nou, het project stuit natuurlijk op juridische en publieke tegenstand. En critici zien natuurlijk de militaire bestemming van Trump nu als een manier om alle bezwaren te omzeilen. Lees de Financial Times vandaag.
0: Nee, maar even afgezien daarvan, maar wat wil je daar nou mee doen dan? Het lijkt mij heel gevaarlijk om midden in de stad een munitieopslag geplaatst te hebben. Hij zegt van de militairen die dwingen me daar bijna ertoe om dit te doen. Die willen dit ontzettend graag. Ik denk dat het flauwekul is. Ik denk dat militairen daar gewoon niet voor pleiten. Maar wat wil je dan? Wat wil je dan überhaupt met al die drones en die scherpschutters en die munitie? Volgens mij is dat kennelijk om gemene democraten te onderdrukken als die de verkiezingen mochten winnen of iets dergelijks. Ik bedoel, ik kan het niet anders zien hoor. Nou ja, dezelfde krankzinnigheid hebben we natuurlijk zien met de deportaties die in het geniep worden uitgevoerd. Ja. Daar is Trump natuurlijk ook tamelijk goed in. Er zijn 25 mensen gewoon gedeporteerd. Mag dat van de rechter? Nee, dat mag niet. Maar doet dat er toe? Nee, dat doet er niet toe. Er zijn nu deals gemaakt met 35 landen. Dat is wel interessant wat die aan het doen is. 1/3 Zuid-Amerika en dan vervolgens met Afrika, Caribisch gebied, Azië. Er is bijna $500 miljard mee gemoeid. Niet heel veel geld, maar goed. En wie is hier de grote voorvechter van? Wie organiseert dat? Dat is Stephen Miller. Stephen Miller is de plaatsvervangende chef defensiestaf, de plaatsvervangende chefstaf van het Witte Huis. En die heeft helemaal niks op met de migranten. Nou, dat mag van mijn part, maar weet dan wel dat je een beetje aan de wet houdt. Dat gebeurt dus niet. En wat je dus nu ziet, hè, wat net over Chinese chantage, dit is ook chantage. Hè, dus Cameroen die krijgt 30 miljoen aangeboden. Benieuwd in welke zakken dat verdwijnt. Maar dan moeten ze wel de duizend van die migranten opnemen. En dan mag ook een VN operatie doorgaan in dat land. Dat is gewoon chantage. Congo idem dito. 50 miljoen, 2000 migranten die daar naartoe worden vervoerd. En vervolgens mag ook een VN-operatie daar doorgaan. Ja, dat is gewoon chantage hoor. Dit. Mm-hmm. Nou ja, zo gebeurt het op dit ogenblik. Maar ja, eigenlijk weet je, eigenlijk is het meest verbazingwekkende dat we nog steeds verbaasd zijn. Ja. Ik ben wel iedere keer weer verbaasd hoe je zoiets bedacht krijgt.
2: Ik ook. En weet je, als mensen er meer van af weten, lees de Washington Post. Hè. Die kreeg namelijk interne documenten waaruit blijkt dat de regering Trump tot eind juni minstens $410 miljoen had toegezegd voor afspraken met 31 landen. Vooral in Afrika en Latijns-Amerika. Ja. En mind you, er zijn dus sinds 2025 meer dan 25.000 mensen naar minstens 29 derde landen gedeporteerd. En de geheimhouding is heel groot. Dus het is allemaal, rechters houden er allemaal niet van. Ja, het is wel erg hoor. Het is wel heel erg.
1: Ja, dat was het. Dankjewel.
0: Denk ik ook. Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Een medewerker van het Oktoberfest in het Duitse München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte volgens Duitse media bij een vrije valtoren van zo'n 85 meter hoog. Mogelijk kwam een gondel van de attractie op hem terecht. Bezoekers van het Oktoberfest waren volgens de politie niet in gevaar. Bijna 20 landen hebben bij de VN aangedrongen op strenger internationaal toezicht op AI. Onder meer Nederland en Canada waarschuwen dat de snelle ontwikkeling van de technologie grote risico's met zich meebrengt en vragen om maatregelen. Dat zegt de Finse president op X. Grootmachten zoals Amerika en China hebben de verklaring niet ondertekend. Een openingsceremonie voor een helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis is misgegaan door het wegblijven van journalisten. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigerden om verslag te doen van het mediamoment. Toen president Donald Trump begon te praten, was hij onverstaanbaar en was alleen het geluid van de helikopters te horen. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. Dat schrijft de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, met 9 tot 13 graden. De bewolking blijft vandaag en in het noorden van het land is wat motregen mogelijk. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
7: Welkom. Maandag 21 september is het. De dag waarop de schuldenberg op aarde weer tientallen miljarden groter wordt. SoftBank gaat 11 miljard dollar aan junk-obligaties uitgeven om in OpenAI te investeren.
8: SoftBank is looking for more money from the market. $11 billion, but in junk bonds, Neil. Because it wants to put the money into OpenAI.
7: En SoftBank bezit nu afgerond 13% van OpenAI. Techbedrijven garanderen honderden miljarden dollars aan datacenters die niet op hun balans staan. En we zien aan Oracle al dat mis kan gaan bij datacenterprojecten. Dus zometeen bespreken wat er gebeurt als het een keertje niet goed gaat met OpenAI en anderen.
9: En je hoort over Novo Nordisk. Dat kwam met een reddingsplan, maar voor beleggers was het niet genoeg.
10: Novo Nordisk, of course, falling and pretty sharply, as you can see, after announcing it aims to deliver more than 150 billion Danish kroner, that's about $23 billion, in pipeline sales in 2035.
9: Wat er dan wel moet gebeuren bij Novo Nordisk, bespreken we zometeen.
7: En hoor je ook over een nieuwe investering van Heineken, 300 Britse pubs.
9: DAX sloot op 1102 punten. 0,7% in de plus. Grootste stijger was Exor met een plus van 3,9%. En die komen morgen ook met cijfers. Heeft daar misschien mee te maken. Beurs in de VS staan in het groen. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Arend Jan Kamp van Stockwatch en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er bent.
11: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
7: En goed je weer te zien. Laten we even het vliegtuig naar Turkije pakken. Naar mijn favoriete financiële fiasco van het moment. Want er zijn nu 136 fondsen geliquideerd van 7 Turkse firma's. En tientallen bestuurders van deze bende fondsen die mochten even onvrijwillig langs bij de autoriteiten. Ze zaten tot hun oogballen in illiquide kleine aandeeltjes die je lekker op kon pompen met een goede bak leverage. Dat lekte op een gegeven moment uit natuurlijk. En toen renden klanten gillend naar de uitgang, die natuurlijk meteen dichtging omdat ze miljarden terug wilden trekken en die fondsen dat even niet hadden. Dus de hele beurs donderde in elkaar toen bekend werd dat er iets misging daar in Turkije. Dat is vandaag verder gegaan overigens. Net een beetje hersteld weer, maar toch een min. De All Shares Turkey Index, die met zijn bijna 600 aandelen daar staat, die is 0,9% lager gesloten en staat deze maand 12% in de min. Er zijn ook nog tientallen miljoenen van deze fondsmanagers die zaten te spelen overgeboekt naar rekeningetjes in Zwitserland. Dus toezichthouders hebben die rekening nu ook maar even bevroren. Best pijnlijk allemaal, net nu Turkije de economische geloofwaardigheid weer een beetje op wil schroeven naar die bizarre inflatie van de laatste jaren.
9: Door naar Volkswagen, dat kwam weer met een tegenvaller. Terwijl jij en ik al aan de vrijdagmiddagborrel zaten afgelopen vrijdag, kwamen zij namelijk met een winstwaarschuwing. Ze verwachten nu geen 4% marge over de winst van dit jaar, maar slechts 1%. Komt door nog meer tegenslagen in China, die reorganisatie die eraan komt, en ook nog eens een flinke afschrijving. En dus krijgt het aandeel vandaag een klapje. Het sloot 2% lager, maar wel jammer dat dat voorbij het laatste niveau was, het laagste niveau was in 16 jaar. En er werd er vandaag ook nog gestaakt.
11: It seems spectacularly well timed, these protests following the Friday profit warning that you were just mentioning. But really, of course, this has been long planned. It also ties in with the election result in the state of Mecklenburg, in the northern state of Germany, where Merz was dealt another big blow.
9: Vorige maand kondigde Volkswagen een grote reorganisatie aan met steun van de vakbonden. Desondanks vandaag een megastaking dus, niet alleen bij Volkswagen, maar ook bij allerlei andere Duitse autobouwers. Op 280 locaties in totaal. Al die stakers willen voorkomen dat er nog meer banen bij Duitse autobouwers gaan verdwijnen.
12: En dan gaan we naar het bedrijf met de mooiste cookie-melding van alle websites op aarde, want koekjesreus Lotus Bakeries pluste vandaag tot 6%. Sloot ietsjes lager dan dat, maar nog steeds mooi in het groen. Zakenbank Jefferies heeft wel trek en een beetje speculoos speculatie.
13: That is reflected in a new upgrade for Lotus Bakeries. We've got Jefferies initiating coverage of Lotus Bakeries with a buy recommendation, saying that Biscoff is in the early stages of becoming the world's third largest cookie brand, and said that the growth outlook as well looks very sustainable.
12: Very sustainable, want het gaf een goudgarant koopadviesje met koersdoel €15.000 af voor Lotus Bakeries. Dik 20% hoger. Analist David Kerstens, of David Kerstens, geen idee, die zegt dat de Biscoff het op twee na grootste koekje op aarde wordt, zoals ze al zei, na de Oreo en de Chip Ahoy van Mondelez. Die laatste eet ik overigens nooit. Net als Unilever voorziet het bedrijf dikke groei in Brazilië, India. Ze investeren in productiecapaciteit. En verder schrijft Jefferies dat het echt niet alleen om de Biscoff gaat, maar ook die divisie Natural Foods met gezondere snacks, die nu een kwart van de omzet vertegenwoordigt. Enige probleem is de prijs. Je moet even sparen voor zo'n aandeel. Want net als Buffett zei baas Jan Bonen dat hij het absoluut niet op gaat splitsen, dat aandeel van hem. Kortom, even wachten op een stel boefjes die er ETF's van gaan maken. En dan gaat hij vast overstag, net als Berkshire in de jaren 90.
9: En dan nog even naar een aanstaande mogelijke nieuwe koop van Heineken. Ze willen namelijk 300 Britse pubs overnemen, meldt de Britse krant The Times. Al die pubs zijn nu nog eigendom van de Britse pubketen Stonegate. Maar dat bedrijf zit diep in de schulden, zo'n 3 miljard pond. Daarom willen ze 1000 van hun pubs verkopen. En Heineken zou er dus wel een aantal willen hebben. Nou, François Sonneveld, die is sectoreconoom dranken bij de Rabobank, die snapt die investering wel.
14: En probeer je kroeg om twee redenen te hebben. Op de eerste plaats geeft het je een mogelijkheid om bier te verkopen en je controleert dat. Maar het is ook zo dat de mensen die daar bier drinken, die hebben hopelijk een goede ervaring. En als ze dan in de supermarkt bier gaan kopen, dan hoop je dat ze datzelfde merk kopen.
9: Heineken zou dus interesse hebben in 300 pubs, waar ze dan weer 300 miljoen pond voor over zouden hebben. Een miljoen pond per pub dus. En Heineken heeft via een dochteronderneming al ruim 2000 pubs in Groot-Brittannië. Dus heel gek zou dat misschien ook niet zijn, die investering.
12: En zo meteen praten we over Novo zonder Nordisk, want met de nieuwe naam komen ook nieuwe plannen. Helaas vallen die niet in goede aarde bij beleggers. Het aandeel viel al van de trap tijdens de aankondiging.
9: Hoor je ook over een schikking die Paramount nu treft om eindelijk Warner Brothers over te mogen nemen.
12: En dan gaan we naar een van de allergrootste AI-gokkers op aarde. Want SoftBank heeft vanaf 1 oktober $65 miljard in OpenAI zitten. Zo'n 13% van die hele AI-moloch. Maar AI-belofte maakt AI-schuld. Dus SoftBank heeft op alles wat los en vast zit een hypotheek aangevraagd om dat te betalen. Luister maar even hoe deze analist dat heel diplomatiek verwoordt.
15: I think SoftBank's been quite resourceful, should we say, this year in tapping different kinds of markets, looking for ways of funding the debt.
12: Quite resourceful, juist ja. Er is $25 miljard geleend op SoftBank's aandelen in chipmaker Arm. Het pièce de résistance in de portefeuille. $12 miljard nog aan kortlopende leningen bij banken en nog eens $40 miljard aan lopend krediet ook. Nou, allemaal ook weer deels afgelost, maar het is nog niet genoeg, want daarbovenop wil het bedrijf nu $11 miljard aan zogeheten junk bonds uitgeven. Dus een absoluut record trouwens als het gaat om uitgifte van die krengen. Nou, als je nu niet in de war bent, dan begrijp je het niet. Dus laat ik het samenvatten. Als het niet goed gaat met OpenAI, gaat heel SoftBank naar de pleuris.
9: En dat was er niet alles, want er was er ook nog nieuws dat techbedrijven honderden miljarden aan leningen naast hun eigen balans houden door allerlei garanties licenties af te geven aan datacenterbedrijfjes. En dat dat mis kan gaan, zagen we bij Oracle, want dat krijgt nu 18 miljard aan leningen op datacenters in New Mexico niet verkocht. Ze moeten van die leningen af, maar dan zouden ze wel enorme verliezen moeten leiden op die leningen.
12: En dat gaat om de banken die die leningen hebben verstrekt. Hey Arend Jan, allereerst SoftBank. Hè? Dit is echt een van de allergrootste uitgiftes van junk-obligaties ooit. Maar wat maakt dat nou junk en wat betekent dat nou voor SoftBank?
16: Ja, junk zijn eigenlijk bedrijfsobligaties met de hoogste risico. Dus ja, er zitten ook de hoogste rentes op. Ik geloof dat ze 19% waren. Als
12: ja, voor de verschillende looptijden.
16: Vind ik eigenlijk nog wel heel erg meevallen. Gegeven de rentes die we tegenwoordig hebben. Dus vandaar dat hij het ook wel zou doen, meneer Son. Zijn voornaam vergeet ik altijd.
12: Die Masayoshi, dit is de baas van SoftBank.
16: Ja, die zat het moeilijk uit te spreken. Nou, dit is meneer Son gewoon eigen. Dat is gewoon, die neemt, gaat gewoon voor de hoogste risico's en dus ook de hoogste opbrengst. Nou, dat zien we bijvoorbeeld bij Arm, die investering die hij heeft gedaan in die Britse chipontwerper, die aan de Nasdaq genoteerd staat sinds een jaar of twee.
12: Soms wint hij, soms verliest hij.
16: Dat is dus een schot in de roos. En dat gebruikt u dus ook meteen om deze positie in OpenAI ook een beetje te leveragen, zeg maar. Om die een beetje van springstof te voorzien. Maar een paar jaar geleden ging het gruwelijk mis. Toen zat hij tot zijn nek in WeWork. Herinner je ons die naam nog? Jij begint al te lachen, Jochem.
12: Vooral vanwege de wiet en tequila die die baas toen op zijn vliegtuig had.
16: Ja, dat fonds is dus legendarisch. Echt in een paar weken legendarisch geworden op de beurs. Inderdaad, vanwege wangedrag van de CEO. Maar meneer Son zat er tot zijn nek in. En die betaalde er 50 miljard voor en uiteindelijk weggegooid geld. Dus dat geeft precies aan hoe deze meneer in de wedstrijd zit. Die gaat gewoon all in. En met alles wat hij heeft. Ja, en dat weet je gewoon eigenlijk heel simpel. SoftBank staat natuurlijk in Japan genoteerd. Nou, ik denk niet dat er heel veel Nederlandse beleggers in zitten, maar ja, je hebt gewoon alle risico's met dit fonds. En dat zie je ook dagelijks aan de koers. Het gaat altijd 10% op en neer of heen en weer. En alles wat daartussen zit.
12: Ja, en het was ook daarom juist even het grootste bedrijf van Japan in voorgaande maanden ergens. Toen was het Toyota voorbij gegaan.
16: Ja, en dan is het weer de minst waarde. Ja. Exact. Het is vrij volatiel.
12: Ja. Nee, maar die baas, hè, dat is een bijzonder figuur. Hij noemt zichzelf in presentaties de gans met de gouden eieren. Dat zijn altijd leuke dingen om te kijken.
16: Maar ja, er zitten dus ook af en toe bakstenen tussen.
12: Dat zullen we ook vaststellen. Maar wat gaat er nou gebeuren met die 65 miljard die ze in OpenAI hebben zitten? Want er komt de beursgang aan en zo. Ik bedoel, hoe zie jij dit nou, dit voorkomende jaar?
16: Ik hoop dat de buren niet klagen. Want ja, NIMBY, dat effect hebben we inmiddels ook in Amerika. Not in my backyard. Ja, dus eigenlijk rond ieder datacenter is tegenwoordig wel problemen. Dat de buurt, laten we het maar even naar Nederlands vertalen... ja, die zien het helemaal niet zo zitten. Ja, soms zie je ook aerial foto's. Dan zie je zo'n lommerrijke wijk. Hè, die wonen er prachtig. En dan komt er ineens zo'n kolos naast je, joh.
12: Zo'n datacenter.
16: Ja, dat schrik je ook wel even, hoor. Dan denk je ook dat je fijn woonde. Dus op zich daar wel begrip voor. Nee, dit is natuurlijk maar één voorbeeld. We zien de discussie eigenlijk nog maar sinds anderhalve week. Sinds die jongen out of the blue met die tweet kwam die viral ging. Die jongen die bij OpenAI Anthropic had gewerkt en zei van the end is near in 10 jaar.
12: Jij praat over het afremmen van AI.
16: Precies.
12: Ja.
16: Dat komt er helemaal bij. Dus Sam Altman heeft gezegd van ja, het gaat inderdaad te hard. Volgens mij is Sam Altman van OpenAI. Dus
12: zeker.
16: Hoe die ontwikkelingen allemaal gaan, nobody knows. Ja, uiteindelijk is er natuurlijk een stip op de horizon, maar daar gaan we niet in een recht lijntje heen. Dat weet iedereen. En er kunnen nog crashes code. Er kan nog van alles en nog wat gekke dingen gaan gebeuren. En dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar in ieder geval, deze meneer zet gewoon zijn geld erop. En al zijn geld, vandaar het gaat lukken. Ja. En als het lukt, dan heeft hij natuurlijk ook de hoofdprijs. Mislukt het, dan is het toast.
9: Nou ja, precies. Wat moet je er dan als SoftBank-belegger mee? Want ja, het lijkt dan misschien een relatief veilige gok.
16: Ja, dat moet in je portefeuille passen. Ja. Kijk, als je een portfolio hebt met heel veel al risicovolle aandelen. Je ziet vandaag ook op de Nasdaq de chipmachinefabrikanten. Die gaan weer zo met huppeté weer 10% omhoog, alsof het niks is. Ja, als je portfolio al vol zit met dat soort aandelen, dan zou ik nog wel even twee keer nadenken of je SoftBank moet nemen.
12: Ja, maar je hebt wel te kiezen, hè? Want je kan zeggen, ik ga in SoftBank en dan heb ik een mooie portefeuille vol AI-dingen, nog een mooie chipmaker arm, nog een paar dingen die in die vision fund zitten van SoftBank en zo.
16: Het kan prima.
12: Maar je kan ook wachten tot de beursgang van OpenAI. Ja.
16: Dan zou ik hier een positietje in voor. Moet je nooit meedoen aan een.
12: Dat geloof ik zo.
16: Dat is,
12: maar het is wel een keus voor de belegger.
16: Inderdaad. Kijk, als jij echt exposure wil hebben naar een fonds wat toch echt wel zijn tentakels heeft uitstaan bij die AI-fondsen. Want er gaan natuurlijk wel andere deuren voor meneer Son over dan voor ons. Zo is het gewoon. Ja, dan kun je het overwegen. Maar het moet echt wel in je risicoprofiel passen. Want het is hoog risico. En dan heb je ook nog een yen-risico. Dus denk daar goed over.
9: Ik zat me ook wel af te vragen, wat moet SoftBank hierna als die beursgang van OpenAI straks gerealiseerd is? Ja, het valt ook een beetje in een gat dan misschien.
16: Oh, er komt wel weer wat anders, joh. Sinds wanneer, sinds de uitvinding van een wiel zijn we dingen blijven uitvinden, toch?
9: Ja, maar dus ze zitten zo alles op dat OpenAI-belang. En dat moet maar slagen. En er moet maar geld bij de hele tijd. Ja, dat gaat straks slagen of mislukken.
16: Ah, ja, je zegt het.
9: Ja. Maar nou, laten we er even van het goede uitgaan dat het wel slaagt.
7: Alles op rood.
9: Precies. Je valt ook een beetje in een gat dan misschien, toch?
16: Dat denk ik niet. Ik bedoel, er gebeurt zoveel tegelijk op deze wereld. En technologische ontwikkelingen gaan veel harder. Weet jij veel wat die space race allemaal gaat opleveren? Mm. Wat het allemaal nog voor bedrijven gaat opleveren? Ik heb geen idee. Nee, er zal altijd fantasie blijven. Zolang mensen ondernemen, zal er altijd fantasie blijven.
7: Nou, om deze reden ben jij brede ETF-man. Jij zit in de index en het liefst met een klein beetje spielerij.
16: Ja, dat ik niet zo'n goede stockpicker ben, hoor.
7: Nee, maar soms met de portefeuille van je vrouw doe je even wat geks, toch?
16: Mijn vrouw belegt beter dan ik.
7: Helder. Nee, maar ja,
16: felicitaties voor vandaag. Want het is vandaag trouwdag trouwens.
7: Oh, Jan. Ja, dat je bij deze beste luisteraar weet u dat ook weer. Maar het lijkt soms, omdat AI zo ontzettend geconcentreerd is in indexen, het lijkt het alsof actief management buiten de index bijna nodig is om die concentratie van passief beleggen in deze hele softbank-bende, AI-bende enzovoort te verhelpen. Dus is dat niet bizar? Moet jij daar zelf ook niet eens wat mee als breed index?
16: Ik heb 20 trekkers in mijn portefeuille zitten. Er zitten maar een paar marktbreder bij. Daar zit relatief niet zoveel geld in. Omdat, ik had het net al overwegingen. Ik wil mijn risicoprofiel. Ik wil hetzelfde risico lopen als de brede markt, zoals dat heet. Ja. Zoals de indices bewegen. Dus ik heb er allerlei trekkers in zitten. Maar er zitten speculatieve bij. Er zitten hele degelijke bij. Maar ik zorg altijd dat totale risicoprofiel, dat niet naar één kant helt. Dus dat ik dat mooi neutraal hou. Maar dat is mijn manier van beleggen.
7: Nou, ik kan wel concluderen dat jij iets totaal anders doet dan SoftBank.
16: Zeker.
4: BNR Beurs.
9: Ja, het moest beleggers weer vertrouwen geven. Een set plannen die Novo Nordisk er weer bovenop zou kunnen helpen. De plannen kwamen er, maar het vertrouwen kwam er niet. Want terwijl de CEO van Novo Nordisk zijn plannen nog aan het toelichten was, ging het aandeel wel de verkoop in.
17: I think that's very much to do with the fact that there were a lot of broad visions and statements about directions today, but investors, they were lacking some concrete ways in which Novo wants to get there. And the specific targets that it did give clearly failed to impress.
9: En Novo Nordisk verloor tijdens die Capital Markets Day, dus terwijl die speech nog bezig was, al 8%, om het zich uiteindelijk een beetje te herpakken, maar uiteindelijk sloot het toch 7,7% in de min. Eerst even naar die plannen aan het Jan. Wat gaat Novo Nordisk nou precies anders doen?
16: Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gezien. Ze gaan met 5 blockbusters komen, zeggen ze.
7: Nieuwe drugs, ja, nieuwe medicijnen.
16: Allemaal weer gewicht gerelateerd. Dat is meer dan de helft van de omzet van Novo Nordisk. Dus ja, volgens mij kan je... Ja, ik moest een paar weken geleden al erg lachen om onze staatssecretaris van Financiën, die gewoon bedragen ging invullen die de beurs gaat opbrengen de volgende jaren. Nou, is geen belegger die dat doet.
7: Gaan we nou weer over box 3 praten in Novo Nordisk onderwerp? Ik ga jou afkappen.
16: Nee, dat is een parallel. Ik zeg dat niet zomaar natuurlijk.
9: Nee,
16: je kan niet bepalen of je blockbusters gaat krijgen.
7: Nee,
16: dat is het punt. Dat kan je niet dicteren. Misschien dat daarom ook... Ja,
9: is dat precies het probleem ook dan van beleggers, dat het aandeel gelijk lager staat?
16: Bij Novo Nordisk speelt natuurlijk wel heel veel meer. Ik bedoel, net wat ik zeg, de omzet. Het bedrijf is volledig afhankelijk van die gewichtsmedicijnen, meer dan de helft van de omzet. Er is giga concurrentie in. En dan loopt er in 2032, als ik goed gekeken heb, jij weet meestal precies alle getallen, loopt dan ook nog een patent af. Dus daar moeten ze ook al rekening mee gaan houden.
7: Ja. Dus ja, Chinezen zijn daar al heel druk mee bezig, ja, om daar kopietjes voor te maken.
16: Ja, maar dat is de hele wereld. Ieder farmabedrijf is daarmee bezig. Ja. Want het is gewoon zo'n gigantische markt. Als je daar een goed product voor weet te vinden, ja, dan heb je een blockbuster, hoor.
7: Sterker nog, die voedselbedrijven die zitten allemaal naar vervangende producten te kijken om deze mensen van nieuw voedsel te voorzien, wat ze wel willen hebben na zo'n medicijn.
16: Ja, het zet iedereen wel weer in beweging. Je moet wel weer gaan, de McDonald's van deze wereld, die moeten wel weer nagaan denken wat ze gaan verkopen. Maar het probleem natuurlijk van Novo Nordisk, ze zitten al volgens mij zitten ze al 3 jaar in een bear market, iets van min 70. Ja. Ja, dan heb je gewoon alles tegen. En als je dan gewoon met een Capital Markets Day, dan wil je als belegger, dan wil je echt piketpaaltjes zien op de horizon. Hoeveel marge willen we gaan halen? Wat voor omzet groei? Allemaal dat soort dingen. Die zaten er allemaal niet bij. Ik denk dat het gewoon te vaag was. Ja, en dan ja, zo'n fonds wat toch al in de hoek zit, waar klappen vallen. Ja, dan wordt...
7: Reorganisatie op reorganisatie, ja.
16: Precies. Vijf het verlossende woord was er gewoon niet.
9: Nee. Vijf blockbusters beloven ze. Je verwezen het al. In de komende 4 jaar moeten ze dat waarmaken. Dat is nogal een belofte misschien. Ja, kunnen ze dat waarmaken?
16: dat gaan we zien.
9: Ja, je bent sceptisch, begrijp ik.
16: Nou, net wat ik zeg, je kan blockbusters niet voorspellen.
9: Nee, is het realistisch überhaupt? Nog een Ozempic?
16: Dat weet ik niet. Ik heb helemaal geen verstand van die markt, joh. Ik heb geen overgewicht. Dus, komt er ook nog een beetje bij kijken. Maar, bij pharma is zo, pharma is eigenlijk gokken. Individuele pharmabedrijven, als je dat wil gaan bepalen, wat ze gaan halen, of medicijnen het gaan redden, of dat van geld oplevert, of dat het patent wordt ingehaald, dat is echt wel een beetje gokken. Volg mij, doe wat ik doe, koop gewoon, als je die sector wil hebben, gewoon een tracker. Dan heb je een stuk of 60 van die bedrijven erin, en het geheel presteert altijd gewoon goed. En dan heb je niet dat je precies net in die ene verkeerde op het verkeerde moment zit.
7: Kijk, nog een cursusje biotech gokken voor de belegger.
16: Ik woon op biotech, ja. Was een beetje een gok voor dit jaar. Want het stond al 10 jaar stil. Ik dacht, dat geld.
7: Maar dat is toch ook de definitie van biotech, gokken op medicijnen?
16: Dus, ja, biotech is echt gokken.
7: Ja, helder.
4: BNR Beurs.
9: We gaan naar Wall Street. Even kijken hoe het daarvoor staat. Eigenlijk staat alles in het groen. Het is een mooie dag. De Dow Jones wint 0,6%. De S&P 500 wint 1,3%. Nasdaq gaat aan kop, wint bijna 2%. En een aandeel aan die Nasdaq dat opvalt is AMD. 9,4% in de plus op dit moment. En dat was genoeg voor de chipmaker om de beurswaarde van $1 biljoen, dus 1000 miljard, te passeren. Ze zitten er nu net op een haar na ook weer onder, zie ik. Maar ze zijn het dus toch voorbij gegaan vandaag.
7: Ja, dan mogen we nog even wat andere opvallende aandelen op Wall Street noemen. Want zeker Intel staat nu 13% in de plus. Qualcomm 8% erbij. Dit natuurlijk allemaal na die val van vorige week, waarbij AI zou worden afgeremd, of althans er werd over gespeculeerd door de AI-bonzen zelf. Maar laten we dit maar... Wat is dit, Arend-Jan, een soort herstel van dat hele verhaal?
16: Ja, het is gewoon iets smijtenwerk met die chippers, pure chippers en die chipmachinefabrikanten. Ik zou zeggen, kijk eens even naar Big Tech en kijk naar de echt grote chippers als Nvidia, Broadcom, TSMC, ASML.
7: Ja, want jouw verhaal is dat...
16: Die zijn veel goedkoper.
7: Ja, want Nvidia, nou ja... Of
16: 15
7: nou,
16: keer de verwachte winst.
7: 15 keer voorwaartse winst voor volgend jaar.
16: Ja, AMD iets van 50. Ja. Dus,
7: bijzonder. Ja. Nou, moeten we even naar het bericht waar ik stiekem op had gehoopt. Want er is een kartelzaak aangespannen door consumenten in California tegen AI-bedrijven die de ontwikkeling van modellen willen afremmen. En ze zeggen in de pleitnota: u kan wel zeggen dat u veiligheid wil bevorderen, maar wij willen consumenten beschermen tegen bewust afgesproken verslechtering van ons product. Veiligheid is een zaak voor u individueel als bedrijf, per bedrijf of per overheid. En autobedrijven die hadden geen onderlinge coördinatie nodig om de gordel in te voeren. De snelheidslimiet wordt u aangeboden door uw lokale overheid. Er zijn internationale standaarden voor kreukzones. En u moet gewoon blijven concurreren, want u schakelt de concurrentie zo uit. Dat zijn eigenlijk de grote argumenten in de pleitnota. Kijk of het stand houdt en of de rechter in Noord-California, daar zit het district, of die wat wil doen aan die publiek overeengekomen kartelvorming. Want het mooiste is nog wel dat ze zeggen: ja, er is nog geen afspraak officieel, er is nog geen kartel, maar we zien die publieke tweets en die essays naar elkaar. Ze zijn het allemaal met elkaar eens. En er is een publieke afspraak, dus we hoeven er ook geen e-mails voor te checken of zo. Dit is nu een kartel, zeggen de consumenten in de pleitnota.
9: En twee Amerikaanse aandelen nog die opvallen vandaag. Het zijn echt een hoop dubbele cijfers vandaag. Tja. Paramount 10,9% in de plus. Warner Bros. Discovery 10,3% in de plus. En dat betekent dat we het toch nog maar een keer over mijn favoriete onderwerp kunnen hebben. Namelijk die overnamesoap waar de twee in verwikkeld zijn. Daar lijkt nu toch een eind aan te komen.
18: Paramount Skydance has reached a settlement with California and other states suing to block its proposed acquisition of Warner Brothers Discovery. It paves the way for one of the largest mergers in Hollywood history. Settlement terms include a financial penalty if Paramount does not make good on its promise to release 30 films a year in theaters.
9: Ja, een aantal Amerikaanse staten zit die deal nog in de weg. Maar die staten hebben nu dus een schikking getroffen met Paramount. Meldt tenminste één bron aan Bloomberg. Zou wel goed kunnen dat hij gelijk heeft. Want al sinds dit weekend was er een schikking op handen met die staking. Een staking met die schikking, met die staten. En volgens die bron wordt die vandaag nog met de rest van de wereld gedeeld. Dus misschien kunnen we het er morgen nog uitgebreider over hebben. En dit staat er nog meer te doen. Er komen cijfers aan van Exor. Dit Italiaanse AEX-bedrijf is bekend van zijn grote belangen in Italiaanse trots als Ferrari of Fiat via Stellantis of voetbalclub Juventus. Maar Exor belegt ook steeds meer in het Nederlandse Philips. Ze zijn er met afstand de grootste aandeelhouder, met een belang van bijna 20%. En hoewel ze op een gunstig moment zijn ingestapt, beleeft het aandeel Philips nou niet echt een prachtjaar. En dat geldt ook voor Stellantis. Maar met Ferrari gaat het dan weer wel goed. Daar ging de winstverwachting deze zomer nog omhoog. We gaan zien wat het per saldo allemaal betekent voor Exor. En horen we ook nog of jij en ik, de Nederlandse consument, nog een beetje durven te kopen. Want het CBS deelt een update over het consumentenvertrouwen. En beleggen in Japan kun je vergeten, want de beurzen daar zijn dicht.
12: Dit was de BNR Beurs van maandag 21 september... waarin we het hadden over beloftes die heel veel schulden maken. En al onze beloftes die zijn weer netjes ingelost door Arend Jan Kamp van Stockwatch in de podcast Het Beurscafé. Dankjewel voor je
16: uitnodiging. Graag gedaan. Dan ga ik mijn vrouw maar eens uit eten nemen, denk ik.
9: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer in je favoriete podcast-app en op de radio.
12: Tot dan, tot morgen.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors, maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit, met een gemiddelde van 100 euro per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsten we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
4: Van politiek tot seks, van afkomst tot handicap. Cabaretiers maken al eeuwen grappen over de meest uiteenlopende dingen. En een cabaretier mag op het podium immers bijna alles zeggen. Maar ontslaat een lachende comedian ook van goede manieren? Zijn er onderwerpen waar je als cabaretier beter vanaf kunt blijven? Omgangsvormen veranderen natuurlijk voortdurend en daarmee misschien ook de grenzen van humor. Deze week nemen we de moderne omgangsvormen onder de loep in BNR's Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan? En vandaag is mijn gast cabaretier Cor Hoebe. Welkom.
5: Ja, dankjewel.
4: Hartstikke leuk dat je bent. Cor, laten we eerst eens luisteren naar een kort fragmentje uit jouw hele rijke oeuvre.
6: Waar zijn de Turken trouwens? Oh, hier, kijk hier. Naast de sun? Wat voor werk doe je?
7: Politie.
6: Politie? Skoto-Turk! Rij je zo, zie je zo'n politieauto zo met het bordje, zo die matrixbord. Stup, politie! Hoe zo naar je toe? De raaf je naar beneden. Habilang, waarom jij rijdt zo hard? Je ziet toch fikje in het bord? Dat staat toch 82 km per uur?
4: Ja, je maakt grappen die soms best wel op het randje zijn. Over allerlei soorten mensen en maten en allerlei lagen. Hoe houd je toch de sympathie? Want dat is wel duidelijk als je kijkt naar jouw show.
8: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Ja, vaak ook in hun eigen taal. Hoe doe je dat?
3: Nou, al die gewoon, talen. Duolingo? Ik ben in deze buurt opgegroeid, want waar dit wordt opgenomen in Amsterdam-Oost. En daar, dat was altijd heel erg divers. En ik weet nog toen ik op een basisschool zat en er was een Marokkaans-Nederlandse conciërge en die kon een paar woorden Pools. En dat vond ik zo bizar dat hij dat kon. Want ik ben zelf ook Pools.
2: Ja.
3: En toen dacht ik van, dat wil ik ook. Ik wil gewoon iedereen in zijn eigen taal kunnen, in ieder geval kunnen groeten.
2: Ja.
3: Want dan breek je het ijs meteen.
2: Ja, en dan ben je dus enorm gaan studeren om al die zinnetjes.
3: Ja, gewoon ook door de omgang gewoon met op de middelbare, in de buurt, later op de universiteit, door reizen en zo, leer je dat gewoon.
2: Ja, humor is niet overal hetzelfde. Op de werkvloer heb je andere grenzen dan wanneer je met elkaar in de kroeg staat of in de wachtkamer zit van de dermatoloog. Hoe kan je aanvoelen op dat moment waar je bent wat wel kan en wat niet kan?
3: Ja, dan leer je. Ja, dat kun je gewoon. Ja, het is vingerspitsengevoel. Sowieso wordt deze hele uitzending best wel vaag gelul voor mij. Dat wil ik even. Ik wil een paar disclaimers zeggen, oké? Dat is disclaimer 1. Disclaimer 2. Jullie motto is: blijf scherp, staat heel groot. Nou, ik heb echt, denk ik, met 3 uur geslapen of zo. Want ik heb een baby van 9 maanden. Die zit in de slaapregressie. En die krijgt net. Die begint net die te leren kruipen. Nou, ik heb echt. Als 3 uur is veel, denk ik. Dus ik ben echt heel erg onscherp. Ik zie ook wazen. En ik kan er heel slecht tegen. En het is ook mijn vrije dag op maandag. Maandag is mijn zondag. Dus ik ben, maar ik ga zo goed mogelijk alle vragen beantwoorden.
2: Nou, we waarderen des te meer dat je onscherp scherp gaat proberen te zijn.
3: En wat wil ik zeggen? Ja, maar ik kan het alleen maar vanuit mezelf antwoorden. Ik pretendeer echt niet dat ik zeg maar voor dat ik de wijsheid heb pachten boven humor. Het is alleen mijn manier van humor.
2: Ja.
3: En iedereen heeft een eigen een manier hoe die humor beleeft en gebruikt.
2: Maar die manier ontwikkel je door dat je ziet wat wel werkt, wat niet kan.
3: Ja,
2: dat je soms foutjes maakt. Ook.
3: Ja, dat is het vervelende van. Van humor, dat er ook fouten worden gemaakt. Maar ja, van fouten leer je en dan word je beter in.
2: Ja.
3: Dus als ik een fout maak op het podium, dan wordt er niet gelachen. En als ik meerdere fouten achter elkaar maak, dan wordt dan wordt er 15 minuten lang niet gelachen. En dan ga ik van het podium af in een line-up show.
2: Ja.
3: En dan ga ik over mezelf. Ga ik gewoon nadenken over mijn leven. Welke fouten ik heb gemaakt in mijn levenskeuzes.
2: Ja.
3: En dan ga ik. Ik heb echt wel een paar keer gehad dat ik. Zeker in het begin. Dat het niet lukte. Omdat ik fouten maakte op het podium. Omdat ik die mensen niet goed aanvoelde.
2: En is zo'n fout maken dan ook zelf een grens overgaan?
3: Bijvoorbeeld.
2: En hoe merk je dat dan?
3: Nou, bijvoorbeeld het woord kanker, als je dat gebruikt als krachtterm.
2: Ja.
3: Buiten de Randstad. Daar zijn mensen heel erg allergisch voor.
2: Mm-hmm.
3: En hier op straat wordt natuurlijk bijna elke zin wel
2: veel gekankerd.
3: Heel veel gekankerd. Dus,
2: ja.
3: En ik gebruik dat in mijn set als. Ik deed een van de jongeren na die ik lesgeef. Maar alsnog kan dat niet. Zeg maar, ik gebruik het niet zelf.
2: Mm-hmm.
3: Maar. Dat heb ik wel geleerd, dat je dat buiten de Randstad beter niet kan zeggen. Maar in een comedyclub in Amsterdam of Rotterdam, dan kun je het wel een paar keer mee wegkomen als krachtterm. Om iets te laten zien hoe het is.
2: En wordt je grap dan ook grappiger als je een krachtterm nodig hebt?
3: Ja. Vaak wordt de grap grappiger. Als je voor publiek zit die er ontvankelijk voor is. Maar het werkt dus averechts als mensen daar niet ontvankelijk voor zijn.
2: Ja, en dat voel je aan. Is dat dan een zesde zintuig van je? Of,
3: ja, dat,
2: of heb je dat altijd gehad? Ook op school al? Basisschool? Waar...
3: Dat weet ik niet.
2: Nee.
3: Ik weet niet of dat talent is of aangeleerd.
2: Mm-hmm.
3: Dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar je kan het wel trainen.
2: Ja.
3: Ja, dus of hoe het ontstaan is. Of het gewoon. Of je daar talent voor hebt en dat kan oefenen. Of dat je echt van nul kan beginnen, dat weet ik niet. Maar dat je het kan oefenen, dat weet ik wel. Door het gewoon heel vaak te doen.
2: Ja, wat was de keer dat jij voor het eerst ontdekte, hey, ik kan iemand aan het lachen maken?
3: Dat was op mijn middelbare school. Daar had je een eloquentiawedstrijd.

0: En omdat ik heel vaak had gespijbeld, zei de conrector, zei van oké, maak een deal. Of je gaat meedoen aan de eloquentiewedstrijd, of je moet al die lessen nablijven. Oké, fuck it, dan doe ik wel mee met de kutwedstrijd.
1: Ja.
0: En
1: En die won jij?
0: Nee, ik had verloren. Oh. Ik hield me niet aan de regels. Want er waren allemaal regels waar je aan moest houden. Maar ik had wel de zaal de hele tijd laten lachen. 10 minuten lang.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei iemand van ja, die leraar wiskunde, die echt zuurpruim, zelfs hij moest lachen. Toen dacht ik, oh, misschien kan ik dat wel.
1: Ja, wat leuk. Dus je hebt te danken aan het onderwijs. Dat je,
0: ja, onder andere. Ja.
1: Ja. Laat je in jouw shows ook wel eens een grap achterwege als je denkt dat de zaal die niet kan hebben?
0: Oh ja. Ja. Ik heb gewoon een paar grappen waar die als ze daarom lachen, dan kan ik ook die maken. Mm-hmm. En als ze daar niet om lachen, dan skip ik die. Zo doe ik dat, ja.
1: Ja, en dat is per zaal anders. Dat voel je waarschijnlijk ook
0: per
1: aan.
0: Per zaal anders, maar ook per dag is dat anders. Op een vrijdagavond is dat, als er dan een paar biertjes in zitten, is dat anders dan op een maandagavond.
1: Ja, en steekt zo'n zaal zich elkaar dan ook aan, het publiek, in wat ze dan leuk vinden of wat ze kunnen hebben, gaat het soms.
0: Ja. In elke zaal heb je zeg maar mensen die heel veel die de sfeer bepalen.
1: Ja.
0: En diegene, die dat kan positief of negatief, mm-hmm, zijn. Dus als er heel veel autonome, en dat bedoel ik niet mee van oh, ik moet naar Paraguay verhuizen, maar met autonome bedoel ik gewoon van oh, zij bepalen voor zichzelf of ze het grappig vinden of niet.
1: Ja.
0: Of ze laten, of mensen die niet autonoom zijn, laten zich meeleiden met de rest.
1: Ja.
0: Als er veel autonomen zijn, dan is dat makkelijker. Want als de hele zaal zich laat meeslepen met de rest van de zaal, kan dat of voordelig uitpakken of juist heel nadelig.
1: Ja, omdat er dan een soort lemming-effect staat.
0: Ja, precies.
1: Of groepseffect.
0: Ja, ja. Ja.
1: Heb je ooit wel eens een excuses aangeboden voor een grap die te ver ging?
0: Of? Oh ja, heel vaak. Ja? Gewoon, oh sorry.
1: Ja?
0: Maar dan niet een soort Ed Sheeran-achtige excuus, maar gewoon echt gewoon in het moment zelf. In het moment trouwens, er kan veel meer, hè?
1: Ja.
0: Dus als er,
1: je bedoelt in het moment dat je op een podium staat.
0: Op een podium, ja. Als je een grap maakt in het moment,
1: ja.
0: Daar gelden andere regels dan als je een grap bedenkt van tevoren en die drie draag je dan uit.
1: Ja, en heb je dan ook wel eens dat je zegt, ja, het was maar een grap. En is dat dan een uitleg waar mensen dan genoeg mee nemen? Ze komen natuurlijk voor jou, dus ze weten dat het grappen zijn, maar
0: Ik ben wel eens een keer bedreigd geweest.
1: Ja.
0: Doordat ik speelde op de Wal in Amsterdam in een klein theatertje, Paleis van de Weemoed. En ja, die deur stond open. En we speelden in het Engels. Want we konden dan voor toeristen spelen, konden veel meer kilometers maken.
1: Ik heb daar precies naast gewoond.
0: Oh, naast het Paleis van de Weemoed. Dat je weet precies wat ik bedoel.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, daar. Stefan vindt het leuk om op de Wallen dichtbij.
1: Ja, ik ben lui, dus ja.
0: Gewoon meteen om de hoek.
1: Precies.
0: Maar goed, bij Paleis van de Weemoed heb je dat was dus op maandag en dinsdagavond hadden wij stand-up comedyavonden. En omdat in de zomer was de deur open, omdat het heel warm was. En ik was bezig met mijn set. En toen toen kwam er een hele dronken Ier en die kwam binnen en die schreeuwde.
1: Dat is een pleonasme, toch?
0: Ja, dat is bijna een pleonasme, ja. Een Ier die kwam binnen. En toen maakte ik een grap over dat dronken Ier agressief zijn. En toen werd hij heel erg boos. En toen had hij me slaan. Toen moesten de andere comedians moesten me echt tegenhouden. Dus dat kan gebeuren. En één keer had ik een ik heb een grap over Poetin in. Op een of andere manier waren een paar Oekraïners tijdens een Engelse show die waren kijken. En die snapten die grap niet. Want het was juist een grap tegen Poetin. Maar ze, ik denk door hun trauma of zo, dat ze werden echt heel boos. Want ik maakte dus voor hun. Ze luisterden niet meer wat ik zei, maar gewoon puur dat ik grappen maakte over Poetin en de oorlog. Was dat te veel. Dus ze werden ook echt vet boos.
2: De Big Five. Stefan de Vries.
1: Kan je, Cor, volgens jou overal grappen over maken? Is er een objectieve of misschien wel wetenschappelijke grens aan humor, wat je kan zeggen?
0: Nou, hoe harder het onderwerp, hoe beter de grap moet worden. Dat is regel 1. Regel 2 is Als je staat voor een publiek, hè? Dus wat ik wil is dat mensen gewoon gaan lachen. Ik ben helemaal niet zo pretentieus van nee, ik wil gewoon dat mensen gaan nadenken. Nee, ik wil dat mensen gaan lachen. Ja. Ik denk dat je overal grappen kan maken. En vooral met de mensen, niet over de mensen.
1: Ja, zoals wat je net zei. Ja. Je doet alsof je bij die Turkse politieagent hoort. Omdat jij dat 82-bord kent, is er een soort van verbinding.
0: Ja.
1: En dan kan je verder gaan.
0: Ja, maar je moet dan wel. Ja, ik hou van de Turkse cultuur. Ik vind Turk geweldig. En daarom maak ik grappen met ze.
1: Ja, en hetzelfde doe je met Surinamers of met Amsterdammers. Of met. Dat kan beide zijn. Maar met wie dan ook.
0: Ja.
1: Dus wat is dan jouw geheim dat je met al die verschillende mensen toch een soort verbinding kan werpen? Waardoor jij best wel harde dingen kan zeggen. Als je het zou lezen.
0: Het gaat om. In mijn. Dit is dan mijn analyse van. Mm-hmm. Gaat het om respect? Als ze dat voelen. Dan kun je er grappen over maken.
1: Ja.
0: Eerst komt het respect en dan de grap.
1: Ja, dat is de basis.
0: Dat is de basis, ja.
1: Zijn er onderwerpen waar je nu misschien nog geen grappen over maakt, maar die je wel. Dat je zou willen ontwikkelen? Dat je denkt van, nou, dit terrein lijkt me grappig, maar ik weet nog niet precies hoe ik dat moet aanvliegen.
0: De sommige dingen die heel naar zijn in het nieuws, daar merk ik van, oké, daar ga ik nog geen grap over maken. Nee. Want comedie is tragedie plus tijd. En de tragedie heeft tijd nodig om grappen over te maken.
1: Ja. Ja.
0: Dus bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, waar er miljoenen mensen om zijn gekomen, daar kunnen we onuitputtelijk grap over maken.
1: Ja, want dat is nu wel.
0: Dat is nu wel lang genoeg geleden. Maar als er nu een oorlog is. Dan is er niet genoeg tijd verstreken.
1: Nee, over tijd gesproken. Zijn er grappen die vroeger wel konden, maar die je nu beter niet meer maakt?
0: Ik zou niet weten wat. Nou ja, misschien als je nog naar Amerika wilt, niet over Trump.
1: Of juist wel.
0: Volgens mij, als jij genoeg grappen maakt over Trump, dan wordt het wel lastig om. Dan word je misschien wel aangehouden bij de JFK en dan moet je Instagram laten zien.
1: Ja.
0: Maar waar noemen ze een grap waar volgens jou dat wel kon dan?
1: Nou, ik zit te denken, want ik ga vaak naar open mics. Hè, ja. Dus dat zijn bijeenkomsten in comedyclubs waar eigenlijk iedereen kan komen. Ook als je een bakker bent of een boekhouder en je denkt dat je grappig bent. Dus mensen komen daar om te kijken of ze grappig zijn. En soms ook gerenommeerde comedians die dan hun nieuwe materiaal. Nou, ik hoef het jou niet uit te leggen, die hun nieuwe materiaal testen. Maar als ik dan naar zo'n avond ga, toch wel regelmatig, dan valt het mij op dat die nieuwe comedians of die ambitie hebben, vaak beginnen met grappen over seks.
0: Ja.
1: Dat is kennelijk het laagste laadje waar je gaat kijken als je grap maakt. En toch, dat vind ik ook verbazend, best wel vaak seksistisch en anti-vrouwen. Of anti-vrouwen, best wel naar over vrouwen eigenlijk. Mij maakt dat ongemakkelijk. Ik vind het vaak ook niet grappig, maar.
0: Ja, misschien omdat gewoon door de manosfeer, als je echt hele nieuwe jonge gasten hebt, dat ook in een brein is gekomen.
1: Mm-hmm.
0: En dat nu de tijdsgeest is. Je wilt altijd grappen maken in een tijdsgeest. Want de grappen die de tijdsgeest, dat framework, dat verschuift toch? Dus.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus jouw shows van 10 jaar geleden of over 10 jaar zijn, die moet je echt ook zien in de tijd.
0: Maar ook je eigen tijd van wat je zelf hebt meegemaakt. Ja. Maar ook
1: Wat ik ook interessant vind is dat jij in jouw shows heel veel stereotypen en vooroordelen uitvergroot.
0: Ja.
1: Mensen moeten daar veel om lachen, eigenlijk iedereen. Zijn die mensen dan onbeleefd omdat ze die stereotypen leuk vinden? Of zijn ze juist opgelucht dat jij iets durft te zeggen waarvan ze zelf weten dat het sociaal onaanvaardbaar is? Dat jij dus eigenlijk een soort van plaatsvervangende.
0: Ik doe het altijd met een knipoog.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon van. Ik denk het laatste dan meer. Het is sociaal onacceptabel om dat te zeggen. Maar nogmaals, ik zeg dat wel. Ik ga wel eerst in een eigen taal.
1: Ja.
0: Spreek ik tegen ze en dan maak ik die grap. En dan om iedereen erbij te betrekken. Ik vind het juist leuk als het divers is. Als het. Ja, af en toe maak ik wel eens een stereotype-programma. Maar ook over mezelf, ook over Polen, ook over... Ja.
1: Over blinden, ik zag laatst een grappig blinden. Filmpje.
0: Iedereen, ik probeer iedereen aan te pakken.
1: Ja.
0: Ook en, als je niet ziet aankomen.
1: Ja, en daar komen mensen op af. Ze willen graag aangepakt worden. Want de zalen worden alleen maar groter waar je staat.
0: Zeker nog zijn mensen best wel vaak teleurgesteld als ik ze niet heb aangepakt. Ja, dan krijg je van, jammer dat je naar mij niet hebt aangepakt.
1: En, heb je een voorbeeld daarvan?
0: Nou, vooral gehandicapten die vinden dat die komen naar de show. Die van, beloof me dat je me de volgende keer aanpakt. Maar dat is best wel lastig. Want dat zeg ik ook tegen ze van. Ik weet doordat ik jou nu niet aanpak en de rest wel, discrimineer ik jou juist. En dat is juist jammer. Want dan voel jij niet meer één geheel. Want, meestal loopt dat niet goed af met de rest van de zaal. Want die vinden dat dan zielig.
1: Ja.
0: Terwijl diegene is helemaal niet zielig.
1: Nee.
0: Want dat is gewoon, die kiest daarvoor om daar te zitten. Die wil juist erbij horen.
1: Ja.
0: En om hem juist zielig te vinden, dat is pas naar.
1: Ja. Waar ligt dan de grens tussen een goede grap en een kwetsende grap?
0: Als er niet gelachen wordt, dat is nummer één aanwijzing dat het gekwetst heeft bij diegene en bij de zaal, dus bij beide.
1: En is daar dan een formule voor te bedenken? Of verrast het jezelf wel eens dat jij denkt van dit is heel grappig? En dan merk je, hé, ze zijn toch gekwetst of andersom?
0: Reden nummer één waarom mensen gekwetst zijn is als ze niet goed luisteren naar wat er gezegd wordt in de grap. Als alleen het onderwerp van de grap is niet hetzelfde als de grap. Zeg maar,
1: ja.
0: Als ik onderwerp aansnij, dan is het met die Oekraïners. Als ik het onderwerp Poetin aansnij in de oorlog, dan maak ik niet grappen over de gesneuvelde Oekraïners.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik maak de grap over dat Poetin zo'n agressor is en zo'n dictator, zo'n nare man.
1: Ja.
0: En die al honderdduizenden mensen die dood in heeft gejaagd. Gaat het daarover en niet over. Maar dat, als je gewoon alleen maar luistert naar het onderwerp van nee, dat onderwerp mogen geen grap over worden gemaakt. Dan houdt het op, ja.
1: Ja, want jij improviseert heel veel, heel snel. Dat is ook je aantrekkelijkheid, denk ik, voor het publiek. Super ad rem. Ben je wel eens te snel? Gaat je mond soms sneller dan je hoofd?
0: Je bedoelt dat ik iets zeg waar ik de laatste spijt van heb? Ja, natuurlijk. Maar vooral in het dagelijks leven. Want op het podium kan er veel meer. Dan zijn de mensen toe bereid van oké, dit zijn nu de spelregels. Maar in het dagelijks leven, dan denk ik, ik sta nu niet op het podium. Ik moet even dimmen.
1: Ja, als we even uitzoomen, maakt het iets uit of je een grap hoort over jezelf, over een ander of over een groep waar je zelf wel of niet bij hoort?
0: Voor mijzelf?
1: Nee, in het algemeen. Kun je als toeschouwer harder lachen om iemand die belachelijk wordt gemaakt die niet bij je hoort, of iemand die wel bij je hoort?
0: Dat hangt een beetje hoe serieus je alles neemt.
1: Ja.
0: Als je echt een serieus fanatiek... bijvoorbeeld een Ajax supporter of Feyenoord supporter of Ajax supporter bent en ik maak dan een grap over de club en je neemt dat echt heel serieus dan
1: staan er wel mensen bij de artiesten ingaan.
0: Nee, gelukkig niet. Nee.
1: Okay.
0: Maar het is neem het een beetje luchtig allemaal en ook over jezelf, neem het allemaal niet zo serieus.
1: Cabaretier Cor Hoebe geeft dramalessen aan jongeren met gedragsproblematiek. Hoe kun je ver gaan met grappen? Kun je net zo ver gaan op het podium als op met grappen in de les? Dat hoor je straks in het tweede deel van de Big Five. Dus blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors, maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit, met een gemiddelde van €100 per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsten we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
4: Welkom bij het tweede half uur. Deze week neem ik in de Big Five van Doe eens Normaal. Maar hoe dan? Moderne omgangsvormen onder de loep. Wat kan tegenwoordig eigenlijk wel en wat echt niet? Cabaretier Cor Hoebe is mijn gast, nog steeds hier. In het eerste half uur spraken we over hoe je als cabaretier kunt spelen met normen en conventies die buiten het theater gelden. Maar dat is niet het enige wat je doet. Je staat ook in de klas, een soort podium. Je geeft dramalessen op een middelbare school aan jongeren met gedragsproblematiek.
5: Ja.
4: Wordt er veel gelachen tijdens je lessen?
5: Ja, heel veel.
4: Ja?
5: Heel veel, ja.
4: Om jou of met jou?
5: Nee, niet om mij, want ze vinden mij niet zo grappig. Maar wel gewoon uit de situaties.
4: Dus hun eigen situaties?
5: Ja, of? Nou, ik bedoel, we spelen improvisatietoneel. Dus vooral vergelijkbaar met de lama's of de vloer op. Eigenlijk meer, nog meer eigenlijk naar de vloer op. Want de lama's, dat vinden ze een beetje kinderachtig. En dat spelen we dan. En als het goed is, wordt er heel veel gelachen.
4: Ja. Gebruik je dan, is de humor dan ook een middel om het ijs te breken met jongeren die best wel moeilijk te bereiken zijn?
5: Ja. Kijk, ik moet het even schetsen. In mijn show heb ik het over een jeugdgevangenis. Maar het is eigenlijk een school. Het heet School to Care, waar ik lesgeef.
4: Ja.
5: En het is een school die echt diep in mijn hart zit. Ik geef er al 11 jaar les. En die jongeren die daar zitten, die zitten. Of die wonen begeleid wonen, of die moeten overdag nog naar die school. En dan gaan ze 's avonds dan weer de gevangenis in. Of het is een beetje dezelfde klanditie. Dus zeg ik, waar is die? Die zitten weer vast.
4: Ja.
5: Dus het is hun allerlaatste kans. Ze zijn nog leerplichtig, het is hun allerlaatste kans. En daar zitten iets van. Ik geef daar les met een andere leraar. En dan hebben we 6 leerlingen, zijn met z'n tweeën.
4: Ja, en hoe
5: dat is ongeveer wat je nodig hebt.
4: Ja.
5: Dus 2 leraar op 6.
4: Ja,
5: en dat
4: behoorlijk elitair. Zoals
5: ja, eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel, ja. En dan gaan we gewoon improvisatietheaterscènes spelen.
4: Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe begin je dan? Je zit in een kring of je staat...
5: Hoe ik begin? Ik begin altijd gewoon... Ik vraag hun advies over mijn leven. Of dat werkt heel goed... Dan zeg ik van, hey, dit is deze week gebeurd. Hebben jullie advies voor mij? En dan luister ik naar ze. En soms zit er heel goed advies tussen.
4: Ja?
5: Ja, en dan, maar tegenwoordig vertel ik vooral over mijn baby. En over baby's praten tegen jeugddelinquenten. Of gangstertjes die op straat allemaal aan dealen en zijn. Dat vinden ze super interessant.
4: Ja? Ja. Zou je ze op je baby laten passen?
5: Ja. Ja? Echt waar. Okay. Zijn echt. Er is één ding. Wat zodra het over mijn baby gaat. Ik kan gewoon foto's laten zien aan ze. Ze zijn. Alle verhalen over. Zelfs over poep en zo. Dat vinden ze echt super interessant. Dat is echt. Dat had ik nooit verwacht.
4: Nee. En wat is dan de functie van dat advies vragen? Want je wil natuurlijk iets anders bereiken.
5: Dat we levelen.
4: Ja.
5: We levelen.
4: Weer de verbinding leggen.
5: Verbinding. Ja. We maken weer verbinding. In plaats van dat ik ze ga schoolen van oké, zo moet je leven, vraag ik gewoon van oké, hoe zien jullie dat dan?
4: Ja.
5: En vaak gaan mijn opzet is altijd, we spelen een scène en dan gaan we daarna over praten. Dus bijvoorbeeld, oké, je hebt een je bent vader en je zoon komt thuis en vertelt dat hij homo is. Hoe zou je erop reageren? Of je bent. Je speelt een scène tussen jou en je vrouw komt thuis. Die vertelt dat ze vreemd is gegaan. Wat zou je doen?
4: Mag jouw vrouw.
5: Ja. Maar dan in een scène en dan gaan we het erover hebben.
4: Ja.
5: En dan kom je op hele. Vaak, dat viel me op. Als het echt de moeder van een kinder is, dan die kunnen heel veel maken. Die komen met heel veel weg.
4: Ja.
5: Ja, dus zodra de kinderen bij komen, is dat echt. Dat vind ik heel frappant om te zien. Of niet frappant, maar gewoon juist leuk om te zien.
4: Ja. Wat kunnen die dramalessen die jongeren leren over omgangsvormen? Hoe ze zich staande houden buiten hun eigen kring misschien?
5: We doen wel eens sollicitatiegesprekken na. Of dat je een gesprek hebt met een directeur. Of met een. Dat je wel een beetje anders leert praten dan alleen maar omgaan met je vrienden.
4: Ja, ja. Maar op het podium heb jij de macht. Dan sta jij in de schijnwerpers. Ja. Maar in de klaslokaal zijn de jongens onderling eigenlijk. Diegene wie de status heeft, is de baas. Wat doet dat met jou? Rol in zo'n kleine setting?
5: Nou, ik ben facilitator daar. Dus ik ben gewoon regisseur. Daar, ik bepaal van wat zij gaan spelen.
4: Ja.
5: En dan hou ik de zeg van oké, in de scène geef ik aanwijzing. Oké, als ik jou was. Je moet dit nu zeggen. Of wat dan gaat de scène een beetje vooruit. Maar over status gesproken, diegene met. Ik heb een hele goede les. Als degene met de hoogste status in de groep, als die het leuk vindt, dan hoef ik helemaal niks te doen.
4: Mm-hmm.
5: Maar vaak zie je dat degene met de hoogste status het best wel eng vindt, want die heeft het meeste verliezen om mee te doen. En diegene met de lage status, die gaan dan vaak voluit, want die hebben toch niks te verliezen.
4: Ja.
5: En die kunnen daardoor juist die een soort succes hebben.
4: En die kunnen hoger reizen in de hiërarchie.
5: Die kunnen in ieder geval eindelijk keer weer succes hebben in tijdens die les. Ja. Want dat zou kunnen gebeuren, ja.
4: En dan, wat nemen zij dan mee als eenmaal het klaslokaal is gesloten? En ze staan weer op straat?
5: Ik maak me geen illusies dat ze in een uur tijd opeens betere mensen zijn geworden. Het belangrijkste is dat ze gewoon lol hebben gehad. En dat is nummer één. Hebben zij een uur lang lol gehad? Twee, hebben ze iets van opgestoken? Dan is dat mooi meegenomen. Mm-hmm. En daarvoor doe ik het.
4: Ja. Maar kom je wel eens een van die jongeren tegen die dan zegt, ja, ik heb zoveel lol bij jou gehad.
5: Ja.
4: Ik ben nu raketlanceerinstallatieontwerper.
5: Nou, ik hoop niet dat ze raketlanceerinstallatieontwerper zullen worden.
4: Om maar een dwarsstraat te noemen.
5: Nee. van alle beroepen die je net hebt genoemd, lijkt me dat niet het handigst voor die jongeren. Nee, ik kom ze wel eens tegen. Ja. En dan. Ik weet nog dat ik in het centrum. Ik was gewoon aan het praten met iemand. Een van de jongeren die was met zijn vrienden, die zag mij. En die wachtte helemaal tot ik klaar was met mijn gesprek. Kwam toen naar me toe en gaf me een box. Zei ja, maar ik vond het echt leuk. En die was echt voor mijn gevoel echt wel 10, 15 minuten aan het wachten tot ik klaar was met mijn gesprek. Om alleen maar even dat. Terwijl ik dacht van ja, in de klas was je echt fucking vervelend.
4: Ja, maar dus op straat toch wel degelijk omgangsvormen, heel beleefd.
5: Ja, heel beleefd. Het is sterker nog, ze zijn veel. Die jongeren, dat valt me altijd op.
4: Ja.
5: Die geven me altijd een hand.
4: Ja.
5: En die geven iedereen een hand. En als je dat niet doet. heel vaak bij gewoon... stel, ik loop met jou op straat en wij komen een vriend van jou tegen.
4: Ja.
5: Hoe groot is de kans dat hij dan ook mijn hand geeft? Dus die is dan helemaal gefocust op jou. Dat zouden zij nooit doen. Zij zouden altijd iedereen een hand geven.
4: Ja.
5: Wij kunnen ook wat van hun leren.
4: Ja. Wat heb je van hun geleerd?
5: Nou, dat bijvoorbeeld gewoon altijd, maakt niet uit met wie ik ben. Of als ik wie ik tegenkom. Ik geef dan iedereen een hand en begroet iedereen.
4: Ja. Ja, dus je leert er zelf ook wat van.
5: Ja, heel veel. Ik haal er veel meer uit dan dat zij. Ik heb het gevoel dat ik er veel meer uithaal dan dat ik kon brengen.
4: Ja.
5: En ze vroegen me altijd van waarom ik dat doe, dat lesgeven. Ja, omdat je doet het alleen maar voor het geld, bla bla bla. Gelukkig de afgelopen paar jaar, omdat ik ben doorgebroken, vragen ze dat niet meer.
4: Nee.
5: Als ze het nu zouden vragen, dan is het echt gewoon omdat ik er meer uithaal dan dat ik kon brengen. Omdat ik zoveel leer van ze.
4: Ja, ja.
5: En het verbinden met ze, ja.
4: Ja, is dat dan ook, je zei in een interview met Parool dat ik las, je zei de kinderen zijn geweldig, ik hoop dat ik ze de rest van mijn leven les mag blijven geven. Maar is dat dan de kern van waarom je dat zou graag willen, tot je pensioen lesgeven?
5: Ja, ik mis het meer dan optreden, dat had ik nooit verwacht.
4: Nee?
5: Nee.
4: Dus je kan prima een maand niet in een theater staan, maar een maand niet op school vind je...
5: Ja, dat vind ik wel lastiger dan. Ik zeg maar, als je een tijdmachine zou hebben, je zou dit stukje laten zien, dan zou ik echt denken: gast, wat is er mis met jou? het is gewoon heel gek. Het is gewoon het meest oprechte wat er is daar lesgeven. Dat is het meest echte wat er is.
4: Ja.
5: En ja, ik heb nu, omdat ze ook TikTok hebben, heb ik nu één minuut krijg ik respect van ze. En dat is die één. De eerste minuut. En dan begint het weer opnieuw. En dat vind ik heel fijn.
4: Ja. Komen ze ook wel eens naar je shows?
5: We hadden het er wel over. Maar dan moet het wel met begeleiding komen. En dat is, omdat mijn shows natuurlijk vaak om 8 uur zijn.
4: Ja.
5: Maar dat gaan we wel...
4: Koop je wel meer kaartjes.
5: Ik hoop dat we het wel kunnen regelen als ze een keer komen.
4: Ja, ja. Ja. Want weten ze dat jij ook een bekende comedian bent?
5: Ja, dat zeggen ze gewoon. Ze laten het gewoon het zien, het TikTok-filmpje. Ze zitten ook op TikTok.
4: Ja.
5: En dan, maar ja, nogmaals, ik heb daar 1 minuut extra... krijg ik
4: aandachtspannen
5: voor. En de rest, dan begint het weer opnieuw.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
4: In het Engels zeggen ze, humor doesn't travel well. Ik wil van mijn gast cabaretier Cor Hoebe weten in hoeverre hij het daarmee eens is. Je bent zelf ook Pools en Nederlands. Ja. Opgegroeid in multicultureel Amsterdam-Oost. Hebt veel gereisd, dus je maakt ook op je reizen, neem ik aan, grappen.
5: Ja.
4: Ben je wel eens ergens een land uitgegooid vanwege een grap?
5: Nee.
4: Nog niet?
5: Nee.
4: Oké. Okay. In hoeverre, daar gaan we het over hebben, is humor cultureel bepaald? En hoe langs welke lijnen beweeg jij als het gaat om verschillende culturen en humor?
5: Nou, er is zoiets als universele humor.
4: Ja?
5: Eddie Izzard, ik ben een groot fan van hem. Mm-hmm. Een comedian die een Engelsman die notabene in het Frans heeft opgetreden in Parijs.
4: Ik ben vaak naar hem toe geweest.
5: Ook in Parijs?
4: Ja, en dan staat hij in zaaltjes met 40 mensen.
5: Ja.
4: Terwijl hij gewoon Wembley vult.
5: Precies, ja. Ik heb hem hier gezien in Heineken of AFAS.
4: Ja.
5: En in Parijs is er 40 man in het Frans.
4: Ja.
5: Maar jouw Frans is echt heel goed.
4: Oui.
5: Hoe is hij? Dat zie je wel. Ik geloof het meteen.
4: Ja.
5: Hoe goed is zijn Frans?
4: Ja, supergoed. Hij heeft een heel sterk accent. Maar hij maakt ook shows in het Duits. Hè?
5: Ja, in het Duits, Frans en Spaans. Ja. Dus laat maar zien dat wel kan.
4: Ja.
5: En
4: maar hij heeft een enorm goed taalgevoel. En hij is daarnaast ook nog eens heel erg grappig.
5: Maar hij is ook heel erg... Zijn humor is ook heel erg best wel abstract.
4: Ja.
5: Bijvoorbeeld dat hij in... misschien moet ik dat niet doen, want ik ga ze...
4: Andere comedians. Nou ja, hartstikke leuk.
5: Eddie Izzard.
4: Check mij even op YouTube.
5: Ja, ja.
4: The monkey is in the tree.
5: Ja, of de Darth Vader kantine.
4: Ja, precies.
5: De kantine van de Star Wars. De Darth Vader kantine. Maar
4: hij is een uitzondering eigenlijk. Hoeveel comedians zijn er die in 4, 5
5: Nou, laat ik het omdraaien. Al die grote Amerikanen, die spelen overal ter wereld.
4: Mm-hmm.
5: Dus dat betekent dus dat er een soort universele humor is. Dave Chappelle die speelt overal, zelfs in Saudi-Arabië. Dat is natuurlijk een hele subdiscussie van, want daar kreeg je nog gezeik over. Maar hij speelde over de hele wereld.
4: Ja, of we zijn zo geïndoctrineerd door het Amerikaans cultureel imperialisme dat we denken dat het grappig is.
5: Ja, omdat wij dat allemaal voelen en weten waar het over heeft. Ja. Omdat het, ik heb zelf in Iran heb ik opgetreden. Teheran, ja.
4: Echt?
5: Ja, ja.
4: Wauw.
5: Ja,
4: wanneer?
5: In 2018.
4: In een ondergrondse nachtclub. Hoe ging dat?
5: Ja, nou ja, het was in een danstheater. Het was 2 dagen van tevoren werd het bekendgemaakt.
4: Het paleis van de Iraanse weemoed.
5: Ja, zoiets. Ja. Op een of andere manier lukte dat. En er zaten iets van 70 man. En dat was echt was een onvergetelijke avond. En zij begrepen het ook allemaal. Dus
4: ja.
5: En het was gewoon in het Engels.
4: Maar hoe kwam je daar terecht? Hoe komt een stand-up comedian in Iran terug?
5: Nou, ik ben begonnen bij de Mesrap, dat is in Amsterdam, in storytelling. Ik kom uit de improvisatie en storytelling. Die twee heb ik eerst gedaan. En toen pas heb ik de overstap gemaakt naar stand-up comedy. En de Mesrap is opgericht door een Iranier. En die mocht zelf het land niet meer in, omdat die zwarte lijst staat. En toen zeiden ik en twee vrienden zeiden van, want wij traden daar heel veel op. Zeiden we, oké, laten we naar Iran gaan. En toen zeiden we, oké, laten we het doen. En we kenden iemand via, maar dat maakt niet uit. Iran is echt een geweldig, prachtig land. En geweldige mensen. En toen zei ze van, we willen eigenlijk hier ook optreden. Ze zei, is goed, dan gaan we voor je regelen. En binnen 2 dagen was dat allemaal geregeld.
4: Wow.
5: En ondergronds.
4: En waar maak je dan grappen over?
5: Over gewoon alles. Ja. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies. Oh ja, wat we wel deden, ik had een hele lange lijst gemaakt van 10 meter. En toen we begonnen, ik zei van, lieve mensen, dit zijn de onderwerpen waar we geen grappen over mochten maken. En toen strooide ik zo die lijst uit. En dat was zeg maar de eerste grap. En toen ging iedereen helemaal joelen en blij zijn. Maar eigenlijk wel, eigenlijk kon je herleiden naar 3 thema's. Dus politiek, seks en geloof. Daar mag je geen grappen over maken in Iran. Maar wij konden er zeg maar door slim rondom heten lullen, kan het altijd.
4: Ja.
5: Dus, maar is er een universeel humor? Is dat er? Ik denk dat wel. Ik denk dat er ook verschillen zijn. Bijvoorbeeld Franse humor is heel anders dan Anglo-Saxische humor. Mm-hmm. Poolse humor is heel abstract. Bijvoorbeeld in een Poolse humor kan dan hebben het over. Dan kan opeens een plant praten of een koffer.
4: Treed jij ook op in Pools?
5: Nee. Mijn Pools is niet goed genoeg daarvoor. Pools is een hele moeilijke taal.
4: Mm-hmm.
5: Ik heb een heel zwaar accent en mijn Pools is echt niet. Ik heb het 1 keer gedaan in Polen. Maar dan moest ik wel af en toe Engelse woorden gebruiken om eruit te komen. Dus mijn Pools is echt is niet goed genoeg ervoor.
4: Ja, vind je als je Engels praat, ben je dan net zo grappig als in het Nederlands? Of ben je anders grappig?
5: Anders. Ik ben in het Engels begonnen, hè, dus omdat je daar gewoon meer speelplekken had in Amsterdam. Dus dan kon je in het Engels kun je 7 dagen per week optreden. Ja. En in het Nederlands kun je maar 2 dagen optreden per week. Dus daarom, vooral in het Engels, we konden voor toeristen spelen en voor expats en voor Nederlanders. Dus je 3 groepen waar je voor kon spelen. Dus in het Nederlands kun je maar voor 1 groep. Dus het is wel. In het Nederlands dan begrijpt iedereen jou als je hoe je iets zegt, wat je dan meteen bedoelt. Als je voor een zaal speelt van 60. Verschillende nationaliteiten, dan is dat anders dan als je voor bijvoorbeeld alleen al voor mensen speelt waarvan de Engels hun eerste taal is.
4: Ja, dan heb je dus opgetreden in wereldsteden als Amsterdam, Teheran en vorige week zelfs in Doetinchem.
5: Ja.
4: Heb je het helemaal gebracht. Is dat dan, merk je dan verschil tussen het publiek waar je staat alleen maar al in Nederland?
5: Ja, tuurlijk. Ja. Heel erg. Ja, trouwens, de Achterhoek en Twente is een hele leuke regio om te spelen. Want die mensen zijn heel lief en houden van harde grappen. Dat is een hele combinatie die je niet snel tegenkomt in Nederland. Dus dat is echt heel leuk om in Achterhoek en Twente. Elke regio is het anders. Kijk, als ik in de grote steden speel, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dan snappen ze wel iets meer van wat ik precies bedoel, hoe ik het zeg, omdat ik ook uit zo'n stad kom, maar in principe kun je overal spelen.
4: Ja, En de stad die je net noemde, Rotterdam, dat is, zeggen bijna alle Nederlandse cabaretiers, jij geloof ik ook, dat dat de favoriete stad is om op te treden.
5: Ja.
4: Waarom?
5: Ja, nee, ja, ik denk dat Rotterdammers, die geven heel veel energie.
4: Ja.
5: Die hebben er echt zin in.
4: Amsterdammers zijn een beetje blasé? Of hoe?
5: Nou ja, kijk, als je voor in Almere, als je voor oude Amsterdammers speelt, dan gaat het dak er ook af. Dan gaat het ook vet veel energie en permanent ook. Maar als je in Amsterdam speelt, dan in de grote zaal. Dan, ik vraag altijd hoeveel mensen uit die stad zelf komen waar ik speel. En dan is het bijvoorbeeld maar een stuk of 100 man. Dus 1/10 komt dan uit die stad. En de rest komt van heel. Dus dan speel je eigenlijk voor een mengelmoes van iedereen. Terwijl in Rotterdam is de kans groter dat je voor alleen Rotterdammers speelt. En dan, die kunnen echt heel veel hebben. Die kunnen hele harde humor aan. En die geven ook heel veel energie. Daar is het zeg maar bijna vergelijkbaar met een Engels publiek. Dat ze ook gaan hackelen. Dus dat ze dingen
4: gaan meedoen.
5: Gaan meedoen, ja.
4: En zijn ze dan wel eens grappiger dan jij?
5: Soms wel, ja. Dat vind ik ook wel leuk. Maar vaak niet, hoor. Maar maar soms wel, ja. Dat vind ik wel. Als iemand een grap maakt en die is echt leuk, dan krijg je van mij echt heel veel respect. Ja. Dat vind ik echt heel leuk.
4: Ja, dat
5: maar,
4: zie je ook.
5: Maar als je die niet leuk is, dan maak ik je af. dus er is een hele groot risico. Ja. Als het wel leuk is, krijg je echt respect van mij. Dan ga ik lachen, ga ik klappen. Dan zorg ik dat het hele publiek mee gaat klappen. Dan zeg ik ook, mag ik applaus voor deze grap? Van deze persoon. En anders dan word je helemaal afgemaakt.
4: Nou, ik durf al geen grappen meer te maken. je trekt met jouw shows een heel jong en gemêleerd, maar ook oud publiek, van alles en nog wat. Heel veel nationaliteiten, daar ga je ook goed op mee. Je hebt over elk land wel iets te melden. Of te vragen. Je maakt echt verbinding. Is dat iets dat iedere cabaretier eigenlijk zou moeten hebben om te slagen, om dat succes te hebben?
5: Nee, want het zijn dat is geen voorwaarde, dat is gewoon mijn stijl. Ja. Er zijn genoeg andere stijlen. Iedereen. Humor is net zoals muziek. Ik maak toevallig dit genre muziek. In een genre doe ik dit. En als je dat leuk vindt, dan ga je er naartoe. Of dan kijk je op. Dus dat, nee.
4: Ja. Alle gasten van de Big Five stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier planoloog Han Lurtzing. En hij had deze vraag voor jou. Goed luisteren.
6: Het ligt vreselijk voor de hand, maar ik kon het niet laten. Ik luisterde naar een deel van die algemene beschouwingen. En vooral alle theater daarbij en overdrijving en nog wat. En ik dacht, wat zou een cabaretier nou hiermee kunnen zonder dat hij alleen maar die mensen herhaalt? Want die zijn soms leuk genoeg. Maar welke laag kun je eroverheen leggen waardoor het leuk, maar ook nadenkvoer wordt?
4: Over de APB, kan je daar iets mee?
5: Nou, ten eerste wil ik erbij zeggen dat ik een bloedhekel heb aan planologen. ik heb zelf planologie gestudeerd. Dus
4: je mag het zeggen.
5: Ja, ik mag
4: weer
5: het zeggen.
4: Die verbinding.
5: Nee, die verbinding. Ja, ik heb echt een scheidhekel aan ze. Maar goed, over die vraag. Als het algemene beschouwingen, hoeveel mensen kijken dat nou? Je zou er wel een grap over kunnen maken. Maar dan vaak in de zaal merk je van, oh ja, de 10 mensen die hebben het gezien, die vinden het grappig. En de rest kijk je aan van, waar heb je het over? Ja. Dus daar zou je veel meer metafysischer grap over kunnen maken. En dat is dan zo'n planoloogachtige invalshoek.
4: Zou de politiek waarschijnlijk wel ten goede komen. Jij mag ook een kwettingvraag stellen aan de volgende gast. Dat is Naomi Ellemers. Zij is organisatiepsycholoog en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Ik spreek morgen met haar de omgangsvormen op de werkvloer. Wat zou jij haar willen vragen?
5: Ik zou haar willen vragen, hoe bepaal je als HR-manager wanneer een grap fout is, waardoor je dus als werknemer de straf voor krijgt? Want humor, daar hebben we al eerder in deze uitzending over gehad, dat is ook risico nemen. Want je maakt een grap en als die verkeerd valt, hoe zorg je ervoor dat... Want je kan ook zeggen van, we doen helemaal geen humor, maar dan wordt het onleefbaar. Dus wie bepaalt of de grap leuk is of niet?
4: Dat is een leuke vraag. Morgen aan Naomi Ellemers. Voor vandaag veel dank, cabaretier Cor Hoebe. Jij toert nog tot eind oktober door het hele land met een reprise van jouw show Kordaat. Maar alles is uitverkocht, heb ik begrepen. Wanneer hebben mensen, normale mensen, die geen kaartje hebben bemachtigd, weer de kans om jou te zien?
5: Ik begin vanaf februari weer met mijn nieuwe show, de Tryouts, tot en met juni. En daarna Die komen nog online. Vanaf november komen die online.
4: Oké, volop kans. Ja. Dus om
5: journalist Stefan de Vries, dankjewel.
4: Graag gedaan. Alle afleveringen van de Big Five kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen enkele aflevering te missen. Tot morgen, dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace, die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. In Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar sterk gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel materiaal had. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bont. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden.
7: Trump en de leiders van de golfregio Staten praten vandaag over de volgende stap in de oorlog met Iran. Wat ze gaan bespreken, gaan we zo horen in de podcast Ochtendnieuws.
8: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
11: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
12: Stop met de boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
13: Heineken koopt honderden Britse pubs en Total Energies keert terug naar Venezuela. Je hoort het vanaf 11 uur in het Beleggerspanel.
14: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
12: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Nou, die is nou net met...
17: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Van de wereld, maar de vliegende start van je werkdag begint in Amerika. Want Donald Trump gaat vandaag in gesprek met de leiders van landen uit de golfregio's, de golfstaten. En dat doet hij in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nou, een van de landen die spreekt is Saoedi-Arabië, een land dat tot nog toe vergeefs hulp vraagt bij Trump nadat de Iraniërs en de Houthis aanvallen pleegden op Saoedi-Arabië. En dat breidt zich ook uit. Veel Jemenieten zijn inmiddels gevlucht over de Rode Zee naar Djibouti om plaats te maken voor die oorlog tussen de Houthis en de Saoedi's. En inmiddels maakten de Engelsen, Andy Burnham, de nieuwe premier van Engeland, gisteren bekend dat ze een tankvliegtuig zullen inzetten op verzoek van Saoedi-Arabië in dit conflict. We gaan over de zaak daar praten met onze Midden-Oosten correspondent Tarek Enkhuis. Tarek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, de VK komt nu te hulp door een defensieve militaire hulp, zeggen ze precies. Door een tankvliegtuig in te zetten. Wat moeten we daarvan maken?
3: Ja, dat is het. De VK die gaat hulp bieden bij defensieve operaties om dus de energieinfrastructuur te beschermen. Mm-hmm. En dan wel in de vorm van een tankvliegtuig, de Voyager, om precies te zijn, voor een aantal weken, heeft de premier gezegd. Mm-hmm. En daarna wordt dan bekeken of het nog steeds nodig is. En het idee is natuurlijk om bescherming te bieden, of in ieder geval te helpen bij het beschermen van die energieinstallaties in Saoedi-Arabië en zo toch de energieprijzen enigszins te stabiliseren. Dit is overigens ook niet de eerste keer. Ook bij eerdere aanvallen vanuit Iran heeft het Verenigd Koninkrijk Saoedi-Arabië geholpen, ook in de lucht.
2: Dan eventjes naar die gesprek. Trump, die in de zijkant van, of de zijlijn moet je zeggen, van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een aantal landen uit de golfregio spreekt. Is dat inderdaad de belangrijkste aanleiding ook om daar te praten over die aanvallen van de Houthis op Saoedi's?
3: Ja, dat heeft er wel enigszins mee te maken, maar het onderwerp van gesprek is eigenlijk iets groter dan dat. Mm-hmm. Ze gaan het officieel hebben over een plan voor na de oorlog, hoe het gaat zitten met de wederopbouw, hoe de energieinfrastructuur weer op gang komt en dergelijke. Meer fundamenteel gaat het denk ik ook wel een beetje over de vraag hoe de relatie ervoor staat tussen de Amerikanen en de Golfstaten. Yeah. Wat zijn de veiligheidsgaranties van de Amerikanen nog waard na de afgelopen maanden? En wat gaat Trump helpen met het economisch herstel van deze golfstaten?
2: Ja, want dat is het verhaal. Ik zei dat al even in de inleiding. Vergeefs klopt Saoedi-Arabië op de deur van het Witte Huis en krijgt er eigenlijk nul op het request. Hoe kijk jij tegen die relatie aan tussen Amerika en golfstaten en Saoedi-Arabië?
3: Ja, die golfstaten en inderdaad met name Saoedi-Arabië krabben zichzelf toch wel een beetje achter hun oren. Ze hebben natuurlijk decennia lang zo ontzettend op de VS vertrouwd als grote beschermheer. Zichzelf eigenlijk daarmee in een lastig pakket gebracht door bijvoorbeeld de Amerikaanse basis toe te laten op grondgebied. Met het idee dat als Iran dan aan zou vallen, dat de VS dan alles zou tegenhouden. De VS heeft natuurlijk wel heel veel geholpen. Veel raketten afgeweerd en veel militaire steun gegeven. Maar de golfstaten hebben ook gezien dat die bescherming van de VS en die aanwezigheid van de VS juist eigenlijk ook een risico is. En dat Trump ook niet altijd naar hun luistert. Nee. Want zij hebben vanaf begin af aan eigenlijk gewaarschuwd tegen het begin van deze oorlog met Iran. Nee. Dus ja, je ziet toch dat zij ook een klein beetje gaan kijken of ze niet een beetje op wat meer paarden moeten gaan gokken. Kunnen ze niet ergens anders nog andere veiligheidsgaranties krijgen? En dan kijken ze bijvoorbeeld naar Pakistan, naar Turkije, naar China. En die relatie met de VS wordt dus eigenlijk een klein beetje opener.
2: Ja, en dat zal Amerika niet prettig vinden dat ze met name kijken naar dat soort landen. Naar Pakistan, naar China, wat je zegt. Maar wat het belangrijkste is, neem ik aan, voor die golfstaten en voor Saoedi-Arabië, dat de wereldoliehandel weer een beetje op gang komt.
3: Ja, precies. Die vaarwegen die moeten weer open. Ja. Zowel de Straat van Hormuz als de Rode Zee door de Bab el-Mandab. Mm-hmm. Beide op dit moment eigenlijk rechtstreeks door Iran gecontroleerd. Hormuz iets rechtstreekser en de Rode Zee natuurlijk via de Houthis. Ja. Die golfstaten hebben ontzettend veel last van die vaarroutes. Mm-hmm. Maar ook van het soort van imago dat ze altijd hadden, dat ze een baken van stabiliteit en veiligheid waren. Ja. Met name Abu Dhabi, de Emiraten hebben daar last van. Al die toeristen kwamen eerst vast te zitten de afgelopen maanden en zijn vervolgens eigenlijk niet teruggekomen, omdat ze niet meer hetzelfde imago van veiligheid kunnen waarborgen dat ze voorheen wel hadden.
2: Nou, het andere belang van Trump is natuurlijk ook om te zorgen dat die oliehandel weer op gang komt. Dus je zou eigenlijk zeggen, als ze een gedeeld belang hebben, dan moeten ze wel uitkomen.
3: Ja, wellicht. En Wall Street Journal heeft natuurlijk vandaag aangekondigd dat Trump waarschijnlijk $5 miljard wil investeren in de wederopbouw van

0: energieinfrastructuur. Dat is al een goed begin, denk ik. Daar zullen de golfstaten ook zeker blij mee zijn. Dat is een eerste handreikening. Maar de vraag is natuurlijk hoe snel ze die infrastructuur en die vaarroutes weer open en op de been kunnen krijgen. Want dat heeft iedereen inderdaad graag.
1: Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis. En als je meer wil horen van Tara, maar ook lezen, dan kan je even kijken op bnr.nl, onze website. Daar staat een prachtig mooie column van haar hand voor je klaar. Ja, Trump heeft met zijn boycott van een aantal prominente nieuwsorganisaties vorige week zichzelf meteen gisteren in de voet geschoten. Straks hoor je hoe de feestelijke opening van zijn nieuwe helikopterplatform bij het Witte Huis verliep.
2: Ochtendnieuws.
3: Tientallen landen, waaronder Nederland, roepen op tot maatregelen om te voorkomen dat kunstmatige intelligentie ongecontroleerd kan doorgroeien. De 22 landen willen dat AI onder menselijke leiding, toezicht en controle moet blijven. Daarnaast moet er een wereldwijd toezichtstelsel komen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft de verklaring ook ondertekend. De Verenigde Staten en China dan weer niet. We gaan het bespreken met onze tech-commentator Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Allereerst even die verklaring. Wat staat daar nou precies in? Waar roepen ze nou tot op?
4: Ja, ze roepen op dat ze moeten controle hebben over de frontier AI models. Dus er staat in 1 verplichte test voordat een model uitkomt. 2 onafhankelijke evaluatie. Dus er moeten beoordelaars die moeten van tevoren moeten zeggen van ja, dit kan op de markt of niet. Dan krijg je 3 als een incident is. Denk aan de luchtvaart, dan doen ze dat ook. Incident moet het uitgebreid worden onderzocht. En we hebben nog een 4e. Dat is ook altijd mooi. Dat is dat er een internationale instelling moet komen. En dat is wel mooi. Zoals bij het atoomagentschap. Maar dat willen ze weer niet expliciet zeggen dat het onder de Verenigde Naties komen, anders wordt Trump weer boos. Dus, maar er moet wel een instituut komen die dat toezicht ook allemaal gaat verzorgen. Dat staat er onder andere in.
3: Ja, en dan hebben we initiatiefnemers als Finland en Noorwegen. Nou, ik noemde het al, ook Nederland, Canada, Duitsland. Ik kan nog even doorgaan. Grote afwezigen zijn toch in dit verhaal de Verenigde Staten en China. Waarom staan die niet op de lijst?
4: Ja, die hebben gewoon een ander beleid. Kijk, we moeten eerst China. En dat is een interessant verhaal. We denken altijd China, maar China heeft dus hele strenge AI-regels. Vanuit de oorsprong. En waarom? Ze willen natuurlijk alles beheersen. De informatiecontrole. Dus dat willen ze. Dus ze hebben vanaf het begin al gezorgd dat de mens niet zomaar alles kunnen doen. Nou, dat is China. Amerika, kijk, Amerika heeft, en dat is niet alleen met AI, dat is sowieso met technologieontwikkeling. Amerika, die hebben heel erg vanuit de oorsprong al, eerst zetten we iets op de markt en dan gaan we reguleren. Denk even aan de zelfrijdende auto, die er nooit komt, Bas. Maar dus, die mogen op de weg en daarna, weet je, zijn er allemaal rechtszaken van het gaat mis. En in Europa gaan we eerst die regels maken. Het komt natuurlijk uit Finland, dit initiatief. En uit Noorwegen. Ja. En dan gaan we eerst regels maken en dan gaan we het controleren. Ja. Dus Amerika doet dat precies andersom. En China heeft eigenlijk al regels. Ja, dus maar daarom betekent het niet.
1: Lag dit nou al op de rol voordat vorige week die waarschuwing kwam van die ex-OpenAI-medewerker van Sam Altman en van Elon Musk, dat als wij niet reguleren, dat de AI ons met z'n allen opeet? Want dat is dus. Of is dit inderdaad gewoon deze alarmbel die geluid is, die heeft geleid tot dit initiatief? Hoe moet je dat zien?
4: Kijk, het zijn natuurlijk regeringsleiders, zijn natuurlijk ambtenaren, het zijn beleidsmakers. Er liggen tientallen initiatieven om alles te reguleren, wat het volk allemaal dus kan doen. Maar die trigger met de Hugging Face hack en vorige week de waarschuwingen van die techmannen, dat heeft het gewoon versneld. Dus toen dachten ze van, ja, dit is het moment. Weet je, je moet het momentum pakken in je leven, want dat helpt. En daarom dat initiatief. Het blijft gewoon onwijs apart. Weet je, bijvoorbeeld, we noemden Frankrijk heeft niet getekend. Dat is ook gek, hè? Waarom heeft Frankrijk niet getekend? Die heeft een Mistral. Dus Frankrijk die denkt van, ja, weet je, dat is een element. Vorige week is opgeroepen tot een rem. Dit is geen rem, hè? Ze roepen niet op tot een rem. Ze roepen op tot regulering. Dat is ook interessant. Ja. Dus niks remmen, reguleren.
3: Maar toch, hè, Ben, want ze gaan het dus nu wel proberen, mondiaal reguleren, dus een algeheel toezichtsorgaan en dat soort zaken. Ja. Hoeveel waarde heeft dat nou als de VS en China dus niet meedoen, want je zegt net, die hebben al hun eigen beleid?
4: Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik, want dit zijn natuurlijk ook weer, weet je, uiteindelijk gaan die wel mee. op een of andere manier. Want er moet een wereldwijd, weet je wel, toezicht komen, melden. Weet je, dus uiteindelijk gaan die wel mee. Alleen, ja, nu hebben ze natuurlijk een... zij zitten meer in die, met z'n tweeën, wie wint de AI-race, die wint de hele wereldmacht. En Europa, die komt nu van, ja, maar wij zijn goed te reguleren. Wij zijn wereldkampioen daarin. Dus heeft het zin? Ja, ik denk dat dit kleine stapjes zijn om uiteindelijk dat zij ook weer op een of andere manier meegaan.
5: Nou, dat vind ik toch optimistischer wat ik de afgelopen tijd
4: heb. Ja, lekker, hè? Dat is fijn, hoor.
5: Mooi. Dankjewel, Ben van den Burg, onze tech-commentator bij BNR.
1: Fijne opening van de dag. We gaan even vooruitblikken op de beursdag. Jorik Simonides van BNR Beurs met de agenda.
6: Er komen cijfers aan van Exor. Dit Italiaanse Ajax-bedrijf is bekend van zijn grote belangen in Italiaanse trots als Ferrari of Fiat via Stellantis of voetbalclub Juventus. Maar Exor belegt ook steeds meer in het Nederlandse Philips. Ze zijn er met afstand de grootste aandeelhouder, met een belang van bijna 20%. En hoewel ze op een gunstig moment zijn ingestapt, beleeft het aandeel Philips nou niet echt een prachtjaar. En dat geldt ook voor Stellantis. Maar met Ferrari gaat het dan weer wel goed. Daar ging de winstverwachting deze zomer nog omhoog. We gaan zien wat het per saldo allemaal betekent voor Exor. En horen we ook nog of jij en ik, de Nederlandse consument, nog een beetje durven te kopen. Want het CBS deelt een update over het consumentenvertrouwen. En beleggen in Japan kun je vergeten, want de beurzen daar zijn dicht.
1: Ja, BNR Beurs vanavond weer om 6:30. Live op de radio, meteen daarna als podcast. En inderdaad, morgen is de Nikkei weer dicht. Gisteren hadden ze de dag van respect voor de ouderen. Morgen is het, geloof ik, zonnewende dag, want het wordt herfst. Ook, ja. Ook in Japan.
5: Nou, er is daar genoeg gebeurd, dus ook wel even lekker, even een beetje rust, toch?
1: Ja, precies. Dus ook een beetje wennen. Dan, in Rusland wordt vandaag een onderzoek gepresenteerd naar de misdaden van Oekraïne. Hè? Ja, dat hoor je goed. Dit gebeurt allemaal tijdens een forum over nepnieuws. In Moskou. Sajan Detail, tijdens dat forum is desinformatie rond de Russische parlementsverkiezingen ook onderwerp van gesprek. Net als de manier waarop AI wordt ingezet om informatie te creëren en te verspreiden. Nou, je zou kunnen zeggen, zo'n hele conferentie is één grote fake news toestand. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Ja, is dit inderdaad een soort goed nieuwsshow van de Russen? Wat verwacht je van het onderzoek naar Oekraïne en zijn inmenging?
7: Nou, dat zal zich waarschijnlijk toespitsen op een aanval op een plaatsje, een kustplaatsje aan de zee van Azov in bezet gebied. Mm-hmm. Daar zijn op 25 juli drones neergekomen in een toeristenoord, waarbij 12 toeristen die lagen te slapen zijn omgekomen, onder wie 5 kinderen. De Russen zaten natuurlijk toen meteen in de hoogste gordijnen. In de gordijnen, die riepen van ja, dit zijn oorlogsmisdaden. En dat zijn ze gaan onderzoeken. Oekraïne heeft destijds niet echt gereageerd. Wel gesuggereerd dat er misschien toch wel degelijk dat plaatsje werd gebruikt voor de opslag van wapens, in ieder geval militaire doeleinden van de Russen. Nou, dat onderzoek daarvan heeft Maria Zakharova, de woordvoerster van Buitenlandse Zaken, al gezegd onlangs. We gaan dat presenteren, dus vandaag. En het is sensationeel. Met andere woorden, ja, we hoeven er niet aan te twijfelen. Ze komen met heel veel bewijs, tussen aanhalingstekens, dat de Oekraïners dit hebben gedaan en dat dus Oekraïne deze misdaden gepleegd heeft.
1: Ja, en waarschijnlijk opzettelijk. Maar wat maken wij hiervan? Nou, hè? Jij als onafhankelijke buitenstaander, is dit gewoon een kwestie van de pot verwijt de ketel?
7: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Kijk, het is oorlog. Er is een oorlog uitgebroken tussen Rusland en Oekraïne. Daar worden misdaden in gepleegd, oorlogsmisdaden. Ja. Dat voorkom je niet. Dat is nou eenmaal zo, ook door Oekraïne. Maar er zijn er twee dingen. Eén, Oekraïne doet dat incidenteel. Het is niet echt voortdurend dat Oekraïne zich daarnaar schuldig maakt. Terwijl er een overdaad aan rapporten is. Bijvoorbeeld van de VN, bijvoorbeeld van Human Rights Watch, Amnesty International, die laten zien: Rusland pleegt systematisch oorlogsmisdaden. Het hoort zelfs bij de oorlogstactiek eigenlijk van het land. En daarnaast moet je ook zeggen, kijk, als Rusland deze oorlog niet was begonnen, dan hadden al die mensen nog geleefd. Ja. Hè? En dat is natuurlijk waar Rusland totaal aan voorbij gaat.
1: Ja, en toch, je zou hier kunnen zeggen, dit is gewoon de propagandamachine van Poetin die draait voor de eigen achterban.
7: Natuurlijk, en niet alleen voor de eigen achterban. Het is ook voor de wereld te laten zien. Kijk, wij zijn niet schuldig, de Oekraïners zijn schuldig. In ieder geval is het zoveel twijfel zaaien. Te zeggen van, nou, er is niet één waarheid. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Een beetje dat postmodernistische waar ja. Poetin altijd heel erg goed in is. Iedereen moet er maar mee wat hij denkt. En als je maar genoeg verwarring zaait, dan krijg je ook dat mensen op een gegeven moment zeggen, nou, ik snap er allemaal niks meer van. Laat maar zitten, ik wil er helemaal niks meer mee te maken hebben. En dat is ook precies waar Rusland op uit is.
1: Ja, maar wat is de afdronk van de Rus op straat, als die hier naar kijkt? Gaat die dit geloven?
7: Nou ja, dat is heel wisselend. Kijk, in Rusland zijn de 50ers en 60ers die kijken naar de propaganda op televisie. Die zullen het voor zoet koek slikken, denk ik. Maar ja, de wat jongeren die op internet kijken, die een VPN hebben, die ook gewoon westerse bronnen kunnen raadplegen, die zullen daar minder snel in meegaan. Die zijn er een stuk minder vatbaar voor.
1: Ja. En daar zitten ook mensen, jongere mensen tussen inderdaad, wat je zegt, die er niet zo vatbaar voor zijn. Hoe gaan die daarmee om dan?
7: Nou ja, ook heel verschillend. Kijk, ik heb een vriend bijvoorbeeld in Moskou, die is zeer intelligent, hij is vermogend, hij is weldenkend, overwegend. En die zei mij een keer van, nou ja, ik wil dat er vrede komt en dat de Russische staatstelevisie propaganda uitzendt, zei hij. Ja. Maar, zei hij, ik vind wel dat Rusland Oekraïne 3 keer zo hard moet aanpakken. Nou, ik kreeg een soort kortsluiting in de kleine hersenen, want ik dacht, hoe kun je dat nou zeggen. Ja. Je gelooft niet wat er op tv wordt gezegd en je wil dat er vrede komt en intussen zeg je, ik wil dat Oekraïne vernietigd wordt. Daar kwam het op neer. Ja. Ik zeg maar, hoe kom je daar dan bij? Waarom is dat dan zo? Ja, zegt hij, omdat anders, als dat niet gebeurt, er NAVO-raketten aan de grens verschijnen. Ja. Nou ja, het punt is met Russen dat ze toch eigenlijk nooit hebben geleerd, ook vanuit de Sovjet-tijd niet, om zelf na te denken en om te analyseren. Mensen weten ook niet hoe democratie werkt. Ja. En ja, dat is nogal pijnlijk om soms mee te maken, maar het is wel waar we mee te maken hebben.
1: Ja, de realiteit. Dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman.
2: Ochtendnieuws.
3: Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Nou, dat weet politiek verslaggever Michiel Jurjens.
8: Een aantal bewindslieden is al in New York, maar vandaag gaat ook premier Jette die kant op voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Voor die tijd is er nog een coalitieoverleg, met daarbij ook vicepremier Bart van den Brink en de fractievoorzitters van D66, VVD en CDA, Jan Paternotte, Ruben Brekelmans en Henry Bontebal. In de Tweede Kamer gaat de vergaderweek van start met het vragenuur, gevolgd door stemmingen, terwijl verderop in Den Haag in de Eerste Kamer nog maar eens besproken wordt hoe men daar verder wil gaan met de behandeling van box 3. En verder laat de vaste Kamercommissie Defensie zich in een technische briefing bijpraten over de afgelopen voorjaar gepresenteerde defensienota. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: En dat zijn politiek verslaggever Michiel Jurjens. We gaan kijken wat er in de kranten staat, Donner.
3: Laat meer gedetineerden overdag naar hun werk gaan, kopt het AD vandaag. Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen, pleit in de krant voor meer gevangenissen light. Dat zijn gevangenissen met minder toezicht. En voor meer afdelingen met gedetineerden die overdag naar hun werk blijven gaan, is volgens hem nodig om het cellentekort tegen te gaan.
1: Ja, dan in de Volkskrant lezen we dat de overheid komt met een nieuwe subsidie voor elektrisch rijden. En is bedoeld voor de mensen met een laag inkomen. Zo schrijft die krant. Mensen met een kleinere beurs krijgen misschien dit jaar nog tot €6.000 extra voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto om de energietransitie voor die groep te versnellen. Maar, zeggen experts, er zitten wel wat haken en ogen aan de uitvoerbaarheid van dat plan.
3: Nieuwe regels voor groene reclame zijn zorg voor ondernemers, schrijft het FD op de voorpagina. Bedrijven mogen vanaf volgende week hun duurzame producten niet zomaar meer aanprijzen met termen als groen of milieuvriendelijk. Want dan gaan namelijk nieuwe regels tegen greenwashing in. In werkelijkheid kochten bedrijven soms hun uitstoot namelijk af. Een overtreding van de nieuwe regels kan een hoge boete opleveren en de wetswijziging is volgens ondernemers wel nog wat verwarrend. De eisen betekenen veel werk voor bedrijven. Zij moeten labels, verpakkingen en website teksten herzien en aanpassen. En daar zijn veel bedrijven nog niet op voorbereid.
1: Nou, en dan voor het geval dat je denkt, hey, ik ben wakker geworden. Hoe kan dat nou? Hives is weer terug, komt de Telegraaf. Precies 22 jaar nadat het oorspronkelijk opgericht werd, maakt het Nederlandse social network vandaag een comeback. Volgens Riske Bette, die is managing director van Hives, zonder een verslavend algoritme en volledig op Europese cloud-infrastructuur. Nou, dat zijn twee mooie stempels die je...
5: Ik ga me aanmelden.
1: Ja, ga je aanmelden? Ja.
5: Zeker.
1: Mooi. En dan nog even naar dit, want president Donald Trump sprak gisteren de natie toe bij de feestelijke opening van het nieuwe helikopterplatform bij het Witte Huis. Nou, we zien dan Trump op officiële beelden van het Witte Huis met een grote gouden schaar naar een lint toe lopen, waar allemaal mensen omheen staan, om daar de openingshandeling te verrichten. Nou, laat ik je even graag een stukje van horen, Donner. Echt briljant verhaal.
5: Oh, ja.
1: Ja, helaas niet te verstaan, omdat op de achtergrond de regeringshelikopter Marine One aan het warmdraaien is. Nou, normaal gesproken zenden de belangrijkste televisienieuwszenders van het land zo'n gebeurtenis live uit, met goed geluid. Een hoorbare, verstaanbare president. Maar sinds Trump, CNN, MS Now en Politico vorige week de toegang tot het Witte Huis ontzegden, hebben de gezamenlijke televisienetwerken, waaronder zelfs Trumps lievelingszender Fox News, besloten om dit soort bijeenkomsten gewoon te boycotten. En moet de persdienst van het Witte Huis zelf aan de bak met een inderhaast opgetuigde videoverbinding. En die kunnen dat soort dingen niet zo goed als tv-netwerken. Mm. Dat blijft maar weer. En dat leverde dus een prachtig mooie livestream op van 10 minuten pokkenherrie.
5: Ja.
1: Europese diplomaten worden het niet eens over het verlengen van de Russische sanctielijst. En dat komt door gesteggel over twee Russische oligarchen. Hoor je zo meteen meer over in de reguliere ochtendspits hier bij BNR.
9: Op BNR.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
13: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de Nonnen van Vught. reginacieli.nl.
14: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
16: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
18: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
19: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd
0: en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
22: AI. Iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
23: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is begonnen met een paar korte dagelijkse files. Wat het meest opvalt is de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar is het wegdek bij de Zuurhofbrug in slechte toestand. Al het verkeer moet hier via de vluchtstrook en dat kost je 15 minuten. Veel verkeer rijdt ook om via de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Daar is de vertraging bij Kruiningen-Gorst nu 15 minuten. En op de A7 van Horen naar Zaanstad staat file bij Purmerend. Hier is de vertraging zo'n 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij hectometerpaal 213,0.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
25: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De kabinetsplannen om het cellentekort aan te pakken schieten tekort. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Hij wil meer lichte gevangenissen waar gedetineerden bijvoorbeeld overdag gewoon naar hun werk kunnen gaan. En ook ziet hij de enkelband als een goed alternatief voor een celstraf. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace, die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. In Nederland is het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar sterk gestegen. Inbrekers hebben het vooral gemunt op zwaar gereedschap, zoals knipscharen voor verkeersongevallen. Ondanks de diefstallen is de hulpverlening niet in gevaar gekomen. Wel moest er soms een extra kazerne opgeroepen worden die wel materiaal had. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt een dierenbeschermingsorganisatie die onderzoek deed op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden en noemt de veren het nieuwe bont. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden.
1: Ja, die precieze sanctielijst die bestaat natuurlijk. Hè. Er zijn heel veel sancties genomen. En je vraagt je af, helpt dat wel? Europese diplomaten die worden het maar niet eens over het verlengen van die sancties op die lijst. En dat komt door gesteggel over twee Russische oligarchen. Waar het over gaat, hoor je zometeen hier op BNR.
26: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
27: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
28: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
27: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
28: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
29: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Thomas van Zijl.
3: Vanaf 11 uur hoor je in BNR Zaken doen. Onder andere Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. En mijn collega Mark Beekhuis gaat in gesprek met Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje, over de vraag hoe je een bijna 160 jaar oud merk relevant houdt als de traditionele beschuiteter langzaam verdwijnt. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
29: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen. Ja, en Donner Bakker. Het is 6:55. Donner is een nieuwe stem. Nou, die hoor je hier vaker in de ochtendspits, want Iwan is een paar weken met vakantie.
6: Zeker.
1: En dus zijn wij gewoon eens even aan het kijken van welke talenten lopen nog meer rond. Nou, één daarvan, kan ik je vertellen, ga je vanzelf horen zo, is Donner Bakker.
6: Nou, begin bijna te blozen.
1: Moet je niet doen. Het is dinsdag 22 september 2026. We trappen af met deze nieuwsdag. En nou, Donner, meteen aan jou. Wat gaan we doen het komende half uur?
6: We gaan het even hebben over die gluurbrillen. En dan, dat hebben we natuurlijk vaker over, die camerabrillen van onder andere Meta en Snap, waarmee je mensen stiekem kan filmen. Nou, dat weten we, maar de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt nu dat het filmen van anderen eigenlijk bijna altijd verboden is. Nou, hoe dat zit gaan we zo bespreken. En we hebben het nog even over een hoofdpijndossier voor de Noorse kustwacht, want die hebben een U-boot daar onder water liggen met 67 ton kwik aan boord. Ja, en dat begint nu te roesten. Dat kan wel een probleem worden. Dus ja, wat moeten we ermee aan? Dat gaan we zo horen.
1: Mooi. Eerst naar dit. Want Europese ambassadeurs hebben vannacht geen beslissing kunnen nemen over het verlengen van de EU-sanctielijst richting de Russen, melden verschillende Brusselse media. Nou, de Europese ambassadeurs die zijn allemaal bij elkaar in New York, waar de algemene vergadering voor de Verenigde Naties vandaag begint. Maar de eis van landen om twee Russische oligarchen van de lijst te schrappen zou voor veel ambassadeurs te ver gaan. De deadline voor de verlenging nadert vandaag, want die moet worden afgehamerd. En EU-buitenlandchef Kaya Kallas riep de Europese lidstaten opnieuw op, gewoon, jongens, verleng nou die sancties.
7: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3,000 listings. And discussions are ongoing and we aim to close them soon and hopefully have the rollover swiftly.
1: Ja, swiftly. Nou, we hopen dat het snel gaat. Zij is in New York tegen verslaggevers. Wij gaan erover praten met onze buitenlandredacteur bij BNR, Luc de Klerk. Luc, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bas en Donner.
1: Ja, gisteren meldde diverse media al dat er overeenstemming zou zijn over die sanctielijst. Nu dus niet. Wat is er fout gegaan?
8: Ja, deze sancties die moeten dus elke 6 maanden verlengd worden. Ja. En daar is dan unanimiteit voor nodig. En het probleem, dat speelde eigenlijk vorige week al. Toen begon het, want toen werd er eigenlijk ook al bijzonder besluit genomen. We stellen het nog een weekje uit. Nou, dan werden die sancties weer even verlengd. En die deadline werd voor zich uitgeschoven. En nu tikte de tijd dus langzaam weer weg gisteren, richting die deadline van 12 uur vannacht eigenlijk. En een deal was erg dichtbij, maar het is toch niet gelukt. Mm-hmm. En ja, de deal zou dan zijn dat in ruil dat deze twee oligarchen van de sanctielijst afkomen, dat in ruil daarvoor, in plaats van verlengen met 6 maanden... De sancties met 36 maanden verlengd worden, 3 jaar dus. En er waren al meerdere berichten, nou, dat daarmee is het in kannen en kruiken. Ja. Maar ja, dat was dus toch niet zo. En toen meldde media dat er de deadline gisteravond een paar keer is verschoven. Dus het was eerst 8 uur, toen 8:30, toen 10. En toen uiteindelijk is het dus nu nu is de deadline staat op vandaag 8:00 ochtends. Ja. Ja. Mm. En Euractiv en Reuters die melden op basis van bronnen dat Letland nu het laatste land is dat nog dwars lag, dat niet wil tekenen bij het kruisje, okay, zeg maar.
1: Eventjes, de inzet is dus de status van twee Russische oligarchen die wel op die lijst stonden, hè, want daar zijn ook gewoon personen op die lijst, maar die moeten er vanaf. Wie heeft ervoor gepleit en waarom moeten die eraf? Wat hebben ze hun leven gebeterd? Hoe moeten we dat zien?
8: Ja, nee, het gaat om Arslan Usmanov en Mikhail Friedman. En die eerste, die Usmanov, is een Oezbeekse Russische oligarch. Een van de rijkste mannen ter wereld. Een tijdje aandeelhouder van Arsenal geweest. En hij staat op de sanctielijst omdat hij volgens de EU onderdeel is van de politiek-economische elite van Rusland. Hm. En hij is dus samen met die Friedman onderdeel van bijna 3000 sancties. Dus tegen personen en bedrijven. Ja. En die moeten telkens verlengd worden. En die Friedman is een van de oprichters van de de grootste niet-staatsbank van Rusland, Alfa Bank. Zit ook in de olie en gas en zou je in Nederland ook nog kunnen kennen als iemand die achter de Amsterdam Trade Bank zat. Nou wil Slowakije eigenlijk al, die begonnen, ja, we willen deze mannen wel graag eraf hebben. Nou is dat van zo'n land niet verrassend. Weet al wel langer dat ze natuurlijk Moskou wel goed gezind zijn. Ja. Alleen nou was de verrassing dat Frankrijk die Usmanov er ook graag af wilde hebben.
1: Waarom?
8: En uiteindelijk uiteindelijk ook de Luxemburgers die kwamen dat ze die Friedman er weer af wilden hebben. Dus het was een beetje als wij het een willen, dan als Frankrijk dat wil, dan willen wij ook nog wel iets, zeg maar.
1: Maar waarom wil Frankrijk dat? Waarom wil je zo'n man die aantoonbaar een vriendje van Poetin is, van die sanctielijst halen?
8: Ja, naar Frankrijk is er naar publiek, hebben ze er eigenlijk vrij weinig over gezegd en is het best vaag. Zij zeggen, hij moet van die sanctielijst, want het is een kwestie van nationale veiligheid. Nou, wat dan precies de reden is, dan was publiekelijk onduidelijk, maar er zijn wel media zoals Reuters, Financial Times, die zeggen dat het samenhangt met een aantal Franse burgers die worden vastgehouden in Azerbeidzjan. Okay. Nou ja, Azerbeidzjan, denk je, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Maar daar komt die Usmanov ook niet vandaan. Maar we weten wel dat hij doet veel zaken in Turkstalige landen. Nou, dus zo ook Azerbeidzjan. En dat land heeft al wel eens eerder gezegd dat ze die Usmanov liever niet meer op de sanctielijst zien. En ja, ze zeggen zelf in Azerbeidzjan, nou, dat klopt, maar we hebben geen druk uitgeoefend op Frankrijk. Maar er zou dus een gevangenenruil moeten komen tussen Frankrijk en Azerbeidzjan als deze man van de sanctielijst gehaald wordt. Ja. En die andere man, die heeft een rechtszaak lopen, die Friedman, tegen Luxemburg over zijn bevroren tegoeden. En daarom wil Luxemburg hem weer van de lijst hebben.
1: Juist. Hoe gaat dit nou aflopen? Want je zei het al, de deadline wordt steeds weer verschoven. Letland ligt nog dwars. Uiteindelijk gaat dit gewoon gebeuren. Die twee kerels gaan gewoon van de sanctielijst af.
8: Ja, daar lijkt het wel op. Ik denk ook dat niemand het zo hoog op wil spelen dat dan die hele lijst van tafel gaat. Want dat zou natuurlijk de andere consequentie zijn. Ja. Dat er 3000 mensen niet meer op de sanctielijst staan met bedrijven. En ja, dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Maar ja, wel zorgelijk dat het op zo'n manier dan gebeurt. En het laat wel weer meer zien dat het een soort koehandel is, dat buitenlandbeleid en die sancties. We hebben natuurlijk al vaker met de Hongaren en de Slowaken gezien hoe dat ging. Een tijdje geleden dit jaar ook nog met de Grieken. Toen ging het om LNG-schepen en gewoon één specifieke Griekse miljardair die daar belangen in had. Dus ja, het probleem is dan naar mijn idee dat je dus wel eerst zag dat Hongarije en Slowakije altijd de dwarsliggers waren. Nou, dat waren dan de zwarte schapen van de familie. Ja. Maar ja, dat is Frankrijk natuurlijk niet. En als zo'n land erom gaat vragen, dan krijg je wel dat dus ook weer een ander land, zoals Luxemburg in dat geval, dan zegt, ja, ho eens even, dan willen wij ook iets binnenhalen. En zo krijg je dan allemaal nationale belangen die zo op zo'n manier gaan spelen, wat dan wel zorgelijk is.
1: Ik denk dat het hele Kremlin vandaag met de spanning kijkt naar hoe dit er gaat aflopen, naar deze Europese soap.
8: Ja, dat lijkt me ook. Ja, die hebben natuurlijk een grote belang bij.
1: Ja. Wat gaan we hier doen? Luc de Klerk, dankjewel. Buitenlandredacteur bij BNR.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: De Russische president Vladimir Poetin slaat waarschijnlijk de G20-top in de Verenigde Staten over. En daarmee staat de ontmoeting van Trump, nou ja, ook een beetje op de tocht. Daarover schrijft Bloomberg. In plaats van naar de G20 gaat hij naar China voor de top van de Asia Pacific Economic Corporation, afgekort APEC. Die wordt georganiseerd door president Xi Jinping. Logistiek gezien zou Poetin best naar beide toppen kunnen. Xi ontvangt de APEC-leiders namelijk op 18 en 19 november in Shenzhen. En Trump ontvangt de G20-leiders op 14 en 15 december in Florida.
1: Zou hij zelfs kunnen zwemmen?
2: Nou, precies. Maar de buitenlandse reizen van Poetin worden beperkt door onder meer sancties en een arrestatiebevel van het internationaal strafhof. En daarnaast heeft Poetin ook vaker internationale bijeenkomsten overgeslagen om niet oog in oog met bondgenoten van Oekraïne te staan. Daarnaast bestaat de kans dat de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky ineens op de G20-top verschijnt. Dus ik denk dat hij eieren voor zijn geld heeft gekozen.
1: Precies. Daarmee is bijna 6:45. Gaan voor de eerste maal vanmorgen eens even kijken met de ANWB. Onder leiding van Mandy van der Plas, niemand minder dan Mandy van der Plas, naar wat er allemaal gebeurt op de Nederlandse wegen. Er is een ongeluk gebeurd op de A4, begrijp ik, Mandy. Goedemorgen.
9: Hi Bas, goedemorgen. Ja, dat klopt. Een flinke ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, bij Amsterdam Sloten om precies te zijn. Bij dat ongeluk is er olie op de weg gekomen en dat moet worden opgeruimd. Ik ben bang dat het nog wel even gaat duren. Op dit moment zijn er 3 rijstroken dicht en dat veroorzaakt nu al ongeveer 3 kwartier vertraging. Het is daarmee dan ook de langste file die er op dit moment staat.
23: Verder meldt Flitsmeister ook een aantal snelheidscontroles. Op de A30 bijvoorbeeld, van Ede naar Barneveld. Daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 16,1.
10: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: Ik zag de heer Vermeer alleenig een beetje bij BNR staan. Ja. En ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
12: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
11: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
6: Camerabrillen zijn bezig aan een snelle opmars. Steeds meer mensen kopen een AI-bril waarmee je vervolgens alles wat je ziet kan laten filmen. De brillen zijn tot gluurbrillen gedoopt, omdat ze gebruikt worden om mensen in openbare ruimte te filmen zonder toestemming. Maar de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt nu dat het filmen van anderen bijna altijd verboden is. We gaan erover doorpraten met privacydeskundige Brenno de Winter. Goedemorgen.
13: Een hele goede morgen.
6: Ja, zo'n gluurbril, hè, dat is dus, filmen is dus altijd verboden, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Maar je kan toch gewoon zien wanneer je gefilmd wordt door zo'n lampje?
13: Nou, het probleem is dat die lampjes het niet altijd doen. En dat lampje is niet voldoende om te zeggen van, dan mag het dus. En je mag voor eigen gebruik, als het echt persoonlijk is, mag je op zich wel filmen. Maar het probleem is dat er met die brillen veel meer gebeurt dan dat alleen. Of dat beelden openbaar worden gemaakt. En ook dat mag niet. En de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt nu voor beide dingen. Als je iets wilt, dan heb je toestemming nodig. En als je die toestemming niet hebt, een andere goede grondslag, dan mag het gewoon niet.
6: Nee, dan mag het dus niet. Maar waar ligt dan precies de grens in als ik zo'n bril opzet? Wanneer mag ik daar dan wel openbaar gebruik van maken? En wanneer ben ik in overtreding?
13: Nou ja, het probleem is dat je dan dus wel moet weten dat er niks anders gebeurt dan dat je het echt voor jezelf houdt en het dus niet openbaar gemaakt wordt. En wat doen die brillen? Die zijn met internet verbonden en dat wordt ook aan bedrijven doorgegeven en bijvoorbeeld gebruikt voor het trainen van modellen. En als jij dat doet, ben jij daar wel verantwoordelijk voor. Ja. Natuurlijk naast de bedrijven ook die dat doen.
6: Ja, en dan, nou ja, de autoriteit is dus duidelijk. Het is bijna altijd verboden. We hoorden laatst ook al de Consumentenbond die zegt, nou, laten we dit gewoon helemaal verbieden. Is dat dan uiteindelijk waar we op afsteven? Of is er nog een soort vorm denkbaar waarin het gewoon wel allemaal bruikbaar blijft?
13: Nou ja, het lastige van het verbieden, dan kom je een beetje in zo'n fatbike-achtige discussie. Wanneer is het een gluurbril en wanneer is het iets anders? Wanneer is het bijvoorbeeld een bodycam? Dus het verbieden van bepaalde apparaten, dat is heel lastig. En dat wordt ook heel ingewikkeld om dat te handhaven. Want ja, een pakketje is natuurlijk zo afgeleverd. Ja. Bij mensen. Dus dan kom je best in een ingewikkelde discussie terecht. En het gebruik ervan is er dus in heel veel gevallen al verboden. Ja. Dus ja, dan ga je iets verbieden wat al verboden is. Ja.
1: Maar de facto, Brenno, is dit een nekslag voor de gluurbril in Nederland?
13: Nou, ja, dat zou het allermooiste zijn. Maar ook dat verbod natuurlijk op het gebruik van die brillen, dat is best lastig handhaven.
1: Handhaven, ja, precies.
13: Dus ook daar zit je weer, dan moet je gaan aanspreken. En ja, de autoriteit persoonsgegevens beschikt nu niet echt over een leger van agenten die over straat lopen.
1: Nee, maar wacht even, als ik nou straks over straat loop en ik word gefilmd door iemand die zo'n lampje afplakt van die bril, kan ik wel in een civiele procedure proberen iemand aan te pakken, toch? Want die filmpjes Zeker. Komen misschien op internet.
13: Ja, zeker. En heel scherp. Wat je dan dus wel zou kunnen doen, is iemand daar ook gewoon aansprakelijk voor houden.
1: Precies.
13: Dus als je weet wie het is, of dat kunt achterhalen, ja, dan is het wel mogelijk daar wat aan te doen. Maar dan moet je dus wel naar de rechter gaan stappen.
1: Precies. En je moet een foto maken met jouw gluurbril van die ander. Met zijn gluurbril. Gluurbril-battle.
13: Nou, dat hoeft natuurlijk niet als je natuurlijk opeens op een website verschijnt.
1: Ja, precies.
13: En het is natuurlijk gewoon voor heel veel mensen ook gewoon echt onprettig. Ja. Denk je leuk een dagje naar het strand te gaan in Noordwijkerhout en dan staat er dus iemand die het...
1: Ja.
13: Ja, precies. In poses die je misschien niet wilt.
1: Nee. Nou is die bril, hè, die zei het al even, Donner. Meta maakt hem.
6: Ja, Snap. Apple komt er ook mee.
1: Snap, Apple komt er mee. Maar als je op AliExpress gaat zitten kijken, dan wordt het met dood gegooid zo'n beetje. Voor 3 tientjes heb je zo'n ding al.
6: Ja.
1: Jij zei het al even, Brenno, dit is bijna niet te handhaven en ook niet tegen te houden, kan ik me voorstellen.
13: Nee, en als je dus, dan moet je dus of een hele goede beschrijving gaan maken van wanneer dat verboden is.
1: Ja, ja.
13: En anders moet je lijsten gaan bijhouden. Ja, en dat is gewoon onbegonnen werk. Dan ben je daar als toezichthouder of wie die taak ook krijgt. Ja, dat gewoon niet op.
6: Maar ik hoor dus
13: wel heel veel klik.
6: Het wordt wel heel veel klik op AliExpress. Ja, ja, het is een gevaar dus voor je privégegevens. En het mag dus in de meeste gevallen niet. Ik hoor je ook zeggen, handhaven is bijna niet mogelijk. Waar bewegen we dan heen in dit verhaal? Is het dan maar, we moeten ermee leren leven? Of hoe moeten we hiermee omgaan?
13: Nou, ik denk dat je wel degelijk wat kunt. En er zullen ook echt vanzelf wel een paar casussen voor de rechter gaan komen. En dan wordt het opeens natuurlijk wel een ander verhaal. Ja. Want ja, dan wordt ook dat risico wel zichtbaar.
6: Ja, ja, dat is een kwestie
13: maar,
6: van tijd.
13: Maar ja, je zult wel een paar mensen moeten hebben die dus de moeite daarvoor gaan nemen om daar wat aan te gaan doen. En laten we even wel weten dat de meeste mensen die zullen, als ze op een gegeven moment gewoon horen dat het niet mag en dat er aansprakelijkheidsrisico's zijn. En overigens ook het risico van het krijgen van een boete van de autoriteit persoonsgegevens. Ja, ik denk dat voor een aantal mensen dat toch wel een iets weerhoudt. Want ja, de meeste burgers zijn er niet op uit om de wet te overtreden.
6: Nou, luid en duidelijk. Veel dank, privacydeskundige Brenno de Winter.
1: Ja, na felle kritiek afgelopen zomer, weet je nog wel, op de FIFA-baas Gianni Infantino en zijn manier van zaken doen. Hij had al een mooie
6: beste vriend van Trump, hè?
1: Ja, zeker. Hij lijkt de nu eigen voor zijn geld te kiezen. Want hij zegt dat hij open staat voor gesprekken over hervorming binnen de mondiale voetbalorganisatie, zo schrijft de BBC. In een brief van de leden van de FIFA-raad en alle nationale bonden stelt Infantino voor om een extern onderzoek te starten, een onafhankelijke partij die moet dan gaan doorspitten hoe de besluitvorming binnen de FIFA kan worden versterkt. En daarbij spaart hij zichzelf niet, want ook zijn eigen rol die legt hij in dat onderzoek, in zo'n onderzoek onder het vergrootglas. Daarnaast wil hij kijken naar praktische manieren om de transparantie, participatie en verantwoording bij grote strategische initiatieven te vergroten. Nou, het lijkt of hij het licht heeft gezien. De druk is hoog opgelopen, niet alleen vanuit de FIFA zelf, maar we weten het ook, hè, nationale bonden, waaronder de KNVB, die zei op een gegeven moment van ja jongens, dit kan gewoon niet. Hij wilde namelijk de hele particuliere de competitie verkopen aan particuliere investeerders onder naam FIFA Forward Enterprise. Kwam uit de eigen koker, had hij zelf bedacht, en dat stuit op een muur van verzet. En met dit nieuwe onderzoek wil hij toch een beetje proberen weer zijn blazoen schoon te blazen.
6: Ja, wat een fijne vent.
1: Nou.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, dan is dit een spannend verhaal. Gezonken Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog, die in 1945 onderweg was naar Japan, met aan boord 67 ton kwik, die ligt nog steeds voor de kust van Noorwegen. En is een hoofdpijndossier geworden voor de Noorse kustwacht. Want ja, dat ding begint te roesten en 67 ton kwik wil je niet in het water hebben. Trouwens niet het enige gezonken stuk oorlogstuig dat voor problemen kan gaan zorgen. We praten erover met Martijn Manders, bijzonder hoogleraar onderwaterarcheologie en maritiem erfgoedbeheer aan de Universiteit Leiden. Meneer Manders, goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo.
1: Wat weten wij over die onderzeeër? Is dat ding naar de kelder geschoten door de geallieerden?
0: Ja, het is wel uniek, want het is eigenlijk het enige onderzeeboot die ook door een andere onderzeeboot onder water tot zinken is gebracht. Oh. Dus beide onderzeeboten zaten onder water toen een Engelse onderzeeboot deze Duitse onderzeeër tot zinken bracht.
1: Precies, torpedootje erop, ja. Maar 67 Hoppakee. Ton kwik, dat is nogal wat.
0: Ja. Ja, dat is hartstikke giftig. Dat zijn heel wat thermometers, nou. Ja. Dat is heel erg giftig. Ja. Nou, we hebben wel een beetje een voordeel dat kwik zich niet, of kwik lost niet op in water. Nee. Maar wat wel een risico is dat allerlei organismes op een gegeven moment dat kwik gaan omzetten in een giftige stof die zich opbouwt in de visbestand. En dat wil je natuurlijk echt helemaal niet hebben. En het is wel heel veel kwik, alles bij elkaar.
1: Nou zeg, inderdaad, dat moet je niet in het milieu hebben. Maar de Noorse overheid weet al sinds 1945 dat ding er ligt. Waarom nu ineens versneld actie?
0: Nou ja, kijk, ijzerroest, hè, metaalroest, ijzerroest. Zo'n onderzeeboot die valt, ja, die was al in tweeën geschoten, maar die valt nu helemaal uit elkaar. Ja. En die canisters of die bakken waar dus dat kwik in zit, ja, die gaat ook uiteindelijk roesten. Dus ja, het risico wordt steeds groter dat dit, dat het zo ver uit elkaar valt dat dit zich verspreidt in de natuur.
1: Ja, en we zeiden al, dit is niet het enige hoofdpijndossier, want er zijn meer van dit soort gevallen voor de Noorse kust? Andere schepen die daar gezonken zijn waar rommel in zit?
0: Nou ja, we hebben het niet alleen over de Noorse kust, nee, over de hele wereld. En we hoeven alleen maar naar de Tweede Wereldoorlog te kijken. En dan hebben we het over tienduizenden schepen die onder water, dus op de zeebodem liggen. Het zijn oorlogsgraven, maar er zit bijvoorbeeld Ook olie in. En olie kan ook gaan lekken uit die scheep. Dus dat kan met één schip misschien niet zo heel erg zijn. Maar met die tienduizenden is dat een tikkende tijdbom.
1: Zeker.
0: En wat denk je van de munitie die, die gedumpt is in het water zelfs? Ja. Uit de Eerste Wereldoorlog, fosforbommen, dat soort dingen. Dus dat ligt allemaal op die zeebodem.
1: Ja,
0: ja, dat is wel een beetje een gevaar, ja.
1: Ja, dat zijn risico's. En hoe gaan we daar dan mee om? Hè? Nu geconstateerd hebben dat dit er is. Gaan de Nooren dat ding opruimen samen met de Britten? Of hoe moeten we het zien? Of gaat de rekening naar meneer Merz?
0: Nou, u zei net al, het is een hoofdpijndossier, ja, voor ze. Dus het idee is nu om te gaan afdekken. Juist omdat dat kwik natuurlijk redelijk stabiel bij elkaar blijft. Ja, denken ze eraan om daar nu gewoon een dikke laag overheen te storten. Ja. Aan zand en gravel, dus wat grovere stenen.
1: Ja.
0: En het dan te laten liggen, eigenlijk als een soort graf. Dat is de oplossing die zij zoeken. Maar andere schepen, die waar bijvoorbeeld olie in zit en zo, ja, daar moeten overheden aan gaan denken om die olie eruit te pompen.
1: Ja.
0: Want anders wordt het een heel groot risico.
1: Nou, ik zie dat in Sliedrecht bij de firma Boskalis worden ze blij, denk ik, als ze dit horen. Dat is nog een opgave als het om tienduizenden schepen gaat. Zijn er al projecten opgetuigd hierover?
0: Er worden projecten opgetuigd. Ja. Er zijn nu een aantal projecten opgetuigd om alles in kaart te brengen.
1: Ja, ja.
0: Er zijn ook een aantal Europese projecten, maar ook wereldwijde projecten.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast zijn er wat testen al gedaan om schepen leeg te pompen.
1: Ja.
0: Maar we zien wel dat dat best een hoog prijskaartje heeft.
1: Ja.
0: En daar is niet elke overheid heel erg van gediend.
1: Nee.
0: Maar ja, de tijd dringt wel, dus we moeten daar wel heel goed over nagaan denken hoe we dat gaan doen.
1: Dank. Martijn Manders is bijzonder hoogleraar onderwaterarcheologie en maritiem erfgoedbeheer aan de Universiteit Leiden. Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers betaald verlof als ze reservist worden bij Defensie. Maar wat we nog niet weten is hoe populair is dat fenomeen in Nederland. Hoor je zo meteen in de ochtendspits.
4: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
14: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Z-Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
16: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
17: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
18: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
17: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
19: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
20: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
21: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
22: En AI is een hele logische volgstap.
30: Tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
31: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
32: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
33: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas.
2: Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Nu in de BNR-app.
7: Nederlanders gaven in de eerste 6 maanden van dit jaar minder uit per online aankoop. 1 op de 7 aankopen komt uit het buitenland. De rechtszaak tegen 3 Amerikaanse nieuwszenders tegen de overheid hebben aangespannen is zeer kansrijk. En Paramount schikt met staten die de overname Warner Brothers willen tegenhouden. De weg lijkt nu vrij voor de overname. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
1: En dan gaan we naar Mandy van der Plas van de AWB. En als oude man kan ik zeggen, met Michel Vaillant als stripheld vroeger. Olie op de renbaan. En dat is het geval op de A4, hè, geloof ik.
8: Ja, dat klopt. Al moet ik zeggen, het is daar sneller verlopen dan ik had gedacht. Want de weg is gelukkig alweer vrij, die A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er staat nog maar een heel korte file, maar die staat op het punt van oplossen. Dat is bij Amsterdam Sloten, om precies te zijn. Wat wel opvalt, is de A15 van Rotterdam naar Europoort. Daar is de Zuurhofbrug in slechte toestand. En uit veiligheidsmaatregelen wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid. Dat kost je onderweg bijna 30 minuten... Veel verkeer rijdt ook om, bijvoorbeeld over de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne. Daar is de vertraging voorbij Brielen nu zo'n 20 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat file bij Sliedrecht-Oost. Hier een klein kwartier vertraging. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Hoevelaken. Ook hier zo'n 10 minuten oponthoud. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij hectometerpaal 83,0.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft bijna geen last van de vele inbraken bij brandweerkazernes dit jaar. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog steeds dezelfde hulp verlenen. Maar ze merken wel de gevolgen, want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. Reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen en dat kost tijd. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet voldoende, zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende. Er moeten ook andere plannen komen. Zoals vaker een enkelband als alternatief voor een celstraf. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven. En dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we €100 uit, heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de PC doen en kleine met de mobiel. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een berg afval van 20 bij 30 meter stond in lichte laaien. Brandweer zette een kraan in om de berg uit elkaar te trekken. Volgens de regionale media was de brand bij het afvalverwerker die vorig jaar dicht moest vanwege illegale praktijken. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale, zodat je makkelijk stiekem kunt filmen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden.
1: Kijken we even naar de beurzen. Wall Street, overtuigende winsten. Dow Jones, 0,7% erbij. S&P 500 tikte 1,5% hoger. En de Nasdaq, 2,3%. Kwam daarbij uit op de hoogste slotstand ooit. Het is een nieuw record. En ook in Azië wordt gehandeld. Niet in Japan, want daar is de Nikkei voor de tweede dag op rij dicht. Gisteren was het de dag van de ouderen. Respect voor de ouderen, ja, laat het duidelijk zijn. Vandaag is het burgerfeestdag. Officiële Japanse naam is Kokumin no Kiyitsu. Morgen is de Nikkei ook gesloten door de dag van de herfst. Het is dan Autumnal Equinox Day. Inderdaad, dan is er zonnewende. De Hang Seng staat 0,2% hoger. En de Kospi in Zuid-Korea 0,7% erbij. Nou, dan hoorde je al even van de ANP dat consumentenvertrouwen is toegenomen in Nederland. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. En alle Iraanse luchtvaartmaatschappijen worden vanaf 23 september, morgen dus, volledig stilgelegd, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent tegen CNBC.
23: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
0: If they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
1: Zo, dan word je dus uit het dollarsysteem gegooid door de Amerikanen als je ze olie verkoopt of een ticketje. Maatregel is onderdeel van het brede Amerikaans pakket om Iran volledig economisch af te knijpen en zo de druk op het Iraanse regime verder op te voeren. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers betaald verlof wanneer ze reservist worden bij Defensie. Maar is dat een beetje een populaire maatregel? Doen veel mensen dat? Hoor je zometeen in de ochtendspits.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie.
11: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Op straat.
2: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
3: Nee, ik weet het niet, sorry.
4: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
6: Goedemorgen, 6:06 is het. Het is dinsdag 22 september 2026. En wie zit er naast me? Een nieuwe stem, Donnerbakker.
7: Donnerbakker, zeker weten. Goedemorgen, Bas.
6: Donner, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Wat gaan we doen het komende half uur?
7: We gaan even schakelen met Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Want die is eigenlijk zoals ieder jaar in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En die staan in het teken van één man, namelijk Donald Trump. Dus dat kan nog wel eens spannend gaan worden. En we gaan het hebben over een telescoop. Want na 18 jaar is er een filterwielmechanisme voor de grootste toekomstige telescoop.
8: Wat voor filter?
7: Filterwielmechanisme.
6: Ik ben benieuwd wat dat is.
7: Nou, waarom dat zo lang geduurd heeft en wat je ermee kan, gaan we ook zo bespreken.
6: Gelukkig. Maar eerst gaan we naar dit. Want er is steeds meer belangstelling bij bedrijven om betaald reservistenverlof aan te bieden aan de werknemers. Gisteren kondigde ING aan dat ze 10 dagen betaald verlof gaan aanbieden wanneer hun personeel als reservist bij Defensie aan de slag wil. En trouwens, ING is niet de eerste die stap zet.
7: Ja, met deze verlofregeling geven bedrijven hun personeel de ruimte om reservist te worden. Ja, en we gaan het opkomende fenomeen bespreken met Jannes van der Velde, woordvoerder bij werknemersvereniging AWVN. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Het is nog steeds een werkgeversvereniging.
7: Oh, zijn werknemers? Oh, excuus.
9: Ja, maar dat vergeef ik je meteen.
7: Nou, gelukkig
9: maar. Dit is natuurlijk heel, heel goed nieuws. Want wij merken ook als werkgeversvereniging dat er in de samenleving toch wel heel veel steun is voor allerlei maatregelen die het land weerbaarder maken. En we waren een paar jaar geleden even vergeten dat er allerlei dreigingen zijn, geopolitiek, die er opeens toch weer om de hoek komen kijken. Het bedrijfsleven doet eraan mee. En het bedrijfsleven gaat ook echt leveren, denken wij. Als het gaat om bijvoorbeeld die reservistenregeling. Het leger, of defensie moet ik eigenlijk zeggen, moet uitbreiden, heeft meer mensen nodig, heeft mensen tijdelijk nodig. Ja, en daar is de reservistenregeling voor. En dit soort regelingen, dit soort afspraken, zoals bij ING, past daar perfect in.
7: Ja, maar toch, hè, want inderdaad, er zijn dus steeds meer bedrijven die werknemers vinden om reservist te worden. Waarom zijn ze steeds happiger of steeds enthousiaster om dit te gaan doen?
9: Oh, dit komt allemaal voort uit maatschappelijk belang. Ik denk, ik kan niet echt voor de werknemers spreken, maar werknemers die leveren echt in, maar als ze dit gaan doen, heel veel werknemers geldt dat voor. Ja, die doen dat omdat ze toch de overtuiging hebben dat ze iets moeten leveren. En dat geldt ook voor bedrijven. Bedrijven die kunnen weliswaar aanspraak maken op een hele kleine vergoeding als ze mensen een poosje kwijt zijn. Maar dat is €55 per dag of zoiets. Daar is het grote geld niet mee te verdienen. Nee, dit komt echt voort uit overtuiging dat we iets te verdedigen hebben als samenleving. En dat we daar iets aan moeten doen.
7: Ja, en om welke bedrijven gaan dit dan? Welke bedrijven sluiten Defensie deze regelingen mee?
9: Nou, ING is nu een opvallende. ING is niet de eerste. Er is al een rij van grotere bedrijven, dus met veel medewerkers. En dat is 2 jaar geleden aarzelend begonnen met een beetje verkennend van we moeten toch wel iets doen in de sfeer van reservisten. Dat soort afspraken. Nu de onduidelijkheid voor een belangrijk is verdwenen over wat het dan betekent voor je bedrijf en voor de werknemer. Zie je dat er echt hele concrete afspraken worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld nu ING wat zegt dat ze betaald verlof aanbieden. Ja. Om dit te kunnen doen. En wij verwachten dat wel zal doorzetten de komende tijd. De Defensie is er ook erg hard mee bezig. Ja. Wij denken dat dat gaat lukken.
6: Nee, ik begrijp zelfs dat er een reservistenconvenant getekend is tussen een aantal partijen.
9: Nou, als ik het goed heb begrepen, heeft ING nu een convenant gesloten met Defensie over samenwerking. Wij hebben dat nog niet bestudeerd. Ik weet niet precies wat erin staat. Maar daar staat onder meer dus in dat ze verlof geven aan mensen die als reservisten optreden.
6: Ja,
9: en dat zijn dus zo'n convenant. Dat zijn dus afspraken tussen in dit geval het bedrijf

0: En defensie.
1: Ja. Mensen die daarvoor in aanmerking komen, moeten die zelf een defensieachtergrond hebben gehad? Zijn dat dienstplichtig militair geweest destijds? Of kan je daar ook gewoon melden als afgekeurde als aspirant om daar toch iets te doen en bij te dragen?
2: Ja, nee, als je ooit bent afgekeurd, dan wordt de missie wel heel moeilijk.
1: Ik denk dat
2: de eisen die Defensie stelt, die zullen best pittig zijn. Nee, Defensie heeft bijvoorbeeld specialisten nodig. Hè. Ja. Denk aan mensen die met cybercriminaliteit kunnen omgaan of die daar tegen kunnen gaan. Ja, dat zijn vaak mensen die in de moderne oorlogsvoering heel goed van pas komen. En die daarom zeer welkom zullen zijn bij Defensie. En ja, volgens mij moeten die mensen zich allemaal zelf aanmelden.
1: Ja, precies.
3: Ik heb niet het idee dat wij als journalist heel erg gewild zijn als ik dit zo hoor.
1: Jan, is wat interessant. Bouwbedrijf BAM bijvoorbeeld heeft ook zo'n regeling, zo'n convenant gesloten met Defensie. En denk je, ja, wat moet daar dan vandaan komen? Bouwvakkers?
2: Nee. Defensie. Ik behoor nog tot de generatie hier. En ik behoor nog tot de generatie die dienstplichtig is opkomen draven destijds. Dus ik weet iets. Ja, jij ook waarschijnlijk.
1: Ja, zeker.
2: Ik heb dus iets gezien over hoe het leger werkt. En ook bij het leger heb je bijvoorbeeld troepen nodig. Die heel snel een brug kunnen herstellen, bijvoorbeeld. Ja. Een brug wordt wordt vernield en moet heel snel hersteld worden. Dus daar heb je mensen nodig, heb je ingenieurs voor nodig. Maar daar heb je ook mensen voor nodig die weten hoe ze hun handen moeten gebruiken bij dat soort zaken. Dus ik vermoed dat het bij zo'n bouwbedrijf in die sfeer ligt.
1: Hm? Weten we hoeveel mensen zich inmiddels hebben aangemeld als reservist?
2: Ik heb geen idee. Nee. Ik heb geen idee. Die vraag zullen jullie echt aan Defensie moeten stellen. Ik weet wel dat de doelstelling van de Defensie richting 20.000 is. Ja. En dat ze een eind op weg zijn, want dat ze er nog lang niet zijn.
3: Hm. Dank, Jannes van der Velde, woordvoerder bij werkgeversvereniging AWVN.
1: Mandy van der Plas van de AWB is bij ons. Mandy, een ongeluk op de A9 nu zorgt voor stremming, neem ik aan.
4: Ja, zeker weten. De A9 van Diemen naar Amstelveen. Het ging daar ook mis bij Amstelveen. Twee rijstroken zijn hier dicht. En vanaf Amsterdam Zuidoost is het oponthoud nu al zo'n 15 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A30 van Ede naar Barneveld bij hectometerpaal 16,1.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: En dan is het 7:13. President Trump gaat vandaag flink van zich laten horen. Want de Amerikaanse president is traditiegetrouw de derde spreker tijdens de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Tijdens die plenaire sessie krijgen staatshoofden, regeringsleiders of ministers uit alle 193 lidstaten van de VN een kwartier het woord. Maar ja, helaas, in de praktijk gaan velen daar ver overheen. Trump speecht regelmatig meer dan een uur. We gaan er verder over praten met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, die traditiegetrouw al jaren die vergadering volgt in New York. Bernard, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, nummer 3 staat hij op het lijstje, altijd. Na secretaris-generaal Gutierrez en de Braziliaanse president Lula. Maar wat kunnen we verwachten van Trump?
6: Eigenlijk een heel klein beetje wat je kunt verwachten van iedere spreker daar. Mm-hmm. Die heeft altijd een verhaal dat in de eerste plaats moet aansluiten bij wat zijn eigen volk en eigen kiezers van hem verwachten. Ja. Trump is daar, zoals je weet, enorm sterk in. Als hij het woord voert, is het eigenlijk altijd tegen zijn eigen achterban. Ja. Dus het wordt een soort verkiezingsspeech. Mm-hmm. Waarin hij zichzelf weer gaat profileren als de allerbelangrijkste persoon in de geopolitiek van dit moment. De man die de wereld recht zet. Eindelijk maatregelen neemt waardoor vrede kan uitbreken. Dat is zijn verhaal. En dat is bedoeld voor zijn eigen achterban. Ja. Maar nogmaals, datzelfde geldt ook een beetje voor andere sprekers. Die willen ook graag dat ze in eigen land worden gewaardeerd voor wat ze zeggen.
1: Ja. Nou is ook daar de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Die gaat morgen de algemene vergadering toespreken. Hij zoekt een diplomatieke oplossing voor het Midden-Oosten. Hoe gaan we dat zien? Wat gaat hij daar precies zeggen?
6: Nou ja, hij gaat in de eerste plaats proberen om te kijken onder die 193 landen of er medestanders zijn of diplomaten of staatshoofden of premiers met wie hij een gesprek kan voeren dat een beetje leidt tot begrip voor hem. Mm-hmm. En hij wil vooral steun om die hele kwestie van Hormuz op te lossen. Dat is voor hem heel belangrijk. Als dat eenmaal loopt zoals hij het wil, dan is dat ook een hele lucratieve affaire. Dus hij zal zich proberen te richten op de diplomatie en ook betogen dat dit probleem alleen maar op diplomatiek kan worden opgelost. Ja. Trump die heeft een beetje het nieuws gehaald de afgelopen uren door te zeggen dat hij best oren heeft naar een gesprek met die man. Kijk, als dat nou ter sprake komt, dan ben ik daar helemaal niet op tegen. Laten we dat dan maar doen. Ja. Ik weet niet of dat nou ook echt gebeurt, maar ik vond het een opmerkelijk geluid.
1: Ja. Even kijken naar die algemene vergadering. Hè. Dat ligt bij velen onder vergrootglas. Niet in de minste plaats bij Trump. Want die zegt, ja, die Verenigde Naties is eigenlijk een stervend verhaal. Hoe belangrijk is deze vergaderweek? Want juist wat er in de zijgangetjes gebeurt, lijkt me belangrijk.
6: Absoluut, dat is helemaal waar. En je zei al, ik zit er elk jaar bij. Ik heb in al die jaren in die algemene vergadering zelf, dus die grote zaal waar al die 193 landen hun praatje afdraaien, nog nooit echt iets concreets zien gebeuren. Maar wat er in de wandelgangen gebeurt, hè, en dat is vaak letterlijk zo daar.
1: Ja, ja.
6: Maar of in kleine zaaltjes of in hotels in de buurt, maar ze spreken met elkaar af. Die premiers en ministers van Buitenlandse Zaken en ministers van Justitie en ga zo maar door die daar komen, die maken afspraken met soortgenoten uit andere landen om allerlei dingen te bespreken uit de actualiteit. Dus die gaan praten over, er komt een bijeenkomst over de kwestie in het Midden-Oosten, er komt een bijeenkomst over cybercrime, een verdrag dat daar wordt getekend, daar gaat minister Van Weel, die hier ook is, naartoe. Er wordt gesproken heel goed, vind ik dat, over de problematiek in Soedan. Daar gaat Sjoerdsma, die hier is, zeer op aandringen. Alleen, dat is altijd een beetje het probleem, Bas. Ook al dit soort initiatieven die op zichzelf uitstekend zijn, die leiden bijna nooit tot een doorbraak in dit soort problemen. Dus ook dat moet je met enige bescheidenheid bekijken.
1: Ja, toch, als je kijkt naar de thema's, hè, veel geopolitieke thema's, neem ik aan, maar ook, begrijp ik, een vast thema als de samenstelling van de VN-veiligheidsraad.
6: Ja, nou, ik heb het even opgezocht. Dat ligt op tafel sinds 1992.
1: Ja.
6: Elk jaar weer. En elk jaar is de formulering hetzelfde. Het kan toch niet waar zijn dat Afrika en Latijns-Amerika geen enkele vaste vertegenwoordiger hebben in die Veiligheidsraad. En dat Azië maar één heeft, namelijk China. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de Veiligheidsraad zo werd ingericht dat die hele grote continenten op zijn minst één vaste vertegenwoordiger hebben. Er is alleen een klein probleempje. Het gremium dat daarover beslist is de Veiligheidsraad.
1: Ja.
6: En de vaste leden die gaan daar nooit mee akkoord.
1: Nee.
6: En zo zijn ze dus al 30 jaar als een, we zouden vroeger zeggen, een plaat met een kras erin. Precies hetzelfde verhaal aan het houden. Ja. En nu ook weer. Het staat weer overal op de agenda.
1: Ja, het gaat weer niets worden waarschijnlijk.
6: Nee.
1: Jij zei al eventjes, Sjoerdsma, Van Weel zijn er, maar ook onze premier Jette en de minister van Buitenlandse Zaken Berendsen, die zijn er ook. Wat komen die daar brengen of halen?
6: Ja, nou, gebruikelijk is dat in elk geval de minister van Buitenlandse Zaken er is. Want dat is eigenlijk natuurlijk de belangrijkste trait d'union tussen onze buitenlandpolitiek en wat de rest van de wereld daarvan vindt. Dus die ziet heel veel collega's. En heeft ook een aantal weer op zichzelf best belangrijke bijeenkomsten. De premier is meer een soort van symbolisch ding. Hij is de hoogste vertegenwoordiger. Hij zit dus ook in de eerste manche van sprekers. Want dat wordt altijd helemaal precies ingedeeld.
1: Ja.
6: Eerst de regeringsleiders en dan pas ministers. Dus hij loopt een beetje vooraan. Daar heb je het weer. Hij bezoekt een heel beroemd café, bijvoorbeeld. Waar ik geloof in 1969 enorme rellen zijn uitgebroken. Dat is een homo-café tussen de bezoekers en de omgeving. En dat is een soort symbool geworden voor de emancipatiebeweging, de seksuele emancipatiebeweging in Amerika. Nou, daar brengt hij een bezoek aan. Dat kun je zeggen, dat is een belangrijk ding, dat is een belangrijk signaal. Dus goed om dat, ook dat verhaal te horen. Gaat de wereld daar nu door veranderen? Of de situatie in Nederland? Nou, dat betwijfel ik zeer. En ook Jette gaat een toespraak houden. Een van die 193 is die. Ja. Voor de algemene vergadering. Nou, dat kan heel mooi en heel belangrijk worden. En ik denk dat er bijna niemand naar luistert. Want Jette gaat ook niet naar al die andere, andere staatshoofden en zo luisteren. Dus dat is een beetje symboliek. Ja. En Sjoerdsma, die is dat veel concreter. Dat gaat echt over hulp. Die heeft een heel verhaal. Die houdt een conferentie over het Midden-Oosten met een voorstel om hulp te bieden aan kinderen uit Gaza die gewond zijn, die in Jordanië worden opgelapt. Daar wil Nederland ook geld in steken. Van dat soort dingen, hele concrete dingen. Ja. Dat is ook mooi, ja. Maar nogmaals, het zijn geen dingen die de wereldpolitiek nu plotseling veranderen. Daar moet je niet op rekenen, dat gebeurt hier eigenlijk nooit.
1: Dankjewel. Buitenland commentator Bernard Hammelburg, die dus vanuit New York de hele week voor ons die vergadering van de VN volgt. Donderdag moet je luisteren naar BNR De Wereld van Bernard. Dan spreekt hij zowel met minister Berendsen van Buitenlandse Zaken als onze minister Sjoerdsma.
3: 18 jaar is er naartoe geleefd en nu is hij er eindelijk. Het filterwielmechanisme van de grootste toekomstige telescoop is af. Nou, je moest er even op wachten. Onderzoekers van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie, kortweg NOVA, uit Dwingelo, werkten jarenlang mee aan dit onderdeel. En dus gaan we erover praten met Michiel Rodenhuis, voorzitter van de NOVA. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: De grootste toekomstige telescoop, wat moeten we daar nou van verwachten? Wat kunnen we daar straks mee zien?
0: Ja, dus in Chili werkt Europa op het moment aan de allergrootste telescoop die ooit gebouwd is. Echt een enorme sprong voorwaarts. Alles is aan die telescoop eigenlijk 10 keer zo groot, 10 keer zo zwaar, 10 keer zo complex en uitdagend. Maar dat doen we omdat we met die telescoop, met de spiegel die daarin zit, die 39 meter diameter zal zijn, kunnen we veel meer licht opvangen en veel scherpere beelden maken van wat we willen onderzoeken in het heelal. Dus dat gaat echt een revolutie in de sterrenkunde teweeg brengen.
3: Nou, dat klinkt veelbelovend. Dan even terug naar het nieuws van vandaag. 18 jaar over een filterwielmechanisme. Dan ben ik heel benieuwd, wat is dat in hemelsnaam?
0: Geen idee. Ja, dus... Ja. Wij werken samen met een aantal internationale partners aan een heel groot instrument wat in die telescoop komt te hangen. En dat moet je gewoon zien als een soort camera die ontzettend scherpe foto's kan maken van het heelal. Maar waar we ook van alles kunnen doen met het licht wat op die camera valt. Dus we kunnen door verschillende maskers en filters ervoor te zetten, kunnen we de kleuren van het licht filteren of kunnen we hele speciale trucjes met het licht uithalen om de dingen te zien die we het liefst graag willen zien. Ja, en daar is dit hele grote filterwiel voor nodig om die filters heel precies en nauwkeurig voor die camera
1: te schuiven. Juist.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, maar 18 jaar erover gedaan. Je zou zeggen, nou ja, je maakt een wiel en dan zet je de filters op en klaar ben je.
0: Nou, dat is in dit geval kost dat een heel stuk meer moeite. Ja. Want wat ik net zei, alles is heel veel groter en uitdagender. Dus dit is een enorm groot filterwiel. Een hele grote constructie die tegelijkertijd heel precies moet werken. Dus dat filterwiel is 1,5 meter in diameter. Mm-hmm. Maar toch moeten we die filters kunnen positioneren met duizendsten van millimeters. En dat moet ook nog keer eigenlijk in hele koude omstandigheden, dus 200 graden onder nul. Daar koelen we dat instrument af om heel gevoelige waarnemingen te kunnen doen. Oh. En om dat met die precisie te doen, zo groot en onder die omstandigheden, daar is heel veel technologische ontwikkeling en onderzoek en ontwerp voor nodig geweest. En dus zijn we daar een hele tijd mee bezig geweest.
3: Ja, en u bent dus met de NOVA betrokken geweest bij dit project. Hoe zijn jullie hierbij terechtgekomen?
0: Ja, toen de plannen ontstonden voor die hele grote telescoop in Chili, toen hebben zich wetenschappers, ook in Nederland, hebben zich al heel vroeg zeg maar gegroepeerd rond een aantal ideeën om daar onderzoek mee te gaan doen en de instrumenten die daarvoor nodig zijn te gaan bouwen. En daar hebben wij we hebben hele goede sterrenkundigen in Nederland die daar ook echt in voorop lopen. Ja. Niet alleen bij dit instrument, maar we zijn ook betrokken bij nog andere instrumenten. Daar heeft zich een groep gevormd, een internationaal consortium, dat dit instrument is gaan ontwikkelen.
1: Kijk al. Nou. En wanneer komen de foto's?
0: Ja, dat duurt nog wel eventjes. Ja. Want wij zijn eigenlijk de eerste die dit systeem opleveren. Een groot systeem voor die nieuwe telescoop. Maar die instrumenten die moeten nog de komende jaren verder afgemaakt worden en getest worden. En ook de telescoop wordt nog hard aan gewerkt. Dus de verwachting is dat begin 2030 de telescoop klaar is. De eerste instrumenten daar zeg maar op kunnen zitten en de eerste waarneming kunnen volgen.
3: Nou, we gaan het in de gaten houden. Veel dank, Michiel Rodenhuis, voorzitter van de NOVA.
1: Zo leer je overigens wat een filterwielmechanisme is.
3: Nou, dat dacht ik niet.
1: BNR, moet je blijven luisteren. De weg voor een overname van Warner Brothers door Paramount ligt eindelijk open. Wat dat betekent voor het bedrijf gaan we zo bespreken met analist Jean-Paul van Oudheusden.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
15: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move Move.
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
17: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
18: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
19: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
20: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
21: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
22: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
23: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
24: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.
2: Het wordt drukker onderweg. Er staat inmiddels 250 kilometer file. De meeste dagelijkse files veroorzaken nog maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Maar een paar bijzonderheden zorgen voor flink wat oponthoud. Zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Meern. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier ongeveer 3 kwartier. Op de A32 van Meppel naar Leeuwarden wordt aan de weg gewerkt bij Heerenveen. Hier zo'n 15 minuten vertraging. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort is de Zuurhofbrug in slechte toestand en al het verkeer wordt daarom over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 15 minuten. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen is bij Amstelveen de rechterrijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. Hier ongeveer 10 minuten vertraging. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 108,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft bijna geen last van de vele inbraken bij brandweerkazernes dit jaar. Volgens de veiligheidsregio's kunnen ze nog steeds dezelfde hulp verlenen. Maar ze merken wel de gevolgen, want de spullen die gestolen worden zijn vaak onmisbaar. Reservemateriaal moet dan van een andere kazerne komen en dat kost tijd. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet voldoende, zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende. Er moeten ook andere plannen komen. Zoals vaker een enkelband als alternatief voor een celstraf. Het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven. En het is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we €100 uit, heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de PC doen en kleine met de mobiel. Bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een berg afval van 20 bij 30 meter stond in lichte laaien. Brandweer zette een kraan in om de berg uit elkaar te trekken. Volgens de regionale media was de brand bij het afvalverwerker die vorig jaar dicht moest vanwege illegale praktijken. Ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden camerabrillen moeten verbieden. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Populaire camerabrillen zien er steeds meer uit als normale, zodat je makkelijk stiekem kunt filmen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 13 graden en bewolkt en dat blijft in de ochtend nog zo. Wel is het op de meeste plaatsen droog. Er kan een spat motregen in het noorden en oosten vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door. Wordt het 17 à 20 graden.
1: Ja, en dan zometeen. De weg voor een overname van Warner Brothers door Paramount ligt eindelijk open. Hoe dat geregeld is, wat het betekent voor het bedrijf en voor ons, gaan we zo bespreken met analist Jean-Paul van Oudheusden.
6: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft, wanneer ze actief zoeken, wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
24: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
26: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
27: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
28: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair, partners in progress.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Ja, een grauwe ochtendspits. Een beetje de kleur van mijn haar. Het is dinsdag 22 september 2026. Inmiddels bijna 6 minuten over 7:30. We hebben nog een hoop te doen. En naast me zit Donnerbakker.
0: Bas, goedemorgen.
1: Donner, goedemorgen. Wat gaan we doen het komende 30 minuten?
0: We gaan het hebben over PFAS. Want de hoeveelheden PFAS in ons drinkwater ligt ruim boven de toegestane norm. En nu is er een nieuwe tool waarmee je op postcode-niveau kan achterhalen hoe het nou bij jou thuis zit.
1: Oh, jeetje.
0: En we hebben nog een tech-update met Joe van Buurik.
1: Dat zou ik zeggen. Maar we gaan eerst naar een hindernisbaan met steeds wisselende hindernissen. Want Paramount is nog steeds bezig met de concurrent Warner Brothers Discovery over te nemen. En treft nu een schikking met 12 Amerikaanse staten en de Schrijversvakbond over de overname van de concurrent. Nou, er zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid, locatie, structuur van de organisatie. En het lijkt erop dat daarmee weer een groot obstakel is genomen voor een overname. Maar ja, of die deal ter waarde van 110 miljard dollar dan nou echt komt? Ja, dat is nog steeds een beetje de vraag. Jean-Paul van Oudheus is bij ons, analist bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, voordat we gaan inschatten of het gaat lukken, maar wat voor schikking hebben ze nou precies getroffen? Want er zijn nogal wat, zoals dat mooi heet, stakeholders die zich hier tegenaan bemoeien, hè?
3: Zeker, maar het lijkt er wel op dat de laatste twee hordes nu genomen zijn. Mm-hmm. Het is precies wat je zei. Je hebt die 12 staten die hadden gezegd, nou, we weten niet of we dit gaan goedkeuren. En die schrijversvakbond.
1: Ja.
3: Maar ja, door eigenlijk tegemoet te komen aan alle bezwaren die er waren, lijkt de weg geplaveid.
1: Ja, wat speelt er nu nog allemaal? Er zijn een aantal afspraken gemaakt, hè? Paramount heeft zich wel diep een aantal voorwaarden moeten accepteren om dit door te krijgen.
3: Ja, het meest opvallende wat er uitspringt is dat ze hebben beloofd, als ik het even simpel zeg, 5 jaar lang minimaal 30 Hollywoodfilms per jaar te maken.
1: Ja.
3: Het eerste 2 jaar 30 en dan 32 geloof ik, maar laten we het even houden op 30.
1: Ja,
3: ja, dat is natuurlijk goed voor de werkgelegenheid.
1: Ja.
3: Daarmee kregen ze de vakbond wel mee. En ze hebben toegezegd dat CNN en CBS een bestuur krijgen wat alleen maar uit journalisten bestaat om de onafhankelijkheid te waarborgen.
1: Ja.
3: En dat gaf ook een duidelijk laatste zetje.
1: Ja, precies. Heel belangrijk. Dan was er nog het verhaal, niet alleen de schrijvers, maar ook acteurs die liepen erg te hopen hier tegen. Die zeiden, ja, maar straks worden er alleen maar bioscoopfilms met AI gemaakt en staan wij buitenspel of we krijgen niks betaald. Is dat al afgetikt?
3: Ja, de toekomst zal moeten leren hoe het exact gaat, maar daar lijkt het wel op.
1: Ja.
3: Want die films, ze blijven ook gewoon in Californië.
1: Mm-hmm.
3: Dus het lijkt van wat we nu zien, is dat inderdaad afgetikt, ja.
1: Oké. Okay. Beleggers, hoe hebben die gereageerd?
3: Nou, in eerste instantie, zoals je zou kunnen verwachten, erg goed. Het is natuurlijk ook wel echt een historische deal. Hè?
1: Mm-hmm.
3: Dat Paramount is een jaar geleden begonnen met een bod van $19.
1: Ja.
3: Ze hebben in totaal 9 keer geboden.
1: Ja.
3: En ja, ze wilden eigenlijk geen nee horen. Ook niet toen Netflix eigenlijk de deal had gekregen. Maar nu het aandeel Warner Bros. Was 10% omhoog. Nou, dat is wel logisch. Die aandeelhouders die hebben nu eigenlijk aan zekerheid grenzen. De waarschijnlijkheid krijgen ze hun geld binnen. Bij Paramount ging het aandeel eerst omhoog.
1: Mm-hmm.
3: Maar gedurende de dag zag je het toch wegzakken. Omdat eerst de euforie van de deal en daarna van ja, wat hebben ze er nu voor moeten toezeggen.
1: Ja, precies, ja.
3: En zeker die toezegging om in Hollywood te blijven produceren. Mm-hmm. Ja, betekent dat de vraag is of alle synergievoordelen van zo'n 6 miljard per jaar die ze hadden voorgerekend, of die nog wel haalbaar zullen zijn. Dus dat aandeel ging 3% naar beneden uiteindelijk.
0: Ja, en Jean-Paul, ik las ook nog dat er gewoon bijna 80 miljard aan gecombineerde schuld bij komt kijken. Is dat nou iets wat ik als belegger serieus moet nemen, of moet ik daar een beetje doorheen kijken?
3: Ja, 80 miljard dollar, dat moet je wel serieus nemen, ja.
0: Ja.
3: Daar zullen ze toch heel wat kaskrakers moeten maken om dat terug te verdienen. Er staat wel tegenover dat CEO David Ellison, die heeft op een gegeven moment zijn vader ingeschakeld, meneer Larry, een van de rijkste mensen ter wereld.
1: Ja.
3: En die staat garant voor zo'n 44 miljard dollar. Dus ja, dat is wel dat je denkt, dat helpt wel. Maar ja. 80 miljard is een ongelooflijk bedrag. Nou, zeker in de tijd dat de rente zo hoog staat.
1: Ja, en als je zegt net, van, nou, er is ook zorg bij beleggers dat ze denken, ja, die synergetische voordelen die er aanvankelijk waren, die lijken er niet zo. Als je nog steeds twee redactieraden houdt en je zorgt ervoor dat je in Hollywood zit en dat je 30 films maakt en je committeert, wat heb je er dan aan? Zie je dat inderdaad ook zo? Is dat een terecht punt, pijnpunt van die belegger?
3: Ja, het werkt twee kanten uit. Hè. Het geeft natuurlijk ook een enorme kans, maar het is een terecht punt. Je moet natuurlijk laten zien dat je het financieel allemaal kan bolwerken. Ja. Je hebt natuurlijk genoeg concurrentie. Waar je ook moet laten zien dat jouw films, jouw producties echt wel die kaskrakers worden. Want anders wordt het een moeilijk verhaal. Maar ja, daar staat tegenover. En daarom wilde Paramount het ook zo graag. Ze waren eigenlijk te klein, zou je kunnen zeggen. En nu met Warner Bros. En Paramount samen op streaminggebied, Paramount Plus met HBO Max samen, ja, kunnen ze voor het eerst echt wel in de richting komen van een Netflix, een Disney, Amazon Prime. Dus ja, het is een medaille met uiteraard twee kanten.
1: Duidelijk. Dankjewel, Jan-Paul van Oudhuizen, analist van eToro en oprichter van Markets Are Everywhere.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: De hoeveelheden PFAS in ons drinkwater ligt ruim boven de toegestane normen. Maar omdat dit per regio verschilt, kan je nu ook op postcode-niveau achterhalen hoeveel van deze stoffen uit jouw kraan komen. Greenpeace lanceert vandaag zo'n postcode-checker gebaseerd op data van Nederlandse drinkwaterbedrijven. Bij ons is Pieter Litjens, voorzitter van drinkwaterkoepel VWIN. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Allereerst, waarom hebben we zo'n drinkwaterchecker nodig?
7: Nou, dat is een actie van Greenpeace om aandacht te vragen voor PFAS in het milieu en dus ook in het drinkwater. Maar misschien wel goed om eerst even terug te komen op de eerste zin die je net zei. Namelijk dat drinkwater heel vaak niet voldoet aan de wettelijke normen. Dat is niet waar. Het drinkwater voldoet aan de wettelijke normen. De wettelijke norm is 100 nanogram per liter PFAS. Dat is wat toegestaan is. En daar zitten alle drinkwaterbedrijven ruim onder. Waar Greenpeace gebruik van maakt, is van een richtwaarde die door het RIVM is afgegeven, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, van 4,4 nanogram per liter. Die is veel lager, maar dat is geen wettelijke norm.
0: Nee. Dat is best een flink verschil, 4,4 en 100, toch?
7: Dat is een heel groot verschil. Dat is een heel groot verschil. En die 100 is ook geen streefwaarde van drinkwaterbedrijven. Laten we daar ook duidelijk over zijn. Drinkwaterbedrijven doen alles wat mogelijk is om het water zo schoon mogelijk te leveren. En wat ik net al zei, de meeste eigenlijk alle drinkwaterbedrijven zitten onder die norm van 100 nanogram per liter. En de meeste drinkwaterbedrijven zitten daar ruim onder.
0: Ja, oké. Okay. Nou, luid en duidelijk. Ja, en dan want even terug dan naar die check, want Greenpeace komt daar dan nu mee. Hoeveel van die jaarlijkse PFAS-inname komt dan uit het drinkwater en hoe zorgelijk is dat momenteel?
7: Nou, van de totale inname van PFAS per jaar komt ongeveer 20% van drinkwater. De rest komt uit voeding, maar ook bijvoorbeeld door cosmetica, et cetera. En hoe zorgelijk het is, ja, kijk, we willen het liefst natuurlijk helemaal geen PFAS in ons drinkwater. We willen ook geen PFAS in ons eten. Ik denk dat het sowieso zorgelijk is dat we nu de conclusie kunnen trekken dat ieder pasgeboren kind al PFAS in het bloed heeft. Ja. Dat is zorgelijk. We weten al meer dan een halve eeuw weten we al wat de schadelijke gevolgen van PFAS zijn. En toch blijft het heel erg moeilijk om tot een totaalverbod te komen. En dat is waar we wel voor pleiten.
1: Ja, en dat jullie pleiten ervoor. Dan heb je een gedeeld belang met Greenpeace dus.
7: Zeker.
1: Maar ik hoor ook een beetje tussen de regels door. Ja, wat Greenpeace doet is eigenlijk een beetje bangmakerij. Klopt dat?
7: Nee, het is geen bangmakerij. Ik denk dat het goed is dat er op welke manier dan ook aandacht voor wordt gevraagd. Ja. Het is denk ik in het belang van van de drinkwaterconsument om hier wel de boodschap af te geven dat datzelfde RIVM dat die richtwaarde van 4,4 nanogram per liter aanhoudt, aangeeft dat het verantwoord is om het Nederlandse drinkwater te drinken. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja. Want het zou buitengewoon jammer zijn als mensen zo dadelijk het idee hebben dat het Nederlandse drinkwater niet veilig is. Ja. Dat is het wel.
1: Maar kijken we dan naar de normering, hè? Die 100 nanogram per liter. Eigenlijk is dat dus een veel te hoge norm. En zou je die moeten bijstellen inderdaad naar die veel strengere norm van het RIVM, die 4,4?
7: De richtwaarden van RIVM, er wordt op dit moment wordt er binnen WHO-verband wordt er gekeken of er een nieuwe norm moet komen.
1: Juist.
7: Dat gaat wel eventjes duren over het algemeen. Tot die tijd zorgen wij ervoor dat we in ieder geval overal bepleiten bij de politiek. Mm-hmm. Dat er wordt ingezet op een totaalverbod van PFAS in Europa.
1: Ja.
7: En we weten dat Europese besluitvorming vaak lang kan duren. En daarom richten we ons ook tot het kabinet met de oproep om al te doen in Nederland wat mogelijk is. En dat is bijvoorbeeld het afkondigen van een lozingsverbod van PFAS. Ervoor zorgen dat er dus geen PFAS meer geloosd wordt in het oppervlaktewater. Want we moeten het echt aanpakken bij de bron.
1: Ja.
7: Wat ook belangrijk is overigens, is een verbod op PFAS in bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Want die vallen niet onder het Europese totaalverbod.
1: Kijk, dat is toch best belangrijk. Andere verhaal, even nog een laatste onderscheid makend. Drinkwater, kan je zowel uit oppervlaktewater halen, of als, bijvoorbeeld uit duinwater, grondwater kan ook. Ik woon in de Betuwe. Ja. Donner woont meer in het zandgebied.
3: Ja.
1: Is er nog verschil tussen?
7: Ja, zeker. Er is zeker verschil tussen. Ja. Er zijn bedrijven, met name in het westen van het land, hè, richting de kust, die veel meer gebruik maken van oppervlaktewater.
1: Juist.
7: En daarin wordt geloosd. En daar zit dus meer PFAS in.
1: Ja.
7: En is de inspanning die moet worden geleverd om het PFAS eruit te krijgen groter. Als je op de Veluwe woont, waar gebruik wordt gemaakt van grondwater wat soms al honderden jaren oud is, en onder een kleilaag beschermd ligt, dan is het logisch dat daar veel minder in zit.
3: Ja, ik ben toch nog nieuwsgierig. Ik zit even op de site van Greenpeace te spieken naar die tracker. Nou, Bas zei het al, ik kom zo uit Noord-Holland, dat is een sterk vervuild gebied. U zei helemaal in het begin al, de waardes die gehanteerd worden, 100 nanogram of 4,4 is nogal verschillend. Als ik nou bij de Greenpeace zie staan, u leeft in een gebied dat sterk vervuild is, moet ik me dan zorgen maken of is het dan toch een beetje overdreven?
7: Nee, kijk, we moeten ons zorgen maken over het feit dat we al meer dan een halve eeuw het milieu vervuilen met PFAS en PFAS-houdende stoffen.
1: Ja.
7: We weten precies wat de werking daarvan is. Ik kan de film Darkwater van harte aanbevelen. Het is een film die daar juist over gaat. Dus het is zorgwekkend dat we niet in staat zijn om tot een verbod te komen van het verspreiden van dit soort schadelijke stoffen in het milieu. Dat is zorgwekkend. De drinkwaterbedrijven, en daar hoeft de Nederlandse drinkwaterconsument zich geen zorgen over te maken, de toewijding van de Nederlandse drinkwaterbedrijven om ervoor te zorgen zo schoon mogelijk water te leveren, daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Dus ik snap dat Greenpeace aandacht hiervoor vraagt. En dat ze voor drinkwater nu hebben gekozen, kan ik me ook voorstellen. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is om aan te geven dat hetzelfde RIVM die richtwaarde van 4,4 nanogram per liter hanteren, dat hetzelfde RIVM aangeeft dat het gewoon verantwoord is om Nederlands drinkwater te drinken.
3: Luid en duidelijk, de film Darkwater die gaat op de lijst, dat hou ik er dan over. Veel dank, Pieter Litjes, voorzitter van drinkwaterkoepel VWIN.
1: 12 voor 8, we gaan naar Mandy van der Plas van de ABW. Mandy, op de A12 een ongeluk en dat zorgt voor file, uiteraard.
8: Ja, zeker. Een flinke file ook. Want op die A12 van Den Haag naar Utrecht is de vertraging bij de Meer nu ruim een uur. Daar wordt nu geborgen en de rechte rijstrook is daarom dicht. Het is nog niet bekend hoe laat de weg precies weer vrijkomt. Ook meldt Flitsmeister wat snelheidscontroles. Op de A37 bijvoorbeeld, vanuit Duitsland naar Hogeveen. Daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 32,0.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Ik zag de heer Vermeer alleen nog een beetje bij BNR staan. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
11: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
12: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
3: De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil dat de Amerikaanse sancties richting Noord-Korea worden versoepeld. In een interview met de New York Times stelt hij dat Pyongyang de ontwikkeling van kernwapens niet volledig hoeft stop te zetten, maar enkel moet bevriezen. Ik geloof dat er waarde zit in het afwegen van sancties en een stopzetting van de ontwikkeling van kernwapens, zegt de Zuid-Koreaanse president. Hoe onaangenaam zo'n deal ook lijkt, de wereld heeft geen realistisch alternatief. Door de oorlog in onder meer Oekraïne en Iran is het geopolitieke landschap veranderd, stelt de president. Rusland en China steunen Noord-Korea ook weer actief en daarom zijn de huidige sancties volgens hem niet meer effectief. Donald Trump zou de enige man zijn die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan de onderhandelingstafel kan krijgen. Al stellen de analisten dat het naïef is om te verwachten dat de twee leiders tot een serieuze deal zullen komen.
0: Deze week bezoekt de Zuid-Koreaanse president de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar zal hij zijn visie voor Zuid-Korea presenteren en mogelijk dus ook Trump even naar zijn mouw trekken.
13: Tech-update.
1: Hoog tijd om bijna 10 minuten voor 8 voor Joe van Murik.
14: Dag Bas van Werven en Donner Bakker.
1: Goedemorgen.
14: Wat leuk, goedemorgen.
1: Het laatste technieuws gaat over Meta, waar de vlag eindelijk uit kan voor meneer Mark Zuckerberg. Want het is daar gelukt om een hit te scoren op het gebied van AI. Nou,
14: ja, zo, daar hebben we lang op gewacht.
1: Wat heeft hij geraakt?
14: Nou, een hit genaamd Muse. Niet te verwarren met de gelijknamige band, die trouwens ook al last had van deze hit. Mm-hmm. Omdat ze gedwongen waren hun naam op Instagram te veranderen. Dus die heet nu Muse Band. Want Muse is nu gereserveerd voor de muze van Mark Zuckerberg.
1: Ja, I'm not a muse.
14: Nee, inderdaad. Nee. Nou, nu zal daar niet het succes vandaan komen. Maar Muse scoort wel flink als we kijken naar de app-downloadlijstjes bij Apple en Google in de VS. Want uiteraard kun je dat Muse AI niet gebruiken in de EU. Dat zijn wel gewend van Meta en dergelijke. Nou, wat kun je er dan mee, Bas? Je eigen AI-agent maken die voor jou op het internet dingen doet. Mm-hmm. En dat is dan niet alleen een kwestie van vraag en antwoord, zoals elke AI-chatbot voor jou kan doen. Nee, Muse weet wie jij bent. Want Muse heeft toegang tot jouw gedrag op Facebook en Instagram.
1: Hoi.
14: En kan dus, ja, nee, dat moet je maar willen. Maar dan kan het dus namens jou reageren en gekoppeld worden aan je Gmail of aan je kalender. Moet ik er wel bij zeggen, als je het echt heel graag wil, kun je dat soort dingen ook met Claude van Anthropic of zelfs met ChatGPT doen. Maar dit is natuurlijk wat meer toegankelijk gemaakt voor de massa in de VS, die dus ook echt lijken staan te springen om Muse te gebruiken. En dus zijn analisten enthousiast die zeggen, nou, die $200 miljard die Zuckerberg heeft laten investeren de afgelopen jaren,
1: heeft dat opgeleverd.
14: Eindelijk iets op te leveren.
1: Oh, dus. Zal hij blij zijn. Nou. Alleen een andere techreus is niet zo heel blij met die nieuwe Muse. En dat is Amazon. Hè? Waarom zijn die er niet zo blij mee?
14: Het is niet de eerste keer, want Amazon wil helemaal niet dat jij met AI-dingetjes gaat bestellen. Nee. Die willen dat jij gewoon aanbiedingen ziet en gebruikersreviews leest en je laat verleiden tot aankopen, allerlei elementen, om nog maar te zwijgen over advertenties die ze ook graag willen uitserveren aan jou. En dus weert Amazon dat Muse AI sinds net, meldt een woordvoerder aan Amerikaanse media. Er is nog een gesprek geweest tussen Amazon en Meta met het vriendelijk, doch dwingende verzoek. Meta laat Muse gewoon niet naar Amazon gaan, maar daar wil het bedrijf van Zuckerberg niet aan meewerken. Dus wordt de boel nu gewoon geblokkeerd. Amazon zegt, het gebruik van een AI-agent schendt de gebruiksvoorwaarden. Het echte antwoord is natuurlijk, Amazon wil zelf zo'n AI-agent ontwikkelen en aanbieden. Mm-hmm. En dat probeert ze natuurlijk al jaren met Alexa, maar dat was meer de nu domme, slimme assistent, zou ik maar zeggen. Ja. In het generatieve AI-tijdperk is het nergens. Eerder klaagden ze trouwens al wel een andere AI-partij, Perplexity, aan. Hebben we ook besproken in de TechUpdate alweer een jaar of anderhalf geleden. Omdat die weigerden om hun AI weg te houden bij de grote winkelsite. Tegelijkertijd lijkt het er trouwens op, zeggen verschillende internationale experts, dat mensen vooral met AI sparren over de vraag, wat kan ik allemaal kopen? Geef mij 5 voorbeelden van een nieuwe stofzuiger. Maar dat de daadwerkelijke aankoop nog steeds wel handmatig gedaan wordt.
1: Ja,
14: En zelfs jij, Bas, denk ik,
1: dat koopt nog steeds
14: handmatig.
1: Ja, zeker.
0: Je noemt Alexa, Joe, dat werkt voor geen meter. Werkt dit Muse nou wel een beetje?
14: Ja, wij kunnen het niet testen, dus nee. Dat weten we niet. Maar de cijfers loopt het in elk geval goed.
0: Het wordt in ieder geval geprobeerd.
14: Het wordt in ieder geval goed geprobeerd. En ik moet ook bij zeggen, er is ook integratie met WhatsApp. Nou, we hebben allemaal wel eens die knop Meta AI die we al stelselmatig proberen te negeren.
1: Oh, ja, Bas,
14: je kan ook weggaan bij WhatsApp, maar dat doe je dan weer.
1: Nee, dat
14: vind ik dan weer te veel moeite. Maar goed, dus in zoverre wordt het ook wel heel erg toegankelijk gemaakt voor mensen die Muse kunnen gebruiken. Hartstikke leuk.
1: Even wat nationaal technieuws, want het is 22 jaar geleden dat het begon. Daarna bloedde het dood.
14: Donner Bakker was nog maar net geboren.
1: Het is terug van weg geweest. Hi!
14: Ja, het is er weer. We kunnen weer krabbelen en nudgen en insinuerende berichten naar mensen die we leuk vinden
0: dansen
14: sturen.
0: De banaantjes.
14: Terwijl iedereen kan meelezen. En dat zijn allemaal dingen waarvan we 20 jaar geleden amper benul hadden dat het misschien niet zo'n goed idee is, dat ze zelfs vreselijk vinden. Inderdaad, ook dansende banaantjes, gifjes daarvan. Dat allemaal vandaag in het teken van de terugkeer van Hives. Opnieuw gelanceerd, is immers in bezit van Mediahuis, want ooit voor €50 miljoen gekocht door het bedrijf achter de Telegraaf. Bleek een enorme miskoop, want het heeft niet heel lang meer bestaan daarna als wat het was. Maar goed, nu is het terug opnieuw gebouwd en ze zeggen nadrukkelijk bij alles op Europese technische architectuur, servers hier, wordt geen data gedeeld met derden. Nou, eigenlijk zoals het begin
1: geen van... Geen enge algoritme.
14: Nee, ook niet. Als je je account aanmaakt, mijn oude login leek niet meer te werken, ik had hem nog bewaard, krijg je een vrij archaïsch platform voor voor je. Het is ook nadrukkelijk een versie 1. Zeggen ze, je kan niet eens video's uploaden, wel foto's. Ook geen privéberichten sturen trouwens. En als je dan je account aanmaakt, krijg je meteen allemaal aanbevolen accounts om te volgen. Het zijn verdacht veel subtitels van het mediahuis. Dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel logisch. Maar goed, ja, wie willen ze hiermee bereiken, Bas? Ik denk de wat oudere doelgroep die terug naar vroeger
1: terug
14: wilde.
1: Terug naar de Polaroid.
14: Ja, nou, dat dan ook weer niet. Maar zat jij eigenlijk op Hives? Want jij bent notwaar geen social media gebruiker. Maar 20 jaar geleden, de Bas van Werven van 42, die zat denk ik wel, toch? Nee,
1: niet op Hives.
14: Jammer. Nee. Kan ik jou dus niet krabbelen, nog steeds niet?
1: Helemaal niet.
14: Ga je het wel even proberen?
1: Nee.
14: Donner, jij? Want het was ver...
13: Ik heb wel Hives. Ik had Hives.
14: Wat?
13: Ik heb het nu niet meer, denk ik. Maar
14: was jij 4 toen je op Hives zat?
13: Nou, iets ouder wel, maar onder toezicht van mijn ouders, hoor. Maar 5.
1: Hij was 5.
14: Ja, goed.
1: Dankjewel, Joe van Buurik.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Trump en de leiders van de Golfregio praten vandaag over de volgende stappen in de oorlog met Iran. En de Britse premier Andy Burnham heeft ingestemd met een verzoek van de Saoedi's om een tankvliegtuig van de Britse luchtmacht in te zetten in het Midden-Oosten. Een pure defensieve operatie. Zometeen krijg je het laatste nieuws uit het Midden-Oosten hier in de ochtendspits op BNR.
27: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
16: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z Event Ships.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-eventships.nl.
18: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
19: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
18: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
20: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
29: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
22: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
30: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
31: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
32: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
33: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mijn spiersom.
2: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: In de BNR-app.
5: Het drinkwater in West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Nederlanders gaven in de eerste 6 maanden van dit jaar minder uit per online aankoop. En de Europese Unie en de Filipijnen hebben een overeenstemming bereikt over een nieuw vrijhandelsakkoord. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
1: En dat brengt ons bij Mandy van der Plas van de AWB. Mandy, waar sta je op dit moment als je daar zelf niet voor gekozen hebt, toch het langste vast?
6: Nou, dat is de A12 van Den Haag naar Utrecht, want daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd bij Woerden. Wel goed nieuws, want de weg is nu net weer vrijgegeven. Toch staat de teller nog op 40 minuten vertraging. Ook op de A32 van Meppel naar Leeuwarden is de vertraging fors. Daar wordt aan de weg gewerkt bij Heerenveen. Hier zo'n 30 minuten extra reistijd. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is bij Hoogmade de rechterrijstrook dicht door een kapotte vrachtauto. 10 minuten vertraging hier. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is daar dicht en hier heb je een kwartier extra reistijd. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 202,1.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden, ondanks dat er dit jaar veel werd ingebroken in kazernes. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipschade. Die worden gebruikt om mensen uit auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft het uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit de PFAS in drinkwater. En dat komt doordat het water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op het sociale netwerk, maar 13 jaar geleden werd de stekker eruit getrokken. Het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken, zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. Koopwoningen zijn afgelopen maand iets goedkoper geworden. Het is nog niet veel. Volgens CBS gaat het om 0,1%. Een van de redenen is dat er meer woningen op de markt komen. Komt er dat veel beleggers hun huurwoning verkopen, omdat de regels voor verhuurders strenger zijn geworden. In Parijs zijn spullen van de overleden Brigitte Bardot geveild en die hebben veel meer opgebracht dan werd verwacht. Ze werden voor bijna €1 miljoen verkocht, terwijl was gerekend op €50.000. Zo brachten 2 hondenhalsbanden veel meer op. En verder werden een typemachine, 2 gitaren en een zelfportret verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden.
1: We gaan naar de beurs kijken. Nou, in Azië wordt druk gehandeld, niet in Japan, want daar hebben ze opnieuw een feestdag. Gisteren hadden ze ook al de dag voor de respect van de ouderen. Vandaag is het burgerfeestdag. En morgen zijn die kei weer dicht door de dag van de herfst. De Hang Seng staat 0,3 hoger. De Kospi-index staat op een verliesje van bijna 0,5%. Nou, de Europese Unie en de Filipijnen hebben een handelsakkoord gesloten. Zo meldt Ursula von der Leyen, helemaal trots. Ze is voorzitter van de Europese Commissie, zoals u weet. Spreekt van een vrijhandelsovereenkomst die voor beide partijen tastbare voordelen moet opleveren. Waaronder nieuwe kansen voor bedrijven, meer investeringen en meer banen. En dat akkoord met de Filipijnen moet volgend jaar formeel worden ondertekend. Dan lijkt de olieprijs in een gematigde vrije val terecht te zijn gekomen. Op zich natuurlijk best goed nieuws als je kijkt op, hopelijk naar onze pompprijzen die we hebben. West Texas Intermediate staat inmiddels op $95 per vat. Maar een vat Brent crude nog steeds op $102 bijna. Dat is niet veel verschil met gisteren. De rente op de staats obligaties in Amerika, die daalt. En er lijkt voldoende spanning te zijn in het Midden-Oosten. Dat hebben we wel, want alle Iraanse luchtvaartmaatschappijen die worden vanaf morgen stilgelegd, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent tegen CNBC.
8: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world. If they land, you cannot provide them with fuel, you cannot provide them with landing services, you cannot sell them tickets, or you will be knocked out of the dollar system.
1: Ja, dat is dus het verhaal inderdaad. Als jij meedoet met het leveren van goederen en benzine, of althans, hoe heet dat, kerosine aan de Iraanse luchtvaartmaatschappij, dan word je eenvoudigweg door de Amerikanen geboycott. Een maatregel om het breder Amerikaans pakket. Om Iran de economisch op de knieën te krijgen. Zo verder te laten gaan. Nou, nee, dat komt er niet lekker uit, maar je begrijpt wat ik bedoel. In ieder geval, het regime moet daar op de knieën van de Amerikanen. En dit is een weg om dat mogelijk te doen. Alle beursnieuws krijg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Trump en de leiders van de staten in de Golfregio die praten vandaag over de volgende stap in de oorlog met Iran. En in dat in licht eigenlijk zien we ook dat de premier van Engeland, Andy Burnham, nu besloten heeft om een defensief tankvliegtuig in te zetten voor de Saoedi's. En daarmee mengt hij zich dus eigenlijk in een conflict. Zometeen het laatste nieuws in de ochtendspit.
0: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: En, hoe ging je leestoets?
9: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
3: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
3: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: Hoi mens, ja jij... Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
4: 7 over 8, goedemorgen, we zijn over de helft van deze ochtendspits. Het is vandaag dinsdag 22 september 2026. En naast me zit een nieuw geluid wat je veel vaker gaat horen. Namelijk Donner Bakker.
5: Bas, goedemorgen.
4: Donner, goedemorgen. Morgen bijvoorbeeld alweer.
5: Ja.
4: En volgende week, denk ik.
5: Ja, genoeg.
4: Maar door, ja, hartstikke leuk. Maar Iwan is 3 weken met vakantie. En nou, jij bent een nieuwe stem aan het firmament. Heel blij dat je er bent. Wat gaan we doen zo meteen?
5: We gaan even kletsen met Ben van den Burg. Want tientallen landen, waaronder Nederland, roepen op tot maatregelen om te voorkomen dat kunstmatige intelligentie ongecontroleerd alle kanten op kan gaan. Dat is natuurlijk die oproep die we de afgelopen weken hebben gehoord.
4: Ja.
5: En we gaan het nog even hebben over een hoofdpijndossier voor de Noorse kustwacht. Want die hebben een U-boot met 67 ton kwik daar in de kust liggen. Wat moeten we daar nou eigenlijk mee aan en hoe zorgelijk is dat? Gaan we ook zo bespreken.
4: Nou, maar we gaan eerst eventjes naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Want Donald Trump gaat daar, een beetje in de zijlijn van die vergadering, in gesprek met leiders van landen uit de Golfregio. Een van de landen uiteraard Saoedi-Arabië. En dat land vraagt tot nog toe vergeefs hulp van de Amerikanen, van Trump, na de aanvallen van Iran en van de Houthis. Vannacht maakten de Britten daarentegen bekend, bij monden van Andy Burnham, de nieuwe premier, dat ze ingaan op een verzoek van de Saoedi's om een tankvliegtuig te leveren. Dat is een defensieve maatregel, is er expliciet bijgezet. Hoe ziet dat eruit? Dat vertelt onze Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
6: De VK die gaat hulp bieden bij defensieve operaties om dus de energieinfrastructuur te beschermen. Mm-hmm. En dan wel in de vorm van een tankvliegtuig, de Voyager, om precies te zijn, voor een aantal weken, heeft de premier gezegd. Mm-hmm. En daarna wordt dan bekeken of het nog steeds nodig is. En het idee is natuurlijk om bescherming te bieden, of in ieder geval te helpen bij het beschermen van die energieinstallaties in Saoedi-Arabië en zo toch de energieprijzen enigszins te stabiliseren. Dit is overigens ook niet de eerste keer. Ook bij eerdere aanvallen vanuit Iran heeft het Verenigd Koninkrijk Saoedi-Arabië geholpen, ook in de lucht.
4: Dan eventjes naar die gesprek. Trump, die in de zijkant van, of de zijlijn moet je zeggen, van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een aantal landen uit de Golfregio spreekt. Is dat inderdaad de belangrijkste aanleiding ook om daar te praten over die aanvallen van de Houthis op Saoedi's?
6: Ja, dat heeft er wel enigszins mee te maken, maar het onderwerp van gesprek is eigenlijk iets groter dan dat. Mm-hmm. Ze gaan het officieel hebben over een plan voor na de oorlog. Hoe het gaat zitten met de wederopbouw. Hoe de energieinfrastructuur weer op gang komt en dergelijke. Meer fundamenteel gaat het denk ik ook wel een beetje over de vraag hoe de relatie ervoor staat tussen de Amerikanen en de Golfstaten.
4: Yeah.
6: Wat zijn de veiligheidsgaranties van de Amerikanen nog waard na de afgelopen maanden? En wat gaat Trump helpen met het economisch herstel van deze golfstaten?
4: Ja, want dat is het verhaal. Ik zei dat al even in de inleiding. Vergeefs klopt Saoedi-Arabië op de deur van het Witte Huis en krijgt er echt nul op het request. Hoe kijk jij tegen die relatie aan tussen Amerika en golfstaten en Saoedi-Arabië?
6: Ja, die golfstaten en inderdaad met name Saoedi-Arabië krabben zichzelf toch wel een beetje achter hun oren. Ze hebben natuurlijk decennia lang zo ontzettend op de VS vertrouwd als grote beschermheer. Zichzelf eigenlijk daarmee in een lastig pakket gebracht door bijvoorbeeld de Amerikaanse basis toe te laten op grondgebied. Met het idee dat als Iran dan aan zou vallen, dat de VS dan alles zou tegenhouden. De VS heeft natuurlijk wel heel veel geholpen. Veel raketten afgeweerd en veel militaire steun gegeven. Maar de golfstaten hebben ook gezien dat die bescherming van de VS en die aanwezigheid van de VS juist eigenlijk ook een risico is. En dat Trump ook niet altijd naar hun luistert. Nee. Want zij hebben vanaf begin af aan eigenlijk gewaarschuwd tegen het begin van deze oorlog met Iran. Dus ja, je ziet toch dat zij ook een klein beetje gaan kijken of ze niet een beetje op wat meer paarden moeten gaan gokken. Kunnen ze niet ergens anders nog andere veiligheidsgaranties krijgen? En dan kijken ze bijvoorbeeld naar Pakistan, naar Turkije, naar China. En die relatie met de VS wordt dus eigenlijk een klein beetje opener.
4: Ja, en dat zal Amerika niet prettig vinden, dat ze met name kijken naar dat soort landen. Naar Pakistan, naar China, wat je zegt. Maar wat het belangrijkste is, neem ik aan, voor die Golfstaten en voor Saoedi-Arabië, dat de

0: dat de wereldoliehandel weer een beetje op gang komt.
1: Ja, precies. Die vaarwegen die moeten weer open. Ja. Zowel de Straat van Hormuz als de Rode Zee door de Bab el-Mandab. Mm-hmm. Beide op dit moment eigenlijk rechtstreeks door Iran gecontroleerd. Hormuz iets rechtstreekser en de Rode Zee natuurlijk via de Houthis.
0: Ja.
1: Die golfstaten hebben ontzettend veel last van die vaarroutes. Mm-hmm. Maar ook van het soort van imago dat ze altijd hadden, dat ze een baken van stabiliteit en veiligheid waren. Ja. Met name Abu Dhabi, de Emiraten hebben daar last van. Al die toeristen kwamen eerst vast te zitten de afgelopen maanden en zijn vervolgens eigenlijk niet teruggekomen, omdat ze niet meer hetzelfde imago van veiligheid kunnen waarborgen, ja, dat ze voorheen wel hadden.
0: Nou, het andere belang van Trump is natuurlijk ook om te zorgen dat die oliehandel weer op gang komt. Dus je zou eigenlijk zeggen, als ze een gedeeld belang hebben, dan moeten ze wel uitkomen.
1: Ja, wellicht. En Wall Street Journal heeft natuurlijk vandaag aangekondigd dat Trump waarschijnlijk $5 miljard wil investeren in de wederopbouw van energieinfrastructuur. Dat is al een goed begin, denk ik. Daar zullen de golfstaten ook zeker blij mee zijn. Dat is een eerste handreikening. Maar de vraag is natuurlijk hoe snel ze die infrastructuur en die vaarroutes weer open en op de been kunnen krijgen. Want dat heeft iedereen inderdaad graag.
0: Ja, we zijn Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: En dan, Volodymyr Zelensky is vanochtend aangekomen in New York. Om de algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen, maakte hij zelf bekend. En in de marge daarvan gaat ook hij Trump ontmoeten vandaag. Op X spreekt Zelensky over een belangrijk gesprek dat veel kan veranderen, want er is sprake van politiek momentum. Althans, dat denkt Zelensky. Gisteren werd al bekend dat Trump Zelensky heeft gevraagd aanval op Russische raffinaderijen te staken. Op Truth Social, zijn eigen mediaplatform, schreef Trump dat Rusland de controle over zijn dieselindustrie verloren is als gevolg van de oorlog met de Oekraïne, en stelde dat de hele wereld onder de oorlog lijdt en riep opnieuw op de oorlog te beëindigen. En nu zegt Zelensky daartoe te bereid te zijn wanneer Rusland vergelijkbare de-escalatiestappen neemt. Daar lijkt het allerminst op trouwens. Maar verwacht wordt dat Trump vanmorgen ook een ontmoeting gaat hebben met belangrijke energieproducenten, waaronder de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en de onlangs aangestelde Venezolaanse leider Delcy Rodriguez, die in de voetspoor is getreden van de door de Amerikanen weggeplukte president van het land. Mandy van der Plas van de ABB is bij ons op de A32. Nu een beetje vertraging, en dat komt door wegwerkzaamheden.
3: Dat klopt, ja. Er wordt flink aan de weg getimmerd op die A32 van Meppel naar Leeuwarden, en dat duurt nog tot eind oktober. Op dit moment is de vertraging tussen Wolvega en Heerenveen bijna 30 minuten door die werkzaamheden. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 11,3.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: Ik zag de heer Vermeer alleen een beetje bij BNR staan. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
5: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
6: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
7: Tientallen landen, waaronder Nederland, roepen op tot maatregelen om te voorkomen dat kunstmatige intelligentie ongecontroleerd kan doorgroeien. De 22 landen willen dat AI altijd onder menselijke leiding, toezicht en controle moet blijven. En daarnaast moet er een wereldwijd toezichtstelsel komen. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft de verklaring ook ondertekend. De Verenigde Staten en China, die nog niet. Volgens techcommentator bij BNR Ben van den Burg staat er onder andere in de verklaring dat ze controle moeten hebben over de frontier AI-modellen.
8: Er staat in 1 verplichte test voordat een model uitkomt. 2 onafhankelijke evaluatie. Dus er moeten beoordelaars, die moeten van tevoren moeten zeggen van ja, dit kan op de markt of niet. Dan krijg je 3 als een incident is. Denk aan de luchtvaart, dan doen ze dat ook. Incident moet het uitgebreid worden onderzocht. En we hebben nog een 4e, dat is ook altijd mooi. Dat is dat er een internationale instelling moet komen. En dat is wel mooi. Zoals bij het atoomagentschap. Maar dat willen ze weer niet expliciet zeggen dat het onder de Verenigde Naties komen, anders wordt Trump weer boos. Dus, maar er moet wel een instituut komen die dat toezicht ook allemaal gaat verzorgen. Dat staat er onder andere in.
7: Ja, en dan hebben we initiatiefnemers als Finland en Noorwegen. Nou, ik noemde het al, ook Nederland, Canada, Duitsland. Ik kan nog even doorgaan. Grote afwezigen zijn toch in dit verhaal de Verenigde Staten en China. Waarom staan die niet op de lijst?
8: Ja, die hebben gewoon een ander beleid. Kijk, we moeten eerst China, en dat is een interessant verhaal. We denken altijd China, maar China heeft dus hele strenge AI-regels. al vanuit de oorsprong. En waarom? Ze willen natuurlijk alles beheersen. De informatiecontrole, dus dat willen ze. Dus ze hebben vanaf het begin al gezorgd dat de mensen niet zomaar alles kunnen doen. Nou, dat is China. Amerika, kijk, Amerika heeft, en dat is niet alleen met AI, dat is sowieso met technologieontwikkeling. Amerika, die hebben heel erg vanuit de oorsprong al, eerst zetten we iets op de markt en dan gaan we reguleren. Denk even aan de zelfrijdende auto, die er nooit komt, Bas. Okay. Maar dus die mogen op de weg en daarna, weet je, zijn er allemaal rechtszaken van het gaat mis. En in Europa gaan we eerst die regels maken. Het komt natuurlijk uit Finland, dit initiatief. En uit Noorwegen. Ja. En dan gaan we eerst regels maken en dan gaan we het controleren. Ja. Dus Amerika doet dat precies andersom. En China heeft eigenlijk al regels. Ja, dus daarom betekent het niet.
0: Lag dit nou al op de rol voordat vorige week die waarschuwing kwam van die ex-OpenAI-medewerker van Sam Altman en van Elon Musk, dat als wij niet reguleren, dat de AI ons met z'n allen opeet? Want dat is dus. Of is dit inderdaad gewoon deze alarmbel die geluid is, die heeft geleid tot dit initiatief? Hoe moet je dat zien?
8: Kijk, het zijn natuurlijk regeringsleiders, zijn natuurlijk ambtenaren, het zijn beleidsmakers. Er liggen tientallen initiatieven om alles te reguleren, wat het volk allemaal dus kan doen. Maar die trigger met de Hugging Face hack en vorige week de waarschuwingen van die techmannen, dat heeft het gewoon versneld. Dus toen dachten ze van, ja, dit is het moment, weet je, je moet het momentum pakken in je leven, want dat helpt. En daarom dat initiatief. Het blijft gewoon onwijs apart. Weet je, bijvoorbeeld, we noemden Frankrijk heeft niet getekend. Dat is ook gek, hè? Waarom heeft Frankrijk niet getekend? Die hebben Mistral. Dus Frankrijk die denkt van, ja, weet je, dat is een element. Vorige week is opgeroepen tot een rem. Dit is geen rem, hè? Ze roepen niet op tot een rem. Ze roepen op tot regulering. Dat is ook interessant. Ja. Dus niks remmen, reguleren. Nee,
7: maar toch, hè, Ben, want ze gaan het dus nu wel proberen, mondiaal reguleren, dus een algeheel toezichtsorgaan en dat soort zaken. Ja. Hoeveel waarde heeft dat nou als de VS en China dus niet meedoen, want je zegt dat die hebben al hun eigen beleid?
8: Ja. Kijk, uiteindelijk denk ik, want dit zijn natuurlijk ook weer, weet je, uiteindelijk gaan die wel mee. Op een of andere manier. Want er moet een wereldwijd, weet je wel, toezicht komen, melden. Weet je, dus uiteindelijk gaan die wel mee. Alleen, ja, nu hebben ze natuurlijk een. Zij zitten meer in die. Met z'n tweeën. Wie wint de AI-race? Die wint de hele wereldmacht. En Europa, die komt nu van. Ja, maar wij zijn goed te reguleren. Wij zijn wereldkampioen daarin. Dus heeft het zin? Ja, ik denk dat dit kleine stapjes zijn om uiteindelijk dat zij ook weer op een of andere manier meegaan.
7: Dat zei tech-commentator Ben van den Burg.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Ja, dan een spannend verhaal. Uit de oorlog, Tweede Wereldoorlog. In 1945 is een U-boot, een Duitse van de nazi's, onderweg naar Japan. Met aan boord 67 ton kwik. Ja, dat is nogal wat. Dat ding komt een Brits onderzeeër tegen en wordt naar de kelder geschoten. En ligt nu voor de kust van Noorwegen. En daar ligt hij fijn te roesten. Een hoofdpijndossier, want ja, er heerst inderdaad angst over vervuiling door de enorme hoeveelheid kwik aan boord. En dus onderneemt de overheid nu actie. Maar het is niet het enige stuk oorlogstuig wat nog steeds op de bodem ligt en wat voor problemen kan gaan zorgen. Maar dit is een vrij bijzondere, zegt de partij Manders, bijzonder hoogleraar onderwaterarcheologie en maritiem erfgoedbeheer aan de Universiteit Leiden.
9: Het is wel uniek, want het is eigenlijk het enige onderzeeboot die ook door een andere onderzeeboot onder water tot zinken is gebracht. Oh. Dus beide onderzeeboten zaten onder water toen een Engelse onderzeeboot deze Duitse onderzeeboot tot zinken bracht.
0: Precies, torpedootje erop, maar 67 Hoppakee. Ton kwik. Dat is nogal wat.
9: Ja, dat is hartstikke giftig. Dat zijn heel wat thermometers. Nou. Ja, dat is heel erg giftig. Ja. Nou, we hebben wel een beetje een voordeel dat kwik zich niet, of kwik lost niet op in water. Nee. Maar wel het wel een risico is dat allerlei organismes op een gegeven moment dat kwik gaan omzetten in een wel een giftige stof die zich opbouwt in de visbestand. En dat wil je natuurlijk echt helemaal niet hebben. En het is wel heel veel kwik, alles bij elkaar.
0: Nou zeg, inderdaad, dat moet je niet in het milieu hebben. Maar de Noorse overheid weet al sinds 1945 dat ding er ligt. Waarom nu ineens versneld actie?
9: Nou ja, kijk, ijzerroest, hè, metaalroest, ijzerroest. Zo'n onderzeeboot die valt, ja. Die was al in tweeën geschoten, maar die valt nu helemaal uit elkaar. Ja. En die canisters of die bakken waar dus dat kwik in zit, ja, die gaat ook uiteindelijk roesten. Dus ja. het risico wordt steeds groter dat dit dat het zo ver uit elkaar valt dat dit zich verspreidt in de natuur.
0: Ja, en we zeiden al, dit is niet het enige hoofdpijndossier, want er zijn meer van dit soort gevallen voor de Noorse kust, andere schepen die daar gezonken zijn waar rommel in zit.
9: Nou ja, we hebben het niet alleen over de Noorse kust, nee. Over de hele wereld. En dan hoeven we alleen maar naar de Tweede Wereldoorlog te kijken. En dan hebben we het over tienduizenden schepen die onder water, dus op de zeebodem liggen. Het zijn oorlogsgraven, maar er zit bijvoorbeeld ook olie in. En olie kan ook gaan lekken uit die schepen. Dus dat kan met één schip misschien niet zo heel erg zijn. Maar met die tienduizenden is dat een tikkende tijdbom.
0: Zeker.
9: En wat denk je van de munitie die gedumpt is in het water zelfs. Uit de Eerste Wereldoorlog, fosforbommen, dat soort dingen. Dus dat ligt allemaal op die zeebodem. Ja dat is wel een beetje een gevaar, ja.
0: Ja, dat zijn risico's. En hoe gaan we daar dan mee om, hè? Nu geconstateerd hebben dat dit er is. Gaan de Nooren dat ding opruimen samen met de Britten? Of hoe moeten we het zien? Of gaat de rekening naar meneer Merz?
9: Nou, u zei net al, het is een hoofdpijndossier voor ze. Dus het idee is nu om te gaan afdekken. Juist omdat dat kwik natuurlijk redelijk stabiel bij elkaar blijft. Denken ze eraan om daar nu gewoon een dikke laag overheen te storten. Ja. Aan zand en gravel, dus wat grovere stenen. Ja. En het dan te laten liggen, eigenlijk als een soort graf. Dat is de oplossing die zij zoeken. Maar andere schepen die waar bijvoorbeeld olie in zit en zo, ja, daar moeten overheden aan gaan denken om die olie eruit te pompen. Ja. Want anders wordt het een heel groot risico.
0: Nou, ik zie dat in Sliedrecht bij de firma Boskalis worden ze blij, denk ik, als ze dit horen. Dat is nog een opgave als het om tienduizenden schepen gaat. Zijn er ook projecten opgetuigd hierover?
9: Er worden projecten opgetuigd. Ja. Er zijn nu een aantal projecten opgetuigd om alles in kaart te brengen. Ja, ja. Er zijn ook een aantal Europese projecten, maar ook wereldwijde projecten. Mm-hmm. En daarnaast zijn er wat testen al gedaan om schepen leeg te pompen. Ja. Maar we zien wel dat best een hoog prijskaartje heeft. Ja. En daar is niet elke overheid heel erg van gediend. Nee. Maar de tijd dringt wel, dus we moeten daar wel heel, heel goed over nagaan. Denken hoe we dat gaan doen.
0: Zij Martijn Manders, bijzonder hoogleraar onderwaterarcheologie en maritiem erfgoedbeheer aan de Universiteit Leiden. En dan moeten we even hebben, ik was vorige week in Engeland, Tapis de Bayeux. Weet je wel, dat hele grote doek, zo'n handgemaakt ding, in Engeland gemaakt trouwens, in vlak na 1066, toen William the Conqueror bij Hastings, de Battle of Hastings, pleegde en daar eigenlijk gewoon de koning van zichzelf kroonde tot koning van Engeland. Nou, dat ding heeft jaren in Frankrijk gehangen, is nu dus overgebracht naar het British Museum. En dan mag iedereen hem zien. Vrij dure toestand, want om de verhuiskosten te kunnen betalen moesten de Britten nogal veel geld lappen. En dat wordt uiteraard op de consument afgewenteld. Dus die betaalt gewoon drie keer zo hoog ticketprijzen als wanneer je was gaan kijken in Frankrijk naar het ding. Maar oké, dit terzijde, hartstikke leuk. Het is helemaal vol. Er staan rijen, wachtrijen tot zo'n beetje buiten. En je mocht daar foto's van maken. En dat is nu verboden.
10: Oh.
0: Geen foto's meer maken van het Tapis de Bayeux. Weet je waarom?
10: Nee.
0: Omdat de wachtrijen te lang worden.
10: Oh, ja hoor, kun je er niet meer langs.
0: Serieus. Er stonden mensen, die stonden gewoon lekker een beetje te kijken. Zo van, nou weet je wat, dan maken we van die 70 meter, maken we om de meter een fotootje. Dan hebben we hem helemaal. En dan kan je hem thuis afdrukken. Dan heb je het hele Tapis de Bayeux gewoon in je wc hangen. Hartstikke leuk.
10: Ja.
0: Alleen dan ben je dus gewoon klikken. Foto's.
10: Dat maakt een soort panoramafotootje.
0: Dat mag niet meer.
10: Oh.
0: Gaan we niet meer doen. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat alle bezoekers een zo goed mogelijk ervaring hebben, zegt de woordvoerder van het British Museum tegen de BBC. Ding hangt er tot juli 2027. Ik werd rondgeleid door iemand in Londen die zei, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Hij is ooit gemaakt in Engeland. Dus of we hem zomaar teruggeven aan Frankrijk, dat valt nog te bezien. Ja. Nou, komt er toch weer een oorlog tussen de Britten en de Fransen? Niks is gek genoeg.
10: Nee, ja, nee. Helaas.
0: Nee. Zal maar niet. Laten we hopen van niet. Europese diplomaten worden het maar niet eens over het verlengen van de Russische sanctielijst. Dat komt allemaal door gesteggel over twee Russische oligarchen. Wat die daarmee te maken hebben, hoor je zometeen op BNR.
11: Op BNR.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En We zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
12: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
17: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
16: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar Fiverr.ai.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsweef helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
19: Norsweef Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norsweefcybersecurity.com.
20: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value-beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
21: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
22: Niet met onze huidige applicatie.
21: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
22: Niemand.
23: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
24: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
25: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
23: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
26: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan wel wat lange dagelijkse files in Gelderland en in Noord-Brabant. En ook bijzonderheden veroorzaken oponthoud. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat een kapotte auto bij Hoofddorp Zuid. Twee rijstroken zijn dicht. Dit kost je onderweg 30 minuten. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, de andere kant op, staat een kapotte vrachtauto bij Hoogmade. Daar is de rechte rijstrook dicht. Hier heb je een kwartier extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam een kwartier oponthoud bij knooppunt Holendrecht door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En verder wordt er aan de weg gewerkt op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Bij Heerenveen is de vertraging daarom 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 83,0.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hulpverlening van de brandweer is er nauwelijks minder op geworden, ondanks dat er dit jaar veel werd ingebroken in kazernes. Wel is het vervelend, zeggen de veiligheidsregio's. Er wordt veel materiaal gestolen, zoals knipschade. Die worden gebruikt om mensen uit auto's te redden. Die kan zo een paar duizend euro kosten. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM adviseert. Greenpeace heeft dat uitgezocht. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit de PFAS in drinkwater. En dat komt doordat het water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Jaren hebben we de dansende banaan moeten missen, maar Hives is vanaf vandaag weer terug. Ooit zaten bijna 10 miljoen Nederlanders op het sociale netwerk, maar 13 jaar geleden werd de stekker eruit getrokken. Het nieuwe Hives belooft zonder verslavende algoritmes te werken, zodat je niet eindeloos aan je mobiel geplakt zit. Koopwoningen zijn afgelopen maand iets goedkoper geworden. Het is nog niet veel. Volgens CBS gaat het om 0,1%. Een van de redenen is dat er meer woningen op de markt komen. Komt er dat veel beleggers hun huurwoning verkopen, omdat de regels voor verhuurders strenger zijn geworden. In Parijs zijn spullen van de overleden Brigitte Bardot geveild, en die hebben veel meer opgebracht dan werd verwacht. Ze werden voor bijna €1 miljoen verkocht, terwijl was gerekend op €50.000. Zo brachten 2 hondenhalsbanden veel meer op. En verder werden een typemachine, 2 gitaren en een zelfportret verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden.
0: Ja, dan zometeen. Europese diplomaten worden het niet eens over het verlengen van de Russische sanctielijst. En dat moeten ze doen, anders komen die sancties te vervallen. Dat komt allemaal door 2 Russische oligarchen. Hoe dat zit, hoor je het zo meteen hier bij BNR.
4: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
27: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
28: Nee.
29: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
28: Nee, ik weet het niet, sorry.
27: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. 5Hart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. 5Hart.ai. Dat klopt voor jou.
30: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar Fiverr.ai.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, 8:55. En naast mij zit Donner Bakker.
10: Bas, goedemorgen.
0: Donner, goedemorgen. Het is dinsdag 22 september 2026. En jij weet wat we allemaal gaan doen. Ik weet het ook, maar jij moet vertellen.
10: Nou, komt eraan. Ja. We gaan het hebben over elektrisch rijden. Want het kabinet wil mensen met een laag inkomen tot €6.000 subsidie geven om een tweedehands elektrische auto aan te schaffen.
0: Waar dan?
10: Ja, dan is de vraag, gaat dat ook werken? Mm-hmm. Nou, dat weet Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Ja. Die gaat het zo vertellen. Amsterdamse beurs wordt er zo meteen gehandeld, dus we gaan even een blik wereldwerpen op de beurs. Ja, ja. En Frank Leemans schrijft eraan, hè, onze effectgoeroe.
0: Ja, hartstikke mooi. En dat gaat dit keer over Canada en over Carney. Maar we gaan eerst naar dit. Want de Europese ambassadeurs hebben vannacht geen beslissing kunnen nemen over het verlengen van de EU-sanctielijst. En dat moet, hè, om het half jaar moet je weer een klap geven op die sancties. Dat melden verschillende Brusselse media. En wat is nou de inzet? Nou, er zijn landen om die van mening zijn dat twee Russische oligarchen van die lijst moeten worden geschrapt. Andere landen vinden dat weer veel te ver gaan. Nou, de deadline voor de verlenging van de sancties is steeds weer afgehamerd en doorgeschoven. Maar, zegt EU-buitenlandchef Kaya Kallas, jongens, Europese lidstaten, verleng nou alsjeblieft die sancties.
2: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3,000 listings. And discussions are ongoing and we aim to close them soon and hopefully have the rollover swiftly.
0: Aldus Kaya Kallas, nou, dat zei ze in New York tegen verslaggevers en hoopte dus inderdaad gisteren al dat het zou gaan gebeuren. De kogel door de kerk kwam. Gisteren meldden diverse media dat er overeenstemming was over die sanctielijst. Elke 6 maanden moet die verlengd worden, zeiden we al. Maar daar is unanimiteit voor nodig. En dat ontbreekt, al ook na vannacht ontbreekt dat nog steeds, zegt onze collega van de buitenlandredactie, Luc de Klerk.
9: Het probleem, dat speelde eigenlijk vorige week al. Toen begon het, want toen werd er eigenlijk ook al bijzonder besluit genomen. We stellen het nog een weekje uit. Nou, dan werden die sancties weer even verlengd. En die deadline werd voor zich uitgeschoven. En nu tikte de tijd dus langzaam weer weg gisteren, richting die deadline van 12 uur vannacht eigenlijk. En een deal was erg dichtbij, maar het is toch niet gelukt. En ja, de deal zou dan zijn dat in ruil dat deze twee oligarchen van de sanctielijst afkomen, dat in ruil daarvoor, in plaats van verlengen met 6 maanden... de sancties met 36 maanden verlengd worden, 3 jaar dus. En er waren al meerdere berichten, nou, dat daarmee is het in kannen en kruiken. Ja. Maar ja, dat was dus toch niet zo. En toen meldde media dat er de deadline gisteravond een paar keer is verschoven. Dus het was eerst 8 uur, toen 8:30, toen 10. En toen uiteindelijk is het dus nu vanochtend. Nu is de deadline staat op vandaag 8 uur 's ochtends. Ja. Ja. En Euractiv en Reuters die melden op basis van bronnen dat Letland nu het laatste land is dat nog dwars lag, dat niet wil tekenen bij het kruisje. Okay. Zeg maar.
0: Eventjes, de inzet is dus de status van twee Russische oligarchen. Die wel op die lijst stonden, hè, want daar zijn ook gewoon personen op die lijst. Maar die moeten er vanaf. Wie heeft ervoor gepleit en waarom moeten die eraf? Wat hebben ze hun leven gebeterd? Hoe moeten we dat zien?
9: Ja, nee, het gaat om Ashley Usmanov en Mikhail Friedman. En die eerste, die Usmanov, is een Oezbeekse Russische oligarch. Een van de rijkste mannen ter wereld. Een tijdje aandeelhouder van Arsenal geweest. En hij staat op de sanctielijst omdat hij volgens de EU onderdeel is van de politiek-economische elite van Rusland. En hij is dus samen met die Friedman onderdeel van bijna 3000 sancties. Dus tegen personen en bedrijven. Ja. En die moeten telkens verlengd worden. En die Friedman is een van de oprichters van de grootste niet-staatsbank van Rusland, Alfa Bank. Zit ook in de olie en gas. En zou je in Nederland ook nog kunnen kennen als iemand die achter de Amsterdam Trade Bank zat. Nou wil Slowakije eigenlijk al, die begonnen, ja, we willen deze mannen wel graag te af hebben. Nou is dat van zo'n land niet verrassend. Weet al wel langer dat ze natuurlijk Moskou wel goed gezind zijn. Ja. Alleen nou was de verrassing dat Frankrijk die Usmanov er ook graag af wilde hebben.
0: Overal.
9: En uiteindelijk uiteindelijk ook de Luxemburgers die kwamen dat ze die Friedman er weer af wilden hebben. Dus het was een beetje als wij het een willen, dan als Frankrijk dat wil, dan willen wij ook nog wel iets, zeg maar.
0: Maar waarom wil Frankrijk dat? Waarom wil je zo'n man die aantoonbaar een vriendje van Poetin is, van die sanctielijst halen?
9: Ja, naar Frankrijk is er naar publiek hebben ze er eigenlijk vrij weinig over gezegd en is het best vaag. Zij zeggen, hij moet van die sanctielijst, want het is een kwestie van nationale veiligheid. Nou, wat dan precies de reden is, dan was publiekelijk onduidelijk, maar er zijn wel media die dat, zoals Reuters, Financial Times, die zeggen dat het samenhangt met een aantal Franse burgers die worden vastgehouden in Azerbeidzjan. Okay. Nou ja, Azerbeidzjan, denk je, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Maar daar komt die Usmanov ook niet vandaan. Maar we weten wel dat hij doet veel zaken in Turkstalige landen. Nou, dus zo ook Azerbeidzjan. En dat land, die heeft al wel eens eerder gezegd dat ze die Usmanov liever niet meer op de sanctielijst zien. En ja, ze zeggen zelf in Azerbeidzjan, nou dat klopt, maar we hebben geen druk uitgeoefend op Frankrijk. Maar er zou dus een gevangenenruil moeten komen tussen Frankrijk en Azerbeidzjan als deze man van de sanctielijst gehaald wordt. Ja. Ja. En die andere man, die heeft een rechtszaak lopen, die Friedman, tegen Luxemburg over zijn bevroren tegoeden. En daarom wil Luxemburg hem weer van de lijst hebben.
0: Juist. Hoe gaat dit nou aflopen? Want je zei het al, de deadline wordt steeds weer verschoven. Letland ligt nog dwars. Uiteindelijk gaat dit gewoon gebeuren. Die twee kerels die gaan gewoon van de sanctielijst af.
9: Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Ik denk ook dat niemand het zo hoog op wil spelen dat dan die hele lijst van tafel gaat. Want dat zou natuurlijk de andere consequentie zijn. Ja. Dat er 3000 mensen niet meer op de sanctielijst staan met bedrijven. En ja, dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Maar ja, wel zorgelijk dat het op zo'n manier dan gebeurt. En het laat wel weer meer zien dat het een soort koehandel is, dat buitenlandbeleid en die sancties. We hebben natuurlijk al vaker met de Hongaren en de Slowaken gezien hoe dat ging. Een tijdje geleden, dit jaar, ook nog met de Grieken. Toen ging het om LNG-schepen en gewoon één specifieke Griekse miljardair die daar belangen in had. Dus ja, het probleem is dan naar mijn idee dat je dus wel eerst zag dat Hongarije en Slowakije altijd de dwarsliggers waren. Nou, dat waren dan de zwarte schapen van de familie. Ja. Maar ja, dat is Frankrijk natuurlijk niet. En als zo'n land erom gaat vragen, dan krijg je wel dat dus ook in een ander land, zoals Luxemburg in dat geval, dan zegt, ja, ho eens even, dan willen wij ook iets binnenhalen. En zo krijg je dan allemaal nationale belangen die zo op zo'n manier gaan spelen, wat dan wel zorgelijk is.
0: Nou, maar of, zei Luc de Klerk, buitenlandredacteur bij BNR.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
11: Mensen met een laag inkomen kunnen 4.000 tot 6.000 euro subsidie krijgen als ze hun oude brandstofauto laten slopen en een tweedehands elektrische auto aanschaffen. Voor het plan van staatssecretaris Annert Bertram van Infrastructuur is ruim 52 miljoen euro beschikbaar. Bij ons is Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Nout, goedemorgen.
12: Goedemorgen, hoi.
11: Wie komt er nou precies in aanmerking voor dit plan?
12: Nou, die regeling maakt onderscheid eigenlijk tussen twee inkomensklassen. Mensen met een inkomen vanaf 12.500 euro tot ongeveer 27.500 euro per jaar. Die krijgen 6.000 euro subsidie. Wie meer verdient, maar minder dan 35.800 euro, kan 4.000 euro krijgen. Maar ja, die regeling geldt dus alleen als je je oude auto op benzine of diesel laat slopen. En als je minimaal 1 jaar in die elektrische auto gaat rijden. Het is niet de bedoeling dat je hem gelijk doorverkoopt en die subsidie in je eigen zak steekt.
11: Nee, dat lijkt me inderdaad handig. Zitten mensen met een laag inkomen ook te wachten op zo'n subsidieregeling en dus op een elektrische auto?
12: Nou ja, kijk, die mensen worden natuurlijk best wel hard geraakt door de hoge prijzen aan de pomp. Maar ze rijden ook vaak wel kleinere, relatief zuinigere auto's. Dus ik betwijfel of ze echt klaar zijn om de overstap naar elektrisch rijden te maken. En dat heeft enerzijds te maken met de aanschafprijs, komen we zo nog wel even op. Maar vooral ook de beschikking over een laadpaal. Kijk, waarschijnlijk hebben die mensen geen eigen oprit. Bovendien de wegenbelasting. De korting daarop gaat steeds verder ervan af. Dus, en die auto's zijn zwaarder, dus die wegenbelasting is ook vrij hoog, want die moet je natuurlijk gewoon wel betalen. Dus ik denk, sympathiek idee. Voor sommige mensen zal het een stimulans zijn, maar ja, ik weet niet of dit echt heel veel zoden aan de dijk gaat zetten. Wat ik wel goed vind, is dat de subsidie ook ingezet wordt voor lease. Dus je hoeft de auto in principe niet te kopen. Dat maakt het misschien wat aantrekkelijker, omdat een leasemaatschappij dan ook voor de dekking met problemen van dat soort auto's. Hè. Het zijn toch oudere auto's zorgt. Dus dat zou nog wel aantrekkelijk kunnen zijn voor mensen.
11: Ja, dus nou, het eerste plan, dat ligt er een beetje. Hey, zo'n subsidie heb je dan van 4 tot 6.000 euro. Wat kun je daar nou een beetje mee op de tweedehandsmarkt?
12: Ja, dat klinkt natuurlijk best veel, hè? 4 tot 6.000 euro. Ja, maak maar over. Leuk. Maar ja, kijk, weet je, een gemiddelde vraagprijs van een elektrische occasion in Nederland, ik heb het zojuist even opgezocht bij Autoscout24, die houden dat bij maandelijks. Momenteel 37.000 euro. Ja, dan weet je genoeg. Weet je, dat is best wel hoog. En dat is een gemiddelde natuurlijk. Er zijn auto's die veel goedkoper is, maar dan kom je natuurlijk wel in een andere categorie waarin je gaat shoppen. Ja. Daarbij, de regeling is alleen voor auto's vanaf 12.000 euro tot 60.000 euro. Dus ja, dan ben ik even gaan kijken. Dan kom je in de categorie Hyundai Kona van 8 jaar oud. Tesla Model 3, die met heel veel kilometers op de teller. Ja. Dus ja, vaak is de garantie dan al bijna beëindigd. En bijvoorbeeld de staat van de accu. Ja, daar wil je wel zekerheid over hebben. Want ja, dat is natuurlijk wel het onderdeel in de auto. Het belangrijkste onderdeel in een elektrische auto eigenlijk. Dus daar wil je wel zekerheid over hebben.
10: Ja, dat kan ik me inderdaad goed voorstellen. Nou, die subsidie is dus nu bekend, maar dan is ook de vraag: wanneer gaat de regeling dan van start?
12: Ja, vreemd genoeg is dat dus nog niet bekend. Ik heb de documenten even bekeken. Het streven is om het laatste kwartaal van dit jaar te beginnen. Maar er moeten allerlei systemen aan elkaar gekoppeld worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat het uitvoeren. Die moet daar toegang toe krijgen. De RDW bijvoorbeeld, maar ook de Belastingdienst. Ja, ze moeten weten hoeveel je verdient. En of je een auto hebt die je kunt laten slopen. Dus waarschijnlijk lukt het pas om alles aan elkaar te koppelen in het tweede kwartaal van komend jaar. Maar ze hopen het eind dit jaar in te zetten, maar waarschijnlijk kan het pas in het tweede kwartaal van volgend jaar. En ook die bedragen die we nu noemen, 4.000, 6.000 euro, en die inkomensgrenzen, die staan nog niet helemaal definitief vast. Die moeten nog iets beter afgebakend worden. Het geld, dat komt wel vanuit het Klimaatfonds en is beschikbaar tot 2028. Dus de komende twee jaar kan deze regeling dan worden ingezet. Heel erg benieuwd of er echt gebruik van gaat maken en door wie, en of het echt soelaas biedt.
10: Ja, nou, een plan met veel haken en ogen, moet ik dus wel zeggen, toch?
12: Ja, ik denk dat het nog niet aan de voorkant een doorslaand succes zal worden. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik laat me graag verrassen.
10: Dankjewel. Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
0: Ja, als je niet wil laten verrassen, moet je nu luisteren. Want Mandy van der Plas is bij ons van de ANWB. En die weet waar de files zijn. Mandy.
13: Ja, Bas, onder andere eentje op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens. Want daar is een ongeluk gebeurd bij Nijmegen. De vertraging vanaf knooppunt Ressen is nu ongeveer 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 90,8.
1: Blik op de beurs.
0: En we vertrekken van 1102 punten. Slotkoers gisteren toch wel boven die 1100 punten eindelijk weer eens. We gaan naar Jos Versteeg, analist bij Insinger Gielissen. Over een kwartiertje openen we weer. Jos, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas.
0: Maar gisteren vrij sterk, met name techfondsen droeg Amerika. Ja. Wat gaat de AX doen met de Nikkei die dicht is?
14: Die gaat 0,3% hoger openen.
0: Kijk.
14: Toch dat sterke sentiment wat we in Amerika gezien hebben, dat zet denk ik wel door, hoor. Nasdaq gisteren plus 2,3% en die staat weer op een recordhoogte. S&P 500 dus breed eigenlijk ook goed, 1,5% omhoog. En dat kwam voor een heel groot gedeelte door Meta Platforms. Die AI agent van Meta, Muse geheten, die blijkt een groot succes. En Meta ging 11% omhoog en die trok ook de chipfondsen mee. En dan vooral de producenten van CPU's, van Central Processing Units. En dat was Intel plus 12% en AMD plus 10%. Dus ja, die hele technologie rally, die heeft weer volop vaart gekregen.
0: Ja, nou, die krijgt ook waarschijnlijk weer vaart op het Damrak vandaag dus.
14: Ja, daar ziet het wel naar uit dat ASML, ASM en BESI toch nog weer verder gaan stijgen. Ja.
0: Ja. Verder nog dingen die we in de gaten moeten houden. Want ja, we zien dat het consumentenvertrouwen in Nederland gestegen is, maar in de rest van Europa, daar kijken ze allemaal toch een beetje wat sipper, geloof ik, hè?
14: Ja, ietsje zwakker. Vorige maand was min 15,5. De verwachting is dat het naar min 16 zakt. Na de dip in maart was het wel wat aan het herstellen. Maar ja, toch die hoge gasprijzen, de hoge brandstofprijzen, dat helpt niet echt. Ik moet zeggen dat olie gisteren wel behoorlijk daalde. Zelfs even onder de $100 per vat. Maar vanochtend zag het er toch nog wel weer uit dat het weer wat verder steeg. Richting $101 per vat. Ja. Dus dat is allemaal nog vooral speculeren op onderhandelingen tussen Amerika en Iran. We moeten nog zien hoe dat gaat lopen. En we weten eigenlijk wel hoe die onderhandelingen over het algemeen gelopen zijn.
0: Precies, niet fantastisch. Dankjewel, Jos Versteeg, analist bij Insinger Gielissen.
1: Factgurus.
0: En daartoe is bij ons Frank Leeman. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: De Canadese premier Mark Carney beweert dat Canada vooraan loopt als het gaat om AI, begrijp ik.
15: Ja, en dat zei hij vorige week tijdens een bijeenkomst tussen Mark Carney en Emmanuel Macron. Daar zei hij, ja, Frankrijk en Canada lopen voorop in de ontwikkeling. En dat er eigenlijk maar twee andere landen in die top vier staan naast Frankrijk en Canada. Namelijk China en, hoe heet hij ook? Oh ja, Amerika natuurlijk. Het klonk ook een beetje zo toen hij dat zei, luister maar.
17: Les pays à l'avant-garde de l'IA, dont la France et le Canada font partie, n'y a que quatre. La France, le Canada, la Chine et les États-Unis.
0: Ja, inderdaad, het komt helemaal aan het eind. Ja.
15: Ja, even pauze laten vallen, ja. Inderdaad. En ook trouwens weer zo Frans dat we het dan allemaal AI noemen, maar de Franstaligen maken daar IA van, want ja. Intelligence artificielle.
0: Opvallend, Canada komt niet echt heel vaak voorbij als je het hebt over AI en over de innovatie die daarbij hoort, hè?
15: Nee, precies. En de vraag is dus ook een beetje, wat voor cijfers hebben we het dan over? Ja. Hebben we het dan over AI compute of investeringen of modelparameters of adoptie door bedrijven? Dus ik heb gekeken welke lijstjes zijn er eigenlijk allemaal. En een voornaam lijstje is van Stanford, de AI Vibrancy Index. En dat is een soort samengestelde score van hoeveel talent ergens woont, investeringen, politiek klimaat, onderzoek en adoptie. En al die dingen hebben dan ook weer subkopjes. Het is best wel uitgebreid. Nou, daar vinden we Canada op plek 14. En Frankrijk op plek 6. En op 1 natuurlijk Amerika, op 2 China. Mm. Nou, kijken we alleen naar compute, dus rekenkracht, dan is het uiteraard Amerika op 1 met 74% van alle rekenkracht. China op 2 met 14%. Europa toch nog op 3, maar wel met maar 4% van de rekenkracht. Canada staat er überhaupt niet op de lijst. Die staat ver onderaan. Mm. En er zijn eigenlijk sowieso niet zo heel veel lijstjes waar Canada wel in de top 4 staat. Ik heb er eentje gevonden waar ze dan wel staan, of een soort van bijna. Dat is dan AI-investeringen. Als je kijkt naar investeringen opgeteld sinds 2013, daar zit Amerika natuurlijk op plek 1, China 2, Engeland 3, en dan Canada op plek 4 met 15 miljard. Maar ja, als je dan weer alleen maar kijkt naar bijvoorbeeld alleen vorig jaar, dan valt Canada ook weer ruimschoots uit die top 4. Nou ja, kortom, Carney heeft 1 of 2 cijfers waarop hij zich ongeveer kan baseren. En voor de rest moet je best creatief rangschikken om Canada ergens op 4 te krijgen. Of misschien is het dan daarom. Misschien is het daarom IA noemen. Dan heb je gewoon meteen je eigen categorie als je die letters omdraait.
0: Ja, IA, dat noemen we dan iets anders. Minister-president Jette die gaf op X een voorbeeld van waar zijn taskforce woningbouw nu successen boekt, begrijp ik, hè?
15: Ja, klopt. Dat deed hij daar inderdaad op X. En daar schreef hij meer, sneller en beter bouwen. Daar zet het kabinet volop in. En dat werkt, want samen met minister Boekholt O'Sullivan en minister Sterk ging ik lang.
0: Oeps, en toen viel Frank even weg. Ja, eens even kijken. Ben je er nog? Ja. Hallo? Nee, Frank Leemans, we zijn hem kwijt. Zeg.
18: Ja, ik vind het wel creatief boekhouden. IA, dat je daar gewoon meteen op één komt.
0: Ja, dat is wel handig. Ja, slim, ja. Slim, ja. In de IA-toestand zit je dan goed. Maar ja, gisteren hadden we Mr. Boekholt O'Sullivan nog hier op de zender.
18: Ja.
0: Over dat plan, dat versnellingsplan van de woningbouw. En inderdaad, wat hij zegt op X, Jette, is samen met Boekholt O'Sullivan en Sterk ging ik langs bij nieuwbouwwijk Waterfront in Harderwijk. Mooi voorbeeld van een kleine gemeente die graag bekijkt hoe het wel kan. Op die locatie wordt in ramptempo nieuwe woningen gerealiseerd.
18: Ja.
0: Ik heb het even van je overgenomen, Frank. Maar niet een recent succesverhaal, begrijp ik. Dat kwam aan het licht door Henk Vermeer van de BBB.
15: Ja, precies. En dat gebeurde ook op X. Daar reageerde de heer Vermeer. Die zei meteen dat dit nieuwbouwproject al vele jaren oud is. Want hij kende het nog uit de tijd dat hij zelf in de gemeenteraad van Harderwijk zat. Ja. Maar nu is natuurlijk de heer Vermeer ook niet in zijn eerste overdrijving gestikt. Dus ik ben even gaan kijken van wat kan ik dan vinden in de publieke stukken.
0: Nou, en nu zit het kabinet er pas sinds dit jaar. Het is niet begrijpelijk dat ze een project zoeken waarvan ze denken van, nou weet je, dat is lekker. Want dan hebben we tenminste iets waar we op kunnen bouwen, letterlijk.
15: Nou ja, precies. Ik denk dat we ons allemaal best kunnen voorstellen dat je dan een project pakt van, dat is dan wel recent, maar het liep al een beetje. Maar ja, de heer Jet had misschien beter wat ander project kunnen kiezen om mee te pronken dan dit project. Want de eerste documenten rondom het ontstaan van een visie over project Waterfront zijn uit, bedenk even zelf wat het zou kunnen zijn, maar het is uit 1996.
0: 30 jaar geleden.
15: Visie Waterfront Harderwijk werd toen gepubliceerd.
0: Oh. Nou,
15: daarna duurde tot september 2003 om het uitgewerkte masterplan vast te stellen.
0: Ja.
15: Nou, toen moesten er nog wat bedrijven verhuizen, grond moest gesaneerd. En in 2008 was er nog een uitspraak van de Raad van State in relatie tot nabijgelegen Natura 2000 gebied. Ook dat hadden we dus blijkbaar toen al. En er was nog wat geldprobleem in de tussentijd. Dus in 2012 begonnen ze dan civiel-technische werkzaamheden te doen. Dus het graven van riolen. En in 2014 begon de woningbouw echt. En toen kregen mensen ook zo'n beetje sleutels al. Nou ja, en sterker nog, in 2020 waren sommige onderdelen van dit megaplan al in de afrondende fase beland. Dus ja, als voorbeeld van een gemeente die een enorme en ingewikkelde gebiedsontwikkeling uiteindelijk van de grond weet te krijgen na 30 jaar doorbijt, is dit denk ik een heel goed voorbeeld.
0: Ja.
15: Maar ja, als bewijs dat Taskforce Woningbouw nu al resultaten heeft gezorgd voor sneller bouwen, ja, hij had ongeveer geen ouder project kunnen kiezen.
0: Nee, precies. Mevrouw Boekholt die kan straks inderdaad in medio 2056 kunnen bogen op een prachtig geslaagd project, kan ik me voorstellen. Dankjewel. Fact-guru Frank Leeman. Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers betaald verlof als ze reservist worden bij Defensie. Maar is dat populair? En wat krijg je daarvoor als je werknemer bent en je stapt naar je werkgever en zegt, ik wil eventjes wat doen in het kader van het maatschappelijk belang? Dat gaan we zo bespreken in de Ochtendspits.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Payt zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Payt.
21: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
22: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
21: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
23: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
24: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
26: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
28: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
31: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
32: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
31: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
27: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
29: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
30: Nee, ik weet het niet, sorry.
27: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
34: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
3: Nu in de BNR-app.
35: De P
1: prijzen van bestaande koopwoningen zijn voor het eerst in maanden licht gedaald. Tientallen landen dringen aan op wereldwijde AI-toezichthouder, maar de VS en China ontbreken. En het Verenigd Koninkrijk stuurt op verzoek van Saoedi-Arabië een tankvliegtuig naar het Midden-Oosten. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
0: En dan gaan we eens even buurten bij Mandy van der Plas van de AWB. Nou Mandy, het is 9 uur, is de ergste drukte voorbij?
2: Ja, gelukkig wel. De meeste files worden nu snel weer korter. Wat wel nog opvalt is een lange file op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Daar wordt de komende maand nog aan de weg gewerkt bij Heerenveen en dit veroorzaakt nu ruim 20 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij knooppunt Nieuwemeer door een spoedreparatie. Hier 10 minuten extra reistijd. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, de andere kant op, daar staat file bij Hoogmade door een kapotte vrachtauto. Hier is het oponthoud een klein kwartier. En verder is de A12 van Utrecht naar Den Haag weer vrij na een ongeluk bij Nootdorp. Voorbij Zevenhuizen is het oponthoud nu nog 20 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 270,4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. De oplossing zit dus niet in het overstappen op plastic flessen. Krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want social media platform Hives is terug. De eigenaar wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform, dus geen verslavende algoritmes. Ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt stijgt in rap tempo, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Stelt hij voor in een brief aan de 211 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om het WK te vercommercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegden het vertrouwen in hem op. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico erop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden.
0: Ja, kijken we even naar de opening van de Ajax. Die is hoger. 0,5% komt erbij. 1107,6 punten op dit moment. En de kar wordt getrokken door de chippers. Want gisteren zagen we Wall Street al opkoersen. En ook de Nasdaq. Die bereikte een recordstand, een nieuwe recordstand gisteren. We zien Prozis helemaal bovenaan staan. 3,5% winst. Relix 0,8. Wolters Kluwer 0,7. En dan een hele tijd naar beneden. Daar komen we ineens ASM International tegen. 0,7% komt erbij. ASML 0,4%. Besi 0,2. Dus ja, het trekt wel wat aan, maar ook weer niet heel veel. Wat doet het ook goed? Shell 0,6%. En wat doet SBM Offshore, zo even gezien? Die staan 0,2% op winst. En dat is op zich best bijzonder, want als we kijken naar de olieprijs, die loopt weer op. $102,12 op dit moment voor een vat Brent Crude in het contract, de future uiteraard, voor november. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers betaald verlof aan wanneer ze reservist worden bij Defensie. Ja, op zich best populair. En het leukste is, je kan er ook inderdaad betaald verlof voor krijgen. Is dat nou een goede zaak? Gaan we zo bespreken met werkgeversvereniging AWVN.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum.
4: Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
12: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Gisteren kondigde ING al aan dat ze 10 dagen betaald verlof gaan aanbieden aan hun personeel om als reservist aan de slag te gaan. En ze zijn niet het eerste bedrijf dat deze stap zet. Met deze verlofregeling geven bedrijven hun personeels de ruimte om reservist te worden. Een goede ontwikkeling, vindt Jannes van der Velde, woordvoerder bij werkgeversvereniging AWVN.
2: Dit is natuurlijk heel goed nieuws, want wij merken ook als werkgeversvereniging dat er in de samenleving toch wel heel veel steun is voor allerlei maatregelen die het land weerbaarder maken. En we waren een paar jaar geleden even vergeten dat er allerlei dreigingen zijn, geopolitiek, die er opeens toch weer om de hoek komen kijken. Het bedrijfsleven doet eraan mee. En het bedrijfsleven gaat ook echt leveren, denken wij. Als het gaat om bijvoorbeeld die reservistenregeling. Het leger, of defensie moet ik eigenlijk zeggen, moet uitbreiden, heeft meer mensen nodig, heeft mensen tijdelijk nodig. Ja, en daar is de reservistenregeling voor. En dit soort regelingen, dit soort afspraken, zoals bij ING, past daar perfect in.
1: Ja, maar toch, hè, want inderdaad, er zijn dus steeds meer bedrijven die werknemers vinden om reservist te worden. Waarom zijn ze steeds happiger of steeds enthousiaster om dit te gaan doen?
2: Oh, dit komt allemaal voort uit maatschappelijk belang. Ik denk, ik kan niet echt voor de werknemers spreken. Maar werknemers die leveren echt in. Maar als ze dit gaan doen, heel veel werknemers geldt dat voor. Ja, die doen dat omdat ze toch de overtuiging hebben dat ze iets moeten leveren. En dat geldt ook voor bedrijven. Bedrijven die kunnen weliswaar aanspraak maken op een hele kleine vergoeding als ze mensen een poosje kwijt zijn. Maar dat is €55 per dag of zoiets. Daar is het grote geld niet mee te verdienen. Nee, dit komt echt voort uit overtuiging dat we iets te verdedigen hebben als samenleving. En dat we daar iets aan moeten doen.
1: Ja, en om welke bedrijven gaan dit dan? Welke bedrijven sluit Defensie deze regelingen mee?
2: Nou, ING is nu een opvallende. ING is niet de eerste. Er is al een rij van vooral wat grotere bedrijven, dus met veel medewerkers. En dat is 2 jaar geleden aarzelend begonnen met een beetje verkennend van we moeten toch wel iets doen in de sfeer van reservisten, dat soort afspraken. Nu de onduidelijkheid voor een belangrijk is verdwenen over wat het dan betekent voor je bedrijf en voor de werknemer. Zie je dat er echt hele concrete afspraken worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld nu ING wat zegt dat ze betaald verlof aanbieden. Ja. Om dit te kunnen doen. En wij verwachten dat wel zal doorzetten de komende tijd. De Defensie is er ook erg hard mee bezig. Ja. Wij denken dat gaat lukken.
3: Nee, ik begrijp zelfs dat er een reservistenconvenant getekend is tussen een aantal partijen.
2: Nou, als ik het goed heb begrepen, heeft ING nu een convenant gesloten met Defensie over samenwerking. Wij hebben dat nog niet bestudeerd. Ik weet niet precies wat erin staat. Maar daar staat onder meer dus in dat ze verlof geven aan mensen die als reservisten optreden. Dat zijn dus zo'n convenant. Dat zijn dus afspraken tussen in dit geval het bedrijf en Defensie.
3: Ja. Mensen die ervoor in aanmerking komen, moeten die zelf een defensieachtergrond hebben gehad? Zijn dat dienstplichtige militair geweest destijds? Of kan je daar ook gewoon melden als afgekeurde als aspirant om daar toch iets te doen en bij te dragen?
4: Ja, nee, als je ooit bent afgekeurd, dan wordt het misschien wel heel moeilijk.
3: Ik denk dat
4: de eisen die Defensie stelt, die zullen best pittig zijn. Nee, Defensie heeft bijvoorbeeld specialisten nodig. Hè. Ja. Denk aan mensen die met cybercriminaliteit kunnen omgaan of die daar tegen kunnen gaan. Ja, dat zijn vaak mensen die in de moderne oorlogsvoering heel goed van pas komen. En die daarom zeer welkom zullen zijn bij Defensie. En ja, volgens mij moeten die mensen zich allemaal zelf aanmelden.
3: Ja, precies.
1: Ik heb niet het idee dat wij als journalist heel erg wild zijn als ik dit zo hoor.
3: Jan is wat interessant. Bouwbedrijf BAM bijvoorbeeld heeft ook zo'n regeling, zo'n convenant gesloten met Defensie. En denk je, ja, wat moet daar dan vandaan komen? Bouwvakkers?
2: Defensie. Ik behoor nog tot de generatie, heren. Ik behoor nog tot de generatie die dienstplichtig is opkomen draven destijds. Dus ik weet iets. Ja, jij ook waarschijnlijk.
3: Ja, zeker.
2: Ik heb dus iets gezien over hoe het leger werkt. En ook bij het leger heb je bijvoorbeeld troepen nodig die heel snel een brug kunnen herstellen, bijvoorbeeld. Ja. He, een brug.

0: brug wordt vernield en moet heel snel hersteld worden. Dus daar heb je mensen nodig, heb je ingenieurs voor nodig. Maar daar heb je ook mensen voor nodig die weten hoe ze hun handen moeten gebruiken bij dat soort zaken. Dus ik vermoed dat er bij zo'n bouwbedrijf in die sfeer ligt.
1: Hm? Weten we hoeveel mensen zich inmiddels hebben aangemeld als reservist?
0: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Die vraag zullen jullie echt aan Defensie moeten stellen. Ik weet wel dat de doelstelling van de Defensie richting 20.000 is. Ja. En dat ze een eind op weg zijn, want dat ze er nog lang niet zijn.
1: En dat is Jan van der Welde, woordvoerder bij werkgeversvereniging AWVN. Mandy van der Plas is bij ons van de AWB. Nou, Mandy, het is nog steeds niet heel druk meer, maar er zijn nog wel wat dingetjes aan de hand, hè?
2: Ja, zeker. Gelukkig worden de meeste files nu heel snel korter. En ja, komen we toch echt wel op het eind van de spits aan. Maar toch inderdaad meerdere dingetjes. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat een kapotte vrachtauto bij Hoogmade. En dit veroorzaakt een kwartier vertraging. De andere kant op die A4 van Den Haag naar Amsterdam dus staat het zelfs helemaal stil. Want daar is de Schiphol-tunnel nu even dicht door een te hoog voertuig. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A37 vanaf de Duitse grens naar Hoge Veen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 32,0.
3: Blik op de beurs.
1: Ja, we openen een kwartiertje geleden. We staan 0,4% hoger op 1106,4 punten. Gisteren goed sentiment aan de Nasdaq en op Wall Street. Hartstikke mooi. Wie leidt de dans? En dat is wel interessant. Prozis, 3,8% hoger. Donner, jij weet wat er aan de hand is, hè?
4: Ja, die hebben Nalden binnen weten te hengelen. En dan denk je, Nalden, waar ken ik die van? Nou, dat is de medeoprichter van WeTransfer, waar je berichten mee kan verzenden. Ja. Hè? En dus tegenwoordig van Boomerang. Nou, die hebben ze binnen weten te hengelen. En daar zijn beleggers toch wel blij mee. Dus een man die veel weet. En het proces is sowieso bezig met een hele AI-tour. En investeren daar volop in. Nou, nu een knappe kop binnengehaald. Ja, dat aandeel staat bijna 4% in de plus.
1: Nou, kijk al. Nou, kijken we inderdaad ook even naar die techfondsen. Want Annelies Jos Versteeg van Insinger Gielis zei daar dit over.
5: AI-agent van Meta, Muse geheten, die blijkt een groot succes. En Meta ging 11% omhoog. En die trok ook de chipfondsen mee. Die hele technologie-rally die heeft weer volop vaart gekregen.
1: Ja, want het Muse gaat ervoor zorgen dat mensen meer AI gaan gebruiken. En dat betekent dus meer chipjes. Nou, dat zien we terug. ASM International, een van de grootste stijgers. Een procentje erbij. Kijken we naar ASML. Staat op dit moment op 0,3%. Nou, kan het eraf. Maar ja, is natuurlijk al wel vrij hoog. En BESI 0,1% winst.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, vanaf volgende week mogen bedrijven niet zomaar meer gewoon klakkeloos duurzame producten adverteren als groen of milieuvriendelijk. Omdat er nieuwe regels komen tegen greenwashing. Bij ondernemers zorgt dat voor enorme problemen. Dat zorgt weer voor administratief werk. Weer regels. Er is nog steeds niet veel duidelijk hoe dat nou gaat lopen. Hoe je dat moet handhaven of het gehandhaafd wordt. En ondernemers zijn niet voorbereid. Het is een probleem, want als je een overtreding raakt, kunnen er hoge boetes aan vastzitten. We praten erover met Erik Zinks, voorzitter van ONL. Goedemorgen. Meneer Zinks, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
1: Ja, fijn dat u er bent. Ja, dit is weer een bak met administratie, geloof ik, hè, voor de ondernemer.
6: Ja, het is inderdaad weer een stapeltje extra op het bureau van de ondernemer. Maar goed, ja, men zegt vaak het doel heiligt de middelen. En ik kan me wel voorstellen dat uiteindelijk de consument toch wel recht heeft op een juiste weergave van een product op het etiket.
1: Ja,
6: dus wat dat betreft, het doel begrijp ik. Alleen de uitvoering, ja, die vergt toch enige zorgvuldigheid.
1: Ja, want is het daarbij natuurlijk wel zo. Je zet een enorme druk op een bedrijf, uiteraard, hè, ter bescherming van de consument. Laten we dat duidelijk hebben, dat is natuurlijk prima. Als groot bedrijf kan ik me voorstellen dat je dat redelijk snel voor elkaar kunt boksen. Maar als je een kleintje bent.
6: Nee, dat klopt. Ik ben ook de mening toegedaan dat je met name ook moet zorgen voor een ruime overgangsfase. Kijk, deze maatregel komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Nee. In 2024 is die richtlijn al afgekondigd. En vervolgens is het natuurlijk in wetgeving omgezet dit jaar. En het zal ook van kracht worden in september van dit jaar. Dus wat dat betreft is men toch wel gewaarschuwd vooraf.
1: Ja.
6: Ik zit me alleen af te vragen of je in ieder geval met deze richtlijn ook uiteindelijk ook een gelijk speelveld creëert. En daar zit wel mijn zorg. Omdat daar waar het gaat om een verordening vanuit Europa, weet je dat er in ieder geval een gelijk speelveld verondersteld wordt. Maar als je praat over toch een richtlijn, zie je heel vaak dat verschillende landen om ons heen dat vaak wat anders interpreteren. Waardoor er toch weer iets ontstaat, waardoor dat ongelijke speelveld weer stevig naar voren komt.
1: Ja, precies, waarbij Nederland altijd het beste jongetje van de klas probeert te zijn, hoor ik u zeggen.
6: Dat zijn we over het algemeen hier in Nederland wel gewend. Ja. Dat is wel te doen gebruikelijk. Ja. Goldplating noemt men dat. Ja. En dan denk ik, ja, kom op, zorg gewoon dat je het gelijk uitvoert met andere landen om ons heen.
1: Toch eventjes naar de uitvoering zelf. Hè, want ja, dit wordt wel van kracht. U zegt al, bedrijven hebben zich kunnen voorbereiden. En er hangt wel een boetesysteem boven het hoofd. Autoriteit Consumentenmarkt heeft gezegd, als er een boete opgelegd wordt, kan het oplopen tot 10% van de jaarlijkse omzet. Het is nogal wat.
6: Ja.
1: Dat kan serieus.
6: Ik heb dat ook voorbij zien komen. Dus het gaat ook echt om serieus geld. Vandaar dat ik ook pleit voor een overgangsfase. Dat er met redelijkheid en billijkheid wordt gekeken van, is er sprake van opzet? Want uiteindelijk is het zo dat ook de consument niet zit te wachten op flauwekul etiketten. Ik zie daar ook iets voorbij komen in de vorm van een keurmerk. Wat verondersteld wordt dan voor zekerheid te kunnen gaan zorgen. Ja. Nou, als je dan weet dat in Nederland al meer dan 100 keurmerken bestaan. Ja. Waarvan de gemiddelde consument slechts 8 of 9 kent. Denk ik dat dat ook niet de oplossing is. Dus zorg voor een overgangsfase. Fase om ook te kijken naar redelijkheid en billijkheid of een dergelijke boete opgelegd moet worden, dan wel niet.
1: Ja, is dit niet gewoon eenvoudiger te doen met een andere maat? Want we hebben al allerlei keurmerken, wat u zegt, hè? Maar dat je gewoon alles op een hoop veegt en zegt van, als je daaraan voldoet, wordt die consument niet misleid, zijn we klaar.
6: Nou ja, ik denk ook dat het beter was geweest dat ook bedrijven gewoon direct erbij betrokken waren geweest bij de uitvoering van een dergelijke richtlijn. Ja. Zodat je gewoon met eenvoudige weergaves kunt aangeven van wat er in het product zit of wat er niet in zit. Ja. En je ziet nu dat bijvoorbeeld bij bol.com, geloof ik, waar ze normaal met 1 kwalificatie werkten, nu op dit moment met 24 kwalificaties willen gaan werken. Dus ja, dan zie je toch dat het weer zo uitgebreid wordt. En dan denk ik vaak dat het zijn doel voorbij schiet. Ja. Dus wat dat betreft had het toch wel wat eerder ook de markt bij betrokken kunnen worden.
1: Ja, maar helaas, daar zijn we nu te laat mee, hè, kunnen we stellen.
6: En ja, dus we moeten kijken hoe het nu uitpakt uiteindelijk op termijn. En ik pleit dus ook inderdaad voor toch die overgangsfase. Het gelijke speelveld waarop gelet moet worden. Ook hoe het in het buitenland gaat.
1: Ja.
6: En kijk ook met name wat het betekent voor de kleinere bedrijven. Want daar maak ik me wel zorgen over of die administratieve lastendruk er nog wel bij kunnen hebben. Want ja, dat loopt echt zo over de schoenen.
1: Dank u wel. Erik Swings, voorzitter van de ONL.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Formule 1-races worden korter. Volgend jaar gaan er per race 2 of 3 rondes af. Dat heeft de Autosportbond FIA bekendgemaakt. Een standaard Grand Prix is straks niet meer een race over 305 kilometer, maar over 290 kilometer. Uitzondering op die regel is dan weer Monaco, want ja, die race was alweer een stuk korter. 260 kilometer wel te verstaan. Bij ons is Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen.
4: 15 kilometer, waar is dat in hemelsnaam voor nodig?
7: Ja, nou, dat kan heel erg belangrijk zijn. Ja, de Formule 1 worstelt natuurlijk enorm met het feit dat ze sinds dit jaar met half elektrische motoren rijden. Dat betekent dat de helft van het vermogen komt van een verbrandingsmotor en de helft vanuit een elektrische motor. Even heel grofweg gerekend. Nou, dat werkt niet. Rijders klagen steen en been over het feit dat ze om überhaupt een rondje vol te maken overal energie moeten sparen, half gas moeten rijden, heeft niets met de Formule 1 te maken. Dus dat gaan ze dringend aanpassen. Mm-hmm. Dat kan niet zomaar. Dus dat gaat volgend jaar gebeuren. Dat die verhouding die toegestaan is qua vermogen vanuit de verbrandingsmotor wordt ietsje toegespitst. Maar ja, die auto's kun je niet zomaar even gaan verbouwen. En dan moet dan een grotere tank in. Die gaan meer brandstof verbruiken. Nou, dat gaat niet. Dus hebben ze besloten de races wat korter te maken. Dus het is een noodgreep. Voortgekomen uit een regelgeving die is ingevoerd en niet echt een heel groot succes is.
1: Nee, en niet echt over nagedacht blijkt nu. Want daar moet je er 15 kilometer af. Nee, ja, 2, 3 rondjes eraf. Wordt hier het spelletje leuker door? Want dat is natuurlijk wel de grap, hè?
7: Ja. Nou ja, laten we hopen dat in combinatie met dat iets meer brandstof kunnen verbruiken. Mm-hmm. Plus de voortschrijdende techniek. Want alle motorenbouwers zijn natuurlijk hard bezig om nog meer vermogen uit die motoren te halen. Dat we in ieder geval voor elkaar krijgen dat de rijders niet meer half gas door vol gas bochten heen moeten.
1: Ja.
7: Zodat ze op een ander belangrijker stuk van het circuit vol gas kunnen rijden. Want daar hebben we het wel over. Hè?
1: Ja.
7: Dus het is echt een bizarre situatie. Formule 1 heeft zich echt in een hoekje geverfd met deze maatregel. En voorlopig is het een noodgreep. Want echt nieuwe motorregels, hè, met hele andere motoren, die kunnen pas over een paar jaar doorgevoerd worden.
1: Precies.
7: Dus laten we hopen dat deze paar rondjes en dat hele kleine verschil met iets meer vermogen van de verbrandingsmotor in ieder geval voor zorgt dat de rijders weer, die nu steen en been klagen, iets meer op de limiet kunnen rijden wanneer ze dat nodig achten.
1: Ja, dus we kunnen ook een iets blijere max verwachten.
7: Dat zal heel erg afhangen van hoe Red Bull en Ford natuurlijk deze nieuwe regels gaan interpreteren. Ja. Maar het zorgt in ieder geval voor, zonder twijfel, dat we de goede kant op gaan. Want er is ook nog zoiets als voortschrijdende techniek, wat ik net al zei.
1: Ja, precies.
7: Dus in combinatie met die twee kan het wat beter worden. Helemaal goed gaat het nooit zijn. Goed, we zitten hier de komende jaren mee opgescheept.
1: Ja.
7: Maar we hopen dat het in de nuance de goede kant op gaat.
1: Ja, en de racetijd, de maximale racetijd gaat ook veranderen. Hè? Want ook dat is iets, daar gaat ook wat vanaf, ja. Toch?
7: Ja, dat is nu 2 uur, hè? Dus daar we dus ook gaan fine-tunen. Ja. En dat is natuurlijk terecht. Want kijk, wat je ook weer niet wil hebben, is dat je iets meer brandstof gaat verbruiken en dat straks al die auto's gaan stilvallen, of dat je op een of andere manier gigantisch brandstof moet gaan sparen in de slotfase. Dus het laatste woord is hier nog niet over gezegd, want voorlopig is het ook allemaal theorie. Hè? We moeten het in de praktijk nog gaan zien. Van de huidige regels dachten ze ook dat ze gingen werken.
1: Ja.
7: Nou, dat is niet gelukt. Dus dit is een noodgreep. Laten we hopen dat die eigenlijk goed uitpakt.
1: Ja. Nou, toch nog eventjes, nu je er toch bent. Hè. Even vooruitblikken, daar komen we even kent. Mag het even. Gebruik lengte nog steeds 305 kilo op een andere dag, hè?
7: Ja,
1: ja.
7: Ook lekker gepland. We gaan in Azerbeidzjan rijden.
1: Op zaterdag.
7: Daar is zondag een nationale feestdag. Dus hebben we het maar even naar de zaterdag gehaald. Heel verstandig overigens. Ja. Gebeurt niet vaak, hoor. Nee. Uit religieuze overwegingen gebeurde dat vroeger nog wel eens. Mm-hmm. Het is nooit meer gebeurd. Maar goed, zaterdag of zondag maakt niet uit. De winnaar zal nog steeds de winnaar zijn.
1: Ja.
7: En het ski van Azerbeidzjan in Baku. Ja, dat is toch altijd wel spektakel.
1: Ja.
7: Dus ja, we kunnen er hooguit een dagje langer op in het weekend vandaag genieten. Maar nee, wordt wel spannend.
1: Ja, precies. En al die mensen die denken, nou, zondag is lekker, Formule 1 dag. Die moeten nu dus hun familie gaan vertellen dat ze er niet op zaterdag zijn, maar dat het zondag wordt.
7: Alle voetbalwedstrijden moeten beschoven worden. Joh,
1: ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, zit er dik in. Dank je dat je even bij ons was, Mark Koentzen, hoofdredacteur van GP Magazine. En dan nog even naar dit. President Donald Trump, heeft gezien, die sprak gisteren de natie toe bij de feestelijke opening van dat hele nieuwe helikopterplatform bij het Witte Huis. Want daar kan je dan met de Marine One kan je landen. Niet meer op het groene grasveld, maar gewoon op een hele grote helipad. En je ziet hem daar staan tussen allerlei bouwvakkers en hoogwaardigheidsbekleders. Met een grote gouden schaar loopt hij naar een lint om daar het lint door te knippen en de meute toe te spreken.
4: Ja, ik vind het inspirerend.
1: Ik ook. Nou zeg, eindelijk zegt hij iets goeds.
4: Ja.
1: Een briljante speech, niet te verstaan. Want op de achtergrond draait de regeringshelikopter Marine One al warm. En normaal gesproken zenden de belangrijke televisiezenders van het land zo'n gebeurtenis live uit. Zetten daar goed geluid bij, pakken dan Trump op. En hoor je nog steeds wel die straalmotor. Maar ja, sinds Trump, CNN, MS Now en Politico vorige week te wachten de toegang tot het Witte Huis ontzegden, hebben de gezamenlijke televisienetwerken, zelfs Fox News, de lievelingszender van Trump, de zaak geboycott. Die gaan niet meer naar dit soort televisiebijeenkomsten om daar live te verslaan. En dus moet de persdienst van het Witte Huis zelf aan de bak met een inderhaast opgetuigde videoverbinding. En die kunnen het niet zo goed als die televisienetwerken, zoals je net hoort.
4: Ja, dat vind ik nog zacht uitgedrukt.
1: Dit hele spektakel duurde 9 minuten en 53 is terug te zien op het officiële kanaal van het Witte Huis. Dan kan je dus luisteren naar hoe daar een helikopter warm draait terwijl er een man staat te playbacken. De algemene vergadering van de Verenigde Naties begint vandaag met onder meer president Trump, die als derde spreekt. En daar spreken wij zo over als eerste met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
8: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
14: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
15: Ja. Heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
16: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
17: En AI is een hele logische volgstap. En
18: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
19: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milo Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
20: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
21: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
24: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
25: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: BNR Verkeer.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nu nog op. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daar is bij Sliedrecht de linkerrijstrook dicht. Dit kost je 10 minuten. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ook 10 minuten oponthoud bij Harmelen door een kapotte vrachtauto. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. En verder nog een file op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar is de vertraging bij Lexmond ruim 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A16 van Breda naar Rotterdam bij hectometerpaal 53,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
27: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM adviseert, blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. De oplossing zit dus niet in het overstappen op plastic flessen. Krabbels, glitterplaatjes en dansende bananen. Vanaf vandaag kun je ze allemaal weer versturen, want social media platform Hives is terug. De eigenaar wil niet dat gebruikers eindeloos blijven scrollen op het platform, dus geen verslavende algoritmes. Ook wordt alle data alleen maar opgeslagen op Europese servers. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus volgt stijgt in rap tempo, merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Stelt hij voor in een brief aan de 211 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om het WK te vercommercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegden het vertrouwen in hem op. De autoriteit persoonsgegevens adviseert ziekenhuizen, rechtbanken en kerken om brillen met ingebouwde camera's te verbieden. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Risico erop is groot omdat camerabrillen er net zo uitzien als normale brillen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden.
0: Nou, maak de borst maar nat, want de algemene vergadering van de Verenigde Naties... die begint vandaag en nummer 3 op de sprekerslijst is ene D. Trump. President van Amerika. Nou, wat dat gaat leveren, hij mag een kwartier praten, maar daar houdt hij zich echt niet aan. Zometeen buitenland commentator Bernard Hammelburg.
1: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
4: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
1: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
5: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
6: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
5: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
7: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
9: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
28: Wow!
18: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, het is 9:55. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits is alweer begonnen. Dat betekent ook de eerste ochtendspits die Donner Bakker tot een einde heeft gebracht.
29: Zeker.
0: Voor het eerst.
29: Goedemorgen, Bas.
0: Je gaat het nog veel vaker horen. Donner, goedemorgen.
29: Goedemorgen.
0: Tot nu toe bevalt het, hè?
29: Zeker, ik heb het heel erg naar mijn zin.
0: Ja, morgen maar weer dan.
29: Nou ja, morgen zit Maxime er, maar volgende week dan ben ik er weer.
0: Heel goed. Lekker vlieguren maken. Wat gaan we doen de komende half uur?
29: We gaan het hebben over het Openbaar Ministerie. Want die legt de Zwitserse bank UBS een boete van een aantal miljoen euro op. En we hebben nog een tech-update. Save the best for last, hè? Joe van Buurik schuift eraan.
0: Zo, mooi. Dan gaan we eerst naar New York toe. Want president Trump gaat vandaag flink van zich laten horen. Wat dacht je? Want de Amerikaanse president is traditiegetrouw de nummer 3 spreker bij de opening van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Tijdens die plenaire sessie krijgen de staatshoofden, regeringsleiders, ministers uit alle 193 lidstaten een kwartier spreektijd. En velen die gaan daar ver overheen. Trump speecht vaak zelfs meer dan een uur. En volgens ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, die traditiegetrouw al jaren de vergadering volgt in New York, kunnen we al een beetje voorspellen wat we van meneer Trump kunnen verwachten.
30: Eigenlijk een heel klein beetje wat je kunt verwachten van iedere spreker daar. Mm-hmm. Die heeft altijd een verhaal dat in de eerste plaats moet aansluiten bij wat zijn eigen volk en eigen kiezers van hem verwachten. Ja. Trump is daar, zoals je weet, enorm sterk in. Als hij het woord voert, is het eigenlijk altijd tegen zijn eigen achterban. Ja. Dus het wordt een soort verkiezingsspeech. Mm-hmm. Waarin hij zichzelf weer gaat profileren als de allerbelangrijkste persoon in de geopolitiek van dit moment. De man die de wereld recht zet. Eindelijk maatregelen neemt waardoor vrede kan uitbreken. Dat is zijn verhaal. En dat is bedoeld voor zijn eigen achterban. Ja. Maar nogmaals, datzelfde geldt ook een beetje voor andere sprekers. Die willen ook graag dat ze in eigen land worden gewaardeerd voor wat ze zeggen.
0: Ja. Nou is ook daar de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Die gaat morgen de algemene vergadering toespreken. Hij zoekt een diplomatieke oplossing voor het Midden-Oosten. Hoe gaan we dat zien? Wat gaat hij daar precies zeggen?
30: Nou ja, hij gaat in de eerste plaats proberen om te kijken onder die 193 landen of er medestanders zijn of, ja, of diplomaten of staatshoofden of premiers met wie die een gesprek kan voeren dat een beetje leidt tot begrip voor hem. Mm-hmm. En hij wil vooral steun om die hele kwestie van Hormuz op te lossen. Dat is voor hem heel belangrijk. Mm-hmm. Als dat eenmaal loopt zoals hij het wil, dan is dat ook een hele lucratieve affaire. Dus hij zal zich proberen te richten op de diplomatie en ook betogen dat dit probleem alleen maar op diplomatiek kan worden opgelost. Ja. Trump die heeft een beetje het nieuws gehaald de afgelopen uren door te zeggen dat hij best oren heeft naar een gesprek met die man. Kijk, als dat nou ter sprake komt, dan ben ik daar helemaal niet op tegen. Laten we dat dan maar doen. Ja. Ik weet niet of dat nou ook echt gebeurt, maar ik vond het een opmerkelijk geluid.
0: Ja. Even kijken naar die algemene vergadering. Hè. Dat ligt bij velen onder vergrootglas. Niet in de minste plaats bij Trump. Want die zegt, ja, die Verenigde Naties is eigenlijk een stervend verhaal. Hoe belangrijk is deze vergaderweek? Want juist wat er in de zijgangetjes gebeurt, lijkt me belangrijk. Hè?
30: Absoluut, dat is helemaal waar. En je zei al, ik zit er elk jaar bij. Ja. Ik heb in al die jaren in die algemene vergadering zelf, dus die grote zaal waar al die 193 landen hun praatje afdraaien, nog nooit echt iets concreets zien gebeuren. Maar wat er in de wandelgangen gebeurt, hè, en dat is vaak letterlijk zo daar, maar of in kleine zaaltjes of in hotels in de buurt, maar ze spreken met elkaar af. Die premiers en ministers van Buitenlandse Zaken en ministers van Justitie en ga ze maar door die daar komen, die maken afspraken met soortgenoten uit andere landen om allerlei dingen te bespreken uit de actualiteit. Dus die gaan praten over, er komt een bijeenkomst over de kwestie in het Midden-Oosten, er komt een bijeenkomst over cybercrime, een verdrag dat daar wordt getekend, daar gaat minister Van Weel, die hier ook is, naartoe. Er wordt gesproken heel goed, vind ik dat, over de problematiek in Soedan. Daar gaat Sjoerdsma, die hier is, zeer op aandringen. Mm-hmm. Alleen, dat is altijd een beetje het probleem, Bas. Ook al dit soort initiatieven die op zichzelf uitstekend zijn, die leiden bijna nooit tot een doorbraak in dit soort problemen. Dus ook dat moet je met enige bescheidenheid bekijken.
0: Ja, toch, als je kijkt naar de thema's, hè, veel geopolitieke thema's, neem ik aan, maar ook, begrijp ik, een vast thema als de samenstelling van de VN-veiligheidsraad.
30: Ja, nou, ik heb het even opgezocht. Dat ligt op tafel sinds 1992.
0: Ja.
30: Elk jaar weer. Mm-hmm. En elk jaar is de formulering hetzelfde. Het kan toch niet waar zijn dat Afrika en Latijns-Amerika geen enkele vaste vertegenwoordiger hebben in die Veiligheidsraad. En dat Azië maar één heeft, namelijk China. Dus eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de Veiligheidsraad zo werd ingericht dat die hele grote continenten op zijn minst één vaste vertegenwoordiger hebben. Er is alleen een klein probleempje. Het gremium dat daarover beslist is de Veiligheidsraad.
0: Ja.
30: En de vaste leden die gaan daar nooit mee akkoord. Nee. En zo zijn ze dus al 30 jaar als een, we zouden vroeger zeggen, een plaat met een kracht erin, precies hetzelfde verhaal aan het houden. Ja. En nu ook weer. Het staat weer overal op de agenda.
0: Ja, het gaat weer niets worden waarschijnlijk.
30: Nee.
0: Jij zei al eventjes, Sjoerdsma, Van Weel zijn er, maar ook onze premier Jette en de minister van Buitenlandse Zaken Berendsen, die zijn er ook. Wat komen die daar brengen of halen?
30: Ja, nou, gebruikelijk is dat in elk geval de minister van Buitenlandse Zaken er is. Want
0: ja,
30: dat is eigenlijk natuurlijk de belangrijkste trait d'union tussen onze buitenlandpolitiek en wat de rest van de wereld daarvan vindt. Dus die ziet heel veel collega's. En heeft ook een aantal weer op zichzelf best belangrijke bijeenkomsten. De premier is meer een soort van symbolisch ding. Het is de hoogste vertegenwoordiger. Hij zit dus ook in de eerste manche van sprekers. Want het wordt altijd helemaal precies ingedeeld.
0: Ja.
30: Eerst de regeringsleiders en dan pas ministers. Enfin, dus hij loopt een beetje vooraan. Daar heb je het weer. Hij bezoekt een heel beroemd café, bijvoorbeeld. Waar ik geloof in 1969 enorme rellen zijn uitgebroken. Dat is een homo-café. tussen de bezoekers en de omgeving. En dat is een soort symbool geworden voor de emancipatiebeweging. De seksuele emancipatiebeweging in Amerika. Nou, daar brengt hij een bezoek aan. Dat kun je zeggen, dat is een belangrijk ding, dat is een belangrijk signaal. Dus goed om ook dat verhaal te horen. Gaat de wereld daar nu door veranderen? Of de situatie in Nederland? Nou, dat betwijfel ik zeer. En ook Jette gaat een toespraak houden. Een van die 193 is die. Ja. Voor de algemene vergadering. Nou, dat kan heel mooi en heel belangrijk worden. En ik denk dat er bijna niemand naar luistert. Want Jette gaat ook niet naar al die andere staatshoofden en zo luisteren. Dus dat is een beetje symboliek. Ja. En Sjoerdsma, dat is veel concreter. Dat gaat echt over hulp. Die heeft een heel verhaal. Die houdt een conferentie over het Midden-Oosten met een voorstel om hulp te bieden aan kinderen uit Gaza die gewond zijn, die in Jordanië worden opgelapt. Daar wil Nederland ook geld in steken. Van dat soort dingen, hele concrete dingen. Ja. Dat is ook mooi. Ja. Maar nogmaals, het zijn geen dingen die de wereldpolitiek nu plotseling veranderen. Daar moet je niet op rekenen. Dat gebeurt hier eigenlijk nooit.
0: Zij buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, die vanuit New York de hele week voor ons de vergadering van de Verenigde Naties volgt. En donderdag in zijn podcast De Wereld, het programma ook, is het BNR De Wereld, gaat hij zowel met minister Berends als met minister Sjoerdsma spreken.
26: Radio, de ochtendspits.
0: Ja, en dan moet je toch, doet dat altijd pijn, ook al is het niet groot, hè?
29: Ja, ja, ja, het Openbaar Ministerie legt de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro op. De boete volgt op verdenkingen dat Credit Suisse, dat in 2023 is overgenomen door UBS, medeplichtig was aan het indienen van 80 onjuiste belastingaangiftes tussen 2005 en 2015. Het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD en het OM begon in 2016 en richtte zich vooral op de rol van Credit Suisse bij het faciliteren van belastingontduiking. Volgens het OM bood Credit Suisse diverse diensten aan om het vermogen van Nederlandse klanten verborgen te houden. Zo hielp de bank voorkomen dat post naar Nederlandse adressen werd gestuurd, konden klanten schuilnamen gebruiken bij het contact met de bank en zette de bank vennootschappen op in landen die geen fiscale gegevens uitwisselden met Nederland.
0: Omdat Zwitsers bankgeheim bewaren.
29: Ja, inderdaad. Ja. Omdat de leidinggevende van de bank vanuit Zwitserland opereerde en de medewerkers in Nederland voornamelijk een uitvoerende rol hadden, richtte het strafrechtelijk onderzoek zich direct op Credit Suisse als organisatie in plaats van op individuele personen.
0: Ja, en dus UBS krijgt nu de rekening gepresenteerd. Ja, 5 miljoen, het is niet veel, hè, dollar.
29: Ja, maar dat is ook niet lekker.
0: Nee, het is niet fijn. Maar toch, er moeten meer gevangenissen light komen. Gevangenissen met minder toezicht en celdeuren bijvoorbeeld die op slot gaan. En meer gedetineerden moeten dan overdag kunnen blijven werken. Uiteraard alleen gedetineerden niet gewoon vuurwapengevaarlijk zijn. Daarvoor pleit Wim Saris, directeur-generaal van de DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen in het AD. Hij heeft ook eigen busjes. Volgens hem zijn de huidige plannen van het kabinet om het cellentekort op te lossen niet genoeg. En bovendien is een aantal gevangenissen druk aan renovatie toe. Door een combinatie van langere straffen, personeelstekorten, complete doelgroep en gedetineerden die niet doorstromen, zijn er daarom meer maatregelen nodig. Aldus Saris. En dus, ja, gevangenissen light zijn en goedkoop en nu te realiseren, zegt hij. En ook zegt hij dat het mogelijk moet zijn voor rechters om de enkelband als hoofdstraf in te stellen. Dus in plaats van een celstraf met daar aangekoppeld zo'n enkelband. Nou, politiek wordt het een hele kluif, want er is in principe de meerderheid. Alleen VVD en JA21 zijn tegen. Volgens Saris worden mensen nu echter helemaal niet opgeroepen of eerder vrijgelaten door het cellentekort. En hij zegt dat is helemaal geen pretje, want dan lopen ze gewoon op straat. Aanstaande donderdag debatteert de Kamer over de problemen in de gevangenissen en mogelijk dat hier het voorstel van Saris wordt meegenomen. Daarmee is het 9:45. Gaan we naar Benny van der Plas van de AWB. Benny, nog een paar korte files, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. De spits is zo goed als voorbij. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A12 nog op dit moment, van Den Haag naar Utrecht. Het rijdt daar wat langzaam bij Harmelen. En de vertraging is hier in totaal zo'n 15 minuten. Nou ja, de ochtendspits op dinsdag is altijd druk. Dat was vanmorgen niet anders. En ook vanmiddag verwachten we weer een drukke spits. De avondspits speelt zich dan voornamelijk af in de Randstad en in Noord-Brabant. En het is hier en daar ook weer druk vanwege wegwerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de A32 van Meppel naar Leeuwarden. worden. Het is daardoor erg druk bij Heerenveen. Tot 18 oktober is daar namelijk maar één rijstrook beschikbaar. Dus ook vanavond daar weer oponthoud. Nou, het blijft wel droog, dus daardoor zullen de files niet al te lang worden, gelukkig. Verder weer een sprongetje terug naar het nu, naar de flitsers, want ook die worden nog gemeld door Flitsmeister. Er staat er onder andere één langs de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar wordt nu geflitst bij hectometerpaal 94,9.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: Ik zag de heer Vermeer alleenig een beetje bij BNR staan. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
11: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
12: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
0: Om 10:00 zometeen, BNR's Big Five. Deze week praat Stefan de Vries als presentator, ter vervanging van Art Rooijakkers, over etiketten. Over hoe gaan we nou eens op een normale manier met elkaar om.
13: Ja, Bas.
0: Stefan, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Je hebt een jasje aan.
13: Ja, want ik ontvang een voorname dame. Dus dat moet je wel goed uitzien.
0: Dat is waar.
13: Maar voor ik zeg wie het is, wil ik eerst even een gewetensvraag aan je stellen.
0: En dat is?
13: Nou, wij kennen elkaar al, wij werken al meer dan 20 jaar samen.
0: Ja, zeker. Ja.
13: Maar zijn wij ook vrienden?
0: We zijn collega's.
13: Ja, interessant antwoord.
0: Ja?
13: Maar daar gaan we het over hebben. Ja. Want Naomi Edmers,
0: dat is nou een vriend.
13: Ja, precies. Nou, vriendschap op de werkvloer. Maar hoe ga je met elkaar om? Hè, dat is best wel een mijnenveld.
0: Ja.
13: En dan ga ik het over hebben met Naomi Edmers. Zij is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
0: Ja.
13: Zij onderzoekt de mens als groepsdier. En dan vooral ook op de werkvloer. Want daar gebeurt natuurlijk al wat.
0: Mm-hmm.
13: Heel veel de laatste jaren. Denk aan MeToo. Grensoverschrijdend gedrag.
0: Hebben we nooit last van gehad.
13: Jij en ik niet. Nee. Maar ja, stiekem af en toe denk ik wel eens die Bas. Maar dat is een ander verhaal.
0: Oh.
13: Maar in ieder geval, hoe zou je daarmee omgaan?
0: Zijn vriendschap dit, hè? Dat begrijp je.
13: Ja. Dus ja, vriendschappen op de werkvloer ontstaan ook, relaties. Maar dat kan best wel ingewikkeld zijn. Nou, hoe gedraag je in de 21ste eeuw op je werk? Dat is een van de onderwerpen. En daar ga ik dus over hebben met Naomi Edmers.
0: Een uur lang in BNR's Big Five. Stefan de Vriend. De Vries, sorry natuurlijk.
8: Tech-update.
0: Laatste technieuws krijg je van Joe van Buurik. Joe, goedemorgen.
14: Want ik ben jouw techvriend, Bas.
0: Jij bent mijn techvriend en gamevriend.
14: Van Donner.
0: Oh, de gamevriend, zeker.
14: Ja, wij zijn dus een
0: autovriend en zo.
14: Ook nog, ja.
0: We gaan het nu hebben over technieuws, goed?
14: Ja, inderdaad.
0: Ja. Te beginnen met datacenters die binnen de EU moeten gaan rapporteren over hun energie- en waterverbruik. En dan komen er zelfs een soort energielabels aan vastgeplakt. Nou, ik kan me voorstellen dat er heel wat exploitanten nu het zweet tussen de bilnaad krijgen. Omdat ze denken, god, ik heb een datacentrum en we verbruiken zoveel.
14: Ik denk dat er zelfs nog wel een flinke tegenlobby gaat komen de komende maanden. Maar daar kom ik zo op. Nou, het is in ieder geval hoog nodig, hè, kunnen we vaststellen. Ook als er probeert achterhaald te worden. Bijvoorbeeld door journalisten, dit jaar probeerde NRC dat nog uitgebreid. Wat is nou het verbruik van energie en water in die datacenters? Nou, dan krijg je vage reacties. Iets als, we hebben contracten afgesloten voor duurzame energievoorziening. De restwarmte kan gedeeld worden om woningen of panden te verwarmen. Maar geen sluitend antwoord over zoveel energie gaat er doorheen en zoveel koelwater stroomt er door die servers. Nou, dat wil Brussel dus veranderen, blijkt uit nieuwe regels die de Europese Commissie gisteren heeft voorgesteld. Juist ook omdat de EU nogal ambities heeft. In de komende 7 jaar moeten er 3 keer zoveel datacenters bijkomen. Allemaal om enigszins te kunnen bijblijven in de AI-race. Maar ja, dan moet ons energienet dat aankunnen. Dan moeten de watervoorzieningen op peil staan. En we hebben de droogte nog allemaal vers in het geheugen van de afgelopen maanden, Bas. Dat geldt trouwens dus allemaal, als dit er komt, voor datacenters met een capaciteit hoger dan 500 kilowatt. Relatief laag, dus veel partijen zullen daaraan moeten voldoen. Dat is denk ik goed nieuws. Concreet komt er dan dus inderdaad een beoordelingssysteem met een soort energielabel om in kaart te brengen hoe energiezuinig / waterzuinig ben jij nu. Daarnaast moeten ze ook gaan melden, wat is de watersituatie in je omgeving? Is er veel droogte? Mm-hmm. Kan die restwarmte gebruikt worden, hergebruikt worden? Het gaat dus niet om eisen of beperkingen voor datacenters. Okay. Maar daar zou het wel toe kunnen leiden. Het gaat dus vooral om het
0: verplicht. Dat is het verhaal. Als je het over energielabels hebt, dan wordt het uiteindelijk een verplichting.
14: Exact. En dat wordt interessant om te zien. EU-lidstaten hebben trouwens 2 maanden om te reageren. Daarna gaat het allemaal in. En ik kan me voorstellen, Bas, dat vooral in Noordse landen, zoals Finland, waar best wel wat datacenters staan en bijgebouwd worden. Want daar is energie nog betaalbaar en is koeling goed te regelen. Want ja, daar is temperatuur gemiddeld genomen wat lager. Dat er toch wel tegengas gegeven gaat worden vanuit de belangen die daar heersen. En ja, ook in Nederland weten we, staan er, ik geloof, meer dan 185, heeft de Dutch Data Center Association nog gezegd. En ook als we kijken naar het energieverbruik, 2,5% van alles wat we hebben in de EU gaat naar datacenters, bleek afgelopen juni nog. Dus er is in ieder geval een wereld te winnen als het gaat om het in kaart brengen van al die. die consumptie. Laten we daar maar starten.
0: Bas. Ja, ik vind het een mooie. En nog even naar China, waar de opmars van robotontwikkelaars niet te stuiten lijkt. En dat is precies wat de autoriteiten nu proberen te doen. Hè? Wel stuiten.
14: Wel stuiten is de bedoeling, want ze zijn bang, Bas en Donner. Ze zijn bang voor een bubbel, schrijft Reuters vanochtend. Trouwens niet voor het eerst dat we dat
29: hebben
14: horen.
29: Hebben we nog niet.
14: Nee, nou ja, er wordt tegengas gegeven op voorgenomen beursgangen. Op vaak mensachtige vorm, dus humanoïde robots. Nou, bekendste bewijs ervan, Donner, jij presenteert BNR Beurs wel eens. Ja. Is Unitree, de IPO afgelopen zomer, waarbij het 5 keer over de kop ging, volgens mij, toen de beursgang net een feit was.
29: Ja, een paar duizend keer overtekend, dus de animo die was er zeker.
14: Ja, er is één dingetje. Als je nu kijkt naar de koers van Unitree, 55% in de min ten opzichte van de beursgang. Nu kun je ook zeggen, nou, die keer 5 die is er dan nog niet vanaf, maar toch is er wel een hoop weggesmolten sinds die IPO. Dus, Bas, zijn overheidsfunctionarissen vanuit de China Securities Regulation Commission, oftewel de beurswaakhond van China, bezig om pushback te geven op andere voorgenomen beursgangen. Dus geen concreet verbod, maar wel andere Chinese humanoïde robotbouwers, want ja, we zien ze, dan zijn er weer marathons of Olympische Spelen en dan zien we allemaal van die mensachtige robots.
0: Ja, ja, precies, en heel hard lopen.
14: Die dat nog beter kunnen dan mensen. Maar waar is dat nou voor? Waar is het nou goed voor? Wordt ook hardop door sommige investeerders gevraagd. Nou, dus sommige partijen die dat soort dingen ontwikkelen, Deep Robotics, X-Square Robot, Agibot, ik noem er een paar uit China die wij nog helemaal niet kennen, die naar de beurs wilden gaan, die moeten waarschijnlijk wat langer wachten. We zien ondertussen echt wel een flinke groei in het aantal geleverde mensachtige robots. De International Federation of Robotics zegt vorig jaar 20.000, dit jaar worden het er 90.000. Nou zien we dus ook een keer 5 groei, zou ik maar zeggen. En ze voorspellen in 2030 1,2 miljoen humanoïde robots.
0: Ja, heb je dat al?
14: Nee, we hebben er wel een keertje eentje in de studio gehad van Unitree trouwens, ook weer 2 jaar geleden. Mm-hmm. Dat was best eng. Maar goed, tegelijkertijd is de vraag of het allemaal doorzet. En, stukje nuance, niet mensachtige robots. Die markt is wel heel groot. 2024 werden er bijna 750.000 afgeleverd. Maar ja, dan denk je dus aan toepassing in industrie, transport, bediening, schoonmaak. Daar zit al heel veel. Daar gaat ook nog heel veel gegroeid worden. Hoe hard de groei in mensachtige robots gaat, dat hangt dus vooral af van de Chinese beurswaakhond. Dat is ook wel een fascinerend gegeven.
0: Dankjewel, Joe van Buurik.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Nou, eerder deze maand weet je toch, het tapis de Bayeux, dat hele mooie doek, 70 meter lang, handgeknoopt, 11e eeuws. Vlak nadat William the Conqueror bij de Battle of Hastings uiteindelijk zichzelf tot koning van Engeland kroonde, dat ding is verplaatst van Frankrijk naar het British Museum, hè, dat weet je.
14: Ja, ja, ja.
0: Nou, ik was deze week in Londen en het was daar vrij druk bij het British Museum. Daar stonden de mensen op straat om te mogen kijken naar de tapis de Bayeux, wat je in Frankrijk gewoon kan doen als hij daar weer terug is volgend jaar, als hij ooit terugkomt. Ik denk dat de Britten er alles aan zullen doen om het ding daar te houden. Hij is gemaakt trouwens in Engeland destijds. Hè? Mm-hmm. Dat is wel even mooi om te weten. Dat tapis de Bayeux, daar moeten dus mensen langs. Die mogen daar komen kijken. Kost trouwens 3 keer zoveel als een ticket in Frankrijk kost.
14: Oh.
0: Daar is een grote verontwaardiging over in Engeland. Maar nu komt de volgende verontwaardiging. Want je begrijpt natuurlijk, de Britten die zien dat ding voor het eerst live. En die mogen foto's maken. Hartstikke leuk. En er staan overal herkenbare plaatjes op. Dus die maken van die 70 meter om de 2 meter gewoon een foto. En dan heb je de hele collage. En dan zet je hem aan elkaar met AI. En dan kan je hem in je badkamer vastplakken op een klein doekje. Hartstikke leuk. Alleen dat zorgt ervoor dat er daardoor groepen 40 minuten bezig zijn om de tapijt te bekijken, terwijl er buiten mensen staan te wachten die ook willen. En nu heeft het museum gezegd, geen foto's meer. Klaar. Het liep helemaal vast met bezoekers. Dus dat is ook klaar. Het is nu voorbij. Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat alle bezoekers een zo goed mogelijk ervaring hebben, zegt een woordvoerder tegen de BBC. Dus in de shop daarna het boekje kopen, dan ben je klaar. Zelffoto's maken is er niet meer bij.
14: Ik heb ook wel medelijden met de liefhebbers van dit tapijt, zoals jij, Bas. Want al die foto's en al die mensen zijn natuurlijk niet slim genoeg om de flits uit te zetten. Dat tapijt gaat helemaal naar de galamiezen. Kleurverandering treedt erop door al die flits.
0: Ook nog.
14: Dan krijgen ze een vreselijk lelijk tapijt terug. Over een jaar. Niet meer om aan te zien.
0: Dat was hem weer. Zo meteen op BNR, BNR's Big Five. En dan gaan we het hebben over etiketten. Hoe doe je dat nou? Nou, Naomi Ellers, hoogleraar organisatiegedrag en universitair hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, is in gesprek met Stefan Vries. En dan gaat het over die moeilijke dingen. Vriendschap op werkvloeren, kan dat nou? Of blijven het toch collega's? En wij, Donnerbakker, zijn collega's en blijven dat ook. We zijn er morgen weer, althans ik. Ik ben Maxime van Meel.
29: Zeker.
0: En jij bent er volgende week weer.
29: Absoluut.
0: En dit was jouw debuut en je hebt het fantastisch gedaan.
29: Nou, dankjewel.
0: Tot volgende week.
29: Goed om er zijn.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
16: Beats. Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
17: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
16: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
19: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
20: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
20: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
3: Thomas van Zijl.
22: Vanaf 11 uur hoor je in BNR Zaken doen. Onder andere Arnoud Boot met het laatste macro-economische nieuws. En mijn collega Mark Beekhuis gaat in gesprek met Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje, over de vraag hoe je een bijna 160 jaar oud merk relevant houdt als de traditionele beschuiteter langzaam verdwijnt. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
24: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
25: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
25: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
31: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
32: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmand M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Nu in de BNR-app.
33: Het Chinese techbedrijf Alibaba opent de aanval op Nvidia met nieuwe AI-chip. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen... van het Nederlands Openbaar Ministerie gekregen. En de prijzen van bestaande koopwoningen zijn voor het eerst in maanden licht gedaald. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
0: En dat brengt ons bij Mandy van der Plas van de AWB. Mandy, kan je inmiddels overal weer lekker doorrijden?
1: Ja, gelukkig wel. De spits is inmiddels voorbij. Er staan nog een paar files nu. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het vast tussen knooppunt Ypenburg en Leidschendam. 4 kilometer file totaal, dat kost je ruim een kwartier. En ook rijdt het wat langzaam op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is de vertraging tussen Bodegraven en Harmelen net geen 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A27 van Almere naar Utrecht bij hectometerpaal 87,9.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt, net zoals Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Een nostalgische dag voor gebruikers van Hives. Het social media platform dat in 2013 stopte is terug. Vrijwel alles ziet er hetzelfde uit, inclusief dansende bananen en glitterplaatjes. De site zet alle gebruikersdata op Europese servers, omdat de behoefte is aan een digitaal leven dat minder afhankelijk is van Amerikaanse big tech. Struisvogelveren, die worden gebruikt bij mode, worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uitzicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. Meer en meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Een grapje bij de koffieautomaat, een compliment over het uiterlijk van een collega of even vragen naar iemands privéleven. De werkvloer kan een mijnenveld zijn van grensoverschrijdend gedrag. Is het goed dat hier meer aandacht voor is, of mag er inderdaad echt helemaal niets meer? Je hoort het straks in de Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan?
5: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
10: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: Stefan de Vries.
14: Omgangsvormen veranderen voortdurend, ook op de werkvloer. Door de MeToo-discussie en de groeiende aandacht voor sociale veiligheid is het soms zoeken naar wat nu niet meer kan en naar hoe het wel zou moeten. Vandaag ga ik op zoek naar opheldering en dat doe ik met mijn gast Naomi Ellemers. Welkom, Naomi. Als hoogleraar organisatiegedrag en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht houd jij je voortdurend bezig met het dier dat de mens heet.
15: Ja.
14: Met omgangsvormen. Maar je bent behalve hoogleraar ook een mens. En mijn vraag is om te beginnen. Heb jij collega's die ook vrienden van je zijn?
15: Ik ben zelfs getrouwd met een van mijn collega's.
14: Oh, dat is interessant. Nou, daar gaan we zo meteen nog even op terugkomen. Ja, wat hebben we er eigenlijk aan al die omgangsvormen? Waarom gooien we het niet overboord? Want veel mensen vinden het maar wat ingewikkeld.
15: Ja, tegelijkertijd, vooral op het werk, heb je het wel nodig. Bepaalde spelregels van hoe doe je het werk samen? Je bent samen aan de lat om iets voor elkaar te krijgen. En als dat dus niet lukt, heb je wel een probleem, ook als werkgever.
14: Want je moet die regels hebben om op terug te vallen, of dat je weet waar je aan toe bent.
15: Ja, of om elkaar op aan te spreken als het niet goed loopt.
14: Ja, toch is dat niet voor iedereen even helder, wat nou die omgangsvormen zijn of de regels. Het gaat natuurlijk over hoe we met elkaar omgaan, maar het is veel meer dan dat. Wat versta jij onder omgangsvormen?
15: Ja, het is wel een moeilijke vraag. ja, het kan dus van alles inderdaad zijn. Het kan zijn van welke dingen uit je privéleven vertel je op je werk. Het kan ook zijn van hoe spreek je elkaar aan op prestaties. Wat verwacht je van elkaar als je bijvoorbeeld...
16: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verdient.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Willen benoemen. En die gegevens die zijn eigenlijk heel duidelijk wat we zien. En wat we dus ook in die experimenten kunnen doen is heel gericht bepaalde situaties met elkaar vergelijken. Dus je kan dezelfde persoon in situatie A en in situatie B vergelijken van wat doet dat met je stresslevel, wat doet dat met je prestaties, wat doet dat met je vermogen om informatie te verwerken. En daar zien we gewoon hele duidelijke verschillen optreden. En als je dat dan zacht noemt en subjectief en we hebben er geen greep op, dan denk ik van nou nee, want we weten best wel veel over wat wel handig is, wat niet handig is, wat dat met mensen doet, dat ze zich echt niet aanstellen, maar dat ze daar gewoon echt fysiek ook last van hebben, ook letterlijk ziek van kunnen worden.
5: Ja, kan je eens een voorbeeld geven waar mensen in dus een laboratoriumopstelling,
4: ja,
5: neem ik aan,
4: ja,
5: dan ziek van worden of gestrest worden?
4: Nou, een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan, onderzoek een aantal jaren geleden, gingen we een sollicitatiegesprek doen met iemand. Die kwam dan binnen en diegene die het sollicitatiegesprek deed, dat was dan een van onze onderzoekers. En in het ene geval ging die vragen van nou, welke opleiding heb je gedaan of welke werkervaring heb je? En in het andere geval ging die de hele tijd maar zeggen van goh, wat zie je er leuk uit? En trek je die kleren ook aan als je naar je werk gaat? En dan ging het eigenlijk ook daarover. Vervolgens gingen we ook in zogenaamd die procedure een intelligentietest afnemen. En dan zagen we bijvoorbeeld dat diegene waarbij alleen maar over het uiterlijk werd gevraagd, dat die gewoon lager op die intelligentietest ging presteren. Nou, dat vind ik een heel belangrijk gegeven, waarvan ik denk, als je dat als werkgever weet, dat mensen dus letterlijk minder goed kunnen nadenken als ze op die manier worden afgeleid.
5: Maar hoe komt dat dan? Want uiterlijk is ook belangrijk. Er wordt altijd wel wat luchtig over gedaan.
4: Nou, het hangt wel vanaf of je fotomodel bent of wetenschappelijk onderzoeker in een laboratorium.
5: Ja, maar zelfs in een fotomodel die wetenschappelijk onderzoeker zou zijn, zou veel meer verdienen dan de wetenschappelijke onderzoeker die dat niet zou zijn.
4: Tuurlijk, ja. Maar de vraag is gewoon, is het belangrijk, ja, voor het vervullen van je werk? Mm-hmm. Of voor het doen van je taak? En daar kun je wel zeggen van ja, als dat er in principe niet zoveel mee te maken heeft, dan val je eigenlijk mensen lastig als je daar de hele tijd maar over begint.
5: Ja, dus eigenlijk, als je mooi bent, kan je maar beter niet de wetenschap ingaan. Is dat dan de boodschap?
4: Nee, dat vind ik nou weer niet de juiste conclusie. Maar goed, het is wel interessant dat er heel vaak wordt gedacht van die twee dingen kunnen niet samengaan.
5: Ja. Ja.
4: En dat hoeft natuurlijk ook niet zo te zijn. Alleen, nee, wat je wel ziet is, als mensen op het werk zijn, willen ze op hun werk beoordeeld worden. En als je dan alleen maar complimenten krijgt over je uiterlijk en niet, ja, over wat je hebt gepresteerd, dan denk je van ja, wat zit ik hier nou eigenlijk precies te doen?
5: Ja, ja, ja, ik hoop al jaren dat mensen me beoordelen op mijn uiterlijk, want dat innerlijk, dat ken ik nu wel, maar dat is een ander verhaal. Maar jij constateert dat, of jullie als wetenschappers, dat is de conclusie. Maar ga je ook kijken naar hoe dat dan komt en hoe we uit zo'n gewoonte, want het zijn ook gewoontes natuurlijk, hoe we daar weer uit kunnen komen?
4: Ja, en dat blijkt dus best wel lastig, blijkt best wel hardnekkig. Dus we onderzoeken ook verschillende perspectieven op deze kwestie. Dus ik vertelde net over, je kan kijken naar het perspectief van nou, de sollicitant of de werknemer. Je kan ook kijken van de leidinggevende die bijvoorbeeld zo iemand moet beoordelen. Of je kan kijken de collega die dat ziet gebeuren en die er misschien wel wat van wil zeggen, maar die dat ook best wel spannend vindt. Of je kan praten met de vertrouwenspersoon die zegt van goh, ik krijg hier allemaal signalen van dingen die niet goed gaan op de werkvloer. En ik probeer dat dus over te brengen naar de leiding van dit bedrijf. En die staat er toch niet echt voor open. Dus op al die stations kun je kijken van wat gebeurt hier nou en waarom vinden we dit met z'n allen nou zo'n lastig verhaal.
5: Ja. Als je kijk je dan ook terug naar bijvoorbeeld de geschiedenis, de evolutie, waarom we op die manier reageren zoals we reageren?
4: Ja, dit vind ik altijd een hele moeilijke. Want ik zeg altijd wel van de mens is een groepsdier.
5: Ja.
4: Emoties zijn heel belangrijk. Ook kun je niet altijd onderdrukken wat je gevoel of wat je stressreactie is. Dus het is niet alleen maar rationeel. Tegelijkertijd denk ik wel, ja, maar dat betekent niet dat zoals we het nu doen, dat dat altijd al zo geweest is en altijd zo zal blijven. Want wat we eigenlijk vaak vergeten is dat we in onze werksituatie bepaalde werkelijkheid hebben gebouwd met elkaar. Die mensen continu op een bepaalde manier aanstuurt. En als je dan zegt van, oh ja, dat zit nou eenmaal in de aard van het beestje, want we hebben het altijd al gedaan en het zal ook altijd al zo blijven. Ja, dan hoef je er ook niks aan te veranderen. Dus het is op een bepaalde manier ook wel makkelijk natuurlijk.
5: Nou, tenzij je

0: wil dat het verandert. Maar dan, dat is een lastige opgave. Omdat het evolutionair ook een element
1: heeft. Nee, maar daar denk ik dus dat de denkfout zit. Ja. Want die evolutionaire component is wat mij betreft vooral van mensen willen graag in een groep geaccepteerd worden. Mm-hmm. En aardig gevonden worden. En doen wat er nodig is om een goed groepslid te zijn. Om erbij te horren. Maar wat het dan precies inhoudt, wat het dan precies betekent, en als het ook over de tijd daar de gedachten over veranderen, dat kan je natuurlijk best wel zeggen van, hey, dit is niet meer van deze tijd, dat moeten we niet meer op deze manier doen. En om dan te zeggen van, oh, dat zal ook wel met de evolutietheorie te maken hebben, dan maak je het jezelf eigenlijk te gemakkelijk. In plaats van kritisch te denken van, ja, maar wat we hier nou doen, of hoe we onze mensen opleiden, of hoe we onze mensen beoordelen, kijken we wel genoeg naar deze aspecten die eigenlijk bij nader inzien best wel belangrijk zijn.
0: Ja, je zegt mensen zijn groepsdieren, logisch. Maar je bent een dier in heel veel verschillende groepen.
1: Ja.
0: In je familie, in je vrienden, op je sportclub en op je werk. Binnen die groepen beïnvloeden mensen eigenlijk elkaar op hun gedrag. Hoe zit dat precies? Wat is de groepsdynamiek? Je ziet het bijvoorbeeld ook met groepen studenten, als je er eentje uithaalt, dan is het een prima iemand. Maar samen, bij verenigingen bijvoorbeeld, kan het helemaal losgaan.
1: Ja.
0: Leg eens uit, hoe werkt die groepsdynamiek?
1: Nou, ja, dat is dus wel belangrijk om dat ook mee te nemen. Want wat je ziet is dat we vaak toch, als we een bepaald gedrag zien, dat we dat heel snel aan een bepaalde persoon verbinden. Dus dan als iemand een keer iets doet, dan denk ik van, oh, die persoon die is nu een keer zo. Terwijl dat kan dus inderdaad ook heel goed door de situatie komen. Maar je kan net zo goed denken van, als ik iemand dat nooit heb zien doen, dan kan die dat blijkbaar niet. Terwijl dat kan ook heel goed door de situatie komen. Dus het is ook een beetje een valkuil, die groep. Omdat je ziet dat dezelfde mensen zich toch in bepaalde situaties heel anders kunnen gedragen. En dat hebben we in het verleden ook gezien. Dat bijvoorbeeld werd gezegd van, als er over iemand werd gezegd van, die heeft zich grensoverschrijdend gedragen op het werk. Dat iemand anders dan zei van, nou, ik ken die persoon ook heel goed. En tegen mij doet hij altijd heel aardig. Dus het zal best wel meevallen. En om bij jezelf dus te bedenken van, oh ja, maar iemand die tegen mij heel aardig is, die kan misschien tegen iemand anders of in een andere situatie heel onaardig zijn. Dat moet je dan ook bedenken.
2: De Big Five. Stefan de Vries.
0: Ja, een van die groepen waar we in leven is een land, een regio, een stad. Elk gebied heeft ook weer zijn andere omgangsvormen. In Nederland hebben we organisaties, als we het hebben over de werkvloer, die doorgaans veel platter zijn dan bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje of Japan. Maar vooral Frankrijk, daar heb ik lange tijd gewoond, dus ook gewerkt. In Nederland zijn we daar trots op. Dat het plat is. Nou, het is op heel veel gebieden plat in Nederland. Maar laten we het even plat houden als een horizontale organisatie. Maar in het buitenland begrijpen ze daar helemaal niet zo heel veel van. En ze kijken er soms ook wel eens op neer. Zijn Nederlandse organisaties echt zo plat? Is er geen hiërarchie?
1: Nou, ik vind het ook wel een valkuil. We hebben bij ons op het werk ook veel internationale medewerkers. En die zeggen van, het lijkt platter dan dat het is. We hadden toevallig gisteren in onze onderzoeksgroep gesprekken over dit onderwerp. We dachten, nou, begin van het nieuwe studiejaar, een aantal nieuwe medewerkers. Laten we het eens over hebben van hoe gaan we eigenlijk met elkaar om. Dus we hebben gezegd van, nou, lees van tevoren allemaal de gedragscode van de universiteit. Laten we daar eens over hebben. Wat staat er eigenlijk in? Wat vinden we daarvan? En vervolgens kwam het gesprek ook op van, nou, wat bedoelen we daarmee? Open en respectvol met elkaar omgaan. Wat betekent dat precies? En toen zeiden een aantal supervisoren, waaronder ik, van, wij willen ook wel graag van jullie terughoren als er dingen niet goed gaan.
0: En toen blijft het stil? Of?
1: Nou, toen zeiden mensen van, dat zeggen jullie wel, maar we zijn er wel heel voorzichtig mee, want jullie zijn toch onze beoordelaars. Ja. En dat is dus de valkuil. In Nederland is het heel gauw van, zeg maar Piet tegen de baas. Maar uiteindelijk is het toch degene die jou moet beoordelen of die jouw contract moet verlengen. Dus dat hou je natuurlijk altijd. En dat is ook wel iets wat je ziet als mensen bijvoorbeeld zeggen van, hier is iets gebeurd waar ik me niet prettig over voel. En dat er dan wordt gezegd van, nou, trek je er maar gewoon niks van aan. Of zeg er maar gewoon wat van. Dan wordt er vergeten dat die hiërarchie daar natuurlijk ook wel in de weg kan zitten.
0: Ja, er is dus een soort onzichtbare hiërarchie in Nederland. Dat maakt het ook wel ingewikkeld. als ik het nu vergelijk met Frankrijk, daar is degene die boven je staat, is ook niet alleen je beoordelaar, maar in principe ook je vijand. Dus die wantrouw je sowieso. Collega's onderling elkaar ook, want misschien wordt jouw collega wel op een dag jouw baas. Ik had een keer een gesprek met een Franse hoogleraar, die kwam lesgeven aan de UvA. En die had een vergadering om iedereen, misschien zoals jij gisteren had, om iedereen te leren kennen. En er was één dame, die had het hoogste woord. Die was voortdurend aan het woord. En iedereen luisterde ook naar haar. Dus deze hoogleraar uit Frankrijk, die dacht, oh, die mevrouw, die moet ik te vriend houden, want die is heel belangrijk hier. Dus dat zal wel de directrice zijn van de faculteit. Toen ging hij daarna uitzoeken wie dat was, en het bleek de secretaresse van een vakgroep te zijn. En toen ging hij, was er kortsluiting in zijn hoofd, want hij begreep niet dat iemand, hoe belangrijk ze ook kan zijn, op dat niveau, in zijn ogen, eigenlijk de belangrijkste persoon was. Dus daar zag je een cultuurclash, als het gaat om omgangsvormen en hiërarchie. Zijn wij inderdaad zo plat, makkelijk? Kan iedereen hier zich ergens mee bemoeien en in andere landen niet?
1: Nou, ik denk uiteindelijk dat de verschillen niet zo groot zijn. Dus misschien de manier waarop het geuit wordt, die is wel anders. Maar je hebt de situatie die jij beschrijft, is ook de situatie waar de formele macht en de informele macht misschien niet altijd op dezelfde manier geregeld zijn. Dus dat is natuurlijk ook iets. Wat ook in dit verhaal soms heel belangrijk kan zijn, dat iemand het eigenlijk bijvoorbeeld door zijn leidinggevende zou moeten worden aangesproken op het gedrag. Maar die persoon die is informeel zo'n belangrijk figuur in de groep, dat niemand die durft aan te spreken. En daar kan je dus ook wel behoorlijk last van hebben.
0: Ja, zou het ook kunnen dat een leidinggevende dan in zo'n geval denkt, we zijn in Nederland, ik durf eigenlijk niet boven het maaiveld uit te steken, want dan denken ze dat ik de baas ben en dan neemt niemand me nog serieus?
1: Nou, ik weet niet of het allemaal zo bewust beredeneerd wordt, maar we weten wel dat dit soort gevoelens, dus dat soort ook stressreacties, dat zijn dus ook onderzoeken die we doen van er gebeurt iets of je ziet iets gebeuren en je bent misschien ook wel op die bystandercursus geweest. En toch vinden mensen dat heel stressvol om dan iemand anders daarop aan te spreken, ook als ze de baas zijn. En heel veel leidinggevenden zeggen natuurlijk ook van ik ben leidinggevende geworden omdat ik goed ben in mijn vakgebied. En dit heb ik nog nooit geoefend. En hoe moet het eigenlijk? Nee.
0: Hebben leidinggevenden eigenlijk nodig?
1: Heel erg.
0: Ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Okay. Als zo'n organisatie dan plat is, laten we er even van uitgaan dat dat in Nederland meer het geval is dan in andere Europese landen. Zijn de mensen dan ook gelukkiger op de werkvloer? Of in hun rol als werknemer in die groep?
1: Nou, ik zou het niet willen verbinden aan Nederland of andere landen. Ik zei net, de leidinggevende is heel erg belangrijk. Wat we eigenlijk zien in allerlei werksituaties, en zeker in grotere organisaties waar mensen in verschillende afdelingen zitten, dat het ontzettend veel uitmaakt wat jouw directe leidinggevende, dus jouw teamleider, waar je dag in dag uit mee te maken hebt, hoe die het aanpakt. En dat heeft niet zoveel te maken van zitten we in Nederland of zitten we bij een bedrijf of werken we bij de overheid. En je ziet dus eigenlijk binnen al die situaties de leidinggevende en de collega's, die maken het verschil. Je kan een prachtige gedragscode hebben en een leidinggevende die zegt van daar trekken we ons niks van aan. Of je kan een bedrijf hebben waar helemaal niks geregeld is, maar leidinggevende die dat heel goed aanvoelt en dat bespreekbaar maakt en dat oppakt. Dus die leidinggevende die kan eigenlijk de sfeer in zo'n team maken of breken. En als dat goed werkt, dan zijn mensen gelukkiger, maar ook productiever en minder ziek.
0: Ja, interessant. In hoeverre zijn de omgangsvormen op de werkvloer de laatste decennia veranderd? Want de werkvloer is natuurlijk een reflectie van de maatschappij. De maatschappij verandert, dus ook je omgangsvormen op de werkvloer. Hoe is dat geëvolueerd?
1: Ja, ik heb zelf het gevoel dat heel veel dingen eigenlijk niet zoveel zijn veranderd, maar dat vooral het gesprek erover is veranderd. Dat we eigenlijk veel meer dan vroeger het er ook over hebben, het er ook over mogen hebben. Ons bewust worden van dat dit ook wel een belangrijk onderwerp is. Terwijl je nog steeds ziet dat sommige dingen, ik hoor van alles en nog wat van mensen die mij vragen wat ik ergens van vind. En dan denk ik van, ik dacht dat dat inmiddels niet meer bestond. Maar heel veel dingen die ook, wat mij betreft niet kunnen, vroeger niet en nu ook niet, die gebeuren ook nog steeds.
0: Ja, dus het gesprek erover is er wel, maar de consequenties worden er nog niet echt uitgetrokken.
1: Nou ja, de vraag is welke consequenties. Mm-hmm. Want je hebt dus ook bedrijven of organisaties waar wordt gezegd van, nou, we tolereren dit niet. Dus zodra we één klacht ontvangen, dan staat die persoon waarover geklaagd wordt direct op straat. En ik denk van ja, dan heb je toch niet helemaal begrepen wat er moet gebeuren.
0: Wat zou er dan moeten gebeuren in zo'n situatie?
1: Nou, ik denk dat mensen toch veel meer de kans moeten krijgen om te leren, om zich te verbeteren. Om ook over het gesprek aan te gaan van wat is hier nou verkeerd aan en hoe zou je het anders kunnen aanpakken? Waarom vinden we dat zo belangrijk? Nou, dat vindt iedereen een heel ingewikkeld gesprek natuurlijk.
0: Ja, ook als er echt slachtoffers zijn die dan zouden lijden onder een voorval bijvoorbeeld, en die persoon verantwoordelijk wordt niet weggestuurd.
1: Nee, nou, er zijn natuurlijk gevallen die alle grenzen te buiten gaan, en dan moet je dat doen. Maar er zijn ook gevallen waarin het allemaal niet zo duidelijk is, of waarin een soort grijs gebied is, of waarin iemand één keer een flauwe opmerking heeft gemaakt, en dan denk ik van, nou, die moet ook wel een herkansing krijgen.
0: Ja, ja. In hoeverre is de economische situatie leidend? Toen ik ongeveer 30 jaar geleden, dat klinkt heel lang geleden, was het ook voor het eerst afstudeerde, was het werkloosheidspercentage heel hoog. Iedereen zei van ja, het maakt niet uit wat je studeert, want er is toch geen werk. Nu is dat eigenlijk andersom. De werknemer moet bijna gaan solliciteren bij werkgevers. In hoeverre verandert dat dan de omgang met mensen op de werkvloer? Want nu wil je als werkgever iemand niet kwijtraken. Je smeekt of iemand bij je wil komen werken. Toen ik werd opgeleid was het andersom. Ik moest gaan smeken om ergens aan de bak te komen, in theorie.
1: Ja, en toch zie ik dat heel veel werkgevers zich niet goed genoeg realiseren waar dat allemaal over gaat. Dus ze denken wel over arbeidsvoorwaarden, over salaris, over weet ik veel wat, hoeveel mag je thuiswerken, krijg je een auto of krijg je weet ik veel wat, een OV-jaarkaart. Maar dit is ook een heel belangrijk element van bied je als werkgever een fijne werkomgeving. En daar zie ik dan toch dat heel veel werkgevers daar niet genoeg bij stilstaan, hoe belangrijk dat is. Er was laatst in het FD nog een heel stuk over dat er zoveel mensen uitvallen vanwege psychosociale klachten, en dat de werkgever daar toch eigenlijk zo weinig aan kan doen. En dan denk ik van, nou, daar ben ik het dan toch niet helemaal mee eens. Want zelfs als er in de privésituatie dingen spelen, dan maakt het dus enorm veel uit hoe je daar als werkgever mee omgaat.
0: Spelen daar verschillende generaties nog een rol bij? Heeft dat iets mee te maken?
1: Nou, weet ik niet. Want als je kijkt ook naar de studies die daarover zijn gedaan. Want er wordt natuurlijk in het dagelijks leven heel vaak gezegd van, oh ja, dat is dan generatie X of generatie weet ik veel wat. En de jeugd van tegenwoordig kan nergens tegen. Als je naar de goede studies kijkt die daarover gedaan zijn, dus longitudinale studies waarin dan verschillende cohorten, dus mensen uit verschillende geboortejaren worden vergeleken, dan zie je eigenlijk meer dat er in de levensloop vaak, of als je in je carrière zeg maar verder komt, dat daar verschillen in optreden. Maar eigenlijk dat elke generatie of elke groep mensen uit een bepaald cohort weer eigenlijk door al diezelfde fase heen gaat.
0: Ja. Komen we zo nog op terug. Straks hoor je ook waarom het toch zo lastig is om greep te krijgen op omgangsvormen. Blijf luisteren.
3: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
6: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Unbelievable.
9: Unique. Oh, yes.
8: Incredible.
10: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
11: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
10: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
11: Nou, praten over tech.
10: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
11: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
12: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
14: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Onzeker over zijn lichaam.
15: Control freak.
9: Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
20: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
19: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
21: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
22: Heineken koopt honderden Britse pubs en Total Energies keert terug naar Venezuela. Je hoort het vanaf 11 uur in het Beleggerspanel.
23: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
24: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. En dat komt door een ongeluk bij Leidschendam. Twee rijstroken zijn hier dicht door bergingswerkzaamheden. Dat kost je onderweg ruim 10 minuten. Verder meldt Flitsmeister een snelheidscontrole op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij hectometerpaal 167,7.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
26: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Minister Vincent Karremans vindt, net zoals Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Een nostalgische dag voor gebruikers van Hives. Het social media platform dat in 2013 stopte is terug. Vrijwel alles ziet er hetzelfde uit, inclusief dansende bananen en glitterplaatjes. De site zet alle gebruikersdata op Europese servers, omdat de behoefte is aan een digitaal leven dat minder afhankelijk is van Amerikaanse big tech. Struisvogelveren, die worden gebruikt bij mode, worden zonder verdoving uit levende vogels getrokken. Een dierenbeschermingsorganisatie ontdekte dat op boerderijen in Zuid-Afrika. Struisvogelveren zijn het nieuwe bont, zeggen ze. En er is geen diervriendelijke manier om de veren te verzamelen. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uitzicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. Meer en meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van een EHBO-cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vertrouwenspersonen, trainingen, protocollen. Er wordt van alles uit de kast gehaald om de sociale veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Maar waarom is dat vaak dan niet goed genoeg? Je hoort het zo in de Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan?
27: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
28: Geeft ruimte.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor €1. Ga naar fd.nl/roze.
5: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 10:50 in Transportzaken.
7: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
25: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
0: Welkom bij het tweede half uur. Deze week neem ik omgangsvormen onder de loep. Hoe gaan we met elkaar om op de werkvloer, nu sociale veiligheid zo nadrukkelijk in de schijnwerper staat? Naomi Ellemers is bij me, organisatiepsycholoog en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. We hebben altijd een kettingvraag in de Big Five. Gisteren hadden we cabaretier Cor Hoebe te gast. En hij had deze vraag voor jou, Naomi.
28: Ik zou haar willen vragen, hoe bepaal je als HR-manager wanneer een grap fout is, waardoor je dus als werknemer de straf voor krijgt? Want humor, daar hebben we al eerder in deze uitzending over gehad, dat is ook risico nemen. Want je maakt een grap en als die verkeerd valt, hoe zorg je ervoor dat... Want je kan ook zeggen, van we doen helemaal geen humor, maar dan wordt het onleefbaar. Dus wie bepaalt of de grap leuk is of niet?
0: Ja, Naomi, Cor Hoebe. Vraag aan jou.
29: Ja.
0: Wie bepaalt of een grap tegen een collega wel kan of niet kan?
29: Ja, nou, ik denk niet HR-manager eigenlijk. Maar het is wel een hele goede vraag natuurlijk. Want grappen zijn hartstikke belangrijk, ook op het werk. Humor verbindt, humor helpt om spanning af te reageren. En mensen die worden daar soms ook een beetje ongelukkig van als ze inderdaad het gevoel hebben van je mag geen grapje meer maken tegenwoordig, want dan heb je meteen een probleem. Het grote punt eigenlijk waar het om gaat is van wie vindt dit grappig en wie is eigenlijk de dupe van zo'n grap? En als je een keer verteld wordt dat iemand dat geen leuke grap vindt, ga je hem dan toch eindeloos herhalen? Of ga je dan zeggen van als ik dat weet, dan ga ik die grap misschien thuis nog wel maken, maar niet meer op het werk.
0: Nee, dus eigenlijk zeg je, als er een grap wordt gemaakt die gaat ten koste van iemand, dan gewoon niet doen.
29: Nee, ten koste van een collega of ten koste van een bepaalde groep. En zelfs als je het gevoel hebt van, maar diegene die lacht zelf ook mee, dat hoeft nog niet alles te betekenen. Want mensen vertellen dan soms ook van, ik ging maar meelachen, want wat moest ik anders doen? Ja. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Je kunt je wel. En je kunt je ook afvragen van, hoe zou ik het vinden als iemand over mij zo'n grap zou maken?
0: Ja, wat u niet wil dat u geschiet.
29: Nou ja, zo simpel is het. Ja.
0: En dan wordt zo'n grap wel gemaakt. Of er gebeuren de dingen waarbij moet worden ingegrepen. Dat gaat ook niet altijd goed. Waarom is het zo moeilijk om wangedrag de kop in te drukken? Want dat zien we nog wel eens.
29: Ja, nou ja, ten eerste omdat. Absoluut wangedrag, dat is al moeilijk genoeg. Maar heel veel gedrag zit ook wel een beetje in het grijze gebied. Dus je kunt je ook niet altijd goed indenken hoe hard iets bij iemand anders kan aankomen. Dat zien we ook vaak bijvoorbeeld als iemand dat gaat vertellen of aan een collega of aan een leidinggevende die dan bijvoorbeeld zegt van zo erg is het toch niet, of trek je er toch niks van aan. Dat is vaak niet een reactie waar iemand dan mee geholpen is.
0: Nee. Wat zou je dan wel moeten doen als leidinggevende? En ook als je naar een leidinggevende toe gaat en je krijgt dit antwoord. Hoe zou je dat op een goed spoor kunnen brengen?
29: Ja, nou wat we zien is dat mensen dus om te beginnen al die drempel om daarheen te gaan, die is ontzettend hoog. Want mensen die zien het al aankomen van ja, dan moet ik vertellen wat er is gebeurd en dan word ik natuurlijk niet serieus genomen, dus laat maar. Of ze hebben gezien dat iemand anders die had iets gezegd en diegene die wat gezegd had, die moest weg. En diegene die het gedaan had, die zit er nog. Dat zijn eigenlijk altijd de dingen die we terugzien. Bijvoorbeeld ook in het onderzoek van de commissie van Rijn, toen we keken bij het Nederlandse
0: Omroep.
29: Kwamen ook mensen bij ons vertellen over dingen die gebeurd waren. En die zeiden dan van ja, het is al heel lang geleden. En als ik het zo vertel, dan denk je natuurlijk van zo belangrijk is het toch niet. Of wat stel je aan? Maar je zag gewoon dat ze toch weer geëmotioneerd werden. Dat het dus toch heel veel met hun deed. En de les is eigenlijk van, jij kan niet voor een ander besluiten hoe hard dat aankomt. Want jij weet niet, misschien heeft iemand in zijn kindertijd iets meegemaakt. Of misschien voelt iemand zich heel onzeker. Of misschien heeft iemand een tijdelijk contract. En als jij met je vaste contract en met je 30 jaar ervaring daar zit. En je hebt die onzekerheid niet. Dan kun je makkelijk je schouders over ophalen.
0: Ja. Heeft dat rapport iets veranderd bij de NPO? Want ik werk ook wel eens voor de NPO. We hebben veel collega's. En nog steeds horen we verhalen waarvan je denkt, ja, absurd dat dat nog kan. Wat heeft dat rapport bijgedragen aan verandering op de werkvloer bij de NPO?
29: Ja, nou, ik ben na dat onderzoek van het rapport ben ik niet meer bij de NPO geweest. Dus ik van binnenuit weet ik dat natuurlijk niet. Ik denk dat er wel veranderd is dat er meer aandacht is voor het onderwerp. Dat er meer voorzieningen zijn getroffen. Dat zie je ook in heel veel andere organisaties. Tegelijkertijd zien we dat het heel vaak blijft bij het aanbrengen van de basisvoorzieningen. Dus er is dan een gedragscode, er is dan een vertrouwenspersoon, er is dan een procedure. Mensen worden naar cursus gestuurd vaak. Maar als er op de werkvloer uiteindelijk niks verandert, dan heeft dat allemaal niet zoveel nut natuurlijk.
0: En is dat instellen van die procedures, van commissies, van vertrouwenspersonen eigenlijk dan niet een soort aflaat dat de leiding kan zeggen, ja, we doen er van alles aan en dan feitelijk verandert het niks?
29: Zo kan het werken, maar het kan ook stap 1 zijn. Alleen dan moet je wel bedenken dat er nog meer stappen achteraan moeten komen.
0: Ja, je zat niet alleen in die commissie, maar ook in de commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. Die moest het kabinet adviseren over sociale veiligheid in de academische wereld. Ook een macho mijnenveld, zou ik bijna willen zeggen. Veel grensoverschrijdend gedrag, competitief, sterke hiërarchie, hoge werkdruk. Is in die sector van de wetenschap daar iets veranderd? Heeft de wetenschap aan zelfonderzoek gedaan, empirisch of niet? Kunnen wetenschappers eigenlijk wel zichzelf onderzoeken?
29: Ja, in theorie kunnen wetenschappers natuurlijk elkaar onderzoeken. Ja. Nou, je vraagt heel veel dingen tegelijk. Ten eerste wil ik opmerken, de wetenschap is misschien een bijzondere werkomgeving, maar er zijn meer werkomgevingen die gekenmerkt worden door alle dingen die je benoemt. Dus grote machtsverschillen, grote competitie, grote prestatiedrang.
0: Macho's,
29: dat heb je ook. Bijvoorbeeld in de sport, dat heb je ook in de kunstwereld. En dat zorgt ervoor dat mensen die willen ook heel graag, die willen ook zichzelf overstijgen. Weten ook dat er helemaal weinig plekken zijn, hebben daar heel veel voor over, hebben misschien al heel veel offers gebracht om te komen waar ze nu zitten. Dus die drempel om te zeggen van dit bevalt me hier niet, of ik stoor me hier aan, of zo kan ik niet werken, die is nog veel hoger dan op allerlei andere plekken. Ja. En ik denk dat dat besef niet genoeg in de praktijk wordt gebracht.
0: Is die academische apenrots ooit af te breken, denk je?
29: Ik weet niet of afbreken het goede woord is.
0: Te veranderen in een gezellig dierenpark in plaats van een apengod?
29: Nee, dus je kan wel zeggen, net zoals in een sport, van je zit nou een keer in een competitieve omgeving en daar kan nou eentje, maar eentje de beste zijn. En dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Wat je wel anders kan doen is zeggen van oké, maar hoe zorg je dat je mensen dan optimaal ondersteunt in dat traject? En wat doe je met mensen die de tweede prijs winnen? Of is daar ook plek voor? Of heb je misschien ook een hele sterke basis nodig om die ene kampioen voor te kunnen brengen? En is daar wel voldoende aandacht voor nodig?
0: Ja, je zegt het is normaal op topniveau dat die fricties er misschien wel bij horen. Maar is het wel een topniveau als het menselijk element uit het oog verloren wordt?
29: Nou, dus dat is het hele punt. Ik vertelde net dat we het gisteren over onze eigen gedragscode hadden. Daar staan twee dingen in, of er staan wel meer dingen in, maar twee dingen die we bespraken was aan de ene kant ambitie, aan de andere kant respectvol met elkaar omgaan. En dat zie je in heel veel gedragscodes of heel veel werksituaties, dat er eigenlijk verschillende doelen zijn die misschien op het eerste oog tegenstrijdig zijn. En wat je kan ook denken aan, je moet je aan de regels houden en je wilt toch de beste zijn. Dat is soms ook een spanningsveld wat je daarmee oproept. En waar je eigenlijk veel meer met elkaar moet over hebben, is van ja, hoe breng je die twee dingen nou met elkaar in balans? Want je wil het allebei. En het kan niet altijd allebei tegelijk. Dus hoe zorg je dat er op het ene moment voldoende aandacht is voor het ene en op het andere moment voldoende aandacht is voor het andere?
0: Ja, zou het een idee zijn om wetenschappers, die worden nu beoordeeld over bijvoorbeeld hun hoeveelheid publicaties, dat maakt uit hoe hoog je in de hiërarchie staat, om behalve op die publicaties misschien ook een ranglijst te gaan publiceren over hun gedrag en dat dan bij elkaar op te tellen. En als je daar goed in scoort, dan ben je echt de beste.
29: Nou, dat is wel een beetje in een notendop wat wij ook voorstellen en wat ook eigenlijk aan de hand is. En Nederland loopt daarin ook echt voorop, internationaal, met het programma Erkennen en Waarderen. Waar toch wordt gezegd van ja, je moet breder kijken dan op die ene dimensie alleen. De meeste van ons zijn ook docenten. Hoe doen ze dat eigenlijk? Je moet in een team samenwerken. Hoe werkt dat eigenlijk? Als je iemand gaat bevorderen, is dat dan iemand die heel goed is in zijn vakgebied? Of is dat ook iemand die we zeggen van nou, dat is een goede teamleider of dat is een rolmodel voor iedereen? Dan moeten we ook breder kijken. Dus ik denk dat eigenlijk vooral in de Nederlandse academische context het denken daarover al heel ver gevorderd is. Alleen wat nog lastig is hoe breng je dat in de praktijk? En daar zie je dan toch dat we hebben nu eenmaal bepaalde beoordelingscommissies, of we hebben nu eenmaal bepaalde loopbaanpaden, of we hebben nu eenmaal mensen op pad gestuurd met een bepaalde opdracht. En het is heel moeilijk om dan nu te zeggen van ja, we gaan dat een beetje anders doen.
0: Ja, is daar veel weerstand tegen in de academische wereld? Van laten we zeggen de gevestigde, meestal mannelijke academici?
29: Nou, ik zou het niet zo willen noemen. Nee. Ik denk dat het eerder een soort blindheid is voor allerlei dingen waar helemaal niet bij stil wordt gestaan. Welk signaal je daarmee afgeeft. Van, oh ja, maar dat is toch hoe we naar prestaties kijken. Of dat is toch hoe we kandidaten beoordelen. En er niet bij stilstaan wat daar al de verdere gevolgen van zijn.
0: Hoe moet je iemand die een grensoverschrijdende opmerking maakt eigenlijk aanpakken? Dat hoor je zo. Maar eerst is Thomas van Zijl in de huid van Mark Beekhuis gekropen. En die staat nu naast mij, want jij doet zo meteen om 11:00... een aflevering van BNR Zaken doen. Waar ga je
8: Zeker.
0: Het over
8: hebben? Een heleboel dingen. We hebben natuurlijk allemaal rubrieken die elke dag terugkomen. Vandaag beginnen we met het beleggerspanel. Dat gaat over een vraag die ons al dagen bezighoudt. AI, moeten we nou op de pauzeknop drukken? Of zoals Donald Trump juist op extra gas geven?
0: Wat zegt ChatGPT erover?
8: Dat heb ik nog niet aan ze gevraagd. Maar we hebben een beleggerspanel en beleggers die gaan zeggen vol gas erop. Dat durf ik te voorspellen. Gaan we zo horen. We gaan het hebben over Total Energy die teruggaan naar Venezuela om daar olie te gaan winnen. Dat is interessant, want ze waren juist van de olie weg aan het gaan. En we gaan het hebben over pepernoten.
0: Oh,
8: ja, dat vind ik toch ook wel leuk.
0: Het is pas september.
8: Je kan niet vroeg genoeg beginnen met pepernoten. We hebben als hoofdgast straks de man van Bolletje. Ik wil Bolletje, slagzin van vroeger.
0: Ja.
8: De jonge generaties willen helemaal geen bolletje meer. Dat wil zeggen geen beschuit, maar wel pepernoten.
0: Oké, nou hartstikke leuk. Zometeen om 11:00 dus met vandaag Mark Beekhuis.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
0: Ja, Naomi, we hebben het veel gehad over hoe, maar nog niet echt over het wat. Wat is de beste manier om iemand aan te spreken op de werkvloer die ongepast gedrag vertoont? En dan eigenlijk niet nog als je echt over de schreef is gegaan, maar als je ziet dat het misgaat, wat moet je dan doen?
29: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar doen we ook best wel veel onderzoek naar, ook met die experimenten die we dan doen, waar we echt ook letterlijk mensen met verschillende woorden aanspreken en dan kijken van wat doet dat met hun stressniveau? Wat doet het met het vermogen om te onthouden wat er gezegd wordt? Wat doet het met hun motivatie om te denken van oh ja, dan ga ik mijn gedrag aanpassen? En daar zien we eigenlijk dat de natuurlijke neiging die heel veel mensen hebben, dat juist eigenlijk averechts werkt.
0: Dus, en wat bedoel je daarmee? Als ik zie dat er iets misgaat en ik wil ingrijpen, dan is dat niet de goede manier.
29: Nou, vaak wat we doen is iemand proberen uit te leggen hoe fout het is wat hij heeft gedaan.
0: Ja.
29: Wat dat eigenlijk slecht is. Hoe oneerlijk iets is. Dat het eigenlijk toch niet kan.
0: Een soort morele les.
29: Ja, morele les. En heel erg iemand veroordelen als persoon. En we zien dat mensen daar dus heel slecht op gaan. Daar gaan ze niet, zoals wij dat noemen, in de verbeterstand staan. Terwijl dat is eigenlijk wat je graag wil.
0: Ja, dat doen ouders misschien ook wel bij hun kinderen.
29: Nou ja, dat krijg ik soms wel te horen als ik daar over lezingen geef. Ja. Dat mensen zeggen van, oh, dit kan ik thuis in mijn relatie ook wel goed gebruiken.
0: Ja. Maar wat moet je dan wel doen?
29: Nou, dus het omgekeerde, eigenlijk heel simpel. Dus wat wij zeggen, vooruitkijken. Dus zeggen van wat zou je de volgende keer anders kunnen doen. Veel meer focus op wat jij zegt en niet of jij wel bent. Of geen goed persoon bent. Probeer het meer als een soort vaardigheid. Van jij kunt dat ook leren in plaats van wat ben je nou voor slecht iemand. Mm-hmm. En dus geef je iemand ook een soort uitweg. Want iemand moet wel begrijpen dat iets verkeerd is.
0: Ja.
29: Maar iemand moet ook de kans krijgen om zich te verbeteren zonder dat hij meteen gecanceld wordt.
0: Ja.
29: En we zien dat daar heel vaak, juist als er dus gestart wordt met we gaan aandacht aan dit onderwerp besteden. Als mensen dan op een verkeerde manier worden aangesproken of wat volgens ons onderzoek dan niet de productieve manier is, dan zien we dat mensen zich daardoor juist onveilig gaan voelen. Ja, en dat wil je natuurlijk niet.
0: Nee, begrijpen we dan soms ook dat ons gedrag heel erg beïnvloed wordt door de mensen om ons heen? Dus dat er misschien één iemand er fout in gaat, maar dat je vaker meer resultaten bereikt als er echt een cultuuromslag in de groep plaatsvindt? Is dat belangrijk?
29: Ja, maar die cultuuromslag is natuurlijk ook heel moeilijk. Dat vinden heel veel mensen, die zien dat ook wel en die benoemen dat ook wel. Maar tegelijkertijd is het dan van, dat is een soort hopeloze taak. En dat is dus heel moeilijk en dat is dus heel taai. En dan is het ook heel snel van, laat maar. En dat is natuurlijk jammer.
0: Ja.
29: Want die cultuur die maak je met z'n allen. Dus je kunt hem ook met elkaar veranderen.
0: Ja, en daar haakt ook de campagne op in van Sieren. Man, zeg er wat van. Als je als man iets ziet waar vrouwen onheus bejegend worden of lastig worden gevallen, spreek het uit. Is dat een effectieve campagne, denk je?
29: De campagne weet ik niet, maar we weten wel ook, hebben ook onderzoek naar gedaan, als dus iemand die zelf niet het slachtoffer is voor iemand anders opkomt, dat heeft een hele grote impact. En ook omgekeerd, als dat niet gebeurt, dat hebben we ook bij die commissie van Rijn heel duidelijk gezien. Waar mensen zeggen van, dat er iets gebeurde of dat iemand zich misdroeg, dat was er nog te daaraan toe. Maar wat het ergste was, is dat niemand zei wat van, niemand kwam voor mij op. Toen ik een klacht ging indienen, werd er alleen maar gezegd van, stel je niet zo aan. En ze zei, dat was eigenlijk het ergste, dat niemand erkende hoe schadelijk dat was.
0: Dus als je voor iemand op zou komen, dan kan het ook op de groep weer werken, dat de groep ziet, we moeten ook iets doen.
29: Ja, en dus, je hebt dus ook heel vaak dat mensen die niks zeggen of die niks durven te zeggen, waarvan je denkt van die zullen het wel prima vinden allemaal. Dat er dan ook een soort opluchting is als de eerste zegt van volgens mij klopt het niet. Dat andere mensen dat ook benoemen. En dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat iedereen dit vervelend vindt. Alleen, het is heel moeilijk om dat als eerste te benoemen.
0: Ja, ik zie dat wel eens in de stiltecoupé in de trein.
29: Ja, ja.
0: Dan gaat iemand bellen of praten en dan zie je mensen elkaar aankijken. Ja. Ga jij iets van zeggen? Zal ik het doen? En dan Ik doe dat wel.
29: Ja.
0: En dan zijn mensen heel opgelucht. Dat
29: ik ben ook zo iemand die het dan zegt. Ja.
0: Ja. Waarmee ik dan de stilte doorbreek in die treincoupé. Maar dat is weer een ander verhaal. Jij onderzoekt al jaren het gedrag van anderen. Wanneer ben jij zelf voor het laatst aangesproken op jouw gedrag? Gebeurt het überhaupt?
29: Ik probeer dat wel uit te lokken.
0: Ja?
29: Dus ik vraag daar ook wel om. Ook dus bij mijn teamleden. En we besteden daar best wel veel tijd aan. Ook met elkaar te praten. Ook hoe het met iedereen gaat. En om ook te weten hoe het met iedereen zijn thuissituatie is. Dat je ook weet van die moeten we nou even een beetje ontzien.
0: Ja.
29: Dus we proberen daar wel expliciet naar te vragen. Maar wat ik net vertelde, we krijgen dan toch terug van het is toch wel heel moeilijk. Vind het toch wel heel spannend en dat blijft natuurlijk.
0: Ja, ben je zelf wel eens bewust van gedrag dat van jou zelf misschien niet helemaal goed was?
29: Tuurlijk.
0: Ja?
29: Ja, tuurlijk.
0: En dan zeg je daar wat van?
29: Ja, ik laat me natuurlijk soms ook leiden door emotie of frustratie of tijddruk of wat dan ook. En als ik me dat laat realiseren, dan probeer ik dat wel te benoemen of sorry te zeggen of goed te maken. Of denken van dit moet ik de volgende keer anders aanpakken. Maar ik ben ook een mens, tuurlijk. Ja,
0: daar begonnen we mee, inderdaad. Je zegt, we proberen rekening te houden met bijvoorbeeld thuissituaties waar het niet zo goed gaat. Dan kom je eigenlijk in een soort privacy conflict, lijkt mij. Is dat... Ja, hoe ga je daarmee om?
29: Nou, mensen kiezen zelf wat ze willen vertellen natuurlijk.
0: Ja. En als mensen dan vrienden worden, als je zei net, je bent bevriend, je bent getrouwd met een collega, dan wordt het ook diffuus natuurlijk, hoe je met elkaar omgaat.
29: Ja, dus je kunt dan ook vanaf dat moment dat je bijvoorbeeld een relatie met elkaar hebt, daar ook heel goed op letten dat je dat niet met elkaar vermengt. Dus een van de dingen die wij toen hebben gedaan, is dat we hebben gezegd, we gaan nooit bij eenzelfde werkgever solliciteren.
0: Nee, ja. En als het dan allemaal benoemd is, geconstateerd, hoe ga je als organisatie zorgen dat het voortaan wel goed gaat met de omgangsvormen?
29: Sorry, kun je nog een keer zeggen?
0: Ja, als je
29: nog na te denken
0: over je relatie. Ja, dat begrijp ik. Maar morgen gaan we het hebben over relaties. Dus luister naar morgen ook naar de Big Five. Hoe ga je als organisatie om met verandering van omgangsvormen als je geconstateerd hebt, dit gaat niet goed, dit en dat schort eraan, dit gaat wel goed en we willen beter. Wat doe je dan als leidinggevende of als organisatie?
29: Nou, misschien precies dat riedeltje wat jij net opnoemde, benoemen en daarmee aan de gang gaan en elkaar daar ook op bevragen en zeggen van, is dit nou onze oude manier van doen of past het bij deze nieuwe manier van doen? En nou, ik kom toch weer op dat gesprek terug wat wij gisteren hadden van, wat is nou open en respectvol met elkaar omgaan? Als je dat één keer zo met elkaar hebt besproken, dan is het bijvoorbeeld daarna ook makkelijker als een keer iets gebeurt om te zeggen van, ik vind dit er nou echt niet bij passen of dit vind ik nou een goed voorbeeld van. Oké, je bent over de schreef gegaan, maar je hebt dat wel goed weer benoemd. En zo kan je elkaar ook helpen om het concreter te maken. Dat mensen denken van, oh, maar nou snap ik het en dit kan ik ook wel.
0: Ja, benoemen dus. Mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. Ik noemde het net al even kort, morgen gaat het over relaties.
29: Ja.
0: Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast van morgen. Dat is Tila Pronk. Zij is relatiewetenschapper en universitair hoofddocent van de Universiteit Tilburg. Weet alles over relaties en dating. Wat zou jij haar willen vragen?
29: Ja, ik ben heel benieuwd naar de tegenwoordige tijd van internet daten. Ik heb dat zelf gelukkig, denk ik dan, niet hoeven mee te maken.
0: Nou ja, ach, het is ook een manier.
29: Ja, nou, dus ik zou aan haar willen vragen van, wat heeft dat nou veranderd? Want mensen die zijn dan door die apps heel erg gewend om een soort verlanglijst op te stellen. Van, dit is waar een partner aan moet voldoen. En als dat niet zo is, dan hoef ik niet eens met die persoon te praten. En ik vraag me af of dat nou de manier is en of je daardoor niet ook juist slechter in staat bent om echt te zien wie je voor je hebt en wat die persoon te bieden heeft.
0: Ja, dat lijkt me een hele mooie vraag morgen voor Tila Pronk. Ik dank je, Naomi Ellemers, hoogleraar organisatiegedrag en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En alle afleveringen van deze Big Five over omgangsvormen in de 21ste eeuw kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Nu BNR Zaken doen met Mark Beekhuis. Ik spreek jullie morgen weer. Dag!
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
11: BNR Business Beats.
10: Met de beste pop, funk en soul.
11: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
12: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
17: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
18: En AI is een hele logische volgstap.
16: En tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
18: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
19: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
20: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
2: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
21: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
23: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
24: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
26: Nu in de BNR-app.
8: De algemene vergadering van de Verenigde Naties is van start gegaan. Chipgigant AMD is nu 1 biljoen dollar waard. En huizenprijzen dalen voor het eerst in maanden. Een lichte krimp in augustus. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB zit Mandy van der Plas. Mandy, hoe is het op de weg?
27: Goed, het rijdt goed door onderweg. En we zijn op dit moment zelfs eventjes filevrij. Wel meldt Flitsmeister meerdere snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 31,0. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem is het oppassen bij 83,1.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de FIOD een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten. Dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. KLM wil vanaf eind volgende maand weer op Dubai, Riyadh en Dammam gaan vliegen. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten wordt nu niet gevlogen op de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. KLM vloog ook een tijdje niet meer op Tel Aviv, maar is daar eind vorige maand weer mee begonnen. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. En nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Donald Trump veegt de waarschuwingen voor AI van tafel en die kondigt een AI force aan om de sector juist te versnellen. Ga ik zo bespreken in het beleggerspanel van BNR Zaken doen.
31: Play Everyday met de nieuwe collectie van Mr. Marvis.
0: In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
5: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
7: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. buffer.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. buffer.nl.
10: De Nationale Autoshow.
11: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
12: Meindert en Wouter.
15: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
11: Bijna de helft.
15: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
10: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
15: Het kwartje valt nu pas.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
25: In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast.
22: Download de BNR-app
25: en blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
8: Hele goedemorgen. BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je meer over Total Energies in het beleggerspanel. Vanaf 12 uur bespreek ik macro-economisch nieuws met Arnoud Boot. En om 12:30 dan is Geert-Jan Zandbergen te gast, commercieel directeur van Bolletje. Want willen de jonge generaties nog wel Bolletje? We beginnen met het economisch nieuws van de dag. Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers betaald verlof aan als ze reservist worden bij Defensie. Zo kondigde ING gisteren bijvoorbeeld aan dat ze 10 dagen betaald verlof gaan aanbieden aan personeel die als reservist aan de slag gaat. En ze zijn dus, niet het eerste bedrijf die deze stap zetten. Met deze verlofregeling geven bedrijven hun personeel de ruimte om reservist te worden. Dat is een goede ontwikkeling, vindt Jannes van der Velde, woordvoerder bij werkgeversvereniging AWVN.
28: Ik kan niet echt voor de werknemers spreken, maar de werknemers die leveren echt in, maar als we dit gaan doen. Ja, die doen dat omdat ze toch de overtuiging hebben dat ze iets moeten leveren. En dat geldt ook voor bedrijven. Bedrijven die kunnen weliswaar aanspraak maken op een hele kleine vergoeding als ze mensen een poosje kwijt zijn. Maar dat is 55 euro per dag of zoiets. Daar is het grote geld niet mee te verdienen. Het komt echt voort uit overtuiging dat we iets te verdedigen hebben als samenleving. En dat we daar iets aan moeten doen.
8: En dat zei Jannes van der Velde, woordvoerder van de werkgeversvereniging AWVN. De Zwitserse bank UBS die krijgt van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro. De zaak draait eigenlijk om de bank Credit Suisse. Die bank werd in 2023 overgenomen door UBS en dus gaat de boete ook door naar UBS. Volgens het OM heeft Credit Suisse zich jarenlang schuldig gemaakt aan het helpen van zwartspaarders. Dat gebeurde tussen 2005 en 2015 bij 12 verschillende klanten. Mensen die hun vermogen op Zwitserse bank rekening onderbrachten om dat zo buiten het zicht te houden van de Belastingdienst. En dat mag dus niet. In die periode zijn 80 onjuiste belastingaangiftes gedaan. En niet alleen dat. Ook zou Credit Suisse hebben geholpen om te voorkomen dat post naar Nederlandse adressen zou worden gestuurd. Ook werden schuilnamen gebruikt voor klanten die het bij het contact met de bank en zijn vennootschappen opgezet in landen die geen fiscale gegevens delen met Nederland. Credit Suisse zou dit allemaal hebben geweten en daarom zijn ze medeplichtig, zegt het Openbaar Ministerie. Als gevolg van de overname van Credit Suisse door UBS moest de toenmalige topman van UBS, de Nederlander Ralf Hamers, voormalig ING-baas, het veld ruimen. En de hulp aan zwartspaarders speelt in de tijd dat Hamers nog niet de leiding had. Dus was daarvoor bij de Zwitserse bank. Ondertussen kijken we even naar de AEX. Die staat op 1108 en een halve punt grofweg. Om 1 uur hoor je meer van onze beursnerds. Total Energies keert na 5 jaar terug naar Venezuela. Het land met de grootste oliereserves ter wereld. En Heineken koopt misschien wel honderden Britse pubs van een keten die bijna bezwijkt onder zijn schulden. Ik ga het allemaal bespreken in het beleggerspanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van beleggen. Vandaag met Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger. Welkom. En Corné van Zijl van Cardano. Cardano ook. Welkom.
1: Goedemorgen.
8: Er zit een O aan het eind en niet een derde A in jullie merknaam. Jammer. We gaan het hebben over AI. Dat is namelijk een onderwerp dat ons al dagen bezighoudt. Moeten we een beetje op de pauze drukken? Of zoals Donald Trump zegt, juist een AI-force instellen voor de versnelling van de ontwikkeling van AI. Ja, eerder kwam de topman van Anthropic, Amudei, juist met een essay en daarin een oproep om even komen aan te doen. Want ja, het gaat allemaal wel zo hard. Hebben we het allemaal nog in de vingers? Daar kan je dus kennelijk op 2 manieren naar kijken. Vorige week zagen we nog de zorg over. Zagen we die zorgen ook terug op de beurs van veel AI-bedrijven. Zijn die zorgen eigenlijk vandaag nog te zien, Wim?
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Of de richting op in Silicon Valley. Mark Zuckerberg, die kijkt een andere kant op. En Trump, die wil ook helemaal van regulering eigenlijk niks weten. En die zegt van ja, we zitten in een wapenrace. Ook met AI en met technologie, met China. En die wil het zelfs een extra impuls geven.
2: Ja, Corné, heb je het wel eens meegemaakt? Dat een bedrijf dat naar de beurs wil en zeggen, we zijn zo goed. Misschien roei je wel 10% van de wereldbevolking uit.
3: Nou, dat is een 10% kans dat de hele mensheid
2: 10%
3: wordt
2: uitgeroeid. Ja, inderdaad, ik ging even mee in de formulering van de...
3: Maar nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Het zou een leuke risicoparagraaf in de IPO-prospectus zijn. Maar,
2: die zal er toch moeten komen, die risicoanalyse?
1: In oktober.
3: Ja, inderdaad.
1: Nee, waarschijnlijk.
3: Het grappige is als je gaat kijken hoe beleggers daarmee omgaan. Die hebben natuurlijk een asynchroon profiel. Heel simpel. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Als we dood zijn, maakt het toch niks uit. Dus dat deel van
2: als we uitgeroeid zijn, dan maken die aandelen niet meer uit.
3: Nee, inderdaad. Nou, dat is zo, ja. Dus zo kijken beleggers er wel naar. Dus je kan de onderkant van het risico kan je gelijk de afhalen, want dat heeft toch geen zin. Of je nou wel of niet die aandelen hebt, je bent dan toch dood. Maar wel de positieve kant, die hou je dus wel over. Dus per saldo, als je naar de risicorendementsverhouding gaat kijken,
2: asymmetrisch is het.
3: Een asymmetrische verhouding. En dat zie je wel heel duidelijk terug. Nou, wat we wel duidelijk zagen is dat de AI-bedrijven, de Magnificent Seven, daar zag je eigenlijk niet eens zoveel reactie. Het waren vooral de toeleveranciers, de ASML, de SK Hynix, Samsung, Siemens Energy, dat soort standaardbedrijven. Daar zag je wel heel duidelijk dat er een koersreactie was. Maar dat is ook daar weer hersteld.
2: Ja. Is het nou een goede reactie? Die zegt, oké, als we straks dood zijn, maakt het toch niet uit?
1: Nou, kijk, in die prospectus, dat werd al genoemd, dan moet je eigenlijk alle risico's in kaart brengen. En dit is er één van. Kijk, we hebben een wereld waar we ook kernwapens hebben. Nou, AI-toepassingen zouden ook zeg maar een rol kunnen gaan spelen. En dat doen ze al. Mm-hmm. In de militaire technologie. En ja, dan wil je dit wel genoemd hebben. En ik hoorde het vorige week van onze conculega Jos Verstappen. Die zei, ja, 1/10 van de mensheid, dan is de kans ook groot dat een aantal advocaten, zeg maar, toch wel tot de overlevenden behoorden. En die komen dan met een potentiële claim. En ja, dan kan je het maar beter gemeld hebben van tevoren. Ja,
2: dat en jullie hebben verschillende statistieken, allebei hoor ik. Want jij zegt dat de kans is dat 1/10 van de mensheid wordt uitgeroeid.
1: Nee,
2: en Corné zegt dat de kans is 10% dat de mensheid wordt uitgeroeid. Het is net niet hetzelfde.
3: Nee, inderdaad.
2: Als we met z'n allen weg zijn, dan valt het risico ook anders uit.
1: De goede formulering, er is een kans dat een toepassing tot uitroeiing van 10% van de mensheid zou kunnen leiden. Nou, dat is al
3: een andere bewoording gelezen.
2: Ik heb ook een andere gelezen, maar dat maakt niet uit. Evengoed, 10%.
3: Het blijft een drama.
2: Ja, en ik heb het idee dat dat helemaal geen rol lijkt te spelen. Dat
1: geruststellend was dat het niet voor 2030 zou gebeuren. Ja, maar
2: dat is ook nog een paar drie jaar verder.
1: We hebben nog even.
2: Nee, maar is dit iets waar je als bedrijf dan inderdaad moet zeggen, wij moeten even op de pauzeknop drukken? Of moet je dan zeggen, zoals Donald Trump, weet ik veel, maakt mij niet uit. Als het Chinezen zijn die toevallig allemaal overlijden, maakt het me helemaal niet uit. En Amerikanen interesseren hem ook niet heel veel, heb ik altijd het idee.
3: Dat zijn jouw woorden.
2: Ja,
3: ga ik niet herhalen.
2: Dat is mijn indruk.
3: Maar dat zou zomaar eens kunnen. Nou ja, wat je dus ziet is dat ze... Ja, ze zien het risico. En ja, je zou dus op de pauzeknop moeten drukken. Maar het is net als een minder Formule 1-wedstrijd. En zo heb ik het ook omschreven in een column van het FD vorige week. Als Max Verstappen zegt van ja, het gaat allemaal veel te hard. We moeten eigenlijk met z'n allen eventjes wat minder doen. Op het heet van de strijd, je wil allemaal winnen. Ga je niet dat gaspedaal loslaten. Je gaat vol speed ahead.
2: Ja.
3: En dat geldt ook voor die AI-bedrijven. Dat geldt ook voor OpenAI en Anthropic. Als je ziet dat de concurrent jou inhaalt en je zegt, ja, we moeten eigenlijk met z'n allen zachter gaan, ga jij niet het gaspedaal loslaten. En dat is denk ik wel essentieel. Ze blijven
2: en
3: allemaal...
2: Die bedrijven zelf niet. Maar dan ga je het parcours ga je aanpassen dat er niet een heel lang stuk is.
3: Ja, dat de overheid zou wat moeten aanpassen. En dat, nou ja, dat is heel duidelijk, dat gaan ze niet doen. En van de Chinese kant hoef je dat ook helemaal niet te verwachten. Dus wat dat betreft gaat het... Ja, het zou nodig zijn, maar het gaat niet gebeuren.
1: Nee, om de metafoor nog wat uit te breiden. Je zou wel willen dat de toeschouwers door de vangrails ook beschermd worden. En of de hoofdrailspelers de coureurs zelf schade oplopen. Ja, dat is een risico van het ondernemerschap en van het spel, zo gezegd. Maar ja, het beroep op regulering, dat is eigenlijk ook een beetje een paradox. Want dat lukt dus niet. Dus zeggen sommigen...
2: We hebben het nog niet geprobeerd.

0: dan hebben ze de grote vrijheid. Nou, voor het gebruik en dergelijke en voor bepaalde applicaties denk ik dat er wel regelgeving mogelijk is. Ik twijfel overigens heel erg aan de effectiviteit van regelgeving om technologische ontwikkeling te bedwingen. Ik denk dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Maar de toepassing...
1: Nee, maar wel in hoe je het ontwikkelt.
0: Nou, ook dat. Hè. Er hoeft maar een terreurorganisatie te zijn en die over de mogelijkheden en de AI-chips enzovoort beschikt. Er is heel veel mogelijk. Dan heb je het toch over de bondscenario. James Bond enzovoort.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, het woord Bond, hè, vertrouwen.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben we eigenlijk ook niet in Trump als het gaat om dit soort zaken.
1: Ook niet in Xi.
0: Aan de andere kant, hij is wel een beslisser. En ik denk dat je de Chinezen ook niet echt kan vertrouwen. Dus in dit opzicht heeft hij wel een beetje, denk ik, gelijk.
1: En wat natuurlijk ook ingewikkeld maakt, JP Morgan die rekende uit dat in de S&P 500 bedrijven met AI, die dat veel gebruiken, dat die gewoon een hoger rendement halen. Hogere netto winstmarge, 3,4 procentpunt speelt dat. Ja, dan is het natuurlijk ook heel lastig om tegen te houden. Zeg, je kan efficiënter, je kan beter werken, maar ja. Je mag niet.
2: Nou, maar het zijn in dit geval natuurlijk vooral de klanten van die AI-bedrijven die daar de rendementen mee maken. Wat je ziet, je moet in de toeleveranciers, want daar gaan de winsten helemaal door het dak heen. Maar als je nou gaat kijken van de AI-adopters, degene die het meest AI gebruiken, ja, die werken een stuk efficiënter. En dus gaat daar de winsten van harder omhoog dan de bedrijven die dat niet doen.
0: En dat wordt beloond op de beurs. En wat we telkens zien, voor zover ik ook de gelegenheid kreeg om die data in te zien, de AI-projecten leveren iedere keer toch nog weer een hogere ROI, dus een hogere winstgevendheid op dan zelfs van tevoren gedacht. En ja, de beurs loopt daar enigszins op vooruit, soms met de waarderingen ook. Maar AI is gewoon een enorme kracht. En dat zegt Trump ook, hè, ongeveer al goed voor 25% van de Amerikaanse economie. Hè. Van het voorjaar dachten we toen die Iran-oorlog uitbrak, van nou gaat de investeringen en het consumentenvertrouwen weer aangetast worden.
1: Ja.
0: Nou, de investeringen in AI-ontwikkelingen zijn zo sterk.
1: Vol tempo doorgegaan inderdaad.
0: Alles overschaduwt, overvleugt.
1: AI schijnt ook beter te voorspellen dan mensen tegenwoordig. Hè? Als je zeker de wat iets langere termijn, kunnen ze beter voorspellen dan jullie.
2: Ongetwijfeld.
1: Nee, maar jullie zijn natuurlijk als analist, jullie beleggen, jullie zorgen voor keuzes van waar je in je geld in zet.
2: Ja,
1: hoeveel gebruik je het op het ogenblik?
2: De
1: hele dag?
2: Veel, ja.
1: De hele dag.
2: Zowel het bedrijf stelt de meest geavanceerde modellen ter beschikking, maar ook binnen Bloomberg zie je dat al heel veel AI gebruikt wordt. En
1: is jullie rendement daardoor omhoog gegaan? Kan je dat aantonen? Want je hebt het erg van de cijfers, je houdt jezelf ook heel erg bij, weet ik.
2: Qua tijd wel. En het grappige is, er zijn heel veel AI beleggingsmodellen al natuurlijk qua marketing in de markt geplaatst. Om betere rendementen te maken, die doen het allemaal nog niet zo zoals ze zou mogen verwachten. Dus ze halen nog geen beter rendement.
0: Okay. Productiviteit is toch wel wat toegenomen.
2: Die is zeker toegenomen.
0: Ja.
3: Mark Beekhuis.
1: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Wim Zanenburg van Stroeven-Lemberger en Corné van Zijl van Cardano. Jullie laatste transactie, wat was die, Wim?
0: Ja, bij Stroeven-Lemberger was dat toch een beetje een enorme discussie of we wel of niet onze energie- en oliebelangen nog wilden uitbreiden. Als je kijkt naar de winsttaxaties voor volgend jaar en ook als je kijkt naar de futures, de termijncurve van olie, dan rekent de wereld blijkbaar toch nog steeds op een daling van de olieprijs. Maar wij waren wat onderwogen en we denken toch dat de onrust in Iran, in Hormuz, in de Rode Zee, de logistieke ketens, dat het allemaal langer gaat duren. Dus we hebben onze positie in Chevron uitgebreid en ook zelfs nog bijgekocht.
1: Oké, ondanks dat de olieprijs inderdaad vandaag onder de $100 ineens is. Corné, heb jij voor een leuke iets op de kop weten te tikken ergens?
2: Ik heb afgelopen week wat iShares onroerend goed aandelen gekocht. Om de simpele reden dat er een enorme hoge correlatie is met de rente en de relatieve performance van die onroerend goed aandelen. En nou, die rente was zo hard gestegen dat die onroerend goed aandelen stonden onder druk. Dus de rente is wat afgekomen, dus dat kwam goed uit. Er is één dingetje geweest. Afgelopen week was er een verkiezingsronde in Duitsland geweest, met name in Berlijn. En Berlijn is de linker nu zo'n beetje aan de macht gekomen. Die is enorm en die is heel erg op het beperken van de rentes. Die dreigt zelfs met het confisceren van al het onroerend goed. En een van de grootste belangen in deze iShare is Vonovia. Die zit voor 11% in deze tracker. En voor Novia, 29% van de portefeuille zijn huizen in Berlijn.
1: Dus misschien heb je verkeerd gegokt, maar dat ga je ze vanzelf ontdekken.
2: De performance was niet slecht, maar een heel stuk minder dan ik had verwacht. Met name door die enorme verkiezingsoverwicht van die linken. Ja. En zo zie je, zo moet je overal rekening mee houden. Dan heb je een mooi beeld over de rente, dat komt allemaal goed uit. En vervolgens komt er een verkiezingsuitslag in een deelstaat van Duitsland, waarbij je dan toch je rendement wat ziet verdampen.
0: Ja, er was al eerder een referendum in Berlijn, hè? Dus...
2: Ja, maar dat is al zo lang geleden. Dat was natuurlijk al bekend en daar stond, dat zit al ingeprijsd. Maar deze overwinning was nog niet bekend.
1: Oké, laten we het hebben over Total Energies. Je had het over Shell en Chevron, dus dan zitten we in dat domein ook. Total Energies is teruggegaan naar Venezuela. De Franse energieconcern was daar weggegaan. Heeft nu de intentieverklaring ondertekend voor samenwerking aan nieuwe energieprojecten in het land. En er zit gewoon heel veel olie in de grond en... is dat een logische stap dat ze terug zijn? Want de Venezolaanse olie is niet die van de kwaliteit uit Texas en die zeker niet die van Brent.
0: Het is hele zware olie, maar wat heel aantrekkelijk is, is Venezuela heeft de grootste oliereserves ter wereld zelfs. Ja. Dus er is veel. En ze worden over streep getrokken, denk ik, door allerlei subsidies. ExxonMobil is er mogelijk toch ook weer een terugkeerder. Chevron is er altijd gebleven. Die markt die heeft toch wel zijn aantrekkelijkheid gegeven, ook de geografische spreiding. Maar Total heeft even 2-3 jaar geleden ook de naam veranderd. Total Energies, om ook meer op, de duurzame ontwikkeling in te zetten. En niet alleen op stranded assets zoals olie en gas toen nog steeds werden genoemd. Nu zie je toch wel dat ze toch weer die oliekant optrekken. Maar goed, koers is ook al behoorlijk opgelopen. En wij hebben inderdaad discussie gehad, hè, wat ik net noemde over die keuze binnen de energiesector. Nou, Total Energies was ook mogelijk een goede kandidaat. Maar ze hebben dit jaar ook schade geleden doordat ze productiefaciliteiten ook met name van LNG in Qatar hebben verloren. Die werden beschoten.
1: Ja, en wie zei, ze werden een paar jaar geleden stranded assets genoemd.
0: Ja.
1: Dat label is helemaal weg?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het toch nog even gaat duren voordat de wereld zonder fossiele brandstoffen kan.
1: Als jullie blijven investeren in nieuwe infrastructuur,
0: aan de
1: wel
0: kant,
1: natuurlijk.
0: Echt, als je kijkt naar, ik heb gisteren toevallig ook een beleggingspresentatie bijgewoond van alle nieuwe ontwikkelingen op energiegebied. Total Additions worldwide is toch vooral solar, dus zon en wind. En er is ook weer nieuw initiatief om kernenergie te ontwikkelen. Maar dat duurt echt jaren, zelfs met de kleine reactoren. En wat er met zon en wind wordt opgewekt, dat groeit heel hard. Een totale bijdrage aan de energieproductie die toch weer...
1: Dus moet je daar dan niet zijn met je investeringen?
0: Nou, daar zitten we ook.
1: Daar zit je ook. In. Ja. Corné, doe je ook aan energie?
2: Iedereen doet aan energie, denk ik.
1: En eet gebruik daarvan, maar investeren daarvan?
2: Ja, maar wij zijn een duurzame belegger, dus wij kijken heel kritisch naar welke bedrijven...
1: Je gaat niet zo snel naar Shell, Chevron of in dit geval Total Energies.
2: Ik weet de portefeuille van de aandelenbeleggers niet uit mijn hoofd.
1: Nee. Maar nou, dat kan me voorstellen.
0: Eén ding nog toevoegen, de energiebehoefte wereldwijd. Die nam mogelijk wat af, de energieintensiteit. Dus ten opzichte van de groei van de economie, die nam jaren af tot de datacenters kwamen.
1: Ja.
0: En dat zijn de energieslurpers en daar worden meerdere bronnen voor ingezet.
1: Over slurper gesproken, het over Heineken hebben nog eventjes.
2: Ik wou nog een heel klein dingetje, man. De grootste staat in Australië, Victoria, heeft gezegd... datacenters zijn van harte welkom. Dat hebben ze toevallig afgelopen dag gezegd. Alleen moeten ze voortaan wel zorgen voor hun eigen energie. En dat moet ook nog duurzaam zijn.
1: Dus zo kan het ook?
2: Zo kan het ook. Ja. Gewoon die...
1: Normeren.
2: Je bent welkom, maar wel onder die voorwaarden.
1: Ja, niks met subsidies, niks met boetes. Gewoon zeggen, als je wil komen, zijn dit de regels.
2: Ja.
1: Heerlijk, hou ik van. Heineken staat op het punt om voor 300 miljoen 300 pubs over te nemen van Stonegate. Dat is de grootste pubketen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde de Britse krant The Times gisteren. En Stonegate die gaat op het ogenblik gebukt onder een schuld van 3 miljard pond. Het getal 3 is belangrijk in deze zin, denk ik. En verkoopt daarom juist nu zijn allerbeste kroegen. Dat betekent dat dan ook dat het een koopje is eigenlijk, Corné? Als je gedwongen verkoop, leidt dat tot lagere prijzen?
2: Nee, maar er is wel veel vraag naar. En het zijn de beste, dus daarom is dit ook geen koopje. Als je gaat kijken, een jaar of 4-5 geleden hebben ze nog meer ketens overgenomen. En die kostte toen 500.000 pond per pub. En deze kostte 1 miljoen pond. pond per pub.
1: Maar dit zijn de beste die ze hebben. Dus misschien dat die ook meer waard zijn.
2: Ja, ja, dus is het ook logisch dat ze waard zijn. Ze hebben zelf hebben ze al 2350 ja. pubs, dus dat schiet lekker op. Het is niet zo dat het nou echt een briljante groeimarkt is. Toevallig ben ik in Engeland geweest vorige week. En nou, kan niet zeggen dat er allemaal jonge mensen zijn die. Het gros wat ik daar tegenkwam in een pub was echt al. Die dronken wel veel bier trouwens, maar was wel ruimgeschoots gepensioneerd. Ja. Dus het is geen groeimarkt. Bier is sowieso een moeilijke markt. En met name in de westerse wereld. Dus, maar ze zien het als echt een essentieel onderdeel om een verkoper te stimuleren. En dat werkt goed, denk ik.
1: Ja, we hadden gisteren in de avondspit François Sonneville, een bieranalist. Als je een vak kan krijgen, dan is dit het misschien wel. Die zei, maar het belangrijkste misschien van die kroeg is nog wel dat je daar je publiek kennis kan laten maken met nieuwe producten. Dus je hebt een nieuw biermerk wat je ontwikkelt. Dat zet je gewoon in je eigen kroeg. En dan kan iedereen het daar zien, gaan ze het daarna thuis kopen.
2: Ja, keep on dreaming. Zou dat
1: kunnen?
2: Natuurlijk kan dat. En het zal ook wel een impact hebben. Maar de impact is beperkt. Als ik al die oude mannetjes in die kroeg zie, die gaan gewoon op een Guinness over. Wat niet van Heineken is natuurlijk.
1: Nee, ja. Dat kan je daar dan niet krijgen. Maar er zal wel een andere lager zijn geen Heineken is.
2: Inderdaad. Dus nee, ik zie dat niet als groeimarkt. Groeimarkten zijn er wel bij Heineken. Zoals de 0.0 en de Stelt. Ja. En dat gaat echt. Ik heb afgelopen weken op wat feestweken achter de bar gestaan. Niet voor de bar, achter de bar. En als ik zie hoeveel er verkocht wordt tegen wat voor hoofdprijs, dan denk ik, nou, is wel een redelijke briljante strategie, dat Stelt. En als ik op mijn kantoor uitkijk, zie ik een spandoek van 20 meter groot van Stelt. Dus marketing is uitstekend en dat doen ze goed.
1: Ja, ze zijn overal, hè?
0: Ze zijn overal, maar inderdaad, die Britse pubmarkt, nou, geen groeimarkt, stijgende lonen, werkgeverslasten, veranderend consumentengedrag. Ik denk
1: echt helemaal mis van Heineken, als je zo zegt.
0: Het is een soort gegarandeerde afzet, hè? Dus verticale integratie in het bedrijf is jargon. En in dat opzicht, en natuurlijk wel de kans, en ze zitten er al, dus die expertise, daar beschikken ze al
1: kennen de markt
0: over, ze kennen de markt. En dan is dit, denk ik, ondanks de voorste prijs die ze betalen, wel een kans.
1: Oké, dankjewel. Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger, Corné Wendenzeil van Cardano.
4: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
1: En dit panel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even in jouw favoriete podcast-app of via de app van BNR. Zometeen, woningcorporaties die staan onder steeds grotere druk en die enorme bouwopgave die maakt het er allemaal niet makkelijker op. Blijkt uit onderzoek van EY. Gaan we zo over praten.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Wat is het geheim van actual investing? Bij Baillie Gifford gaat het ons niet om speculeren op de korte termijn. We nemen de tijd om de lange termijn kansen van bedrijven echt te begrijpen. Denk aan technologische doorbraak of compleet nieuwe bedrijfsmodellen. We zoeken naar de meest veerkrachtige bedrijven in de wereld. En vervolgens steunen we hen, soms wel tientallen jaren lang. Zoek op Actual Investors voor meer informatie.
21: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
22: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Wel meldt Flitsmeister wat snelheidscontroles. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen wordt geflitst bij hectometerpaal 168,0. En ook op de A4 wordt druk geflitst van Amsterdam naar Den Haag. Daar is het oppassen bij 31,1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
24: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft ervan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bij bijna 40 meldingen zijn er ook klappen uitgedeeld. In een internationaal onderzoek naar belastingfraude heeft de FIOD een Rotterdammer opgepakt. Die zou voor zo'n 4 miljoen euro hebben gefraudeerd door geld wit te wassen. Uit zijn huis en 3 bedrijven is de administratie meegenomen, plus geld en een auto. Vorig jaar werden in dezelfde zaak al 2 mannen opgepakt. De gevolgen van de brand bij Tata Steel gisteren blijven beperkt. Het vuur brak uit bij een transportband die naar een van de hoogovens leidt. Maar die is in onderhoud, laat het bedrijf weten. Dus de productie wordt er niet minder door. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Daar doet Tata onderzoek naar. KLM wil vanaf eind volgende maand weer op Dubai, Riyadh en Dammam gaan vliegen. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten wordt nu niet gevlogen op de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. KLM vloog ook een tijdje niet meer op Tel Aviv, maar is daar eind vorige maand weer mee begonnen. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van 5 miljoen euro. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gezet om het uit zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is veel bewolking, op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een bui mogelijk. Vanmiddag kan in het zuiden lokaal de zon even doorbreken. 18 tot 21 graden wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Het kabinet wil dat er 100.000 woningen per jaar worden bijgebouwd. Nou is de vraag of woningcorporaties daar wel genoeg aan kunnen bijdragen. Gaat allemaal om geld, blijkt uit onderzoek van EY. En kun je als pompfabrikant profiteren van een plekje op een grote beurs voor Nederlandse industrie? Dat gaan we zo vragen aan degene die daar staat op het ogenblik. Je hoort het in BNR Zaken doen.
26: Hans, waar liggen de regenjassen?
27: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
28: geeft ruimte.
29: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
3: Elke dag flitsen er wereldwijd tientallen deals voorbij tussen start-ups en investeerders. Joram Wijngaarden houdt dat al ruim 10 jaar bij met Dealroom. In baanbrekende businessmodellen vertelt hij hoe dat begon en hoe Nederland er nu echt voor staat. Qua start-ups dus. Luisteren morgenmiddag om 2:30 op BNR.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
5: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
2: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf
7: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
8: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ja, de financiële ruimte bij woningcorporaties die staat onder druk. Het kabinet wil dat er jaarlijks 100.000 woningen worden gebouwd, waarvan tienduizenden sociale huurwoningen. En de woningcorporaties die moeten daar een grote rol bij spelen, maar investeringen ja, die stijgen op het ogenblik sneller dan de inkomsten. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau EY. En daardoor loopt dus ook die bouwopgave van 100.000 woningen per jaar gevaar. Gaan we over praten met Arjen Brinkman van de vastgoedafdeling van EY Parthenon. Dat is de consultancy-tak van EY. Goedemorgen, meneer Brinkman.
11: Goedemorgen.
8: Ja, die inkomsten blijven achter. Dat de investeringen toenemen, dat kan iedereen aanvoelen als je 100.000 huizen per jaar gaat bouwen. Maar waarom blijven de inkomsten achter?
11: Nou, wat je vooral ziet is dat de huurinkomsten niet per definitie over de afgelopen 5 jaar zijn afgenomen. Die zijn gewoon met 14% gestegen. Maar wat je met name ziet is dat de exploitatielasten met 48% zijn gestegen, maar ook de personeelskosten met 36%. Maar de grootste uitdaging ligt met name in het feit dat investeringen in nieuwbouw en in verbeteringen over deze periode met 77% zijn gestegen. Dus vanuit de huurinkomsten kunnen deze kosten niet meer worden gedragen.
8: Oh, en ja, dat is wel waar het vandaan moet komen op het ogenblik. Of zegt u de overheid moet bijspringen?
11: Nou, wat je ziet is natuurlijk dat woningcorporaties mogelijkheid hebben om goedkoper te lenen bij het WSW. Je ziet dan ook dat de schulden flink oplopen. Dus de financieringslast neemt ook sterk toe. En uiteraard is het een oplossing om vanuit de overheid meer financiële middelen te krijgen. Ik denk ook dat je dat ziet, ook in Prinsjesdag natuurlijk. Hè, de 7 miljard die genoemd is door de minister Van Vro. Maar dat is natuurlijk niet alleen de oplossing financieel gezien.
8: Nee, want die 7 miljard, zit dat wel al in uw analyse? Of was u daarvoor al klaar met rekenen?
11: Nee, daarvoor waren we al klaar met rekenen.
8: Nee, Oké, dus misschien dat een deel van het probleem opgelost is al?
11: Ja, een deel van het probleem, denk ik. Kijk, het geld wordt gebruikt aan het verlagen van de overdrachtsbelasting, aan een woningbouwimpuls. Hè. Dat is met name om ervoor zorgen dat een deel van de onrendabele top, zeg maar, daarvan wordt betaald. Maar dat is zeker niet de volledige oplossing. Kijk, we hebben het nu vooral over de ATAD-afschaffing. Dat levert ook 425 miljoen op. Dat levert ook een investeringsruimte op van 5 tot 6 miljard. Maar dan praat je over ongeveer 22.000 woningen. Nou ja, de opgave van 100.000 is natuurlijk veel groter.
8: Ja, inderdaad. En die ATAD gaan we niet al te veel de techniek in. Maar dat is een regeling die daarvoor is. Ja. Wat betekent dit nou voor corporaties? Die hebben hogere schulden, zei u al. Ze kunnen wel goedkoop lenen. Dus je zou denken, dat is misschien niet zo erg. Wat betekent het voor de positie van de corporaties?
11: Nou, wat ik met name zie is dat de financieringsruimte oploopt natuurlijk, of de kosten daarvoor moet ik zeggen, maar dat de investeringsruimte gewoon minder wordt. En wat je ziet in de markt is dat woningcorporaties steeds vaker een keuze moeten maken tussen gaan we ons eigen bezit verder opknappen en investeren, hè? Dat moet altijd. Maar ga je bijvoorbeeld een deel van het geld stoppen in nieuwbouw of ook in duurzaamheid? Dus je ziet dat het niet meer en kan. Dus ze maken keuzes daarin. En nieuwbouw is natuurlijk een hele belangrijke, want ze moeten naar 30.000 woningen toe van de 100.000 woningen. Maar het financieel is er niet altijd aanwezig. En als je veel moet investeren in je huidige bezit, is er geen ruimte om de andere doelstellingen te bereiken.
8: Kunnen corporaties zelf ook iets doen om er beter voor te staan?
11: Ja, ik denk dat als corporaties zelf natuurlijk ook de mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld kritisch te kijken naar de ruimte die er misschien nog in de huren zitten. Je zit natuurlijk wel aan een maximale huur, een sociale huur. Maar daar binnenin kun je soms nog wel hogere huren vragen. En ik denk dat het ook voor woningcorporaties belangrijk is dat je kritisch kijkt naar je investeringen. Investeer je veel in duurzaamheid, er staat vaak niet direct een kastroom tegenover of een hogere huurinkomsten. Ja, daar moet je gewoon denk ik kritische keuze voor maken en niet alleen maar puur deze opgave doen omdat het bijvoorbeeld vanuit de sector wordt verlangd of vanuit de politiek.
25: Helder, Arjen Brinkman van de vastgoedafdeling van EY Parthenon en dat is dan de consultancy-tak van EY.
9: Ongevraagd advies.
25: Slechts 1 op de 3 deskundigen die je op televisie ziet is een vrouw, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Het aandeel vrouwen stijgt wel, maar heel langzaam. En dus is het tijd voor ongevraagd advies aan de wetenschap, aan het bedrijfsleven. Dat komt vandaag van Maria Punch, spreker, coach, schrijver van het boek Podiumkracht, collega ook bij BNR. 31% als we het precies zeggen, dus grofweg 1 op de 3. Wat betekent dat percentage voor jou?
10: Ja, daar komt voor mij wel wat frustratiedamp vanaf. Vooral denk ik omdat het al zo lang rond dat 1/3 percentage bungelt.
25: Dat was toch heel lang, 20, 25? Dus we zijn al een paar procent opgestegen.
10: Ja, dat is wel langer geleden. Dus het heeft inderdaad zo rond de 20, 23 gebungeld. Nog veel lager dus.
25: Ja.
10: En toen is er op een gegeven moment veel aandacht gekomen voor representatie en waarom dat belangrijk is. En toen is er een soort van sprong gemaakt naar die 30, 31. Maar daar blijft het nu eigenlijk steken. En we kunnen natuurlijk praten over van waarom dat belangrijk is. En de onderzoekers hebben dan non-fictie gepakt. Maar als je echt inzoomt inderdaad op actualiteitenprogramma's, nou, programma's als deze bijvoorbeeld, waar het gaat over onderwerpen die ons allemaal aangaan, of dat nou de woningmarkt is, of je zonnepanelen, of kwaliteit van het onderwijs, ja, daar wordt ook onze mening gevormd. En daar halen we ook een deel van onze informatie vandaan.
25: Zeker.
10: En als je daar een selecte groep telkens aan het woord laat, ja, dan mis je gewoon perspectieven.
25: En wie heeft er nu ongevraagd advies nodig? De media, de bedrijven zoals EY, die kennelijk een meneer naar voren schuiven. Ik weet niet, misschien hebben we erom gevraagd. Ik ken de verantwoordelijke, dat weet ik niet helemaal precies. We hebben natuurlijk 2 beleggers gehad in het beleggerspanel. Waren toevallig ook 2 mannen. Daar zitten ook wel eens vrouwen tussen. Maar het is.
10: Ik denk dat redacties een grote verantwoordelijkheid hebben. Ik denk dat redacties veel kunnen leren van het boek van Janneke van Heugten. Zij is publiciteitsexpert. En zij heeft 50 vrouwelijke experts geïnterviewd. En dat zijn dus vrouwen die ja zeggen als de journalist belt. En er komt best wel een duidelijk beeld naar voren. En zij zeggen, wij vinden het belangrijk dat het onderwerp goed naar voren komt. Dat er ruimte is voor nuance. Dat ik niet onverwachts met een of andere pipo in discussie moet die ik niet ken en waar ik niet op voorbereid ben. Kortom, de inhoud staat voorop. En wat redacties ook wel zeggen is dat sommige mannelijke experts zichzelf aanbieden en zeggen, ik ben beschikbaar. Die hebben bij wijze van spreken de poederkwast al in de hand. Terwijl zij misschien niet.
25: Ik ga morgen een rapport. Mag ik erover komen vertellen?
10: Precies.
25: En terwijl vrouwelijke experts die we ook bellen, die zeggen ook heel vaak, ja, ik heb nog wel een collega, dat blijkt altijd een man te zijn, die weet hier eigenlijk meer van.
10: Ja, dat horen we vaak.
25: Is dat een terecht? Ja, dat is mijn persoonlijke ervaring, maar dat is ook maar een steekproef van 1.
10: Ja, nou, ik denk dat je dus bijvoorbeeld uit uit het boek van Janneke vaker in de media dus heel duidelijk kan zien dat vrouwen kritischer zijn op journalisten. Dus dat betekent dat wij misschien wel een betere pitch moeten hebben als we een vrouw bellen. En echt duidelijk maken van wat is de insteek, wat verwachten we van je en waarom willen we jou per se horen. Mm-hmm. En dat die zorgvuldigheid die vrouwen betracht, dat sommige mannen daar misschien ook een onsje van kunnen overnemen.
25: Ja, want dat is natuurlijk het andere. Als je een man belt, dan is het, kijkt hij of hij kan, maar niet of hij er verstand van heeft. Dat is,
10: is wat generaliserend.
25: Sorry, we hebben straks weer een mannelijke gast, het gaat niet over jou.
10: Maar dat is wel iets wat redacties zelf ook zeggen. Ja. Ik sprak ooit de chef opinie van Dagblad Trouw. Die zei, er is 1 man, die stuurt elke dag, geen grap, elke dag een opiniestuk in.
25: Ja, dat is een man, zeg jij dan. Dat is geen toeval.
10: Dat is toevallig geen vrouw.
25: Ja, kunnen vrouwen een deel van de oplossing zijn ook? Want wij maken nu zeg maar de redacties en de bedrijven die ze inhuren. Maar kunnen ook, zit daar ook een deel van de oplossing?
10: We hebben natuurlijk wel vrouwen nodig die ja zeggen. Die zeggen, bel mij maar voor de BNR ochtendspits om 6:10 bijvoorbeeld.
25: Ja, voor 6.
10: Of iets. Maar je moet ook even je stemoefeningen doen.
25: Dat is waar.
10: Of 's avonds laat. Dus een media optreden is heel vaak iets wat experts, je kan denken aan hoogleraren, die zitten op een internationaal congres. Je doet het er vaak bij. Mm-hmm. En iemand als Marieke Blom, die wij vaak ook hier in de uitzending uitzending hebben. Die zegt, ja, ik vind het gewoon belangrijk om toegankelijk over de economie te vertellen. Omdat er vaak heel gewichtig wordt gedaan over de economie. En ik zie dat dus ook als een soort rol voor mij om daar tijd voor te maken.
25: Ja, dus eigenlijk... Vrouwen zouden iets meer moeten nadenken over wat kan ik betekenen als ik gebeld zou worden.
10: Ja, nou, ik denk dus dat ze daar dus eigenlijk al kritisch over nadenken. Er speelt nog wel iets anders. En dat is dat we tegenwoordig online van alles over ons heen krijgen als je zichtbaar bent. Mannen
25: en vrouwen
10: ook.
25: Meer dan mannen. Ja.
10: Ja, en bij vrouwen is het venijniger en heeft het soms ook een seksueel intimiderend karakter. Dus dan denk je ook nog even extra na voordat je de auto inspringt.
25: Ja, oké. Okay. Dus we dit allemaal zo geïnventariseerd hebben. Wat is in 1 of 2 zinnen jouw ongevraagd advies aan de wereld?
10: Nou, ik zou zeggen bedrijfsleven, universiteiten, hogescholen, maar ook maatschappelijke organisaties. Wij bellen jullie vaak. Zorg dat je voor elke mannelijke expert tenminste 2 vrouwen ook klaar hebt staan. Dan maken we langzaamaan dat speelveld wat gelijkwaardig.
25: Kijk, dat is op zich een hele praktische aanpak. Maria Punch, spreker, coach, schrijver van het boek Podiumkracht, collega bij BNR. Dankjewel. En wil je ook het vorige advies horen? Dat was gericht aan Europese bedrijven. Omdat Europa nog minder investeert in AI dan China en Amerika. Zoek dan even ongevraagd advies op in je podcast-app. En abonneer je vooral ook even. Dan mis je geen enkel advies.
12: Zaken doen over de grens.
25: Elke dinsdag praten we rond dit tijdstip over zaken doen over de grens. En vandaag richten wij ons op het Verenigd Koninkrijk. Gaan we doen met Gerald Baal, CEO van Transfer LC. Welkom.
13: Goedemorgen.
25: En ik zeg Gerald, of is het Gerald?
13: Gerald, inderdaad. Ja, zeker als we over Engeland hebben. Hè?
25: Er zijn er verschillende smaken in. Over een paar weken dan is er een handelsmissie naar het Verenigd Koninkrijk.
13: Klopt.
25: Wat is dat voor een missie?
13: Het is een handelsmissie op het gebied van maritiem, luchtvaart en defensie.
25: Dus dingen waar we heel goed in zijn in Nederland.
13: Zeker, ja. Ja.
25: Maar de Britten ook?
13: Britten ook, maar die gaan flink investeren in modernisering en onder andere verduurzaming. En daar kunnen wij een hele belangrijke rol in spelen.
25: Oké, wat voor soort bedrijven gaan er mee met deze missie?
13: Ja, je hebt altijd de usual suspect, zeg maar. Hè. Dus dame shipyards bijvoorbeeld.
25: Ja, die zal altijd wel iemand beschikbaar hebben die mee kan gaan.
13: Precies, hè, of van Haskoning, groot ingenieursbureau, hè, als het gaat om maritiem. Bij luchtvaart gaat onder andere Fokker gaat mee. Maar veel belangrijker, daaronder zit natuurlijk een heel groot deel MKB'ers dat meegaat. Veel al belangrijke MKB'ers en dan soms ook nog wat start-ups. Ja, en daar is zo'n handelsmissie met name voor bedoeld natuurlijk.
25: Doe eens een voorbeeld van een paar belangrijke MKB-bedrijven waarvan je bent blij dat die meegaan.
13: Nou, je hebt een aantal composieten-specialisten bijvoorbeeld. Hè. Of iemand die heeft een duurzame oplossing voor vernieuwing van een haven. De haven van Liverpool onder andere. Mm-hmm. Zie je, die horen er zeker bij.
25: Ja, en waarom specifiek het Verenigd Koninkrijk? Want er zijn natuurlijk 200 landen of zo.
13: Zeker, maar er is er maar eentje, de tweede economie van Europa. Hè, na Duitsland de grootste, ja. Nummer 6 van de wereld natuurlijk ook. Terwijl eigenlijk maar 6% van onze export naar Engeland gaat. Hè, dus het is onze vierde exportmarkt.
25: Het heeft niets met de Brexit te maken.
13: Ja, maar dat is intussen alweer 10 jaar geleden.
25: Jawel, maar sindsdien horen ze niet meer bij ons.
13: Nee, dat klopt. Hè. Maar het neemt niet weg dat het wel de tweede export of de tweede markt is van Europa. Mm-hmm. Waar we echt nog wel wat kunnen groeien.
25: Daar moeten we naartoe, ja.
13: Ja, zeker.
25: En de missie, je zei ook geloof ik al, Liverpool is de bestemming.
13: Ja, klopt.
25: Niet Londen.
13: Ja, dat is ook wel eens leuk een keertje. Hè? Want Engeland is meer dan Londen natuurlijk. Logisch dat heel veel mensen naar Londen kijken. 22% van het landelijke GDP. Maar er zit geen industrie. Hè? En deze sectoren, maritiem, luchtvaart, defensie... Ja, dat zit met name in die noordwestelijke regio. Ja, Liverpool, Manchester.
25: Ja. Ja, en is het dan ook dat de premier van Engeland, de nieuwe premier, die komt uit die regio, hè, het noorden van Engeland.
13: Nou, daar komt ook nog eens bij kijken.
25: Denk je dan ook, ja, leuk, daar gaan we dan gebruik van maken?
13: Grote kans, hè, want onze koning gaat ook nog eens mee. Dus dan moet je toch op gelijk niveau, nou, dat is de premier net nog daaronder eigenlijk.
25: Net
13: hè.
25: Niet hetzelfde, nee.
13: Maar dat brengt dan wel het gewicht in de schaal, inderdaad. Ja,
25: ja, de koning die noem je. En dat schijnt echt uit te maken, hè, als de koning meegaat.
13: Ja, kijk, wij hebben het geluk, wij voeren heel veel handelsmissies uit. En we kunnen echt het verschil zien tussen wanneer een koning en ook een bewindsvoerder wel of niet meegaat. Nou, als zo'n koning meegaat, dat is echt wel een enorme plus.
25: Want hoe merk je dat? Worden toch niet meer contracten gesloten tussen bedrijven omdat er een koning naast staat, zou je denken?
13: Contracten misschien niet, maar wel de kans gecreëerd richting zo'n contract. En hoe gaat het dan in zijn werk? Kijk, op het moment dat je een grote luchtvaartbouw, bijvoorbeeld Airbus in de UK, of een grote scheepswerf, uitnodigt voor een 1-op-1 gesprek met een Nederlands bedrijf. We gaan straks 250 tot 300 1-op-1 gesprekken plannen voor de Nederlanders. En dat is dan onderdeel van de handelsmissie met de koning. Ja, dat is de Brit toch eerder geneigd om op zijn uitnodiging in te gaan. En op een gegeven moment krijg je zelfs zo'n FOMO-effect van, nou, daar willen ze er allemaal bij zijn.
25: De koning is er, ik zal wel moeten.
13: Ik zal wel moeten, of ja, dat is ook goed voor het plaatje, want hiërarchie is erg belangrijk daar. En daarmee creëer je dus voor de Nederlandse MKB'ers met name de kans om hun innovatieve oplossingen aan te bieden. En dan worden ze überhaupt overwogen. En daar krijg je in ieder geval de kans nog. Want Engeland is toch de tweede economie van Europa. We zijn niet de enige die daar op de deur kloppen. Zeg maar.
25: Nee, dat klopt. En je noemt al een paar culturele dingen die je zo tussen de regels even noemt. Nederlanders denken dat ze Britten snappen, maar dat is niet waar, hè?
13: Dat is wel een valkuiltje, inderdaad.
25: We verstaan elkaar, maar we begrijpen elkaar niet.
13: Dus er zit een verschil inderdaad in communicatie. Waar wij bijvoorbeeld zeggen van, oh, dat klinkt eigenlijk wel interessant. Dan is het bij ons al bijna een ja, eigenlijk. Want anders zeggen we gewoon, nee, ik vind het niet interessant. Een
25: Engelsman interesting. Zou ja, dat betekent, zeggen, dit is niks.
13: Sounds interesting. Ja. Dat vind ik gewoon waardeloos eigenlijk.
25: Ja. Ja. Wat zijn er nog meer valkuilen waar jullie die 300 bedrijven mee gaan helpen om dat te voorkomen?
13: Dit is wel echt een heel belangrijke communicatie.
25: Hiërarchie zei je al.
13: En hiërarchie,
25: dat,
13: ja, je moet
25: dat doen wij helemaal niet aan in Nederland. Dus hoe compenseer je dat voor een beetje?
13: Dus wij moeten ook wat beleefder zijn. En wat ook wel eens helpt, is dat je gewoon op je visitekaartje je functie een upgrade geeft.
25: Überhaupt een visitekaartje, denk ik. Hè?
13: Dat sowieso. We zijn wat traditioneler natuurlijk. Liverpool is wel weer ietsje informeler. Ze hoeft niet allemaal strak in het pak, constant in ieder geval. En ze zijn juist ook net even wat directer dan in Londen. Dus dat is ook wel weer wat makkelijker voor ons.
25: Net iets meer de lompheid die wij in Nederland zo goed kunnen.
13: Ja, lompheid misschien niet, hè, maar
25: vanuit het Britse perspectief wel.
13: Je mag iets directer zijn.
25: Precies. Hey, als er nog bedrijven zijn die denken, oh, maar ik wil eigenlijk ook wel in deze sector mee. Op handelsmissie, is er ruimte nog?
13: Ja, formeel is de missie eigenlijk al gesloten. Maar tussen jij mij, je hoort mij gezegd, zeg maar, ik weet dat er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Dus als bedrijven naar de RVO-website gaan, handelsmissie Liverpool, kom je zeker op de juiste pagina terecht, stuur je een mailtje. Moet je wel binnen de komende dagen doen. En dan heb je nog kans dat je ertussen komt.
25: Oké, dankjewel. Gerald Bouw, CEO van Transfer LC.
14: Het MKB praat mee.
25: Nieuwe batterijen voor vliegtuigen, robots voor laboratoria en pompen van de roestvrij staal. Ja, de jaarbeurs in Utrecht die staat de komende dagen in het teken van de industrie. Meer dan 200 organisaties exposeren hun producten op de technologiebeurs World of Industry. Paul Bijlo, eigenaar van Bytec, die is daar nu, denk ik, meneer Bijlo.
15: Ja, dat klopt. Goedemorgen. In de jaarbeurs in Utrecht zijn
25: Is alles al klaargezet zodat de gasten ontvangen kunnen worden?
15: Ja, half tien was het open hier. En we waren er helemaal klaar voor en zijn er nog steeds klaar voor.
25: Oké, de eerste gasten zijn misschien zelfs al binnengekomen. Hoe verloopt het tot nu toe?
15: Ja, zijn zeker al. We hebben de eerste gesprek al gehad en dat was erg positief.
25: Ja, wat laten jullie zien?
15: Wij laten pompen en mengers zien voor de chemie- en voedingsmiddelenindustrie. En je kunt je voorstellen, in allerlei fabrieken worden allerlei vloeistoffen getransporteerd. Het kan bijvoorbeeld soep zijn, of verf, of chemicaliën. En wij zorgen ervoor dat met onze producten, onze klanten, ook weer mooie producten af kunnen leveren.
25: En dat klinkt als iets wat natuurlijk in heel veel bedrijven in heel de wereld nodig is. Jullie richten je nu eventjes op Utrecht, op de jaarbeurs. Waarom eigenlijk daar?
15: Ja, omdat deze beurs hier is. En wij focussen ons hoofdzakelijk op de Benelux als bijtechpompen. We doen ook wel wat export, maar dit is een heel belangrijke beurs voor ons. Omdat dit echt een nationale beurs is, nationaal georiënteerd.
25: Ja, jullie richten je specifiek ook op de Benelux. Want je zou kunnen denken, dit kan je in alle landen van de wereld kan je dit gebruiken. Dus in jullie wereld is een. Jullie markt is een wereldmarkt.
15: Ja, het is eigenlijk een oneindige markt. Want er zijn heel veel pompen draaien er in de wereld.
25: Ja.
15: Er zijn ook wel veel aanbieders. Maar die markt is groot. En wij hebben onze focus op de Benelux gelegd.
25: Oké, nou dat gaat vooralsnog heel lekker daar op de beurs, hoor ik. Ik denk wel dat het lastig is op het ogenblik. Jullie maken producten van staal. Dat daar een zwakte zit, hè, voor jullie. Hè. Import van staal van buiten de EU is gehalveerd sinds 2018. Ik kan me voorstellen dat dat het leven ingewikkeld maakt.
15: Ja, dat maakt het lastiger. Het is eigenlijk zo dat heel de supply chain is verstoord. En dat komt door Iran, dat komt door Oekraïne. Dat komt ook door Trump natuurlijk. Die roept af en toe eens wat en de andere keer roept hij weer wat anders. Ja, en dat geeft onrust in heel die toevoerketen.
25: Ja, maar hebben jullie er echt problemen van of is dat wel op te lossen?
15: Nee, het is altijd wel op te lossen.
25: Ja?
15: Altijd wel op te lossen.
25: Vertel.
15: Wat wel problemen zijn, dat zijn bijvoorbeeld transport. Transport is steeds moeilijker. Prijzen stijgen. Komt onder andere door stijging van de brandstof. Personeelskosten. Ja, dat krijgen we allemaal voor ons kiezen. En dat moeten we, dat kan niet altijd, gedeeltelijk doorberekenen aan de klant.
25: Ja, in hoeverre lukt dat?
15: Ja, over het algemeen, bij de meeste klanten lukt dat wel. Maar er zijn er altijd wel een paar die zeggen ja. Maar ja, goed, dan proberen ze bij een ander en dan lopen ze tegen hetzelfde probleem aan.
25: Ja, en dan komen er ook nog invoerheffingen op staal vanuit Amerika bij. Die zijn weer verhoogd dit jaar. Hoe zien jullie je handelsrelatie met Amerika eigenlijk nog voor je? Is dat een land wat je maar gewoon moet proberen te vermijden?
15: Ja, dat wordt wel steeds meer gedaan. En wij importeren ook wat complete producten uit Amerika. En daar vragen onze klanten zelfs, kunnen we het niet wat dichter bij huis gaan zoeken?
25: Oh.
15: Omdat het toch allemaal wat onzekerder is.
25: Dus dan hou je het voortaan uit Frankrijk of waar je het ook vandaan had?
15: Ja, Frankrijk, Duitsland, Italië.
25: Ja.
15: Wat dichter bij huis, wat makkelijker aan te sturen is.
25: Het komt heel, heel dicht bij huis ineens dan, hè? Want we praten heel vaak op BNR over importheffingen en over hoe Amerika van de een op het andere moment importheffing kan doen. Maar dus gewoon als je zo'n bedrijf hebt, dan moet je nu gewoon, om overeind te blijven, af en toe ineens afscheid nemen van Amerikaanse leveranciers en dan op zoek naar Duitsers en Fransen.
15: Ja, klopt. Dat is betrouwbaarder, is beter aan te sturen.
25: Oké.
15: Okay. Want op dit moment met Trump weet je het niet.
25: Nee, die gedachten heb ik ook wel gehad.
15: Nee, ja.
25: Maar wat is de toekomst van jullie bedrijf? Is die rooskleurig op het ogenblik? Ja, dat moet je altijd zeggen, geloof ik, hè?
15: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, die is rooskleurig. Kijk,
25: die is,
15: Is een mooie markt. En je ziet ook allerlei ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie. Mensen gaan steeds andere eetpatronen hebben ze. Gaan naar ready meals. Producten die al voorgefabriceerd zijn. Of voorgekookt, et cetera.
25: En die hebben allemaal pompen nodig.
15: En dat geeft gewoon
25: van
15: een diversiteit in die markt van onze afnemers.
25: Ja, dankjewel. Paul Bijlo, eigenaar van Bijtech. Ben jij een MKB-ondernemer? Wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan zeker even weten. Stuur een mailtje naar zaken@bnr.nl.
16: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
25: En deze rubriek is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. En ik denk zomaar dat dat de app van BNR kan zijn. De autoriteit persoonsgegevens die zetten Meta en andere techreuzen op scherp. Filmen van voorbijgangers met camerabrillen wordt verboden. Satellietbeelden die tonen tankers in Persische Golf. Dat ga je nu allemaal vinden in de app van BNR. Maar eigenlijk hoor je nu te horen wat we straks gaan doen. Alleen dat weet ik nog niet helemaal, want ik heb een papiertje hier niet liggen.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
18: BNR Business Beats.
17: Met de beste pop, funk en soul.
18: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
19: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
20: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruistaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
21: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
20: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
22: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
23: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
24: of over de grootste beursgang aller tijden.
23: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
24: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
23: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
22: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
26: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. vanaf 46.400 euro. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
6: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
5: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
6: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
5: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
27: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
28: Nu in de BNR-app.
29: Huizenprijzen die dalen voor het eerst in maanden. Een lichte krimp was er in augustus. Satellietbeelden die tonen tankers in de Persische Golf. En dan zie je de olieprijs meteen naar beneden gaan, naar onder de $100. En na schikking is een megadeal rond. Paramount neemt Warner Brothers over voor $110 miljard. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. Annemiek Boschaert bij de ANWB. Hoe is het op de weg op het ogenblik?
30: Nou, op de meeste plaatsen hartstikke goed, want er kan gewoon goed doorgereden worden, behalve op de A4 richting Amsterdam. Want voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg even dicht. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 richting Hengelo bij hectometerpaal 90,2 en op de A2 richting Eindhoven bij 127,6.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
32: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schouwenkamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel, 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft het daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer duizenden bijkomen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp. En wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn zeker 11 leerlingen gewond geraakt. De minderjarige schutter opende het vuur voor de school en sloeg op de vlucht. Niet veel later kon hij worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom hij het heeft gedaan. En ook zijn opa is gearresteerd. Het wapen zou van hem zijn. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan. En Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. 1,5 week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
29: De schuit verliest terrein. Jonge generaties willen iets anders. Hoe zorg je er dan toch voor dat je relevant bent als je Bolletje heet? Ervaring van de afgelopen 160 jaar is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. En morgen loopt een deadline af voor een akkoord over de Europese sancties tegen Rusland. De lidstaten zijn het nog steeds niet met elkaar eens. We bespreken het zo met sanctie-expert Helene Over de Linden in BNR Zaken doen.
33: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
34: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
33: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
13: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
12: Hopelijk, zegt u dan. Maar mag dat? DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
11: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
14: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Geert-Jan Zandbergen, dat is de commercieel directeur van Bolletje, over hoe het is om als klassiek bakkersmerk in te spelen op al die veranderende eetgewoontes tegenwoordig en hoe ze omgaan met de macht van de supermarkt. Maar eerst
31: Macro met Boot.
14: Ja, elke dag nemen we natuurlijk het economische nieuws door. Vandaag met Arnoud Boot. Dag meneer Boot, u bent ergens aan de andere kant van de wereld, begreep ik?
15: Ja, niet helemaal andere kant van de wereld, maar buiten de landsgrens.
14: Buiten de landsgrens, ja. Wij moeten het hebben over het Nationale Investeringsinstelling. Of eigenlijk over een rapport van het Centraal Planbureau daarover. Dat rapport heet de Nationale Investeringsinstellingen Doelen en Keuzes. Eerst even voor we het over het rapport gaan hebben. Wat zijn volgens u de doelen en de keuzes van het NI, de Nationale Investeringsinstelling?
15: Nou, kijk, Mark, waar het even om draait is, het kabinet heeft een aantal miljarden, 3 miljard, gereserveerd voor de Nationale Investeringsinstelling. En de Nationale Investeringsinstelling is min of meer een publieke instelling die bepaalde investeringen moet bevorderen. En we hebben er allemaal wel gedachten over van waar in het land geïnvesteerd zou moeten worden. En die overheid die moet daar een zwaardere rol nemen. Dus dat is even de problematiek. De overheid heeft daar het kabinet. En er is eigenlijk in de algemene politieke beschouwingen zelfs helemaal niet over gediscussieerd. Er is grote steun, lijkt, voor Nationale Investeringsinstellingen. Het klinkt geweldig. En vervolgens is de vraag, en dat is ook jouw vraag, wat gaan we met die pot geld, hè, meer dan 3 miljard, in hemelsnaam doen? En daar, hè, en dat is toch wel vaak het probleem, op het moment dat je een pot geld reserveert, moet je heel helder voor ogen staan waarvoor die is. Want anders loopt dat geld gewoon letterlijk weg. En het Centraal Planbureau, en het rapport wat jij noemde is van het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau speelt in Nederland eigenlijk een hele belangrijke rol. Het disciplineert door feitelijk en economisch te analyseren, disciplineert het eigenlijk de wijze waarop wij met geld omgaan. En we moeten gewoon met goede argumenten komen op het moment dat we geld gaan besteden.
14: Ja, want ik heb ook nog wel een paar plannetjes voor een paar honderd miljoen als het nodig is. Maar dat krijg ik waarschijnlijk niet. Want er zat toch wel een goed plan achter dat investeringsinstelling. Daar zat er wel een goed plan bij zitten.
15: Nou, dat is nu net het gekke, Mark. Dat zou jij denken, zou ik denken. Of ik inmiddels niet meer misschien. Maar de Nationale Investeringsinstelling, dat klinkt zo goed dat we dat hebben in het land. Een overheid die eindelijk de regie neemt over investeringen. Wie kan daar tegen zijn? En als je daar een verkiezing over houdt, dan zegt iedereen prachtig, krijg tranen in de ogen. Het rapport van Wennink over de toekomst van Nederland investeringsinstelling, dat klinkt goed. We moeten investeren in van alles. En jij had het over plannetjes voor een paar honderd miljoen. Hij had wel 50 plannen om miljarden te besteden. Nou, wat heeft het... Want dat is de clue. Waarom zou je het nodig hebben? De hoofdreden, en dat kom je ook in vele van mijn stukken tegen... de hoofdreden waarom het nut kan hebben... En dat is echt een hele belangrijke qualifier. Hoe je dat inricht, je kunt er veel beter tegen zijn dan eigenlijk voor. Maar hoe je het zou kunnen gebruiken en waar een mogelijkheid ligt... is dat heel veel overheidsplannen, denk aan infrastructuur... energienetwerk, openbaar vervoer, infrastructuur... de waterstofinfrastructuur die te maken heeft met de toekomst... dat vereist een lange adem, dat vereist veel tijd.
0: En wat stabiliteit, dan, denk ik, dat je voorspelbaarheid van wat de overheid met zijn beleid gaat doen.
15: Ja, kijk, die overheid die verandert beleid in de tussentijd. En wat betekent dat? Dat de private partijen niet bereid zijn er geld in te stoppen... ondanks het feit dat ze heel veel geld hebben.
0: Als je dit nu beschrijft...
1: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen... Nee.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Dat is niet voor de overheid, et cetera. Maar als je eenmaal die miljarden daarop liggen, nou, misschien doet het wel iets. Ja. En dan zegt ze ook nog een tweede, analyseert ze. En de tweede die ze analyseert is mensen die zeggen, je wil een investeringsinstelling hebben om te zorgen bijvoorbeeld dat er in groene energie geïnvesteerd wordt, in plaats van dat er geïnvesteerd wordt met fossiele industrie. Zij zeggen, daar heb je die instelling niet voor nodig. Dat moet je doen door wat economen noemen beprijzing. Maak het duurder om fossiel te produceren dan groen te produceren. Ga het alsjeblieft niet zelf doen. Helemaal eens. Ja. Maar wat doen ze dan? De commitment argument, het belangrijkste argument van over de tijd, is ze helemaal vergeten. En in de tussentijd geeft dit onvoorstelbare chaos.
2: Ja.
1: Want ze suggereert dan, stop het dan maar in bedrijfjes waar ze eigenlijk helemaal niet voor is. En wat zie je? Een paar opportunisten in de Telegraaf. Gigantisch artikel in de krant. Iedereen is voor de nationale investeringsinstelling. Of je stopt het in bedrijfjes, wat CPB nu zegt. Terwijl ze daar helemaal niet voor
2: Arnest,
1: is.
2: Ik wil je nog één laatste vraag stellen. Even kort voor het einde. Is het heel erg dat nu het Centraal Planbureau 15 pagina een dun rapportje, nou ja, dat ze één keer de mist ingaan volgens jou. Bedoel, kan dat veel schade?
1: Ja, het is heel jammer. Want dit, het was nuttig om een disciplinerend rapport te hebben. Ze halen niet eens hun eigen studies uit het verleden aan. Die hadden richting kunnen geven. Ze zijn hier gewoon vergeten waar het om ging. Dit is er tussendoor geslipt. Dit gaat over de besteding van miljarden. En dit betekent dat de kans dat het geld verkeerd besteed wordt door het Centraal Planbureau rapport groter is geworden. En die rol heeft het Centraal Planbureau nog nooit gehad. Het heeft eigenlijk altijd de goede rol. Dus ik roep het Centraal Planbureau op, corrigeer het, bouw dit commitment argument in. En ben heel helder dat dat cruciaal wordt. Hoe geef je het geld op een verstandige manier uit?
2: Ik hoop dat in ieder geval Politiek Den Haag dan goed geluisterd heeft hoe ze het rapport moeten lezen. Arnoud Boot, dank je wel. En wil je geen enkel economisch inzicht missen, abonneer je dan zeker even op de podcast Macro met Boot en Mujadzic.
3: Blik op de wereld.
2: Lukt de ambassadeurs van de Europese lidstaten maar niet om sancties tegen ongeveer 3000 Russische personen en bedrijven te verlengen. De deadline was eigenlijk al vorige week, maar de ambassadeurs uit Frankrijk, Luxemburg, Slowakije, die liggen dwars omdat zij twee oligarchen van de sanctielijst af willen halen. En vanmiddag om 14:00, dan gaan ze maar weer verder praten. Bij ons is sanctierechtadvocaat Helene Over de Linden. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, dat is uitzonderlijk, denk ik, hè, dat er gepraat wordt over zo'n verlenging van een sanctielijst. En dat het niet lukt om daar de deadline te halen, zodat die steeds moet worden uitgesteld?
4: Ja, volgens mij is dat heel uitzonderlijk, want ik volg het op de voet en we hebben nou 21 sanctiepakketten. Nou, we hebben in het begin wel vaak gehad dat Orbán dwars lag, maar dan ging die naar de wc, zeg maar. Ja. En dan was het alsnog in orde, want dan hadden we unanimiteit van stemmen zonder hem erbij. Maar dit is inderdaad zeer uitzonderlijk dat ze nu vanwege twee oligarchen wel of niet van de lijst af zulke problemen ondervinden.
2: En wat gebeurt er als ze de deadline echt niet halen, als het niet lukt om nog een keertje 24 uur of 7 dagen uit te stellen?
4: Mm-hmm. Nou, je zei het net al, eigenlijk was de deadline al vorige week, en dat is zo, 17 september, dus daar zijn ze al dik overheen. En ja, wat ik heb ervaren met sancties, de Raad van de EU, dus Brussel, heeft altijd een oplossing. Dus het zal zeker niet zo zijn dat er nu met de handen in het haren wordt besloten, oh, de deadline is definitief verstreken, nou gaan we maar de sancties opheffen tegen deze 3000 personen, want dat betekent dat al hun tegoeden weer ontdooid worden nadat ze bevroren waren, dat ze weer rustig mogen gaan reizen naar de EU en zaken doen. Nou, dat is ondenkbaar. Dus ze gaan hier gewoon of een tijdelijk iets voor besluiten als ze er vandaag niet uitkomen en voor de rest wel willen beslissen. Of ze kunnen ook zeggen, nou, voor deze twee oligarchen maken we een aparte regeling. Ze kunnen een brief aan ons sturen, bijvoorbeeld als de sancties verlengd zijn, van nou, haal ons van de lijst af, jullie hebben dat beloofd. Nou, dan worden ze van de lijst afgehaald. Want je kunt altijd gaan procederen bij het Hof van Justitie om eraf te komen, maar je kan ook gewoon een briefje sturen aan de Raad en dan zeg je, ja, jullie hebben mij toegezegd, die listing, nou prima, haal me van de lijst af.
2: Ja, want als die 3000 namen

0: allemaal niet verlengd worden. Daar zit ook Vladimir Poetin bij. Hè? Dus het gaat helemaal tot de hoogste top van wat er in Rusland allemaal misgaat. Die wil je natuurlijk niet dat hij weer bij zijn geld kan in Engeland en in de Verenigde Staten en waar hij het allemaal heeft.
1: Nee, inderdaad, daarom. Ik zei net al, dan kunnen ze gaan vrij reizen en weer zaken doen, maar inderdaad ook bij het geld. Nee, dat zou rampzalig zijn. En wat je zegt, Poetin en zijn hele entourage, dus alle ministers en alle personen waar we het altijd over hebben in de media, die weer negatieve dingen zeggen over de EU, ja, die komen dan allemaal van die lijst af. Dus daarom wat ik zei, dit is ondenkbaar en het gaat ook niet gebeuren. En de Raad is heel creatief, dus ga gewoon iets tijdelijks bedenken of iets aparts wat gunstig is voor deze twee oligarchen. Maar ze moeten er natuurlijk ook heel goed over nadenken. Want we moeten geen precedenten scheppen. Want ja, met die Oesman of met die gevangenen, wat ik zo gehoord heb, toch? Die zitten gevangen en ja, die blijven gevangen, westerse personen. Mm-hmm. Ja, en als hij van de sanctielijst afkomt, komen die gevangenen vrij. Dus dat is gewoon, lijkt het op afstand, directe chantage. Dus dat moeten we ook echt zien te voorkomen, dat die sancties een chantagemiddel worden.
0: Ja, maar dat zijn ze inmiddels al geworden, want dat merk je aan de opstelling van Frankrijk. Die zegt, wij willen onze burgers vrij. Dus laten we dan maar deze ene Rus ontheffen van zijn sancties.
1: Ja, maar daarom denk ik ook inderdaad dat het nu zo ingewikkeld is en dat ze steeds meer tijd nodig hebben. Want ze moeten dit zodanig verwoorden dat het niet een soort incentive wordt voor al die andere.
0: Het moet chantage
1: 28,
0: zijn, maar je moet het niet als chantage
1: plus
0: laten zien.
1: 90, ja.
0: Zoiets.
1: Nee, niet als chantage laten zien. En daarom zijn ze er zo druk mee bezig. Want ik check altijd alle sanctieverordeningen nadat ze afgegeven worden. En dan zie je ook dat het allemaal heel netjes is uitgewerkt. Want de Russen zitten hier ook bovenop, zijn goed opgeleid, weten veel van sancties. Dus als je dat even niet helemaal netjes hebt afgewerkt, ja, dan krijg je alles over je heen. En dan hebben we straks inderdaad een probleem dat er 3000 gesanctioneerde Russen van de lijst afgaan. Dus dat mag niet gebeuren. Competente juristen in Brussel die dat heel netjes gaan uitwerken. En ik heb er alle vertrouwen in dat dit op de juiste wijze gaat gebeuren.
0: Oké, het is nog even spannend, maar jij helpt op een. Jij verwacht een goede afloop. Sanctierechtadvocaat Helene Overlinde, dankjewel. En wil je terugblikken op de wereld? Abonneer dan even op de podcast Blik op de Wereld. De Zakenlunch. Dan bespreken we altijd het belangrijkste zakelijk nieuws van het moment. Bij mij Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje. Welkom. En Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogenbeheer. En nog wat pensioenpotjeachtige websites heb je ook.
2: Zeker.
0: Ja, andere plekken waar je ook nog actief bent. Ja, Koen, vanmorgen maakte Van Rooij uit Heijmans. Dat is een kromme zin die ik nu ga zeggen. Maakte Van Rooij bekend dat ze uit Heijmans gaan stappen. En de aandeelhouder die heeft nu voor 2,3 miljard euro aan aandelen in het bouwbedrijf. Is dat vervelend? Voor wie is dat vervelend?
2: Dit, misschien goed om even naar de achtergrond te gaan. De familie van Van Rooij, oprichter van het gelijknamige bouwbedrijf. De oprichter overleed in 2022. De tweede generatie ging daarna in op de avances van Heijmans om het bedrijf te verkopen aan Heijmans. En die hebben dat gedaan. Dat was voor Heijmans een behoorlijke overname, een strategische overname. En zo'n overname gaat dan vaak gepaard met een deel in contanten. En nog een achtergestelde lening. Die is inmiddels afgelost, maar ook een deel in aandelen. Dus ze kregen inderdaad 2,3 miljoen aandelen voor het bedrijf. Zo'n 23 miljoen was dat toen waard. Want het aandeel Heijmans noteerde op dat moment zo rond 10 euro. En inmiddels fast forward. Dan moet je die aandelen, moet je ook een bepaalde periode moet je blijven zitten. Nou, ja, dat heeft de familie.
0: Maar goed, mag je ze verkopen? En daar zijn we
2: juist
0: nu aangekomen.
2: En op dat moment.
0: Wat is het de reden dat dit het moment is?
2: Nou ja, kijk, als je kijkt hoe Heijmans het gedaan heeft. Het aandeel heeft zelfs 100 euro even gestaan. Stond zo'n beetje rond de 90. Voor een tientje gekocht. Voor 90 in de boeken. Ja, dan kan je op de achterkant van een sigarendoos uitrekenen dat een hele significante koersstijging is en waarschijnlijk ook een hele grote positie binnen het vermogen van die familie. Mm. Ja, dan is het heel erg logisch dat de adviseurs van die familie zeggen van goh, wij willen graag dat jullie gaan diversificeren. Ja. Want je wordt heel erg afhankelijk
0: van één partij.
2: Ja, en je heet niet familie Heijmans, je heet familie Van Rooij. Je hebt het bedrijf verkocht aan Heijmans, dus dan komt er een moment waarop je dat wil diversificeren. Maar ook voor Heijmans zelf. Het is een op dat moment, na die overname, werden ze de grootste aandeelhouder van Heijmans. Nou, van Heijmans weet
0: je... Ook niet wat ze per se wilden misschien.
2: Nee, maar goed, dat is wel... je hebt veel geld bij ze uitstaan, je hebt je bedrijf verkocht... dan is het logisch dat je zo'n deal sluit. Maar dan komt er op enig moment ook een dit moment eraan... waarop je dus gaat spreiden. En voor Heijmans is dat ook goed, want het hangt toch... het heeft een soort hangen over. Je weet dat op enig moment komen die aandelen op de markt. Dat is nu, dat geeft koersdruk. Maar daarna zitten er eigenlijk alleen nog maar... grote aandeelhouders in het bedrijf die een hele normale positie hebben, die dus niet een bedrijf hebben verkocht en die er echt in zitten voor de lange termijn, voor de groei. Het wordt even kijken hoe snel deze aandelen van Heijmans dadelijk in de markt worden geabsorbeerd. Ja, en dan ben je deze...
0: Dit is een soort evenwichtigheid en die wordt opgelost. Dat is eigenlijk
2: kun je door naar de toekomst. Ja.
0: Precies. Iets heel anders. Vanmorgen kwam uit onderzoek van Greenpeace... dat er in West-Nederland, in heel Noord-Holland... en een groot deel van Zuid-Holland... meer PFAS in het water zit dan het RIVM adviseert. Dat was nieuws Geert-Jan Zandbergen van Bolletje... waar u mee aan kwam zetten. Dat is iets waar u zich zorgen over maakt, denk ik.
3: Ja, natuurlijk. Als het in het water zit, dan zit het overal in. Dat weet je natuurlijk ook.
0: De microfoon even lekker dicht naar je toe.
3: Oké, ja. Daar kijken we naar. We zien dat de regelgeving daarop toeneemt. Met name op verpakking is er nu een uitgebreide PPWR-regelgeving. Een wetgeving waar verklaring moet zijn dat het PFAS vrij is. Maar dat zal steeds meer komen, omdat het steeds duidelijker wordt waar het overal in zit.
0: Ja, jullie maken natuurlijk allemaal dingen die verpakt worden. Zit vast ook veel plastics en PFAS in oorspronkelijk? Of hebben jullie die fase weten over te slaan?
3: Nee, oorspronkelijk wel, maar dat is al sinds jaren is dat eruit. En dat is nu ook vastgelegd in regelgeving. En daar moeten nu ook verklaringen voor liggen. Dus dat is allemaal geregeld. Maar goed, dan hou je nog steeds natuurlijk de grondstoffen... waar het vanuit de akker in kan zitten.
0: Ja, bij jullie komt het niet meer vandaan. Dat is goed om te horen in elk geval. Koen, tech-investeerder Prosus, die haalt een medeoprichter van WeTransfer binnen. Ronald Hans heet hij. En hij gaat aan de slag met AI. Dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend bij deze bedrijven. Waarom moeten we het daarover hebben?
2: Nou, dit is wel passend in de nieuwe strategie van Prosus. Een beetje een turnaround. Zich actiever met deelnemingen bemoeien. En dan vooral in snel groeiende techbedrijven. Deze Ronald Hans. Ja. En zijn artiestennaam in de techwereld is Nalden. Deze Nalden heeft inderdaad aan de basis gestaan van de WeTransfer. Het knappe daarvan is dat ze dat eigenlijk zonder marketingbudget hebben gedaan. Dus hij heeft zich echt heel erg gefocust. Wat is nou belangrijk voor de consument? De consument centraal gezet in zijn strategie. En dat is wat Prosus aangeeft ook te willen doen. Dus dan is het natuurlijk wel heel interessant dat je iemand die echt heel erg veel ervaring heeft met het inschrijven van in de Kamer van Koophandel van een bedrijf, het helemaal uit de klei trekken vanaf nul.
0: Wat dat echt die daar nu mee aan het roer komt te
2: een
0: staan.
2: Een eerste graads entrepreneur, zoals ik dat zou mm-hmm. willen noemen. Dat die binnen Prosus komt. Dus tegelijkertijd heel bijzonder dat je iemand weet te verleiden om bij zo'n grote organisatie te komen werken. Dus ik ben heel benieuwd naar het optiepakket of het bonuspakket waarmee ze hem verleid hebben. Hij zal er ongetwijfeld goed mee verdienen. Aan de andere kant, voor het geld hoeft hij het dus niet te doen. Dus hij ziet er wel een hele interessante uitdaging aan. En ja, dit kan heel goed nieuws zijn voor aandeelhouders van Prosus. Die nemen er al een voorschot op. 6% hoger. Dat tilt de AIX natuurlijk ook naar een nieuw niveau.
0: En Geert-Jan Zandbergen kwam ook met een bericht over AI-nieuws van een heel andere orde. 22 landen, onder andere Nederland, die hebben nu samen met de Europese Commissie een oproep gedaan om wereldwijd maatregelen te nemen om de groei van kunstmatige intelligentie juist in te dammen. Is dat nodig?
3: Nou, of het nodig is, het lijkt me niet haalbaar.
0: Prosus willen ze het niet, maar...
3: Nee, nou, vorige week was het natuurlijk ook het nieuws. Dat lijkt me, of vertragen of stoppen, dat is natuurlijk een illusie. Dus het is goed dat er meer toezicht op komt. Zeker ook bedrijven als wij werken in productie en in administratie steeds meer met AI. En dan wil je natuurlijk dat daar goed toezicht op is. Want het is voor een bedrijf individueel best lastig om te weten wat wel en wat niet kan.
0: Serieus, zit er AI achter de productie van beschuit?
3: Nou, bij bijvoorbeeld de selectie van beschuitjes die niet goed zijn, wordt met vision techniek, wordt er met AI wordt er gekeken van wat zijn dan geen goede beschuiten, die worden eruit gepikt.
0: En die worden eruit gepikt. Ja. Kijk, had jij dat door, Koen? dat beschuit ook gewoon niet vrijgesteld van AI is.
2: Nee, maar zo zie je, AI zit overal, zit blijkbaar. Overal.
0: Ja, ja, en in de pepernoten straks natuurlijk ook. Ja, dankjewel Koen, directeur van Mercurius Vermogensbeheer, oprichter van pensioenpotje.nl. Dank voor je komst. De AIX die staat ondertussen op 1110 punten. En dat is dus in het groen. Om 1 uur krijg je een update van onze beursnerd. Ja, hoe vindt Bolletje de producten waarmee ze de komende jaren geld gaan verdienen? Dat ga ik zo vragen aan Gert-Jan.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
9: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
8: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: AI. Iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
13: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
16: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
17: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
16: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
18: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
16: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
20: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
21: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
22: BNR Verkeer.
1: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Geen files, wel snelheidscontroles gemeld door Flitsmeister op onder andere de A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij hectometerpaal 71,8. Op de A2 Maastricht richting de Belgische grens bij 270,1. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij 31,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
22: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schammerkamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In een ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel. 3 mensen kwamen om het leven. De terugkomst van social media platform Hives heeft veel mensen getrokken. De site heeft het daglimiet van ruim 10.000 inschrijvingen bereikt. Morgen kunnen er weer duizenden bijkomen. Hives was jarenlang ontzettend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mails waarin ze kinderen zouden benaderen voor een auditie voor een niet bestaande serie. De mails worden verstuurd uit naam van NPO Zapp en wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen. Dat moet op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn zeker 11 leerlingen gewond geraakt. De minderjarige schutter opende het vuur voor de school en sloeg op de vlucht. Niet veel later kon hij worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom hij het heeft gedaan. En ook zijn opa is gearresteerd. Het wapen zou van hem zijn. De Grand Prix van Azerbeidzjan komt eraan. En Max Verstappen hoopt de goede vorm die hij de laatste tijd heeft vast te houden. 1,5 week geleden stond hij nog op het podium in Madrid. We hebben hard gewerkt en proberen dit weekend nog meer uit de auto te halen, zegt Max. Hij won 2 keer in Baku. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middagplek steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
23: De beschuiteter vergrijst. En de voedingshypes die volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Hoe gaan ze daarbij om bij Bolletje? Gaan we zo vragen in BNR Zaken doen.
24: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
25: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
24: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
26: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
27: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
28: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
29: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
30: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
23: Van beschuit tot knekkenbreud en schuddebuikjes en kruidnootrepen. Bolletje ligt al 160 jaar in de Nederlandse voorraadkast. Maar de traditionele beschuiteter die vergrijst en ondertussen bepalen grote supermarkten voor een steeds belangrijker deel wat er überhaupt in het schap terechtkomt. Hoe ga je daarmee om als je Bolletje heet en ook de komende jaren relevant wil blijven en winstgevend? Nou, een vraag aan Geert-Jan Zandbergen. Welkom, commercieel directeur van Bolletje.
0: Ja, dank je, Mark.
23: Hoeveel zakken pepernoten zijn er inmiddels al bij de familie Zandbergen doorheen gegaan?
0: Ik denk dat we toch al, want we lopen natuurlijk iets voorop voordat we leven dat in de supermarkt ligt, dat wij het al hebben. Dus daar zijn toch zeker denk ik al wel 10 zakken doorgegaan.
23: Serieus?
0: Ja, ja.
23: Jullie beginnen al in mei met...
0: Nee, dat niet, maar, maar toch eind augustus dan gaan ze wel een keer mee naar huis.
23: Ja, eind augustus liggen ze ook in de eerste supermarkten. Dat, dat is een mythe, hè, dat ze elk jaar eerder in de supermarkt liggen.
0: Ja, dat klopt. Ja, er is elk jaar wel een supermarkt die stunt en dan ze in juni al een zak of een aantal partijen heeft. Maar ik weet niet waar ze vandaan komen. Niet bij ons. In ieder geval, wij leveren
23: eigen. Ja, daarvoor misschien nog.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Wij leveren ze in ieder geval eind augustus elk jaar uit aan de supermarkt. En dan is het even hoe snel doorgaat naar de winkels. Maar meestal liggen ze in de laatste week augustus in de supermarkt. Ja. Alleen op het moment dat het mooi weer is, dan horen we heel vaak van, ze zijn eerder.
23: Oh, is dat weersafhankelijk?
0: Ja, dat lijkt wel zo te zijn. Want als het wat regenachtiger is in eind augustus, dan vinden mensen er toch een ander gevoel bij. En dan horen we er toch minder over.
23: Ja, ik vind eigenlijk dat we er pas mee moeten beginnen als Sinterklaas in het land is. Is dat heel erg dat ik dat vind?
0: Voor ons wel een beetje. Ja,
23: dat dacht ik al wel. Hoe belangrijk zijn pepernoten? Want jullie zijn een beschuitbedrijf. Jullie maken pepernoten, maar jullie maken een heleboel andere dingen ook nog.
0: Klopt, ja. We zitten in 8 categorieën van producten. En zeker kruidnoten noemen wij ze dan. Hè. Ja, dat zijn altijd een eeuwige discussie, ja.
23: Nee, ja, je hebt natuurlijk pepernoten. Ja, dat zijn die wat gummige dingen. Ja. En de kruidnootjes die zijn alleen maar knapperig.
0: Klopt.
23: Jullie maken toch ook wel pepernoten?
0: Nee, die maken we niet meer. Nee.
23: Alleen kruidnootjes?
0: Ja.
23: Oké. Met chocola en zonder chocola. En,
0: precies, ja. In alle vormen en maten, maar geen pepernoten.
23: Maar is dat het belangrijk stuk van de winst? Of is dat
0: zeker een behoorlijk deel. Ja, nee, het is zeker voor in het laatste kwartaal is dat een mooie plus. Absoluut, ja.
23: Hoeveel verdien je daarmee in een jaar? Mag je dat niet zeggen?
0: Hoeveel verdien, weet ik niet exact. Maar we verkopen ongeveer 10-15% van onze totale verkoop zijn kruidnoten.
23: Jeetje. Nou ja, ik zie hier op de redactie ook af en toe inderdaad 1,5 kilo per keer voorbij komen. Hoeveel zit er in zo'n zak? En die zijn op voor je ernaar gekeken hebt. Dat is echt, soms ben je dan te laat als zo'n redactie over zo'n zak met kruid zee gegaan is. Maar is het 15% ongeveer, zei je? Wat is het belangrijkste product wat jullie maken?
0: Inmiddels zijn dat crackers en knekkenbreud, zoals je net al noemde. Dat
23: niet, niet de beschuitjes van
0: de beschuit niet iedereen meer. Meteen nee, nog denkt. Steeds een belangrijk bekend product van ons. Maar dus inmiddels zijn de crackers hebben het ingehaald.
23: Ja, jullie bestaan 160 jaar. En is dan de eerste 150 jaar daarvan beschuit tijdperk? En daarna is de wereld veranderd?
0: Nee, dat is al wel langer. We zijn natuurlijk van oorsprong een bakkers. Echt een bakkersfamilie. Die hadden natuurlijk ook al heel veel andere producten. Zijn zich alleen op een gegeven moment gaan specialiseren in beschuit. En dat ook gaan leveren in de regio. En toen hadden ze een merknaam nodig. En beschuit wordt gebakken in een klein bolletje. Dus daar komt de merknaam Bolletje vandaan. Het begint met een klein deegbolletje.
23: Ja.
0: Maar je hebt altijd een breder assortiment gehad. Eigenlijk al die 160 jaar al.
23: Ja, 160 jaar geleden was het een familiebedrijf wat dan één filiaal had misschien.
0: Ja, klopt.
23: Ik zeg een filiaal, maar dan is het dus gewoon de winkel.
0: De winkel in het centrum van Almelo, ja.
23: Hoe groot is het inmiddels? Qua mensen? Qua fabrieken?
0: We hebben twee bakkerijen, zoals wij ze dan noemen, in Almelo en in Heerde. En zo'n 350 mensen.
23: We hebben een laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe producten, denk ik zo.
0: Klopt, ja. Ja. Het zijn eigenlijk onze twee proefbakkers, noemen we die. Dat zijn degene die echt de bakker van oorsprong, die de nieuwe producten brengen. En daar gaan wij dan mee aan de slag om dat verder te ontwikkelen.
23: Ja, hoe weet je of een product een goed idee is? Want ik kan me voorstellen, die proefbakkers die hebben waarschijnlijk hele kladblokken vol met fantastische ideeën.
0: Klopt.
23: Waarvan de meesten toch niets zullen halen dan waarschijnlijk.
0: Nee, ideeën genoeg, dat is inderdaad vaak geen gebrek aan. Dus het is echt een combinatie van goed naar consumenten luisteren. Wat willen ze? Wat zijn trends? Wat zijn die ideeën? Natuurlijk daar zelf ook een gevoel bij hebben. Marktcijfers, wat ontwikkelt goed, wat niet? Dus het is een combinatie van al die inzichten. Daar ontwikkelen we dan een longlist op, zeg maar. En die leggen we vaak voor aan consumenten. Van is dit idee en hoe kan dit aangescherpt worden? Hoe zou je dit wel kunnen gebruiken? Dus dat hele proces, dat... Dat maakt ons toch die vindingrijke bakker die we zijn.
23: Zo zien jullie je graag zelf. Ja.
0: Ja.
23: Want ik kan me zo voorstellen dat het heel lang... Een bakkerij is natuurlijk een hele traditionele setting. En op een goed moment kwamen er dan van die kleine rondjes uit de beschuitjes, zodat je ze makkelijk uit de verpakking kon krijgen. Mm-hmm. Dat was een enorme innovatie. Mm-hmm. Maar op het ogenblik moet je elk jaar moet je nieuwe kruidnootjes hebben met andere smaken. Je moet elk jaar moet je. Dus een heel ander soort bedrijf moet dat geworden zijn.
0: Ja, klopt. Die vindingrijkheid, of met de inkepings in de beschuitjes ooit begonnen.
23: Jeugd, ja, volgens mij. Dat heel lang geleden.
0: Dat is al heel lang geleden, inderdaad. Maar dat DNA hebben we altijd wel een beetje behouden. Dat we toch met nieuwe producten. Dat horen we ook vaak van bolletjes, is toch wel innovatief.
23: Ja.
0: En dat. Ja, proberen we op die manier, dus ook omdat de bakkers DNA, een bakker die luistert ook goed naar zijn klanten en speelt daarop in, om dat vast te houden. En dat wordt lastiger omdat het inderdaad veel meer trends volgen ze sneller op. Consumentenbehoeften veranderen, waar voorheen iedereen een buiten bruine boterham of een beschuit met kaas had, is dat nu heel divers bij mij. In ieder geval aan de ontbijttafel eet iedereen inmiddels wat anders. En afgestemd
23: staat er nog wel beschuit op tafels, morgens?
0: Ook wel eens, meer in het weekend. Maar ook heel veel andere dingen.
23: Als zelfs de commercieel directeur het morgens thuis niet verkocht krijgt, dan gaat het nu niet goed met het product.
0: Het gaat gelukkig nog steeds. Het is goed, maar bij jongeren loopt dat wel terug, inderdaad. Die eet ook vaker de on-the-go, onderweg iets. Dus dan is een beschuit minder handig. Dan past de cracker weer beter. Maar ook je ziet ook dat heel veel... mijn zoon bij wijze van spreken, die wil meer proteïne. De ander wil meer vezels. Zo gaat het eigenlijk. Dat iedereen toch meer die individuele behoeftes... wat sluit aan bij mijn voedingspatroon en wat past. Of ik moet 's avonds sporten, dan wil ik even wat vullens. Dat daar steeds meer op ingespeeld wordt. En dat vraagt inderdaad van een bedrijf als wij zijn om meer flexibel in te spelen op die behoeftes.
23: Maar, want hoe hou je het bij? Op een gegeven moment wilde iedereen ineens meer vezels. Dat is heel verstandig, want dat is gezond.
0: Precies.
23: En dan zie je inderdaad op de knekkenbreudverpakking staan nu met extra vezels. Maar dat is, ik denk dat er zaten altijd al vezels waarschijnlijk in je knekkenbrood. Dus wat dat betreft is misschien de productie niet eens zoveel veranderd. Maar als je proteïne wil toevoegen aan crackers, dat wordt wel weer een heel ander verhaal.
0: Ja, ook daar zat altijd ook al in, vanuit meel en et cetera. Maar dan gebruik je bijvoorbeeld pompoenpitmeel, waar veel eiwit in zitten. Dus daar kan je met ingrediënten in spelen. Maar ook op die vezeltrend, daar kun je natuurlijk wel extra nog. Dus we komen nu ook met een extra vezelrijke cracker nog. Met hoogste percentage. Waar we dan ook heel duidelijk aangeven hoeveel gram vezels zit in zo'n product. Want een percentage vezels is één ding. Maar echt het aantal grammen. Hè, consumenten gaan steeds meer vezelgrammen tellen per dag. Van krijg ik voldoende binnen? Nou, heel belangrijk. Gaf je inderdaad aan. Dus daar kijk je dan weer van, goh, kan ik daar nog een stap in maken. Maar dat kan ook weer een heel andere ingrediënt zijn. Dus zo is het wel een balans om te zorgen dat die producten goed aansluiten.
23: En dat moet ook nog lekker blijven. Want je kan natuurlijk hele verstandige, gezonde dingen maken. Maar mensen moeten ze ook willen eten.
0: Klopt. Ja, dat blijft bij ons bovenop staan. We hebben zij die bakken die lekkere producten maken. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar zijn we ook wel eens te ver in doorgeslagen. Dat we echt een super verantwoord tussendoortje hadden gemaakt. Helemaal van zaden, pitten. Alleen uiteindelijk vonden consumenten in ieder geval in die categorie waar tussendoor liggen, dat minder aantrekkelijk. Die verwachten
23: die
0: toch
23: gewoon niet zoets, is lekker.
0: Precies, ja. Dus daar waren misschien een stap te ver in.
23: Ja, maar dit idee ligt nog steeds op de plank, mocht het ineens een trend worden.
0: Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat binnen crackers kan dat bijvoorbeeld heel goed. Binnen tussendoortjes zijn er toch weer andere aspecten aan zo'n categorie. Zijn er andere verwachtingen. Dus,
23: leer je dan als je een keertje de misser maakt.
0: Ja, precies. Of misschien moeten we dat dan binnen crackers positioneren. Wat je ook zag is dat dat product was het enige tussendoortje wat in de schijf van 5 viel. Want tussendoortjes vallen over het algemeen niet in de schijf van 5 van het voedingscentrum. En deze wel. Op zich een heel mooie innovatie. Maar goed, dan moet het wel precies aansluiten. En die fine-tuning, dat blijft altijd een leuk spel.
23: Het lijkt me ook verschrikkelijk ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen aan een klant. Want die staat in een winkel en er zijn 35.000 producten of misschien wel meer.
0: Ja.
23: En die moet dan denken, deze verpakking neem ik, want deze crackers passen binnen de schijf van 5.
0: Ja.
23: Hoe krijg je dat tussen de oren?
0: Ja, ze maken in, nou, geloof 0,6 seconden een beslissing voor de schap.
23: Doe daar vaak langer over als ik zoiets belangrijks kies als vezels of proteïne.
0: Ja, dat hoop ik dan ook. Ja. Daar is een hele duidelijke verpakking. Hè, en claims op een verpakking die helder zijn. Maar ook
23: er zijn allemaal wetten voor natuurlijk.
0: Ja. Zeker, nee, dat absoluut. Dat wordt ook steeds duidelijker vanuit de overheid van wat wel en niet mag. Dus daar houden we ons aan. Wij kiezen het voedingscentrum heel erg als leidraad ook. En die werken natuurlijk inderdaad met schijf van 5 weekkeuzes, dagkeuzes. Maar ook met nutriscoren. Dat is wel voor de consument een eenvoudig te begrijpen instrument. Waarbij je kan zien van hoe is een product binnen de categorie. Natuurlijk zijn er altijd, voor elk systeem zijn voor- en nadelen.
2: Ja.
0: Maar goed, nutriscoren bestaat uit 8 aspecten waarop bekeken wordt. Suiker, zout, inderdaad vezels als een plus. Verzadigd vet als een min. Nou, zo wordt dat gewogen en dan komt de score uit. Voor de consument in ieder geval een eenvoudige A, B, C, D score.
2: Nou, ik vind het altijd ingewikkeld hoor. Als je dan in de categorie snoepjes heel goed scoort, omdat er toch nog niet zo extreem veel suiker in zit. En dat het dan beter scoort dan een paprika, omdat die in een andere categorie vergeleken wordt met andere paprika's.
0: Ja, nee, of,
2: dit is de overdronken versie. Maar...
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, nee, over alle droge kruideniers waar dan crackers, maar ook snoep ondervallen, is dat systeem wel gelijk. En binnen het snoepje zie je op zich niet heel veel AB-scores. Dat
2: nee.
0: Is een zeldzaamheid en mensen weten dat ook. En dat is ook prima. We hebben ook op onze kruidnoten, op andere verwendproducten, genietproducten, hebben we gewoon die nutri-scores staan. En dan is de E, en die kies je dan bewust om even te genieten. Alleen voor heel veel andere producten, zoals inderdaad in ontbijtproducten, dan is het wel relevant of je een A of B hebt. En er zijn ook
2: veel... Zorgen jullie dat je altijd ook een A-product hebt? Of is dat...
0: Ja, wij zijn eigenlijk nu die voedingscentrumrichtlijnen nog wat nadrukkelijk aan het volgen. Waarbij je zegt van joh, dit deel moet schijf van 5 zijn. Dit deel mag een weekkeuze zijn en dit of een dagkeuze. Dus 3 keer tot 5 keer per dag iets kleins. Dat is prima. En een weekkeuze. En dat volgen we en daar zijn we ook ons assortiment aan het aanpassen. Dus inmiddels zit 66% van onze producten zit in Nutri-score AB. Ja. En dan hebben we doelstelling om dat naar 80 te brengen over een aantal jaren. Tot 2030.
2: Dat is best ambitieus, denk ik.
0: Ja, dat zeker. En dat,
2: maar goed, dat zijn we ook al... overleg met de chemicaliën en de bakkers hebben.
0: Ja, dat klopt. Dat is, maar goed, dan komt het vindingrijke stuk weer. Van, ja, dan krijgen onze proefbakkers opdracht van... we moeten een product hebben wat lekker licht, makkelijk wegeet... maar toch veel vezels bevat, weinig suiker. Nou, daar gaan ze mee aan de slag. En dat vinden ze ontzettend leuk om te doen. En dan is het ook nog een kwestie van vervolgens dat op te schalen... naar een grotere productie.
2: En want je hebt dan je eigen agenda. Je zegt, wij willen graag dichter bij het voedingscentrum schrijven... van 5 in onze producten zitten. Tegelijkertijd zijn er allemaal hypes die door de wereld heen golven... waar je vaak in mee zou willen. De vezels hadden we het net over, maar volgend jaar zal TikTok weer iets anders populair maken. Hoe hou je dat dan bij ondertussen? Hoe organiseer je dat praktisch?
0: Heel goed de markt in de gaten houden, trends in de gaten houden... en communiceren met consumenten. Je hebt vaak veel consumentenonderzoek. Wat je wel ziet is dat de ene deel van de hype gaat echt over verantwoorde voeding... en de andere deel vaak over, noem het little treats, hè, kleine genietmomentjes. Dat is echt wel een trend op het moment. En dat zie je ook heel veel op inderdaad TikTok en Instagram voorbij komen. En dat past ons eigenlijk wel goed. Hè. De verantwoorde voeding, nou, dat hebben we net al verteld... daar zijn we echt mee bezig, maar die little treats... De kruidnotenreep, je noemde hem net al. Dat is dan zo'n product waarbij je echt even een verwenmomentje hebt. En dat wordt ontzettend opgepikt op social media en door influencers op het moment.
2: Hebben jullie ook een eigen TikTok-account eigenlijk?
0: Ja hoor, ja uiteraard. Ja.
2: Ik heb dat niet, dus ik heb het niet kunnen checken gisteren. Kom, we gaan eens even een dilemma bespreken.
4: Het dilemma.
2: Het is prima dat supermarkten zoveel macht hebben... of onze klanten, de supermarkten, die hebben eigenlijk te veel macht gekregen. Je mag nu ja of nee zeggen, gaan we daarna dus nuances in.
0: De vraag...
2: Hebben de supermarkten te veel macht of is dat eigenlijk wel goed?
0: Dan zeg ik toch ja.
2: Te veel macht. Ja. Maar daar hoorde ik al een aarzeling bij, want dat wil ik niet zeggen. Want jullie handelen met de klanten, namelijk de supermarkten... dus daar wil je niet onaardig over zijn. Maar waar zit de nuance in?
0: Nou, kijk, dus er zijn nog een aantal partijen over. Inderdaad, 3 grote inkooporganisaties. En die hebben veel macht. Dat levert hele scherpe discussies op over onder andere prijs, maar ook over investeringen. Dat is ook prima. Dat mag ook. Maar we proberen heel erg op het strategisch niveau. Als er relevant te zijn, ook richting consument, maar ook richting zo'n retailer, die ook bezig is om langzaam gezamenlijk. En daar zit echt wel een hele mooie match om gezamenlijk die consument richting een gezondere samenleving te krijgen. Dus zolang je op dat niveau met elkaar toch overeenstemming hebt... dan kom je er op de andere wel uit. Dus in zoverre vind ik dat je macht... weet je, je hebt een gezamenlijke doel. Dus dat is uiteindelijk dan iets minder relevant. Maar soms Ja.
2: Ja, je hebt soms niet helemaal hetzelfde doel. Laat ik toch even tussendoor zeggen dat dit BNR Zaken doen is. De gast Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje. Over de toelating van nieuwe producten. Daar zullen supermarkten zich toch in roeren, denk ik. Ook al voorzien je zelf dat je een hele mooie schuddebuikjes bedacht hebt. Als de supermarkten daar geen schapruimte voor vrijmaken, dan wordt het niks.
0: Nee, klopt. Maar dan is het dus belangrijk dat je producten brengt die in lijn zijn met ook de strategie van de verschillende supermarkten. En omdat wij die richting hebben gekozen al een aantal jaren en echt beter zijn met die productverbeteringen, gezondere voeding brengen, maar af en toe ook even wat genieten. Dat is precies hoe de supermarkten naar kijkt. En dan kom je daar eigenlijk altijd wel uit en krijgen wij eigenlijk de producten altijd wel op het schap.
2: Ja, tot nu toe, als jullie een idee hebben, dan lukt
0: het. Over het algemeen kunnen we ze goed.
2: We hadden net één voorbeeld met zaden en pitten, dat was niet zo'n goed idee. Maar goed, als het geen goed idee is, dan moet het ook mislukken. Dat is
0: goed, die heeft het op het schap gestaan. En dan zie je dat inderdaad misschien niet werkte, dat we daar te ver in doorgeschoten zijn. Maar over het algemeen krijgen we wel de ruimte als, we zijn een mainstream Hollands merk. We focussen ons heel erg op de Nederlandse markt. Hè. Dat vinden supermarkten natuurlijk ook prettig hier in Nederland.
2: Ja.
0: Dus daarmee hebben we daar eigenlijk ontzettend goed overleg en zitten we echt goed samen op koers.
2: Is het misschien eigenlijk voor een grote supermarkt? Ik bedoel, Albert Heijn zit voor een heel groot stuk in Amerika. Ze hebben een heel stuk in België. Ik weet niet of de Belgen ook beschuit eten zoals wij, maar dat is echt een Hollands product.
0: Mm-hmm.
2: Zitten ze misschien ook niet te wachten op juist merken die wereldomvattend zouden kunnen zijn, als ze maar zouden willen?
0: Dat weet ik eerlijk gezegd. Ik denk het niet. Uiteindelijk denk ik dat een supermarkt zoals Albert Heijn of Jumbo hier in Nederland, die zijn echt wel bezig met natuurlijk ook met de uitbreiding naar België, maar wel met de Nederlandse consument. En hoe je wilt toch inspelen op die lokale behoeftes. En ook in Amerika zullen ze dat doen. En het is echt eetgewoontes zijn echt totaal anders.
2: Ja.
0: Dus juist een bedrijf wat meekijkt op het gebied van waar gaat het naartoe en hoe veranderen die eetgewoontes in Nederland. Natuurlijk zijn daar invloeden vanuit andere landen, denk ik dat altijd relevant blijft.
2: Ja, nou ja, dat is het wel iets natuurlijk. Omdat de wereld aan het globaliseren is nog steeds in de cultuur. En via de TikTok, zou ik maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat de Amerikaanse trends sneller hier aanslaan en dat je daar sneller wat mee moet. En dat dat dan voor de Nederlandse markt ineens onverwacht relevant wordt.
0: Ja, klopt. Of andersom. We hebben hier bijvoorbeeld een bagel cracker geïntroduceerd. En er is heel veel interesse voor natuurlijk in de UK en in Amerika.
2: Een bagel cracker. Daar moet ik nog even over nadenken. Die heb ik nog gemist tot nu toe.
0: Ja.
2: Maar dat is dus. Is dat hier ook een succes in Nederland? Dat is hier of is dat juist in Amerika?
0: Nee, dat is hier een succes in Nederland. Maar goed, toen kwamen natuurlijk internationale retailers die dat ook zagen. En die zeiden, daar zijn we geïnteresseerd. Want daar is bagel nog groter dan hier.
2: Ja, en als jullie dus een telefoontje naar de Jumbo's of de Albert Heijnen of wat heb je allemaal voor supermarkt, inkoopketens. Die zijn altijd wel met een kop koffie beschikbaar om even te overleggen. Zou dit iets kunnen worden voor jullie?
0: Ja, en dat doen we ook steeds meer om de supermarkten mee in te nemen in dat proces en vroegtijdig te kijken van, sluit dit aan. Dat is wel veranderd ten opzichte van vroeger waar de producenten gewoon met een product kwamen en dan inderdaad beoordeeld werd.
2: Maar die samenwerking is wat intensiever. Maak je dan niet afhankelijk van de supermarkt? Of is dat onontkoombaar misschien?
0: Ja, deels is dat onontkoombaar. Je hebt natuurlijk wel een diversiteit nog aan supermarkten. Dus je kunt ook kijken van wat past beter bij welke supermarktketen.
2: Ja, wat past beter bij welke supermarktketen in de nieuwe producten die jullie dit jaar. Hoe geschetst is hoe dat werkt? De nieuwe artikel, dat past echt heel erg bij de C1000. Ik geloof niet dat die nog bestaat. Dat is niet expres om even een ander merk te noemen wat even niet Albert Heijn was. Of Jumbo.
0: Nou ja, de plus bijvoorbeeld, om dan een andere te noemen, die is natuurlijk erg sterk op het gebied van duurzaamheid en verantwoorde producten. Dus daar past die producten dan beter. Een Spar, die meer toch kleinere winkels heeft op. Die hebben misschien meer de kleine tussendoorachtige producten. Dus zo kijk je wel samen van wat past bij jullie. Over het algemeen liggen onze producten wel breed, maar je diversifieert richting die supermarktketens.
2: Ja, en we hadden het een uurtje geleden met Koen Bender erbij ook al even over verpakkingen. Maakt dat nog uit dat je, dit zijn beschuitjes, maar als die bij de Spar liggen, dan moeten die anders dan bij de Plus, die moeten anders dan bij de Jumbo? Of moet je dat juist identiek houden?
0: Nee, daar kun je op inspelen. Beschuit is dan
2: misschien niet de beste rol,
0: niet de meest makkelijke, maar zeker die crackers waar we net hadden of tussendoorproducten, die kan je per supermarkt wel aanpassen en net iets een supermarktketen die wat meer op gezin is, dan zou je een grotere volumeverpakking kunnen aanbieden. Een keten die wat meer inderdaad 1-2 persoons huishoudens heeft, die zou je wat kleinere verpakkingen.
2: En het PFAS is er sowieso al uit. Dus wat dat betreft, het is allemaal karton en waarschijnlijk.
0: Klopt.
2: Ja, dus dat stuk is al opgelost. En daar kan je dan ook bij de ene supermarkt niet meer beter mee scoren dan met de andere. Dankjewel. Als we over 10 jaar weer spreken, waar verdienen jullie dan het meeste geld mee?
0: In ieder geval met verantwoorde voeding. Dat we zijn toch steeds meer die transitie aan het maken. En ik denk dat over 10 jaar dat we daar echt nog veel
2: meer verantwoord
0: zijn. Ja.
2: Dankjewel. Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje. En wil je meer gesprekken luisteren over de top van Nederland? Wat zeg ik met de top van het Nederlandse bedrijfsleven? Andere leiders van dit ogenblik, bijvoorbeeld Mirjam Heringa van Stadion. Over de woningnood. Abonneer dan even op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering. En straks de olie. En straks de olieprijs duikt weer onder de $100 per vaatje. Dat gaat om een vaatje Brent, omdat Saudi-Arabië zijn pijplijn naar de Rode Zee heeft geopend. Blijf luisteren naar BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch? Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
8: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
9: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
10: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
9: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
32: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
17: Politiek.
33: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
17: En ik ben er ook.
32: Het is toch heerlijk.
17: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
34: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
1: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
18: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
19: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
20: In de BNR-app.
21: Steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij de regeling voor reservisten. Minister Van Wil zette de Tweede Kamer op het verkeerde been. Dat vindt de Rekenkamer. En Litouwen maakt evacuatieplannen. Want de Russische dreiging voor de Baltische Staten neemt toe. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB vinden we Annemieke Bosgaard. Annemieke, er is wel geteld 1 file in heel Nederland. Wie zijn de gelukkigen? Waar staan ze?
22: Ja, als je op de A15 rijdt richting Rotterdam, dan heb je even pech, want tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een kwartier langer over. En Flitsmeister meldt nog snelheidscontroles op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam, bij hectometerpaal 21,3. En op de A6, Muiden richting Lelystad, bij 69,3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Rekenkamer heeft flinke kritiek op justitieminister David Van Wil. Hij vertelde de Kamer dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Klopt niet, zegt de Rekenkamer. In de meeste gevallen waren het aangiften. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam waar 2,5 jaar geleden een dodelijke explosie was. Bij het onderzoek zijn sporen van cocaïne gevonden. Dus de OM denkt dat de verdachte in die ruimte een drugslab had. Zelf ontkent hij dat. Bij de explosie vielen 3 doden. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Volgens AT5 heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt. Er staat een afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten staan stil. De EU zou een noodtop moeten organiseren om de hoge brandstofprijzen aan te pakken, zegt de Slovaakse premier. En ook de Franse president Macron wil dat er maatregelen vanuit Brussel komen. Hij zou het een goed idee vinden om de regels voor brandstofkwaliteit te versoepelen. Dan zou de productie verhoogd kunnen worden. Door de bosbranden van de afgelopen tijd hebben meer dan 170.000 Indonesiërs problemen met ademhalen. Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië heeft elk jaar wel last van bosbranden in de droge periode, maar dit jaar zijn ze wel heftiger. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De olieprijs die duikt weer onder de $100 nu Saudi-Arabië zijn pijplijn naar de Rode Zee opent. En hoeveel jongeren willen er tegenwoordig eigenlijk nog vrachtwagenchauffeur worden? Gaan we zo horen in BNR Zaken doen.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
26: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
27: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
28: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
29: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
34: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld.
0: Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
6: In de BNR-app
5: heb je ook altijd en overal breaking news.
6: Download de BNR-app en blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
7: Hele goedemiddag, BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is tijd voor de analyse van de financiële markten.
5: Beursnerd.
7: En daarvoor is aangeschoven onze beursnerd van vandaag, Jochem Visser. Jochem, de AEX. Hij stond de hele ochtend in het groen, nog steeds?
8: Ja, goed in het groen wel, moet ik zeggen. Het is nu 1112 punten, bijna. En nou, daarmee staat hij 0,9% in de plus. Dat is toch wel weer mooi. Prosus is de grootste stijger, met 6% erbij. Dat komt natuurlijk weer van Tencent. Want het is natuurlijk leuk als je de oprichter van WeTransfer benoemt tot je tot Chief Product Officer bij Prosus. Die mag dan nieuwe producten gaan bedenken om de hele stal van internetbedrijven maaltijdbezorgers onder Prosus verder te helpen en zo. Dat staat in het FD breed uitgemeten. Maar de echte waarde van Prosus bestaat voor 77%, ik heb het uitgerekend, uit Tencent. En de Chinezen onthulden net een nieuw AI-product om afbeeldingen mee te maken, waarna het aandeel 5% hoger sloot en Prosus hier 6% hoger gaat. Verder nog belangrijk nieuws uit de hoek van 's werelds bekendste rivierbochtjes. Want rivierbochtjes, de straat van Hormuz en zo.
7: Oh, ja.
8: Saudi-Arabië heeft net zijn pijplijn van oost naar west weer opengezet. Dat is echt belangrijk. Die was gesloten namelijk na aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. Dat ligt in het zuiden, of ten zuiden van Saoedi-Arabië natuurlijk. En dat zette een domper op de hele Rode Zeehandel, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Nou, dat was dus de belangrijkste oorzaak voor stijgende olieprijzen naast die dichte straat van Hormuz. En dat kreng, die pijplijn van oost naar west, die loopt dwars door Saoedi-Arabië heen, van de Persische Golf naar de haven Yanbu in de Rode Zee. En dat betekent dat er waarschijnlijk later vandaag weer geëxporteerd kan worden via de Rode Zee in ieder geval. En dat is goed nieuws voor energieprijzen.
7: Voor olieprijzen.
8: Ja, nou ja, slechte nieuws voor de grootste dalers in de AEX. Nu SBM Offshore 1,2% eraf en Shell 0,8% eraf. Maar goed, mag geen naam
7: die kunnen wel wat hebben inmiddels.
8: Dat wou ik net zeggen. Laten we het niet hebben over overwinsten. Want er komen de overheden weer met de malle plannen. Wat ik wel zag, kijk, hoofdeconoom Philip Lane van de ECB, die zat weer te klagen tegen de krant Le Temps uit Genève. De grootste Franstalige Zwitserse krant. Welkom in Europa. En hij sprak daar van een tweede golf in energieprijzen die niet enkel van olie, maar ook van gas komt. Nou, veel over gezegd al, over het oplopen van termijncontracten en zo eind dit jaar. Maar hij zei erbij, ja, zoals het er nu naar uitziet, gaat de energieinflatie medio 2027 weer zakken naar ons doel, die 2% van de ECB. Nou, laat ik daar gezien het consistente beleid van de Amerikanen maar een paar schepjes zout bij doen.
7: Ja, de Amerikanen, maar dat is een factor die je niet kan uitrekenen. Die kan niet mee in het model. Hoe liggen de beurzen er op het ogenblik voor?
8: Nou, het grote thema van de afgelopen 24 uur tech-aandelen, die vonden de weg enorm omhoog. Intel sloot 12% hoger. AMD ging door de 1 biljoen dollar. Dit zijn dan chipmakers, chipontwerpers. Qualcomm, nog zo'n chipaandeel, herstelde allemaal weer. Ook procenten omhoog. Nadat de AI-bonzen die wilden vorige week wat minder hard gaan racen allemaal. Chipaandelen vielen allemaal van de trap af. Nou, de wereld is er nu al over uit dat het een groter fantasieverhaal is dan Lord of the Rings inmiddels. Dus nou, toen kwam gisteren werd het heel erg bekend dat het nieuwe product van Meta het goed doet. Dat is een AI-agent die voor jou kan winkelen en allerlei andere dingen kan doen. Dat heet Muse. Nou, waarna alle chipbeleggers er weer enorme trek in hadden. Nu zie je wel dat die chip rally van gisteren in Azië en Europa weer wat afkoelt. Want chipmakers daar en hier, van Samsung tot ASM, nou, die stijgen nog wel wat, maar niet zo hard als die hele Nasdaq gisteren eigenlijk de lucht in ging. ASM staat nu 2,3% in de plus bijvoorbeeld, enzovoort. ASML minder overigens. Ik zie daar ook nog wat anders grappigs gebeuren. Want SoftBank, dat heeft enorme interesse gekregen voor die uitgifte van 11 miljard dollar aan junkleningen.
7: Ja.
8: SoftBank, Japans bedrijf, zit tot zijn oogballen geïnvesteerd in OpenAI. Wil daar op 1 oktober nog meer van maken en moet ook oude leningen afbetalen. Dan bezitten zij zo'n 13% van heel OpenAI. En dat is best wat. Maar daar hebben ze leningen voor nodig. Dus die wilden ze uitgeven. Kregen ze 20 miljard aan interesse voor 11 miljard dollar aan junkleningen. Oftewel, dat gaat goed. Aan de andere kant is er nu iets anders van SoftBank. SoftBank het dochterbedrijf datacenters en energie. Dat heeft SoftBank Energy. Die beursgang van dat Amerikaanse dochtertje wordt uitgesteld opeens. En zij krijgen hun obligaties niet verkocht. Dus je ziet aan verschillende kanten van de AI-trade, om het zo maar te zeggen, wel verschillende interesses. En ik vind het grappig, want het is deels natuurlijk pure haat voor datacenters in de VS. Zegt toch wel iets als de gouverneur van Texas op een gegeven moment zelfs moet zeggen dat hij er geen trek meer in heeft natuurlijk. Hè?
1: Ja.
8: Dat zegt wat over kiezers. En deels is het ook gewoon risico-inschatting van beleggers, want die denken, ja, ik wil wel OpenAI, maar laat dat bedrijfje van SB Energy van jou maar zitten. Ik koop wel gewoon CoreWeave of Nebius, of andere cloudboeren, of laat Blackstone ze maar financieren.
1: Ja, we moeten het misschien nog even hebben over casino's.
8: Ja.
1: Ik zeg casino's.
8: Ja.
1: Die bedrijven noemen zichzelf graag financiële markten. Polymarket bijvoorbeeld, probeert dat nu in Europa.
8: Ja, het is bijzonder. Maar
1: hebben ze al een casino-vergunning?
8: Nee. Twee weken geleden praten wij hier over een goed verhaal over een gokverslaafd uit Kansas. Die had een mega grote terugval gehad in zijn verslaving op voorspelmarkt /casino Kelsey. Nou, in de VS is er een soort Schrödinger's casino. Ze zijn toegestaan in staten waar gokken verboden is. Ze noemen zichzelf een financiële...
9: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Riedeltje, wij zijn geen casino, wij zijn de financiële markt. Nou, ik wens ze heel veel succes, Mark. Want het is toch wat moeilijk om in alle 27 lidstaten de zoon van de lokale machthebber te laten investeren in jou, zoals in de VS heel makkelijk was. Want Donald Trump Jr. werd niet alleen adviseur, maar zijn venture capital firma ging in Polymarket investeren. En ik heb het even bekeken, maar Rob Jetten heeft nog geen kids.
3: Klopt.
2: Dus ze zullen dus nog
3: daar
2: even...
3: Moeten ze het ook, daar kunnen ze het niet redden.
2: Ja, ik geef het ze te doen. Ik noem de VS graag Lamalopia. Tegenwoordig qua regelgeving voor dit soort dingen. En wij wonen in regelgeverijen. En ik denk dat ze in regelgeverijen minder succes gaan oogsten dan in Lamalopia.
3: Oké, dankjewel. Jochem Visser, beursnerd van de dag.
4: Transportzaken.
3: Laat ik eerst nog even zeggen dat je meer nieuws en inzicht over financiële markten kan krijgen. Dan abonneer je natuurlijk op de podcast Beursnerd. Mis je geen enkele aflevering. Transportzaken, inderdaad. Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar die sector heeft wel last van bijvoorbeeld personeelstekorten. Hoe gaan ze daarmee om? En de verduurzaming en het achterstallig onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Allemaal zo'n onderwerpen die voorbij komen in deze rubriek. Een hele serie gesprekken over transport en logistiek. Deze keer gaat het over personeelstekort, wat ik net al noemde. Bespreking met Caroline Blom, adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid bij Transport en Logistiek Nederland. Welkom.
5: Dank je wel.
3: Zelf ook een vrachtwagenrijbewijs?
5: Nee. Ik ben wel een kleindochter van een transportondernemer. Maar in mijn tijd, ja, een meisje en op de vrachtwagen.
3: Dat was niet de bedoeling, hè?
5: Nee, dus ik ben heel goed in de administratie geworden. Ja.
3: Wel een trekkerrijbewijs misschien. Of een nooit soort ding, een vorkheftruc.
5: Je kan heel hard in een B-rijbewijs. Ja.
3: Ja, dat is ook waar. De personeelstekorten spelen overal.
5: Ja.
3: In de logistiek sector misschien niet anders dan in andere sectoren? Of hebben jullie misschien meer last?
5: Nou, wij zijn wel, kijk, ik ben strategische adviseur. Dus wij zijn wel op tijd begonnen met het bekijken van problemen die we aanzagen komen. En je zag dat in de bevolkingsgroei nogal een kink in de kabel kwam. En heel veel vergrijzing. Dus wij zijn in 2016 al begonnen met zijinstromers te organiseren. Dus bij ons is de paniek er niet, maar de druk is er wel.
3: Oké, okay, dus ja. Als ik graag zou willen, dan zou ik bij jullie een vrachtwagenrijbewijs kunnen krijgen om daarna aan de slag te gaan.
5: Kunnen krijgen, want
3: ja,
5: via het ONO. Fonds, nou ja, via het ONO-fonds wordt dat wel voor jou betaald dan als je je committeert aan een jaar werk in onze sector. En en dan moeten we inderdaad kijken of je geschikt bent natuurlijk voor het vak.
3: Totaal niet. Wie weet is het ooit nodig en moet ik mij geschikt maken. Dat is ook hoe het werkt. Maar is dit inderdaad een van de grootste belemmeringen voor de transportlogistiek sector? Personeel?
5: Ondernemers klagen inderdaad dat zij wel willen uitbreiden. Want er is ontzettend veel werk. Even voor de goede orde. De tekorten in transportlogistiek, de tekorten in de arbeidsmarkt, die zijn er niet omdat niemand daar wil werken. We hebben gewoon... we hebben nog nooit zoveel mensen aan het werk gehad in onze sector. Maar de vraag die blijft ook maar groter worden.
3: Hoe komt dat eigenlijk? Want je zou denken, op een goed moment is alles wel getransporteerd.
5: Ja, dat zou je denken. Maar ja, dan is er bijvoorbeeld een, wat jij zei, hè, infrastructuur. Dan gaat er een Merwedebrug dicht of een brug naar de Maasvlakte. En dan moet je dus ontzettend veel omrijden. Je zou met minder mensen het werk kunnen doen als de arbeidsproductiviteit omhoog kan. Maar ja, als de infrastructuur niet meer klopt, dan is het heel veel omrijden. En als er een Twentekanaal droogvalt en de binnenvaart dat valt uit... Nou, dan heb je ook een paar honderd...
3: heel veel vrachtwagens nodig. Juist. Honderden per schip natuurlijk.
5: Je begrijpt dan helemaal waar ons probleem vandaan komt. Ja.
3: Wat is de reden dat niet meer mensen toeslaan? Want dit is natuurlijk een kans. Er zijn banen, je zou vrachtwagenchauffeur kunnen worden. Kennelijk kan je, als je blijft voor een jaartje... zelfs gratis rijbewijs halen.
5: Oh, nee, je kan meteen gratis je rijbewijs halen. Maar dan moet je wel een jaar blijven. Zo doen wij dat. Sectoren zijn tekortsectoren. En niet iedereen is geschikt om in de transportlogistiek te werken. Je moet wel een beetje van de tijd zijn, zeg maar, op tijd komen en een beetje een keteninzicht hebben. Mm-hmm. En het is ook wel echt een vak om uit te oefenen. Dus je moet er ook wel een type voor zijn. Maar gelukkig hebben we bijna 200.000 vrachtwagenchauffeurs en een heleboel duizenden warehouse-medewerkers die dat allemaal kunnen. Maar we kunnen er nog steeds meer gebruiken. Want dat transport dat wordt maar uitgebreid.
3: Ja, maar wat zou mensen tegenhouden om... Want je kan natuurlijk denken, ik werk nu bij de radio. Hartstikke leuk, maar laat ik in een warehouse gaan werken. Die gedachte heb ik nog niet, omdat ik misschien denk dat het niet heel spannend is... om daar te werken?
5: Nee, maar ik kan nog planner worden.
3: Altijd nog planner worden,
5: we hebben nog een paar honderd planners nodig. En die plannen dus intermodaal, dus

0: te land, te zee en in de lucht, alles wat maar kan bewegen. Dat wordt dan gepland. Ja. En ook inderdaad over de hele wereld heen. Ja. Dus op zich,
1: maar dat een leuke beroep voor jou. Ja. Maar zou het kunnen zijn dat het imago van de sector misschien een beetje stoffig en niet zo heel interessant is?
0: Nou, ik weet het niet. Nee? Nee, we hebben een imagocampagne vanuit CLN. Het lukt alleen met logistiek.
1: Ja.
0: We hebben een ONO-fonds.
1: Zonder transport staat Nederland stil, was het ook heel lang.
0: Ja, we hebben nu wat positiever. Hè? Het lukt alleen
1: maar bedoel,
0: met logistiek.
1: Die sector gaat ook al, die commercial ging ook al 10 jaar mee. Er zit ook een probleem wat blijft bestaan om de een of andere reden.
0: Nou ja, het blijft bestaan omdat de Nederlandse economie eigenlijk veel meer vraagt dan die Nederlandse arbeidsmarkt aan kan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het structurele probleem waar we op het moment in zitten met de hele economie. En je ziet dus overal tekorten ontstaan. En ik zei al net al, wij zijn niet in paniek. Maar wat meer mensen erbij, dat zou wel prettiger zijn.
1: Ja. Ja.
0: En je probeert natuurlijk zoveel mogelijk efficiënt te regelen. Nou, buiten de infrastructuur en het gebrek aan parkeerplaatsen. We doen ons best. En we zien in de warehousing heel veel dat daar gerobotiseerd wordt. Arbeidsbesparende maatregelen worden genomen, waardoor we met veel minder mensen hetzelfde werk of misschien wel meer werk kunnen verzetten.
1: Ja, er was natuurlijk van de week in het nieuws dat er heel veel vrachtwagens voorbij tankstations langs de weg parkeren.
0: Ja.
1: Daar gaan we binnenkort nog een hele aflevering over maken, over het parkeren voor vrachtwagens, want dat is een onderwerp in zichzelf waard.
0: Ja.
1: Maar je zei net eigenlijk voor mij een hele belangrijke zin. De Nederlandse arbeidsmarkt heeft gewoon te weinig voor wat Nederland nodig heeft.
0: Ja.
1: Moeten we dan niet gewoon zeggen, nou, oké, dan moeten we dus het meer uit België, Frankrijk, Spanje, de mensen van verder weghalen?
0: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk al. Hè. Kijk, transportlogistiek is een internationale business. Dus
1: bijna per definitie, ja.
0: Daar rijdt van alles en nog wat door Nederland heen. En dan zeggen mensen, ja, ik zie allemaal witte kentekenplaten. Ja, er zijn ook heel veel bedrijven die gewoon vanuit Rotterdam naar verderop in Europa rijden. En er zijn inderdaad heel veel Hongaren, Roemenen, Bulgaren, die de weg naar onze prachtige CAO hebben gevonden. Want in Nederland heeft natuurlijk wel een leuk salaris als je dat vergelijkt met wat je daar kan verdienen.
1: Ja.
0: En ik denk
1: dan ben je
0: dat
1: wel een half jaar van huis per keer of zo, toch? Dan mag je af en toe even terug voor de kerst.
0: Nee, als je chauffeur bent, dan wordt er meestal wel gekeken of daar iets te doen is. Want je rijdt dan rond in Europa op een Nederlands arbeidscontract. Je zit dus gewoon in onze CAO. En dan wordt er dus inderdaad gekeken of je naar huis kan. Hier heb je wekelijkse rust en er kan van alles geregeld worden. Dus je komt dan gewoon wel vaker thuis dan één keer in de zoveel maanden, hoor.
1: Oh, ja, dat valt mee.
0: Je hebt ook andere constructies die vanuit Polen en Litouwen worden opgezet, waar wij niks mee te maken hebben, maar zou ik niet aanraden.
1: Dat bestaat ook toch, dat je gewoon dat mensen een Polen hier op een vrachtwagen zet, in Nederland rondjes laat rijden.
0: Nou, de Poolse en Litouwse uitzendbureaus, die zitten dan via een doordetacheringsformule die Europees is toegestaan. Ja, daar komen allerlei mensen vandaan waar wij geen zicht op hebben, maar die rijden inderdaad ook door Europa heen.
1: Ja.
0: Op hopelijk dezelfde vakbekwaamheidspapieren als wij hier in Nederland normaal vinden.
1: Als je die zin zo zegt, dan denk ik, je gelooft er helemaal niks van.
0: Dat kun je wel zeggen, ja.
1: Maar dat is toch een probleem dat er hier mensen rondrijden zonder de goede diploma's, zonder de goede kennis en vaardigheden?
0: Ja, er zou meer handhaving zou daar zeer gewenst zijn. Ja.
1: En dat zou de Nederlandse overheid
0: de Nederlandse overheid, maar ook via de Europese instanties die daarvoor opgericht zijn. Ja, dan zou meer handhaving. Waar meestal ingeschoten wordt is opnieuw regels vast gaan stellen of nog meer regels.
1: Dat hoorde ik je niet zeggen.
0: Nee, meer handhaving en meer onderhoud. Och, dat zou toch een zegen zijn voor transportlogistiek.
1: Ja, als je mensen van ver wil halen, is misschien ook gewoon een nog mooier loon. Of als je Nederlanders misschien aan boord wil krijgen, is een nog mooier loon misschien de moeite. Verdienen vrachtwagenchauffeurs nu goed? Ja, waarschijnlijk ga je nu zeggen van wel.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja, nee, kijk, ik herken het altijd. We hadden in coronatijd, op een gegeven moment waren wij de sector die nog wel door mocht gaan. Omdat wij natuurlijk cruciaal waren. Sowieso voor het bevoorraden van alle supermarkten. Al was het maar voor toiletpapier. Maar dat was cruciaal. En toen was er ontzettend veel werk opeens. We hebben toen gezien dat heel veel mensen uit andere sectoren naar ons toe kwamen. Mm-hmm. En die zijn daarna, toen alles weer normaal werd, gewoon blijven hangen. Omdat wij meer betaalden dan de CAO waar ze uitkwamen. Dus in die zin denk ik dat we niet heel slecht betalen. Chauffeurs maken eigenlijk vanuit de aard van hun werk altijd wel lange dagen. Je moet soms ook wel even wachten. Je hebt rusttijd, je moet even wachten. Je moet soms even wachten tot je aan de beurt bent om gelost te worden. Dus het zijn lange dagen.
1: Soms moet je zelf met die kar aan de weer. Dat zijn hele zware karren. Ja.
0: Ja, soms ook. Ja, daar heb je wel tegenwoordig mooie devices voor, hoor, om je te helpen. Dus het wordt wel steeds minder zwaar, gelukkig. Ja, maar door die lange dagen kun je dus de overuren gaan optellen. En dan daarna heb je wel echt behoorlijk goed salaris.
1: Als je overuren maakt, oké, maar je zou toch ook gewoon met 40 uur zou je een heel aardig salaris moeten hebben.
0: Is wel onze wens vanuit TLN. Ja. Maar ik zie in de praktijk ook nog wel mensen 3 dagen in de week vrachtwagenchauffeur zijn en dan echt wel een soort fulltime salaris binnenharken. Dus dat is dat kan ook, hè. Ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, we gaan wel voor 40 uur gewoon basissalaris goed.
1: Dat je
0: goed van rond kan komen. Okay. Ja, hoor.
1: We hadden net een gesprek over beschuit in het programma.
0: Oh.
1: En zelfs bij de productie van beschuit speelt AI tegenwoordig een rol.
0: Ja.
1: Dat is weer even nieuw voor mij. Zou dat ook een deel van de oplossing kunnen zijn voor personeelstekorten, voor hoe je het hele transportlogistiek organiseert?
0: Ja, dat zou best kunnen. Ja. We zien bij onze leden heel veel dat er in de warehousing gerobotiseerd wordt. Dus daar heeft AI heel veel mee te maken. Veel arbeidsbesparende maatregelen, waardoor je dus met hetzelfde aantal mensen meer werk kan verzetten.
1: Maar het echte transportje zal toch altijd iemand voor in de auto willen houden die vrachtwagen? Nee?
0: Ja, op termijn denken wij wel dat er zelfrijdende vrachtwagens aan de gang kunnen. En gelukkig hebben we nu een minister van IJW die daar hetzelfde over denkt.
1: Ja.
0: Dus we zijn nu eindelijk met hem in gesprek daarover. Over de voorwaarden waarop dat kan, waarop het verkeersveilig kan natuurlijk. Maar het feit is dat ze natuurlijk elders in de wereld al lang rijden. En in ons drukke Nederland valt dat niet mee. Maar ik denk zelf, als je een voorkast mag doen, dat je bijvoorbeeld in de infra, waar wij ook behoefte aan hebben, maar in de infra 's nachts, asfaltwagens, die hoeven natuurlijk niet bemand 's nachts rond te rijden. Die kun je ook geautomatiseerd van de fabriek naar de werkplaats, waar dat dan ook is, laten rijden. En dan heb je dus een soort transportbegeleider die achter een scherm zit, zoals wij nu achter een scherm zitten, en die de rit in de gaten houdt.
1: En je zegt, de regering die we nu hebben, die is daar wel voor te porren. Wanneer gaan er voor het eerst 's nachts grote vrachtwagens onbemand over de wegen in Nederland, denk je?
0: Nou, de minister zei dat hij dat in 2030 zo ongeveer wel verwachtte. Ik denk, dan laten we 2035 van maken. Maar dan 's nachts, als het rustig is en dan op afgeschermde trajecten. Ja, dat zou moeten kunnen.
1: Okay.
0: Er rijden nu al heel veel onbemande zelfrijdende vrachtwagens intern
1: op interne terreinen, maar niet op de snelwegen waar je gewoon verkeer tegenkomt.
0: Nee, dat klopt. Maar dat gaat wel gebeuren, denk ik.
1: Dankjewel, Caroline Blom, adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid bij Transport en Logistiek Nederland, beter bekend als TLN.
2: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
1: En ook deze rubriek is natuurlijk te beluisteren als podcast, dus zoek hem even op in je podcast-app. En dan zijn we hier. Liesbeth Staats, Niel Tijdhuis van de Avondspits.
3: Goedemiddag.
1: Wat gaat er vanmiddag vanaf 4 uur in jullie programma gebeuren?
3: Nou, waar ik me erg op verheug, was een bericht waar ik vrolijk van werd. Namelijk Hives komt terug.
1: Echt waar? Interesseerde je dat iets?
3: Zeker. Dat was een beetje de tijd dat social media nog iets positiefs
1: was. Toen het
3: nog
1: leuk was, jong en mooi.
3: Nou, mooi niet, want het waren allemaal lachende bananen.
1: Ja, je hebt gelijk. Precies. Die bananen, dat is het enige wat iedereen van Hives nog weet. Ik denk dat iedereen voor de rest vergeten is wat het ook weer was.
3: Ook de jongere collega's hier op de redactie wisten nog weten wat het is en proberen nu een account aan te maken. Dus misschien is het helemaal de place to be, Mark.
1: Okay.
3: Moet jij daar ook weer heen?
1: Ja, we zullen zien wat er gebeurt.
4: Ja, het is wel,
1: we kunnen het hele uur vol praten over Hives.
3: Zie je, goed onderwerp.
4: Wat mij wel trof is Polymarket. Dat is ook een interessant
1: goksite
4: bedrijf. Nou, jij noemt het een goksite. Zij zeggen zelf.
1: Casino, zeggen wij.
4: Een financieel dienstverlener.
1: Ja, klopt.
4: Als je het zo bekijkt, dan krijg je een hele andere discussie.
1: Ja.
4: Wat ik er wel aan interessant vind, maar dat gaan we hopelijk van Daniel Mol ook horen. Je kunt aan de hand van standen bij Polymarket wel heel goed zien hoe de hazen lopen. Hè? Dus dat
1: is een voorspel.
4: Het schijnt een betere voorspeller te zijn van bijvoorbeeld verkiezingsuitslagen dan opiniepeilingen. Heb ik wel eens gehoord. Maar hoe denkt daar een oud-medewerker van de kansspelautoriteit over? Daar gaan we het zeker over hebben ook.
1: Nog een laatste grote onderwerp.
3: Zeker. Litouwen. De premier heeft gezegd, wij houden serieus rekening met een aanval van of acties van Rusland. En zo nodig kan ik de hele bevolking evacueren.
1: Dat is best een ambitieus plan. De hele bevolking van een heel land. Vanaf 4 uur gaan we horen waar naartoe, Niels. Dankjewel, Lisbeth. Dankjewel, Niels. We komen aan het einde van BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is Thomas weer gewoon, die spreekt dan Michiel Zwinkels, hoofd officier van justitie van het functioneel pakket. En hij vraagt hem dan wanneer je als openbaar ministerie besluit om bestuurders nou wel of juist niet te vervolgen. En na de nieuwsupdate, dan is er Boekenstein in de wijk. En om 4 uur dus de avondspits. Blijf erbij.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
2: Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector. Met onafhankelijke controles maken we zichtbaar dat werknemers het juiste salaris ontvangen en bedrijven hun administratie op orde hebben. Zo bouwen we samen aan vertrouwen en een eerlijk speelveld in de transportsector. Meer weten? Kijk op paychecked.nl.
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
8: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
9: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Rembrandt & Meunier. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
11: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
13: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
14: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
15: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
16: En AI is een hele logische volgstap.
17: En tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
18: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
19: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon 1 factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
23: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
22: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
24: BNR Verkeer.
0: Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Geen files, wel flitsers, gemeld door Flitsmeister op onder andere de A2 Utrecht richting Amsterdam bij hectometerpaal 31,2. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij 51,0. En op de A28 Zwolle richting Groningen bij 179,6.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Rekenkamer heeft flinke kritiek op justitieminister David van Wil. Hij vertelde de Kamer dat de politie 2 jaar geleden 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet kon behandelen, omdat het alleen om meldingen zou gaan met weinig aanknopingspunten. Klopt niet, zegt de Rekenkamer. In de meeste gevallen waren het aangiften. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de huurder van een bedrijfsruimte in Rotterdam waar 2,5 jaar geleden een dodelijke explosie was. Bij het onderzoek zijn sporen van cocaïne gevonden. Dus het OM denkt dat de verdachte in die ruimte een drugslab had. Zelf ontkent hij dat. Bij de explosie vielen 3 doden. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Volgens AT5 heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt. Er staat een afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten staan stil. De EU zou een noodtop moeten organiseren om de hoge brandstofprijzen aan te pakken, zegt de Slovaakse premier. En ook de Franse president Macron wil dat er maatregelen vanuit Brussel komen. Hij zou het een goed idee vinden om de regels voor brandstofkwaliteit te versoepelen. Dan zou de productie verhoogd kunnen worden. Door de bosbranden van de afgelopen tijd hebben meer dan 170.000 Indonesiërs problemen met ademhalen. Op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Indonesië heeft elk jaar wel last van bosbranden in de droge periode, maar dit jaar zijn ze wel heftiger. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis, voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
24: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
25: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
24: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
25: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
24: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
26: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruistaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen bitje te zijn. Ruistaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
2: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
3: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
4: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
2: En Arjan Elbers.
5: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
2: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
5: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
1: Gedegen onderzoek en behandeling, Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
8: Maandag 21 september, welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft afgelopen weekend de grootste aanval op Moskou sinds het begin van de oorlog uitgevoerd. De burgemeester van Moskou spreekt van 450 drones zelfs, op een totaal van 1600 over heel Rusland geteld. Ook de zware Flamingo-kruisraketten werden ingezet tegen Moskou en de grootste olieraffinaderij daar is opnieuw getroffen. Er zijn 2 doden en 6 gewonden gevallen. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Rusland heeft in reactie gezegd de bombardementen op Kiev te zullen intensiveren. In de regio Kiev werden dit weekend 4 doden gemeld door Russische drones. Rusland zegt daarnaast de Zwarte Zeehaven van Ismail te hebben aangevallen en ik meen ook een aantal schepen daar te hebben geraakt. Sinds augustus heeft Rusland veel meer straalmotor aangedreven drones ingezet tegen Oekraïnse steden. Onze luisteraars weten dat, maar minder ballistische raketten, schrijft Bloomberg. En gevreesd wordt natuurlijk dat die worden opgespaard voor aanvallen op energiedoelen tijdens de winter. Oekraïnse drones hebben vanochtend een olieraffinaderij geraakt in Ufa, 1300 kilometer Rusland in, volgens mij ook niet voor het eerst. Omwonenden melden meerdere explosies vanochtend, schade nog onbekend. Het Oekraïense derde legerkorps, dat vecht in Donetsk, meldt inmiddels 125 vierkante kilometer op de Russen te hebben veroverd in die operatie, al een aantal keer door ons besproken, genaamd Vivaldi. Het tweede jaargetijde zitten ze inmiddels in, volgens mij. Daarbij hebben ze, en dat is waarschijnlijk ook een first in een oorlogssituatie, met zware drones, bewapende grondrobots gedropt achter de vijandelijke linies. Ze zitten al heel eind de robotoorlog in daar.
9: Ja, nou, het was een strijd van robots tegen robots en dat is al een keer gebeurd, hè? Op zee is dat, hebben ze dat gedaan voor de eerste keer. Dat is de eerste keer een zeeslag geweest tussen drones, onbemande drones. Zeg maar, wat ik wel interessant vind is dat dus die grote aanvallen die werden uitgevoerd op Moskou. En dat had natuurlijk alles te maken met de verkiezingen die daar werden gehouden. Dat heeft zijn impact niet gemist hoor. Want wat je daar dus ziet is dat de autoriteiten verzuimd hebben om het luchtalarm te laten afgaan. Of een sms'je te sturen van jongens, er komt wat aan. Dat is allemaal niet gebeurd. En zelfs de ultranationalisten die zeggen nu dat is echt onacceptabel. En op deze manier worden we onveilig. Dus het heeft wel effect wat daar gebeurt. Afgezien natuurlijk nog van de economische gevolgen. Maar goed, dat betekent dan natuurlijk nog niet dat daarmee de oorlog ook beslecht wordt. Want nou, ik heb het de Oekraïners zelf horen zeggen van die oorlog kan je op deze manier toch niet winnen. Maar je kunt het leven dus wel zuur maken voor de Russische autoriteiten en de gemiddelde Rus.
8: Die verkiezingen, 3 dagen lang konden de Russen stemmen op de partij van Poetin.
9: Ja.
8: Hebben ze dat ook gedaan?
9: Tuurlijk, ja. Het was heel spannend, hè?
10: Ja, het was ongelooflijk spannend.
9: Ja,
10: weet je, Poetin zat natuurlijk zenuwachtig in het Kremlin. Ik dacht van, Maar jongen, hij mag zijn karwei afmaken, hoor.
9: Dat is echt gelukkig.
10: Geweldig. Hij heeft 57,8%, vind ik trouwens niet zoveel, heeft hij gekregen. En waarschijnlijk is dat 355 van de 450 zetels. En nu zeggen dus de Kremlin-kenners op het internet zeggen dan van ja, dan heeft hij dus een constitutionele meerderheid. En dan zou hij dus bijvoorbeeld ook weer de oude USSR weer kunnen instellen. Dat vind ik zelf een beetje wild.
9: Hoe bedoelde ze dat?
10: Nee, dat bedoel je dus als je dus een meerderheid hebt, een constitutionele meerderheid, dan kan je de grondwet veranderen en dan kan je zo weer die oude USSR weer instellen. Ik vind het allemaal een beetje wild, hoor.
9: Ze hadden toch al een meerderheid, of ben ik nou gek?
10: Ze hadden al een meerderheid, dat hadden ze toen ook kunnen doen. Ja.
9: Nou oké, okay. Goed, ik begrijp er niks van, maar het zal allemaal wel.
10: Ja, het is allemaal heel wild. Het is allemaal heel wild. Maar het betekent wel dat Poetin dus gezellig nog een meerderheid heeft. Hè? En het Kremlin presenteert dit allemaal als deze uitslag als steun voor het beleid en voor de oorlog.
9: Ja.
10: En dat is natuurlijk heel belangrijk.
9: Ja, het moest een referendum voor de oorlog worden. En dat is met een klein beetje list en bedrog behoorlijk gelukt. Want ik heb ook begrepen dat de malversaties behoorlijk groot zijn geweest.
10: Ja.
9: Al was het alleen maar dat Jabloklov, de enige partij die nog een beetje oppositie wilde voeren, die mocht niet meedoen. En vervolgens hebben we dus ook allerlei berichten gehoord. Maar wat er precies is gebeurd, dat weet ik niet. Bij de stembureaus, waar ook gerotsoord is met stemmen. Ja. En we hebben vorige keer ook gezegd van door middel van digitale stemmen, poststemmen of hoe je het ook allemaal zou willen noemen, konden ook nog een beetje kon de uitslag ook nog een beetje worden gefine-tuned.
10: Ja. Maar dat is echt waar. Op grote schaal is dat dus gebeurd. Hè? Ik vraag me dan altijd af, hoe zou Marine Le Pen dat dan denken? Vindt ze dat normaal, dat er dan gewoon zo wordt malversaties plaatsvinden? Maar
9: ik weet het niet. Overigens wel leuk. Nu, Marine Le Pen die heeft wel heel hard geprotesteerd tegen het...
11: Nestlé.
9: Nestlé en Auchan. Auchan is een grote supermarktketen in Frankrijk. En die zijn dus eigenlijk permanent... Niet permanent, maar tijdelijk zijn die, laten we zeggen, genationaliseerd door Poetin. Ja. En dat vond Le Pen niet mooi. Dat is wel goed als ze dat niet mooi vindt.
11: Het beeld van de strijd is dus nog steeds dat het voor Oekraïne helemaal niet zo slecht gaat aan het front. Maar de strijd zich vooral naar de steden verplaatst en daar steeds meer slachtoffers maakt. Maar ook de Oekraïnse economie wordt steeds zwaarder gehavend.
10: Ja, wat ik echt heel akelig vind, is gewoon de drie belangrijkste resterende staalfabrieken. Oekraïne zijn nu stilgelegd, Financial Times. Hè, samen goed voor ongeveer 90% van de Oekraïnse staalproductie. Dus als je een flamencootje wil maken, heb je wel staal nodig, lijkt me. Rob vertelde me wel van, ja, dat kun je natuurlijk ook importeren.
9: Ja, dat lijkt me ook, ja. Het zal me niet makkelijk zijn, maar het kan natuurlijk wel.
10: Ja, maar
9: en tegelijkertijd moet je wel constateren dat de Russen ook bezig zijn om die toevoerwegen vanuit westerse landen, West-Europese landen, om die te blokkeren. Dus het is wel lastig om het te doen, maar alles kan natuurlijk.
11: Kwam het ook al ergens tegen die staalfabrikanten bij het steeds groter wordende Oekraïnse begrotingstekort? Dat is natuurlijk omdat ze ook een economie nodig hebben voor belastinginkomsten.
9: En exporteren.
11: Ja.
9: Ja.
11: Zelensky heeft Trump gesproken aan de telefoon, ik meen gisteren. En ze zullen elkaar in persoon spreken, ik meen morgen, bij de algemene vergadering in New York. Hè?
10: Ja, en het gaat dus, Trump zegt alleen maar diesel, diesel, diesel, diesel. Hè? Ja. Hij vindt dus dat, Zelensky moet niet meer die raffinaderijen aanvallen. Ja, luister eens even, meneer Trump. Die diesel heeft ook iets te maken met Hormuz, zou ik willen zeggen.
11: Nog wel iets meer ook.
9: Ja. Ja.
11: Ik zag er van Zelensky wel iets hoopvol klinkends over, maar misschien moet hij dat zeggen. Hij zei dat er ideeën zijn voor de-escalatie, voor energie- en voedselzekerheid en het beschermen van levens.
9: Ja, nee, dat klopt ook wel, want er is voortdurend gezegd dat het moet stoppen met die aanvallen op die energievoorzieningen over en weer. En daarvan heeft Zelensky gezegd, nou dat is prima, dat willen we graag doen, maar dan moet Poetin ook stoppen. En daar zit het probleem in. Dus ik heb tot nu toe niet gehoord of waar dan ook iets gelezen dat Poetin bereid zou zijn om dat te stoppen. Ik zie het niet. Maar
10: ik ook niet.
11: Er is wel toen vorige week door Peskov en door Lavrov iets soort van vaaglijks optimistisch gezegd over een energiebestand. En je zou je misschien kunnen voorstellen dat in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen je een wit voetje bij Trump kan halen door hem een soort van overwinningje te gunnen op iets dat hij weer fantastisch...
9: Ja, misschien is dat zo. Hebben we natuurlijk al vaker gehoord.
11: Dit hebben we heel veel vaker gehoord.
9: Ja.
10: Ja. En jongens, en nog iets. Ik heb vrijdag gezegd in de podcast dat ik het nog moet zien dat Trump die handtekening gaat zetten onder die nieuwe sanctiewetten van die oude Lindsey Graham.
11: Die in het congres.
10: Dat heeft hij dus wel gedaan.
9: Ja.
10: Hij heeft het wel gedaan. En wat ik ook las, zaterdag of zo, van ja, het is wel weer mogelijk om Amerikaanse wapens te verkopen voor Oekraïne. Nou, lees je dan zo'n berichtje. Dus ja, wat maken jullie daar nou
9: van? Ja, dat gebeurt al, die wapens kopen. Dat is dat Pearl-programma. Waarbij de NAVO-landen die wapens kopen voor in pakketjes van 500 miljard, toch iets dergelijks. En die worden dan doorgescheept naar Oekraïne. Dus dat gebeurt wel. Dus die leveringen die zijn er wel, alleen niet betaald door de Amerikanen. Ja, dus misschien wordt dat geïntensiveerd, ik weet het niet.
11: Er is vrijdag, meen ik, weer een groot pakket van iets in de orde van 2,5 miljard door het congres goedgekeurd.
10: Ja,
11: dus dat gaat door.
10: Ja.
11: Hybride aanvallen, denk ik, moeten op terugkomen na al die waarschuwingen die zich eind vorige week opeens stapelden. Tusk hadden we toen al wel genoemd, maar ook volgens mij uit Tsjechië en uit Finland. En nog een paar plekken hoorden we waarschuwende signalen. Macron had een spoedbijeenkomst van zijn kabinet. Ja. Ging er dus over dat er toch echt wel kennelijk inlichtingen zijn dat de Russen op iets kortere termijn daadwerkelijk iets richting Europa van plan zouden zijn.
9: Ja, en dat
11: zijn.
9: Is geen kwestie van jaren, wat altijd gezegd is, maar het is een kwestie van maanden. Ja, dat jongens, verbaas het je als je gewoon toch kijkt wat er de afgelopen maanden is gebeurd en de escalatie die heeft plaatsgevonden. En de wijze waarop op dit ogenblik allerlei operaties tegen de NAVO-grondgebied worden uitgevoerd. Sabotageoperaties, cyberaanvallen, dat eeuwige gesodemieten met drones die de grenzen overgaan. Allemaal per ongeluk natuurlijk. Nou, een stuk flauwekul, want je kunt dat echt ook wel voorkomen. Dan zie je gewoon dat het op dit ogenblik een bepaalde richting opgaat. En ik ben geneigd om Tusk te geloven, want die heeft dit laatste bericht ook weer in de openbaarheid gebracht. Dat hij zei van ja, de inlichtingendiensten zeggen mij toch echt dat dit mogelijk op korte termijn gaat gebeuren. Ja, ik ben daar ook niet verbaasd over. Je ziet dus nu dat politici bezig zijn om de geesten wel rijp te maken van de bevolking, dat er echt iets kan gaan gebeuren. In Nederland, Arjan, is het oorverdovend stil toch op dit punt?
10: Het is oorverdovend stil. Wat is dat? Wij dus steeds horen dat alle geheime diensten eigenlijk dit soort dingen zeggen. Hè? Ja. Allemaal.
9: Nou ja, in de defensienota, de laatste defensienota staat ook dat een jaar na staakt het vuren de Russen in staat moeten worden geacht om een aanval op het NAVO-verdragsgebied te kunnen uitvoeren. Dus ook hier is het bekend. En dat is toch wel heel opmerkelijk dat dat gewoon op papier staat. Maar ja, het kan nu ook gebeuren. En dat kan gewoon binnen, ja, het kan bij wijze van spreken morgen gebeuren.
10: Het Nederlandse kabinet is gewoon zo verdeeld. En is echt een minderheidskabinet.
9: Ja, ik denk dat dit gewoon bewijst, maar jij bent meer van de politieke kant van de zaak. Nou, Jan, dat dit echt bewijst dat een experiment, een politiek experiment met een minderheidskabinet in een tijd van eigenlijk net geen oorlog, dat wel het allerstomste is wat je kunt doen. En dat de partijen die eraan mee hebben gemaakt eigenlijk ook zitten te rommelen met de veiligheid van Nederland. Wat vind jij, Arjan?
10: Dan ben ik helemaal met je eens. Hè. Neem nou zoiets geks als de BBB die motie van wantrouwen van de PVV steunt. En daar maak je je dan afhankelijk van, jongens. Het is toch werkelijk. Er zijn grote internationale spanningen, dan zou je toch graag een meerderheid willen hebben en wat verstandige mensen. Verstandige mensen hebben wel in het kabinet, zijn er wel hoor.
9: Jawel.
10: Alleen ze zijn aan het overleven omdat het een minderheidskabinet
9: is. Nee, ze kunnen niet eens over een begroting het eens worden. Omdat er over links of rechts moet worden gaan. Ik word er heel moe van. En tegelijkertijd, wat je ook ziet, hè, we moeten niet te lang bij dat soort dingen denk ik stilstaan. Maar je ziet dus nu ook dat die discussie over hybride aanvallen nu ook in Amerika begint te komen.
11: Oh.
9: Heb je dat gezien? Ja. Dus er is het US Department of Justice. Die heeft een aanklacht geopenbaard. 5. Tegen 5 mensen die geronseld zijn in huurduur door de Russische geheime dienst, de FSB. En die zouden aanslagen moeten plegen op Russen, dissidenten Russen, bijvoorbeeld in Washington.
10: Ja, ja.
9: Nou ja, weet je, ook tijdens de Koude Oorlog is Amerika altijd een behoorlijke vrijplaats geweest. En nu zie je dus dat dat ook niet meer het geval is. Dus ik denk dat Trump hier ook niet heel blij mee is. Dat zou me niet verbazen dat er een relatie is tussen het ondertekenen van die sancties en het vrijgeven van deze aanklachten door het US Department of Justice. Wat denk
10: jij? Trump heeft voor al die steun aan Poetin heeft hij niets teruggekregen. Helemaal niks.
9: Nee. Nee, want Dus die FSB is dan ook aan de sodemieter.
11: Laten we eens door naar dat andere succesvolle project van Trump in het Midden-Oosten. Ja. Ik denk dat we dan moeten beginnen bij de Houthis opnieuw. Die hebben gisteren, wat werd omschreven als een barrage van ballistische raketten en drones, afgevuurd op Saoedi-Arabië. Ja. Volgens mij een olieopslag geraakt op het vliegveld van Riyadh, de hoofdstad. En die oliehaven Yanbu aan de Rode Zee. Ja. Belangrijk omdat dus olie vanuit de golfregio naar de andere kant van Saoedi-Arabië wordt gepompt om daar te worden verscheept. En die pijplijn is vorige week al een keer geraakt.
10: En dat betekent dus nu dat Saoedi-Arabië zit in een enorm moeilijk pakket, want die moet zijn olie kwijt. Hè? Dat gaat niet meer via de Rode Zee, tijdelijk of misschien wel langer. En nu gaan ze dus dan maar langs die kust van Oman. Sommigen zetten ook een transponder uit, dus we weten niet meer hoeveel dat is. Heel veel kan dat niet zijn. Maar ik kan je wel vertellen dat Saoedi-Arabië bijzonder teleurgesteld is in Trump. Want die hadden gehoopt op hoop van hulp van Amerika om de Houthis aan te pakken. Dat heeft dus, zoals jullie weten, Trump geweigerd.
9: Nou ja, hij heeft het inderdaad geweigerd, maar hij heeft het bijna gedaan. Want volgens mij waren de doelwitplannen die waren al klaar. Ze waren al bezig met het inschepen van bommen. En op het allerlaatste moment is afgeblazen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat er eigenlijk gewoon uiteindelijk gewoon onvoldoende munitie is. Dus als het ergens anders uit de klauwen loopt in de wereld, dan heeft Amerika gewoon onvoldoende munitie om onze belangen te kunnen verdedigen. Dat is denk ik wat er gebeurd is. En die Mohammed bin Salman, de kroonprins, oftewel de feitelijke heerser van Saoedi-Arabië. Ja, wat je zegt aan Jan, die is dus buitengewoon verontrust. Die is verdrietig die wil dat Trump hem komt helpen. Die vindt het gewoon belachelijk dat hij die cluster alleen moet klaren. En daar heeft hij ook nog een keer gelijk in. Want dit is allemaal het gevolg natuurlijk van die onbezonnen oorlog die Trump begonnen is tegen Iran. Dus Iran, daar zit de boel nu helemaal op slot. Vandaar dat we daar ook weinig van horen. Maar aan beide kanten, zowel door de Amerikanen als door de Iraniërs, worden eigenlijk gewoon die Straat van Hormuz gegijzeld. De wereldeconomie, die leidt eronder. En de echte gevechten gaan nu door de zogenaamde proxies. Oftewel de strijdgroepen die aan een lijntje lopen van Iran. En daar is de Houthis is er één van. Maar ook vanuit Irak worden aanvallen uitgevoerd op Saoedi-Arabië.
10: En je ziet dus een nieuwe wereldorde aan ontstaan. Ook in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië gelooft niet meer in Trump door die hopeloze oorlog. We moeten ook even dat Mekka-pact, hè, dus Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan, dat zijn allemaal reacties daarop. Hè? Ja. En wat we ook moeten bedenken, jongens, dat tot nu toe ging het met de olie allemaal wel niet aardig, maar het viel mee. En er is ook nu wel weer even gedaald, omdat dus Saoedi-Arabië kennelijk toch via Hormuz nog een klein beetje wat kan doen. Maar de dieselprijs blijft gewoon maar stijgen. En nu zeggen de analisten ook van, nou, dat die dieseltekorten, die zullen wel tot 2027 voortduren. En daar gaan we dus heel veel van merken. Ook bij de midterms, maar ook in Europa, denk ik.
11: Transportkosten lopen daardoor op, hè? Ja, dat komt overal in terug.
9: En de beurzen lopen ook terug op dit ogenblik. Je ziet het nu gebeuren.
11: Wanneer was nou die afgebroken aanval? Dat verhaal kende ik niet. Ik zag wel dus dat Trump zijn weekendje in Camp David had afgebroken na die aanval op Saoedi-Arabië. En toen gingen er volgens mij waarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit naar Amerikanen in de regio van pas op. Er kan wat gebeuren. Dus het was toen. En is er daarna een aanval ingezet en afgeblazen?
9: Nee, hij is niet afgeblazen, maar hij is afgeblazen voordat hij begonnen is.
11: Ja.
9: De voorbereidingen die zijn getroffen en daar toen is hij afgeblazen. En Trump die heeft zondag, gisteren dus, nog een interviewje gegeven, telefonisch aan Fox News. En daar heeft hij gezegd dat hij in een decision mode is. Dus dat betekent gewoon eigenlijk dat hij nog een besluit moet nemen. Dus het kan best zijn dat hij alsnog besluit om het wel te doen. Want de druk wordt wel heel erg hoog op dit ogenblik.
11: Zullen we eens naar de aanstichter van dit alles zelf gaan, Arjan?
10: Ja, nou ja. Het is allemaal, ja, ik moet altijd een beetje mijn ogen proberen droog te houden. In de verkiezingscampagne is Biden is de schuld van alles. Hè? Dat is heel makkelijk. Reuters stelde dit jaar bijna 900 verwijzingen naar Biden. Biden die heeft de inflatie veroorzaakt. Die heeft immigratie. Heeft problemen rond oorlogen. Ja, hij probeert dus. Trump probeert dus om de komende midterms over Biden te laten gaan. Dat lijkt me een Niet zo handig. En het tweede is, democraten gaan we dus wegzetten als communisten. Ja? Nou, dat is iets wat je kan proberen natuurlijk. Maar tegelijkertijd zoekt hij zelf samenwerking met een communist, Xi Jinping, dus dat is ook niet zo sterk. En ook, het is ook nog zo dat Trump allemaal belangen neemt in particuliere ondernemingen. Dat is ook niet helemaal vrije markt in Amerika, hè? Dus het is lastig. Nou, wat ook nog gebeurt, is dit weekend overleg met China over AI en handel. Dat is wel belangrijk, hoor. Dus de problemen met AI zijn zo serieus dat Amerika en China op het hoogste niveau over gaan praten. Bessent en de vicepremier Haley Feng in New York hebben nu afgesproken een meldingsmechanisme voor gevaarlijke AI-incidenten. We hebben daarover gesproken eerder dat er dingen gebeuren. Hè? Ook overleg over verlaging van tarieven op minder gevoelige goederen. En wat ik dan zelf heel interessant vind erop is dat, wat doet China? In deze maand hebben ze dus de 13% minder kritieke metalen geëxporteerd naar Amerika. En dat ligt natuurlijk politiek ongelooflijk gevoelig, omdat Amerika daar afhankelijk van is. En daar laat China ook zien hoe machtig het land is.
9: Natuurlijk, China begint te chanteren.
10: Ja.
9: En vind je het gek? Natuurlijk gebeurt dat. Kijk, die Chinezen die beginnen altijd te roepen van het gaat om win-win en het gaat om eerlijke verhoudingen en het gaat om multipolariteit of god weet wat ze allemaal niet voor termen gebruiken. Maar ze gedragen zich gewoon echt als de eerste de beste potentaat in de internationale betrekkingen. Wat dat betreft zijn ze niet minder dan Trump, hoor. Gewoon chanteren en onder druk zetten.
10: Ja. En dan nog één dingetje, als het mag.
12: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
13: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
14: BNR Business Beats.
13: Met de beste pop, funk en soul.
14: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
17: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
18: In de Friday Move gaat het over tv.
19: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
18: Politiek.
20: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
18: En ik ben er ook.
19: Dat is toch heerlijk.
18: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
22: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je.
23: Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
24: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
23: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl
21: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
0: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
21: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
1: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
2: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
2: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosschaert. Eén vertraging nu op de A50 richting Apeldoorn. Voor Vaas is een ongeluk gebeurd. Daardoor staat er 7 kilometer file met een 30 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2... Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1. En op de A28 Zwolle richting Groningen bij 179,6.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd en daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen twee agenten in Burger met hem praten, waarna die van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Alfredo Gudu, de man die anderhalve week geleden om het leven kwam na zijn arrestatie in Rotterdam. Achter een witte koets liepen zijn familie en vrienden met zijn lichaam mee naar de Zuiderbegraafplaats. In een emotionele toespraak zei zijn zoon dat de politie zijn vader heeft vermoord. Bookingsite Booking.com gaat beter op de telefoonnummers van klanten letten na het datalek van april. Vanaf volgende week kun je telefoonnummers van gebruikers niet zomaar delen, ze zijn alleen op de site beschikbaar. Bij de hack werden e-mailadressen en telefoonnummers buitgemaakt. Van hoeveel mensen is niet bekend. Ook Spanje dreigt af te haken voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Spanje ook al niet mee vanwege de deelname van Israël. En omdat de organisatie nog geen actie heeft genomen over die kwestie, wil Spanje volgend jaar weer wegblijven. Afrotros heeft er ook geen zin in, maar een andere omroep kan het nog oppikken. En nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
29: China exporteert op volle toeren, maar in het binnenland van China zit men angstvallig op het geld. Hoe moeten we daar in Europa mee omgaan? Je hoort er zo meteen alles over. Over de Chinese economie in het grote plaatje.
30: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
31: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
32: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
33: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
34: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
33: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Unbelievable.
8: Unique. Oh, yes.
7: Incredible.
9: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
10: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Nou, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
3: Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten.
13: De grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
14: Ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato.
13: Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China.
15: De Duitse industriereus Volkswagen ontslaat nog eens 50.000 medewerkers. Bovenop de 50.000 ontslagen die al eerder werden aangekondigd. Zelfs de vakbonden, die een plekje hebben in de Raad van Commissarissen, zijn ermee akkoord. De reden? Europa's grootste autofabrikant heeft last van hoge kosten, tarieven in Amerika en concurrentie uit China. Eurometaal, dat is de Europese werkgeversorganisatie van bedrijven in de metaalsector, zegt dat er dit jaar nog veel meer banen gaan verdwijnen. Zeker 300.000, als Brussel niet, en nu citeer ik, de Chinese kolonisatie van de Europese industrie stopt. Het wordt de China Shock 2.0 genoemd. De eerste schok bracht goedkope schoenen en kleding en liet laagwaardige productiebanen in het Westen verdwijnen. De tweede schok brengt goedkope auto's en andere high-tech apparaten en bedreigt productiebanen in die high-tech sector. Maar wij, de Europeanen, maken er maar wat graag gebruik van. Het marktaandeel van Chinese auto's is in 4 jaar tijd van 3% naar 16% gegaan. Ja, goed en goedkoop. Maar je merkt het al wel, er wringt iets. Want die Chinese fabrieken die draaien dan wel op volle toeren. De gemiddelde Chinees houdt zijn portemonnee juist dicht. Die spaart liever dan die uitgeeft. Bang voor een volgende klap na de vastgoedcrisis. Onzeker over zijn pensioen, zijn baan, de toekomst. Dus waar moet al die productie dan heen? Juist naar ons. Een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waarschuwt: als we niks doen, dan raken we een groot gedeelte van onze eigen industrie kwijt. Hoogste tijd dus om de vraag te stellen: China exporteert dan zijn eigen onbalans naar ons. Hoe pareren we dat zonder dat we in een handelsoorlog terechtkomen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
16: Dag Rens.
15: En deze week China-econoom bij ABN AMRO, Arjan van Dijkhuizen. Arjan, welkom.
17: Dankjewel, Rens.
15: Mijn naam is Rens de Jong. Arjan, even met jou beginnen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van de Chinese economie of niet?
17: Het wordt inderdaad vaak gedaan, maar ik zeg wel eens voor de grap, het is eigenlijk een draak met 7 koppen. Je hebt natuurlijk enorme verschillen binnen de Chinese economie, verschillende sectoren. Je hebt een vastgoedsector die al jaren in krimp zit, een hele sterke industriële sector, een hele zwakke consument, zoals jij al aangaf. Dus het is maar net waar je afhankelijk bent, waar je relaties hebt, die het voor jou relevant maken welk van de 7 koppen je mee te maken hebt.
15: Ja. Han, ik schets een donker beeld van Europa. Ben je het met die analyse eens dat het helemaal niet goed gaat met ons?
16: Ja, ja. Ja, is het korte antwoord.
15: En komt dat dan ook door China?
16: Nou, dat speelt natuurlijk een rol. Onze relatie met China is natuurlijk ingewikkeld. Toen China zich, laat ik zeggen, aansloot bij de mondiale markteconomie, toen waren we daar eigenlijk wel een voorstander van. Want dat land had een groot groeipotentieel, dus daar konden we een graantje van meepikken. En wat we ook dachten was, ja, als zo'n land rijker wordt, dan willen mensen democratie en dan worden ze meer zoals wij zijn. En ja, de wereld wordt alleen maar mooier als er meer mensen komen zoals wij.
15: Ja.
16: En ja, dat laatste is dus niet helemaal gelukt. Of sterker nog, dat is helemaal niet gelukt. En nu zit je in zekere zin met gebakken peren. Want nu hebben we intensieve economische relaties met een land als China. Terwijl duidelijk is dat zij een heel ander economisch en politiek systeem hebben. Waarbij ze, ja, waarbij ze hun geopolitieke belangen ook nog eens met economische middelen behartigen. En dat maakt het voor ons heel erg ingewikkeld.
29: Ja. En wij hebben een gast, Han, vandaag, die heel vaak in China komt.
16: Zeker.
29: Wat willen wij weten?
16: Nou, wij willen natuurlijk graag weten wat je op de grond ziet in China. Ik ben ook al heel lang niet in China geweest. Maar er was ook een periode dat ik bij ABN AMRO werkte, dat ik elk jaar 1 of 2 keer in China kwam. En daar proef je toch een beetje de lokale kleur. Wij hopen dat van onze gast Valerie Hoeks allemaal te horen.
29: Ja, onze gast deze uitzending is sinoloog en strategisch adviseur Valerie Hoeks. Ze komt al meer dan 25 jaar in China, adviseert ondernemers en techbedrijven. Dag Valerie.
0: Dag Rens.
29: Wat voor vraagstukken help jij bedrijven mee?
0: Nou, dat verandert over de tijd en we zitten met z'n allen niet stil natuurlijk. We helpen met name bedrijven die daar al lang gevestigd zijn en dealen met deze problematiek die we hier aan tafel gaan bespreken. De concurrentiepositie in China verandert. Wat eerder toegevoegde waarde had in China, heeft dat niet meer. Mm-hmm. Dus hun positie wordt langzaam maar zeker ondermijnd. En in toenemende mate richten we ons op eigenlijk die techbedrijven, start-ups, scale-ups die hier vastlopen en naar China kijken omdat ze niet anders kunnen.
29: Ja, die willen naar China toe.
0: Ja, die moeten naar China toe om levensvatbaar te kunnen blijven. En dan heb ik het over schalen, want dat is waar ze hier vastlopen.
29: En wat voor technologie is het dan dat je in China kunt opschalen?
0: Nou, eigenlijk is niks te gek, hè, maar we zitten heel veel in de sustainability hoek, dus green tech. En hoogwaardige high-tech.
29: Ja.
0: En dan heb je al heel vaak te maken met grote productiecapaciteit die gevraagd wordt. En dat is in China bij uitstek.
29: Dan denk ik aan batterijen, zonnepanelen, dat soort dingen. Precies. Dat kunnen wij hier helemaal niet meer bouwen. Dat is alleen maar in China, toch?
0: Klopt, ja.
29: Jij komt er al heel lang?
0: Ja.
29: Hoe lang?
0: Ja, ik was 17 toen ik voor het eerst met mijn backpackje het land betrad.
29: En nou ga ik nooit naar een leeftijd vragen, maar dat is een tijdje.
0: Ik ben nu 44. Ja, precies.
29: Ik denk, ja, dat is altijd tricky. Ja, maar toch, hoe heb jij het land dan zien veranderen?
0: Ja, ik ben echt.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
2: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Als je naar buiten loopt, ja, dan zie je gewoon veel troep op de grond. Het is echt heel erg schoon. De metro's zijn allemaal spik en span. Alles rijdt op tijd. Je hebt nooit een trein die vertraagd is. Dus de infrastructuur loopt zeer gesmeerd. Het betalingsverkeer, de digitalisering. Het is allemaal heel gemakkelijk.
2: Ja.
1: Mits je WeChat hebt, want anders kan je niet eens deelnemen aan deze maatschappij.
2: En die steden daarbuiten, dus de kleinere steden, de minder belangrijke steden, is het daar ook zo goed of is dat een heel ander beeld?
1: Nou, dat is een groot verschil. Dus je ziet dat mensen daar ook nog een heel ander leven leiden. Wat ik soms een beetje frappant vind, dan kom je in een wat wij dan een dorp zouden noemen, maar dat heeft dan toch nog wel 2 miljoen inwoners in China. Maar daar staat dan een waanzinnig treinstation met echt hoogsnelheidstreinen waar je u tegen zegt. Enorm, maar dat is nagenoeg leeg, want zoveel mensen zitten er nou ook weer niet. En je merkt dat mensen daar nog met een andere standaard leven en van veel minder geld rondkomen.
2: Ja. En wij willen deze uitzending natuurlijk kijken naar die Chinese economie. Han, je had het er al over. 2001, toetreding tot de WTO is een belangrijk punt. Maar misschien ietsje meer terug nog in de tijd. Volgens mij is die omwenteling, kunnen we daar een punt op zetten dat je zegt, daar is het begonnen, daar is het anders geworden?
1: Nou, ik denk dat, en dat is volgens mij waar jij ook naartoe wil, Deng Xiaoping heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè. Dus Mao Zedong overleed in 76 en 78 kwam Deng Xiaoping aan de macht. Niet officieel overigens. Hij was wel voorzitter van een militaire commissie. Dat zegt ook meteen heel veel over hoe het Chinese systeem werkt. Hij had het netwerk om een positie zichzelf toe te eigenen. En hij heeft de opening en de hervorming, dat noem je Chinees de Gaike Kaifang. Die fase is heel tekenend geweest voor de Chinese economie en de omwenteling. Want opeens mochten buitenlandse bedrijven naar binnen. Het vissersdorpje Shenzhen, dat heb ik echt nog gezien. Mm-hmm. Dat was echt een klein dorpje, is nu een wereldstad. En zijn aanpak was redelijk uniek, want hij zei, we gaan overal van alles proberen. En wat er faalt, faalt er. En wat er lukt, gaan we kopiëren naar andere regio's. En dat noemde hij, dat is echt zijn gevleugelde uitspraak, crossing the river by touching the stones. We gaan het gewoon proberen, trial and error, en we kijken wel hoe we naar de overkant komen. En dat is wat hij deed, en dat is een daadwerkelijke omwenteling.
3: Ja, wanneer is ook weer dat iconische bezoek van Nixon geweest? Weet je dat nog?
1: Nee, weet ik niet.
2: Panda-diplomatie was dat toch?
3: Het tafeltennis.
2: Of het tafeltennis.
4: Dat was begin jaren 70, 72 of zo.
3: Okay. Ja. Nou, dat was te vroeg nog.
2: Ja. Ja. Maar goed, het opende zich. Had dat meteen, dat is de jaren 70. Deng Xiaoping is overleden in 1997, volgens mij.
1: Ja. Ja.
2: Wij hebben de WTO-toetreding in 2001. Han had het er al over. Ja. Waarom was dat belangrijk?
4: Ja, dat was inderdaad volgend op jarenlang onderhandelen en een jarenlange periode van geleidelijke liberalisatie in China. Wegbewegen van het oude, zeg maar, Sovjet-style model. Dus China maakt zich langzaam wat klaar voor meer liberalisatie en wat meer inbouwen van marktelementen. Mm-hmm. Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten. Daarmee werd China langzamerhand met een exportgeleid model, ondersteund ook door zware investeringen, de fabriek van de wereld.
2: Ja. En dat hebben we allemaal omarmd, want we dachten, wat Han al zei, dan worden ze een beetje meer als ons.
4: Ja, dat heeft in ieder geval dat ook. Daar geef ik al helemaal gelijk in. Voor de consument was het natuurlijk ook prima. Het heeft heel veel bijgedragen aan de welvaart in ons land, omdat spullen goedkoper werden. Maar als keerzijde ontstond op een gegeven moment natuurlijk de China-schok 1.0. In Amerika leidde het tot miljoenen aan baanverliezen in de industrie over time. En dat zagen we terug met de opkomst van Trump natuurlijk.
2: Later. Kun je daar een rechtstreeks connectie leggen?
3: Nou, ik heb die cijfers ook eventjes opgezocht natuurlijk ter voorbereiding. En dat is wel ook een cijfer dat ik wel wist eigenlijk. De Amerikanen die hebben in een paar jaar tijd na de toetreding van China tot de WTO, is het aantal industriebanen gedaald van 17 miljoen naar 11 miljoen. Mm-hmm. Dus die zijn in een paar jaar tijd 35% van hun industriële werkgelegenheid kwijtgeraakt. En dan krijg je in 2012 schrijft Peter Navarro, die schrijft samen met iemand anders het boek Death by China. En dat inspireert Trump eigenlijk. En die komt dan

0: in de jaren daarna. Begint hij zijn campagne, et cetera. En Navarro was een adviseur uiteindelijk van Trump. Ook in de eerste regeerperiode van Trump. Ook in een officiële positie. Nu is hij achter de schermen, denk ik. Dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen aan de opkomst van iemand als Trump.
1: Even over China Shock 2.0. We zien nu, is net het nieuws, AfD groot worden in Sachsen-Anhalt. Bijna een absolute meerderheid. Terwijl we Volkswagen horen dat ze 100.000 mensen gaan ontslaan. De link tussen de twee voorbeelden ontgaat mij niet. Hoe kijk jij daarnaar, Arjan?
2: Denk ik dat nog even terugkomt op wat we net zeiden over Trump. Dat ook China in 2015 een Made in China 2025-strategie heeft gelanceerd. Dus we willen wereldleider worden in de belangrijke technologieën. Want wie tech beheerst, daar hebben we samen wel eens wat over geschreven, beheerst de wereld, of is geopolitiek natuurlijk de machtigste. En dat heeft ook meegespeeld destijds. En dat zie je nu langzamerhand wel gebeuren. Europa was nog redelijk gevrijwaard van die eerste China-schok. Mm-hmm. De consument profiteerde, we waren niet zo kritisch. Maar wat we nu natuurlijk zien is dat China enorm omhoog is bewogen op de internationale waardeketens. Sterker nog, het exportpakket van China is steeds meer op dat van ons in Europa gaan lijken, Duitsland. Daarmee concurreert China veel sterker op derde markten en zelfs op de thuismarkt. Elektrische auto's. We hadden een overschot, handelsoverschot in auto's een paar jaar geleden, vijf geleden.
1: In Europa, wij exporteerden meer naar China dan andersom.
2: Ja,
1: zeg maar.
2: Ja. Meer auto's dan andersom. Ja. Dat is volledig omgeslagen in 5 jaar tijd. We hebben er in onze Outlook een paar jaar geleden al wat over geschreven. Ja, dat verklaart ook waarom in Duitsland, traditioneel een land wat profiteerde van export naar China, dat men nooit zo klaagde, maar nu is dat besef neergedaald. Die aanbodkant waar we geraakt worden is eigenlijk veel belangrijker geworden dan die vraagkant. Dus de Duitse auto-industrie is om en meneer Merz is om.
1: Ja, Han, ik zeg net, China heeft misschien wel Trump op een bepaalde manier aan de macht gebracht. Gaan wij dat dan ook in Europa, denk jij, zien?
0: Nou ja, weet je, ik zeg altijd, Trump heeft dat allemaal goed gezien en vrij vroeg. En ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato. Mevrouw van der Leyen die praat nu over maatregelen om Chinese concurrentie buiten de deur te houden. Wij hebben net dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gekregen. Wat je dus ook ziet, is dat de Amerikanen zijn erin geslaagd om hun handelstekort met China heel sterk te reduceren. Naar mijn idee komen die Chinese producten nog steeds Amerika in, maar via een omweg. Maar goed, maar als je gewoon naar de bilaterale handelscijfers kijkt, dan lijkt het erop dat dat een vrij effectief beleid is geweest. Maar het gevolg is ook al geweest dat Europa een groeiend handelstekort heeft. Nu is het handelstekort, het bilaterale handelstekort, dat Europa, dat de EU heeft met China, is nu groter dan wat de Verenigde Staten heeft. We realiseren ons nu eigenlijk opeens dat toch wel een ernstig probleem is.
1: Valerie, jij helpt bedrijven om naar China toe te gaan. Als jij dit zo hoort, China komt Europa in. Dat betekent een China shock. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dit ondervinden wij niet alleen in de automotive, maar in een veel bredere, in veel meer sectoren. Hè. Dus dat is bijna te groot om te bevechten. Dus we zien gewoon dat hele mooie Nederlandse bedrijven die wij bijstaan, die al decennia succesvol zijn in China. Dat ging vroeger, en dan heb ik het over de jaren 2010 tot 2018, ging dat eigenlijk super gesmeerd. Mm. En daar hadden wij echt wat te bieden. En de grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
1: En dat is omdat de Chinezen gewoon technologisch ook zo vooraanstaand zijn.
3: Zeker.
1: Waar Arjan zegt, ze hebben besloten, wij gaan omhoog in die waardeketen. Wij gaan technologisch ook vooruit proberen te lopen. En je zegt, dat zien we dus vanaf 2018 echt een enorme vlucht.
3: Ja, daar zien we echt een verandering in. En we hebben in die zin eigenlijk toch wel heel erg het kaas van ons brood laten eten. Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China. Dus we onderhandelen continu met een partij die we minder goed kennen dan dat zij ons kennen. Mm-hmm. En dat is iets, ja, dat roep ik al zo lang. En ik ben
1: maar waar blijkt dat dan uit, dat we ze dan niet goed,
3: nou,
1: goed genoeg kennen?
3: Dat wat je dus ziet binnen Europa, en dat is natuurlijk waar China een beetje smalend naar kijkt. Wij zijn natuurlijk niet één geheel. En we hebben allemaal, iedere lidstaat heeft zijn eigen belang. Dus we ondermijnen continu onze eigen positie door een bilaterale deal te sluiten met China. We hebben het de hele tijd over bilaterale handelstekorten. Ja, je moet toch echt Europa daarin als geheel nemen. Dat is iets wat
1: maar je neemt toch aan, volgens mij mag je helemaal niet een bilaterale deal met China sluiten, economisch gezien.
0: Maar je ziet natuurlijk wel dat er allerlei handelsmissies zijn van individuele landen.
1: Okay,
0: misschien mag ik nog één ding toevoegen. Hè. Kijk, China, dat zei Arjan eerder al, die hebben op een gegeven moment hadden ze hun groeimodel bestond uit exporteren, infrastructuur bouwen en woningen bouwen. En het was hartstikke succesvol. En op een gegeven moment hebben ze besloten, ja, dat exporteren, dat we moeten meer afhankelijk worden van binnenlandse vraag.
1: Ja.
0: Maar door de voortgaande vastgoedcrisis is dat heel moeilijk. En ja, wat ik in de cijfers zie, ik weet niet of Arjan dat ook zo ziet, maar in plaats van minder afhankelijk te worden van export voor de economische groei, lijkt China eerder juist meer afhankelijk te worden. En als je naar de automobielindustrie kijkt, het is werkelijk niet te geloven. Vijf jaar geleden exporteerde China ongeveer 1 miljoen auto's, zelfs nog iets minder. Nu is het op jaarbasis meer dan 9 miljoen.
1: Hmm.
3: Ja.
0: En dat elke maand stijgt dat verder. Het is ongelooflijk.
1: Maar Arjan, want die economie is dus veranderd. Want de Chinezen hebben eerst geprobeerd om die binnenlandse vragen aan te jagen door heel veel te bouwen en heel veel hoogsnelheidslijnen aan te leggen. Nou, volgens mij is dat allemaal gelukt. Ja. Alleen, dat vastgoed, dat is natuurlijk wel totaal geïmplodeerd, heb ik het gevoel.
2: Ja, het bijzondere is dat China eigenlijk zelf de lucifer heeft aangereikt waarmee dat begon, dat vuur in de vastgoedsector. Want ze hadden het zogenaamde drie rode lijnen beleid. Ze zeiden eigenlijk van, misschien moeten we nog even terug naar de kredietcrisis.
1: Mm-hmm.
2: Toen we nog met z'n allen samenwerkten om grote problemen te voorkomen.
1: Ja.
2: Het is wel een dingetje nu tegenwoordig. Ja. Wat er toen gebeurde was, China was een van de weinige landen waar de jaargroei gewoon intact bleef. Dus geen krimp van het bbp. Dat kwam onder andere doordat ze een enorm kredietkanon uitrolden. Dat was zo gigantisch dat alles overeind bleef. En daarmee redde China een beetje de wereld, kun je zeggen. Anders was de ellende nog groter geweest wereldwijd. Maar dat was ook het begin van de vastgoedbubbel, de vastgoedzeepbel. En die ging maar door, en die ging maar door, en die ging maar door. Nou, de Chinezen zelf dachten op een gegeven moment, en dat vond ik op zich niet onverstandig, dit kan zo niet doorgaan, we moeten er wat aan doen. Drie rode lijnen beleid, we willen minder schuld opbouwen in de vastgoedsector. Alleen dat deden ze weer op een niet heel handige wijze. Dus op een gegeven moment kreeg je problemen bij Evergrande. Een van de grootste vastgoedbedrijven. Dat leidde het begin van de vastgoedcrisis in.
1: Helaas, onze tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Nu, veel dank aan Valerie Hoeks, sinoloog, strategisch adviseur, en Arjan van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Ook namens Han, mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de Chinese economie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
4: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Het is weer laat.
6: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
9: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
10: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
9: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
10: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
9: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
12: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
13: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
15: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
18: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
19: of over de grootste beursgang aller tijden.
18: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
19: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
18: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio...
19: of in de BNR-app.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
17: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
21: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Want voor Vaassen gebeurde een ongeluk. Ze zijn daar nu aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de N35 richting Almelo doe je er voor Raalte 10 minuten langer over. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A16 Rotterdam richting Breda. Bij hectometerpaal 41,2. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,5.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
23: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd en daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, is niet duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen 2 agenten in Burger met hem praten, waarna die van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. Ongeveer 200 mensen waren aanwezig bij de uitvaart van Alfredo Gudu, de man die 1,5 week geleden om het leven kwam na zijn arrestatie in Rotterdam. Achter een witte koets liepen zijn familie en vrienden met zijn lichaam mee naar de Zuiderbegraafplaats. In een emotionele toespraak zei zijn zoon dat de politie zijn vader heeft vermoord. Bookingsite Booking.com gaat beter op de telefoonnummers van klanten letten na het datalek van april. Vanaf volgende week kun je telefoonnummers van gebruikers niet zomaar delen, ze zijn alleen op de site beschikbaar. Bij de hack werden e-mailadressen en telefoonnummers buitgemaakt. Van hoeveel mensen is niet bekend. Ook Spanje dreigt af te haken voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Spanje ook al niet mee vanwege de deelname van Israël. En omdat de organisatie nog geen actie heeft genomen over die kwestie, wil Spanje volgend jaar weer wegblijven. Afrotros heeft er ook geen zin in, maar een andere omroep kan het nog oppikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel droog. Lokaal kan hier en daar een kleine bui vallen. Later op de middag breekt steeds vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het is 18 tot 20 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Polen heeft 230 miljoen aan cryptovaluta verloren door een mislukte oliedeal met Venezuela. Die doet denken aan een slechte thriller. En premier Donald Tusk noemt het incident een schande voor de hele wereld. Wat hier allemaal gebeurd is, hoor je zo in de Cryptocast hier op BNR.
1: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
2: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
3: Hey ondernemer,
24: hier Nadia van der Vlies
3: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
24: 1 dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
3: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
24: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
2: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
25: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
26: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
27: Elke dag flitsen er wereldwijd tientallen deals voorbij tussen start-ups en investeerders. Joram Wijngaarden houdt dat al ruim 10 jaar bij met Dealroom. In baanbrekende businessmodellen vertelt hij hoe dat begon en hoe Nederland er nu echt voor staat, qua start-ups dus. Luisteren, morgenmiddag om 2:30 op BNR.
28: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
29: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
0: Welkom in de CryptoCast. We gaan het hebben over Polen. Want dat land is 230 miljoen dollar aan USDT, aan Tether, kwijtgeraakt in Venezuela. Dat is nogal een verhaal. En we hebben het over de Clarity Act. Dat is waarschijnlijk de laatste keer, want de wet strandde vorige week in het Amerikaanse Senaat. Maar toezichthouders laten het dan weer niet bij zitten. Dit is CryptoCast 448 en ik heb een co-host, Jacob Boersma.
31: Hallo.
0: Goed dat je er bent. Jij bent onafhankelijk payments expert. En wij gaan misschien wel het raarste nieuws van de week met elkaar doornemen. En dat heeft zich afgespeeld rond Polen in Venezuela. Want daar is naar buiten gekomen dat Polen 230 miljoen dollar heeft verloren aan een mislukte oliedeal met Venezuela. Eind 2023 wilde het Poolse staatsbedrijf Orlen profiteren van tijdelijk versoepelde Amerikaanse sancties om goedkope olie uit Venezuela te halen. Nou, en dat is dan een verhaal met allerlei vooruitbetalingen in Tether, USB-sticks die over tafel worden geschoven. Het is een soort hele slechte thrillerfilm.
31: Je zou het zo kunnen verfilmen, inderdaad.
0: Precies, een staatsbedrijf is dus heel veel geld kwijtgeraakt met crypto. Ja. In Venezuela.
31: Ja, het is uiteindelijk het bedrag wat ze in totaal zijn kwijtgeraakt wordt op nog veel hoger geschat. Alleen die 230 miljoen is alleen al wat ze kwijt zijn doordat ze met tethers allemaal dit gingen betalen.
0: Ja, ja.
31: Want het begint eigenlijk allemaal met dat onder de Biden-administratie hebben ze tijdelijk aangekondigd dat de sancties op Venezuela worden verlicht. In de hoop dat het democratische proces daar een beetje kan versoepelen. Nou, dat is allemaal uiteindelijk niet echt gelukt.
0: Nee.
31: Maar er zijn dus allerlei partijen die daar dan opspringen. Zo van, dan kunnen we nu olie uit Venezuela halen. Want die Venezolaanse olie is wel super goedkoop.
0: Ja.
31: En de Polen die hebben sowieso, die willen van de Russische olie af. Want een jaar daarvoor is natuurlijk de inval in Oekraïne geweest. Ja. Dus die denken, goede deal. En er is iemand, een meneer Awar, die zegt van, die die is net de baas geworden van de trading arm van het Poolse staatsoliebedrijf.
0: En die denkt, ik heb een innovatief idee, jongens.
31: Ja, die denkt, ik ga eens eventjes die Venezolaanse olie halen. En die neemt een trader in de arm uit Hongkong. Een meneer C, die verder nog relatief onbekend is. Hij is nu wel bekend, maar niet om de goede redenen. En die stuurt hij op pad om 60 miljoen vaten olie te gaan. Of 6 miljoen vaten olie te gaan kopen. Ja. Voor een bedrag van tegen de 600 miljoen dollar.
0: Ja, zoals iedereen dat wel eens doet, hè? Dat je even 6 precies. miljoen vaatje olie gaat halen. Mm-hmm. Maar waarom kiezen ze dan voor Tether als betaalmiddel? Want wat is daar de reden voor?
31: Dat is omdat Venezuela natuurlijk enorm onder allerlei sancties heeft gezeten. Ja. En nog steeds wel zit. Maar dus alle grote banken en creditcardmaatschappijen die hebben allemaal hun handen ervan afgetrokken. Dus om toch te kunnen verkopen hebben ze al een hele tijd gebruiken ze crypto. En dan is Tether toch een van de handigste stablecoins. Meest verhandelde stablecoin natuurlijk ter wereld. Ja. En daarmee kun je dus al die sancties omzeilen. Dus ondanks dat er dan voor 6 maanden een opheffing van die sancties wordt beloofd, zeggen alle contactpersonen in Venezuela, het makkelijkste is toch wel om het allemaal met Tether te doen.
0: Ja, prima. Tot zover is het allemaal nog best wel begrijpelijk. Maar wij hebben allebei de reconstructie van de Financial Times gelezen. Ja, dat leesde echt als een soort jongensboek of zo. Bleek bijvoorbeeld dat er torenhoge commissiekosten werden gerekend voor het aankopen van die olie.
31: Precies. Het begint eigenlijk meteen al mis te gaan bij het überhaupt verkrijgen van zoveel Tether. Want dat is natuurlijk ook niet iets wat je eventjes makkelijk op een exchange gaat halen als je zoveel miljoenen aan USDT wil krijgen. Dus ze gaan er met bedrijven in Dubai gaan ze allemaal in de weer. En gaan ze bij 3 verschillende bedrijven gaan ze die tethers halen. Daar worden enorme commissies op gerekend. Je denkt, als je heel veel koopt in 1 keer... dan zal die commissie wel lager zijn. Maar deze mensen hebben er blijkbaar niet zo heel veel verstand van. Of ze laten zich gewoon iets te makkelijk in de luren leggen.
0: Ja.
31: Dus meteen al bij de eerste paar transacties verdwijnt er ergens gewoon 50 miljoen dollar.
0: Ja, zou je zeggen, joh, de jongens, dit is foute boel, we kappen ermee? Maar
31: ze gaan toch door. Want die man uit Hongkong, die heeft blijkbaar het idee van, ik win dat allemaal wel weer terug. Het is bijna een soort alsof hij het als een soort casino-spelletje ziet.
0: Ja.
31: Dus uiteindelijk hebben ze dan wel die tethers te pakken. Gaan ze dus met tussenpersonen in Venezuela aan de gang. Maar dat blijken ook allemaal hele onbetrouwbare figuren die allemaal niet terugbellen.
0: Dus lees je dus in de Financial Times verhalen dat ze die tether niet via de blockchain overmaken. Zoals wij dat voor een fractie van een cent kan je dat doen. Binnen enkele seconden heb je dan stablecoins aan de andere kant van de wereld. Ja, of in dit geval aan de andere kant van de tafel.
31: Letterlijk het idee waarom je tether zou gebruiken.
0: Exact. En wat dat Poolse staatsbedrijf dan doet via de mensen die ze daarvoor in hebben gehuurd, is ze overhandigen USB-sticks.
31: Ja.
0: Met, ik neem aan, hardware wallets, dat ze dan bedoelen. Maar
31: ze gaan inderdaad zelf daar naartoe. Ja. Naar Caracas. En in hele dure restaurants en hotels. Ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. Dan kunnen we daar even lekker ook feesten. Wordt het inderdaad op USB-sticks worden gewoon de private keys overhandigd.
0: Ja.
31: Onder het motto van, dat is ook een manier, I guess, om geld te
0: geven. Ja, je wist wel je sporen op de blockchain uit. Dat is één voordeel. Maar aan de andere kant, volgens mij zitten dan verhalen in die Financial Times reconstructie dat die mensen die USB-sticks in ontvangst nemen en gewoon met de Noorderzon vertrokken zijn.
31: Precies, dat is natuurlijk het risico. Kijk, het is niet voor het eerst dat iemand bedenkt, ik kan gewoon private keys overdragen. De tijd van Silk Road bijvoorbeeld werd het ook al gedaan door drugshandelaren. Toen waren er natuurlijk nog veel minder Bitcoin-transacties. Ja. Dus dan is iedere grote transactie valt op de blockchain.
0: Precies.
31: En toen hadden mensen ook al bedacht, als we gewoon die keys doorgeven, dan is er geen transactie, maar wel de waarde is overgedragen. Alleen dan moet je tegenpartij enorm vertrouwen.
0: Ja.
31: Want als die een kopie heeft van die private keys, dan kan die voordat jij ze hebt gebruikt, kan die al gewoon met dat geld weer naar een andere wallet vertrouwen.
0: Ja. Ja, het is een totaal idioot, idioot plan.
31: Ja, ja. Maar dat is dus door dit hele verhaal heen gebeurt dit de hele tijd. En dan krijgen ze dus manifesten te zien waarin staat van ja, het staat in de planning om jullie tankers te gaan laden. Want ze hebben ook al drie gigantische supertankers.
0: Er liggen gecharterd. Drie olietankers van het Poolse Staatse oliebedrijf liggen voor de kust van Venezuela.
31: Waren ze maar van het Poolse Staatse oliebedrijf, maar ze zijn gewoon gecharterd.
0: Ja, precies.
31: Dus omdat het allemaal zo lang duurt, zijn ze ook al enorme kosten aan het betalen. Daarom zijn de werkelijke verliezen voor Polen zijn nog veel hoger. Want er liggen daar gewoon lege olietankers gewoon geld te verbranden. Ja. Maar die worden dus ook helemaal niet geladen. Uiteindelijk wordt er één schip half vol geladen met een goedkopere soort olie die ze dan wel voor 11 miljoen hebben weten te kopen.
0: Ja.
31: En dat is dan ook het argument voor deze mensen uit Hongkong. Die zeiden, ja, maar kijk, we hebben wel iets. Dus als jullie ons nou langer de tijd hadden gegeven, dan hadden we de rest van die olie ook wel gekregen. Heel onwaarschijnlijk. Maar uiteindelijk stort het dus allemaal in elkaar op het moment dat Polen een nieuwe regering krijgt. Want begin 2024 zijn daarna de verkiezingen. Gaan de nogal corrupte rechtsconservatieven die verliezen de macht. En de partij van Donald Tusk die krijgt de macht. En die begint meteen met schoon schip te maken. Dus er komt een nieuw bestuur bij dat staatsoliebedrijf. Die gaan eens in de boeken kijken en die denken, wat is hier aan de hand? Waarom zijn hier honderden miljoenen naar een of andere gek gestuurd die beloofd heeft dat hij met olie komt die er helemaal niet is?
0: Ja.
31: Dan wordt echt alles eruit getrokken. En nu lopen er dus diverse rechtszaken om nog te proberen wat van dat geld terug te krijgen.
0: Een groot drama in Polen. Een groot de jongensboek voor ons om maar eens te lezen. Het is echt een soort kuifje aflevering. Kuifje stripboek. Eigenlijk heeft crypto hier niet super veel mee te maken. Er is crypto gebruikt, maar er is niet zoveel mis met crypto. Het is eerder wat mis met het Poolse staatsoliebedrijf.
31: Corruptie bij grote oliedeals is inderdaad op zich niks nieuws. Het deed mij heel erg denken aan de verhalen die ook in het boek Red Notice staan van Bill Browder. Trouwens ook een aanrader. Dat gaat over de eindtijd van het Russische. Van Rusland in de tijd van Yeltsin, waarbij er ook allerlei mensen heel veel olie proberen, obligaties en dat soort dingen proberen mee te sleuren. En heel veel corruptie daar ook in zit. Wat het interessante hieraan is omdat er dus wel Tether wordt gebruikt, dat je dus een aantal dingen wel kunt terugvinden op de blockchain. Dus dat eigenlijk er veel meer transparantie hierin is dan je in eerdere corruptiezaken zou hebben gehad. Dus waarschijnlijk gaan er wel wat meer mensen nu echt hier de consequenties van ondervinden. Want je kunt het niet zo makkelijk meer rond het tapijt schuiven.
0: Het is een enorme flater.
31: En het aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat het dus inderdaad laat zien dat dingen als stablecoins wel een manier zijn om allerlei sancties te kunnen ontwijken.
0: Ja, dat wisten we. Dat wisten we natuurlijk al,
31: maar je ziet nu dat het dus dat zelfs staatsbedrijven er niet vies van zijn om dit op grote schaal in te zetten.
0: Ja, precies. Ja. En Boris Yeltsin is natuurlijk de eerste president van de Russische Federatie en niet van de Sovjet-Unie.
31: Ja.
0: Stop de tijd. Goed, wij gaan eens even naar Tim Stolten, want wij gaan naar de markt kijken. Tim Stolten is portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
4: Hallo Daniel.
0: Ja, de stemming is opperbest, lijkt me bij jou. En ook bij mij, moet ik zeggen. Want Bitcoin begon deze week goed. Steeg met ruim 11% naar bijna $86.000. Daarmee kreeg dat positieve sentiment, wat toch al een beetje in de lucht hing de afgelopen tijd, eindelijk een vervolg. Is dit nou een hele belangrijke stap naar boven, Tim?
4: Het is best wel een euforische week. Je ziet dat we weer boven de 85k staan. Laatste keer dat we daar stonden was in januari. Ik zie dit wel als een positieve ontwikkeling, niets meer dan dat. Ik zag wel wat koppen die zeiden allemaal dat het allemaal was omdat er heel veel short-posities zijn gesloten, gedwongen gesloten, dus echt een short squeeze. Maar eigenlijk zie ik dat niet zo. Ik zie geen grote verschuiving in positie van hefboomhandelaren. Werd niet meer niet significant meer posities geliquideerd dan normaal gesproken. Dus ik zie dit echt wel als een spotgedreven beweging, wat eigenlijk veel duurzamer is voor de markt.
0: Ja, organische groei, dat is dan goed nieuws. We hebben het vaak ook in deze rubriek gehad over het einde van de bear market. Nou, we kunnen wel zeggen dat we daar in hebben gezeten het afgelopen jaar. Nu kijken we dan bijvoorbeeld naar het 50-weekse gemiddelde waar Bitcoin op handelt. Daar zitten we nu boven. Is dat een belangrijk signaal wat jou betreft, Tim?
4: Ja, dat 50-weekse gemiddelde, dat is een indicator waar heel veel mensen graag naar kijken. De laatste keer dat we daarboven stonden was november vorig jaar. Nou ja, toen gingen we eigenlijk de bear market in. Ja, men is daar erg fan van. De prijs lijkt er regelmatig ook op te stuiteren. Je ziet in 2024 en 2025 gebeurde dat drie keer vrijwel perfect. Dus dan zag je dat gedurende de bullmarkt je eigenlijk dat als ondergrens kon gebruiken. Alleen ja, we zakten er, zoals ik al zei, in november genadeloos hard doorheen. Dus je moet echt oppassen met handelen op dat soort signalen. Ja, er is een redenering die wel klopt. Je kunt niet in een bullmarkt zitten zonder boven het 50-weeks gemiddelde te staan. Maar je kunt prima boven dat gemiddelde staan zonder dat er een bullmarkt komt. Dus je moet hier echt mee oppassen. En mij ga je ook echt pas actief horen praten over een bullmarkt als we weer boven de $100,000 staan.
0: Precies, maar we zitten wel misschien eventueel in een transitie, zeg ik heel voorzichtig.
4: Ja, mensen zijn altijd heel snel met het plakken van een label van bullmarkt. Maar heel vaak zie je dat je tussen dat je een bull- en een bearmarkt hebt, vaak een beetje een gemixte markt hebt. Dan weer omhoog, dan weer omlaag. En zo zie je dat je prima omhoog kan gaan zonder dat het echt gepaard gaat met euforische bewegingen die ja, kenmerkend zijn voor een bullmarkt.
0: Ja, toch als we wat uitzoomen en kijken naar de macro-economische situatie, dan zie je toch wel dat er best wat onrust is. Amerikaanse rentes met name de lange rentes lopen erg op, wat zorgt voor onrust op de markt. In het Midden-Oosten lijkt vrede nog ver weg. De olieprijs stijgt. Dat lijkt toch allemaal weinig effect te hebben. Bitcoin lijkt zich daar weinig van aan te trekken.
4: Ja, ik was vorige week eerlijk gezegd een beetje nerveus voor die rentestijging van de Federal Reserve. Maar al met al leek de market wel gewoon ingeprijsd te hebben. De marktrentes bleven redelijk gelijk. En afgezien van de gebruikelijke volatiliteit rondom het besluit en de persconferentie was er ontzettend weinig aan de hand. Ook de dotplots zijn uitgekomen en dat 16 van de 18 leden de rente nog verder omhoog zien gaan. Dat zou in principe wel negatief moeten zijn. Maar toch loopt crypto op. We zien dat aandelen ook gewoon oplopen. Dus crypto heeft een beetje best of both worlds. Het loopt mee met aandelen, maar tegelijkertijd is het ook weer niet heel erg gevoelig voor alle onrust rondom ook het Midden-Oosten. Want je ziet dat daar de olieprijs dus wel hoog staat. Maar dat crypto daar zich eigenlijk ook weinig van aantrekt.
0: Ja, en dan de altcoins die ook eigenlijk als brede linie, zou ik maar willen zeggen, meedoen. Allerlei stijgers, Solana, Zcash, Hyperliquid doen het allemaal heel erg goed. Dogecoin zelf, de hondenmunt, ooit gestemd door Elon Musk. Dat zegt toch wel dat dit een breed gedragen rally is so far.
4: Absoluut, het is niet alleen Bitcoin. Dus mensen zijn echt niet alleen op zoek naar iets wat hun vermogen zou beschermen tegen de ontwaarding van de dollar. Maar mensen zijn ook echt wel op zoek naar iets meer risico. Dus het altcoin domein loopt ook prima mee. Je hebt net al een paar voorbeelden genoemd. Eigenlijk in alle hoeken zien we de crypto sector wel gewoon weer aantrekken en zien we daar ook de aandacht weer op terugkomen. Dus misschien dat we in het vervolg wat minder hoeven te kijken naar renteverlagingen en dat we een nieuw narratief tegemoet gaan waarin eigenlijk alles in een nieuw daglicht wordt gesteld.
0: Ja, toch weer een beetje positief sentiment rondom crypto. Dankjewel, Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Jacob, dan hebben wij nog ook even wat negatief crypto nieuws te bespreken. Want de Amerikaanse Clarity Act, dat is een soort goede tijden, slechte tijden. Ja. Inmiddels ook in dit radioprogramma en podcast. Die Amerikaanse Clarity Act die heeft het niet gehaald. Afgelopen week werd er in de Senaat gestemd of er moest worden doorgesproken over de wet. Nou, dat eindigde in 49 stemmen voor en 50 tegen. En er waren meer dan 60 stemmen voor nodig om dit te laten doorgaan. Dus ja, dat is de Clarity Act officieel overleden. Wat houdt die Clarity Act? Ja, je hebt al enige reservering. Wat houdt die Clarity Act precies in, Jacob?
31: Ik had het even opgezocht, want we hebben het hier meer dan een jaar geleden voor het eerst over gehad. Ja. Toen werd het geïntroduceerd als onderdeel van de Donald Trump's Crypto Week in juli 2025. Dus toen hebben we ook de Genius Act voor het eerst gezien. Die heeft het wel gehaald voor stablecoins. Ja. Maar de Clarity Act heet eigenlijk de Digital Asset Market Clarity Act. Een beetje het Amerikaanse equivalent van onze MiCAR. En de bedoeling daarvan was om duidelijkheid te geven in wanneer is iets nou een commodity en wanneer is iets nou een security.
0: Welke toezichthouder moet er
31: toezichthouder gaat er over de SEC of de CFTC? Want dat is nu wordt dat heel vaak via de rechter is dat uitgevochten. En er is allemaal onduidelijkheid over grote crypto-platformen. Die worden daar voortdurend heel zenuwachtig van.
0: Ja.
31: En dus daar duidelijkheid in geven. Daar was iedereen het eigenlijk over eens dat dat moest gebeuren. Maar ze de details, daar zijn ze op gestaan.
0: Ze zijn gestruikeld over Donald Trump, volgens mij. Hè? Als
31: onder andere, ja. Dus dit was dus niet een stemming over of je deze wet definitief moest gaan aannemen of niet. Het was eigenlijk een procedurele stemming, een cloture. Ik dacht eerst, hebben ze daar een spelfout gemaakt, maar dat is een officiële juridische term. En daar moesten 60 stemmen voor om dit weer een stap verder te gaan brengen. Maar alle democraten hebben tegengestemd. Ook nog zelfs een aantal republikeinen hebben tegengestemd. Om verschillende redenen. En de democraten die zitten er inderdaad heel erg op. Want die willen graag regels in deze wet die belangrijke, invloedrijke personen bepaalde restricties opleggen in het zich verrijken met crypto. En dat is heel begrijpelijk. Europa kent ook dit soort regels voor politically exposed persons. Ja. En het is natuurlijk ook, gaat eigenlijk over Donald Trump en zijn familie.
0: Belangrijke overheidsfunctionarissen. Over wie zou het dan gaan?
31: Er zijn gewoon berekeningen die je kunt maken over hoeveel de familie Trump heeft verdiend aan al hun meme coins en dergelijke. Ja, en als je zelf
0: president zelf 1,5 miljard vorig jaar.
31: Dat is natuurlijk als je zelf gewoon allerlei executive orders kunt doen en speeches kunt geven. Ja, dan kun je heel makkelijk deze prijzen beïnvloeden.
0: Ja. Nou oké, einde oefening Clarity Act, maar toch misschien niet helemaal, want de toezichthouders, mm-hmm. de SEC, de beurswaakhonden en de CFTC, dat is zeg maar de goederen toezichthouder, die gaan nu zelf regels maken. Ja. En dat is pro-innovatie, zullen we maar zeggen.
31: Sowieso is er nog steeds, deze wet is niet helemaal van tafel. Hij kan later weer opnieuw ter stemming worden gebracht. Maar dat gaat echt niet gebeuren voor de midterms. Want dan moet je echt wel overeenstemming krijgen tussen beide kanten van de Senaat. Nou, die zitten allemaal elkaar te bevechten nu om de midtermverkiezingen.
0: Ja.
31: Dus dat gaat nog wel even duren. Maar in afwachting van echte wetgeving zijn inderdaad de SEC en de CFTC nu zelf regels aan het opstellen. Dat is op zich positief, want dan heeft er in ieder geval wel duidelijkheid op korte termijn over wat ze aan definities gaan hanteren. Maar het is voor de langere termijn niet handig, want dit zijn regels die niet de kracht van een wet hebben. Dus die ook door een volgende SEC-voorzitter of een volgende CFTC-bestuur weer kunnen worden teruggedraaid.
0: Die instituten zijn best politiek geladen, dus het is als er een democratische president komt te zitten, dan gaat de voorzitter waarschijnlijk ook wisselen en dan
31: en dan kunnen die regels weer strenger of anders worden. Dus je wil eigenlijk liever dat het echt in een wet wordt vastgelegd, maar dat wetgevingsproces moet ook eigenlijk gewoon, dat is ook heel gezond dat door beide kanten moet worden geaccepteerd, want anders krijg je precies hetzelfde. Degene die op dat moment aan de macht is, dat die de wet schrijft.
0: Ik hoop dan dat ze het een ander naam geven dan de Clarity Act, want ik ben gewoon een beetje klaar met de hele tijd dat in die intro's die klote Clarity Act introduceren. Die laten we nu achter ons. We gaan richting de midterms kijken wat er daarna, hoe het congres er daarna uitziet. Gaan we zien en dan gaan we ook zien wat voor crypto-wet daar dan uitkomt.
31: Ja, maar want iedereen is het er wel over eens dat een crypto-wet moet komen.
0: Ja, precies. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Maar de Clarity Act, zoals die nu in deze vorm bestaat, die heeft het niet gehaald. Heel kort nog, Jacob. Waar gaan we zo een podcast over opnemen? Want ik vind het een smakelijk onderwerp.
31: Ja, nou, softwareontwikkelaar en Bitcoin Core developer Shores Provost is bij ons te gast. En die is een keer gedoken in alle ellende die we hebben gezien, waarbij AI chatbots en codingplatformen worden gebruikt om eigenlijk gaten te schieten in open source software en daar heel veel bitcoins mee te stelen.
0: En dat gaan we dus allemaal bespreken met Shores Provost. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma.
31: Graag.
0: Onafhankelijk payments expert en wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
29: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
30: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
6: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCelli.nl.
5: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. buffer.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. buffer.nl.
10: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
10: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
12: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
14: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
15: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
32: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
16: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
33: BNR Verkeer.
21: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Een aantal ongelukken veroorzaken vertraging. Zo heb je nu oponthoud op de A20 richting Gouda. Voor Moordrecht zijn 2 rijstroken dicht en daardoor heb je 25 minuten oponthoud. Daarna de A73 Nijmegen richting Maaspracht. Voor Nijmegen-Dukenburg staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot slot de N348 om richting Raalte. Tussen Ommen en Lemmerveld is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2... Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1... en op de A16 de Belgische grens richting Breda bij 70,8.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook.
2: 20 jaar cel voor een man uit het Gelderse Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. En hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En er was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen naar buiten moest. Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra langer open. Ze draaien verlies en ze zouden 1 januari 2027 sluiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld neemt de organisatie enkele maanden extra tijd voor een definitief besluit. Jaarlijks trekken de centra zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Amerika wil best praten met Iran bij de VN-top in New York, ook al staat er nog niks gepland, zegt buitenlandminister Rubio. Iran wil ook overleggen, maar dan wel met een bemiddelaar erbij. Het zou moeten gaan over het heropenen van de Straat van Hormuz. De nationale begraafplaats in Loenen gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bij komen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven. En er komen 500 graven bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Het weer nog van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal wat zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Ook morgen wolken, in het zuiden ook zon. In het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
18: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
19: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
23: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
24: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
25: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
27: Wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft hij vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan en vervolgens zijn uitgestrooid over een bolleveld.
0: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
4: Dankjewel, Wouter.
0: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we hebben de gasten van Napleiten Live recent bekendgemaakt.
4: Ja, zeker. En elke gast neemt met zijn eigen bijzondere, interessante zaak mee.
0: Ja, volgens mij zijn dat spannende zaken.
4: Ja, zeker. Dat zijn er wel 8 verschillende. En je kunt ze ook combineren. Zo kun je dus bijvoorbeeld de zaak van officier van justitie Linda van den Oever in Hengelo combineren met de zaak van strafrechtadvocaat Esther Vloeg in Heerlen. Of de zaak van Christian Visser in Almere. Met die van Anis Boumendjel in Tiel.
0: Ja, natuurlijk zijn er nog veel meer gasten. En die vind je allemaal op napleiten.nl. Kaarten gaan hard, dus wees snel. Chris, we gaan het vandaag hebben over een WOD-traject. En ik ga gelijk bellen. Wat is een WOD-traject?
4: WOD is een afkorting van werken onder dekmantel.
0: Ja.
4: En dat komt er eigenlijk op neer dat een politieagent of meerdere politieagenten, opsporingsambtenaren, als het ware geplakt worden. Via een scenario gaan we het allemaal uitgebreid over hebben vandaag. Op een subject, meestal een verdachte, kan ook een getuige zijn. En op die manier proberen informatie te verkrijgen, stelselmatige informatie inwinnen, noemen we dat juridisch, van die verdachte ten einde bewijs te verzamelen en de waarheidsvinding te dienen.
0: En dan zeg ik het even in lekentaal, Chris, werken undercover is het eigenlijk.
4: Ja, en van belang is even om te snappen dat zeg maar in allerlei soorten en maten voorkomt.
0: Ja.
4: Maar dat het meestal gaat via een bepaald scenario.
0: Ja.
4: Een scenario is eigenlijk een soort van toneelstuk wat wordt ingezet ten einde bewijsmateriaal te verzamelen in hele heftige, ernstige zaken vaak.
0: Zou jij er goed in zijn? Om als agent, zeg maar, werken onder dekmantel?
4: Nee. Ik ben niet zo goed om mijn gezicht in de plooi te houden.
0: Jezelf verraden door een beetje dom te gaan zitten glimlachen.
4: Precies, als jij een undercover agent bent, weet je, dan moet je echt een goede rol kunnen spelen.
0: Coole kikker.
4: Wat ik denk ik wel goed zou kunnen trouwens, is het scenario bedenken.
0: Ja, ja.
4: Dus welk scenario gaan we neerzetten? Waar gaan we de verdachte eigenlijk insleuren?
0: Ja, ja.
4: Ten einde tot een oplossing te komen in deze zaak.
0: Ja. Binnen die WOD-trajecten bestaat er ook de zogenaamde Mr. Big-methode. Ja. Die is vaker in het nieuws gekomen. Ja. Wat is een Mr. Big-traject?
4: Kijk, een Mr. Big-traject, dat is een onderdeel van zo'n WOD-scenario.
0: Ja.
4: Of een methode. Komt uit Canada. En het komt er in de basis vaak op neer dat in het scenario, wordt geconstrueerd, een criminele organisatie of criminelen worden gepresenteerd aan de verdachte of aan het subject. En eigenlijk wordt geprobeerd gedurende langere tijd zo iemand in die organisatie te trekken. Die vermeende organisatie. Ja. Want eigenlijk zijn het gewoon politieagenten. En daarin op een bepaald moment zodanig die verdachte, dat subject te bewerken.
0: Onder druk te zetten misschien ook.
4: Onder druk te zetten op een bepaalde manier.
0: Je zegt het twijfelend.
4: Nou ja, goed, daar zit een beetje de essentie van alles. Ach. Om een bepaalde informatie van die verdachte te verkrijgen. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, wordt er niet te veel druk gezet? Is die verklaringsvrijheid daar nog wel? En is hetgeen zo'n verdachte, of het getuige kan ook zijn, zegt, ook wel daadwerkelijk betrouwbaar?
0: Ja, heeft hij het niet bijvoorbeeld uit angst gezegd?
4: Precies.
0: Ja.
4: Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
0: De zaak. De Amsterdamse Patrick van Dillenburg loopt op 2 januari 2002 zijn huis uit en zal daarna nooit meer thuiskomen. Zijn vriendin geeft hem op als vermist. Al snel blijkt dat van Dillenburg actief was in de drugscriminaliteit. Politieonderzoek in 2002 en 2011 levert geen aanwijzingen op. Totdat een cold case team opnieuw met de zaak aan de slag gaat. Dat leidt naar de toen 49-jarige Ad K. Maar de aanwijzingen zijn niet genoeg voor een veroordeling. Daarom wordt een grote WOD-operatie opgetuigd, waarbij sprake zou zijn geweest van de Mr. Big-methode. In de hoop om een bekentenis te krijgen van Ad K. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de doodslag op Van Dillenburg en zou mee hebben geholpen om zijn lichaam weg te maken door het door de shredder te halen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Trotman. Tamara, welkom. Wat fijn dat je er bent.
5: Ja, heel leuk om hier te zijn.
0: Neem ons eens mee door jouw carrière. Voor de luisteraar die het niet allemaal op een presenteerblaadje heeft.
5: Ik ben begonnen na mijn studie als advocaat. En ik ben 13 jaar strafadvocaat geweest in Den Haag. Op het kantoor van Vladimir Hof en Spong. Dus ook cassatieadvocatuur gedaan. Maar ook vooral bloed, zweet en tranen, strafrecht.
0: Ja.
5: Op een gegeven moment is dat kantoor uit elkaar gevallen in 2000. En toen ben ik in Den Haag gebleven. En toen veranderde mijn praktijk zeg maar qua kleur. Dat werd meer witte woorden, fraude. Ook heel interessant. Maar
27: het miste wel op een gegeven moment dat bloed, zweet en tranen strafrecht. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik best op both worlds. Ik word ook rechterplaatsvervanger. En dan heb ik toch nog een beetje dat andere strafrecht ook. En dat heb ik toen gedaan in Rotterdam. Dat beviel eigenlijk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet ik gewoon maar de sprong wagen en ook echt rechter worden. Dat heb ik toen gedaan en altijd strafrechter geweest. Eerst in Rotterdam en toen bij het Hof in Den Haag.
4: Maar ja, dan ben je nog niet bij de Hoge Raad.
27: Nee, zeker. Dus ik heb best een aantal jaren bij het Hof in Den Haag gezeten. En ja, de Hoge Raad is een aantal jaren geleden begonnen met de luiken open te zetten. En ze vonden het belangrijk dat de feitenrechters, dus rechters bij de rechtbank en bij het Hof, ook eens zouden zien hoe het nou is om bij de Hoge Raad te werken, wat er nou gebeurt. Dus ze boden de mogelijkheid voor feitenrechters om stage te komen lopen voor een aantal weken bij de Hoge Raad. En op een gegeven moment is mij die mogelijkheid ook geboden. En dat heb ik toen gedaan.
4: Ja.
27: Heel leuk.
4: De Hoge Raad is natuurlijk bekend om het feit dat die procedures heel juridisch ingestoken zijn. Jullie controleren als Hoge Raad eigenlijk heel veel arresten van het gerechtshof, ja, voldoen aan alle juridische eisen die er zijn. Was jij altijd al zo'n juridisch scherp slijter? Of is dat later gekomen?
27: Nou, ik denk een mix. Het is leuk om, en dat is ook het mooie van bij het Hof. Dan zit je eigenlijk zo tussenin, tussen de Hoge Raad en de rechtbank. Dus je hebt net iets meer tijd voor de juridische puzzels. Maar je ziet ook nog echte mensen. En daarom vond ik het best wel heel spannend om die stap te maken naar de Hoge Raad. En ik dacht, jongen, dan ben je
4: geen
27: echt
4: mensen meer.
27: Nee, precies, ben je echt alleen.
6: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: De conclusie schrijven en advies voor de Hoge Raad. Wat hij of zij vindt dat er met de zaak moet gebeuren. Dus op het moment dat die conclusie is genomen, dan schuift het een deurtje door. Dan komt het bij de strafkamer. En dan is het zo dat een van de twee vicepresidenten van de strafkamer de zaken verdeelt onder de raadsheren. En die wijst een zetel aan. En een zetel is de drie of de vijf raadsheren die op de zaak zitten. En een van die drie of vijf mensen is dan de concipiënt, zoals dat heet.
2: En wat is de concipiënt?
1: En de concipiënt is degene.
3: Ja, je bent snel.
1: Dat is degene die als eerste de eerste versie van het arrest schrijft.
2: Eerst concept eigenlijk.
1: Het eerste concept, ja.
3: Had jij de zaak van Dillenburg al gevolgd? Of kwam je af?
1: Ik had er wel over gelezen in de krant, ja, maar verder niet heel actief.
3: Nee. Jij werkte nog niet zo lang, hè, bij de Hoge Raad toen deze zaak, toen je deze zaak kreeg.
1: Nee, want ik ben 1 april begonnen in 2023 en de conclusie is van augustus 23. En nog voor het jaar om was, mijn eerste jaar, was deze zaak.
2: Gaat dan je Hoge Raad raadsheerhartje sneller kloppen als je zo'n zaak krijgt naast of in plaats van simpele mishandeling, zeg maar wat?
1: Ja, zeker. Maar het leuke van de Hoge Raad is ook dat je heel erg veel zaken, en groot en klein, dus het is super afwisselend. En soms is in een oogschijnlijk simpel zaakje zit er wel een heel mooi juridisch puzzeltje. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dit is natuurlijk een boeiende zaak.
3: Was het nou de eerste keer dat er een Mr. Big-zaak bij de Hoge Raad terecht was gekomen?
1: Nee, zeker niet. In 2019 heeft de Hoge Raad in twee zaken arrest gewezen. De moord in Kaatsheuvel, de postbankzaak.
3: En de postbankzaak is een hele bekende zaak natuurlijk.
1: Ja, en de andere zaak eigenlijk ook. En in die twee zaken, daar is ook op dezelfde dag uitspraak gedaan door de Hoge Raad, heeft de Hoge Raad eigenlijk een beoordelingskader vastgesteld en gezegd van oké, als deze Mr. Big-methode wordt ingezet, dan zijn er een aantal voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan. En dat zijn deze. En het belangrijke voor de Hoge Raad was dat je zegt, in zo'n undercover traject weet je als verdachte niet dat je eigenlijk tegen een agent aan het praten bent. Dus de waarborgen die normaal vastzitten aan een formeel verhoorsituatie, dat je een cautie krijgt en dat je te horen krijgt, je hoeft niet te antwoorden op de vragen die worden gesteld, want een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar je hebt dus geen cautie in zo'n WOD-traject, en je hebt ook geen advocaat naast je zitten. Dus heel belangrijk is dat als je zo'n methode inzet, dat je in ieder geval kunt vaststellen als rechter dat de verklaringsvrijheid van de verdachte, dat daar geen inbreuk op is gemaakt. Nou, en daar is dat kader voor vastgesteld.
3: Zo'n breed kader, om het zo maar eens te zeggen.
1: Ja, er zijn een heleboel criteria waar de rechter naar moet kijken. En moet kijken, wat is er precies gebeurd? Hoe is het traject verlopen? Is daar goed verslag van gemaakt? Zijn er opnames gemaakt? Hoe heeft die infiltratie er precies uitgezien?
3: Even voor mijn beeld. Tamara, mag ik als undercover agent zit in zo'n WOD-traject, mag ik dan tegen mijn subject zeggen, weet je, het is, ze willen jou kapot schieten. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Maar ze zijn heel erg benieuwd hoe dat toen is gegaan in die en die zaak. Hoe dat zit. Maar volgens mij willen ze je kapot schieten, dat heb ik gehoord. Dat lijkt me, dat is natuurlijk best bedreigend als je dat te horen krijgt.
2: Vertel mij maar hoe het echt zit.
3: Ja. Mag dat?
1: Dat zijn natuurlijk juist de elementen waar dan heel goed naar wordt gekeken. Want is er niet druk uitgeoefend waardoor zo'n subject, zo'n verdachte zich gedwongen voelt een bepaalde verklaring af te leggen zonder dat dat ook echt waar is? Ja.
3: Is juridische fijnslijperij.
2: Het gaat eigenlijk om een aantal elementen. Kijk, allereerst gaat het altijd om de vraag, bij de beoordeling van WOD-trajecten, zijn ze rechtmatig ingezet? En dat betekent met name van, was er noodzaak om het in te zetten?
3: Ja.
2: En was dat proportioneel?
3: In een zaak waar het bijvoorbeeld gaat om een levensdelict, kun je natuurlijk zeggen van dat gaat om zo'n heftig feit.
2: Ja.
3: Dat is het zwaarste delict wat ons strafrecht kent.
2: Precies, dus dan zou je kunnen zeggen, daar is noodzaak, er is bewijsnood. Maar kijk, dan gaat het ook nog om dat je dus WOD-traject

0: Ze heeft in allerlei soorten en maten. Die kunnen heel kortdurend zijn. Heel simpel voorbeeld. Iemand wordt aangehouden in een grote moordzaak. Ja. Die gaat even luchten bij het standcomplex om een sigaretje te roken.
1: En daar staat een Donnie Brasco, die staat naast hem en die biedt hem een sigaret aan.
0: Precies, en die raakt met hem in gesprek. En ja, die probeert hem al meteen informatie te ontlokken. En
1: waar zit jij voor dan?
0: Ja, precies. Weet je? En heb je ook wat gedaan? Ben je, ik zeg maar wat, ben je schuldig of onschuldig? En dan kan het WOD-traject daar al stoppen. Maar je hebt ook trajecten die duren 1,5 jaar... waar een compleet scenario, een complete film eigenlijk op, meestal een verdachte, maar soms ook een getuige wordt gelegd. Dan moet de rechter natuurlijk beoordelen, is dat proportioneel? De inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, is die in verhouding met de ernst van het feit? Daarnaast gaat altijd, dat is precies waar Tamara op wijst, is het betrouwbaar, hetgene wat iemand naar voren heeft gebracht? Weet je, heeft hij dat in vrijheid gedaan, maar is het ook betrouwbaar? Of is het eigenlijk, net zoals dat je bij marteling kunt hebben, dat mensen dingen gaan zeggen die helemaal niet waar zijn? En het derde ding is, en dan hou ik op, het derde ding is het achteraf in een strafprocedure controleerbaar wat er gebeurd is? En daarbij is vooral de vraag, en dat zag je met name in vroegere WOD-trajecten, het werd niet opgenomen. Dus er werden, je hebt de mensen, de WOD-regisseurs die echt in het scenario zitten, die schrijven dan achteraf een procesverbaal van ik vroeg dit, hij zei dat. Maar dan is het natuurlijk heel lastig achteraf te reconstrueren, heeft hij dat daadwerkelijk gezegd? En wij als advocatuur zeggen altijd, je moet die trajecten opnemen, want dan kun je achteraf controleren hoe het gegaan is, hoe die verklaring tot stand is gekomen en of het ook wel daadwerkelijk gezegd is.
1: Tamara zit te knikken.
2: Ja, en dat was in deze zaak ook heel belangrijk, omdat als je kijkt naar het voortraject, dan is het interessante dat de verdachte bij de rechtbank is vrijgesproken.
1: Ja.
2: En de rechtbank heeft gezegd, ja, nou, er zijn best wel aanwijzingen dat de verdachte betrokken is bij de moorddoodslag op het slachtoffer. Maar wij vinden uiteindelijk dat we te weinig dat hele traject hebben kunnen controleren, waardoor we met name niet goed hebben kunnen uitzoeken of de financiële wortels die zijn voorgehouden aan de verdachte, of die hem niet toch hebben gebracht tot verklaringen die hij niet meer in vrijheid heeft kunnen afleggen. Dus toen is hij vrijgesproken.
1: Ja, jongens, die zo'n WOD-traject, dat gaat bij mij, dan
0: gaan jouw journalistenradertjes die gaan draaien.
1: Zeker, mijn fantasie wordt geprikkeld. En weet je, wat ik ook wel eens heb gehoord uit het criminele milieu, is dat iemand tegen mij zei, ja, nou ja, ik zag het al vanaf mijlenver aankomen. Opeens was daar zo'n gozer en die wilde mijn beste vriend worden en die wilde van alles met me doen. Nou, dat had ik wel snel in de smissen. Dat was een politieagent.
0: Nee, maar zeker, maar het gaat ook wel eens mis, hè? Ja, er worden best wel WOD-trajecten ingezet waarbij ofwel helemaal geen bewijs wordt vergaard,
1: ja,
0: ofwel dat het scenario in duigen valt. Maar wat van belang is in die Mr. Big-methode, daar wordt een Mr. Big geïntroduceerd. Iemand die eigenlijk boven de verdachte gaat staan, die een bepaalde macht over die verdachte gaat krijgen of afhankelijkheid creëert. En daarmee probeert bewijs te verzamelen. En dan krijg je die hele moeilijke vraag van hoe betrouwbaar is dit en hoe controleerbaar is dit.
1: Tamara, wat was hier nou in 2002 gebeurd, in jouw woorden?
2: Ja, in de zaak is gaan rollen als een verdwijningszaak. Want het slachtoffer kwam niet meer thuis. En een heleboel afspraken die hij had in die dagen daarna kwam hij niet na. Er is toen in 2002 ook al een onderzoek gestart om te kijken van god, is het wel alleen een verdwijning? Is het misschien een misdrijf? De geruchten gingen dat hij misschien wel was ondergedoken op een heel ander continent. Dus in 2002 was het eerste onderzoek. Er waren wat tips, maar daar is niks uitgekomen. In 2011 weer een onderzoek. Ook niks uitgekomen. Toen in 2015, voor de derde keer, ja, is er weer onderzoek gedaan naar die cold case. En toen kwam er wat meer informatie. Op dat moment was namelijk helder geworden dat de verdachte in deze zaak samen met een vriend betrokken was in de drugscriminaliteit samen met het slachtoffer. En daar was iets misgegaan. Er zou sprake zijn geweest van een ripdeal. En er was een tip binnengekomen dat als gevolg hiervan het slachtoffer moest worden vermoord.
0: Ja, dus daar is verdachte, deze ad is daar verdachte geworden.
2: Precies, zou daarbij betrokken zijn. Dus op dat moment in 2015 werd hij gelieerd aan die verdwijning van Patrick. En op dat moment zijn er nog een aantal getuigen gehoord, maar toch hadden ze nog niet genoeg. En toen in 2017 is de beslissing genomen van, nou ja, nu moeten we, willen we deze zaak rondkrijgen, moet er gewoon wat gas op.
0: Groter, stevig middel ingezet
2: En toen is
0: worden.
2: Dat WOD-traject ingezet. En dat heeft toen vervolgens nog 16 maanden gelopen. En in dat kader...
1: Ja, maar neem mij even mee in dat WOD-traject. Ja,
0: hoe zag dat eruit?
1: Ja, want dat is natuurlijk waar ik alles over wil weten.
2: Zo'n WOD-traject zijn altijd een aantal undercover agenten bij betrokken. En de twee belangrijkste in deze zaak waren een man en een vrouw, een setje. En de gedachte was, nou, dat setje moest dan vrienden worden met de verdachte en zijn vriendin. En dat is gebeurd eerst via een kunstbeurs ergens in het zuid van het land. De vriendin van de verdachte schilderde. En dit undercover setje deed alsof ze geïnteresseerd waren in haar schilderijen. En nou, hebben een schilderij gekocht. Zijn vervolgens op bezoek geweest op de woonboot waar zij woonde. En werden zo vrienden. En veel sociale contacten. En een barbecue hier en een gesprekje daar. En toen werd duidelijk dat de undercover agent zou dan iets doen in de maritieme wereld. Deels legaal, maar had ook een illegale tak.
1: Een beetje smokkelaar.
2: Smokkelde ook in geld. Echt geld en vals geld. En had het verder goed voor elkaar. En ze werden dus wel vrienden. Hè, althans, hè, dat dacht de verdachte. Dat ze nieuwe vrienden erbij hadden. En hij kreeg ook de gelegenheid om af en toe een klusje te doen. Voor die undercover agent. En in dat kader, maar dan zijn we alweer een jaar verder. Het is zo lang duurt zo'n traject. Is op een gegeven moment is er een gesprek geweest waarin hij spontaan is gaan verklaren over zijn relatie met het slachtoffer. En op een gegeven moment die man dood moest. En hoe dat verder is gegaan. En
1: heeft hij ook gezegd hoe dat is gebeurd?
2: Jazeker, het is in verschillende gesprekken gegaan. En dat die gesprekken die zijn opgenomen ook. In het eerste gesprek heeft hij in grote lijnen het verhaal verteld. In het tweede gesprek is hij heel erg in detail ook gegaan hoe dat dan precies gebeurt. En daar zijn ook door de undercover agent vragen over gesteld.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de undercover methode Mr. Big in de Shredderzaak. En die gaat over de moord op de Amsterdamse Patrick van Dillenburg.
3: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
8: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
9: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
10: En Arjan Elbers.
11: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
7: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
12: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
15: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
17: Begint uw dag pas na 2 koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
18: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
19: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
20: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
21: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
22: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
21: Gelukkig lees jij ze wel.
22: Ja, tot en met de voetnoten.
21: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
22: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
21: Voetnoten, taaie rapporten,
22: maar wel helder uitgelegd.
21: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
23: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig. Mark Beekhuis.
24: Morgen trapt Thomas de uitzending af met het lobbypanel over het lobbyregister. En daarna spreekt hij met Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie bij het functioneel pakket. En Thomas vraagt hem wanneer je als openbaar ministerie nou besluit om bestuurders wel of juist niet te vervolgen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Straks om 4 uur in de avondspits.
25: Donald Trump spreekt elk moment de Verenigde Naties toe. Wat gaan we horen? Onze verslaggever is bij het hoger beroep in de zaak van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. En we spreken de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk. Hij wil kieskeuriger zijn bij de aanschaf van nieuw materieel en de uitrusting. Dat allemaal zometeen in de avondspits om 4 uur op BNR met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats.
13: BNR Verkeer.
26: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Vertraging op de A1 richting Apeldoorn, want bij Barneveld gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten vertraging. Dan naar de A10, de Ring West richting Rotterdam. Voor de Koentunnel staat 4 kilometer file met een half uur oponthoud. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens ben je vanaf 7 naar een kwartier langer onderweg. En op de A16 Rotterdam richting Breda staat bij Breda Noord een kapotte vrachtauto. Daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 53,9 en op de A30 Ede richting Barneveld bij 16,3.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
27: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. 20 jaar cel voor een man uit het Gelderse Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat ze van hem wilde scheiden. En hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. En dat was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen naar buiten moest. Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra langer open. Ze draaien verlies en ze zouden 1 januari 2027 sluiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers en de buitenwereld neemt de organisatie enkele maanden extra tijd voor een definitief besluit. Jaarlijks trekken de centra zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Amerika wil best praten met Iran bij de VN-top in New York, ook al staat er nog niks gepland, zegt buitenlandminister Rubio. Iran wil ook overleggen, maar dan wel met een bemiddelaar erbij. Het zou moeten gaan over het heropenen van de Straat van Hormuz. De nationale begraafplaats in Loenen gaat uitbreiden. Het ereveld wil rekening houden met de toekomst, waarin er nog steeds oorlogsslachtoffers bijkomen. Het huidige veld is vol. Er liggen bijna 4000 mensen begraven. En er komen 500 graven bij. Overmorgen is er een ceremonie voor de uitbreiding. Het weer nog van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal wat zon. En op de meeste plaatsen is het droog. Ook morgen wolken, in het zuiden ook zon. In het noorden enkele buien. En het wordt 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
28: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
29: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste.
0: Domus Faluas.
1: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
0: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
1: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
2: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Unbelievable.
6: Unique. Oh yes.
5: Incredible.
8: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
9: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
8: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
9: Ja, praten over tech.
8: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
9: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
25: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
30: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
31: Blijf scherp.
32: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
33: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer in de Hoge Raad Tamara Tolpman.
34: En hoe was dat dan precies gebeurd?
35: Ja, wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft hij vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan. Mm-hmm. En vervolgens zijn uitgestrooid over een bolleveld. Dus dat hele verhaal heeft hij in geuren en kleuren verteld aan de undercover agent.
34: Hoe kwam hij er naartoe, hè, deze Ad, om dat aan die undercover agenten te gaan vertellen?
33: Ja, het is natuurlijk echt super belastend. Want eigenlijk zeg je, ik ben betrokken geweest bij een moord en het wegmaken van een lijk.
34: Precies. En
33: ja,
34: zeker in het licht van die veronderstelde Mr. Big-methode die gebruikt zou zijn.
35: Ja, ja. Zoals gezegd, een element van die Mr. Big-methode is befriending, zoals dat heet. Dus dat echt dat je vrienden wordt, dat je een vertrouwensband kweekt, dat je vrij voelt alles te vertellen wat op je hart ligt.
34: Zelfs zo'n moord.
35: Ja, ja. En op een gegeven moment is de verdachte in gesprek met een andere undercover agent. Die undercover agent zegt, ja, ik moest op een gegeven moment vluchten. En dan zegt Ad, dat heb ik ook gehad. Ik moest op een gegeven moment, ik had iets gedaan, zou ik zo TBS en heel veel jaar voor kunnen krijgen. En ik moest vluchten naar het buitenland. En ik heb een aantal jaren op Kreta en in Thailand gewoond. En dan het vervolggesprek met de hoofd undercover agent. Die gaat daar dan op van, goh joh, ik hoorde dit, vertel eens wat meer. En hoe dat gesprek is gegaan, ja, dat is ook helemaal precies na te lezen in het arrest. Ja. En want daar draait het natuurlijk om, hè? Net zoals je zegt, van waarom ga je zoiets verklaren? Dan draait het er natuurlijk om, ja. Ging de knoet erover.
33: Als iemand dat vertelt, ja, dan zou je kunnen redeneren, dit is een hele, hele, hele stevige aanwijzing.
34: Maar het is gewoon bewijs. In dat WOD-traject heeft deze eigenlijk belastende bekentenissen opgeleverd van deze Ad K. Ja. En toen is het Openbaar Ministerie op basis daarvan en op grond van wat er al lag, is deze Ad K gaan vervolgen.
35: Klopt.
34: Ja. En kun je nog eens uitleggen hoe dat is gegaan vervolgens in de rechtbankfase?
35: Ja, in de rechtbank is de verdachte opnieuw geconfronteerd natuurlijk met dat bewijsmateriaal. En toen heeft hij gezegd, ja, dat was een broodje aap verhaal. Onzin, heb ik allemaal nooit. Ik heb het wel gezegd, maar ik wilde indruk maken op die man. Want ik dacht, nou, dan kan ik misschien nog een klusje krijgen. En de verdediging heeft er toen ook heel erg op gehamerd. Hij zei van, dit is een hele kwetsbare man, de verdachte. Hij is drugsverslaafd, alcoholverslaafd. Een slechte lichamelijke conditie, kwetsbare man, weinig geld. Klusjes worden hem in het vooruitzicht gesteld. Dus hij wil een beetje indruk maken. En vervolgens komt hij dan met zo'n verhaal. Maar dat moet u allemaal niet geloven, rechtbank. Nou, de rechtbank heeft uiteindelijk alles tegen elkaar afgewogen. Maar gezegd van ja, wij kijken naar het kader dat de Hoge Raad in 2019 heeft vastgesteld. En dan vinden we dat in deze zaak dat traject qua rechtmatigheid niet goed is te controleren. Om die reden is de rechtbank heeft gezegd, nou, dan moet u worden vrijgesproken, want die belastende verklaringen kunnen wij niet gebruiken voor het bewijs. En wat er dan over is, was te weinig.
33: Maar heel even, dus deze advocaat die zegt al deze dingen, maar in welke zin had dat dan gecontroleerd moeten worden? De rechtbank zegt, we kunnen het niet controleren.
35: Nou, er zijn zeg maar 22 contacten geweest tussen de undercover agenten en de verdachten. Ja. Daarvan zijn maar een heel klein gedeelte van die verklaring zijn ook echt opgenomen. Wel die verklaringen waarin hij zichzelf belast, die zijn allemaal opgenomen. Maar in die andere contacten waar wel een procesverbaal van is opgemaakt, maar ja, daar was geen opname van. En de rechtbank zei ja, daarin, in die gesprekken, is ook gesproken over financiële voordelen. Er zou misschien worden geïnvesteerd door de undercover agent in een kroketterie in Cambodja. Hij zou een klus krijgen met smokkel van geld in Portugal. En de rechtbank zegt ja, daar kunnen we eigenlijk toch niet helemaal goed controleren, want we hebben alleen maar de procesverbaal. En dat vinden we te weinig om dan uiteindelijk ook die belastende verklaringen goed kunnen wegen.
34: Ja. Maar zat het dan bij de rechtbank vooral in het feit dat zij zeiden, we kunnen die betrouwbaarheid van die verklaring niet goed controleren? Of zat dat meer in de materiële inhoud? Of zat dat meer in de procedurele kant van dit is te intensief geweest?
35: In die procedurele kant, dus in hoeverre was er nou nog sprake van verklaringsvrijheid van de verdachte? Omdat die financiële wortels die hem werden voorgehouden, die gesprekken waren nou juist niet opgenomen. En daarvan heeft de rechtbank toen gezegd van nou, dan durven we het niet aan.
34: En dan spreken we hem vrij.
35: Ja. En toen is het Openbaar Ministerie dus in hoger beroep gegaan. Er is nog iets van aanvullend onderzoek geweest. En bij het Hof is het kwartje dus de hele andere kant opgevallen.
33: En heel even voor het luisteraar, wat was daar dan de redenering dat het kwartje helemaal de andere kant op is gevallen?
35: Ja, het Hof heeft ook de arresten van de Hoge Raad erbij gepakt. En gezegd, ja, wij houden het hele WOD-traject in deze zaak naast het beoordelingskader van de Hoge Raad. En wij vinden wel dat er voldoende controleerbaar is. En dat was ook waarom deze zaak spannend was voor de buitenwereld en voor de juristen. Want die zeiden van ja, de Hoge Raad heeft in 2019 gezegd, het is belangrijk, het verdient de voorkeur om die gesprekken op te nemen. Nou, in deze zaak is er maar een fractie van de gesprekken opgenomen, maar wel die waar hij een belastende verklaring over zichzelf heeft afgelegd, is dat nou wel of niet voldoende? Nou, het Hof zei, wij vinden dat we door de combinatie van de procesverbaal voor alle WhatsApp-gesprekken die er zijn geweest tussen de undercover agent en de verdachte, die zitten ook in het dossier, en de belastende verklaringen die zijn opgenomen, die heeft het Hof ook zelf nog nageluisterd. En daar heeft het Hof gezegd, ja, dan vinden wij dat voldoende geborgd dat dat gebeurd is volgens de regels van de Hoge Raad. En dan is er ook voldoende bewijs en dan past daar ook een hele hoge straf bij.
33: Ja, want wat was de straf die Adka kreeg?
35: Hij heeft 16 jaar gevangenisstraf gekregen.
33: Oké.
34: Okay. Ja. Nou, ga je van niets, ga je naar alles als verdachte.
33: Ja. Ja, dan krijg jij zo'n zaak. Hè? Dan gaat men in cassatie.
35: Mm-hmm.
33: Dan krijg jij hem op de plank en dan of op je bordje. En dan weet jij van ja, die belangen zijn natuurlijk gigantisch. Aan de ene kant heb je de verdachte die van niets naar 16 jaar is gegaan. Maar je hebt natuurlijk ook de emoties van de nabestaanden van Patrick van Dillenburg. Die heeft ook familie en die willen natuurlijk ook een soort van uitsluitsel. Voel jij dat dan? Voel je dat gewicht dan? Als je dat dossier openslaat, voel je dat dan op jou drukken?
35: Ja, op drukken is misschien niet het goede woord. Maar tuurlijk kun je dat zo voorstellen dat het voor alle partijen van belang is dat hier een goede uitspraak uitkomt. Ja. En dat die belangen tegenover elkaar staan is ook duidelijk. En toch moet je dan weer even een stapje terugnemen en zeggen van wat is de taak?
34: Ja, ook omdat er natuurlijk een belangrijk juridisch vraagstuk op dat moment speelt.
35: Ja.
34: Mag ik vragen, want voordat die zaken legde je net uit, bij jou als raadsheer op je bord komt, heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft al een conclusie gewezen en advies gegeven. Wat was de conclusie van advocaat-generaal in deze zaak, voordat hij bij jullie kwam?
35: De advocaat-generaal vond dat alle middelen faalden, zoals dat dan heet. Ja. Er zijn 8 middelen ingediend, 8 klachten door de verdediging. Punten waarvan ze zeggen, hier heeft het Hof het niet goed gedaan. Mm-hmm. En de advocaat-generaal zegt, die vlieger gaat telkens niet op. En het Hof heeft het wel goed gedaan.
34: Ja. Maar als zo'n zaak dan bij jou komt, gewoon even puur praktisch. Het dossier komt bij jou, rechtbankvonnis, arrest van het Hof. Je weet, het zijn misschien wel 8 middelen, 8 klachten, maar de belangrijkste gaan over de inzet van dit WOD-traject. Wat ga jij lezen?
35: We lezen altijd, zoals dat heet, de kernstukken. En dat zijn, je begint met het arrest van het Hof. Processen verbaal die daarbij horen van alle zittingen. Zo nodig ook vonnis. En daar de processen verbaal van. En natuurlijk de klachten van verdediging en het advies van de advocaat-generaal.
33: Maar Tamara, ga jij niet ook gewoon
34: die gesprekken
33: je helemaal invreten in zo'n zaak? En dat je ook gewoon, bij wijze van spreken, bijna de panorama gaat lezen waarin er over die zaak geschreven is. Dat je denkt, ik moet als een spons die zaak mij eigen maken.
35: Nee, niet per se. Want je moet het doen. Wat voor ligt, is dat arrest van het Hof. Ja. En zo werkt het nu eenmaal bij de Hoge Raad, dat je toetst of de laatste feitenrechter het goed heeft gedaan. Heeft hij het recht goed toegepast? En is de motivering begrijpelijk? En daar moet je naar kijken. Ja. En in deze zaak komt er al genoeg naar boven. Ook in over de feiten in het arrest van het Hof. En dat hebben wij. Overigens is dat ook weer na te lezen in het arrest van de Hoge Raad.
34: Maar ik kan me ook zo voorstellen. Kijk, als het hier gaat om de vraag of een toetsingskader van de Hoge Raad uit 2019... of de feiten van het WOD-traject, zeg maar, dat toetsingkader kunnen doorstaan. Mm-hmm. En of het Hof dat goed gemotiveerd heeft. Ga je dan ook niet kijken naar die processen verbaal van die WOD-contacten en misschien wel die opnames luisteren van...
35: Nee.
33: Dat zou ik wel doen. Ik zou elke foto kijken. Ik zou alles
34: willen. Ja, maar jij bent natuurlijk een hele nieuwsgierige journalist, wat ik begrijp.
33: Misschien zit hier naast mij Tamara Roetman, een hele nieuwsgierige jurist. Helemaal weet.
35: Het heeft niets te maken met wel of niet nieuwsgierig, maar het heeft te maken met wat is je taak en waar kun je naar kijken. Het hofarrest, dat ligt voor en dat moet je beoordelen aan de hand, met de bril op van een cassatierechter. En dat is in die zin dus beperkt. We gaan niet zelf nog nieuwe feiten vaststellen of zeggen van, goh, laten we nog zijn getuigen horen hoe dat nou toch precies zat. Dat kan je niet doen als Hoge Raad. Dus
33: je hebt natuurlijk ook nog ergens diep verstopt in je advocatenhartje. En dat moet toch ook nog ergens... ik hou erover op, maar ik dacht...
34: Als je raadsheer bent, dan hou je bij je taak.
35: Ja, dat is ook belangrijk om elkaar daar ook scherp op te houden. Want ik denk dat vooral ook voor de mensen die uit de advocatuur of uit het OM of uit de feitenrechtspraak komen, is het ook echt wel... Ja, je moet echt even een andere bril opzetten op het moment dat je bij de Hoge Raad ziet. Ja.
33: Helemaal als je bij zo'n zaak zit, dat je denkt, het gaat hier nog wel ergens over. Hè? Er wordt een undercover traject opgestart om te kijken van, wat weet deze advocaat nou? Die praat eigenlijk zijn mond voorbij. Die hangt zichzelf daarmee op.
34: Zeker.
33: Dus die gaat 16 jaar zitten. Ja, dan zou ik toch denk ik wel heel nieuwsgierig daar zijn.
34: Ja, maar dat is...
33: Dat is niet, is niet. Hoe hebben jullie uiteindelijk deze zaak beoordeeld?
35: Wij vonden ook dat het arrest van het Hof in orde was, dus stand kon houden. En we hebben met name op 2 punten, we hebben 2 middelen, 2 klachten echt besproken. En het eerste ging over dat hele WOD-traject, want dat was natuurlijk de kern van de zaak. En hebben we op 2 aspecten hebben daar dat met name uitgelicht. Want daar waren ook de klachten op gericht van was dat WOD-traject nou goed controleerbaar? En we hebben daarvan gezegd, zoals het Hof het heeft gedaan, dat is oké, dat is niet onbegrijpelijk dat het Hof...
34: Het voldoende controleerbaar. Dat komt dus met name om het feit dat er opnames zijn van de meest belastende gesprekken.
35: Precies, maar in combinatie dus met dat er wel van elk contact een proces verbaal was, die WhatsApp-gesprekken en de undercover agenten en hun begeleiders zijn ook door de verdediging gehoord bij de rechtercommissaris. Dus er waren wel heel veel waarborgen waardoor de rechter uiteindelijk ook echt kon toetsen van, is dit nou goed gegaan? En het Hof heeft wel ook naar die gesprekken geluisterd, die opnames. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar maakte...
34: Voldoende controleerbaar.
35: Andere punt was, heeft de verdachte nou in vrijheid zijn verklaring kunnen afleggen? En daar speelden dan die elementen van, was het een kwetsbare verdachte? Is hij onder druk gezet door die financiële prikkels die hem zijn gegeven? En daarvan heeft het Hof gezegd, nou, je kunt toch zeggen dat die verklaringsvrijheid niet is geschonden. En daarvan vond de Hoge Raad ook dat het Hof dat goed heeft, zo heeft kunnen zeggen, dat dat niet onbegrijpelijk is, hè, zoals dat dan heet in onze termen. En dat betekent wel dat er een heel lijstje wordt gekeken. Hè. Dat is niet een beslissing die je zo 1, 2, hupsakee neemt. Dat hele lijstje van gezichtspunten waar je aan moet toetsen, wat het Hof ook heeft gedaan, dat hebben wij ook weer nagelopen.
33: Ja, eigenlijk loop je na, zijn de regels zoals we ze gesteld hebben, zijn die goed nageleefd, toch?
35: Ja.
33: Daar komt het in de kern op neer. Maar je bent natuurlijk een feitenrechter eigenlijk vroeger geweest.
35: Ja, ja.
33: En dat je, dan kan ik me voorstellen, en dan ga ik toch weer even, dat je toch benieuwd bent naar die feiten en dat soort dingen.
35: Nee, maar je ziet natuurlijk, hè, je hebt het kader, dat is de theorie. Maar die moet je wel, die wordt wel natuurlijk door het Hof op de feiten in deze geplakt. Zaak geplakt. Ja. En dat lees je natuurlijk allemaal. En dat moet begrijpelijk zijn. Ja. Je moet die redenering van het Hof moet je kunnen navolgen. En als dat kan, dan is het in orde. Ja. En dat was onder de streep volgens de Hoge Raad het geval. Dus dat, ja, daar heeft het middel geen succes gehad. Ja, en we hebben ook nog gekeken naar een ander punt. En dat ging over dat verbergen van het lichaam. Of je dat zo kon zeggen, omdat het eigenlijk al heel lang geleden was en of verborgen houden van het lichaam daar dan ook onder valt. Nou, daar had de Hoge Raad zich al eens een keer eerder over uitgesproken.
34: Ja. Dus ja, dat kijk, was misschien ook wel voor de luisteraar van belangen is dat, kijk, je kunt een juridisch kader hebben en dat kun je toepassen op feiten. Maar eigenlijk kan elke feitenrechter kan dat op een andere manier doen. Hè? Wat de een voldoende controleerbaar vindt, vindt de ander misschien niet voldoende controleerbaar.
33: Ja, is het zo arbitrair, Chris?
34: Nou, niet zo arbitrair. Kijk, het arbitraire wat er mogelijk in zit, dat wordt ondervangen door het feit dat je het goed moet motiveren. Aan de hand van gezichtspunten die de Hoge Raad heeft gegeven.
33: Ja.
34: Als jij dat heel goed doet als Hof, dan gaat de Hoge Raad niet kijken van, vinden wij de uitkomst terecht? Ze kijken meer, gezien de uitkomst, vinden wij dat die uitkomst voldoende wordt gemotiveerd. Ja, het is wel een beetje juridisch technisch, maar dat maakt zeg maar die zaak, het werk van de Hoge Raad ook zo anders. Wat ik me een beetje af, mag ik je iets voorleggen, Tamara? Want kijk, ik heb best wel wat WOD-zaken gehad. Ik heb ook wel dingen in de media gelezen over WOD-zaken. En het gaat vaak inderdaad over de vraag, hè, is het betrouwbaar, hè, wat eruit is gekomen? En is het controleerbaar? Eigenlijk waar we het vandaag over hebben. Maar ik vind dat er eigenlijk vaak ook nog een vraag aan vooraf gaat. Van, is het moreel? Kan het eigenlijk wel? Met name als het gaat als er heftige WOD-trajecten worden ingezet. Niet zozeer op verdachten, maar bijvoorbeeld op getuigen. Hm. Is er wel bij de Hoge Raad ook daar aandacht aan besteed? Van kijk, het is natuurlijk heel lastig, hè, wanneer is het proportioneel, wanneer mag je wat doen. Maar is er wel is daar ook aandacht aan besteed? Bijvoorbeeld in die zaak van 2019 of in deze zaak. Van kan het eigenlijk wel om 16 maanden lang bijvoorbeeld op zo'n advocaat te zitten?
35: Nou, de morele vraag, die gaan we niet beantwoorden. Maar de proportionaliteit, die is wel, althans, het Hof heeft die vraag beantwoord. En dan ligt die ook bij ons voor. Van heeft het Hof het zo kunnen doen? Ja. En dan heb je inderdaad aan de ene kant gewoon een heel ernstig feit. En aan de andere kant wel inderdaad een heel intensief traject. Wat alleen maar mag als dat aan een heel lijstje eisen voldoet.
33: Ja. Want Chris, ik maak een beetje uit jouw vraagstelling op dat jij er een beetje moeite mee hebt.
34: Nou, kijk, ik bedoel, er zijn ook wel voorbeelden van. Maar kijk, ik vind dat sommige WOD-trajecten nogal een beetje uit de hand lopen. En zeker nogmaals, als het gaat niet zozeer om verdachten, maar om getuigen die in een WOD-traject worden getrokken. Dus niet zoals deze ADK. Ja, weet je, bedoel,
33: ja, maar zijn vrouw was er ook bij betrokken natuurlijk.
34: Ja, okay, maar die is niet het hoofdsubject. Maar okay. dat gebeurt af en toe wel. En daar gebeuren best wel heftige dingen af en toe. Hè, dat je denkt, jeetje, mina, mensen worden een soort nieuwe werkelijkheid ingesleurd die niet de werkelijkheid is. Kijk, hier is de werkelijkheid een nieuw bevriend stel. Kan je zeggen, nou, dat valt nog mee. Maar als de werkelijkheid is, je zit opeens met allemaal criminelen om je heen die boos zijn of moeilijk doen. Dat is gebeurd in het verleden.
33: Ja,
34: ja, kijk, mijn bezwaar eigenlijk is, leg maar even neer, hoef je niks op te zeggen. Maar doe je ook niet. Maar vind ik eigenlijk met deze methode, kijk, in het algemeen is het zo dat in de strafvordering, hoe zwaarder de methode, hoe meer toestemming er moet komen. He, dus als jij een tap wil zetten, dan heb je een rechtercommissaris nodig. Hier, voor dit soort WOD-traject, heb je geen rechtercommissaris voor nodig van tevoren. Je hebt alleen maar een officier die gewoon het bevel kan geven. Dat
33: wordt dus niet getoetst?
34: Niet van tevoren, nee. Ik zou eigenlijk vinden dat het wel moet gebeuren. Omdat je dus best wel, hele heftige trajecten, scenario's worden ingezet op met name ook getuigen.
33: Ja, maar ja, je hebt het natuurlijk ook over zaken die anders niet worden opgelost.
34: Precies, maar dat is die proportionaliteitstoets. Maar goed, dat is een beetje mijn persoonlijke...
33: En Tamara zit kijken, die denkt...
34: Tamara instemmend knikken. Ja. Nee hoor,
35: het is, zo dat in het nieuwe wetboek van strafvordering... dan komt er wel een rechtercommissaris.
33: Ja, dat is wel beter ook eigenlijk. Ja, dat nog heel even iemand naar kijkt die zegt, nou...
34: Daar gelet op het systeem ook,
35: ja,
34: toch?
35: Zeker. En deze methode was met zoveel woorden niet geregeld in ons huidige wetboek. Maar er is gezegd, nou ja, daar is voldoende wettelijke basis voor. Mits ook aan al deze vereisten wordt voldaan, dan is het in orde.
33: In de zaak Patrick van Tillenburg heeft de Hoge Raad besloten. Dit was eigenlijk allemaal volgens de spelregel. Mm-hmm. Dit mocht. Wat betekende dat voor de verdachte?
35: Ja, voor de verdachte betekent dat de uitspraak van het Hof definitief wordt. Dus die 16 jaar, die staat.
33: Ja, hij is veroordeeld voor de doodslag op Patrick van Dillenburg. En voor het wegmaken van zijn stoffelijk overschot. Ja. Is nou zo'n zaak, hè, als jullie ernaar gekeken hebben, is het dan klaar? Of,
35: In Nederland is het klaar.
33: Ja.
35: Maar van deze zaak weten we dat er een klacht is ingediend bij het Straatsburgse Hof. Ja. Dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus daar gaat het ook nog de komende jaren ligt die zaak daar ter beoordeling. En dat is voor ons natuurlijk ook spannend om te kijken van, nou ja, wij vonden het in orde, maar vindt Straatsburg dat ook? Ja,
33: hebben wij niet daarmee onze eigen juridische kaders geschonden, Chris? Want dan is deze zaak nog niet definitief.
34: Nee, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd al. Hè. Er kunnen nog klachten liggen bij het Europees Hof. Dat duurt heel lang, hè, in het algemeen. Ja? Nou, volgens mij heb je wel zaken die er 6-7 jaar liggen als het niet meer is.
33: Oh, ja.
34: En dat is maar de vraag, ik weet niet hoe het in deze zaak zit, of die zaak überhaupt ontvangen wordt door het Hof. Dat wordt eerst nog beoordeeld. Kijk, het is wel zo dat dit natuurlijk wel juridische vraagstukken zijn waar ook Europese hofjurisprudentie over is. Dus ja, dan zie je, als dat soort vraagstukken spelen, dan zie je dat, hè, dat verdachten wel eens naar het Europees Hof gaan. Maar goed, in principe is het een onherroepelijke zaak in Nederland. Maar jij zegt, wij kijken er toch wel naar wat er dan uitkomt, of niet?
35: Ja, natuurlijk. We hebben het er gehad over die verklaringsvrijheid. Dat is in het Nederlandse recht gewaarborgd, maar op Europees niveau natuurlijk met artikel 6 EVRM van het Europees Verdrag. Het recht op een eerlijk proces, daar hangt dit al mee samen. Kun je nog spreken van een eerlijk proces als je deze methode inzet? Nou, dat is eigenlijk de kernvraag. Die is in Nederland nu afgehandeld. En nu komt hij nog een keertje in Straatsburg.
33: Wil je weten hoe dit afloopt? Wil je deze podcast verder luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
6: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
7: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
10: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
7: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, Aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
25: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
0: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
1: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
3: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
13: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
13: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
18: Elke dag flitsen er wereldwijd tientallen deals voorbij tussen start-ups en investeerders. Joram Wijngaarden houdt dat al ruim 10 jaar bij met Dealroom. In baanbrekende businessmodellen vertelt hij hoe dat begon en hoe Nederland er nu echt voor staat. Qua start-ups dus. Luisteren morgenmiddag om 2:30 op BNR.
19: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
20: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
21: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
20: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
22: Nu in de BNR-app.
23: De Rekenkamer fileert de kabinetsplannen. De bezuinigingen van het ambtenarenapparaat worden niet onderbouwd. België zoekt een beleefde exit uit het miljardencontract met Nederland en kiest voor Italiaanse fregatten. En Hives keert na 13 jaar terug. Ja, wie zit er eigenlijk nog op te wachten? De oudere doelgroep, Niels? Deze verhalen en meer.
16: Ik begin er niet meer aan, hoor.
23: Vind je nu in de app van BNR.
16: Voor ons bij de ANWB Annemiek Boschaert vanmiddag. Goedemiddag, Annemiek.
24: Goedemiddag. En het begint meteen al wat drukker te worden onderweg. Iedereen gaat natuurlijk lekker naar jullie luisteren. Veel pechgevallen veroorzaken nu vooral vertraging. Zoals bijvoorbeeld op de A16 richting Breda. Bij Breda Noord staat 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dan naar de A22 richting Beverwijk. Voor Beverwijk Oost staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de N208 richting Velsen. Voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer file met 1.5 uur op onthoud. En tot slot de A32 richting Leeuwarden. Voor Heerenveen zijn ze bezig aan de werk en heb je een kwartier vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Bij hectometerpaal 138,1.
16: Dankjewel Annemiek. Straks meer van jou natuurlijk. En ook meer van de speech van Donald Trump bij de VN. Hij komt binnen nu in het VN-gebouw. We gaan straks een stukje van die speech laten horen. Blijf luisteren.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als het aan het OM ligt, gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de cel in. Hij zou gegevens hebben verkocht aan criminelen. En die zouden ze hebben gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Er werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. En ook werd er iemand ontvoerd. In Voorburg bij Den Haag is iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het gebeurde op straat in de buurt van een station. Volgens getuigen waren 2 mannen met elkaar aan het vechten. En eentje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt, maar of dat de andere man is, is niet bekend. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13-weken-echo structureel in te voeren. Die is al een paar jaar bewijzen van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd. Zo'n 250 oud-piloten van Martinair krijgen alsnog geld van KLM. Ze werden in 2014 ontslagen toen KLM Martinair overnam. En dat ontslag vonden ze onterecht. En 8 jaar later kregen ze pas gelijk van de rechter. En toen kwamen ze alsnog in dienst. Ze eisten hun gemiste loon terug en dat krijgen ze nu. De verzoeningsbrief van FIFA-baas Infantino maakt maar weinig indruk bij de KNVB. Hij wil iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen, maar de KNVB wil nieuw leiderschap. Na eerdere mislukte plannen van Infantino. En ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en hier en daar schijnt de zon. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig, in het noorden in de middag buien. Het wordt morgen 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
4: En de AEX die staat een vol procent in de plus op 1114 punten. Grootste stijger Prozis, 5,4% omhoog. En ASR Nederland is de grootste daler, 0,9% in de min staan ze. De Dow Jones opent 0,2% hoger.
5: Het is zo ontzettend leuk om op huis te zitten. Om te kunnen communiceren met anderen, om blogs te lezen, om krabbels te versturen. Ik zelf geniet ook van het gebruik maken van Hives.
6: Ja, dit is oud-premier Jan-Peter Balkenende in de tijd dat Hives ervoor de eerste keer was. Ja. 22 jaar terug, inclusief glitterplaatjes, de dansende banaan en krabbels. Die kon je elkaar sturen. Ja, ik ben niet zo heel... Ik weet niet waarom, maar dit ging een beetje aan mij voorbij.
4: Oké, jij was daar al veel te hip voor.
6: Nou, of een late adopter. maar Hives is terug. We spreken zo met de maker van het nieuwe Hives. En natuurlijk Trump bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
7: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
10: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
9: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
10: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
9: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
1: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Het is dinsdag 22 september en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Trump spreekt vanmiddag de Verenigde Naties toe. En terwijl ik dit uitspreek, is hij op weg naar het spreekgestoelte. Maar zo gaan we even luisteren wat hij dan aan mededelingen voor de wereld heeft. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, die luistert voor ons. We spreken hem zo. De Rekenkamer, die kijkt kritisch naar de manier waarop ministeries hun geld uitgeven en beheren. We spreken dat met de president van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg. En je hoorde net al, Hives komt terug. Je weet wel, social media in zijn oervorm. Met glitterplaatjes, elkaar een krabbel sturen, dansende bananen. Ja, is er nog markt voor? Vragen wij ons hardop af. Maar eerst kritiek op het budgetbeheer van de overheid.
6: Het kabinet wil in 2027 in totaal 517 miljard euro uitgeven. Maar als je alle begrotingen naast elkaar legt, is volgens de Algemene Rekenkamer lang niet altijd duidelijk wat ministers met dat geld precies willen bereiken. Slechts enkele ministers formuleren volgens de Rekenkamer concrete en meetbare hoofddoelen. En er zijn meer zorgen. Voor noodzakelijk onderhoud aan wegen en spoor is structureel te weinig geld.
16: Terwijl bij Defensie en Landbouw juist de vraag is of extra miljarden wel goed kunnen worden besteed. We praten erover met Pieter Duisenberg, de president van de Algemene Rekenkamer. Welkom bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
16: Ja, u heeft dus overkoepelend naar die begrotingen gekeken en waarschuwt de Tweede Kamer. Wat valt dan op? Wat is de rode draad wat u betreft?
2: De rode draad van al die begrotingen, en dat zijn totaal zo'n 15 begrotingen van verschillende ministeries waar we naar hebben gekeken. En de rode draad is dat we eigenlijk, als je door die begrotingen heen kijkt, dat je geen duidelijk pad ziet naar toekomstige resultaten. Er wordt vaak over gedacht dat het een financieel technisch document is, hè, met geld. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon over wat je met dat geld gaat bereiken. En dat is zoals bij een businessplan van een bedrijf. Wil je gewoon kijken, hè, wat zijn dat dan de doelen? Hoe ziet je financiering eruit? Wat zijn de resultaten. En als het een businessplan was, zou ik veel van die begrotingen geen financiering geven.
16: Nee, dan zou je er niet in investeren. Terwijl dat gebeurt dus wel. Dat is het belastinggeld wat erin gaat. En doet u dat elk jaar eigenlijk? Of is dit voor het eerst dat u zegt, want meestal kijkt de Rekenkamer achteraf natuurlijk of doelmatig is besteed.
2: Ja, wij kijken inderdaad achteraf of de resultaten zijn geboekt. En sinds een paar jaar hebben we vaste prik dat wij voor de financiële beschouwingen en voor de behandelingen van de begrotingen alle kamercommissies, dus OCW, Defensie, INW, et cetera, dat we dan naar de Kamer aandachtspunten sturen. Dus dit doen we sinds een paar jaar. En eigenlijk doen we dat omdat we bij die verantwoording zien wij dat er vaak geen resultaten worden geboekt. Maar bij de begroting, daar leg je de basis voor die resultaten. Kun je alvast aankondigen van hier zou je op moeten letten. Ja. Want anders weet ik al wat ik straks in het voorjaar weer ga zeggen. Dus ik kan het beter nu zeggen dan straks later.
4: We hebben inmiddels een staatssecretaris voor slagvaardige overheid. Dat is Erik van den Burg. Moet hij er niet ook op toezien?
2: Nou, dat is een goed punt. Die slagvaardige overheid, dat gaat echt ook. Dat focust op dit moment heel erg natuurlijk ook op de reductie van het aantal ambtenaren en van de kosten van het apparaat. Maar dat heb ik ook vaker wel gezegd, ook aan de staatssecretaris. Ik moedig hem zeer aan. Dat eigenlijk gaat slagvaardige overheid over de gehele overheid en over hoeveel resultaten bereikt. Ja. Dus die taskforces die het kabinet heeft, dus ook op het gebied van bijvoorbeeld toekomstige welvaart, de economie naar aanleiding van Wenning, maar ook stikstof en wonen. Ja, dan kun je die slagvaardige overheid, dat gaat uiteindelijk gewoon om resultaten boeken voor het publieke geld wat we inzetten. Het belastinggeld van ons allemaal.
4: En daar hoort ook budgetbeheer bij, zou ik zeggen.
2: Ja, klopt. Ja. Dus ik vind deze focus op resultaten is echt ook het belang van die slagvaardige overheid.
16: Ja, een bekend voorbeeld van een begroting waar je er eigenlijk niet goed aan kunt zien is Defensie, hè?
2: Ja, dat klopt.
16: We hadden het er al over met de minister van Defensie op Prinsjesdag. En toen vroegen wij ook van wat moet het leger nou eigenlijk kunnen voor al dat geld? En toen een van de voorbeelden die ze uiteindelijk gaf is, de helft van de slagen die we op het slagveld slaan moet door drones worden gewonnen uiteindelijk. Dat is dan een doel. Is dat een duidelijk afrekenbaar doel wat u betreft?
2: Nou, dat zou een doel kunnen zijn. Dan zou je wat mij betreft ook nog zeggen per wanneer je dan zo'n doel bereikt.
16: Ja, en of de Algemene Rekenkamer dan mensen naar het slagveld stuurt om te gaan zitten turven?
2: Nou, maar het begint ook even mee dat, kijk, dus Defensie heeft wel een aantal doelen opgesteld, maar dat zijn meer wat wij noemen inputdoelen. Dus die wat op zich ook al wel op zich prijzenswaardig is, hoor. Dus dat ze zeggen, we gaan zoveel mensen aannemen. Ze willen 122.000 mensen in de krijgsmacht hebben. Ze willen in 2030 102.000 mensen zitten. Mm-hmm. Dat zijn goede dingen. Het tegengestelde beweging is dat zij veel informatie nu uit de publieke informatie halen. En dat is denk ik belangrijk ook voor het publiek, maar ook voor de Kamer. Het is begrijpelijk overigens, hoor, dat ze voor een deel dingen niet willen delen. Maar dat het wel belangrijk is om dan toch nog transparant te zijn waar je dat kan zijn. En daar moet je goede afwegingen maken. Maar ook uiteindelijk gaat het erom of je hoe effectief je bent. Dus niet alleen om de inputs, maar uiteindelijk gaat het om hoe effectief je bent. En dat soort zaken zou je wel willen bijhouden. Anders hebben we straks veel meer mensen en veel meer geld uitgegeven, maar je weet niet of meer gereedheid hebben, zoals ze dat noemen.
16: U noemt ook het onderwijs als opvallend voorbeeld. U zegt, het is niet helder welke resultaten de minister wil bereiken met de 60 miljard euro die naar onderwijs gaan. Wat mist u daar?
2: Nou, er is geen enkel doel. En dus even, ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat je 60 miljard belastinggeld uitgeeft zonder dat je concreet bent welke resultaten je daar van plan bent te boeken.
16: Iedereen krijgt onderwijs in Nederland en het basisonderwijs is gratis.
2: Ja, en we weten ook dat het niveau van het onderwijs is aan het dalen. Denk even aan de PISA-scores en de leesvaardigheid. Dat het nieuws van daarover.
16: Ja.
2: Er zijn geen concrete doelen gemaakt. En dus ja, ik denk dat, nogmaals, ik vergelijk het wel eens met een businessplan. Ik denk dat je, als je normaal, als je komt om 60 miljard financiering, dat je dan in ieder geval moet aangeven wat je van plan bent qua niveau ook van onderwijs.
16: Ja. De Tweede Kamer kan natuurlijk zijn voordeel doen met uw waarschuwing. Dat betekent dat er nog veel vragen moeten worden gesteld bij de financiële beschouwingen. En anders, ja, dan is...
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit...

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nou, dus ik had een beetje gehoopt dat dat nu in de begroting zou zitten, maar het zit er nog niet in. Dus hier is de komende weken en maanden ook nog werk te doen.
2: Dank, president van de Algemene Rekenkamer, Pieter Duisenberg.
3: Extreem rechts probeert denkbeelden acceptabel te maken voor een grotere groep mensen door een zachtere versie daarvan te presenteren. Daarvoor waarschuwen de IVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding vanmiddag. Het normaliseren van die ideeën gebeurt onder meer via sociale media, de politiek, de media, demonstraties, dat stellen de veiligheidsdiensten. Sommige groepen gebruiken daarbij bewust een mildere uitstraling, terwijl hun achterliggende denkbeelden veel extremer zijn. En ook proberen rechtsextremisten volgens de veiligheidsdiensten soms politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden.
2: IVD en NCTV waarschuwen dat hierdoor grenzen kunnen verschuiven. Als extremistische taal en ideeën steeds normaler worden, kan dat volgens deze organisaties de democratische rechtsorde onder druk zetten. De veiligheidsdiensten benadrukken dat de meerderheid van de Nederlanders rechtsextremistische denkbeelden nog altijd afwijst. Tegelijkertijd zien zij een toenemende ontvankelijkheid voor bepaalde ideeën.
4: BNR Nieuwsradio.
3: Elkaar een krabbel sturen, je profiel pimpen met glitterplaatjes en de iconische dansende banaan.
2: Ja, daar moet je me even iets over vertellen over die dansende banaan. Ja, want die heb ik dus niet meegekregen.
3: Ja, we hebben het nu over Hives. Ja? Na 13 jaar van afwezigheid maakt Hives een comeback. Ja? Die dansende banaan, Niels, dat was een soort de eerste emoji, zou je kunnen zeggen, die elkaar stuurde. Ja? En dat was een plaatje van een heel schokkerig dansend banaantje.
2: Een blije banaan.
3: Ja,
2: okay.
3: Ben je er helemaal bij gepraat.
2: Ja, dank je.
3: Krantenuitgever Mediahuis Nederland brengt de sociale netwerksite, de oervorm, zou je kunnen zeggen, vanaf vandaag weer tot leven in een nieuwe app. Voor lange tijd was Hives de populairste sociale netwerksite van Nederland. In 2013 stopte het platform, tot groot verdriet van de gebruikers.
5: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild. En ik heb ook een foto op mijn profiel gezet. Mijn oog werd huild.
6: Maar u kunt toch naar Facebook gaan?
5: Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes.
3: Geen glitterplaatjes op Facebook. Ja, dit was een gebruiker van het eerste uur. Geïnterviewd toen door RTV Oost. En ook onze toenmalig premier Balkenende was groot fan van Hives.
7: Het is zo ontzettend leuk om op Hives te zitten. Om te kunnen communiceren met anderen. Om blogs te lezen. Om krabbels te versturen. Ik zelf geniet ook van het gebruik maken van Hives.
3: Hives was voor Jan-Peter Balkenende leuk en belangrijk, dat zei hij in 2006. Ja, wordt dit een app zoals die ooit was uit de oude doos, of draait het weer om algoritmes? Bij ons is Roger Rosweide, app- en websitebouwer Appadami. Die maakt de nieuwe Hives-app voor Mediahuis. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ik zit een beetje mee te lachen met die fragmentjes die je net hebt.
3: Ja, goed hè. Die gebruikster was echt een goede ambassadeur voor Hives. En Jan-Peter Balkenende trouwens ook. Die app is vandaag gelanceerd. Ja, hoe ziet die eruit? Is het weer helemaal Hives met dansende banaantjes en een beetje schokkerige bewegingjes?
8: Nou, schokkerige bewegingjes zitten er zeker in, want dat was wel echt onderdeel van de lol.
3: Oh,
8: en
3: goed,
8: de glitterplaatjes en dansende banaantjes zijn er. Ja, absoluut. Ja, dat was wel echt iets wat erin moest. En voor de rest is het echt de bedoeling dat we het terugbrengen naar het, ik zou zeggen, pre-toxische tijdperk. Voordat de algoritmes ons allemaal verslaafd maakten aan content.
3: Ah, het pre-toxische tijdperk. Betekent dat dat in Hives nieuwe stijl dus niet die algoritmes zitten en die variabelen waardoor je nooit kunt stoppen met scrollen?
8: Klopt. Eigenlijk is bij de architectuur al heel erg rekening gehouden met een totaal andere opzet. Dus als je nu iets post op Instagram of Facebook of TikTok, dan post je eigenlijk op je eigen tijdlijn en dan stuur je het de leegte in. Mm-hmm. En dan hoop je dat je genoeg volgers hebt die vervolgens jou gaan liken, zodat je viraal gaat. En het resultaat daarvan is dat het algoritme vervolgens aan andere mensen voor hen bepaalt wat ze gaan zien, met als doel je zo lang mogelijk op het platform te houden. En bij Hives is dat totaal anders. Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou, en die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het. En als jij vrienden was met iemand anders, dan kreeg je daar wel updates van. Maar daar bleef het bij. Dus je bubbeltje blijft veel kleiner, echt gericht op vrienden. En dus ook gesprekken.
3: Ja, in 2010 verkochten de eigenaren Hives voor bijna 44 miljoen euro aan de Telegraaf.

0: Graaf Mediagroep, TMG. Bedrijf dat nu onderdeel is van Mediahuis. Ja, dat geld, moet dat nu terugverdiend worden?
1: Nou, ik denk dat een beetje afgeschreven is. En gelukkig is dat al 13 jaar geleden. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat we hier weer gewoon een groot succes van maken.
0: Ja, en is er dan veel animo? Of is het een soort nostalgie, glimlach die op onze gezichten verschijnt? En vervolgens gaan we weer naar Instagram en TikTok.
1: Nou ja, ik werk dus bij Epetmi. We zijn al 15 jaar partner van Mediahuis. We werken aan verschillende apps daarvan.
0: Heb ik net de naam van je bedrijf heel verkeerd uitgesproken, excuus.
1: Nou, dat is niet erg. En we ontwikkelen trouwens ook de BNR-app, zit ik me ineens te bedenken.
0: Ja.
1: En we waren dus uitgenodigd om vanochtend hier de hele dag in de Situation Room te zitten. Om eigenlijk alles te begeleiden. En toen ik hier om 8:30 aankwam, hadden we al de max van 10.000 sign-ups van vandaag behaald.
0: Mm.
1: Dus iedereen die zich daarna heeft aangemeld staat op de wachtlijst. En morgen gaat hij weer open. Dus ik zou zeggen dat er absoluut van een succes gesproken mag worden.
0: Ja, en denk je dat wij op zoek zijn naar social media zonder die verslavende features erin? Wat is het, denk je?
1: Voordat we hieraan zijn begonnen hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen. Omdat de verwachting was dat vooral millennials, die zich de nostalgie van huis konden herinneren, hier dan wel op zaten te wachten, eigenlijk ook een beetje als leukigheidje. En daar bleek eigenlijk al heel snel uit dat de exodus die iedereen wel opgemerkt heeft in de media van social media af. He, steeds meer mensen verwijderen social media of zijn boos over het delen van data of dat je data onveilig is.
0: Nepnieuws, fake news.
1: Dat ze dus noem maar op inderdaad. Ik weet zeker dat mijn vader nu zit te luisteren en die mag 's ochtends pas op WhatsApp als hij Duolingo gedaan heeft. Ik heb een vriend en die moet eerst push-ups doen van een app voordat hij op Instagram mag. Dus we zijn allemaal wel op een of andere manier bezig om die verslaving te beteugelen. En je ziet het resultaat mag er zijn.
0: Morgen dan kun je dus weer aanmelden voor Hives. Niels Heidhuis, was jij ooit op Hives?
2: Nee. Nee, ik heb dit. Ik wist dat bestond natuurlijk. Nou, ik zit erover na te denken. Ik denk dat een deel van de populariteit nu ook wel is dat mensen het. Ja, voor wie het toen populair was, ja, dat die het een beetje missen. Dat die het ook uit nostalgische redenen leuk vinden om er weer naartoe terug te gaan. Tegelijkertijd zie je namelijk een beetje een beweging van sociale media af.
0: Dat zei je net, ja.
2: Full stop. Omdat, ook als het gaat om ontmoeten van mensen bijvoorbeeld, dat wordt weer helemaal in. Gek genoeg, hè. Dat mensen elkaar gewoon ontmoeten in de werkelijkheid. Ja, dat is ook
0: het
2: heel
0: leuk. Het moet
2: niet
0: gekker worden. Nee. Dank voor je uitleg, Roger Rosweide.
3: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
2: Het loopt allemaal uit bij de Verenigde Naties in New York, Geert-Jan Haan.
4: En het is niet eens de schuld van Donald Trump.
2: En het is niet eens de schuld van Donald Trump. Nu is, terwijl wij spreken, de Braziliaanse president Lula aan het woord. En daardoor duurt het langer voordat Donald Trump gaat spreken. Die hadden wij eigenlijk al verwacht. We kunnen wel een beetje in de stijger zetten wat we verwachten dat hij gaat bespreken. Hè, Donald Trump, wat verwachten we eigenlijk? Wat moet hij gaan zeggen?
4: Ja, bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties heb je volgens mij een kwartiertje de tijd om de vloer te pakken. In het geval van Trump kan die dat ook wel wat langer doen. Dus dan kan die over van alles nog wat gaan praten, zoals we van hem kennen bij andere toespraken in Davos bijvoorbeeld. Kijk, we zijn vooral benieuwd wat hij gaat zeggen wat met ons te maken heeft. Want als je kijkt naar zijn agenda van vandaag, hij gaat met Groenland en Denemarken de nieuw Greenland Deal tekenen. Waarbij dus de veiligheid van Groenland op een manier wordt gewaarborgd die Amerika, Groenland en Denemarken aangaat en aanstaat. Dat moet na zijn toespraak gebeuren. We zijn benieuwd of hij daarvoor al iets wil zeggen.
2: Uh-huh.
4: Hij heeft ook een ontmoeting met Volodymyr Zelensky. Dat is elke keer natuurlijk belangrijk om naar uit te kijken. Ook wel in een tijd waarin we verhalen horen over toenemende dreiging aan onze oostgrens, waarbij we Oekraïne toch zien als een soort voorportaal.
2: Uh-huh.
4: Dus ook benieuwd of Trump daar iets over wil zeggen. Maar eigenlijk het belangrijkste nieuws. Ja, aan de hand van zijn toespraak kun je eigenlijk het humeur van de dag een beetje opmaken.
2: Ja, van zijn humeur bedoel je?
4: Ja, en ook richting ons.
2: Ja. Verwacht je eigenlijk ook dat hij iets over het ICC gaat zeggen? Of is dat meer de portefeuille van Rubio?
4: Trump heeft toch alle portefeuilles als hij daar zin in heeft. Dus dat maakt niet uit. Hij heeft wel net voordat hij aankwam bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties iets gezegd over de oorlog in de Oekraïne. Toen zei hij, Putin should settle the war. Oftewel, schiet nou even op met het maken van vrede. Benieuwd of die dus daar meer over gaat zeggen zo.
2: Wat Groenland betreft, we weten eigenlijk nog heel weinig over de inhoud van die deal die er dan zou zijn. Hè? Ja. Waar vooral ook Trump over op de trom heeft geslagen.
4: Ja, een heel gevoelig dossier is het. Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, die noemde het bij BNR eerder ook het gevoeligste, meest explosieve dossier dat de NAVO bewijzen van zou kunnen opblazen. En daarom denk ik dat bijvoorbeeld Frederiksen van Denemarken en Nielsen van Groenland ook wel op de rem trappen met het openbaar maken, omdat het waarschijnlijk een deal is die multi-interpretabel weer kan worden gelezen. Ah, ja. Dus Trump kan de dingen overroepen, Frederiksen kan de dingen overroepen. Ja. Maar uiteindelijk hoop je gewoon dat ze met z'n allen eruit komen en dat er geen gekke dingen rondom Groenland gebeuren. In ieder geval niet van de Amerikaanse kant.
2: Jij noemde de oostgrens van Europa al. Ja. De president van Litouwen, is die blij met Trump?
4: Die is zeker blij met Trump, ja. Want er komt een nieuwe aanwas aan Amerikaanse troepen. Die is onderweg naar Litouwen, zegt Gitanas Nauseda, die trouwens ook niet snel naar Trump gaat spreken. En dat noemt hij een belangrijk signaal voor het Balticum. Want bij die Baltische landen voelen ze ook die Russische dreiging aan de oostgrens. En ze zijn blij dus dat ze een soort garantie hebben dat de Amerikaanse aanwezigheid in Litouwen blijft bestaan. Ook voor ons een belangrijke plek, want er zijn al bijna 10 jaar Nederlandse militairen in Litouwen. Ze zijn onderdeel van een multinationale battlegroup, een eenheid zoals dat heet. Maar vergeet niet dat ook van Europese kant we ons best doen. Duitsers zijn druk bezig met steeds meer mensen naar Litouwen sturen. Voor een sterke stationering moet de brigade van 5000 man worden. En zoals Rob Bauer, voormalig militair voorzitter van het Militair Comité van de NAVO, onlangs zei bij Bernard Hammelburg, bij BNR De Wereld, die vooruitgeschoven posten van Duitsland, Nederland, Amerika, die moeten ervoor zorgen dat als Poetin het ook maar in zijn hoofd zou halen om voet op Litouwse bodem te zetten, oftewel NAVO-gebied, dat hij zich beseft dat hij dan gelijk met ons allemaal te maken heeft.
2: Heel kort nog, gisteren sprak jij over de sancties tegen Rusland, die zouden moeten worden verlengd. Ja. Daar kwam op het laatste moment verzet tegen. Er moest een naam van die sanctielijst af. Ja. Hoe is dat verder gegaan? Kun je dat kort
4: zeggen? Is een geitenpaadje gevonden om het nog langer hierover te hebben. Want er zijn steeds meer landen die moeite hebben met een deal die op stapel ligt. En dat betekent dat er nog steeds wordt gesproken over het verlengen van 3000 EU-sancties tegen Russen. Waaronder Vladimir Poetin. Mm-hmm. En dat is belangrijk.
2: Ja.
4: En er zijn landen die zeggen nu dit moet gewoon een goede deal worden. Het moet juridisch worden onderbouwd. En dan pas kunnen we tekenen bij het kruisje. En die oligarchen die genoemd worden, die er vanaf zouden moeten. Ja, dat blijft een beetje in het ongewisse of dat gebeurt.
2: Er zit wat wisselgeld in, hè, voor bepaalde landen die bepaalde mensen er dan
4: alles wordt aan elkaar
2: af zouden willen hebben. Dat wordt nog vervolgd. Dankjewel, Geert-Jan Haan. Meer Europees nieuws in de podcast Make Europe Great Again.
0: Vandaag was de eerste dag in het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. En zijn advocaten gaan er keihard in. Straks hoor je alles daarover van onze verslaggever Martijn de Rijk. Die was erbij in de zaal. En Trump, we kijken met smacht naar het scherm. Hij staat nog steeds op het punt om te beginnen met speechen voor de Verenigde Naties. Zodra hij het woord neemt, hoor je dat uiteraard hier op BNR.
5: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2. Nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
7: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
9: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
10: Onzeker over zijn lichaam.
11: Control freak.
10: Impulsief.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal?
11: Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
12: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
13: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
12: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah.
3: BNR Nieuwsradio. Breaking news.
14: It's an honor to welcome the world to America as we celebrate.
2: We zijn live op BNR bij het begin van de speech van president Donald Trump bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. We luisteren even mee.
14: Cause of liberty found its home on this continent. I can report to you with it's my great honor to welcome the world to America as we celebrate 250 years of glorious freedom and independence. 2.5 centuries after the cause of liberty found its home on this continent, I can report to you with pride that America is back and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none, and we are leading in virtually everything. Our energy is fueling the planet. America is rising. Our nation is growing. Our power is expanding. Our country is doing better than ever before. And our future is very, very bright. Since I took office, we have created more than 1 million new private sector jobs, and more Americans are working today by far than ever before. Last week, it was announced that the poverty rate has reached its lowest level in American history. We lifted 1.5 million Americans out of poverty last year alone, another record. The African American and Hispanic American poverty rates are at all-time lows. Real household incomes for Americans have soared to the highest level in history, 87,000 on average, surpassing the prior record that I set in my first term. From day one, my administration.
2: Ja, alles gaat goed, hè, in Amerika. Beter dan ooit.
0: Ik ben benieuwd of de factcheckers nu heel driftig aan het meeschrijven zijn. Er is heel veel goed nieuws wel over Amerika. Maar dat gaan we zo horen, want later deze uitzending komen we nog uitgebreid terug op de speech van Trump. En dan gaan onze eigen factcheckers natuurlijk ook aan het werk.
2: Gaan we eerst naar verkeer nu? Denk het wel, en de ANP komt eraan.
3: BNR Verkeer. Vertel.
15: Dit is de ABB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Het is al behoorlijk druk onderweg. Er staat nu zo'n 400 kilometer file. De meeste files zijn er nu in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Zo heb je vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest staat 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A16 richting Breda doe je er voor Breda Noord een kwartier langer over. Er staat daar een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot veel oponthoud op de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 ben je 25 minuten langer onderweg. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,1. En op de A28 Assen richting Zwolle bij 160,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
16: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als het aan het OM ligt, gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de cel in. Hij zou gegevens hebben verkocht aan criminelen. En die zouden ze hebben gebruikt bij ongeveer 100 geweldsincidenten. Er werden adressen gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. En ook werd er iemand ontvoerd. In Voorburg bij Den Haag is iemand neergestoken, meldt Omroep West. Het gebeurde op straat in de buurt van een station. Volgens getuigen waren twee mannen met elkaar aan het vechten. En eentje is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt, maar of dat de andere man is, is niet bekend. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13-weken-echo structureel in te voeren. Die is al een paar jaar bewijzen van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd. Zo'n 250 oud-piloten van Martinair krijgen alsnog geld van KLM. Ze werden in 2014 ontslagen toen KLM Martinair overnam. En dat ontslag vonden ze onterecht. En 8 jaar later kregen ze pas gelijk van de rechter. En toen kwamen ze alsnog in dienst. Ze eisten hun gemiste loon terug. En dat krijgen ze nu. De verzoeningsbrief van FIFA-baas Infantino maakt maar weinig indruk bij de KNVB. Hij wil iemand van buiten laten onderzoeken hoe de FIFA beter zijn werk zou kunnen doen. Maar de KNVB wil nieuw leiderschap. Na eerdere mislukte plannen van Infantino. En ook de Duitse bond gelooft niet meer in hem. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het droog en hier en daar schijnt de zon. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden in de middag buien. Het wordt morgen 19 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, wij luisteren hier nog steeds met gespitste oren naar de speech van Donald Trump. Komen we zo meteen uitgebreid op terug. Trump is in de Verenigde Naties. We hebben ook ander nieuws. Polymarket, de website waar je kon gokken op alles en iedereen, die lobbyt in Europa om niet als gokwebsite, maar als financieel dienstverlener te worden gezien. Gaat Europa daarmee akkoord? Zometeen meer.
17: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
18: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
19: We hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Vanmanen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
20: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
21: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
23: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
24: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
27: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
26: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-eventships.nl.
28: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
29: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
30: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. Tias. School for Business and Society. Expand your perspective.
1: Mark Beekhuis.
4: Morgen trapt Thomas de uitzending af met het lobbypanel over het lobbyregister. En daarna spreekt hij met Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie bij het functioneel parket. En Thomas vraagt hem wanneer je als openbaar ministerie nou besluit om bestuurders wel of juist niet te vervolgen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
30: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
2: Terwijl wij, goedemiddag trouwens, goedemiddag, ja, de speech van Trump volgen met de bingo-kaart erbij. Nou, echt wel, want we gaan het ook over Polymarket hebben. Dat voorspellingsplatform die nu lobbyen om te worden gezien als financieel dienstverlener en niet als goksite, wat ze natuurlijk willen uitbreiden. Hoe kansrijk...
0: In Nederland verboden.
2: In Nederland als verboden, goksite. Maar via VPN-verbinding kun je in Amerika gewoon op de site. En de vraag is nu, hoe kansrijk is het pleidooi dat ze ook in Europa houden om hier weer te worden toegelaten, maar wel in interessant is dat je daar dus bijvoorbeeld nu ook in kunt zetten op welke plekken, welke landen gaat Trump noemen in zijn speech bij de UN.
0: Echt een bingo-kaart.
2: Echt een bingo-kaart.
0: Dus,
2: ja. India, 75% kans. Japan is op ingezet.
0: Iran, als, hoop ik.
2: Iran
0: slim zijn.
2: Staat dan gek genoeg niet in dit lijstje, maar dat is natuurlijk wel aan de orde. Dat gaan we straks nader bespreken met Geert-Jan en ook met onze correspondent Jan Posma, maar dat is voor later. We moeten ook nog even stilstaan bij het technieuws. De VN-veiligheidsraad heeft morgen een speciale zitting over de gevaren van AI. Er wordt een soort gastcollege van Dario Amoedai en Sam Altman. Maar we beginnen met het hoge beroep tegen Frits van Eert.
0: Ja, het is alweer 2 jaar geleden. Toen oordeelde de rechtbank dat oud-Jumbo-topman Frits van Eert 2 jaar onvoorwaardelijk de cel in moest voor witwassen, omkoping en valsheid in geschriften. Vandaag was de eerste inleidende zitting in het hoger beroep van de oud-Jumbo-topman. Dat was in Zwolle. Daar is ook Martijn de Rijk, onze verslaggever. Ha, Martijn.
7: Dag Lisbeth, dag Niels.
0: Heb jij Frits van Eert ook getroffen in de rechtszaal?
7: Nee. Hij was er vandaag natuurlijk niet bij. En dat was hij ook bij de inhoudelijke behandeling niet op in dit stadium. Dit is echt een dag voor de juristen. En dan heeft hij niks te doen. En daar kan hij niet tegen natuurlijk. Dus hij heeft besloten om dan er niet bij te zijn.
0: Want het is
7: even geduld moeten hebben.
0: Het is een inleidende zitting. Dus wat wordt er dan besproken?
7: Het gaat vandaag over de onderzoekswensen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, grappig genoeg voelde het toch ook wel weer een beetje inhoudelijk. Want als je een beetje luistert naar het oordeel wat Daan Doornbos, dat is de advocaat van Frits van Eert, had over het dossier, daar voelde dat toch best wel een beetje inhoudelijk. Luister maar even.
8: In huiselijke taal uitgedrukt, Van Eert is niet alleen te zwaar gestraft, hij is vooral ten onrechte veroordeeld. En wat ons betreft ligt er een onjuist vonnis dat integraal moet worden vernietigd.
7: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, zo'n tekst aan het begin van zo'n verhaal, dat voelt toch ook een beetje, ja, dat staat ook, misstaat ook niet in een slotpleidooi, zou ik maar zeggen.
0: Ja, maar kan de verdediging dat dan ook hard maken, dat er geen sprake was van witwassen, valsheid in geschriften en omkoping ook?
7: Ja, nou ja, als je dan een beetje de gedachtegang van Doornbos volgt. Ik zei het al eventjes, volgens Doornbos is het dossier een zootje. En dat is een citaat. Luister even wat hij over het dossier zegt.
8: Er ontbreekt echt heel veel informatie. Honderden processtukken ontbreken in dit dossier. Dan komen we tot ongeveer 1000 stuk. Concreet betekent dat dus dat 40% van het dossier niet is verstrekt, niet in beeld is geweest. Bijna de helft van het dossier ligt nog niet op onze tafel.
7: Ja, en dan gaat het natuurlijk om mogelijk ontlastende dossiers. Mm-hmm. En ook verklaringen en uitslagen van onderzoeken. En voor de duidelijkheid, de verdediging heeft ook betoogd dat ook de rechtbank zich op een onvolledig dossier heeft gebaseerd. Dus ja, dat voelt dan toch weer, hoewel het dus om een onderzoekswensen gaat vandaag, hè, wat moeten we nog aan het dossier toevoegen, voelt het dan toch wel weer een beetje inhoudelijk, gek genoeg.
0: Maar als je dit hoort, dan lijkt het alsof het OM iets uit te leggen heeft over die dossiers.
7: Ja, en dan blijkt het natuurlijk allemaal weer heel genuanceerd te liggen. Want het OM werpt elke kwalificatie zoals die gedaan is door Doornbos verre van zich. Luister maar eventjes naar het OM.
9: Het dossier lijkt misschien niet compleet gezien de afwezige doorlopende nummering.
3: Maar de dossiers zijn wel compleet omdat de opsporingsinstantie per verdachte een index hebben gemaakt en verstrekt. Het is immers niet de bedoeling dat stukken over belastingfraude van verdachte terechtkomen in het dossier van verdachte van Eert.
7: Ja, en kortom, er zijn hele goede redenen waarom er ogenschijnlijk gaten zitten in dat dossier. Dat is iets wat Doornbos natuurlijk gewoon moet begrijpen, zo vinden zij.
0: En de advocaten van Eert willen ook dat de rechter of de rechtbank bij Van Eert thuis komt kijken.
7: Nou, niet bij hem thuis, hoor. Zo enthousiast zijn ze nou ook weer niet. Het gaat om de werkplaats van Eert. Waar die al zijn, waar uiteindelijk ook in die ijskast in der tijd grote geldbedragen gevonden zijn.
0: Cash.
7: Dan moet je aan die grote zakken met cash. In totaal 4,5 ton geld waarvan je afvraagt van wat moet zo'n man daar mee? Eigenlijk zegt de advocaat Muriel Rozing, dat is de tweede advocaat van Eert, dat is eventjes komen kijken in die werkplaats en die werkloods, dat echt gewoon zin heeft. Dan snap je dat wat beter.
9: Want wie de werkplaats, wat eigenlijk meer een soort showroom is, en de collectie van meneer Van Eert ziet, zal de contante geldbedragen in een ander perspectief plaatsen. Een schouw zal inzichtelijk maken dat het contante geldbedrag in verhouding tot de waarde van de uitzonderlijke hoeveelheid en diversiteit in collectieitems van meneer Van Eert helemaal niet hoog of ongebruikelijk is.
0: Tja, het OM, begrijp ik, die zag daar niet zo heel erg veel in. En dit was nog maar de eerste dag. Wordt vast nog een spannend vervolg. Dankjewel, Martijn de Rijk.
2: Ja, we gaan nog even naar Europa-verslaggever Geert-Jan Haan voor de speech van Donald Trump, die op dit moment de Verenigde Naties toespreekt, de algemene vergadering. Misschien kunnen we nog heel eventjes meeluisteren met waar die nu
10: is. Have been very generous and others also are stepping up at numbers that nobody would even believe because they want to see people live, they want to see the humanitarian thing happen properly.
2: Gaat dit nog over Iran?
11: Het gaat over Gaza. Maar Trump is inderdaad net gestopt met het blokje Iran en begon zijn toespraak met klassiek Trump. Ik prijs mijn eigen land 10 minuten lang de hemel in. Alles gaat good, great, fantastisch.
2: Mm-hmm. Ja.
11: Toen kwam hij over Iran te spreken en ik denk toch wel dat er iets interessants in zat. Namelijk dat hij zegt, ik ga een deal maken met Iran, maar pas na de midterm elections. Dus pas na die verkiezingen die er aankomen over een paar weken, zegt hij dat hij met Iran een deal wil maken. Hij legt wel zijn eigen dilemma uit. Hij zegt, of ik bombardeer het land gewoon na de hel, zodat ze nooit meer iemand kwaad kunnen doen en nooit meer het grootste land van het Midden-Oosten of van de wereld kunnen worden. Of ik maak een deal met ze en vervolgens, ik denk dat hij het ter plekke verzint, zegt hij van ik maak toch een deal met ze. En dat doe ik dan na de verkiezingen. En Iran denkt dat ze me kunnen verzwakken, maar ik sta helemaal niet op het stembiljet bij die verkiezingen. Het gaat niet om mij.
2: Ineens weer niet.
11: Nou weer niet. Hij gaat in ieder geval de Iraanse terreur de kop indrukken en hij zegt, ik ga een deal maken na die midterm elections. Nu is hij bezig met Gaza. En straks zullen we denk ik meer horen over bijvoorbeeld Oekraïne en Rusland.
0: En Geert-Jan, dat hij zegt, ik ga een deal maken, dat is natuurlijk ook campagnepraat voor de midterms.
11: Zeker. En waarbij hij wel heel nederig zegt, je kan mij niet kiezen natuurlijk. Ik steun de Republikeinen, maar ik sta niet op het stembiljet.
2: Oh. Ja, overigens, en dan maak ik een brug naar ons volgende onderwerp dadelijk. Je kunt ook op Polymarket inzetten op de vraag of de Verenigde Staten een eind gaan aankondigen aan de blokkade van Iran. Er is al 30 miljoen op ingezet. En 65% van de mensen gokt erop dat op 31 december wel gebeurd zal zijn.
11: Nou. Dus dan hebben ze of veel geld verdiend of niet.
2: Ja, dat komt wel overeen met wat hij nu zojuist zegt in jouw woorden, toch? Dat er een deal komt na de midterms.
11: Ik weet niet of mensen met voorbedachte raden daarbij zitten, want daar hebben we het ook vaak over.
2: Ja, zeker. De voorkennis. En daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Dankjewel, Geert-Jan, voor dit moment.
0: We gaan naar het verkeer. Annemieke Bosgaard, wat zie jij op de weg?
12: Nou, vooral veel dagelijkse files. Er staat nu zo'n 450 kilometer, met name in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Het loopt onder andere behoorlijk vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest staat 18 kilometer file met een half uur vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 30,9.
13: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
14: Ik zag die even meer alleenig een beetje bij BNR staan. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
15: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
14: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
13: Blijf scherp.
2: Komt er een oorlog tussen Rusland en de NAVO? Wie wordt de volgende premier van Israël? Welk team wint de Champions League 2027? Dat zijn zomaar wat voorbeelden van weddenschappen waar je op polymarket.com je geld kan inzetten. Niet in de meeste Europese landen zonder VPN-verbinding, want daar is de goksite verboden. We noemen het een gokwebsite, maar dat platform wil zelf gezien worden als een financieel dienstverlener, want dan worden de regels heel anders natuurlijk. En daar lobbyen ze volgens de Financial Times voor bij Europese toezichthouders. Er zouden al gesprekken zijn geweest met onder andere het Europese orgaan ESMA dat daar over gaat. Overigens bevestigen die instellingen dat niet, maar we moeten er wel eens even over praten, want dit is een interessante ontwikkeling, een interessante firma misschien ook wel. Daniel Mol, presentator van de CryptoCast bij BNR.
16: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. En Kai Hollemans, juridisch adviseur op het gebied van gokken bij KH Legal Advice. Ook welkom in de avondspits, Kai Hollemans.
17: Goedemiddag.
2: Sinds februari dit jaar is Polymarket dus verboden in Nederland. Waarom eigenlijk specifiek dit platform en andere gokwebsites in Nederland niet?
17: De situatie is dat sinds 2021 het toegestaan is om online gokken aan te bieden in Nederland. Maar daar heb je al een vergunning voor nodig. En inmiddels hebben zo'n 30 aanbieders zo'n vergunning aangevraagd en ook gekregen. En Polymarket heeft geen vergunning, terwijl ze volgens de kansspelautoriteit wel degelijk kansspelen aanbieden in de vorm van weddenschappen. Zowel weddenschappen op basis van evenementen, je gaf net al wat voorbeelden, als ook weddenschappen op basis van de uitkomst van sportwedstrijden.
2: Ja, precies. Ze hebben geen vergunning, dus dat is eigenlijk het korte verhaal. Dus dan mag je in Nederland die markt niet op, die verder wel vrij geliberaliseerd is. Nu probeert het platform dus die beperkingen te omzeilen door zichzelf te presenteren als financieel dienstverlener. Hoe zou dat dan in elkaar steken? Wat verkopen ze dan precies in plaats van weddenschappen?
17: Ja, wat ze eigenlijk proberen aan te geven is dat je bij de meeste online aanbieders daar wet je zeg maar tegen het huis. Hè. Er zijn bepaalde odds en dan zet je op in en dan kun je een bepaalde prijs winnen vermeerderd met die odds. Zij zeggen, wij organiseren eigenlijk weddenschappen waarbij spelers tegen elkaar spelen. Alleen in beide gevallen is daar in Nederland een vergunning voor nodig. Het is zelfs zo dat, stel dat zij een vergunning zouden aanvragen, dan zouden ze alleen maar weddenschappen op sport mogen aanbieden en niet.
2: Nee, dat begrijp ik. Maar ze zeggen niet van wij bieden weddenschappen aan, toch? Ze zeggen wij bieden een financieel product, een soort future.
17: Ja, zij vergelijken het dus met traditionele aanbieders die spelen tegen het huis organiseren. En zij zeggen wij organiseren spelen van mensen onderling. Wij faciliteren dat alleen maar.
2: Ja, precies, dat faciliteert het alleen maar. Ja, je speelt tegen elkaar in wezen. Hè? Je spreekt af van, we stoppen geld in een pot en dan is het gewoon zo'n weddenschapje onderling. En wij zijn alleen maar het platform. Daniel Mol, hoe zie jij dat? Zijn er inderdaad onderdelen van Polymarket die je zou kunnen zien als financieel product?
16: Ja, nou ja, feitelijk inderdaad, het zijn allemaal losse markten. Zoals je ook bijvoorbeeld de cryptomarkt hebt. Je hebt gewoon vraag en aanbod op bepaalde markten. Feitelijk zijn het gewoon dus binaire opties. Die worden of $1 waard of nul. Je hebt gelijk of je hebt niet gelijk.
2: Ja.
16: Ik kan me voorstellen dat in ieder geval dat de lobbykant is die Polymarket kiest. Het frame waar Polymarket voor kiest. Dus ja, het is een beetje in het midden. Het blijft natuurlijk wel gewoon gokken. Maar je zou ook kunnen zeggen, als bedrijf wil je kunnen indekken tegen een verkiezingsuitslag die je niet aanstaat. Stel je voor, je bent importeur en je gokt dat er importheffingen komen. Of je zet in op importheffingen.
2: Mm-hmm.
16: Ja, dat is een soort hedge, een soort beveiliging, financiële verzekering tegen de schade die je van die importheffingen zou kunnen krijgen.
2: Ja.
16: Dat is leuk uitgelegd, ja, precies. Maar in de praktijk, Niels, moet ik je ook eerlijk zeggen, dit gebeurt niet zo heel vaak, hoor. Het overgrote deel van de mensen op Polymarket zijn gewoon gokkers.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, financieel dienstverlener, dan denk ik inderdaad aan iemand die bemiddelt tussen jou en een bedrijf als je een aankoop doet of zo. Je kunt er een lening afsluiten of je betaalt vooruit.
16: Precies, het is best wel een breed begrip. Alleen, zij hebben wel ergens in de essentie hebben zij een punt dat zij markten aanbieden. Het is alleen dat die uitkomst van die markten die wordt bepaald door, nou ja, dan Polymarket zelf of een Oracle. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar het gaat er wel om het is niet, zoals Kai ook terecht zegt, je handelt niet tegen het huis. Het is niet zoals met voetbal wedden of zo, dat je met een quotering zit, die wordt bepaald door het huis, een casino inderdaad, die toch een beetje. Ja. Maar ja, uiteindelijk in de long run verlies je altijd. Maar je hebt wel een leuke avond. Dat is een beetje de deal. Mm. Bij Polymarket is het, ja, wij kunnen tegen elkaar wedden, Niels.
2: Ja, dat is wel een verschil natuurlijk.
16: Dat is een wezenlijk verschil.
2: Dat valt wel zo te zien. Ja, wat en dat is, moet je maar uitleggen of dat moreel fout is, maar wat het zo interessant maakt is dat ik lees onderzoekjes waaruit blijkt dat die polymarket weddenschappen een hele goede voorspellende waarde hebben, bijvoorbeeld voor verkiezingen. Ja. Dus een maand van tevoren is het al 90% accuraat. En zeg maar een paar dagen van tevoren hebben ze het echt voor 94% bij het rechte eind. Bijna beter dan opiniepeilingen.
16: Ja, dus ik ga dat een klein beetje nuanceren, maar je hebt wel een punt dat als mensen geld moeten inzetten op wat zij denken dat de meest waarschijnlijke uitkomst is, dan ga je waarschijnlijk niet het sociaal wenselijke antwoord geven, bijvoorbeeld. Je gaat zeggen precies wat je echt denkt.
2: Ja.
16: En dat is natuurlijk, ja, dat is, vind ik, best een interessante voorspeller en best een interessante extra bron om erbij te hebben. Ook bijvoorbeeld voor de journalistiek. En
2: dat maar
16: inderdaad, maar dat we dat dan in Europa moeten verbieden, dat vind ik misschien een beetje overdreven. Moet daar wel bij zeggen, 3% is ook een groot onderzoek voor geweest. 3% van de mensen op Polymarket weten daadwerkelijk wat ze aan het doen zijn. Ah. De overige 97% van de deelnemers, dat zijn gokkers.
2: Dus letterlijk. Dat is het grote bezwaar. Ja. Er zit voorkennis in bij bepaalde deelnemers.
16: Of mensen die heel goed zijn in voorspellen. Die mensen bestaan ook.
2: Hoe werkt het dan? Is het zo dat iemand die in het Witte Huis werkt bijvoorbeeld, die weet wat er gaat gebeuren, die weet waar Trump over gaat praten, die kan veel geld daarop inzetten. Leidt dat ertoe dat dat ook meer gewicht geeft, als je meer inzet geeft?
16: Ja, in principe is het gewoon een markt. Dus je koopt, als jij heel veel aandelen Yes koopt, om het even zo te zeggen, gaat de prijs van Yes ook omhoog.
2: Ja.
16: Dus dat is inderdaad, maar dit is precies wat je zegt. Dit is ook gebeurd. Dus er is mensen rond de Korps Mariniers in de VS, in Iran, of toen Venezuela werd binnengevallen, toen gingen allerlei dingen fout. En zijn er ook echt mensen naar de bak gegaan, omdat ze met voorkennis op Polymarket hadden gehandeld.
2: Ja, precies. Ja, ja. Kai Hollemans, is het realistisch dat lidstaten, zeker in Europa, ooit zullen toestaan dat Polymarket als financieel dienstverlener wordt gezien?
17: Nou, wat je ziet is dat in de meeste Europese landen Polymarket inmiddels verboden is. Omdat je net als Nederland redeneren dat er sprake is van kansspel en wetenschap. Het zou kunnen zijn dat voor een klein deel percentage van het totale aanbod van Polymarket mogelijk dat Europa vindt dat het is toegestaan. Maar ik verwacht dat toch voor 90%...
2: Dan zouden ze zichzelf eigenlijk moeten opsplitsen, eigenlijk, Daniel, om dat dan mogelijk te maken.
16: Ja, precies. Dus, maar ik denk dat er, als we het dan over sportsbetting hebben, wat wel mag, dus je mag wel op voetbalwedstrijden gokken in Nederland. Ja, ik denk dat die markt ook wel aan disruptie toe is. Want daar, dat het huis best wel veel winst pakt op iedereen die daaraan deelneemt.
2: Ja.
16: Ja, Polymarket vind ik dan een sympathieker, idee. Ja,
2: goed.
16: Kan je nog van alles van vinden, tuurlijk. En het blijft gokken, dat is verslavend, dat is gevaarlijk. Allemaal waar. Maar ja, die markt, daar mag wel een beetje innovatie, disruptie in.
0: En ging het niet ook bij Polymarket om de onderwerpen en ook de mensen waarop je kunt gokken? Want je kunt ook iemand dood bijvoorbeeld
16: daar zijn ze wat genuanceerder in geworden de laatste tijd. Okay. Het is iets minder...
0: Want dan kunnen mensen belang hebben om iemand om te leggen.
16: Precies, ja. Dus geld, dat is altijd het doemscenario wat mensen schetsen. Dat is ook wel zo, maar inmiddels is dat eigenlijk... Polymarket weet ook wel dat zij toch ook wel baat hebben bij een wat betere reputatie. Iets meer
0: die zijn er
16: echt wel af. Heb je natuurlijk wel nog steeds het probleem. Er is een heel bekend voorbeeld. De vraag, droeg Zelensky op deze en deze datum een pak? Hij draagt altijd een beetje een soort hybride pak. Mm. Ja, dan worden er hele discussies online gevoerd of hij wel echt een pak droeg. Ja, maar wel een stropdas. Ja, maar geen... en dat is de waarheid is natuurlijk ook heel lastig te bepalen. Dus dat zijn allemaal problemen waar Polymarket tegenaan loopt.
0: Zelensky een pak, dat is een gebeurtenis uit het verleden. Dat is geen voorspelling.
16: Ik geef een voorbeeld, maar dit was een markt dat hij op een of andere...
0: Gaat hij een pak dragen of zo?
16: Officieel gebeurtenis, zou hij een pak dragen, ja of nee? En toen was er heel veel discussie wat nou was.
2: Oké, het wordt toch
0: een pak?
2: In Europa wordt het als kansspel gezien, dus weinig kans dat deze lobby slaagt. Dank voor deze inzichten. Daniel Mol, presentator van de CryptoCast bij BNR. En aan de lijn was ook juridisch adviseur Kai Hollemans.
18: Tech Update.
0: Ja, en terwijl Trump dus nog steeds aan het speechen is...
2: Ja, dat gaan wij, net als wij behoorlijk uit.
0: Gaan wij praten over de verdere vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Morgen komt de Veiligheidsraad bij elkaar. Die gaan praten over de gevaren van AI. En om een beetje uit te leggen hoe het daarmee zit, schuiven een aantal prominente AI-ontwikkelaars aan. BNR's tech-redacteur Niels Koolhoos, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Lisbeth en Niels.
0: Dus de ontwikkelaars van AI gaan uitleggen wat de gevaren en de do's en don'ts van AI... hun eigen product.
16: Ja,
0: is.
16: Het is een beetje een gevalletje WC-eend. Komt even vertellen wat WC-eend nou precies is. Maar er komen wel een aantal interessante figuren op bezoek in New York. En de belangrijkste zijn natuurlijk Sam Altman van OpenAI, de topman. En Dario Amodai van Anthropic, zeg maar de topmannen van veruit de belangrijkste AI-bedrijven ter wereld. Maar ze zijn niet de enige die morgen een soort gastcollege mogen geven. Want DeepSeek, de Chinese AI-startup, die zal er ook bij zijn. Althans, dat vertellen ingewijden tegen persbureau Reuters. En dan zie je toch al een soort spanning in de zaal ontstaan. Want de grote Chinese concurrent van Anthropic en OpenAI, die elkaar een beetje hebben gevonden de laatste tijd, gaat dus gewoon in dezelfde zaal als hen zitten. En die mag ook mee gaan praten over wat nou de gevaren en de risico's van AI zijn. Dus Altman en Amodai hebben het niet helemaal zelf voor het zeggen. Dus dat een ander bedrijf de kans krijgt, vind ik toch ook wel een beetje afwijkend. En laat staan dat het dus een Chinese AI-startup is.
0: Maar goed, dit gaat over de Verenigde Naties. Het is niet een soort bedrijvenconferentie.
16: Nee, dat is het zeker niet. Alleen de vraag is ook een beetje, wat kan die Veiligheidsraad nou doen, hè, naar aanleiding van die gastcolleges, want er is nogal wat kritiek op wat OpenAI en Anthropic allemaal vertellen over het ontwikkelingstempo van AI en of we dat moeten afremmen of niet. En daarnaast nog, de meningen zijn verdeeld in de Veiligheidsraad. De Verenigde Staten, Donald Trump, die zegt we willen AI-ontwikkeling helemaal niet afremmen. Ondertussen zeggen de grootste Amerikaanse AI-startups, dat moeten we wel doen. Kijk naar al deze voorbeelden. Mm-hmm. Denk aan de AI-hacks, de hack van OpenAI bij Hugging Face. Google was deze week ook nog eventjes bij het rijtje gekomen en heeft gezegd, onze AI heeft ook gehackt. Iedereen wilde heel graag over vertellen. Maar Donald Trump die zegt, nee, dat hebben we helemaal niet nodig. We hoeven helemaal niet te vertragen met nieuwe wetgeving. En gek genoeg vindt China dat dan weer ook. Dus die moeten het dan met elkaar maar gaan eens worden in de VN-veiligheidsraad over een soort resolutie of beleid hierover. Ik zie het nog niet helemaal gebeuren. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze morgen dan precies gaan bespreken in die sessie.
0: Ja, en ik ben ook heel benieuwd of Donald Trump nu tijdens zijn speech nog iets zegt over AI. Wij gaan daar na Nieuws en Ster de reclame nog even over doorpraten. Dus dan horen we daar misschien meer over. Dank voor nu. Niels Koloos.
30: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
18: Ja, we kunnen misschien even horen waar hij nu is, Donald Trump. Want hij heeft Cuba ook al besproken.
19: Transgender, mutilation of our children.
18: Oh ja. Dat is de extreemrechtse praat die we ook moeten tolereren. Dan hoeven we niet live uit te zenden. Dat scheelt weer. We kunnen het straks wel even bespreken met onze correspondent. Dat is wel zo gezond. Blijf luisteren.
30: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl. Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu. Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl. Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
20: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
21: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
20: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
22: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
23: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
24: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
25: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
24: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
26: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
1: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: Nu in de BNR-app.
18: Autoriteiten waarschuwen voor de normalisering van extreem rechts. Ook politiek wordt beïnvloed. Senaat wil duidelijkheid over box 3, Heijnen en Ereberg op het matje. Advocaat Van Eert wil vonnis van tafel en schouw in werkplaats. Want aanwezigheid van €450.000 zou heel normaal zijn. Lees deze quote en het hele verhaal in de BNR-app.
0: Bij de ANWB nu Edwin Gerritsen. Edwin, hoe staat het ervoor op de weg?
6: Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Knoop het Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoop het de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de terrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. En dat klinkt als een normaal woord, maar betekent mensen wegsturen die hier volgens extreemrechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. Daarbij raakte iemand gewond. De basis is een van de belangrijkste van Amerika. Er staan onder meer 20 F-16's. Deze ondersteunen operaties van onder meer de NAVO. De basis ligt in de buurt van Luxemburg. In Geesteren, in Twente, is een motorrijder omgekomen. De man van 19 botst op een bestelauto. En hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De bestuurder van de bestelauto is ondervraagd en daarna vrijgelaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De landen van de EU zijn het net op tijd eens geworden over het verlengen van sancties tegen Rusland. Op de lijst staan zo'n 3000 bedrijven en mensen die een link hebben met Rusland of Russisch zijn. Was er geen akkoord bereikt, dan waren de sancties na vandaag vervallen. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En staatssecretaris Thiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, hier en daar nog wat zon. Ook morgen af en toe zon, in het noorden in de middag enkele buien, bij 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: De AEX staat 0,9% in de plus, 1112 punten. Grootste stijger is Prosus, 4,5% krijgt dat aandeel erbij. De KPN is de grootste daler, 1,4%, 1,5% zelfs op dit moment verliest dat aandeel. En de Dow Jones staat momenteel op een winst van 0,7%.
0: Donald Trump is net klaar met zijn speech in de Verenigde Naties. Jan Postma, correspondent in Washington, die luisterde mee. We bespreken zo wat Trump tot nu toe gezegd heeft.
1: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
27: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar
2: Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
10: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
11: Nee.
12: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
11: Nee, weet ik niet, sorry.
10: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
27: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app
28: en blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
0: Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: Staatssecretaris Dirk Boswijk wil dat Nederland ook bij de inkoop van defensiemateriaal minder afhankelijk wordt van landen, nou ja, verre landen. Maar juist deze week blijkt dat we veel in China bestellen. De staatssecretaris is zometeen onze gast en die gaat dat uitleggen.
18: Luxe merken hebben een probleem. De middenklasse vindt de producten onderhand te duur en de rijken zijn kieskeurig geworden. Zijn Louis Vuitton en Gucci vergane glorie. We gaan eerst naar de VN in New York.
0: Want Donald Trump, je hoorde hem al in onze uitzending, die heeft zojuist de staatshoofden en regeringsleiders toegesproken in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. In zijn speech haalde hij vooral uit naar het islamitische regime van Iran. En hij benadrukte hoe voorspoedig wel niet de Amerikaanse economie verloopt. Ik hoor hem al een beetje kuchen of glimlachen, weet ik niet. Jan Postma, correspondent in Washington. Goedemiddag.
29: Ja, Lisbeth, dit waren kuchjes.
0: Oké. Wat hebben we tot nu toe gehoord? Kun jij de highlights eruit halen voor ons?
29: Ja, het was denk ik een typische Trump-VN-speech. Het was ongeveer een half uur lang, wat we ook al van hem gewend zijn. En hij vertelde inderdaad over zijn eigen successen. Dat doet hij eigenlijk ook elke keer als hij daar op dat podium staat. Even opscheppen over hoe goed het met Amerika gaat en Amerika neerzet als ook een baken voor de wereld. Deze kant moet de rest van de wereld ook op. Maar we zagen natuurlijk ook al een Trump die vorig jaar nog kon zeggen, ik heb 8 oorlogen beëindigd, kijk eens hoe goed ik daarmee bezig ben, ik ben de vredespresident. Maar die nu ook een oorlog moest verkopen eigenlijk, moest uitleggen, ook aan zijn eigen kiezers. Daar begon die speech eigenlijk ook wel mee, hoor. Dat succes van Amerika, dat is natuurlijk ook voor de Amerikanen bedoeld. Ook het Iran-gedeelte, dat was heel prominent in de toespraak. Dat was eigenlijk het eerste echte onderwerp waarin hij nog een keer uitproberen te leggen waarom hij daaraan begonnen was, waarin hij nog een keer zei dat Europa bijvoorbeeld ook in gevaar was en waarin hij uiteindelijk ook de deur toch op een kiertje weer zette voor Iran. Maar ook echt duidelijk dus het moment waarop hij nu moest gaan uitleggen waarom die oorlog er op dit moment is. En dat was richting de mensen daar in de zaal en naar ons toe, maar ook vooral naar Amerikanen die natuurlijk aan die verkiezingen ook denken.
0: Ja, en hij besprak dan, of hij noemde in ieder geval, ook nog een mogelijke vredesdeal met Iran.
31: We'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
0: Ja, hij eindigde een beetje abrupt. Maar hij benadrukte dus dat die deal er pas komt na de midterms.
29: Ja, en dat is iets heel interessants. Want daarmee dekt hij zichzelf natuurlijk ook weer voor het publiek hier in Amerika, dekt hij zich in. Hij zegt eigenlijk van, nou, die oorlog, daar moeten jullie maar even niet druk om maken als jullie gaan stemmen straks in november. Want ik voorspel jullie nu al, die oplossing komt na die verkiezingen. Dus Iran is eigenlijk voor jullie kiezers in Amerika helemaal niet belangrijk. En hij zette daar ook nog een keer het moment van de beslissing neer eigenlijk. En dit heeft hij al 100 keer gedaan in die strijd met Iran. de optie, wordt het een deal of wordt het de vernietiging van Iran? En neerleed, zei hij nog een keer, drive them into hell, had hij het over. Maar daarachteraan, als hij dan zo dreigt, zegt hij ook, ik geloof een deal. Ik geloof dat hij er gaat komen. En hij zei ook nog een keer van, Iran denkt, die wachten wel even tot die midterms, want die denken, dan krijg ik daar last van als president. Maar ik sta niet op de ballot in november, dus het kan mij echt niks schelen. Maar ja, wij weten wel beter natuurlijk, dat kan hem echt wel heel veel schelen met die benzineprijzen.
0: En wij hoorden gisteren dat hij plannen heeft om sancties uit te schrijven tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Heeft hij daar nog iets over gezegd?
29: Ja, zeker. Dat kwam wat meer aan het einde van de toespraak. Hij was weer heel hard over het internationaal strafhof. Hij zei van eigenlijk de leden daarvan moeten opstappen. Hij zei, het is een out-of-control instituut. En hij benadrukte nog een keer wat we ook al zo vaak hebben gehoord.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wat doen we hier eigenlijk met z'n allen? En hij zette nu wel heel duidelijk neer wat zijn koers is voor de toekomst. En dat was ook met kritiek op woke en alle dingen waar hij het niet mee eens is. Dus dat zijn niet alle standpunten die per definitie door iedereen binnen die organisatie ook gedragen worden. Maar hij zette wel de NAVO neer als iets, of de VN neer als iets wat wel iets voor de toekomst gaat zijn bij de instituten. En ik vond het heel opvallend dat hij had het over Groenland. Toen ging hij, toen vertelde hij dat er is een nieuwe deal. Daar weten we de details nog niet van, maar die wordt waarschijnlijk vandaag getekend. Mm-hmm. Dat noemde hij ook nog een keertje. En toen ging het eigenlijk in één keer over dus naar de NAVO en ook naar Mark Rutte, die hij inderdaad nog eventjes noemde van jij bent zo'n goede leider. Dus dat was eigenlijk positiever dan we in het verleden van hem gehoord hebben.
2: En je zei al, die economie, daar begon niet mee. En dat was vooral voor de Amerikaanse achterban. We hoorden hem ook al zeggen, de werkloosheid is op het laagste cijfer ooit. Iedereen is jaloers op de Amerikaanse economie. Is dat allemaal al gefact-checkt of niet?
1: Ik hoorde hem wel heel wat dingen zeggen waarvan we weten dat die niet helemaal waar zijn. En hij zegt dan, die verkiezingen kunnen me niks schelen. Het gaat fantastisch met Amerika. Wij zijn een voorbeeld voor de wereld. Maar wij weten ook, die hoge benzineprijzen, die hoge olieprijzen, die zijn in Amerika echt een probleem. Dat is het nummer één onderwerp waar iedereen zich hier zorgen om maakt in Amerika. En dat noemde hij dan ook nog eventjes van, als het straks met Iran klaar is, als ik dat heb opgelost en dat gaat echt komen na die verkiezingen, dan gaan die olieprijzen ook naar beneden. Ah. Dat is een beetje het wishful thinking wat we van hem kennen. Hoe hij het altijd dan een beetje vooruitschuift en precies zo draait dat het er heel positief voor hem uitkomt. Maar in de praktijk ligt het natuurlijk allemaal een stuk genuanceerder.
2: Dankjewel. Jan Posma, correspondent.
3: Studio Den Haag.
4: Defensie gaat anders inkopen, minder afhankelijk zijn van landen als China en met meer oog voor strategische autonomie. Wat betekent dat in de praktijk? Daarover praten we met staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk, live in onze studio in Den Haag, en politiek verslaggever Sophia van Lille. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
4: Staatssecretaris Boswijk, we vallen meteen met de deur in huis. Afgelopen juni bleek dat Defensie nieuwe scherfvesten wilde aanschaffen waarin Chinese supervezel wordt gebruikt. Terwijl u dus minder afhankelijk wil worden van China. Hoe kan dat?
6: Nee, klopt. Het lag iets genuanceerder. Wij waren nog niet zo ver dat we dat wilden doen. Maar het aanbod lag er wel. En daar heeft inderdaad de Telegraaf toen over bericht. En dat was eerlijk gezegd ook wel een wake-up call voor mijzelf. Omdat ik zeg, als wij die afhankelijkheden willen afbouwen, dan zijn we inmiddels al voorbij het stadium van onderzoeken en identificeren waar de risico's zitten en moeten we uiteindelijk ook gewoon gaan handelen. Zeker als Defensie. En dat hebben we dus gisteren ook aan de Kamer laten weten, dat we dat vanaf nu ook gaan doen. Mm-hmm. Omdat we uiteindelijk willen onze afhankelijkheden juist verkleinen in plaats van verder vergroten. Dus er zijn een paar terreinen waarvan we hebben gezegd, daar sowieso. Als Defensie vind ik dat we daar ook een voorbeeld in moeten geven.
4: Ja, terwijl gisteren was ook nog het bericht dat u 3D-printers koopt, metaalprinters, bij een Chinees bedrijf. Theo Hendrar, voorzitter van de brancheorganisatie FNV, die zei daarover, over het volgende heeft er eigenlijk geen goed woord voor over.
7: Er is een Engels gezegde dat heet put your money where your mouth is. Als Defensie zegt we willen meer strategische autonomie, we willen meer Europees en Nederlands aanbesteden, en je gaat dan deze spullen in China bestellen, dan maak je jezelf ongeloofwaardig. En ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat dit gedaan is.
4: Hoe wilt u daarop reageren?
6: Nou, dan komt de heer Hendrar wordt dan op zijn wenken bediend. Die moet hij denk ik heel blij mee zijn. Kijk, het is dat deze twee onderwerpen elkaar kruisen. Dus dit is een besluit uit het verleden genomen. En eigenlijk met de brief die wij gisteren naar buiten hebben gereden, willen we dat in de toekomst voorkomen. Ik wil overigens niet zeggen dat wij nooit meer iets van buiten Europa kopen. Kijk, we moeten ook zo reëel zijn dat niet alles op Temu wordt aangeboden, dat we dat altijd per se zelf zouden moeten doen. En daar hebben wij ook als Nederland een aantal gebieden geïdentificeerd waarvan we zeggen, hier zijn wij echt goed in. Dat is in dit geval slimme materialen en vezels. Maar denk bijvoorbeeld aan de sensoren, aan radartechnologie. Daar weten we gewoon, daar hebben we een aantal pareltjes zitten. Ja, en die moeten we eigenlijk versterken. En dat is inderdaad wat de heer Hendrar al ook gisteren zei. Dat is exact ook wat we nu ook gaan doen. En heel eerlijk, hadden we dat eerder moeten doen? Zeker weten.

0: En dat is ook de reden dat ik hier nu op handel.
1: Sophia, dit besluit van Defensie heeft een lange politieke voorgeschiedenis, toch?
2: Nou ja, in ieder geval sinds dat Telegraaf-artikel in juni. Toen bleek dat het kabinet het in ieder geval overwoog. En het nieuws van die scherfvesten, dat leidde tot kamervragen van coalitiepartijen CDA en D66. En gisteren over het nieuws over die 3D-printers hadden wij CDA-kamerlid Maas van Landschot in de uitzending. En die zei toen het volgende over Europese aankopen.
3: Dus er zijn gewoon mogelijkheden in de aanbestedingswet om dit te doen. Maar wat je ziet, en dan ga ik een beetje chargeren, is dat juristen bij Defensie veel te voorzichtig zijn. Ze zijn goed in het aanstippen van risico's, maar minder in het vlottrekken van dossiers en voor impact zorgen.
1: Ja, bent u het eens, Dirk Boswijk, met uw partijgenoot?
0: Laat ik allereerst zeggen dat ik de beste mensen op het ministerie heb zitten. Maar wat inderdaad wel zo is, dat wij wel vaak het braafste jongetje van de klas zijn geweest. Breed, hè, dus dat wij niet alleen als Defensie, maar overheidsbreed. Te vaak netjes binnen de lijntjes kleuren, terwijl dat de rest van de wereld het anders doet. En daarvan heb ik gezegd, ja, ik vind dat wij bestuurlijk lef moeten tonen. En dat wij ook moeten laten zien als Defensie dat we strategische autonomie serieus nemen. En dat we weg moeten stoppen met de mooie ambities en de mooie woorden, maar dat we gewoon vooral nu de daden moeten laten zien. En dat is wat we inderdaad nu hebben gedaan. Dus de frustratie die Kamerleden hebben gedeeld, die onderschrijven volkomen. En ik vind ook dat we daar nu een voorbeeld stellen.
1: En is het ook praktisch te doen? Want ja, Defensie heeft momenteel heel veel materieel nodig. Er is ook haast, er is ook geld. Ja. In hoeverre kun je dan elke vezel, letterlijk, of chip gaan controleren?
0: Ja, nou, dat is inderdaad een terechte vraag. Ja, of dat het uit te voeren is, daar ben ik wel van overtuigd dat het kan. Nogmaals, we moeten niet willen dat we op alles strategische autonomie doorvoeren. Kijk, al gaat het over de vezels, heb ik natuurlijk ook uitgevraagd, joh, wat doet het operationeel? Hè? Uiteindelijk gaat het onder andere in vesten voor onze mannen en vrouwen. Mm. We willen natuurlijk wel dat die vesten ook enigszins comfortabel zitten. Dus stel, de consequentie is, ze worden loodzwaar. Ja, dan moet je afvragen, moet je dat willen? Nou, daarvan lijkt dat technisch te kunnen. En het tweede is natuurlijk financieel. Kijk, ik heb gezegd, ik ben bereid om voor strategische autonomie meer te betalen. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat dan nu ineens Europese bedrijven denken, kassa, nu kunnen we de wereld vragen, want ze gaan alleen Europa. Dus ik vind dat we ook een appel mogen doen op het Europese bedrijfsleven. Joh, ga maar niet het vel over de neus trekken, maar pak ook je eigen verantwoording. Dat het meer kost.
4: Dan loop je tegen het probleem aan dat China vaak producten gewoon goedkoper kan produceren.
0: Zeker.
4: Door het model dat ze daar hebben.
0: Ja, dat klopt. En tegelijkertijd weten we ook dat, ondanks dat zij dat model misschien hebben, dat soms ook niet helemaal economisch recht breidt. En dat ze soms bepaalde producten dumpen om daarmee hun concurrenten in Europa kapot te maken.
4: Als het gaat om materieel, defensiematerieel, dat ook een beetje gevoelig ligt. Als het gaat om apparatuur bijvoorbeeld. Dan moeten we vooral binnen Europa kijken. En naar onze eigen Nederlandse sector. Maar als het gaat om iets eenvoudigs als vezels. Dan kun je wel voorstellen. En die zijn goedkoop in China. Dat je die daar wel koopt.
0: Ja, maar deze specifieke vezels zijn dus hoogtechnologisch. Dus vezels wekt een beetje de indruk, het is iets heel simpels.
4: Nee.
0: Op het vezelgebied zijn wij, leveren wij de meest sterke en lichte vezels die er zijn. Gewoon standaard spullen, ik noem maar wat, een airfryer. Ja, dat hoeft wat mij betreft niet per se in Europa gemaakt te worden. Dat mensen dat in China kopen, vind ik helemaal goed. Maar als het over zeer technologisch kennis gaat en materiële waarvan wij weten, wij zijn in Nederland en in Europa de wereldleider. Alleen wij, om door elke keer te focussen op de goedkoopste prijs, verliezen we ook die toppositie. Ja, dan zijn we stom bezig. Dus ik zou zeggen, identificeer een aantal gebieden waarvan we zeggen, ja, dit hebben we echt nodig. En als we dit ook al kwijtraken, dan worden we nog afhankelijker. Nou, dat hebben wij dus gedaan met een aantal gebieden. En daar vallen deze slimme vezels onder. En daarvan heb ik gezegd, ja, dan win ik gewoon dat we daar de voorkeur moeten geven aan Europese of Nederlandse fabrikanten.
1: Wij spraken eerder in deze uitzending Pieter Duisenberg, president van de Rekenkamer. Die is heel kritisch op het overheidsbeleid als het gaat om de uitgaven en het budgetbeheer. Kan hij zich hierin vinden, denkt u?
0: Dat hoop ik. Kijk, tegelijkertijd, wij begrijpen dat we heel goed met belastinggeld om moeten gaan. Daar ben ik me zeer van bewust, dus dat doen we ook.
4: De doelen zijn niet altijd duidelijk, hè?
0: Dat, ja, en nou, daar verschil ik toch iets van mening. Wij zoeken tot in een treuren uit waar we de spullen aan... Waarom we dat nodig hebben en waarom we dat aanschaffen. Alleen, we zitten wel in een interessante transitie. Kijk, vroeger kocht ik een fregat. En dan kon ik zeggen van nou, hè, over 5 jaar komt hij binnen... en dan ga ik hem 15 jaar onderhouden enzovoort. Ja, nu hebben we ook een wereld dat we leveren spullen aan Oekraïne... waarvan we 2 jaar geleden niet wisten dat we ze nodig hadden. Sterker nog, Oekraïne heeft een hele industrie opgebouwd... die er 2 jaar geleden nog niet bestond. En daar zijn onze bureaucratische processen nog niet op ingericht. En dat is denk ik de grootste uitdaging waar wij als Den Haag in zitten. Eigenlijk zijn dat er twee. Eén is, vroeger was prijs vooral leidend. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat we zo ontzettend afhankelijk zijn geworden... van onder andere Chinese fabrikanten. Met alle negatieve gevolgen van dien. En het tweede is dat ja, de toekomst een stuk onvoorspelbaarder is gezien. En dat we zien hoe snel de innovaties gaan. En ja, dat wringt wel met de processen en de bureaucratie... zoals we die hier na decennia lang hebben opgebouwd. En dat is nog wel een interessante dynamiek waar we nu middenin zitten... maar wat in de toekomst misschien nog veel ingewikkelder wordt.
4: Staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk, vriendelijk dank. En ook dank aan politiek verslaggever Sophia van Liel.
5: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Een hogere prijs, een steeds hogere prijs, voor luxe merken was jarenlang geen probleem. Sterker nog, die exclusiviteit die hoorde gewoon bij het verdienmodel... en ook bij de status van degene die een tas, een jas of een duurbaar schoenen kocht. Maar dat model vertoont scheurtjes en begint te kraken. Consumenten uit de middenklasse kopen minder luxe producten... en zelfs de rijkste klanten kijken kritischer naar wat ze eigenlijk voor hun geld krijgen. We gaan het bespreken met Michou Bazou, expert op het gebied van mode en luxe producten bij het FD. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ja, ze hebben die prijs steeds opgedreven.
6: Ja.
1: En nu zijn mensen er een beetje klaar mee. Die denken, ja, oké, dit gaat te ver?
6: Nou, het gaat behoorlijk ver. Ik bedoel, ik weet niet waar jij winkelt, maar...
1: Niet bij Louis Vuitton.
6: Niet bij Louis Vuitton, maar als je bijvoorbeeld naar bepaalde luxe sites kijkt... en je zoekt op schoenen, de gemiddelde schoenenprijs is €840.
1: Gemiddeld?
6: Dus, ja, dat is wel gemiddeld. Dus schoenen zijn echt extreem duur geworden.
1: In de luxe segment of gewoon overal?
6: Nou ja, niet overal.
1: Nee, ik wou
6: het
1: zeggen.
6: Nee, dan, ik heb het specifiek over de luxe markt. En dat zijn gewoon prijzen, weet je. Dat is een tijd geleden, een paar jaar geleden... is dat begonnen met die dure sneakers van de klinkende huizen. Nou, die sneakers waren ook rond de €800-900. En dan heb je het over een gymschoen. Wel een hele bijzondere gymschoen. Daar je echt wel goede sier mee maakt. Maar wel enorm prijzig. Dus ja.
1: En nu zelfs de rijkste klanten kritisch worden.
6: Ja.
1: Kunnen die luxe merken dan niet wat aan die prijs doen? Kunnen ze die €800 niet €600 maken of 500?
6: Uiteraard kunnen ze dat, maar willen ze dat? Dat is de vraag. En ik denk nee. Want waarom zouden ze? Het loopt her en der terug. Nou ja, het verkoopt wel, maar niet zoals het in de coronatijd heeft gedaan. Dus daar was echt de sky limit. Toen zijn ook die prijzen echt bijna verdriedubbeld. Dus nu zit er toch wat wringt het her en der.
1: Ja.
6: Dus daar moeten ze wat mee. Maar ja, wat ik een leuk voorbeeld, of wat ik echt wel bijzonder vind, is dat de markt is veranderd. Dat zei Renzo Rosso, de oprichter van Only the Brave. Een soort van LVMH of Kering, weet je, een luxe groep. Waar ook Victor en Rolf onder vallen en Marnie en dat soort merken. Hij zei ook eerder deze week in Milaan, het is nu Milaan Fashion Week, zei hij ook van, mensen, consumenten veranderen gewoon. En die besteden hun geld op een andere manier. Die kijken naar welzijn, naar restaurants, dus naar andere uitgavenpatronen. En dat vind ik dan wel grappig, want die restaurant waar hij dan ook over repte...
1: Ja,
6: dat is waar de grote huizen nu naar kijken en investeren. Dior heeft net in Milaan een hele grote nieuwe winkel geopend... met een restaurant eraan vast.
1: Ah.
6: Dus
1: daar kun je geld ook wel kwijt.
6: Nou ja, het is goedkoper dan een tas.
1: Maar goed, maar toch, hè, als de middenklasse minder luxe producten koopt...
6: Ja.
1: En de allerrijkste ook niet...
6: Ja.
1: Ja, aan wie moet die dure designertas dan verkocht worden?
6: Die rijke klanten die blijven kopen, die willen ze echt goed pimperen. En dat gebeurt ook hier bijvoorbeeld in Amsterdam in de PC Hoofdstraat. Een aantal winkels hebben dan speciale afdeling of etages, zeg maar, waar dan de klanten worden gepamperd met een glas champagne. Er komt de verkoper die
1: daar kom ik nooit.
6: Nee, maar ik ook niet privé. Wel als er een nieuwe winkel open gaat, dan wordt het gewoon getoond en dan kan ik het zien.
1: Ja, precies.
6: En dan zie je gewoon hoe een klant wordt verwend. En als je daar gevoelig voor bent en je hebt het geld, ja, dan besteed je daar je geld aan uit.
1: Ja, dus die allerrijkste mensen blijven toch die producten kopen?
6: Ja, die blijven gewoon kopen. Dat verandert niet, want die wens die is er en het geld is er. En ja, bijvoorbeeld van Chanel weet ik dat ze in het verleden, nou, dat is niet zo heel erg lang geleden, was er sprake van dat ze dat ze bijzondere winkels wilden openen, waar die rijke klanten gewoon, alleen die rijke klanten konden komen.
1: Aha.
6: En dat werkt natuurlijk wel een soort van begeerte op, want ik wil daar ook naartoe.
1: Ja, een soort club.
6: Ik kan het niet veroorloven, maar daar wil je gewoon wel naartoe. Daar wil je bij horen.
1: Ja, toch nog voor mij even sparen voor dat paar gimpen voor €800.
6: Ja.
1: Dankjewel, Michou Bazou.
6: Graag gedaan.
4: Zometeen hebben we het over McDonald's. Dat ziet de omzet ook teruglopen en komt met een creatieve zet. En we komen ook terug bij Donald Trump. De president heeft ook iets gezegd over het internationaal strafhof in Den Haag. En daar werd ook wel rijkhalsend naar uitgekeken. Er wordt veel besproken op de algemene vergadering achter de schermen bij de VN. Zometeen meer.
7: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
9: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
12: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
17: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
19: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
20: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch?

0: Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
2: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Alles bij elkaar opgeteld nu zo'n 570 kilometer file. Veel dagelijkse files in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. Wat verder opvalt is de A2 richting Maastricht, want voor knooppunt De Hocht gebeurde eerder een ongeluk. Goed nieuws, want de weg is weer vrij, maar je hebt nog 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 richting Rotterdam, want tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom heb je 25 minuten vertraging. Ze zijn er aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden doe je er voor Heerenveen 20 minuten langer over door wegwerkzaamheden. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Lin is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 40 minuten tijdsverlies. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. We moeten uitkijken voor rechtsextremisten die hun ideeën zo presenteren dat ze normaal lijken. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de terrorismecoördinator. Via de politiek gaat het bijvoorbeeld over remigratie. En dat klinkt als een normaal woord, maar betekent mensen wegsturen die hier volgens extreemrechts niet thuis horen, zeggen de veiligheidsdiensten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een militair vliegtuig neergestort. Daarbij raakte iemand gewond. De basis is een van de belangrijkste van Amerika. Er staan onder meer 20 F-16's. Deze ondersteunen operaties van onder meer de NAVO. De basis ligt in de buurt van Luxemburg. In Geesteren, in Twente, is een motorrijder omgekomen. De man van 19 botst op een bestelauto. En hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar. De bestuurder van de bestelauto is ondervraagd en daarna vrijgelaten. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De landen van de EU zijn het net op tijd eens geworden over het verlengen van sancties tegen Rusland. Op de lijst staan zo'n 3000 bedrijven en mensen die een link hebben met Rusland of Russisch zijn. Was er geen akkoord bereikt, dan waren de sancties na vandaag vervallen. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. En staatssecretaris Thiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het weer nog van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, hier en daar nog wat zon. Ook morgen af en toe zon, in het noorden in de middag enkele buien, bij 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: McDonald's heeft iets origineels bedacht, kunnen we wel zeggen. En dat heeft dit keer denk ik niks met de clown te maken. Maar gewoon met het verkopen van advertenties voor anderen. Blijf luisteren.
6: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
9: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
10: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, Jouw expertise, versterkt door AI.
9: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar Fiverr.ai.
10: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
11: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
11: De meeste wereldleiders per vierkante kilometer, ja, die moeten vandaag te spotten zijn in New York. Daar zijn ze met veel voor de jaarlijkse opening van het vergaderseizoen van de Verenigde Naties. Trump heeft vanmiddag gespeeched. Toen sprak hij ook over het internationaal strafhof dat in Den Haag staat, maar gelieerd is aan de VN. Gisteren werd al duidelijk dat Trump sancties wil instellen tegen het hele strafhof. Ja, hoe moet je als internationale gemeenschap reageren op zo'n uitspraak? Zometeen hoor je de beste diplomatieke adviezen, maar eerst gaan we nog even naar de beurs.
5: Ja, en dat bespreken we natuurlijk met Jorik Simonides. Jorik, hartelijk welkom. Zometeen de slotstand van de AEX. De Prozis gaat daar aan kop.
12: Ja, ik zie dat ze as we speak worden ingehaald door ASM trouwens. Er wordt nog een klein beetje gehandeld in de laatste minuutjes van de beursdag. Dus die grootste stijger zijn ze niet meer. Maar ze gaan op een haar na aan kop met een plus van 4,1%. Heeft te maken met Tencent. Dat is een Chinese techbedrijf waar Prozis een groot belang in heeft. Dat staat 5% hoger op dit moment op de beurs in Hongkong dus. Van de handel van vannacht. Ja, Prozis heeft daar een groot belang in. Dus je ziet eigenlijk als Tencent uitgebreid beweegt, dan volgt Prozis vroeg of laat. Heeft te maken met een nieuw AI-model wat Tencent gereleased heeft. Dus dat zet de koers van Tencent hoger en daarmee ook die van Prozis. En wat bij Prozis ook nog geholpen heeft, ze nemen drie slimme, knappe koppen aan, hebben ze vanochtend aangekondigd. Dus drie mensen die daar in de directie van Prozis zich tegen tech aan moeten gaan bemoeien. Eén van hen is een semi-bekende in Nederland. Nalden is hij.
11: Dat
12: is
11: van WeTransfer.
12: Ja, dat is de oprichter, medeoprichter van WeTransfer. De schuilnaam van Ronald Hans is dat, Nalden. Dus een Nederlander die gaat daar.
11: Hij heeft het verkocht, hè? Het is niet meer van hem.
12: Ja, hij heeft verkocht. Ja. Hij heeft verkocht. Maar hij heeft het wel mede opgericht. Prozis wil ook dat het bedrijf, het is nu vooral een tech-investeerder. Ze willen wat meer een tech-bedrijf worden. En ze hopen dat daar met een beetje de start-up-mentaliteit van types zoals Nalden, dat de boel omhoog gaat helpen. Het zet gesteund dus ook door dat nieuws van Tencent, het aandeel dus hoger op dit moment.
5: Mag ik even stilstaan bij Novo Nordisk? Die heet binnenkort alleen nog maar Novo, geloof ik, hè?
12: Ja, klopt. Nou, de bedrijfsnaam blijft Novo. Dus als het over het beursfonds gaat, mogen we toch steeds Novo Nordisk. Om het ingewikkelder te noemen.
5: Dat verloor gisteren fors. Is er al wat herstel te zien?
12: Nee, helaas niet. Gisteren was de Capital Markets Day van Novo Nordisk en daar moest de CEO beleggers ervan overtuigen dat het allemaal weer goed komt met het bedrijf, want het is wel een beetje over zijn piek heen. Nu Ozempic minder populair is en er allerlei concurrentie is uit China. En terwijl hij daar zijn plannen aan het vertellen was, en terwijl hij daar aan het vertellen was hoe het allemaal weer goed komt, werd dat aandeel fors lager gezet. Dus dat geeft ook lekker veel vertrouwen dan over de speech die je daar staat te geven. Hij was ongeveer halverwege en toen stond het aandeel al 8% lager. Oh. Dat was gisteren. Vandaag zijn de media aan de beurt. Dus waar die gisteren de beleggers te woord stond, is hij vandaag allerlei Amerikaanse media te woord aan staan. Onder andere CNBC. En daar deed hij ook nog wel weer een andere opvallende uitspraak. Want hij gelooft er toch weer in dat hij de afslagmarkt kan veroveren. Wel met iets anders, met overnames.
13: Let's go out and see who has produced or is about to introduce better drugs than we are able to do on our own. And when the gap can be filled with that M&A, we are actually quite interested about it.
12: Ja, het is een beetje een zwaktebod, dacht ik zelf. Als je het idee hebt dat je met je eigen, ja, dat je dus overnames nodig moet hebben om je bedrijf er weer een beetje bovenop te helpen. Dat was mijn gedachte vooral. Ja. Dan herken je misschien ook tussen de regels door dat je het zelf allemaal niet helemaal in eigen huis hebt. Ook vandaag geen enthousiaste reactie op de beurs. Die 8% verlies van gisteren, zo erg is het vandaag niet. Maar ook Novo Nordisk sloot een 0,5% in de min vandaag.
5: Hey, en dan het verhaal over McDonald's. Wat is dat? Hoe ziet dat?
12: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Het is wel de thuismarkt, Amerika, de VS, dat is echt wel een beetje een zorgkindje voor de McDonald's. Er wordt simpelweg gewoon te weinig geld verdiend. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
5: Oh. Is al langer. Amerikanen zijn toch niet minder fastfood gaan eten?
12: Nou, ja, wel dus.
11: Ze hebben minder honger.
12: Ja. Er wordt gewoon te weinig geld verdiend in Amerika voor de Mac.
11: Er wordt toch ook altijd gezegd, door medicatie als Ozempic, krijg je gewoon minder honger van.
12: Concurreert ook. Dus de wereld verandert gewoon. En de McDonald's profiteert daar niet van. En ze zijn er wel inderdaad flink aan het adverteren van, ja, we hebben ook salaris, verkopen we ook. Of dat dan mensen moet lokken, maar dat werkt ook niet helemaal. Dus moet er gewoon geld bij. Morgen is de beleggersdag van McDonald's, dus dan moeten ze ook beleggers gaan vertellen hoe het allemaal weer goed komt met dat bedrijf. Vandaag dus een klein proefballonnetje alvast, want ze gaan experimenteren met reclame. Dus dat betekent dat je advertenties te zien krijgt in de McDonald's. Dus als je op zo'n terminal je burgertje besteld hebt, Dan zie je daarna advertenties van een ander bedrijf. Dat is misschien
11: Burger King.
12: Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik ben wel benieuwd. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Of ze daar inderdaad nog een selectie in maken. Ja. Of van Ozempic misschien. Dat zou ook nog kunnen. Dat is een pilot. Dus ze gaan in eerste instantie in een aantal restaurants in de VS gaan ze dit uitrollen. Even kijken hoe erop gereageerd wordt. Of mensen ervoor openstaan überhaupt.
5: Ja, en of bedrijven ervoor openstaan.
12: Dat is ook nog maar de vraag. Nou ja, goed, ja, er moet wel uiteindelijk geld mee verdiend worden. Wel een bijzonder verhaal.
5: Hey, dan de slotstand. Die hadden we beloofd van de AEX.
12: Laten we eens kijken wat er gebeurd is vandaag. Grootste stijger is nog steeds ASM, zie ik. Heeft Prosus dus nipt ingehaald terwijl we dit gesprek stonden te voeren. Won 4,2% vandaag. KPN was de grootste daler. Dat verloor 1,9%. En de slotstand was bijna 1111 punten. 1111. Plus van 0,8%.
5: Straks meer vanaf 6:30. Onder andere met Jorik Simonides.
11: Annemieke Bosraert bij de ANWB. Jij zag vandaag eerder al veel dagelijkse files vooral.
14: Klopt, inderdaad. Er staat nu 490 kilometer file. En dat zijn vooral dagelijkse files. De meeste staan er in Zuid-Holland, in Utrecht en rond Nijmegen. De langste vertraging heb je nu op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Markizaat staat 7 kilometer file met een half uur oponthoud. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A27, Utrecht richting Almere, bij hectometerpaal 108,5.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: Ik zag die even meer alleenig een beetje bij BNR staan. En ik dacht, ik trek hem even in de uitzending. Dan doet hij ook leuk mee.
16: Ik denk dat BNR kan bevestigen dat deze man echt hallucineert.
15: BNR. Wat een warmte in deze kamer.
11: Zojuist is de speech van Donald Trump afgelopen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. We hebben er al veel over gesproken, deze uitzending. Hij zei onder andere in zijn speech iets over het internationaal strafhof dat in Den Haag staat.
17: I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
11: Ja. This rogue institution. En hij noemde het ook nog evil people die daar werkten. Eerder deze week meldden Reuters en de Wall Street Journal al dat de Trump-regering nieuwe sancties wil gaan opleggen aan het strafhof. Nu de vraag, ja, wat zou dan de gezamenlijke reactie moeten zijn van wereldleiders als ze Trump tegen willen houden? Bij ons zijn Tim Eestermans, hij is geopolitiek analist, oud-diplomaat ook voor Nederland en de EU. En André Nolkemper, hoogleraar internationaal recht bij de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
18: Goedemiddag.
11: Tim Eestermans, ja, Trump dreigt vaker, dat weten we. Maar wat kun je doen als internationale gemeenschap om tot een diplomatieke oplossing nog te komen met de Amerikanen?
18: Daar is in eerste instantie een opmerking bij te maken, want de internationale gemeenschap, dat zijn 125 verdragspartijen van het internationaal strafhof. Dus nog geen 2/3 van wat er nu bijvoorbeeld bij de Algemene Vergadering in New York zit. Maar in principe moet je proberen coalities te mobiliseren, zo breed mogelijk, over zoveel mogelijk landen en continenten. En dan samen kijken of je daadwerkelijke maatregelen kunt voorbereiden. En ook bereid zijn om die toe te passen.
11: Ja, maar je zou
18: zoals
11: zeggen,
18: sancties tegen sancties.
11: Ja. En je zou zeggen, nu bij die opening van het vergaderseizoen, om het zo te zeggen, bij de Verenigde Naties, zijn er heel veel bij elkaar.
18: Ja, dus als Nederland als gastland het heel echt daadwerkelijk heel erg belangrijk vindt, en de regering heeft dat mandaat meegekregen van de Tweede Kamer natuurlijk, dan zal de Nederlandse delegatie met gelijkgestemden zoveel mogelijk gesprekken moeten hebben met verdragsstaten van het strafhof om te kijken hoe ver die bereid zijn te gaan in het tegenspreken van en het adresseren van de dreigende sancties, de dreigende Amerikaanse sancties.
11: En heeft u de indruk dat dat nu gebeurt?
18: Ik denk dat, ja, zeker. Zeker vanuit Nederland, zeker ook vanuit andere landen die dit belangrijk vinden, zoals Japan bijvoorbeeld, die een eigen rechter op het spel heeft staan. Maar ook omdat de Tweede Kamer expliciet de regering de opdracht heeft gegeven om dit te doen.
11: Ja. André Nolkemper, als we naar Europa kijken, leeft daar genoeg steun voor het strafhof?
19: Nou, op een algemeen niveau zeker. De Europese Unie heeft zich vol uitgesproken achter het strafhof. Maar de vraag is wat je concreet kan doen. Kijk, ik denk dat de eerste lijn niet per se moet zijn sancties richting Amerika. Het allerbelangrijkste is dat Nederland en de EU zekerstellen dat het strafhof kan blijven functioneren. Mm. Dat betekent dat Nederland en andere Europese landen moeten zorgen voor toegang tot voldoende financiële middelen. Daar wordt al aan gewerkt. Er wordt gewerkt aan een zogenaamd contingency fund, waar geld in zit voor het geval het strafhof geen toegang zou hebben tot banktegoeden. Er wordt gewerkt aan diversificatie van het bankenverkeer, dat er geen zaken meer worden gedaan met Amerikaanse banken. Er wordt gewerkt aan andere software. Er is een overstap geweest van Microsoft naar Duitse software.
11: Oh, dat is al gebeurd.
19: Verzekeringen hetzelfde. De overgang naar die Duitse software is al voor een deel gebeurd, ja. Maar kijk, dit zijn allemaal sowieso goede ideeën, want je wil je als Europa en Nederland sowieso wat minder afhankelijk maken van de Verenigde Staten. Dus deze lijn, het mogelijk maken dat strafhof blijft functioneren, dat is op dit moment op korte termijn het allerbelangrijkste. Voor het overige zal voor Europa het echt afhangen wat de inhoud gaat worden van die sancties. En die kennen wij nog niet in detail. Kijk, als Amerika alleen maar zegt, Amerikaanse banken mogen geen dienst meer verlenen, of Amerikaanse verzekeraars mogen geen dienst verlenen vanuit Amerika, dat is één ding. Als Amerika ook zegt dat banken in Nederland of verzekeraars in Nederland die wellicht Amerikaanse vestigingen hebben, geen diensten mogen verlenen, dan zit je in een heel ander speelveld. Dan gaat de Amerikaanse wetgeving van toepassing worden verklaard in Nederland of in Europa. En dat zou wel het moment zijn, denk ik, waarop we daar krachtige sancties, tegensancties, of andere juridische maatregelen moeten nemen.
11: Maar staat dat dan ook echt te gebeuren? Is dat uw indruk?
19: Nou, zoals gezegd, die sancties die afgelopen dagen zijn aangekondigd in de pers, die kennen wij niet in detail. Mijn indruk is wel dat het bankaire verkeer is heftig verknoopt tussen de Europese vestigingen en de Amerikaanse vestigingen. En als dat voor een deel zou lopen via bijvoorbeeld ING of ABN AMRO, die ook Amerikaanse vestigingen hebben, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Nederlandse of de Europese takken van die banken ook komen te vallen onder de Amerikaanse sancties.
5: En zou dit zelfs een chilling effect kunnen hebben? Dus dat die banken eigenlijk op voorhand al zeggen, wij beginnen niet aan het leveren van diensten. Want er was al een IT-leverancier die ook zei, wij gaan niet verder met het ICC in zee, want straks worden wij ook aangepakt. Dus je ziet al dat gebeurt, toch?
19: Ja, zeker. Het maakt het des te belangrijker dat Nederland en andere Europese landen enerzijds die banken steunen. Er is een Europese regelgeving uit 2018, de zogenaamde blocking statute, die het mogelijk maakt dat de EU Europese banken verbiedt om gevolg te geven aan Amerikaanse sancties. Dat zou je kunnen inzetten. Is overigens wel een heel zwaar en onzeker wapen. Ja. Want die banken komen natuurlijk dan een zwaar weer. Die banken zijn ook afhankelijk van de Amerikaanse markt.
11: Ja.
19: Dus dit is een juridisch en economisch en financieel uitermate complex gebied.
11: Ja. Tim Eestermans, we weten dat Trump heeft gedreigd met het boycotten van financiële dienstverlening, creditcards van de leden van het strafhof, werknemers. Waarom wil Washington dit nu? Waarom is dit moment gekozen?
18: Nou, er zijn misschien drie ontwikkelingen voor aan te wijzen. Ten eerste de Iran-oorlog en de grote rol die Israël daarin speelt. En het feit dat de VS wederom een dienst wil bewijzen aan de regering Netanyahu. Want uiteindelijk draait dit conflict met name om het feit dat het strafhof heeft besloten om Netanyahu en andere Israëlische officials te vervolgen. Tweede is dat de algemene vergadering nu aan de hand is, wat altijd een goed platform is om dit soort dingen voor het oog van de hele wereld aan te kondigen. En natuurlijk komen de Amerikaanse midtermverkiezingen eraan. En het aanpakken van internationale organisaties die de Amerikaanse soevereiniteit beperken, althans in de ogen van de Amerikanen, is altijd een populair platform bij de kiezer.
11: Maar
18: dit is natuurlijk wel al een proces. Nee, maar ik denk niet dat dat in de overweging van de gewone kiezer een hele belangrijke rol speelt. Er is een kwade entiteit ergens op de wereld die erop uit is om Amerikanen achter slot en grendel te zetten. En de Amerikaanse regering verzet zich daartegen.
11: Ja.
18: En Marco Rubio staat vooraan en president Trump staat vooraan. En dat komt goed over.
20: Ja, dat is het beeld. André Nolkemper, ja, Amerika is dus al niet lid van het Hof. China, Rusland, India, Indonesië ook niet. Daarmee heeft het Hof geen jurisdictie over, nou, grof gerekend, 3,5 miljard mensen. Dus hoe krachtig is het Hof eigenlijk?
19: Nou, daar hoeven we niet onverdeeld positief over te zijn. Kijk, het Hof bestaat ongeveer 25 jaar. Heeft in die 25 jaar ruim 20 zaken zijn ze echt begonnen. Daar is gekomen tot 11 veroordelingen. Overwegend in Afrika. Dus er is een enorme kloof tussen de oorspronkelijke ambitie van het strafhof om echt een bijdrage te leveren aan het voorkomen van oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen menselijkheid, en wat ze in de praktijk hebben kunnen doen. Mm-hmm. Maar goed, er zijn ook veel meer organisaties die in beginsel een heel goed idee zijn. Die zijn nog in ontwikkeling. Geldt ook voor het klimaatverdrag, om wat te noemen. En ja, je kan niet bij elke politieke tegendruk van Amerika zeggen, nou, dan hadden we er maar mee op. Los van die 11 veroordelingen heeft het strafhof toch vrij veel betekend voor de normstelling. Het uiten welke normen internationaal rechtelijk worden beschermd. Het heeft heel veel gedaan aan de versterking van nationale rechtsorders, want heel veel mensen worden ook op nationaal niveau berecht. Dus het strafhof is wel degelijk, ook al doen er maar 125 landen mee, wel degelijk binnen die 125 landen een heel belangrijk instrument in het versterken en beschermen van de internationale rechtsorde.
20: Tot slot, Tim Eestermans. Ja, Nederland is dus gastheer, hè, van het Hof. Het ligt in Den Haag. In onze grondwet staat zelfs dat de regering de taak heeft om die ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen. Wat verwacht u van Rob Jette als hij nu in New York is?
18: Nou, voor het oog van de camera's denk ik dat hij in het allerbeste geval de Nederlandse positie kan herhalen. Ofwel in algemene termen, zoals inderdaad het belang van de internationale rechtsorde voor alle landen in de wereld, ook voor de Verenigde Staten. Maar achter de schermen verwacht ik wel een grotere inzet, ook van de premier. Het is belangrijk dat op het allerhoogste niveau het feit dat Nederland zich hier zorgen over maakt, hier niet mee eens is, herhaald wordt. En dat die boodschap overal landt, ook bij de Amerikanen op alle niveaus.
20: Ja. André Nolkemper, wat verwacht u van Rob Jette?
19: Nou, ik verwacht dat hij in ieder geval zegt wat andere sprekers zei. Maar ik verwacht ook wel dat hij aankondigt dat hij weer met de Europese landen in gesprek gaat, wat hij al eerder heeft gedaan, om daadwerkelijk te komen tot de inzet van de Europese maatregelen als het nodig is om als reactie. Voor het overige is het inderdaad een diplomatiek forum en zal hij voor het oog van de camera niet heel veel verder gaan dan dat. Maar ik verwacht wel, ik mag hopen, dat hij achter de schermen wel degelijk een scherpere toon aanstaat, ook juist ook tegen de Verenigde Staten.
20: Misschien dat morgen Bernard Hammelburger ons daar wat over kan vertellen. Die is daar namelijk ook, onze buitenlandcommentator. Dank voor nu, André Nolkemper en Tim Eestermans.
5: Ondertussen hebben Groenland, Denemarken en de VS na de speech van Donald Trump dat akkoord getekend over Groenland. Daar zou onder andere in staan dat geen andere staat een basis mag krijgen op Groenland. En dat de Amerikanen wel twee basissen mogen openen. Dat is overigens ook niet helemaal vreemd, want dat stond eigenlijk ook al in een oud verdrag. Hè, dat de Amerikanen daar voet aan de grond mogen hebben. Goed, dat is het eerste wat eruit naar voren komt. Wij gaan het zomaar hebben over het normaliseren van extreemrechtse ideeën, waarvoor onder andere de AIVD waarschuwt.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
22: Nee.
23: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
22: Nee, weet ik niet, sorry.
21: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
24: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
25: Nou, niet met onze huidige applicatie.
24: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
25: Niemand.
26: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
27: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt, om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
26: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
0: En, hoe ging je leestoets?
1: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
0: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
1: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
0: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.

0: Jij onderneemt. Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
1: In 14 weken begrijpend leren lezen.
2: Meld je kind aan voor een proefles op glibbeltekst.nl.
3: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
4: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
8: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl. Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
13: Nu in de BNR-app.
14: Trump noemt in zijn speech bij de Verenigde Naties de mogelijkheid van een deal met Iran na de midterms. En de EU is op het nippertje het eens over de verlenging van de sancties tegen Rusland. Hives keert na 13 jaar terug, maar wie zit eigenlijk nog te wachten op dat platform? Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
15: Annelieke Bosgaard kijkt naar de weg en ziet dat de avondspits over zijn hoogtepunt heen is.
16: Ja, het drukste moment van de avondspits ligt inmiddels achter ons. Er staat nu nog 375 kilometer file. Nauwelijks bijzonderheden. Veel dagelijkse files, zoals op de A4 richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom ben je een kwartier langer onderweg. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A27 Utrecht richting Breda doe je er voor Werkendam een kwartier langer over. Dan naar de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Parkestraat staat 7 kilometer file met een half uur op onthoud. Het komt door een ongeluk op de A4. En tot slot de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp doe je er 10 minuten langer over. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1 en op de A30 Barneveld richting Ede bij 16,1.
17: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn op de invloed van het gedachtegoed van extreem rechts. Veiligheidsdiensten waarschuwen daarvoor en de minister maakt zich er ook zorgen over. Hij wil onder meer dat extremistische online platformen worden aangepakt. En ook moet er iets gedaan worden aan desinformatie. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting, meldt RTV Oost. Hij viel een cliënt aan die de sleutel kwam ophalen voor haar nieuwe woonruimte. De seks was volgens de man vrijwillig, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij is ook veroordeeld voor het aanranden van een sollicitant. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Staatssecretaris Thielen zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. En dat heeft onder meer gevolgen voor de scheepvaart, omdat op veel plekken de waterstand te laag is. Ook de natuur is nog altijd kwetsbaar, ook al is de afgelopen weken veel regen gevallen. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden 's middags enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De AX is gesloten op 1111 punten, een soort carnavalsgetal. Dat is een plus van 0,8%. Grootste stijger, ASM International, 4,2% omhoog. KPN, de grootste daler vandaag, 1,9% in het rood. En ook de Dow Jones staat 0,5% lager.
15: Ja, Hives is terug, maar ik denk toch niet dat dat het medium is dat
14: voor
15: ik
14: jou?
15: Nee. Nou, ik hou ervan als het helemaal nu is en dat mensen meteen op elkaar reageren, wat je vroeger op Twitter had, zeg maar.
14: Ja.
15: Het was heel leuk om het Songfestival te kijken op Twitter.
14: Ja.
15: Want dan was lachen natuurlijk.
14: Precies, toen was Twitter dat nog mooi.
15: Ja, en ja. Is dat ook op Hives?
14: Nee.
15: Oh, nou, dat is wel jammer. Maar er zijn ook heel grote liefhebbers, bijvoorbeeld van het dansende banaantje. Zometeen meer.
20: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
21: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
22: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
21: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
23: En, hoe ging je leestoets?
24: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
23: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
23: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
25: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
26: Nou, niet met onze huidige applicatie.
25: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
26: Niemand.
27: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
28: In 14 weken begrijpend leren lezen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
27: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app.
29: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
15: Goedenavond.
14: Goedenavond.
15: Komend half uur nog de volgende onderwerpen. De normalisering van extreemrechtse ideeën zijn een gevaar voor onze democratie, waarschuwen onze veiligheidsdiensten. Hives is dus terug, inclusief glitterplaatjes, de dansende banaan en krabbels. EU is het op het nippertje eens geworden over verlenging van sancties tegen Rusland. Daar hebben we het eerder al over gehad. Er speelden wat politieke zetten op de achtergrond. En de secretaris-generaal van de VN zegt dat China en de VS nu echt met regulering van AI moeten komen. Maar of die landen dat gaan doen en dat zien zitten, dat is nog maar de vraag. Eerst een korte roundup van Trumps belangrijkste onderwerpen in zijn speech voor de VN.
14: Ja, voor de vergadering waren staatshoofden en wereldleiders van 193 lidstaten afgereisd naar New York. Trump zegt onder andere in die speech dat hij verwacht dat hij een deal zal sluiten met Iran, maar wel dan na de midterms.
31: But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
14: Ook haalde Trump hard uit naar het internationaal strafhof. Volgens hem is dat internationale strafhof in Den Haag een oneerlijk bevooroordeeld tribunaal. En hij riep alle landen op om eruit te stappen.
31: You're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Ja, evil people. Eerder kondigde Trump al aan dat hij sancties heeft voorbereid tegen het strafhof.
15: Rechtsextremisten proberen hun denkbeelden acceptabel te maken voor een grotere groep mensen door zachtere versie ervan te presenteren. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in een nieuwe gezamenlijke analyse. We praten erover met Jelle Posma, is oud-AIVD'er en ook oud-NCTV-medewerker, oprichter van onderzoeksplatform Justice for Prosperity. Goedenavond, meneer Posma.
1: Goedenavond.
15: Ja, een deel van rechtsextremistische beweging zet dus bewust in op de normalisering van het gedachtegoed. Hoe doen ze dat?
1: Verschillende vormen. De kern is eigenlijk vrij simpel. Je beweegt je aan tegen wat al geaccepteerd is. Denk bijvoorbeeld aan op de omslag van het rapport zien we ook een sticker van White Lives Matter op een lantaarnpaal in Eindhoven, geloof ik. Tussen alle andere stickers van kroegen en festivals. En dat gedijt daar goed, gewoon tussen het reguliere wat we zien. En dat is eigenlijk een strategie die zien we verder. Het gebruik van andere symbolen die we kennen, die we allemaal vrij normaal vinden en goedgekeurd hebben in onze maatschappij.
15: Zoals de Nederlandse vlag.
1: Kruisen. Nederlandse vlag, kruisen die worden meegedragen, ook op Malieveld afgelopen weekend. Stickers met voetbalspelers die handen schudden aan nazi-uniformen. Je ziet mensen in Loosdrecht die echt met foute bedoelingen komen. Die bewegen zich dan aan tegen de mensen met oprechte zorgen die staan te protesteren tegen AZC.
15: Ja, hoewel op Malieveld.
1: Zie je dus dat je...
15: Ik wou zeggen, op het Malieveld, daar is dan misschien voor de meeste mensen wel duidelijk dat daar relschoppers en inderdaad misschien wel neonazi's zelfs staan. Dus in hoeverre normaliseert
1: dat? Achteraf weten we dat, hè? Ja? Achteraf weten we dat. En de opkomst was vrij laag, ook door oneenigheid tussen de leden van de organisatie. Maar de bedoeling was natuurlijk op een veel groter protest. Met ook boeren en vissers en vrouwen hadden ze een speciaal podium voor bedacht. En als je dan je groep zo groot maakt met oprechte zorgen van de boeren erbij en dergelijke. Mm-hmm. En de kruisen die boven de hoofden mee worden getild. Ja, dan lijkt ineens dat heftige extremisme wat nu zo duidelijk naar voren is gekomen vanwege ook de rellen, lijkt heel normaal.
0: En de AIVD waarschuwt ook, hè, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, dat gedachtegoed wordt verspreid onder andere door politici, maar ook door de media. En hoe ziet u dat? Want ik denk dan meteen aan onze eigen rol. Wij zijn journalisten, wij zijn een medium, BNR. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ik ben blij dat ze dat doen. Sowieso ben ik erg blij met het duidelijke signaal van de diensten. Van de AIVD en natuurlijk gesteund door de NCTV als coördinator.
0: Maar ik bedoel eigenlijk, op wat voor manier allemaal kunnen wij normaliseren? Zonder dat we daar misschien
1: Door het niet te herkennen, door het niet te benoemen. Dat gebeurt niet alleen in de media, dat gebeurt ook in de Tweede Kamer. Dat heeft soms met onwetendheid te maken. Hè, alle goede bedoelingen ten spijt. Als je een extremist een podium geeft als bepaald medium. En dan wordt dat een vrij geaccepteerd signaal ineens wat de samenleving in wordt gestuurd. En als je dat soort signalen maar vaak genoeg hoort, soms bij BNR en een andere keer bij de NOS en een andere keer weer ergens anders, ja, dan lijkt dat dus normaal te worden. Dus dat is iets waar we met elkaar moeten opletten. Daarom dit signaal zo belangrijk. We moeten even bij de les worden getrokken.
0: Ja, maar in het geval van politici is dan vaak het argument, ja, dat zijn democratisch gekozen kamerleden of wethouders, burgemeesters, ministers, andere bewindspersonen.
1: Ja. Ja, dat is een goed punt. En dat is juist waarom de democratie op dit moment in zwaar weer verkeert. We gaan uit inderdaad van de democratische principes. En dat is fantastisch. En dat moeten we ook koesteren. En op sommige punten zie je toch dat we een beetje naïef zijn daarin. We zien zeker op lokaal niveau zien we terminologie gebruikt worden als omvolking. Wat een heftig begrip is.
15: Remigratie staat zelfs in de verkiezingsprogramma's van JA21 bijvoorbeeld.
1: Nou, bijvoorbeeld, en laten we daar ook niet onduidelijk in zijn, dat gaat over deportatie van mensen die niet etno Europees. Dus dat gaat echt op etnische selectie gaat dat.
0: Maar zou je die dan niet meer moeten uitnodigen?
1: Nou, we hebben vorig jaar tijdens de...
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Nou, het staat er goed voor, want er staat nu nog 150 kilometer file, dus de files lossen op. Je hebt toch onder andere vertraging op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom zijn ze nog steeds aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. En een lange file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Voorburg ben je 20 minuutjes langer onderweg. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A28 Assen richting Zwolle bij hectometer bij 160,5.
2: Krabbelen, je profiel pimpen en de dansende banaan. Ja, na 13 jaar afwezigheid maakt Hives een comeback. Krantenuitgever Mediahuis Nederland brengt de sociale netwerksite, een sociaal medium in oervorm zou je kunnen zeggen, vanaf vandaag weer tot leven in een nieuwe app. Lange tijd was Hives de populairste site voor Nederland, sociale netwerksite. In 2013 stopte het, tot groot verdriet van de gebruikers.
3: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild. En ik heb ook een foto op mijn profiel gezet. Mijn oog werd huild.
4: Maar u kunt toch naar Facebook gaan?
3: Ja, maar dan kun je geen plaatjes. Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon plaatje, maar geen glitterplaatjes.
2: Geen glitterplaatjes. Roger Rosweide is app- en websitebouwer van AppetMe en maker van een nieuwe Hives-app. Hij vertelt hoe de nieuwe Hives eruit gaat zien.
5: Schokkerige bewegingen zitten er zeker in, want dat was wel echt onderdeel van de lol.
2: Oh,
5: en
2: goed,
5: de glitterplaatjes en dansende banaantjes zijn er. Ja, absoluut. Ja, dat was wel echt iets wat erin moest. En voor de rest is het echt de bedoeling dat we het terugbrengen naar het, ik zou zeggen, pre-toxische tijdperk. Voordat de algoritmes ons allemaal verslaafd maakt aan content.
2: Ah, het pre-toxische tijdperk. Betekent dat in Hives nieuwe stijl dus niet die algoritmes zitten en die variabelen waardoor je nooit kunt stoppen met scrollen?
5: Klopt. Eigenlijk is bij de architectuur al heel erg rekening gehouden met een totaal andere opzet. Dus als je nu iets post op Instagram of Facebook of TikTok, dan post je eigenlijk op je eigen tijdlijn en dan stuur je het de leegte in. Mm-hmm. En dan hoop je dat je genoeg volgers hebt die vervolgens jou gaan liken, zodat je viraal gaat. En het resultaat daarvan is dat het algoritme vervolgens aan andere mensen, ja, voor hen bepaalt wat ze gaan zien, met als doel je zo lang mogelijk op het platform te houden. En bij Hives is dat totaal anders. Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou, en die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het. En als jij vriend was met iemand anders, dan kreeg je daar wel updates van. Maar daar bleef het bij. Dus je bubbeltje blijft veel kleiner, echt gericht op vrienden. En dus ook gesprekken.
2: Ja, in 2010 verkochten de eigenaren Hives voor bijna 44 miljoen euro aan de Telegraaf Media Groep, TMG. Bedrijf dat nu onderdeel is van Mediahuis. Ja, dat geld, moet dat nu terugverdiend worden?
5: Nou, ik denk dat een beetje afgeschreven is. En gelukkig is dat al 13 jaar geleden. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat we hier weer een groot succes van maken.
2: Ja, en is er dan veel animo? Of is het een soort nostalgie, glimlach die op onze gezichten verschijnt en vervolgens gaan we weer naar Instagram en TikTok?
5: Nou ja, ik werk dus bij AppetMe. We zijn al 15 jaar partner van Mediahuis. We werken aan verschillende apps.
2: Ik heb net de naam van je bedrijf heel verkeerd uitgesproken, excuus.
5: Nou, dat is niet erg. En we ontwikkelen trouwens ook de BNR-app, zit ik me ineens te bedenken.
2: Ja.
5: En we waren dus uitgenodigd om vanochtend hier de hele dag in de Situation Room te zitten. Om eigenlijk alles te begeleiden. En toen ik hier om 8:30 aankwam, hadden we al de max van 10.000 sign-ups van vandaag behaald.
2: Mm.
5: Dus iedereen die zich daarna heeft aangemeld, staat op de wachtlijst. En morgen gaat hij weer open. Dus ik zou zeggen dat er absoluut van een succes gesproken mag worden.
2: Ja, en denk je dat wij op zoek zijn naar social media zonder die verslavende features erin? Wat is het, denk je?
5: Voordat we hieraan zijn begonnen, hebben we onafhankelijk onderzoek laten doen. Omdat de verwachting was dat vooral millennials, die zich de nostalgie van Hives konden herinneren, hier dan wel op zaten te wachten, eigenlijk ook een beetje als leukigheidje. En daar bleek eigenlijk al heel snel uit dat de exodus die iedereen wel opgemerkt heeft in de media van social media af. He, steeds meer mensen verwijderen social media of zijn boos over het delen van data of dat je data onveilig is.
2: Nepnieuws, fake news.
5: Noem maar op, inderdaad. Ik weet zeker dat

0: Mijn vader nu zit te luisteren en die mag 's ochtends pas op WhatsApp als hij Duolingo gedaan heeft. Ik heb een vriend en die moet eerst push-ups doen van een app voordat hij op Instagram mag. Dus we zijn allemaal wel op een of andere manier bezig om die verslaving te beteugelen. En nou ja, je ziet het resultaat mag er zijn.
1: En dat zei Roger Rosweide van app- en websitebouwer ApadMe, als ik het nu wel goed uitspreek, een maker van de nieuwe Hives-app dus.
2: Het is 6:50 en er staat een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Klaar. Het gaat over een bekend bedrijf, Nina van den Dungen.
3: Adyen groeit nog altijd hard, maar toch schiet de aandelenkoers al 3 jaar lang alle kanten op. Hoe komt het dat een van Nederlands succesvolste techbedrijven beleggers toch zo vaak teleurstelt? En vooral, kunnen ze het tij keren? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur te horen op BNR, maar hij staat nu al in je podcast-app.
2: Ja, luister in de app of een andere podcastspeler.
4: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: EU-ambassadeurs hebben op het nippertje een akkoord bereikt over de verlenging van de EU-sancties tegen zo'n 3000 bedrijven en personen gelieerd aan Rusland. Dat melden EU-bronnen. De ambassadeurs hebben de deadline net gehaald, want als ze niet voor middernacht tot een akkoord waren gekomen, dan zouden die sancties tegen al die mensen en bedrijven vervallen.
2: Ja, de ambassadeurs hebben dat dus nog net geregeld. Het is net niet zover gekomen. 2 Russisch-Oezbeekse miljardairs die zijn van de sanctielijst gehaald. Het gaat om Alisher Usmanov, daar hadden we het gisteren over in Make Europe Great Again, en Michael Friedman.
5: Tech update.
1: Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties maakt zich zorgen om AI. Dus roept hij alle leden van de VN op om met een goede regulering te komen.
6: Make no mistake. The danger is not technology. The danger is technology without accountability. Capability without oversight. Decision making without transparency. And that danger can be minimized.
1: En dat zei Antonio Guterres, nog even de secretaris-generaal van de VN. We gaan het bespreken met Niels Koloos, BNR's tech-redacteur. Goedenavond.
7: Goedenavond, Lisbeth en Niels.
1: Ja, dat risico van AI kan dus geminimaliseerd worden, zegt Guterres. Heeft hij ook verteld hoe?
7: Jazeker, en dat is ook niet zo gek, want de ontwikkeling van AI is iets wat Guterres al jaren bezighoudt, sinds 2017.
1: Oh?
7: Dus eigenlijk was zijn speech 1 grote I told you so. Want ja, je zegt al, in 2017, zijn eerste speech aan de algemene vergadering ging al over de gevaren van AI en autonome systemen. Maar ja, toen hadden we nog geen zwermen aan autonome AI-systemen die bedrijven konden hacken, en nu zijn die er dus wel. En daarom spreekt Guterres vooral de grootmachten aan, waar de belangrijkste AI-ontwikkelaars zitten, dus zeg maar gewoon China en de Verenigde Staten. Secretaris-generaal zou graag bij dat soort landen willen zien dat overheden gewoon echt gelijk met concrete regels komen voor dit soort gevaren. En als voorbeeld noemt hij hoe landen in de vorige eeuw samenwerkten om hun kernwapenarsenalen samen af te bouwen, omdat het gewoon op een gegeven moment te gevaarlijk begon te worden. Hij bedoelt alleen daarmee niet, we moeten alle AI gewoon verwijderen en ermee stoppen, maar hij zegt wel, we moeten dat soort multilaterale samenwerking ook binnen dit dossier gaan zien. Dat soort coördinatie. Alleen ja, dat gebeurt nu niet. En ik vraag me ook af of de Verenigde Staten daar zin in hebben. Want ja, Donald Trump's president, die zei laatst nog dat er helemaal niet meer regels nodig zijn voor AI. Maar goed, volgens Guterres moeten er wel concrete voorwaarden komen voor verantwoordelijke ontwikkeling van AI-systemen dus. En moet er een quote, en ja, dit is toch wel mondvol, multilateraal AI-risico management raamwerk komen.
1: Ja,
7: een beetje een ambtelijke juridische term. Het is een hele mondvol, maar zeg maar gewoon, er moet een set regels komen die voor alle VN-leden gaan gelden. En er moet daarbij ook een onafhankelijk orgaan komen dat daar toezicht op moet gaan houden.
2: Oh, maar daar wordt in Europa over nagedacht, toch?
7: Jazeker. Nederland heeft vanmorgen samen met 19 andere landen en de Europese Commissie een soort brief ondertekend en daarin gepleit voor een onafhankelijk toezichtsorgaan voor AI. En dat moet dus opgezet gaan worden door VN-leden. Die worden ook echt expliciet genoemd. Alleen hebben dus 2 belangrijke leden dat pleidooi niet ondertekend. En je kan al raden welke 2 landen dat zijn, Niels.
2: Zeg jij het maar, weet ik niet.
7: China en de Verenigde Staten.
2: Ah,
7: die zeggen eigenlijk allebei deze en vorige week met Donald Trump, maar ook China zelf, meer regulering is niet nodig. De VS en bijvoorbeeld Anthropic en OpenAI pleiten alleen voor dit soort dingen, omdat ze willen dat wij niet nog meer betere AI gaan maken.
2: Ja.
1: Dan gaan we nog even naar Nederland. Het kabinet investeert 18 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe internationale zeekabelverbindingen. Wat betekent dat? Sneller internet? Nog sneller internet?
7: Nou ja, op onze internetsnelheden mogen wij best trots zijn als Nederland. Maar we zijn wat het kabinet betreft nogal kwetsbaar voor verstoringen. En daarom moet er onderzocht worden of we het netwerk aan zeekabels kunnen uitbreiden. In de Noordzee, zeg maar. En een ideetje is bijvoorbeeld om te kijken of we Nederland kunnen aansluiten op een datakabel naar Japan. Die dan via het Noordpoolgebied gaat lopen. Ja, best wel een interessant idee. Maar dat idee moet dus wel goed onderzocht gaan worden. Want als je vastloopt in het Noordpoolgebied op weg naar Japan en je hele project mislukt, dan ben je denk ik iets meer dan 18 miljoen euro kwijt.
2: Bovendien ligt je kabel dan langs Rusland.
1: Ik wou net zeggen, dat lijkt me niet een hele veilige route.
7: Nou ja, en daarom werkt het kabinet ook samen met het bedrijfsleven in de vorm van de Zeekabelcoalitie. En mocht blijken dat we bijvoorbeeld die kabel naar Japan kunnen leggen, dan draait dus niet alleen de overheid voor de kosten en het werk op. Alleen het zal wel voor het kabinet de moeite waard kunnen zijn, want een belangrijk doel is ook om digitaal autonomer te worden als Nederland. En dan is het toch best fijn als we iets meer kabels in de Noordzee hebben, want ze zijn maar op twee handen te tellen, hè, de hoeveelheid nu.
1: De Zeekabelcoalitie. Ik heb zin om een lijst te maken van alle coalities.
7: Jazeker.
1: Dankjewel, Niels Koloos.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Nieuwe tijden, nieuwe coalities. Zometeen BNR Beurs met Jorik Simonides en Maxime van Wil. Onder andere over een mysterie bij bouwbedrijf Heijmans.
1: Oh, en ze praten dan ook over de overname van Warner Brothers. Die lijkt nu eindelijk zo goed als rond. Fijne avond.
8: Hoi. Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
9: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
10: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
15: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
15: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor. baby.
17: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
19: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: BNR Verkeer.
20: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files nemen nu snel af. Er staat nog ongeveer 80 kilometer bij elkaar. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 10 minuten. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Voorburg en Ravenstein 10 minuten vertraging.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Justitieminister Van Wil vindt dat we alert moeten zijn op de invloed van het gedachtegoed van extreem rechts. Veiligheidsdiensten waarschuwen daarvoor en de minister maakt zich er ook zorgen over. Hij wil onder meer dat extremistische online platformen worden aangepakt. En ook moet er iets gedaan worden aan desinformatie. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de cel in voor verkrachting, meldt RTV Oost. Hij viel een cliënt aan die de sleutel kwam ophalen voor haar nieuwe woonruimte. De seks was volgens de man vrijwillig, maar daar gaat de rechter niet in mee. Hij is ook veroordeeld voor het aanranden van een sollicitant. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren homoseksualiteit accepteren. Staatssecretaris Thiele zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas vingerwijzen. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, waarschuwt Rijkswaterstaat. En dat heeft onder meer gevolgen voor de scheepvaart, omdat op veel plekken de waterstand te laag is. Ook de natuur is nog altijd kwetsbaar, ook al is de afgelopen weken veel regen gevallen. Op sommige plekken mag nog steeds niet worden gesproeid. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Morgen in het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden 's middags enkele buien. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Straks een nieuwe BNR-beurs met een mysterie bij Heijmans. De grootste aandeelhouder van het bedrijf geeft er opeens de brui aan en verkoopt al zijn aandelen. We zoeken uit wat daar aan de hand is. En je hoort ook over een van de grootste overnames van het jaar. Want daar wordt het verzet gestaakt. Dus blijf luisteren voor een nieuwe BNR-beurs.
9: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
23: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
22: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar Fiverr.ai.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
25: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
26: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
27: Nee, weet ik niet, sorry.
25: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
0: Welkom, dinsdag 22 september is het. Goed dat je luistert. Het is de dag dat er een bijzonder bericht komt over Bauer Heijmans.
1: De grootste aandeelhouder van het bouwbedrijf stapt uit. De familie van Van Roy kreeg een belang van ruim 8% in Heijmans toen hun bedrijf werd overgenomen. Maar nu de lokkenperiode voorbij is, doen ze alles van de hand.
0: Is het uitstappen van de grootste aandeelhouder een grote rode vlag? Dat hoor je in deze aflevering.
2: Hoor je ook over de fusie der fusies van dit jaar? Die heeft het grootste obstakel overwonnen.
3: Heijmans Glijdaan settled lawsuits brought by 12 state attorney generals and the Writers Guild trade union. The deal allows it to close its acquisition of Warner Brothers Discovery. It includes protections to limit market power and ensure the editorial independence of the media giant.
2: Welke beren op de weg nog overblijven voor Warner Brothers en Paramount zoeken we zo voor je uit.
0: Ja, en we hebben het over een nieuw plan van de Mackie. De vreedschuur wil een nieuwe geldbron aanboren.
2: De AEX sloot hoger vandaag op bijna 1111 punten. Een plus van 0,8%. Grootste stijger was ASM, won 4%. En op Wall Street zien we een gemengd beeld. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Corné van Zijl van Cordano. Goed dat je er bent.
4: Goedenavond.
0: Ja, goed dat je er bent, Corné. Samen met jou vormen we vanavond een superteam. En ik wil beginnen bij een bedrijf dat dat ook doet, een superteam vormen. Prozus, die hebben een soort Zuckerbergiaans team met tech-kopstukken samengesteld, die in hun woorden aan het nieuwe hoofdstuk van Prozus gaan bouwen. Toegewijd leiderschap in AI en tech, zeggen ze. En in dat team een bekende naam.
6: Die hebben Nalden binnen weten te hengelen. En dan denk je, Nalden, waar ken ik die van? Nou, dat is de medeoprichter van WeTransfer, waar je berichten mee kan verzenden. Ja. Hè? En dus tegenwoordig van Boomerang. Dus een man die veel weet. En Prozus is sowieso bezig met een hele AI-tour en investeren daar volop in. Nou, nu een knappe kop binnengehaald.
0: Volgens de CEO van Prozus moet dit superteam een beetje als een start-up gaan werken. Op enorm tempo producten en ideeën uitkakken. En ze willen eigenlijk hun imago ook veranderen. Nu is Prozus vooral een tech-investeerder, maar het moet echt meer een tech-bedrijf worden. Beleggers die zijn enthousiast. Het aandeel wint 4,1%. Moet ook bijgezegd worden dat Tencent ook flink in de plus stond. Maar toch, Prozus stond nog meer in de plus. Zie jij het gebeuren, Corné? Prozus die van zijn tech-investeerder-imago afkomt?
4: Nou, ze willen in ieder geval heel erg graag. Want eigenlijk is het alleen maar een holdingmaatschappij van Tencent geweest. En alle overige investeringen zijn uitermate teleurstellend geweest. Over de hele wereld alles maar wat maar een beetje naar tech rook hebben ze in geïnvesteerd. En over het algemeen was dat teleurstellend. Dus ik hoop dat ze het hiermee wel eens een keertje voor elkaar krijgen. Er zit veel upside in, laten we dat zo zeggen. Want de discount is nog steeds enorm. Dus, en als ze het imago kunnen keren en ook daadwerkelijk de rendementen kunnen laten zien, dat is natuurlijk pas altijd op lange termijn, dan komt het wel goed.
2: Door naar Alibaba, en ik kan u een heel flauw grapje maken dat ik die vooral ken van de plastic rommel die ze verkopen, maar dat grapje zou steeds minder terecht zijn, want Alibaba is ook een steeds serieuzere techspeler aan het worden. Dit voorjaar kondigden ze al aan dat ze de komende 3 jaar meer dan $50 miljard in AI willen pompen, en dat betaalt zich nu langzaam uit, want ze hebben nu een chip gemaakt die misschien wel kan concurreren met Nvidia.
8: Some big news coming through here out of Hangzhou with Alibaba unveiling this new AI chip which the company calls China's most powerful chip. Alibaba plans to train AI model with 5 to 10 trillion parameters. Shares are up even further from a few seconds ago.
2: Het zet Alibaba hoger vandaag. Op dit moment 0,5% in de plus. Was ruim 3% hoger aan het begin van de beursdag. De krachtigste AI-chip van China noemen ze die chip dus zelf. En dat maken ze een week na die aankondiging van Huawei bekend. Die werken namelijk ook aan een superchip. En die release komt eerder dan gepland.
0: Nou, Jorik, jullie hadden het gisteren over Novo Nordisk. Ja. Toen kon de CEO op de Capital Markets Day de beleggers niet echt vrolijk krijgen. Maar hij probeert het vandaag gewoon nog een keer. Hij doet nu een rondje door alle media. En bij CNBC doet hij een opvallende uitspraak. De farmaceut gelooft er toch nog weer in dat ze de afslankmarkt wel weer kunnen veroveren. En dit keer door overnames.
27: Let's go out and see who has produced or is about to introduce better drugs than we are able to do on our own. And when the gap can be filled with that M&A, we are actually quite interested about it.
0: Ja, dus wat je zelf niet kan maken, gewoon opkopen. Ook vandaag geen echt enthousiaste reactie op de beurs. Dan ligt in de min. De CEO die durfde toch nog even te benoemen dat gisteren niet al te best was trouwens.
27: Yesterday we laid out a more clear strategy of the direction we want to take the company at. We talked about diversification of the company. But yet the reaction tells me that there's still some work to do in convincing some of the investors.
0: Ja, hij is er in ieder geval wel zelf van bewust. Hij heeft trouwens nog een plan. Novo werkt ook nog aan een medicijn tegen een terugtrekkende haarlijn.
2: Ja, kom er maar eens op. Ja. Nog even naar de Big Macs en de Quarter Pounders van McDonald's. Maar wat blijkt, daar verdient McDonald's niet genoeg aan. Kon je al horen als je afgelopen vrijdag geluisterd had. Ze moeten best wel wat meer geld gaan verdienen in de thuismarkt in de VS. En daarom gaat de Mac nu met iets nieuws experimenteren in Amerika. Namelijk reclame. En dan niet zelf reclame maken, maar reclame maken van anderen. Kan dus betekenen dat je een advertentie van een ander bedrijf te zien kan krijgen als je op zo'n grote bestelterminal je Big Mac bestelt.
0: Ja, en dan voordat je mag betalen. Dus je dan eerst 30 ja. seconden en dan skip advert.
2: Ja, ze gaan er in de YouTube-stijl inderdaad. Ja, ze gaan er in ieder geval mee experimenteren. Kijken of klanten ervoor openstaan. Of ze niet meteen massaal weglopen. Of het iets oplevert.
0: Dan ga
2: ik wel
0: naar de Burger King.
2: Nou ja, ik ben wel benieuwd wie er dan gaan adverteren daar. Ik zou, als ik Burger King was, als eerste in de rij staan.
0: Dat zou een goede zijn.
2: Of Novo Nordisk misschien. Heb jij nog, Corné, suggesties? Iets voor Cardano misschien?
4: Dat is wel een hele goede. Voorlopig is het dan alleen nog maar afslanken bij de aandeelhouders. Want de koers heeft het dramatisch slecht gedaan.
0: Ja. Toch Novo Nordisk wordt het dan. Ja. Of Cardano inderdaad. Straks hebben we het over Warner Brothers. De grote rechtszaak die de deal nog dwars zat, is van tafel. Maar de bijkomende eisen zijn fors. Is die overname nog wel aantrekkelijk?
2: Ja, dat zometeen. Vertellen we je ook over Muse. Niet de band, maar de nieuwe app van Meta. Want die lijkt het aandeel weer uit het slop te trekken.
0: Maar we beginnen in Amsterdam, in de Midcap, want daar had Heijmans geen beste dag. Opende 7% lager het bouwbedrijf na een bericht van de grootste aandeelhouder. Dat is de familie Van Wanrooy. Die hadden 8,4% van Heijmans in handen. En hadden, want ze verkopen het volledige belang. Dat zijn 2,3 miljoen aandelen. Die werden allemaal op de beurs aangeboden. En de familie werd groot aandeelhouder toen ze hun eigen bedrijf verkochten via een overname 3 jaar geleden. Moesten toen 3 jaar lang aan hun aandelen vasthouden. Maar ze zeggen nu gelijk, we vinden het genoeg geweest. Heijmans zelf zegt geen onderdeel te zijn in deze transactie. Klinkt in mijn oren wel een beetje alarmerend, Corné, dat zo'n grote aandeelhouder gelijk alles verkoopt zodra ze kunnen. Wat vind jij daarvan?
4: Nou, dat vind ik niet, moet ik zeggen. Als jij in 3 jaar tijd je aandelenbelang hebt zien vernegenvoudigen, en het gaat niet over kattenpissen, het gaat over ruim 200 miljoen euro. Dus ja, dan zou ik zeggen van, nou, dat is toch een heel leuk rendement, pikint is winter. Het alles heeft meegezeten in de afgelopen 3 jaar, waaronder hun eigen verkopen aan Heijmans zelf ook flink heeft bijgedragen. Ja, en als alles meezit en je hebt je geld vernegenvoudigd in 3 jaar tijd, kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, het is genoeg geweest. We hebben al afscheid van ons bedrijf genomen en nu helemaal.
0: Ja, dus dan toch gewoon winstneming die ze nu eigenlijk doen.
4: Ik denk het wel. En ik moet zeggen, als je 8,4% van de aandelen plaatst en dan een koersreactie van -3%, dat is eigenlijk maar heel erg bescheiden. Dus het ziet er naar uit dat beleggers graag deze aandelen tegen een kleine korting oppikken.
0: Ja, maar dan nog, 3 jaar, dat vind ik toch best wel snel. Al helemaal als zo'n aandeel het zo goed heeft gedaan. Waarom zou je er dan volledig uitstappen? Je kan toch ook zeggen, oké, we behouden nog wel wat. Maar dat is hier niet het geval.
4: Ja, dat kan. Het nadeel van een dergelijke strategie is dat je wel hebt dat beleggers denken, verkopen nu een deel, omdat ze de markt niet willen overspoelen met aandelen. Maar dan gaat het andere deel er toch nog wel aankomen. En dat blijft dan zo'n beetje boven de markt hangen. En in dit geval ben je daar dus volledig vanaf. Dus je weet ook, als je nu gaat kopen, er komen niet meer aandelen bij. En dat verklaart denk ik ook, of is een van de redenen dat die negatieve koersreactie zo beperkt is.
0: Ja, dus het is eigenlijk een zegen voor de beleggers dat ze alles in één keer hebben verkocht.
4: Ja, dit belang is weg, dus dit aanbod is weg. En ja, nogmaals, alles heeft meegezeten. De winst is verzesvoudigd in die periode. De waardering is echt serieus omhoog gegaan. Hè. Toen ze de aandelen opnamen, stond Heijmans op 5 keer de verwachte winst. En nu op 13,5 keer de verwachte winst. Dus en een enorme winstgroei en een enorme waarderingsgroei. Ja, wat wil je dan nog meer? En ik kan me niet voorstellen dat het aandeel nog veel duurder gaat worden dan die 13,5 keer de winst.
0: Nee, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het orderboek, nou, dat zit bij Heijmans geloof ik ook zo goed als vol. Er moet als een malle gebouwd worden hier. Ze hebben er toch niet echt geloof in dat dan goed komt.
4: Jawel, maar nogmaals, vernegenvoudiging, dat is dus 800% rendement over 3 jaar. Heel simpelweg, dat gaat niet nog een keer gebeuren.
7: Ja.
4: In 3 jaar tijd nog eens een keer verachtvoudiging. Dus ik denk dat ze zeggen, nou, we hebben zo verschrikkelijk veel geld verdiend. Wij gaan gewoon incasseren.
0: Ja. Heijmans zegt zelf dat ze niks met de transactie te maken hebben. Wat betekent dat, wat jou betreft? Als je grootste aandeelhouder uitstapt, zou je toch wel denken, misschien is daar enig overleg geweest.
4: Nou, er zal wel wat overleg misschien geweest zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze er voor de rest bij betrokken zijn. Als deze aandeelhouders willen verkopen, dan verkopen ze. Misschien dat ze er nog aan gedacht hebben, misschien moeten we wat aandelen inkopen, maar ik denk dat ze dergelijk, wat je net al zei, al die groei hebben en dus een cash daarvoor goed kunnen gebruiken. Dus dat ze dat niet doen.
0: Ja. Is het misschien ook wel een teken dat dan de beste tijd voor die bouwers ook wel achter de rug is? Jij zei net al, ik denk dat het de meeste stijging wel geweest is voor Heijmans. Ik zie niet hoe het nog veel verder kan groeien. Ja. Is de piek echt voorbij?
4: Nou ja, de makkelijkste vraag stel die eerst. Is de beste periode voorbij? De antwoord is daarop ja. Dat kan je vrij makkelijk zeggen.
0: Ja.
4: Het aandeel gaat niet nog een keer vernegenvoudigen in 3 jaar tijd. Dat is zo extreem. Dus de beste periode is voorbij. En kijk, het gaat met Heijmans goed en er zal veel gebouwd worden. Dus ik maak me daarvoor weinig zorgen over. Maar je hebt en een enorme winstgroei gehad. Echt van het slechtste jongetje van de klas. Het Bob de Bouwer-syndroom. Ze wilden alleen maar bouwen. Geen winst maken. En nu echt maximale winst. Marges zijn verhoogd. Dus het gaat ontzettend goed. En het wordt door beleggers gewaardeerd. Dus ja, die waarderingsgroei zal er sowieso niet komen. En de winstgroei zal op een veel rustiger tempo gaan gebeuren.
10: BNR Beurs.
2: Bob de Bouwer-syndroom. Gaan we onthouden. Leuk titel voor de podcast misschien. Gaan we naar Warner Brothers. Je hoorde er gisteren al even over. Vlak voor onze uitzending lekte namelijk uit dat er een deal op handen was tussen Paramount en 12 protesterende staten die bezwaar hadden tegen die overname. En die deal is inmiddels beklonken.
11: And I'm here to announce a settlement that our coalition of attorneys general has reached with Paramount that resolves the antitrust concerns at the heart of our lawsuit against the company and Warner Brothers. This is a court-enforceable settlement that addresses those concerns by providing more film production that protects Hollywood workers and their livelihoods.
2: Dat was Rob Bonta, de procureur-generaal van Californië. Een van die 12 staten waarmee Paramount nu dus heeft geschikt. Er waren namelijk zorgen over banenverlies in de VS en ook over de onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN, die namelijk ook deel uitmaken van deze overname. Nou, wat is nou afgesproken? Door die schikking moet Paramount nu minimaal 30 films per jaar uitbrengen en Paramount moet ook extra investeren in de VS. En CNN en CBS die krijgen ook een eigen redactieraad die dan de onafhankelijkheid van die zenders moet waarborgen. Maxime, jij zit er niet van ons tegenwoordig. Heb je nog tips?
0: Ja, keihard tegen de leiding ingaan, continu. Ja, dat is
2: jouw tactiek.
0: Heel kritisch zijn.
2: Ja, ja, en tegen schenen schoppen.
0: Ja, inderdaad.
2: Nou. Corné, over die overname. Is dit nou de laatste horde, denk je? Gaat die nou echt gebeuren?
4: Ja, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Er zullen nog wat losse eindjes, wat juridische eindjes. Want ze willen het natuurlijk per definitie eigenlijk voor 1 oktober doen. Want daarna moeten ze een boete gaan betalen aan de aandeelhouders. En dat doen ze natuurlijk liever niet. Dus wat dat betreft is het ook hun veel gelegen om deze deal zo snel mogelijk door te laten gaan. En ze hebben flink wat water bij de wijn gedaan. Dus ik denk wel dat het allemaal gaat lukken nu.
2: Ja, die zorgen van die 12 staten, waren die terecht, vind jij?
4: Ja, want uiteindelijk als je 2 bedrijven bij elkaar doet en er zijn veel manieren om kosten te besparen, ook met AI, dan kan ik me voorstellen dat met name zo'n staat als Californië denkt van dat gaat wel erg pijn doen bij ons, omdat er gewoon simpelweg heel veel mensen werken. Dus ja, ik kan me voorstellen dat daar heel veel besparingsmogelijkheden zijn. En ja, die zijn nu een beetje verwaterd en uitgesteld.
2: Ja, wat mij wel opviel bij deze deal, Brussel was al lang akkoord. Normaal zijn die een beetje de partij die als laatste nog moeilijk gaat doen en op allerlei dingetjes wijst. Het was nu in eigen land waar het probleem ligt. Of is die zorg ook misschien groter in Amerika dan in Europa?
4: Nou ja, Paramount Skydance maakt niet zoveel films in Europa. Dus wat dat betreft is dat volledig terecht dat ze in Californië daar zich wel zorgen over maken. En in Europa heel wat minder. Wij zien wel wat er allemaal voor rare films uit de Verenigde Staten komen. En de behoefte is nog steeds erg groot. Dus ik kan me wel voorstellen dat het op een gegeven moment toch wel lekker gaat lopen. Maar op zich, het is wel heel mooi dat je zegt van ja, je gaat 3 films per jaar maken voor de totale combinatie. Dat is natuurlijk heel makkelijk te doen. Hè. We hebben pas geleden een paar hits gehad. Die kosten maar 1 miljoen of zo. Of een paar miljoen. Dus je kan heel makkelijk een film maken. Maar ik kan me voorstellen dat dat juridische dossier daar wel wat uitgebreider is. Dat het niet zomaar een film is, maar wel met een budget erbij en dat soort zaken.
2: Nou ja, ze moeten die 30 films per jaar afleveren. Per jaar. Het lijkt me nogal een aantal, toch? Kunnen ze dat waarmaken?
4: Ja, nou ja, we hebben recentelijk, en ik ben niet zo in de filmbusiness, maar ik weet dat er een aantal films zijn geweest die met een minimaal budget toch wel een maximaal bereik hebben gehaald. Maar je kan een hele goedkope film maken.
0: Ja, dus dat is gewoon 30 rutfilms maken en dan zeggen...
2: Er zit geen ondergrens in de kant.
4: Ja, het kost een paar miljoen en dan heb je 30 films, klaar, vink en door.
2: Ja.
4: Dus, maar nogmaals, ik denk wel dat in de juridische contracten best wel wat specificaties zijn. Dat het zoveel mensen eraan moeten meewerken, zoveel miljoen moet kosten en dat soort zaken.
2: Ja. Er zat weinig beweegruimte in die onderhandelingen. Ik kan me nog wel herinneren dat ze op een gegeven moment bijna bij een schikking waren. En dat diezelfde Rob Banta die je net hoorde, dat op het laatste moment heeft afgeketst. Omdat er te veel met de media gelekt werd. Waarom is het toch gelukt op het laatste moment?
4: Nou, ik denk omdat Paramount Skydance echt wel wist dat ze tot een deal moesten komen. Want anders werd het wel heel erg duur. Die boete die loopt gewoon door na 1 oktober. Dus iedere keer, ik geloof iedere dag dat het uitgesteld wordt, moeten ze een boete gaan betalen. Ja, en dat loopt dan flink op. Dus er zat bij hun ook best wel veel tijdsdruk op. Dus vandaar dat ze denk ik ook best wel wat water bij de wijn hebben gedaan. Want die 30 films die stonden al heel lang als eis. En daar zijn ze gewoon volledig mee akkoord gegaan.
0: Ja, hoe aantrekkelijk is die fusie nu uiteindelijk? Nog, want oké, die overname, ja, dat was heel erg prettig. Maar goed, als daar allemaal randvoorwaarden aan worden gehangen door door dit soort rechtszaken, kan ik me voorstellen dat het toch wel een beetje een moeilijkere deal wordt dan dat je eigenlijk in gedachten had.
4: Ja, veel van het leuke aan een fusie is dat er veel kostenbesparingen zijn. Ja, die zijn dus hier nu redelijk uitgekleed. Dus wat dat betreft op korte termijn zou je niet zoveel kunnen verwachten. Het is ook niet voor niks dat de koers flink is gedaald. Dit jaar al 25% lager in tegenstelling tot de rest van de beurs. En het is ook niet dat analisten heel erg enthousiast worden, want de winstverwachtingen zijn nou ook niet echt gigantisch steken. Of voor volgend jaar wordt zelfs een winstdaling verwacht vanwege alle fusiekosten.
12: BNR Beurs.
0: De tabel, dat betekent dat we gaan kijken naar Wall Street. En daar is nog altijd een gemixt beeld. De Dow Jones 0,4% eraf. De S&P 500 staat nagenoeg gelijk aan de slotstand van gisteren. En de Nasdaq 0,3% in de plus. Nou, gelijk even vrolijk beginnen. En dat doen we met een aandeel dat maar liefst 33% in de plus staat. Viking Therapeutics. En dat is er een voor mensen die misschien wel gisteren uit Novo Nordisk zijn gestapt.
13: It's experimental drug delivered about 22% placebo-adjusted weight loss. Putting it in the conversation with the leading treatments.
0: Ja, ze hebben dus een behandeling tegen obesitas, zowel in pil als in prikvorm. Nog wel in de testfase, maar in die testfase blijkt dat die tot wel 19% gewichtsverlies leidt in zo'n 5 maanden tijd. Met als gevolg dus een horde beleggers die op dit aandeel springen.
2: Ja, misschien kunnen ze adverteren bij McDonald's. Moeten we het nog even over GameStop hebben? Dat is dat meme-aandeel, weet je nog wel. Dat valt op vandaag. Het staat namelijk bijna 5% hoger. Heeft te maken met een aankoop van de CEO van GameStop. Ryan Cohen heet die man. Die heeft namelijk flink wat aandelen van zijn eigen bedrijf bijgekocht. Blijkt nu uit stukken van de SEC. Het gaat om ruim 1 miljoen aandelen ter waarde van $26 miljoen.
0: Hij blijft erin geloven, hè? Dat zijn bedrijf een succes kan worden. Nou, hij alleen zo ongeveer, geloof ik. Maar goed, dan nog even naar Meta. Een aandeel dat vriend en vijand heeft verbaasd de afgelopen maand. Terwijl iedereen het in zijn broek deed van de stress omdat AI-topmannen opeens op de rem wilden gaan, was er bij Meta geen wolkje aan de lucht. Met een stijging van 32% had het aandeel zijn beste maand in 10 jaar tijd. En daar komt vandaag nog eens een procentje bovenop. Met als klap op de vuurpijl eigenlijk een winst van 10% gisteren na een bericht dat hun nieuwe app een hit is. Muse, dat is hun AI-agent, is de meest gedownloade app in de App Store. Dat Muse, Corné, kan dat ze echt terug in die race helpen, in die AI-race?
4: Nou, het klinkt heel erg aantrekkelijk. Zij omschrijven het als een human concierge. Oftewel, zo'n concierge wat je dus bij de upper class in New York hebt. Dat is een man die alles voor je regelt. Een soort portier of... Nou ja, in ieder geval die boodschappen doet en allemaal leuke dingen voor je regelt, of alle vervelende klusjes voor je doet. En zij zeggen, nou, onze AI-agent doet dat voor je. Dat betekent wel dat je beschikking moet geven over creditcardgegevens en al dat soort zaken. Nou, ik zou dat zelf niet zo gauw doen, maar blijkbaar is dat voor veel mensen interessant. En vandaar dat het ook, het is al 902.000 keer gedownload. Ik moet zeggen, ik zie daar heel veel enthousiaste verhalen over, maar de vorige AI-agent sessions die ze hadden gepubliceerd, die was 773.000 keer gedownload. Dus zoveel, heel veel extra in de eerste 6 dagen ten opzichte van de vorige versie is dat nou ook weer niet. Maar goed, het ziet er goed uit. PayPal werkt met ze samen. Dus ik kan me voorstellen dat voor veel consumenten aantrekkelijk is. En ja, wat we van Meta weten, ze proberen altijd veel. Dus het is echt ondernemend. We kennen de metaverse nog. Het is niet altijd even succesvol.
6: Ja, maar ze gooien en kijken wat er blijft plakken. Ja.
4: Ja, maar inderdaad, ze gooien heel veel. Ja.
0: Maar we hebben in het verleden ook wel gezien, vaak genoeg, dat die koppositie in die race in no time eigenlijk kan wisselen. Denk je dat Meta dit momentum lang kan volhouden?
4: Ja, dat zal wel van de concurrentie afhangen. Ik denk dat dit het lijkt erop alsof dit een goede stap is. En ja, ze gooien heel veel. Dit jaar 140 miljard investeringen. En Meta is niet de grootste van de Magnificent Seven. Dat is gelijk aan de totale operating cashflow. Dus wat erin komt, gooien ze allemaal gelijk weer eruit aan investeringen. En ja, maar nogmaals, als dit echt aantrekkelijk is en een hoop consumenten zeggen, oké, ik wil wel hier al mijn gegevens en al mijn privégegevens en betalen statistieken aan Meta geven, om al die vervelende klusjes voor me op te lossen, dan zou het een succes kunnen zijn.
0: Goed, daarmee hebben we genoeg over vandaag gepraat. We nemen je alleen nog mee door de planning van morgen. Het gaat beginnen. Hoog bezoek in de VS. Daar komt Chinese president Xi Jinping bijpraten met Donald Trump. Zorgen over AI, handelsspanningen, het importeren van Iraanse olie. Het zal allemaal wel langs gaan komen. Al blijft de officiële agenda bij van gedachten wisselen over belangrijke kwesties. Het is eerst tijd voor het officiële ontvangst. De echte gesprekken moet je wel nog een nachtje langer opwachten. En waar vlieg je waarschijnlijk overheen als je van China naar de VS gaat? Inderdaad, Japan. En die markten blijven nog een dagje gesloten. En verder zijn het wat grotere rapporten die de aandacht verdienen. Het CBS berekent de economische groei in het tweede kwartaal hier in Nederland. En vanuit heel de eurozone horen we hoe groot het vertrouwen is dat industriële bedrijven in de toekomst hebben.
2: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 22 september. Je hoorde over de break-up tussen Heijmans en zijn grootste aandeelhouder, over relatietherapie tussen Paramount en Amerikaanse staten. Wij hadden geen relatietherapie nodig, want het was een en al liefde met Corné van Zijl van Cardano. Dank dat je er was.
4: Jullie bedankt.
0: Onze Bob de Bauer die van alles gooide en alles bleef plakken. Dankjewel Corné en hopelijk blijven onze luisteraars ook plakken en zijn ze er morgen weer. Tot dan!
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
16: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
18: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
15: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
18: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
19: Mark Beekhuis.
20: Morgen trapt Thomas de uitzending af met het lobbypanel over het lobbyregister. En daarna spreekt hij met Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie bij het functioneel pakket. En Thomas vraagt hem wanneer je als openbaar ministerie nou besluit om bestuurders wel of juist niet te vervolgen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
29: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
30: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
31: Gaat ondernemen over het spel snappen?
1: of snappen wat er op het spel staat. Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: Klopt, een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai, dat klopt voor jou.
23: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
22: Klopt, ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wil zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wil zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Wil noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat twee mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd, maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de derde keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. Eén keer werd er een gasfles gevonden. Er is 43 miljoen beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Het weer nog van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
25: Dinsdag 22 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinandewijk@bnr.nl of via de BNR-app. En vandaag hebben we het onder meer over AI en over China, handelsperikelen. Maar we beginnen bij Vrouwtje van der Mijn, die vraagt over Lawrence Friedman's boek The Future of War. Dat daarin stelde Friedman dat Duitsland in 1941 Rusland binnenviel en Japan de VS aanviel, omdat zij een toekomstige oorlog onvermijdelijk achten. Door het initiatief zelf te nemen, trachten die staten op voorhand een zo goed mogelijke uitgangspositie voor zichzelf te creëren. Moskou en Washington zagen die aanvallen toen niet aankomen, omdat ze niet verwachten dat Duitsland en Japan zo'n groot risico zouden nemen. Zou het kunnen dat Rusland een oorlog met de NAVO nu ook onvermijdelijk acht en dus zo'nzelfde soort overweging maakt als destijds de Duitsers en de Japanners? Vraagt vrouwtje.
0: Nou, ik heb er lang over nagedacht over deze vraag. En ik vind dat de vragen wel een steeds hoger niveau bereiken.
2: Ja, zorgelijk.
0: Ja. Ja, het is zorgelijk. Ja. Maar goed, ik zou willen zeggen, Rusland zou zo kunnen herinneren. Dat kan natuurlijk. Maar dat is nog iets anders dan Rusland heeft besloten binnenkort aan te vallen. Dat is echt iets anders, hè? Even de logica. Dan hebben we het over een preventieve oorlog. Een leider acht een oorlog onvermijdelijk en verwacht dat de tegenstander sterker wordt. En dan kan hij een aanval als minste slechte keuze zien. Hè? Nou, dan moet je wel in 1941, komt de historicus weer naar boven. Hmm. Dat was allemaal een beetje anders. Hè? Want Hitler viel de Sovjet-Unie ook aan vanuit zijn ideologie van het streven naar levensruim en het vernietigen van het bolsjewisme. En Japan wilde zijn veroveringen behouden. Had heel veel veroverd. Hè? Hmm. En de toegang tot grondstoffen veiligstellen. Hè? En ook de verrassing was natuurlijk ingewikkelder. Stalin kreeg allemaal waarschuwingen, maar vertrouwde erin niet. En beoordeelde Hitler's timing verkeerd. Hè? Dan hebben we de Pearl Harbor kwam als een verrassing. Dus de waarschuwingen kunnen beschikbaar zijn, terwijl de leiders de verkeerde conclusies trekken. Hè? Nou, met andere woorden, om het samen te vatten. We mogen een aanval nooit uitsluiten, omdat die ons onverstandig lijkt. Beslissend is welke risico's Poetin denkt te nemen. En daarom moet de NAVO zo echt duidelijk maken dat een aanval geen voordeel oplevert. Als geloofwaardig blijven communiceren dat zij zelf natuurlijk geen aanval op Rusland voorbereidt. Want dat zeggen de Russen steeds. Hè? En het grote verschil met 1941 zijn de kernwapens. Wat denk jij, Rob?
4: Nou ja, we hebben de afgelopen weken hebben we voortdurend gespeculeerd over wanneer die aanval zou komen. Ja. Gisteren nog hebben we gezegd dat de inlichting die ze nu zeggen, dat dat ook gewoon binnen een paar maanden kan gebeuren. De grote vraag is, wat is een aanval en wat is een oorlog? Dat is de vraag die je eerst moet beantwoorden voordat je de rest kan beantwoorden. Nou, grootschalige aanval in de zin van dat de tanks oprukken naar Polen en het Binnenhof. Dat zie ik niet gebeuren. Daar heeft Rusland gewoon de mogelijkheden niet voor. Daarvoor ontbreken de middelen voor. Dus dan krijg je gewoon de hele discussie over wat dan wel. Nou ja, dan kan het over van alles en nog wat gaan. En dan moet je constateren dat de Baltische staten het meest kwetsbaar zijn. Dus het zou best kunnen zijn dat er wordt begonnen met een of andere droneaanval op bijvoorbeeld een basis van de NAVO in een van de Baltische staten. Ja, dan is er wel toch wel sprake van oorlog. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat dat op die manier kan gaan gebeuren. Tegelijkertijd moet je constateren dat de Russen vinden dat ze in fase 0 zitten. En fase 0 betekent eigenlijk alleen maar dat zij denken dat ze zich moeten voorbereiden op een grote oorlog. En dus het antwoord is op dat punt ook ja, omdat zij al feitelijk bezig zijn met de voorbereiding op een grote oorlog. En dat doe je door de tegenstander zoveel mogelijk in de hoek te drijven en door middel van desinformatie, hybride operaties, sabotageoperaties ervoor te zorgen dat de tegenstander, in dit geval dus de NAVO, niet goed in staat is om zijn besluitvorming op orde te krijgen. Dus je probeert te verdelen. En dat lukt ook heel aardig, moet ik zeggen. En zeker, we hebben het gisteren ook weer gehad over de megawinst van Alternatieven voor Duitsland. Dat helpt niet echt om te komen tot één insluitende visie. Bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook niet in de rest van Europa. Dus die Russen die zitten al lang op die trek. Van dat een oorlog onvermijdelijk is. En dat heeft ook te maken met het hele veranderen van de retoriek van de afgelopen jaren. Eerst was Amerika de grote boze vijand. Toen kwam Trump. Toen dachten ze, nou, Trump staat aan onze kant. En toen zag je een verschuiving in de richting van Europa. Dus nu is Polen, Duitsland, Frankrijk en Engeland zijn de grote boze vijanden. Nederland niet, maar ik moet eigenlijk zeggen nog niet. Dus wat je hier ziet, ja, is toch een situatie die daar zeer sterk aan doet denken. En ja, of het ervan komt dat Rusland daadwerkelijk een behoorlijke aanval gaat uitvoeren, dat weet ik niet. Maar het is plausibel en je hebt er maar rekening mee te houden.
2: Volgens mij was het niet zo dat ik weet niet of het nou bij Friedman vandaan kwam, maar dat is de Japanners eigenlijk die beslissing namen nadat Amerika een olieboycott instelde. En dat Japan toen redeneerde, ja, hier gaan we eigenlijk aan kapot. Dus we moeten iets doen, ook al is het heel erg risicovol. Maar zoiets zou, denk ik, bij Rusland niet hetzelfde kunnen werken, zolang ze de steun hebben van China. Ik bedoel, wij krijgen Rusland economisch niet meer kapot dan we al geprobeerd hebben.
0: Historische analogieën zijn altijd problematisch. Hè?
1: Ja, hier zeker. Ik vind hem hier niet goed. Hier kan je geen historische analogieën trekken. Omdat we gewoon met z'n allen weten wat Rusland op dit ogenblik aan het doen is. Er is al een grote oorlog in Europa aan de hand tussen Rusland en Oekraïne. We weten dat de Russen bezig zijn met na te denken over horizontale escalatie. Dus we zijn heel goed op de hoogte van wat hier gaat gebeuren, wat hier kan gebeuren. Vandaar dus dat politici op dit ogenblik eigenlijk in koor roepen dat er echt wat aan de hand is en dat Rusland zou kunnen aanvallen.
2: Martin Leinbuck las in het FD over een Duitse producent van permanente magneten. Dat was een interessant stuk. Dat ging dus over Chinese restricties op zeldzame metalen. Gisteren ook geloof ik even genoemd. En daar was het verhaal dat China eist van die Duitse producent dat hun klanten al hun bedrijfsinformatie, bouwtekeningen en van alles en nog wat aan China geven. Als ze die permanente magneten uit China willen hebben. Nou, dat lijkt me, zegt Martin, chantage van de bovenste plank. Wat kunnen we daaraan doen? Niet meer kopen in China en uitwerken naar de enige van China onafhankelijke producent Linus. Die zit in Australië. Hè?
1: Ja.
2: Of zijn er nog andere mogelijkheden?
1: Niet echt, denk ik.
0: Niet echt, nee. Dat is het probleem. Ja. Hè? Kijk, Linus zit dus in Australië en Maleisië. Die probeert te winnen en te scheiden van zeldzame aardmetalen. Dan heb je MP Materials in Amerika. Maar ja, dat is Amerika, hè. Mijnbouw en verwerking, plus opbouw van metaal en magneetproductie. Dan heb je Solvay in Frankrijk. Die loopt dus magneten te maken in althans materialen voor magneten te maken in La Rochelle, maar zelf geen afgewerkte magneten. En dan heb je Estland, dat wist ik ook niet, nieuwe performance materials. En die hebben een fabriek voor permanente magneten.
1: Ja.
0: Nou, dat zijn alleen maar schakeltjes. Hè?
1: Nou ja, hebben daar grondstoffen voor nodig en dat is het hele probleem. Ja. En die komen in belangrijke mate uit China. Dus je kan dus inderdaad overschakelen op andere leveranciers, maar daar zijn er maar heel, heel weinig van. Ja. Linus is een van de zeer weinigen. Je kunt dus nu gewoon lekker gechanteerd worden door Rusland, door China op dit gebied. Eigenlijk doet China dan precies hetzelfde als wat Trump doet. De boel onder druk zetten en dan krijg je wat in ruil voor wat hier dan wordt genoemd bouwtekeningen. En er is niet heel erg veel tegen te doen. Het is hetzelfde probleem als op dit ogenblik de afhankelijkheid van schaliegas uit Amerika. Schaliegas, daar is enorme protesten zijn tegen geweest, want het is verschrikkelijk vies om het allemaal te houden. Maar wij willen dat niet meer in eigen bijvoorbeeld in Groningen winnen, of de Noordzee, of we willen het niet uit Rusland halen. Qatar wordt moeilijk omdat daar een oorlog is, dus je moet het uit Amerika halen. Nou, daarmee maak je dus afhankelijk van één leverancier. En als die leverancier ook nog een keer bereid is tot chantage, dan gebeurt dat. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt. Dat doet China ook. Die maken gebruik van de machtspositie. Is dat raar? Nee, dat is niet raar, want dat is wat grootmachten doen. Die zijn bezig met de versterking van hun eigen machtspositie. Kun je het uit eigen, kun je bijvoorbeeld zeldzame aardes hier winnen? Het antwoord is ja. Met name bijvoorbeeld helemaal in het noorden van Zweden. Maar is dat makkelijk?
2: Niet op korte termijn.
1: Nee, het antwoord is nee. Aan de eerste plaats zijn natuurlijk allerlei nomadische stammen die met hun rendieren daar heen en weer moeten gaan. Letterlijk. Die zeggen, dat willen we niet, want onze leefgebieden worden doormidden gehakt. En bovendien is het een onwaarschijnlijke vieze troep om zeldzame aardes te winnen. Dus daar zit je dus ook met een geweldig probleem. Dus aan alle kanten zit het probleem. En het kost pakweg 17 jaar voordat je nou onder deze omstandigheden eindelijk eens een keer een mijn hebt geopend. Dus we blijven er heel lang chantabel.
0: We willen graag die ontbrekende schakels financieren, maar dat duurt jaren. En je moet dus naast mijnen ook de scheiding doen, de metaalproductie, de recycling en de magneetfabrieken. Dat duurt jaren, jaren en jaren. Ja. En we hadden er veel eerder mee moeten beginnen.
2: Ja. Ja. Maar dat weten we. Hoe moeten we dan in de tussentijd reageren op China? Want ik heb de indruk dat Europa nog steeds probeert alles via de WTO-regels te spelen. Maar als je zo op zo'n manier wordt gechanteerd, ja, dan houdt het spel volgens de regels.
6: Dan ga je dus toegeven. Op. Ja, Hugo, dan ga je dus toegeven aan chantage. Dan ga je dus toestaan de Chinezen hun auto's blijven dumpen in Europa. En dan ga je toestaan dat daarmee de Duitse auto-industrie naar de kloten gaat. Dat is gewoon wat er dan gaat gebeuren. Ik bedoel, je hebt geen keus. Dat is het hele punt. Dat is het aardige van chantage. Ja. Dus dat je gewoon geen keus hebt. Dat de tegenstander een zwakke plek heeft gevonden en je daarmee onder druk zet. Ja, ik zie je kijken alsof dat alsof dit vreemd is. Maar dat is natuurlijk gewoon niet vreemd. Nee. Dit is wat er gebeurt. Dit is criminele praktijken zijn dat.
2: Ja, nou ja, goed, ik vraag me dan af of het verstandiger is om toe te geven aan die chantage als daar dan het gevolg van is dat je deindustrialiseert. Dan kan je misschien beter inderdaad de deur dichtgooien en dan heb je ergens anders een probleem.
6: Maar je zult mee moeten gaan in die hele high-tech discussie, de hele high-tech ontwikkeling. Als je dat niet doet, als je dus niet meer in staat bent om mee te gaan in die high-tech ontwikkeling, dan kan je niet vergroenen.
7: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Alleen. We hebben natuurlijk al dat probleem met die dumping van die Chinese auto's in Europa. Ja, ik denk dat je alleen maar kunt toegeven op een aantal punten. Dat gaat natuurlijk ook gewoon gebeuren. Want we hebben ook niet keihard opgetreden nu tegen de dumping van die Chinese auto's. Dat doen we gewoon niet. Dat heeft onder andere hiermee te maken, denk ik.
5: Die kun je gewoon niet permitteren. Als je afhankelijk bent, dan past daar niet een grote mond bij. Laat ik het zo formuleren.
4: Mm. Nee.
6: Nou, oké. Okay. Daar moeten we het dan maar mee doen. Dan gaan we maar naar de vraag van Bram Gipman. Sinds kort BNR Plus lid. En hij kijkt enorm uit naar de theatershow. Ja, jongens, dat is al begin november.
4: Ja.
6: Dan gaan we weer het hele land in. Als relatief nieuw luisteraar heeft Bram een vraag. Namelijk, jullie hebben het vaak over de nieuwe wereldorde met de focus op China, Rusland en de VS. Maar AI en de razendsnelle ontwikkelingen daarin komen niet zo vaak aan bod. Volgens diverse studies bereiken we binnen enkele jaren superintelligentie. Wat de internationale machtsverhoudingen ingrijpend zal veranderen. Hoe kijken jullie daar dan tegenaan?
4: Barst maar los,
5: Ja. Nou, om te beginnen even nuance. Er is nog geen wetenschappelijke consensus, hè, dat er dus echt binnenkort superintelligentie zal zijn. Dus dan moeten we even rustig blijven. Maar dat AI natuurlijk cruciaal is, ook voor de vraag wie de volgende hegemon is natuurlijk absoluut duidelijk. Hè? Mm-hmm. Want je moet je voorstellen, AI kan dus de economische basis van een macht veranderen. Denk aan je industrie, denk aan je defensie. Denk zelfs aan een belastingbasis. Hè? Dat kun je dus allemaal doen. En er zit ook een hele fysieke machtsstrijd achter, waar we heel vaak over praten. Chips, machines, datacenters, elektriciteit en netwerken. Militair zit natuurlijk ook een ongelooflijke belang van AI en ook in de snelheid daarvan. Bedrijven krijgen ook een heel grote geopolitieke macht. Hoe dat allemaal precies gaat uitpakken, ik weet dat niet. Ik lees me daar suf over, maar ik weet dat niet. Maar ik zou zeggen dat voor Europa is het cruciaal dat we handelingsvrijheid zouden hebben. Bijvoorbeeld als je naar een Europees bedrijf kijkt. Hè, het zou heel prettig zijn als je in een Europese cloud zit, zodat je daar niet gechanteerd kan worden. Hè? Dus met andere woorden, de AI zal doorslaggevend zijn, misschien wel, voor de vraag wie er het machtigste wordt. Maar hoe dat precies gaat uitpakken, ik weet het niet. Jij, Rob?
4: Nee, kijk, dit is gewoon wat een industriële revolutie is. Dit is op zich, historisch gezien, niet raar. Het is nu AI. Wat bepalend is voor die industriële revolutie. Maar China heeft de industriële revolutie al lang gewonnen. Maar het vreemde is dat ze nu ook zeggen van nou eigenlijk hebben AI ook naar ons toe getrokken. Maar de economie in China die draait helemaal niet goed. Dat is echt heel erg merkwaardig. Want we hebben dat er wel vaker genoemd, maar als je gewoon kijkt naar die SP-cijfers uit, Australië, die bijhoudt hoeveel kritieke technologieën door bijvoorbeeld de Chinezen en de Amerikanen worden ontwikkeld. Dus het verreweg het allergrootste deel is op dit ogenblik Chinees en AI. Is denk ik op dit ogenblik gewoon 1-1. Maar de Chinezen zijn niet goed in staat om dit om te zetten in economische macht en dus in militaire macht. Maar dat gaat wel gebeuren. AI, dat is net zoals bij alle andere industriële revoluties, gewoon iets wat effecten heeft bijvoorbeeld op je krijgsmacht. Dat wordt natuurlijk nu ook al gedaan. Het is gedaan door Israël bij de doelwitbepaling in Gaza. De Amerikanen hebben dat gedaan met betrekking tot Iran. De Oekraïners en de Russen doen dat. Dus AI speelt al een hele belangrijke rol. Maar het kan ook natuurlijk helemaal gaan in de richting van compleet autonome oorlog. Want AI

0: gaat zo snel. Dat je dus een situatie krijgt waarin krijgsmachten eigenlijk de hele besluitvorming aan AI moeten overlaten. Inclusief alle fouten die worden gemaakt. Dus dat is denk ik onvermijdelijk. He, wij zijn nu bezig om in het Westen na te denken, ook Amerika nu voorop, of de beperkingen kunnen worden gesteld aan de ontwikkeling van AI. Nou, dat kun je dus alleen maar doen als China ook aan boord is. Want als er niet gebeurt, dan gaat China gebruik maken van AI om de technische voorsprong verder te vergroten. En uiteindelijk zal China ook in staat zijn om AI te gebruiken om zijn concurrentiepositie met betrekking tot zijn economie te verbeteren. Dus het heeft enorme gevolgen van het slagveld tot de economie. En het past ook gewoon echt in het beeld van het winnen van het technologische revolutie die je dan vervolgens automatisch omzet in economische en militaire kracht. En daarmee word je de nieuwe hegemoniale macht in de wereld. In die zin is er helemaal niks nieuws onder de zon. Alleen het probleem is dat wij dat dan niet zijn, maar de Chinezen wel.
1: Ja, dus als het gaat om de risico's van superintelligentie of onder wat voor naam dat dan ook wel gaat, waar dus je soms ook waarschuwingen van hoort van de AI-bedrijven zelf, of dat nou oprecht is of niet, dat vergt samenwerking tussen vooral de VS en China. En daarvan kunnen we vaststellen dat die er waarschijnlijk niet gaat komen, omdat die...
0: China zal niks willen doen op AI-gebied. En iedereen doet AI, maar AI is gewoon artificiële intelligentie. Dus je kunt het ook gewoon in het Nederlands doen. China zal helemaal niks doen op dit gebied. Waardoor zijn economie of zijn militaire kracht zal worden geschaad. Dat lijkt mij ondenkbaar dat een opkomend land dat doet.
2: Het enige waar China toe beperkt was de afgelopen weekend, hè, is een meldingsmechanisme. Weet je wel, bij dat overleg met Scott Bessent. Ja, als er gekke dingen gebeuren. Weet je, je hebt de AI agents, 1700, die dus allemaal zelf dingen gaan doen. Dat is een beetje eng. Ja. Nou, dat gaan we dan melden bij elkaar.
1: Nou ja, oké, dat is misschien een begin.
0: Ja. Ook hier geldt, net zoals bij de vorige vraag, dat zijn hartstikke goede vragen, maar het geeft dus ook aan wat de problemen zijn van die veranderende wereldorde en wat met name ook de problemen zijn van Europa. Wij staan erbij en we kijken ernaar en we kunnen helemaal niet zoveel doen. Tenminste, ik heb geen idee hoe je hier als Europa beslissend kan optreden.
2: We zijn gewoon afhankelijk.
0: Ja.
2: Ik ben afhankelijk van jullie in de podcast, dus daarom gedraag ik me ook maar een beetje. Snap je?
0: Dat is maar goed.
2: Ik kan wel Hugo uitschelden, maar dat is niet handig, Hugo,
1: nee,
2: toch?
1: Nee, dat is niet handig.
0: Nee, dan ben je gewoon beneden je baan.
1: Ik zit hier aan de knoppen.
2: Ja,
0: ik ben naar de Albert Heijn.
2: Dus zeg ik u, en ik zeg ook u tegen Rob, lijkt me gewoon handig.
0: Dat lijkt me wel een essentiële voorwaarde om door één deur verder te kunnen gaan, Arendt-Jan.
1: Ja. Nou, dank voor weer een deprimerende uitzending waarin het allemaal voor Europa niet best zal aflopen. En tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.
4: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
5: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce. Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
7: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
5: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
11: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
12: En AI is een hele logische volgstap. En
13: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
14: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milo Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
15: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
16: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: Mark Beekhuis.
22: Morgen trapt Thomas de uitzending af met het lobbypanel over het lobbyregister. En daarna spreekt hij met Michiel Zwinkels, hoofdofficier van justitie bij het functioneel pakket. En Thomas vraagt hem wanneer je als openbaar ministerie nou besluit om bestuurders wel of juist niet te vervolgen. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
25: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wil zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wil zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. Dat bleek niet te kloppen. Van Wil noemt het een misverstand of een verhaspeling. De politie zoekt uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat twee mannen ruzie hadden. Eentje is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft iemand gearresteerd, maar of dat de andere man is, is niet duidelijk. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is tijdens de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt AT5. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is de derde keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. Eén keer werd er een gasfles gevonden. Er is 43 miljoen beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat niet zelf, zeggen de gemeenten. Het weer nog van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. En 's middags in het noorden enkele buien. Een graad of 20 wordt het. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Radio 1.
0: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
1: Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten.
2: De grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
3: Ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato.
2: Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China.
4: De Duitse industriereus Volkswagen ontslaat nog eens 50.000 medewerkers. Bovenop de 50.000 ontslagen die al eerder werden aangekondigd. Zelfs de vakbonden, die een plekje hebben in de Raad van Commissarissen, zijn ermee akkoord. De reden? Europa's grootste autofabrikant heeft last van hoge kosten, tarieven in Amerika en concurrentie uit China. Eurometaal, dat is de Europese werkgeversorganisatie van bedrijven in de metaalsector, zegt dat er dit jaar nog veel meer banen gaan verdwijnen. Zeker 300.000, als Brussel niet, en nu citeer ik, de Chinese kolonisatie van de Europese industrie stopt. Het wordt de China Shock 2.0 genoemd. De eerste schok bracht goedkope schoenen en kleding en liet laagwaardige productiebanen in het Westen verdwijnen. De tweede schok brengt goedkope auto's en andere high-tech apparaten en bedreigt productiebanen in die high-tech sector. Maar wij, de Europeanen, maken er maar wat graag gebruik van. Het marktaandeel van Chinese auto's is in 4 jaar tijd van 3% naar 16% gegaan. Ja, goed en goedkoop. Maar je merkt het al wel, er wringt iets. Want die Chinese fabrieken die draaien dan wel op volle toeren. De gemiddelde Chinees houdt zijn portemonnee juist dicht. Die spaart liever dan die uitgeeft. Bang voor een volgende klap na de vastgoedcrisis. Onzeker over zijn pensioen, zijn baan, de toekomst. Dus waar moet al die productie dan heen? Juist naar ons. Een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid waarschuwt: als we niks doen, dan raken we een groot gedeelte van onze eigen industrie kwijt. Hoogste tijd dus om de vraag te stellen: China exporteert dan zijn eigen onbalans naar ons. Hoe pareren we dat zonder dat we in een handelsoorlog terechtkomen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
13: Dag Rens.
4: En deze week China-econoom bij ABN AMRO, Arjan van Dijkhuizen. Arjan, welkom.
26: Dankjewel, Rens.
4: Mijn naam is Rens de Jong. Arjan, even met jou beginnen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van de Chinese economie of niet?
26: Het wordt inderdaad vaak gedaan, maar ik zeg wel eens voor de grap, het is eigenlijk een draak met 7 koppen. Je hebt natuurlijk enorme verschillen binnen de Chinese economie, verschillende sectoren. Je hebt een vastgoedsector die al jaren in krimp zit. Een hele sterke industriële sector, een hele zwakke consument, zoals jij al aangaf. Dus het is maar net waar je afhankelijk bent, waar je relaties hebt die het voor jou relevant maken welk van de 7 koppen je mee te maken hebt.
4: Ja. Han, ik schets een donker beeld van Europa. Ben je het met die analyse eens dat het helemaal niet goed gaat met ons?
13: Ja, ja. Ja, is het korte antwoord.
4: En komt dat dan ook door China?
13: Nou, dat speelt natuurlijk een rol. Onze relatie met China is natuurlijk ingewikkeld. Toen China zich, laat ik zeggen, aansloot bij de mondiale markteconomie, toen waren we daar eigenlijk wel een voorstander van. Want dat land had een groot groeipotentieel, dus daar konden we een graantje van meepikken. En wat we ook dachten was, ja, als zo'n land rijker wordt, dan willen mensen democratie en dan worden ze meer zoals wij zijn. En ja, de wereld wordt alleen maar mooier als er meer mensen komen zoals wij.
4: Ja.
13: En ja, dat laatste is dus niet helemaal gelukt. Of sterker nog, dat is helemaal niet gelukt. En nu zit je in zekere zin met gebakken peren. Want nu hebben we intensieve economische relaties met een land als China. Terwijl duidelijk is dat zij een heel ander economisch en politiek systeem hebben, waarbij ze, ja, waarbij ze hun geopolitieke belangen ook nog eens met economische middelen behartigen. En dat maakt het voor ons heel erg ingewikkeld.
4: Ja. Wij hebben een gast, Han, vandaag, die heel vaak in China komt.
13: Zeker.
4: Wat willen wij weten?
13: Nou, wij willen natuurlijk graag weten wat je op de grond ziet in China. Ik ben ook al heel lang niet in China geweest. Maar er was ook een periode dat ik bij ABN AMRO werkte, dat ik elk jaar 1 of 2 keer in China kwam. En daar proef je toch een beetje de lokale kleur. Wij hopen dat van onze gast Valerie Hoeks allemaal te horen.
4: Ja, onze gast deze uitzending is sinoloog en strategisch adviseur Valerie Hoeks. Ze komt al meer dan 25 jaar in China, adviseert ondernemers en techbedrijven. Dag Valerie.
5: Dag Rens.
4: Wat voor vraagstukken help jij bedrijven mee?
5: Dat verandert over de tijd en we zitten met z'n allen niet stil natuurlijk. Wij helpen met name bedrijven die daar al lang gevestigd zijn en dealen met deze problematiek die we hier aan tafel gaan bespreken. De concurrentiepositie in China verandert. Wat eerder toegevoegde waarde had in China, heeft dat niet meer. Mm-hmm. Dus hun positie wordt langzaam maar zeker ondermijnd. En in toenemende mate richten we ons op eigenlijk die techbedrijven, startups, scale-ups die hier vastlopen en naar China kijken omdat ze niet anders kunnen.
4: Ja, die willen naar China toe.
5: Ja, die moeten naar China toe om levensvatbaar te kunnen blijven. En dan heb ik het over schalen, want dat is waar ze hier vastlopen.
4: En wat voor technologie is het dan dat je in China kunt opschalen?
5: Nou, eigenlijk is niks te gek, hè, maar we zitten heel veel in de sustainability hoek, dus green tech. En hoogwaardige high-tech.
4: Ja.
5: En dan heb je al heel vaak te maken met grote productiecapaciteit die gevraagd wordt. En dat is in China bij uitstek.
4: Dan denk ik aan batterijen, zonnepanelen, dat soort dingen. Precies. Dat kunnen wij hier helemaal niet meer bouwen. Dat is alleen maar in China, toch?
5: Klopt, ja.
4: Jij komt er al heel lang?
5: Ja.
4: Hoe lang?
5: Ja, ik was 17 toen ik voor het eerst met mijn backpackje het land betrad.
4: Ja, nou ga ik nooit naar een leeftijd vragen, maar dat is een tijdje.
5: Ik ben nu 44. Ja, precies. Ja, een
4: ik denk, ja, oei, dat is wel tricky. Ja, maar toch, hoe heb jij het land dan zien veranderen?
5: Ja, ik ben echt, dat klinkt een beetje suf, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. Want zo oud ben ik dus nog niet. Maar ik heb al wel heel veel gezien. Mm-hmm. Ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer in China aankwam. En de geur, ik weet niet of jullie dat herkennen, als je op het vliegveld aankomt, de geur is heel specifiek. En als je dan een eerste beste alley inloopt, dan ik zag een man, die zit letterlijk op een stapel oude computers en toetsenborden. En die verkoopt die. En die zit daar met een grote lach op de grond. Weet je, en als je daar nu rondloopt en je hebt zonder, je kan eigenlijk met cash ook niks meer. Dus je hebt je telefoon nodig, staat dit WeChat op. Alles loopt gesmeerd. Het is superveilig. Je fiets hoeft niet op slot. Het is echt ongelooflijk. Alles is schoon.
4: Ja. En dit is in de grote steden of ook in, laten we zeggen, de tier 3-4 steden?
5: Ja, goede vraag. Dat is een groot verschil. Dus ja. Als je door de grote steden heen loopt, Shanghai, Shenzhen, Beijing, dan lopen ze in veel opzichten ver voorop. En dat proef je ook meteen. Hè.
4: Waar zie je dat dan aan?
5: Nou, het is echt bizar schoon. Hè. Dus als je naar buiten loopt, ja, dan zie je gewoon veel troep op de grond. Het is echt heel erg schoon. De metro's zijn allemaal spik en span. Alles rijdt op tijd. Je hebt nooit een trein die vertraagd is. Dus de infrastructuur loopt zeer gesmeerd. Het betalingsverkeer, de digitalisering. Het is allemaal heel gemakkelijk.
4: Ja.
5: Mits je WeChat hebt. Want anders kan je niet eens deelnemen aan deze maatschappij.
4: En die steden daarbuiten, dus de kleinere steden, de minder belangrijke steden, is het daar ook zo goed of is dat een heel ander beeld?
5: Nou, dat is een groot verschil. Dus je ziet dat mensen daar ook nog een heel ander leven leiden. Wat ik soms een beetje frappant vind, dan kom je in een wat wij dan een dorp zouden noemen, maar dat heeft dan toch nog wel 2 miljoen inwoners, hè, in China. Maar daar staat dan een waanzinnig treinstation met echt hoogsnelheidstreinen waar je u tegen zegt. Enorm, maar dat is nagenoeg leeg, want zoveel mensen zitten er nou ook weer niet. En je merkt dat mensen daar nog met een andere standaard leven en van veel minder geld rondkomen.
4: Ja, en wij willen deze uitzending natuurlijk kijken naar die Chinese economie. Han, je had het er al over. 2001, toetreding tot de WTO is een belangrijk punt, maar misschien ietsje meer terug nog in de tijd. Volgens mij is die omwenteling, kunnen we daar een punt op zetten dat je zegt, daar is het begonnen, daar is het anders geworden?
5: Nou, ik denk dat, en dat is volgens mij waar jij ook naartoe wil, Deng Xiaoping heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè. Dus Mao Zedong overleed in 76 en 78 kwam Deng Xiaoping aan de macht. Niet officieel overigens. Hij was wel voorzitter van een militaire commissie. Dat zegt ook meteen heel veel over hoe het Chinese systeem werkt. Hij had het netwerk om een positie zichzelf toe te eigenen. En hij heeft de opening en de hervorming, dat noem je in Chinees de Gaike Kaifang. Die fase is heel tekenend geweest voor de Chinese economie en de omwenteling. Want opeens mochten buitenlandse bedrijven naar binnen. Het vissersdorpje Shenzhen, dat heb ik echt nog gezien. Mm-hmm. Dat was echt een klein dorpje, is nu een wereldstad. En zijn aanpak was redelijk uniek, want hij zei, we gaan overal van alles proberen. En wat er faalt, faalt er. En wat er lukt, gaan we kopiëren naar andere regio's. En dat noemde hij, dat is echt zijn gevleugelde uitspraak, crossing the river by touching the stones. We gaan het gewoon proberen, trial and error, en we kijken wel hoe we naar de overkant komen. En dat is wat hij deed, en dat is een daadwerkelijke omwenteling.
13: Ja, wanneer is ook weer dat iconische bezoek van Nixon geweest? Weet je dat nog?
5: Nee, weet ik niet.
4: Panda-diplomatie was dat toch?
13: Tafeltennis.
26: Dat was begin jaren 70, 72 of zo.
13: Dat was te vroeg nog.
4: Ja. Maar goed, het opende zich. Had dat meteen, bijvoorbeeld, dat is de jaren 70. Deng Xiaoping is overleden in 1997, volgens mij.
5: Ja.
4: Wij hebben de WTO-toetreding in 2001. Hannah had het er al over. Ja. Waarom was dat belangrijk?
26: Ja, dat was inderdaad volgend op jarenlang onderhandelen en een jarenlange periode van geleidelijke liberalisatie in China. Wegbewegen van het oude, zeg maar, Sovjet-style model. Dus China maakte zich langzaam wat klaar voor meer liberalisatie en wat meer inbouwen van marktelementen. Mm-hmm. Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten. Daarmee werd China langzamerhand met een exportgeleid model, ondersteund ook door zware investeringen, de fabriek van de wereld.
4: Ja. En dat hebben we allemaal omarmd, want we dachten, wat Han al zei, dan worden ze een beetje meer als ons.
26: Ja, dat heeft in ieder geval dat ook. Daar geef ik al helemaal gelijk in. Voor de consument was het natuurlijk ook prima. Het heeft heel veel bijgedragen aan de welvaart in ons land, omdat spullen goedkoper werden. Maar als keerzijde ontstond op een gegeven moment natuurlijk de China Schok 1.0. In Amerika leidde het tot miljoenen aan baanverlies in de industrie overtime. En dat zagen we terug met de opkomst van Trump natuurlijk.
4: Later. Kun je daar een rechtstreekse connectie leggen?
13: Nou, ik heb die cijfers ook eventjes opgezocht natuurlijk ter voorbereiding. En dat is wel ook wel een cijfer dat ik wel wist eigenlijk. De Amerikanen die hebben in een paar jaar tijd na de toetreding van China tot de WTO, is het aantal industriebanen gedaald van 17 miljoen naar 11 miljoen. Mm-hmm. Dus die zijn in een paar jaar tijd 35% van hun industriële werkgelegenheid kwijtgeraakt. En dan krijg je in 2012 schrijft Peter Navarro, die schrijft samen met iemand anders het boek Death by China. En dat inspireert Trump eigenlijk. En die komt dan in de jaren daarna, begint hij zijn campagne, et cetera. En Navarro was een adviseur uiteindelijk van Trump, ook in de eerste regeerperiode van Trump, ook in een officiële positie. Nu is hij achter de schermen, denk ik. Dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen aan de opkomst van iemand als Trump.
4: Even over China Shock 2.0. We zien nu, is net het nieuws, AfD groot worden in Sachsen-Anhalt. Bijna een absolute meerderheid, terwijl we Volkswagen horen dat ze 100.000 mensen gaan ontslaan. De link tussen de twee voorbeelden ontgaat mij niet. Hoe kijk jij daarnaar, Arjan?
26: Nee, wel, het is inderdaad wat dat betreft, denk ik dat nog even terugkomt op wat we net zeiden over Trump, dat ook China in 2015 een Made in China 2025-strategie heeft gelanceerd. Dus we willen wereldleider worden in de belangrijke technologieën. Want wie tech beheerst, daar hebben we samen wel eens wat over geschreven, beheerst de wereld, of is geopolitiek natuurlijk de machtigste. En dat heeft ook meegespeeld destijds. En dat zie je nu langzamerhand wel gebeuren. Want Europa was nog redelijk gevrijwaard van die eerste China-schok. Mm-hmm. Consument profiteerde, we waren niet zo kritisch. Maar wat we nu natuurlijk zien is dat China enorm omhoog is bewogen op de internationale waardeketens. Sterker nog, het exportpakket van China is steeds meer op dat van ons in Europa gaan lijken, Duitsland. Daarmee concurreert China veel sterker op derde markten en zelfs op de thuismarkt. Elektrische auto's. We hadden een overschot, handelsoverschot in auto's een paar jaar geleden, vijf geleden.
4: In Europa, wij exporteerden meer naar China dan andersom.
26: Meer auto's dan andersom.
4: Ja.
26: Dat is volledig omgeslagen in 5 jaar tijd. We hebben er in onze Outlook een paar jaar geleden al wat over geschreven. Ja, dat verklaart ook waarom in Duitsland, traditioneel een land wat profiteerde van export naar China, men nooit zo klaagde. Maar nu is dat besef neergedaald.
4: Ja.
26: He, van, ja, die aanbodkant waar we geraakt worden is eigenlijk veel belangrijker geworden dan die vraagkant. Dus de Duitse auto-industrie is om en meneer Merz is om.
4: Ja, maar Han, ik zeg net, China heeft misschien wel Trump op een bepaalde manier aan de macht gebracht. Gaan we dat dan ook in Europa, denk jij, zien?
13: Nou ja, weet je, ik zeg altijd, Trump heeft dat allemaal goed gezien en vrij vroeg. En ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato. Want mevrouw van der Leyen die praat nu over maatregelen om Chinese concurrentie buiten de deur te houden. Wij hebben net dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gekregen. Wat je dus ook ziet, hè, is dat de Amerikanen zijn erin geslaagd om hun handelstekort met China heel sterk te reduceren. Naar mijn idee komen die Chinese producten nog steeds Amerika in, maar via een omweg. Maar goed, maar als je gewoon naar de bilaterale handelscijfers kijkt, dan lijkt het erop dat dat een vrij effectief beleid is geweest. Maar het gevolg is ook al geweest dat Europa een groeiend handelstekort heeft. Nu is het handelstekort, het bilaterale handelstekort dat Europa, dat de EU heeft met China, is nu groter dan wat de Verenigde Staten heeft. We realiseren ons nu eigenlijk opeens dat toch wel een ernstig probleem is.
4: Valerie, jij helpt bedrijven om naar China toe te gaan. Als jij dit zo hoort, China komt Europa in. Dat betekent een China shock. Hoe kijk jij daarnaar?
5: Ja, dit ondervinden wij niet alleen in de automotive, maar in een veel bredere, veel meer sectoren. Hè. Dus dat is bijna te groot om te bevechten. Dus we zien gewoon dat hele mooie Nederlandse bedrijven die wij bijstaan, die al decennia succesvol zijn in China. Dat ging vroeger, en dan heb ik het over de jaren 2010 tot 2018, ging dat eigenlijk super gesmeerd. Mm. En daar hadden wij echt wat te bieden. En de grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
4: En dat is omdat de Chinezen gewoon technologisch ook zo vooraanstaand zijn.
5: Zeker.
4: Waar Arjan zegt, ze hebben besloten, wij gaan omhoog in die waardeketen. Wij gaan technologisch ook vooruit proberen te lopen. En je zegt, dat zien we dus vanaf 2018 echt een enorme vlucht.
5: Ja, daar zien we echt een verandering in. En we hebben in die zin eigenlijk toch wel heel erg het kaas van ons brood laten eten. Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China. Dus we onderhandelen continu met een partij die we minder goed kennen dan dat zij ons kennen. Mm-hmm. En dat is iets, dat roep ik al zo lang. En ik ben
4: maar waar blijkt het dan uit dat we ze dan niet goed genoeg kennen?
5: Dat wat je dus ziet binnen Europa, en dat is natuurlijk waar China een beetje smalend naar kijkt. Wij zijn natuurlijk niet één geheel. En we hebben allemaal, iedere lidstaat heeft zijn eigen belang. Dus we ondermijnen continu onze eigen positie door een bilaterale deal te sluiten met China. We hebben het de hele tijd over bilaterale handelstekorten. Ja, je moet toch echt Europa daarin als geheel nemen. En dat is iets wat
4: maar je denkt toch aan, volgens mij mag je helemaal niet een bilaterale deal met China sluiten, economisch gezien.
13: Maar
4: toch?
13: Je ziet natuurlijk wel dat er allerlei handelsmissies zijn van individuele landen.
4: Okay,
13: ja. Misschien mag ik nog één ding toevoegen. Kijk, China, dat zei Arjan eerder al, die hebben op een gegeven moment hadden ze hun groeimodel bestond uit exporteren, infrastructuur bouwen en woningen bouwen. En het was hartstikke succesvol. En op een gegeven moment hebben ze besloten, dat exporteren, dat we moeten meer afhankelijk worden van binnenlandse vraag.
4: Ja.
13: Maar door de voortgaande vastgoedcrisis is dat heel moeilijk. En wat ik in de cijfers zie, ik weet niet of Arjan dat ook zo ziet, maar in plaats van minder afhankelijk te worden van export voor de economische groei, lijkt China eerder juist meer afhankelijk te worden. En als je naar de automobielindustrie kijkt, het is werkelijk niet te geloven. 5 jaar geleden exporteerde China ongeveer 1 miljoen auto's, zelfs nog iets minder. Nu is het op jaarbasis meer dan 9 miljoen.
4: Hmm.
5: Ja.
13: En dat elke maand stijgt dat verder. Het is ongelooflijk.
4: Maar Arjan, want die economie is dus veranderd. Want de Chinezen hebben eerst geprobeerd om die binnenlandse vragen aan te jagen door heel veel te bouwen.
6: en heel veel hoogsnelheidslijnen aan te leggen. Nou, volgens mij is dat allemaal gelukt. Ja. Alleen, nou, dat vastgoed, dat is natuurlijk wel totaal geïmplodeerd, heb ik het gevoel.
26: Ja, het bijzondere is dat China eigenlijk zelf de lucifer heeft aangereikt, waarmee dat begon, dat vuur in de vastgoedsector. Want ze hadden het zogenaamde drie rode lijnen beleid. Ze zeiden eigenlijk van, misschien moeten we nog even terug naar de kredietcrisis. Mm-hmm. Toen we nog met z'n allen samenwerkten om grote problemen te voorkomen.
6: Ja.
26: Het is wel een dingetje nu tegenwoordig. Ja. Wat er toen gebeurde was, China was een van de weinige landen waar de jaargroei gewoon intact bleef. Dus geen krimp van het bbp. Dat kwam onder andere doordat ze een enorm kredietkanon uitrolden. Dat was zo gigantisch dat alles overeind bleef. En daarmee redde China een beetje de wereld, kun je zeggen. Anders was de ellende nog groter geweest wereldwijd. Maar dat was ook het begin van de vastgoedbubbel, de vastgoedzeebel. En die ging maar door, en die ging maar door, en die ging maar door. Nou, de Chinezen zelf dachten op een gegeven moment, en dat vond ik op zich niet onverstandig, dit kan zo niet doorgaan, we moeten er wat aan doen. Drie rode lijnen beleid, we willen minder schuld opbouwen in de vastgoedsector. Alleen dat deden ze weer op een niet heel handige wijze. Dus op een gegeven moment kreeg je problemen bij Evergrande. Een van de grootste vastgoedbedrijven. Dat leidde het begin van de vastgoedcrisis in.
6: Helaas, onze tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Nu, veel dank aan Valerie Hoeks, sinologe, strategisch adviseur, en Arjen van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Ook namens Han, mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de Chinese economie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
10: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
10: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
13: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiscFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiscfree.nl.
15: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
16: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
17: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
18: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
19: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
18: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
20: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
18: Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
22: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kortgeding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan twee enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen twee Russisch-Oezbeekse miljardairs. die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wil zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wil zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. En dat bleek niet te kloppen. Van Wil noemt het een misverstand of een verhaspeling. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprent van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de tweede keer de Inkspotprijs mee. De prent stond vorig jaar in NRC. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
1: Wil je weten wat er speelt
2: en ook waarom?
1: In de BNR-app
2: lees je ook de laatste artikelen.
1: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
23: Beleggerspanel.
24: Total Energies keert na 5 jaar terug naar Venezuela, het land met de grootste oliereserves ter wereld. En Heineken koopt misschien wel honderden Britse pubs van een keten die bijna bezwijkt onder zijn schulden. Ik ga het allemaal bespreken in het beleggerspanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van beleggen. Vandaag met Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger, welkom. En Corné van Zijl van Cardano. Cardano, ook. Welkom.
25: Goedemorgen.
24: Er zit een O aan het eind en niet een derde A. Jullie merknaam, jammer. We gaan het hebben over AI. Dat is namelijk een onderwerp dat ons al dagen bezighoudt. Moeten we een beetje op de pauze drukken? Of zoals Donald Trump zegt, juist een AI-force instellen voor de versnelling van de ontwikkeling van AI. Ja, eerder kwam de topman van Anthropic, Amudei, juist met een essay en daarin een oproep om even komen aan te doen. Want ja, het gaat allemaal wel zo hard. Hebben we het allemaal nog in de vingers? Daar kan je dus kennelijk op twee manieren naar kijken. Vorige week zagen we nog de zorg over. Zagen we die zorg ook terug op de beurs van veel AI-bedrijven. Zijn die zorgen eigenlijk vandaag nog te zien, Wim?
25: Nou, niet als je kijkt naar de koersen van de AI.
24: Helemaal hersteld weer.
25: En helemaal hersteld. En gisteren ook weer een nieuwe impuls van AI op de koers van Meta Platforms. Wat ook een AI-toepassing had, of een model Muse. Ja, vorige week was het dus in het weekend de publicatie van dat essay van Amudei, van Anthropic. En er werd zelfs op gewaarschuwd voor een existentiële crisis van de mensheid. Namelijk dat AI-toepassingen mogelijk 10% van de mensheid zou kunnen uitroeien. Nou, vorige week hebben we natuurlijk heel veel media gezien die daar aandacht aan hebben besteed. Werkelijk honderden miljoenen kijkers ook hebben daarop geklikt, op al die nieuwsberichten. Maar dit is echt onderdeel van een schaakspel. De beursgang die eraan zit te komen van Anthropic en ook OpenAI. En Anthropic heeft nu een schot voor de boeg gegeven. Andere topmannen vielen hem bij. Maar de neuzen zijn toch wel, staan niet allemaal dezelfde richting op in Silicon Valley. Mark Zuckerberg die kijkt een andere kant op. En Trump, die wil ook helemaal van regulering eigenlijk niks weten. En die zegt van ja, we zitten in een wapenrace. Ook met AI en met technologie, met China. En die wil het zelfs een extra impuls geven.
24: Ja, Corné, heb je het wel eens meegemaakt? Dat een bedrijf dat naar de beurs wil en zegt, we zijn zo goed. Misschien roei je wel 10% van de wereldbevolking uit.
26: Nou, dat is een 10% kans dat de hele mensheid
24: 10% kans, ja, inderdaad, ik ging even mee in de formulering van de.
26: Maar nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Het zou een leuke risicoparagraaf in de IPO-prospecteur zijn. Maar
24: die zal er toch moeten komen, die risicoanalyse.
26: Ja, inderdaad.
25: Waarschijnlijk.
26: Het grappige is als je gaat kijken hoe beleggers daarmee omgaan. Die hebben natuurlijk een asynchroon profiel. Heel simpel. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Als we dood zijn, maakt het toch niks uit. Dus dat deel van
24: als we uitgeroeid zijn, dan maakt die aandelen niet meer uit.
26: Nee, inderdaad. Nou, dat is zo, ja. Dus zo kijken beleggers er wel naar. Dus je kan de onderkant van het risico kan je gelijk de afhalen, want dat heeft toch geen zin. Of je nou wel of niet die aandelen hebt, je bent dan toch dood. Maar wel de positieve kant. Hier hou je dus wel wel over. Dus per saldo, als je naar de risicorendementverhouding gaat kijken, is het een asymmetrische verhouding. En dat zie je wel heel duidelijk terug. Nou, wat we wel duidelijk zagen is dat de AI-bedrijven, de Magnificent Seven, daar zag je eigenlijk niet eens zoveel reactie. Het waren vooral de toeleveranciers, de ASML, de SK Hynix, Samsung, Siemens Energy, dat soort standaardbedrijven. Daar zag je wel heel duidelijk dat er een koersreactie was. Maar dat is ook daar weer hersteld.
3: Ja. Is dat nou een goede reactie? Die zegt, oké, als we straks dood zijn, maakt het toch niet uit?
26: Nou, kijk, in die prospectus, dat werd al genoemd, dan moet je eigenlijk alle risico's in kaart brengen. En dit is er één van. Kijk, we hebben een wereld waar we ook kernwapens hebben. Nou, AI-toepassingen zouden ook zeg maar een rol kunnen gaan spelen. En dat doen ze al, in de militaire technologie. En ja, dan wil je dit wel genoemd hebben. En ik hoorde het vorige week van onze conculega Jos Versteeg. Die zei, ja, 1/10 van de mensheid, dan is de kans ook groot dat een aantal advocaten, zeg maar, toch wel tot de overlevenden behoorden. En die komen dan met een potentiële claim. En ja, dan kan je het maar beter gemeld hebben van tevoren. Ja,
3: dat en jullie hebben verschillende statistieken, allebei hoor ik. Want jij zegt dat de kans is dat 1/10 van de mensheid wordt uitgeroeid.
26: Nee,
3: en Corné zegt dat de kans is 10% dat de mensheid wordt uitgeroeid. Het is net niet hetzelfde.
26: Nee, inderdaad.
3: Als we met z'n allen weg zijn, dan valt het risico ook anders uit.
26: De goede formulering, er is een kans dat een toepassing tot uitroeiing van 10% van de mensheid zou kunnen leiden. Nou, dat is al
3: een andere bewoording gelezen. Ik heb ook een andere gelezen, maar dat maakt niet uit. Evengoed, 10%.
26: Het blijft een drama.
3: Ja, en ik heb het idee dat dat helemaal geen rol lijkt te spelen. Dat
26: geruststellend was dat het niet voor 2030 zou gebeuren. Ja, maar
3: dat is ook nog maar drie jaar verder.
26: We hebben nog even.
3: Nee, maar is dit iets waar je als bedrijf dan inderdaad moet zeggen, wij moeten even op de pauzeknop drukken? Of moet je dan zeggen, zoals Donald Trump, weet ik veel, maakt mij niet uit. Als het Chinezen zijn die toevallig allemaal overlijden, maakt het me helemaal niet uit. En Amerikanen interesseren hem ook niet heel veel, heb ik altijd het idee.
26: Dat zijn jouw woorden.
3: Ja,
26: ga ik niet herhalen.
3: Dat is mijn indruk.
26: Maar dat zou zomaar eens kunnen. Nou ja, wat je dus ziet is dat ze, ja, ze zien het risico. En ja, je zou dus op de pauzeknop moeten drukken. Maar het is net als een minder Formule 1-wedstrijd. En zo heb ik het ook omschreven in een column van het FD vorige week. Als Max Verstappen zegt van ja, het gaat allemaal veel te hard. We moeten eigenlijk met z'n allen eventjes wat minder doen. Op het heet van de strijd, je wil allemaal winnen. Ga je niet dat gaspedaal loslaten. Je gaat vol speed ahead.
3: Ja.
26: En dat geldt ook voor die AI-bedrijven. Dat geldt ook voor OpenAI en Anthropic. Als je ziet dat de concurrent jou inhaalt en je zegt, ja, we moeten eigenlijk met z'n allen zachter gaan, ga jij niet het gaspedaal loslaten. En dat is denk ik wel essentieel. Ze blijven
3: die
26: allemaal
3: die bedrijven zelf niet. Maar dan ga je het parcours ga je aanpassen dat er niet een heel belangrijk stuk is.
26: Ja, dat de overheid zou wat moeten aanpassen. En dat, nou ja, dat is heel duidelijk, dat gaan ze niet doen. En van de Chinese kant hoef je dat ook helemaal niet te verwachten. Dus wat dat betreft gaat het, ja, het zou nodig zijn, maar het gaat niet gebeuren.
4: Nee, om de metafoor nog wat uit te breiden, je zou wel willen dat de toeschouwers door de vangrails ook beschermd worden. En ja, of de hoofdrailspelers de coureurs zelf schade oplopen. Ja, dat is een risico van het ondernemerschap en van het spel, zo gezegd. Maar ja, het beroep op regulering, dat is eigenlijk ook een beetje een paradox. Want dat lukt dus niet. Dus zeggen sommigen,
3: ja,
4: kwade
3: hebben
4: tongen,
3: nog niet geprobeerd.
4: Dan hebben ze de grote vrijheid. Nou, voor het gebruik en dergelijke. En voor bepaalde applicaties denk ik dat er wel regelgeving mogelijk is. Ik twijfel overigens heel erg aan de effectiviteit van regelgeving om technologische ontwikkeling te bedwingen. Ik denk dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Maar de toepassing,
3: nee, maar wel in hoe je het ontwikkelt.
4: Nou, ook dat. Hè. Er hoeft maar een terreurorganisatie te zijn en die over de mogelijkheden en de AI-chips enzovoort beschikt. Er is heel veel mogelijk. Dan heb je het toch over de Bond-scenario's. James Bond enzovoort.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar goed, ja, het woord Bond, hè, vertrouwen.
3: Ja.
4: Nou, dat hebben we eigenlijk ook niet in Trump als het gaat om dit soort zaken.
3: Ook niet in Xi.
4: Aan de andere kant, ja, hij is wel een beslisser. En ik denk dat je de Chinezen ook niet echt kan vertrouwen. Dus ja, in dit opzicht heeft hij wel een beetje, denk ik, gelijk.
3: En wat natuurlijk ook ingewikkeld maakt, JP Morgan die rekende uit dat in de S&P 500 bedrijven met AI, die dat veel gebruiken, dat die gewoon een hoger rendement halen. Hogere netto winstmarge, 3,4 procentpunt speelt dat. Ja,
24: dan is het natuurlijk ook heel lastig om tegen te houden. Zeg, je kan efficiënter, je kan beter werken, maar je mag niet.
26: Nou, maar het zijn in dit geval natuurlijk vooral de klanten van die AI-bedrijven die daar de rendementen mee maken. Wat je ziet, je moet in de toeleveranciers, want daar gaan de winsten helemaal door het dak heen. Maar als je nou gaat kijken van de AI-adopters, degene die het meest AI gebruiken, ja, die werken een stuk efficiënter. En dus gaat daar de winsten van harder omhoog dan de bedrijven die dat niet doen.
25: En dat wordt beloond op de beurs. En wat we telkens zien, voor zover ik ook de gelegenheid kreeg om die data in te zien, de AI-projecten leveren iedere keer toch nog weer een hogere ROI, dus een hogere winstgevendheid op dan zelfs van tevoren gedacht. En ja, de beurs loopt daar enigszins op vooruit, soms met de waarderingen ook. Maar AI is gewoon een enorme kracht. En dat zegt Trump ook, ongeveer al goed voor 25% van de Amerikaanse economie. Van het voorjaar dachten we toen die Iran-oorlog uitbrak, van nou gaat de investeringen en het consumentenvertrouwen weer aangetast worden. Ja. Nou, de investeringen in AI-ontwikkelingen zijn zo sterk.
24: Vol tempo doorgegaan inderdaad.
25: Alles overschaduwt, overvleugt.
24: AI schijnt ook beter te voorspellen dan mensen tegenwoordig. Hè? Als je een zeker de wat iets langere termijn, kunnen zij beter voorspellen dan jullie.
26: Ongetwijfeld.
24: Nee, maar jullie zijn natuurlijk als analist, jullie beleggen, jullie zorgen voor keuzes van waar je in je geld in zet. Ja, hoeveel gebruik je het op het ogenblik?
26: Hele
24: dag?
26: Veel, ja.
24: De
26: zowel de bedrijf stelt de meest geavanceerde modellen ter beschikking, maar ook binnen Bloomberg zie je dat al heel veel AI gebruikt wordt. En
24: is jullie rendement daardoor omhoog gegaan? Kan je dat aantonen? Want je hebt heel van de cijfers, je houdt jezelf ook heel erg bij, weet ik.
26: Qua tijd wel. En het grappige is, er zijn heel veel AI-beleggingsmodellen al natuurlijk qua marketing in de markt geplaatst. Om betere rendementen te maken, die doen het allemaal nog niet zo zoals ze zou mogen verwachten. Dus ze halen nog geen beter rendement.
25: Okay. Productiviteit is toch wel wat toegenomen.
26: Die is zeker toegenomen.
25: Ja.
5: Mark Beekhuis.
24: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Wim Zanenburg van Stroeven-Lemberger en Corné van Zijl van Cardano. Jullie laatste transactie, wat was die, Wim?
25: Ja, bij Stroeven-Lemberger was dat toch een beetje een enorme discussie of we wel of niet onze energie- en oliebelangen nog wilden uitbreiden. Als je kijkt naar de winsttaxaties voor volgend jaar en ook als je kijkt naar de futures, de termijncurve van olie, dan rekent de wereld blijkbaar toch nog steeds op een daling van de olieprijs. Maar wij waren wat onderwogen en we denken toch dat de onrust in Iran, in Hormuz, in de Rode Zee, de logistieke ketens, dat het allemaal langer gaat duren. Dus we hebben onze positie in Chevron uitgebreid en ook zelfs nog bijgekocht.
24: Oké, ondanks dat de olieprijs inderdaad vandaag onder de $100 ineens is. Corné, heb jij voor een leuke iets op de kop weten te tikken ergens?
26: Ik heb afgelopen week wat iShares onroerend goed aandelen gekocht. Om de simpele reden dat er een enorme hoge correlatie is met de rente en de relatieve performance van die onroerend goed aandelen. En nou, die rente was zo hard gestegen dat die onroerend goed aandelen stonden onder druk. Dus de rente is wat afgekomen, dus dat kwam goed uit. Er is één dingetje geweest. Afgelopen week was er een verkiezingsronde in Duitsland geweest, met name in Berlijn. En Berlijn is de linker nu zo'n beetje aan de macht gekomen. Die is enorm en die is heel erg op het beperken van de rentes. Die dreigt zelfs met het confisceren van al het onroerend goed. En een van de grootste belangen in deze iShare is Vonovia. Die zit voor 11% in deze tracker. En Vonovia, 29% van de portefeuille zijn huizen in Berlijn.
24: Dus misschien heb je verkeerd gegokt, maar dat ga je ze vanzelf ontdekken.
26: De performance was niet slecht, maar een heel stuk minder dan ik had verwacht. Met name door die enorme verkiezingsoverwicht van die linker. Ja. En dan zie je, zo moet je overal rekening mee houden. Dan heb je een mooi beeld over de rente, dat komt allemaal goed uit. En vervolgens komt er een verkiezingsuitslag in een deelstaat van Duitsland, waarbij je dan toch je rendement wat ziet verdampen.
25: Ja, er was al eerder een referendum in Berlijn, hè? Dus
26: ja, maar dat is al zo lang geleden. Dat was natuurlijk al bekend en daar stond dat zit al ingeprijsd. Maar deze overwinning was nog niet bekend.
24: Oké, laten we het hebben over Total Energies. Je had het over Shell en Chevron, dus dan zitten we in dat domein ook. Total Energies is teruggegaan naar Venezuela. De Franse energieconcern was daar weggegaan. Heeft nu de intentieverklaring ondertekend voor samenwerking aan nieuwe energieprojecten in het land. En er zit gewoon heel veel olie in de grond en Is dat een logische stap dat ze terug zijn? Want de Venezolaanse olie is niet die van de kwaliteit uit Texas en die zeker niet die van Brent.
25: Het is hele zware olie, maar wat heel aantrekkelijk is, is Venezuela heeft de grootste oliereserves ter wereld zelfs. Ja. Dus er is veel. En ze worden overstraald.
6: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Helemaal weg?
5: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het toch nog even gaat duren voordat de wereld zonder fossiele brandstoffen kan.
4: Ja, als jullie blijven investeren in nieuwe infrastructuur, wel
5: kant,
4: natuurlijk.
5: Echt, als je kijkt naar, ik heb gisteren toevallig ook een beleggingspresentatie bijgewoond van alle nieuwe ontwikkelingen op energiegebied. Total Additions worldwide is toch vooral solar, dus zon en wind. En er is ook weer nieuw initiatief om kernenergie te ontwikkelen. Maar dat duurt echt jaren, zelfs met de kleine reactoren. En wat er met zon en wind wordt opgewekt, dat groeit heel hard. Een totale bijdrage aan de energieproductie die toch weer...
4: Dus moet je daar dan niet zijn met je investeringen?
5: Nou, daar zitten we ook.
4: Daar zit je ook. In. Ja. Corné, doe je ook aan energie?
6: Iedereen doet aan energie, denk ik.
4: En het gebruik daarvan, maar het investeren daarvan?
6: Ja, maar wij zijn een duurzame belegger, dus wij kijken heel kritisch naar welke bedrijven...
4: Je gaat niet zo snel naar Shell, Chevron of in dit geval Total Energies.
6: Ik weet de portefeuille van de aandelenbeleggers niet uit mijn hoofd.
4: Nee. Maar... Dat kan me voorstellen.
5: Eén ding nog toevoegen, de energiebehoefte wereldwijd. Die nam mogelijk wat af, de energieintensiteit. Dus ten opzichte van de groei van de economie, die nam jaren af tot de datacenters kwamen.
4: Ja.
5: En dat zijn de energieslurpers. En ja, daar worden meerdere bronnen voor ingezet.
4: Over slurper gesproken, laten we het over Heineken hebben nog eventjes.
6: Ik wou nog een heel klein dingetje, man. De grootste staat in Australië, Victoria, heeft gezegd... datacenters zijn van harte welkom. Dat hebben ze toevallig afgelopen dag gezegd. Alleen moeten ze voortaan wel zorgen voor hun eigen energie. En dat moet ook nog duurzaam zijn.
4: Dus zo kan het ook?
6: Zo kan het ook.
4: Ja.
6: Gewoon die...
4: Normeren.
6: Je bent welkom, maar wel onder die voorwaarden.
4: Ja, niks met subsidies, niks met boetes. Gewoon zeggen, als je wil komen, zijn dit de regels.
6: Ja.
4: Heerlijk, hou ik van. Heineken staat op het punt om voor 300 miljoen 300 pubs over te nemen van Stonegate. Dat is de grootste pubketen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde de Britse krant The Times gisteren. En Stonegate die gaat op het ogenblik gebukt onder een schuld van 3 miljard pond. Het getal 3 is belangrijk in deze zin, denk ik. En verkoopt daarom juist nu zijn allerbeste kroegen. Dat betekent dat dan ook dat het een koopje is eigenlijk, Corné? Als je gedwongen verkoop, leidt dat tot lagere prijzen?
6: Nee, maar er is wel veel vraag naar. En het zijn de beste, dus daarom is het ook geen koopje. Als je gaat kijken, een jaar of 4, 5 geleden hebben ze nog meer ketens overgenomen. En die kostte toen 500.000 pond per pub. En deze kost 1 miljoen punt. Pond per pub.
4: Maar dit zijn de beste die ze hebben. Dus misschien dat die ook meer waard zijn.
6: Ja, dus is het ook logisch dat ze waard zijn. Ze hebben al 2350 pubs, dus dat schiet lekker op. Het is niet zo dat het nou echt een briljante groeimarkt is. Toevallig ben ik in Engeland geweest vorige week. En nou, kan niet zeggen dat er allemaal jonge mensen zijn die... het gros wat ik daar tegenkwam in een pub was echt al... die dronken wel veel bier trouwens, maar was wel ruim geschoten gepensioneerd.
4: Ja.
6: Dus het is geen groeimarkt. Bier is sowieso een moeilijke markt, met name in de westerse wereld. Dus, maar ze zien het als echt een essentieel onderdeel om een verkoper te stimuleren. En dat werkt goed, denk ik.
4: Ja, we hadden gisteren in de avondspit François Sonneville, een bieranalist. Als je een vak kan krijgen, dan is dit het misschien wel. Die zei, maar het belangrijkste misschien van die kroeg is nog wel dat je daar je publiek kennis kan laten maken met nieuwe producten. Dus je hebt een nieuw biermerk wat je ontwikkelt. Dat zet je gewoon in je eigen kroeg. En dan kan iedereen het daar zien, gaan ze het daarna thuis kopen.
6: Ja, keep on dreaming. Zou dat
4: kunnen?
6: Natuurlijk kan dat. En het zal ook wel een impact hebben. Maar de impact is beperkt. Als ik al die oude mannetjes in die kroeg zie... Die gaan gewoon op een Guinness over. Wat niet van Heineken is natuurlijk.
4: Nee, ja. Dat kan je daar dan niet krijgen. Maar er zal wel een andere lager zijn die geen Heineken is.
6: Inderdaad. Dus ik zie dat niet als groeimarkt. Groeimarkten zijn er wel bij Heineken. Zoals de 0.0 en de Stelt. Ja. En dat gaat echt... Ik heb afgelopen weken op wat feestweken achter de bar gestaan. Niet voor de bar, achter de bar. En als ik zie hoeveel er verkocht wordt tegen wat voor hoofdprijs, dan denk ik, nou, dat is wel een redelijke briljante strategie, dat Stelt. En als ik op mijn kantoor uitkijk, zie ik een spandoek van 20 meter groot van Stelt. Dus marketing is uitstekend en dat doen ze goed.
4: Ja, ze zijn overal, hè?
5: Ze zijn overal, maar inderdaad, die Britse pubmarkt, nou, geen groeimarkt, stijgende lonen, werkgeverslasten, veranderend consumentengedrag. Ik denk
4: echt helemaal mis van Heineken, als je zo zegt.
5: Het is een soort gegarandeerde afzet, hè? Dus verticale integratie in het bedrijf is jargon. En in dat opzicht, en natuurlijk wel de kans, en ze zitten er al, dus die expertise, daar beschikken ze al
4: over.
5: Ze kennen de markt.

0: En dan is dit, denk ik, nou ja, ondanks de forse prijs die ze betalen, wel een kans.
1: Oké, okay. Dankjewel Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger, Corné Wendenzijl van Cardano.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Bailey Gifford. Zoek op Actual Investors.
1: En dit panel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even in jouw favoriete podcast-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Thank you. Thank you.
1: Op BNR.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
2: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
3: Is Tesla eigenlijk nog een interessante belegging?
4: Nou, er is nogal wat gebeurd in elk geval de laatste tijd.
3: Precies, en daarom hebben wij dat aandeel opnieuw doorgelicht.
4: Niet alleen Tesla, er staan een hele hoop nieuwe bedrijven op onze lijst.
3: Dus wil je horen of een aandeel interessant is? Volg dan Doorgelicht in je favoriete podcast-app... en luister elke woensdag om 2 uur naar BNR.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
2: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
6: AI, iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
7: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
8: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
9: Elke dag flitsen er wereldwijd tientallen deals voorbij tussen start-ups en investeerders. Joram Wijngaarden houdt dat al ruim 10 jaar bij met Dealroom. In baanbrekende businessmodellen vertelt hij hoe dat begon en hoe Nederland er nu echt voor staat. Qua start-ups dus. Luisteren morgenmiddag om 2:30 op BNR.
10: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kortgeding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan 2 enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen 2 Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een Kamermeerderheid wil dat justitieminister Van Wil zich in de Kamer komt verantwoorden over uitspraken die hij deed over zaken die de politie laat liggen. Van Wil zei dat het vaak om meldingen ging en niet over zwaardere aangiftes. En dat bleek niet te kloppen. Van Wil noemt het een misverstand of een verhaspeling. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprent van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de 2e keer de Inkspotprijs mee. De prent stond vorig jaar in NRC. Het weer nog van Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
0: van Nederland.
15: Van beschuit tot knekkenbreud en schuddebuikjes en kruidnootrepen. Bolletje ligt al 160 jaar in de Nederlandse voorraadkast. Maar de traditionele beschuiteter die vergrijst, en ondertussen bepalen grote supermarkten voor een steeds belangrijker deel wat er überhaupt in het schap terechtkomt. Hoe ga je daarmee om als je Bolletje heet en ook de komende jaren relevant wil blijven en winstgevend? Nou, een vraag aan Geert-Jan Zandbergen. Welkom, commercieel directeur van Bolletje.
16: Ja, dank je, Mark.
15: Hoeveel zakken pepernoten zijn er inmiddels al bij de familie Zandbergen doorheen gegaan?
16: Ik denk dat we toch al, want we lopen natuurlijk iets voorop voordat we leven dat in de supermarkt ligt dat wij het al hebben. Dus daar zijn toch zeker denk ik al wel 10 zakken doorgegaan.
15: Serieus?
16: Ja, ja.
15: Jullie beginnen al in mei met...
16: Nee, dat niet, maar toch eind augustus dan gaan ze wel een keer mee naar huis.
15: Ja, eind augustus liggen ze ook in de eerste supermarkten. Dat is een mythe, hè, dat ze elk jaar eerder in de supermarkt liggen.
16: Ja, dat klopt. Ja, dus elk jaar wel een supermarkt die stunt en dan ze in juni al een zak of een aantal partijen heeft. Maar ik weet niet waar ze vandaan komen, niet bij ons. In ieder geval, wij leveren
15: eigen... Van jaar misschien nog.
16: Ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Wij leveren ze in ieder geval eind augustus elk jaar uit aan de supermarkt. En dan is het even hoe snel doorgaat naar de winkels. Maar meestal liggen ze in de laatste week augustus in de supermarkt. Ja. Alleen op het moment dat het mooi weer is, dan horen we heel vaak van oh, ze zijn eerder.
15: Oh, is dat weersafhankelijk?
16: Ja, dat lijkt wel zo te zijn. Want als het wat regenachtiger is eind augustus, dan vinden mensen er toch een ander gevoel bij. En dan horen we er toch minder over.
15: Ja, ik vind eigenlijk dat we er pas mee moeten beginnen als Sinterklaas in het land is. Is dat heel erg dat ik dat vind?
16: Voor ons wel een beetje.
15: Dat dacht ik al wel. Hoe belangrijk zijn pepernoten? Want jullie zijn een beschuitbedrijf, jullie maken pepernoten, maar jullie maken een heleboel andere dingen ook nog.
16: Klopt, ja, we zitten in 8 categorieën van producten. En zeker kruidnoten noemen wij ze dan. Hè. Ja, dat zijn altijd een eeuwige discussie, ja.
15: Nee, ja, je hebt natuurlijk pepernoten, dat zijn die wat gummige dingen. Ja. En de kruidnootjes die zijn alleen maar knapperig.
16: Klopt.
15: Jullie maken toch ook wel pepernoten?
16: Nee, die maken we niet meer, nee.
15: Alleen kruidnootjes?
16: Ja.
15: Oké. Okay. Met chocola en zonder chocola. En,
16: precies, ja. In alle vormen en maten, maar geen pepernoten.
15: Maar is dat het belangrijk stuk van de winst? Of is dat
16: zeker een behoorlijk deel. Ja, nee, het is zeker voor in het laatste kwartaal is dat een mooie plus. Ja? Absoluut, ja.
15: Hoeveel verdien je daarmee in een jaar? Mag je dat niet zeggen?
16: Hoeveel verdien, weet ik niet exact. Maar we verkopen ongeveer 10-15% van onze totale verkoop zijn kruidnoten.
15: Jeetje. Nou ja, ik zie hier op de redactie ook af en toe inderdaad 1,5 kilo per keer voorbij komen. Hoeveel zit er in zo'n zak? En die zijn op voor je ernaar gekeken hebt. Dat is echt, soms ben je dan te laat als zo'n redactie over zo'n zak
16: met
15: zee gegaan is. Maar het is 15% ongeveer, zei je? Wat is het belangrijkste product wat jullie maken?
16: Inmiddels zijn dat crackers en knekkenbreud, zoals je net al noemde. Dat
15: niet, niet de beschuitjes van.
16: De beschuit niet meer. Nee, nog steeds een belangrijk bekend product van ons. Maar dus inmiddels zijn de crackers hebben het ingehaald.
15: Ja, jullie bestaan 160 jaar. En is dan de eerste 150 jaar daarvan beschuit de tijdperk? En daarna is de wereld veranderd?
16: Nee, dat is al wel langer. We zijn natuurlijk van oorsprong een bakkers. Echt een bakkersfamilie. Die hadden natuurlijk ook al heel veel andere producten. Ze zijn zich alleen op een gegeven moment gaan specialiseren in beschuit. En dat ook gaan leveren in de regio. En toen hadden ze een merknaam nodig. En beschuit wordt gebakken in een klein bolletje. Dus daar komt de merknaam Bolletje vandaan. Het begint met een klein deegbolletje.
15: Ja.
16: Maar je hebt altijd een breder assortiment gehad. Eigenlijk al die 160 jaar al.
15: Ja, 160 jaar geleden was het een familiebedrijf wat dan één filiaal had misschien.
16: Ja, klopt.
15: Ik zeg een filiaal, maar dan is het dus gewoon de winkel.
16: De winkel in het centrum van Almelo, ja.
15: Hoe groot is het inmiddels? Qua mensen? Qua fabrieken?
16: We hebben twee bakkerijen, zoals wij ze dan noemen, in Almelo en in Heerde. En zo'n 350 mensen.
15: En een laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe producten, denk ik zo.
16: Klopt, ja. Ja. Het zijn eigenlijk onze twee proefbakkers, noemen we die. Dat zijn degene die echt de bakker van oorsprong, die de nieuwe producten brengen. En daar gaan wij dan mee aan de slag om dat verder te ontwikkelen.
15: Ja, hoe weet je of een product een goed idee is? Want ik kan me voorstellen, die proefbakkers die hebben waarschijnlijk hele kladblokken vol met fantastische ideeën.
16: Klopt.
15: Waarvan de meeste toch niets zullen halen dan waarschijnlijk.
16: Nee, ideeën genoeg. Dat is inderdaad vaak geen gebrek aan. Dus het is echt een combinatie van goed naar consumenten luisteren. Wat willen ze? Wat zijn trends? Wat zijn die ideeën? Natuurlijk daar zelf ook een gevoel bij hebben. Marktcijfers, hè, wat doet het? Wat ontwikkelt het goed, wat niet? Dus het is een combinatie van al die inzichten. Daar ontwikkelen we dan een longlist op, zeg maar. En die leggen we vaak voor aan consumenten. Van is dit idee en hoe kan dit aangescherpt worden? Hoe zou je dit wel kunnen gebruiken? Dus dat hele proces, dat... Ja, dat maakt ons toch die vindingrijke bakker die we zijn.
15: Zo zien jullie je graag zelf, ja.
16: Ja.
15: Want ik kan me zo voorstellen dat het heel lang... een bakkerij is natuurlijk een hele traditionele setting. En op een goed moment kwamen er dan van die kleine rondjes uit de beschuitjes... zodat je ze makkelijk uit de verpakking kon krijgen. Mm-hmm. Dat was een enorme innovatie.
16: Mm-hmm.
15: Maar op het ogenblik moet je elk jaar moet je nieuwe kruidnootjes hebben met andere smaken. Je moet elk jaar moet je. Dus een heel ander soort bedrijf moet dat geworden zijn.
16: Ja, klopt. Die vindingrijkheid, of met de inkepings in de beschuitjes ooit begonnen.
15: Jeugd, ja, volgens mij. Dat heel lang geleden.
16: Dat is al heel lang geleden, inderdaad. Maar dat DNA hebben we altijd wel een beetje behouden. Dat we toch met nieuwe producten. Dat horen we ook vaak van bolletjes, is toch wel innovatief.
15: Ja?
16: En dat. Ja, proberen we op die manier, dus ook omdat de bakkers DNA... een bakker die luistert ook goed naar zijn klanten en speelt daarop in... om dat vast te houden. En dat wordt lastiger omdat het inderdaad veel meer... trends volgen ze sneller op, consumentenbehoeften veranderen... waar voorheen iedereen een buiten bruine boterham of een beschuit met kaas had... is dat nu heel divers bij mij, in ieder geval aan de ontbijttafel... Eet iedereen inmiddels wat anders. En
15: staat er nog wel beschuit op tafels, morgens?
16: Ook wel eens, meer in het weekend. Maar ook heel veel andere dingen.
15: Als zelfs de commercieel directeur het morgens thuis niet verkocht krijgt... dan gaat het nu niet goed met het product.
16: Het gaat gelukkig nog steeds goed. Maar bij jongeren loopt dat wel terug, inderdaad. Die eet ook vaker de on-the-go, onderweg iets. Dus dan is een beschuit minder handig. Dan past de cracker weer beter. Maar ook je ziet ook dat heel veel... mijn zoon bij wijze van spreken, die wil meer proteïne. De ander wil meer vezels. Zo gaat het eigenlijk. Dat iedereen toch meer die individuele behoeftes... wat sluit aan bij mijn voedingspatroon en wat past. Of ik moet 's avonds sporten, dan wil ik even wat vullens. Dat daar steeds meer op ingespeeld wordt. En dat vraagt inderdaad van een bedrijf als wij zijn... om meer flexibel in te spelen op die behoeftes.
15: Ja, want hoe hou je het bij? Op een gegeven moment wilde iedereen ineens meer vezels. Dat is heel verstandig, want dat is gezond.
16: Precies.
15: En dan zie je inderdaad dat de knekkenbreudverpakking staan... nu met extra vezels. Maar dat is, ik denk dat er zaten altijd al vezels waarschijnlijk in knekkenbrood. Dus wat dat betreft is misschien de productie niet eens zoveel veranderd. Als je proteïne wil toevoegen aan crackers, dat wordt wel weer een heel ander verhaal.
16: Ja, daar zat altijd ook al in, vanuit meel en et cetera. Maar dan gebruik je bijvoorbeeld pompoenpitmeel, waar veel eiwitten in zitten. Dus daar kan je met ingrediënten in spelen. Maar ook op die vezeltrend, daar kun je natuurlijk wel extra nog. Dus we komen nu ook met een extra vezelrijke cracker nog. Met hoogste percentage. Waar we dan ook heel duidelijk aangeven hoeveel gram vezels zit in zo'n product. Want een percentage vezels is één ding. Maar echt het aantal grammen. Consumenten gaan steeds meer vezelgrammen tellen per dag. Van krijg ik voldoende binnen? Nou, heel belangrijk. Gaf je inderdaad aan. Dus daar kijk je dan weer van, goh, kan ik daar nog een stap in maken. Maar dat kan ook weer een heel andere ingrediënt zijn. Dus zo is het wel een balans om te zorgen dat die producten goed aansluiten.
15: En het moet ook nog lekker blijven. Want je kan natuurlijk hele verstandige, gezonde dingen maken. Maar mensen moeten ze ook willen eten.
16: Klopt. Ja, dat blijft bij ons bovenop staan. We hebben zij die bakken die lekkere producten maken. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar zijn we ook wel eens te ver in doorgeslagen. Dat we echt een super verantwoord tussendoortje hadden gemaakt. Helemaal van zaden, pitten. Alleen uiteindelijk vonden consumenten, in ieder geval in die categorie waar tussendoortjes liggen, dat minder aantrekkelijk. Die verwachten
15: die
16: toch
15: gewoon iets zoets, iets lekkers.
16: Ja. Precies, ja. Dus daar waren misschien een stap te ver in.
15: Ja, maar dit idee ligt nog steeds op de plank, mocht het ineens een trend worden.
16: Ja, zeker. En wat je ook ziet is dat binnen crackers kan dat bijvoorbeeld heel goed. Binnen tussendoortjes zijn er toch weer andere aspecten aan zo'n categorie. Zijn er andere verwachtingen. Dus,
15: leer je dan als je kistje misser maakt.
16: Ja, precies. Of misschien moeten we dat dan binnen crackers positioneren. Wat je ook zag is dat dat product was het enige tussendoortje wat in de schijf van 5 viel. Want tussendoortjes vallen over het algemeen niet in de schijf van 5 van het voedingscentrum. En deze wel. Dus ja, op zich een heel mooie innovatie. Maar goed, dan moet het wel precies aansluiten. En die fine-tuning, dat blijft altijd een leuk spel.
15: Het lijkt me ook verschrikkelijk ingewikkeld om dat allemaal uit te leggen aan een klant. Want die staat in een winkel en er zijn 35.000 producten, of misschien wel meer.
16: Ja.
15: En die moet dan denken, deze verpakking neem ik, want deze crackers passen binnen de schijf van 5.
16: Ja.
15: Hoe krijg je dat tussen de oren?
16: Ja, ze maken in, nou, geloof ik, 0,6 seconden een beslissing voor de schap.
15: Doe daar vaak langer over als ik zoiets belangrijks kies als vezels of proteïne.
16: Ja, dat hoop ik dan ook. Ja. Dus nee, daar is een hele duidelijke verpakking. Hè, en claims op een verpakking die helder zijn. Maar ook Nutri-Score.
15: Er zijn allemaal wetten voor natuurlijk.
16: Ja. Zeker, nee, dat absoluut. Dat wordt ook steeds duidelijker vanuit de overheid van wat wel en niet mag. Dus daar houden we ons aan. Wij kiezen het voedingscentrum heel erg als leidraad ook. En die werken natuurlijk inderdaad met schijf van 5 weekkeuzes, dagkeuzes. Maar ook met Nutri-Score. Dat is wel voor de consument een eenvoudig te begrijpen instrument. Waarbij je kan zien van hoe is een product binnen de categorie. Natuurlijk zijn er altijd, voor elk systeem zijn voor- en nadelen.
15: Ja.
16: Maar goed, Nutri-Score bestaat uit 8 aspecten waarop bekeken wordt. Suiker, zout, inderdaad vezels als een plus. Verzadigd vet als een min. Nou, zo wordt dat gewogen en dan komt de score uit. Voor de consument in ieder geval een eenvoudige A, B, C, D score.
15: Nou, ik vind het altijd ingewikkeld hoor. Als je dan in de categorie snoepjes heel goed scoort, omdat er toch nog niet zo extreem veel suiker in zit. En dat het dan beter scoort dan een paprika, omdat die in een andere categorie vergeleken wordt met andere paprika's.
16: Ja, nee.
15: Overdronken versie, maar...
16: Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, nee, over alle droge kruideniers, waar dan crackers, maar ook snoep onder vallen, is dat systeem wel gelijk. En binnen het snoepje zie je op zich niet heel veel AB-scores. Dat is een zeldzaamheid en mensen weten dat ook. En dat is ook prima. We hebben ook op onze kruidnoten, op andere verwend producten, genietproducten, hebben we gewoon die Nutri-Score staan. En dan is de E, en die kies je dan bewust om even te genieten. Alleen voor heel veel andere producten, zoals inderdaad in ontbijtproducten, dan is het wel relevant of je een A of B hebt. En er zijn
15: zorgen jullie dat je altijd ook een A-product hebt? Of is dat...
16: Ja, wij zijn eigenlijk nu die voedingscentrumrichtlijnen nog wat nadrukkelijk aan het volgen. Waarbij je zegt van joh, dit deel moet schijf van 5 zijn. Dit deel mag een weekkeuze zijn en dit of een dagkeuze. Dus 3 keer tot 5 keer per dag iets kleins. Dat is prima. En een weekkeuze. En dat volgen we en daar zijn we ook ons assortiment aan het aanpassen. Dus inmiddels zit 66% van onze producten zit in Nutri-Score AB. Ja. En dan hebben we doelstelling om dat naar 80 te brengen over een aantal jaren. Tot 2030.
15: Dat is best ambitieus, denk ik.
16: Ja, dat zeker. En dat,
15: maar goed, overleg met de chemicaliën en de bakkers hebben.
16: Ja, dat klopt. Dat is, maar goed, dan komt het vindingrijke stuk weer. Van, ja, dan krijgen onze proefbakkers opdracht van we moeten een product hebben wat lekker licht, makkelijk wegeet, maar toch veel vezels bevat, weinig suiker. Nou, daar gaan ze mee aan de slag en dat vinden ze ontzettend leuk om te doen. En dan is het ook nog een kwestie van vervolgens dat op te schalen naar een grotere productie.
15: En want je hebt dan je eigen agenda. Je zegt, wij willen graag dichter bij het voedingscentrum schrijven. Van 5 in onze producten zitten. Tegelijkertijd zijn er allemaal hypes die door de wereld heen golven, waar je vaak in mee zou willen. De vezels hadden we het net over, maar volgend jaar zal TikTok weer iets anders populair maken. Hoe hou je dat dan bij ondertussen? Hoe organiseer je dat praktisch?
16: Heel goed de markt in de gaten houden, trends in de gaten houden en communiceren met consumenten. Je hebt vaak veel consumentenonderzoek. Wat je wel ziet is dat de ene deel van de hype gaat echt over verantwoorde voeding. En de andere deel vaak over, noem het little treats. Hè, kleine genietmomentjes, dat is echt wel een trend op het moment. En dat zie je ook heel veel op inderdaad TikTok en Instagram voorbij komen. En dat past ons eigenlijk wel goed. Hè. De verantwoorde voeding, dat hebben we net al verteld. Daar zijn we echt mee bezig. Maar die little treats... De kruidnotenreep, je noemde hem net al. Dat is dan zo'n product waarbij je echt even een verwenmomentje hebt. En dat wordt ontzettend opgepikt op social media en door influencers op het moment.
15: Hebben jullie ook een eigen TikTok-account eigenlijk?
16: Ja hoor, ja uiteraard. Ja.
15: Ik heb dat niet, dus ik heb het niet kunnen checken gisteren. Kom, we gaan eens even een dilemma bespreken.
0: Het dilemma.
15: Het is prima dat supermarkten zoveel macht hebben, of onze klanten, de supermarkten, die hebben eigenlijk te veel macht gekregen. Je mag nu ja of nee zeggen, gaan we daarna dus nuances in.
16: De vraag,
15: hebben de supermarkten te veel macht, of is dat eigenlijk wel goed?
16: Dan zeg ik toch ja.
15: Ja. Te veel macht. Ja. Maar daar hoorde ik al een aarzeling bij, want dat wilde ik niet zeggen. Want jullie handelen met de klanten, namelijk de supermarkten. Dus daar wil je niet onaardig over zijn. Maar waar zit de nuance in?
16: Nou, kijk, dus er zijn nog een aantal partijen over. Inderdaad, drie grote inkooporganisaties. En die hebben veel macht. Dat levert hele scherpe discussies op over nou, onder andere prijs, maar ook over investeringen. Dat is ook prima, hè, dat mag ook. Maar we proberen heel erg op het strategisch niveau, als er relevant te zijn, ook richting consument, maar ook richting zo'n retailer die ook bezig is om langzaam gezamenlijk, en daar zit echt wel een hele mooie match om gezamenlijk die consument richting een gezondere samenleving te krijgen. Dus zolang je op dat niveau met elkaar toch overeenstemming hebt, dan kom je er op de andere wel uit. Dus in zoverre vind ik dat je macht, weet je, je hebt een gezamenlijke doel. Dus dat is uiteindelijk dan iets minder relevant. Maar soms, ja.
15: Ja, je hebt soms niet helemaal hetzelfde doel. Laat ik nog even tussendoor zeggen dat dit BNR Zaken doen is. De gast Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje. Over de toelating van nieuwe producten, daar zullen supermarkten zich toch in roeren, denk ik. Ook al voorzien je zelf dat je een hele mooie schuddebuikjes bedacht hebt, als de supermarkten daar geen schapruimte voor vrijmaken, dan wordt het niks.
16: Nee, klopt. Maar dan is het dus belangrijk dat je producten brengt die in lijn zijn met ook de strategie van de verschillende supermarkten. En dat, ja, dat omdat wij die richting hebben gekozen al een aantal jaren en echt beter zijn met die productverbeteringen, gezondere voeding brengen, maar af en toe ook even wat genieten. Dat snap, ja, dat is precies hoe de supermarkt ernaar kijkt. En dan kom je daar eigenlijk altijd wel uit. En dan krijgen we eigenlijk de producten altijd wel op het schap.
15: Ja, tot nu toe, als jullie een idee hebben, dan lukt
16: over het algemeen kunnen we ze goed.
15: We hadden net één voorbeeld met zaden en pitten, dat was niet zo'n goed idee. Maar goed, als het geen goed idee is, dan moet het ook mislukken. Dat is
16: goed, die heeft op het schap gestaan. En dan zie je dat inderdaad misschien niet werkte, dat we daar te ver in doorgeschoten zijn. Maar over het algemeen krijgen we wel de ruimte als, nou ja, we zijn een mainstream Hollands merk. We focussen ons heel erg op de Nederlandse markt. Dat vinden de supermarkten natuurlijk ook prettig hier in Nederland. Ja. Dus daarmee hebben we daar eigenlijk ontzettend goed overleg en zitten we echt goed samen op koers.
15: Is het misschien eigenlijk voor een grote supermarkt? Ik bedoel, Albert Heijn zit voor een heel groot stuk in Amerika. Ze hebben een heel stuk in België. Ik weet niet of de Belgen ook beschuit eten zoals wij, maar dat is echt een Hollands product. Mm-hmm. Zitten ze misschien ook niet te wachten op juist merken die wereldomvattend zouden kunnen zijn, als ze maar zouden willen?
16: Dat weet ik eerlijk gezegd. Ik denk het niet. Uiteindelijk denk ik dat een supermarkt zoals Albert Heijn of Jumbo hier in Nederland, die zijn echt wel bezig met, natuurlijk ook met de uitbreiding naar België, maar wel met de Nederlandse consument. En hoe je wilt toch inspelen op die lokale behoeftes. En ook in Amerika zullen ze dat doen. En het is echt eetgewoonten zijn echt totaal anders.
15: Ja.
16: Dus juist een bedrijf wat meekijkt op het gebied van waar gaat het naartoe en hoe veranderen die eetgewoontes in Nederland. Natuurlijk zijn daar invloeden vanuit andere landen, denk ik dat altijd relevant blijft.
15: Ja, nou ja, dat is het wel iets natuurlijk. Omdat de wereld aan het globaliseren is nog steeds in de cultuur. En via de TikTok, zou ik maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat de Amerikaanse trends sneller hier aanslaan en dat je daar sneller wat mee moet. En dat dat dan voor de Nederlandse markt ineens onverwacht relevant wordt.
16: Ja, klopt. Of andersom. We hebben hier bijvoorbeeld een bagelcracker geïntroduceerd. En er is heel veel interesse voor natuurlijk in de UK en in Amerika.
15: Een bagelcracker? Daar moet ik nog even over nadenken. Die heb ik nog gemist tot nu toe.
16: Ja.
15: Maar dat is dus. Is dat hier ook een succes in Nederland? Dat is hier, of is dat juist in Amerika?
16: Nee, dat is hier een succes in Nederland. Maar goed, toen kwamen natuurlijk internationale retailers die dat ook zagen. En die zeiden, daar zijn we geïnteresseerd. Want daar is bagel nog groter dan hier.
15: Ja, en als jullie dus een telefoontje naar de Jumbo's of de Albert Heijnen, of wat heb je allemaal voor supermarkt, inkoopketens. Die zijn altijd wel met een kop koffie beschikbaar om even te overleggen. Zou dit iets kunnen worden voor jullie?
16: Ja, en dat doen we ook steeds meer om de supermarkten mee in te nemen in dat proces en vroegtijdig te kijken van, sluit dit aan. Dat is wel veranderd ten opzichte van vroeger, waar de producenten gewoon met een product kwamen en dan inderdaad beoordeeld werd.
15: Maar die samenwerking is wat intensiever. Maak je dan niet afhankelijk van de supermarkt? Of is dat onontkoombaar misschien?
16: Ja, deels is dat onontkoombaar. Je hebt natuurlijk wel een diversiteit nog uit supermarkten. Dus je kunt ook kijken van wat past beter bij welke supermarktketen.
15: Ja, wat past beter bij welke supermarktketen in de nieuwe producten die jullie dit jaar. Hoe geschetst is hoe dat werkt? De nieuwe artikelen, dat past echt heel erg bij de C1000. Ik geloof niet dat die nog bestaat.
16: Dus, nee.
15: Dat is even expres om even een ander merk te noemen wat even niet Albert Heijn was. Of Jumbo.
16: Nou ja, de plus bijvoorbeeld, om dan een andere te noemen, die is natuurlijk erg sterk in op het gebied van duurzaamheid en verantwoorde producten. Dus daar past die producten dan beter. Een Spar, die meer toch kleinere winkels heeft op. Die hebben misschien meer de kleine tussendoorachtige producten. Dus zo kijk je wel samen van wat past bij jullie. Over het algemeen liggen onze producten wel breed, maar je diversifieert richting die supermarktketens.
15: Ja, en we hadden het een uurtje geleden met Koen Bender erbij ook al even over verpakkingen. Maakt dat nog uit dat je, zeg maar, dit zijn beschuitjes, maar als die bij de Spar liggen, dan moeten die anders dan bij de Plus, die moeten anders dan bij de Jumbo? Of moet je dat juist identiek houden?
16: Nee, daar kun je op inspelen. Beschuit is dan
15: misschien niet de beste rol,
16: niet de meest makkelijke. Maar zeker die crackers waar we net hadden, of tussendoorproducten, die kan je per supermarkt wel aanpassen. En net iets, een supermarktketen die wat meer op gezin is, dan zou je een grotere volumeverpakking kunnen aanbieden. Een keten die wat meer inderdaad 1-2 persoons huishoudens heeft, die zou je wat kleinere verpakkingen.
15: En het PFAS is er sowieso al uit. Dus wat dat betreft, het is allemaal karton en waarschijnlijk.
16: Klopt.
15: Ja, dus dat stuk is al opgelost. En daar kan je dan ook bij de ene supermarkt niet meer beter mee scoren dan met de andere. Dankjewel. Als we over 10 jaar weer spreken, waar verdienen jullie dan het meeste geld mee?
16: In ieder geval met verantwoorde voeding. Dat we zijn toch steeds meer die transitie aan het maken. En ik denk dat over 10 jaar dat we daar echt nog
15: veel meer verantwoord
16: zijn. Ja.
15: Dankjewel. Geert-Jan Zandbergen, commercieel directeur van Bolletje. En wil je meer gesprekken luisteren over de top van Nederland? Wat zeg ik, met de top van het Nederlandse bedrijfsleven? Andere leiders van dit ogenblik, bijvoorbeeld Mirjam Heringa van Stadion over de woningnood. Abonneer dan even op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: En de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
3: Nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
4: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
6: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
6: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
6: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
7: of in de BNR-app.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
9: Van diner tot borrel... Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld... En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen. Met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis wordt niet overgenomen door het Canadese bedrijf WSP Global. Dat had lange tijd interesse, maar heeft nu besloten het bod in te trekken nadat Arcadis twee biedingen weigerde. Die deden volgens het bedrijf geen recht aan de werkelijke waarde van Arcadis. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt... over koning Charles, die met Diana getrouwd was. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon, in het zuidoosten vrij zonnig... In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
14: Wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan en vervolgens zijn uitgereden, uitgestrooid over een bollenveld.
15: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lammers, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
16: Dankjewel, Wouter.
15: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we hebben de gasten van Napleiten live recent bekendgemaakt.
16: Ja, zeker. En elke gast neemt met zijn eigen bijzondere, interessante zaak mee.
15: Ja, volgens mij zijn dat spannende zaken.
16: Ja, zeker. Dat zijn er wel 8 verschillende. En je kunt ze ook combineren. Zo kun je dus bijvoorbeeld de zaak van officier van justitie Linda van den Oever in Hengelo combineren met de zaak van strafrechtadvocaat Esther Vroeg in Heerlen. Of de zaak van Christian Visser in Almere. Met die van Anis Boumendjal in Tiel.
15: Ja, natuurlijk zijn er nog veel meer gasten. En die vind je allemaal op napleiten.nl. Kaarten gaan hard, dus wees snel. Chris, we gaan het vandaag hebben over een WOD-traject. En ik ga gelijk bellen. Wat is een WOD-traject?
16: WOD is een afkorting van werken onder dekmantel.
15: Ja.
16: En dat komt er eigenlijk op neer dat een politieagent of meerdere politieagenten, opsporingsambtenaren, als het ware geplakt worden via een scenario, gaan we het allemaal uitgebreid over hebben vandaag, op een subject, meestal een verdachte, kan ook een getuige zijn. En op die manier proberen informatie te verkrijgen, stelselmatige informatie inwinnen, noemen we dat juridisch, van die verdachte ten einde bewijs te verzamelen en de waarheidsvinding te dienen.
15: En dan zeg ik het even in lekentaal, Chris, werken undercover is het eigenlijk.
16: Ja, en van belang is even om te snappen dat zeg maar in allerlei soorten en maten voorkomt.
15: Ja.
16: Maar dat het meestal gaat via een bepaald scenario.
15: Ja.
16: Een scenario is eigenlijk een soort van toneelstuk wat wordt ingezet ten einde bewijsmateriaal te verzamelen in hele heftige, ernstige zaken vaak.
15: Zou jij er goed in zijn? Om als agent, zeg maar, werken onder dekmantel?
16: Nee. Ik ben niet zo goed om mijn gezicht in de plooi te houden.
15: Jezelf verraden door een beetje dom te gaan zitten glimlachen.
16: Precies, als jij een undercover agent bent, weet je, dan moet je echt een goede rol kunnen spelen.
15: Coole kikker.
16: Wat ik denk ik wel goed zou kunnen trouwens, is het scenario bedenken.
15: Ja, ja.
16: Dus welk scenario gaan we neerzetten? Waar gaan we de verdachte eigenlijk insleuren?
15: Ja, ja.
16: Ten einde tot een oplossing te komen in deze zaak.
15: Ja. Binnen die WOD-trajecten bestaat er ook de zogenaamde Mr. Big-methode. Ja. Die is vaker in het nieuws gekomen. Ja. Wat is een Mr. Big-traject?
16: Kijk, een Mr. Big-traject, dat is een onderdeel van zo'n WOD-scenario.
15: Ja.
16: Of een methode. Komt uit Canada. En het komt er in de basis vaak op neer dat in het scenario, wat wordt geconstrueerd, een criminele organisatie of criminelen worden gepresenteerd aan de verdachte of aan het subject. En eigenlijk wordt geprobeerd gedurende langere tijd zo iemand in die organisatie te trekken. Die vermeende organisatie. Ja. Want eigenlijk zijn het gewoon politieagenten. En daarin op een bepaald moment zodanig die verdachte, dat subject te bewerken.
15: Onder druk te zetten misschien ook.
16: Onder druk te zetten op een bepaalde manier.
15: Je zegt het twijfelend.
16: Nou ja, goed, daar zit een beetje de essentie van alles. Ah. Om een bepaalde informatie van die verdachte te verkrijgen. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, wordt er niet te veel druk gezet? Is die verklaringsvrijheid daar nog wel? En is hetgeen zo'n verdachte, of het getuige kan ook zijn, zegt, ook daadwerkelijk betrouwbaar?
15: Ja, heeft hij het niet bijvoorbeeld uit angst gezegd?
16: Precies.
15: Ja.
16: Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
15: De zaak. De Amsterdamse Patrick van Dillenburg loopt op 2 januari 2002 zijn huis uit en zal daarna nooit meer thuiskomen. Zijn vriendin geeft hem op als vermist. Al snel blijkt dat van Dillenburg actief was in de drugscriminaliteit. Politieonderzoek in 2002 en 2011 levert geen aanwijzingen op. Totdat een cold case team opnieuw met de zaak aan de slag gaat. Dat leidt naar de toen 49-jarige Ad K. Maar de aanwijzingen zijn niet genoeg voor een veroordeling. Daarom wordt een grote WOD-operatie opgetuigd, waarbij sprake zou zijn geweest van de Mr. Big-methode. In de hoop om een bekentenis te krijgen van Ad K. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de doodslag op Van Dillenburg en zou mee hebben geholpen om zijn lichaam weg te maken door het door de shredder te halen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Trotman. Tamara, welkom. Wat fijn dat je er bent.
14: Ja, heel leuk om hier te zijn.
15: Neem ons eens mee door jouw carrière. Voor de luisteraar die het niet allemaal op een presenteerblaadje heeft.
14: Ik ben begonnen na mijn studie als advocaat. En ik ben 13 jaar strafadvocaat geweest in Den Haag. Op het kantoor van Vladimir Ofenspong. Dus ook cassatieadvocatuur gedaan. Maar ook vooral bloed, zweet en tranen, strafrecht.
15: Ja.
14: Op een gegeven moment is dat kantoor uit elkaar gevallen in 2000. En toen ben ik in Den Haag gebleven. En toen veranderde mijn praktijk zeg maar qua kleur. Dat werd meer witte woorden, fraude. Ook heel interessant. Maar het miste wel op een gegeven moment dat bloed, zweet en tranen strafrecht. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik best op both worlds. Ik word ook rechterplaatsvervanger. En dan heb ik toch nog een beetje dat andere strafrecht ook. En dat heb ik toen gedaan in Rotterdam. Dat beviel eigenlijk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet ik gewoon maar de sprong wagen en ook echt rechter worden. Dat heb ik toen gedaan en altijd strafrechter geweest. Eerst in Rotterdam en toen bij het Hof in Den Haag.
16: Maar ja, dan ben je nog niet bij de Hoge Raad.
14: Nee, zeker. Dus ik heb best een aantal jaren bij het Hof in Den Haag gezeten. En ja, de Hoge Raad is een aantal jaren geleden begonnen met de luiken open te zetten. En ze vonden het belangrijk dat de feitenrechters, dus rechters bij de rechtbank en bij het Hof, ook eens zouden zien hoe het nou is om bij de Hoge Raad te werken, wat daar nou gebeurt. Dus ze boden de mogelijkheid voor feitenrechters om stage te komen lopen voor een aantal weken bij de Hoge Raad. En op een gegeven moment is mij die mogelijkheid ook geboden. En dat heb ik toen gedaan.
16: Ja.
14: Heel leuk.
16: De Hoge Raad is natuurlijk bekend om het feit dat die procedures heel juridisch ingestoken zijn. Jullie controleren als Hoge Raad eigenlijk, of arresten van het gerechtshof, ja, voldoen aan alle juridische eisen die er zijn. Was jij altijd al zo'n juridisch scherp slijter? Of is dat later gekomen?
14: Nou, ik denk een mix. Het is leuk om, en dat is ook het mooie van bij het Hof. Dan zit je eigenlijk zo tussenin, tussen de Hoge Raad en de rechtbank. Dus je hebt net iets meer tijd voor de juridische puzzels. Maar je ziet ook nog echte mensen. En daarom vond ik het best wel heel spannend om die stap te maken naar de Hoge Raad. Want ik dacht, jongen, dan ben je echt alleen maar met papier bezig.
15: Ja, maar dat verbaast me, want jij zegt, nou, ik mis het bloed, zweet en tranen. En nu zit je natuurlijk de hele dag tussen bergen papier.
14: Jawel, maar ik lees er wel over. Hè? Ah, en ik heb een hele goede fantasie. Dus ik zie al die films aan me voorbij.
15: Heb jij dat ook? En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat een goed geschreven strafdossier, dat voor je gaat leven, dat het eigenlijk is alsof je een soort boek leest.
14: Oh, absoluut. Ja.
15: Ja, hè? Ja,
16: of een goed geschreven arrest.
14: Ja. Ja, nee, maar ik zie dat helemaal voor me. En zeker in de zaak waar we het dan vandaag over hebben, dan heb je dat des te meer als je al die opnames ook kan nalezen.
15: Ja, want hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
14: Ja, zoals het eigenlijk altijd gaat bij nieuwe zaken die worden verdeeld bij de Hoge Raad. Op het moment dat de strafkamer zich over zo'n zaak gaat buigen, is er al een heel traject aan vooraf gegaan. Want eerst moet de advocaat-generaal een zogenaamde conclusie schrijven. Een advies voor de Hoge Raad. Wat hij of zij vindt dat er met de zaak moet gebeuren. Dus op het moment dat die conclusie is genomen, dan schuift het een deurtje door. Dan komt het bij de strafkamer. En dan is het zo dat een van de twee vicepresidenten van de strafkamer de zaken verdeelt onder de raadsheren. En die wijst een zetel aan. En een zetel is de drie of de vijf raadsheren die op de zaak zitten. En een van die drie of vijf mensen is dan de concipiënt, zoals dat heet.
16: En wat is de concipiënt?
14: En de concipiënt is degene.
15: Ja, je bent snel.
14: Dat is degene die als eerste de eerste versie van het arrest schrijft.
16: Eerst concept eigenlijk.
14: Het eerste concept, ja.
15: Had jij de zaak van Dillenburg al gevolgd? Of kwam je af?
14: Ik had er wel overgelezen in de krant, ja, maar verder niet heel actief.
15: Nee. Jij werkte nog niet zo lang bij de Hoge Raad toen deze zaak, toen je deze zaak kreeg.
14: Nee, want ik ben 1 april begonnen in 2023 en de conclusie is van augustus 2023. En nog voor het jaar om was, mijn eerste jaar, was deze zaak
16: arrest geweest. Gaat dan je Hoge Raad raadsheerhartje sneller kloppen als je zo'n zaak krijgt naast of in plaats van simpele mishandeling, zeg maar wat?
14: Ja, zeker. Maar het leuke van de Hoge Raad is ook dat je heel erg veel zaken, en groot en klein, dus het is super afwisselend. En soms is in een oogschijnlijk simpel zaakje zit er wel een heel mooi juridisch puzzeltje. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dit is natuurlijk een boeiende zaak.
15: Was het nou de eerste keer dat er een Mr. Big-zaak bij de Hoge Raad terecht was gekomen?
14: Nee, zeker niet. In 2019 heeft de Hoge Raad in 2 zaken arrest gewezen. De moord in Kaatsheuvel, de postbankzaak. En
15: een postbankzaak is een hele bekende zaak natuurlijk.
14: Ja, en de andere zaak eigenlijk ook. En in die 2 zaken, daar is ook op dezelfde dag uitspraak gedaan door de Hoge Raad, heeft de Hoge Raad eigenlijk een beoordelingskader vastgesteld en gezegd van oké, als deze Mr. Big-methode wordt ingezet, dan zijn er een aantal voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan. En dat zijn deze. En het belangrijke voor de Hoge Raad was dat je zegt, ja, in zo'n undercover traject weet je als verdachte niet dat je eigenlijk tegen een agent aan het praten bent. Dus de waarborgen die normaal vastzitten aan een formeel verhoorsituatie, dat je een cautie krijgt en dat je te horen krijgt, je hoeft niet te antwoorden op de vragen die worden gesteld, want een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar je hebt dus geen cautie in zo'n WOD-traject en je hebt ook geen advocaat naast je zitten. Dus heel belangrijk is dat als je zo'n methode inzet, dat je in ieder geval kunt vaststellen als rechter dat de verklaringsvrijheid van de verdachte, dat daar geen inbreuk op is gemaakt. Nou, en daar is dat kader voor vastgesteld.
15: Zo'n breed kader, om het zo maar te zeggen.
14: Ja, er zijn een heleboel criteria waar de rechter naar moet kijken. En moet kijken, nou, wat is er precies gebeurd? Hoe is het traject verlopen? Is daar goed verslag van gemaakt? Zijn er opnames gemaakt? Hoe heeft die infiltratie er precies uitgezien?
15: Even voor mijn beeld. Tamara, mag ik als undercover agent zit in zo'n WOD-traject. Mag ik dan tegen mijn subject zeggen, nou, weet je, het is, ze willen jou kapot schieten. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Maar ja, ze zijn heel erg benieuwd hoe dat toen is gegaan in die en die zaak. Hoe dat zit. Maar volgens mij willen ze je kapot schieten. Dat heb ik gehoord. Dat lijkt me, dat is natuurlijk best bedreigend als je dat te horen krijgt. Ja,
16: vertel mij maar hoe het echt zit.
15: Ja. Mag dat?
14: Nou ja, dat zijn natuurlijk juist de elementen waar dan heel goed naar wordt gekeken. Want is er niet druk uitgeoefend waardoor zo'n subject, zo'n verdachte zich gedwongen voelt een bepaalde verklaring af te leggen zonder dat dat ook echt waar is? Ja.
15: Is juridische fijnslijperij.
16: Het gaat eigenlijk om een aantal elementen. Kijk, allereerst gaat het altijd om de vraag, bij de beoordeling van WOD-trajecten, zijn ze rechtmatig ingezet? En dat betekent met name van, was er noodzaak om het in te zetten?
15: Ja.
16: En was dat proportioneel?
15: In een zaak waar het bijvoorbeeld gaat om een levensdelict, kun je natuurlijk zeggen van ja, dat gaat om zo'n heftig feit.
16: Ja.
15: Dat is het zwaarste delict wat ons strafrecht kent.
16: Precies, dus dan zou je kunnen zeggen, daar is noodzaak, er is bewijsnood. Maar kijk, dan gaat het ook nog om dat je dus WOD-trajecten hebt in allerlei soorten en maten. Die kunnen heel kortdurend zijn. Heel simpel voorbeeld. Iemand wordt aangehouden in een grote moordzaak.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: En de rechtbank heeft gezegd, ja, nou, er zijn best wel aanwijzingen dat de verdachte betrokken is bij de moorddoodslag op het slachtoffer. Maar wij vinden uiteindelijk dat we te weinig dat hele traject hebben kunnen controleren, waardoor we met name niet goed hebben kunnen uitzoeken of de financiële wortels die zijn voorgehouden aan de verdachte, of die hem niet toch hebben gebracht tot verklaringen die hij niet meer in vrijheid heeft kunnen afleggen. Dus toen is hij vrijgesproken.
2: Ja, jongens, die zo'n WOD-traject, dat gaat bij mij... Dan
3: gaan jouw journalistenradertjes die gaan draaien.
2: Zeker, mijn fantasie wordt geprikkeld. En weet je, wat ik ook wel eens heb gehoord uit het criminele milieu, is dat iemand tegen mij zei, ja, nou ja, ik zag het al vanaf mijlenver aankomen. Opeens was daar zo'n gozer en die wilde mijn beste vriend worden en die wilde van alles met me doen. Nou, dat had ik wel snel in de smissen. Dat was een politieagent.
3: Nee, maar zeker, maar het gaat ook wel eens mis, hè? Worden best wel WOD-trajecten ingezet waarbij ofwel helemaal geen bewijs wordt vergaard,
2: ja,
3: ofwel dat het scenario in duigen valt. Maar wat van belang is in die Mr. Big-methode, daar wordt een Mr. Big geïntroduceerd. Iemand die eigenlijk boven de verdachte gaat staan, die een bepaalde macht over die verdachte gaat krijgen of afhankelijkheid creëert en daarmee probeert bewijs te verzamelen. En dan krijg je die hele moeilijke vraag van hoe betrouwbaar is dit en hoe controleerbaar is dit.
2: Tamara, wat was hier nou in 2002 gebeurd, in jouw woorden?
1: Ja, in de zaak is gaan rollen als een verdwijningszaak. Want het slachtoffer kwam niet meer thuis. En een heleboel afspraken die hij had in die dagen daarna kwam hij niet na. Er is toen in 2002 ook al een onderzoek gestart om te kijken van god, is het wel alleen een verdwijning? Is het misschien een misdrijf? De geruchten gingen dat hij misschien wel was ondergedoken op een heel ander continent. Dus in 2002 was het eerste onderzoek. Er waren wat tips, maar daar is niks uitgekomen. In 2011 weer een onderzoek. Ook niks uitgekomen. Toen in 2015, voor de derde keer, ja, is er weer onderzoek gedaan naar die cold case. En toen kwam er wat meer informatie. Op dat moment was namelijk helder geworden dat de verdachte in deze zaak samen met een vriend betrokken was in de drugscriminaliteit samen met het slachtoffer. En daar was iets misgegaan. Er zou sprake zijn geweest van een rip deal. En er was een tip binnengekomen dat als gevolg hiervan het slachtoffer moest worden vermoord.
3: Ja, dus daar is daar verdachte geworden.
1: Precies, zou daarbij betrokken zijn. Dus op dat moment in 2015 werd hij gelieerd aan die verdwijning van Patrick. En op dat moment zijn er nog een aantal getuigen gehoord, maar toch hadden ze nog niet genoeg. En toen in 2017 is de beslissing genomen van, nou ja, nu willen we deze zaak rondkrijgen, moet er gewoon wat gas op.
3: Groter, stevig middel ingezet
1: worden. Toen is dat WOD-traject ingezet. En dat heeft toen vervolgens nog 16 maanden gelopen. En in dat kader...
2: Ja, maar neem mij even mee in dat WOD-traject. Ja,
3: hoe zag dat eruit?
2: Ja, want dat is natuurlijk waar ik alles over wil weten.
1: Zo'n WOD-traject zijn altijd een aantal undercover-agenten bij betrokken. En de twee belangrijkste in deze zaak waren een man en een vrouw, een setje. En de gedachte was, nou, dat setje moest dan vrienden worden met de verdachte en zijn vriendin. En dat is gebeurd eerst via een kunstbeurs ergens in het zuiden van het land. De vriendin van de verdachte schilderde. En dit undercover setje deed alsof ze geïnteresseerd waren in haar schilderijen. En nou, hebben een schilderij gekocht. Zijn vervolgens op bezoek geweest op de woonboot waar zij woonden. En werden zo vrienden. En veel sociale contacten. En een barbecue hier en een gesprekje daar. En toen werd duidelijk dat de undercover agent zou dan iets doen in de maritieme wereld. Deels legaal, maar had ook een illegale tak.
2: Een beetje smokkelaar.
1: Smokkelde ook in geld. Echt geld en vals geld. En had het verder goed voor elkaar. En ze werden dus wel vrienden. Hè, althans, hè, dat dacht de verdachte. Dat ze nieuwe vrienden erbij hadden. En hij kreeg ook de gelegenheid om af en toe een klusje te doen voor die undercover agent. En in dat kader, maar dan zijn we alweer een jaar verder. Het is zo lang duurt zo'n traject. Is op een gegeven moment is er een gesprek geweest

0: waarin hij spontaan is gaan verklaren over zijn relatie met het slachtoffer. En op een gegeven moment die man dood moest. En hoe dat verder is gegaan. En
1: heeft hij ook gezegd hoe dat is gebeurd?
0: Jazeker, het is in verschillende gesprekken gegaan. En die gesprekken die zijn opgenomen ook. In het eerste gesprek heeft hij in grote lijnen het verhaal verteld. In het tweede gesprek is hij heel erg in detail ook gegaan hoe dat dan precies is gebeurd. En daar zijn ook door de undercover agent vragen over gesteld.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over de undercover methode Mr. Big in de Shredderzaak. En die gaat over de moord op de Amsterdamse Patrick van Dillenburg.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file door wegwerkzaamheden op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Hagestein en Houten is de vertraging 10 minuten.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen, met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis wordt niet overgenomen door het Canadese bedrijf WSP Global. Dat had lange tijd interesse, maar heeft nu besloten het bod in te trekken nadat Arcadis twee biedingen weigerde. Die deden volgens het bedrijf geen recht aan de werkelijke waarde van Arcadis. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
16: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Tolkman.
17: Hoe kwam hij er naartoe, hè, deze Ad?
16: om dat aan die undercover agenten te gaan vertellen.
17: Ja, want het is natuurlijk echt superbelastend. Want eigenlijk zeg je, ik ben betrokken geweest bij een moord en het wegmaken van een lijk.
16: Precies, en zeker in het licht van die veronderstelde Mr. Big methode die gebruikt zou zijn.
18: Ja. Zoals gezegd, een element van die Mr. Big methode is befriending, zoals dat heet. Dus dat echt dat je vrienden wordt, dat je vertrouwensband kweekt. Dat je vrij voelt alles te vertellen wat op je hart ligt.
16: Zelfs van moord.
18: Ja. En op een gegeven moment is de verdachte in gesprek met een andere undercover agent. Die undercover agent zegt, ja, ik moest op een gegeven moment vluchten. En dan zegt Ad, dat heb ik ook gehad. Ik moest op een gegeven moment, ik had iets gedaan. Zou ik zo TBS en heel veel jaar voor kunnen krijgen. En ik moest vluchten naar het buitenland. En ik heb een aantal jaren op Kreta en in Thailand gewoond. En dan het vervolggesprek met de hoofd undercover agent. Die gaat daar dan op van, goh joh, ik hoorde dit. Vertel eens wat meer. En hoe dat gesprek is gegaan, ja, dat is ook helemaal precies na te lezen in het arrest. Ja. En want daar draait het natuurlijk om, hè? Net zoals je zegt, van waarom ga je zoiets verklaren? Dan draait het er natuurlijk om. Ja, ging de knoet erover.
17: Als iemand dat vertelt, dan zou je kunnen redeneren, dit is een hele, hele, hele stevige aanwijzing.
16: Maar het is gewoon bewijs. In dat WOD-traject heeft deze eigenlijk belastende bekentenissen opgeleverd van deze ADK. Ja. En toen is het Openbaar Ministerie op basis daarvan en op grond van wat er al lag, is deze ADK gaan vervolgen.
18: Klopt.
16: Ja. En kun je nog eens uitleggen hoe dat is gegaan vervolgens in de rechtbankfase?
18: Ja, in de rechtbank is de verdachte opnieuw geconfronteerd natuurlijk met dat bewijsmateriaal. En toen heeft hij gezegd, ja, dat was een broodje aap verhaal. Onzin. Heb ik allemaal nooit. Ik heb het wel gezegd, maar ik wilde indruk maken op die man, want ik dacht, nou, dan kan ik misschien nog een klusje krijgen. En de verdediging heeft er toen ook heel erg op gehamerd. Dus van, dit is een hele kwetsbare man, de verdachte. Hij is drugsverslaafd, alcoholverslaafd, een slechte lichamelijke conditie. Kwetsbare man, weinig geld. Klusjes worden hem in het vooruitzicht gesteld. Dus hij wil een beetje indruk maken en vervolgens komt hij dan met zo'n verhaal. Maar dat moet u allemaal niet geloven, rechtbank. Nou, de rechtbank heeft uiteindelijk alles tegen elkaar afgewogen, maar gezegd van ja, wij kijken naar het kader dat de Hoge Raad in 2019 heeft vastgesteld. En dan vinden we dat in deze zaak dat traject qua rechtmatigheid niet goed is te controleren. Om die reden is de rechtbank heeft gezegd, nou, dan moet u worden vrijgesproken, want die belastende verklaringen kunnen wij niet gebruiken voor het bewijs. En wat er dan over is, was te weinig.
17: Maar heel even, dus deze ADK die zegt al deze dingen. Maar in welke zin had dat dan gecontroleerd moeten worden? De rechtbank zegt, we kunnen het niet controleren.
18: Nou, er zijn zeg maar 22 contacten geweest tussen de undercover agenten en de verdachten. Ja. Daarvan zijn maar een heel klein gedeelte van die verklaring zijn ook echt opgenomen. Wel die verklaringen waarin hij zichzelf belast, die zijn allemaal opgenomen. Maar in die andere contacten waar wel een procesverbaal van is opgemaakt, maar ja, daar was geen opname van. En de rechtbank zei, ja, daarin, in die gesprekken, is ook gesproken over financiële voordelen. Er zou misschien worden geïnvesteerd door de undercover agent in een kroketterie in Cambodja. Hij zou een klus krijgen met smokkel van geld in Portugal. En de rechtbank zegt, ja, daar kunnen we eigenlijk toch niet helemaal goed controleren, want we hebben alleen maar de procesverbaal. En dat vinden we te weinig om dan uiteindelijk ook die belastende verklaringen goed te kunnen wegen.
16: Ja. Maar zat het om bij de rechtbank vooral in het feit dat zij zeiden, we kunnen die betrouwbaarheid van die verklaring niet goed controleren? Of zat dat meer in de materiële inhoud? Of zat het meer in de procedurele kant van, dit is te intensief geweest?
18: In die procedurele kant, dus in hoeverre was er nou nog sprake van verklaringsvrijheid van de verdachte? Omdat die financiële wortels die hem werden voorgehouden, die gesprekken waren nou juist niet opgenomen. En daarvan heeft de rechtbank toen gezegd van, nou, dan durven we het niet aan.
16: En dan spreken we hem vrij.
18: Ja. En toen is het Openbaar Ministerie dus in hoger beroep gegaan. Er is nog iets van aanvullend onderzoek geweest. En bij het Hof is het kwartje dus de hele andere kant opgevallen.
17: En heel even voor het luisteraar, wat was daar dan de redenering dat het kwartje helemaal de andere kant op is gevallen?
18: Ja, het Hof heeft ook de arresten van de Hoge Raad erbij gepakt. En zegt, ja, wij houden het hele WOD-traject in deze zaak naast het beoordelingskader van de Hoge Raad. En wij vinden wel dat er voldoende controleerbaar is. En dat was ook waarom deze zaak spannend was voor de buitenwereld en voor de juristen. Want die zeiden van ja, de Hoge Raad heeft in 2019 gezegd, het is belangrijk, het verdient de voorkeur om die gesprekken op te nemen. Nou, in deze zaak is er maar een fractie van de gesprekken opgenomen, maar wel die waar hij een belastende verklaring over zichzelf heeft afgelegd. Is dat nou wel of niet voldoende? Nou, het Hof zei, we vinden dat we door de combinatie van de processenverbaal voor alle WhatsApp-gesprekken die er zijn geweest tussen de undercover agent en de verdachte, die zitten ook in het dossier, en de belastende verklaringen die zijn opgenomen, die heeft het Hof ook zelf nog nageluisterd. En daar heeft het Hof gezegd, ja, dan vinden wij dat voldoende geborgd dat dat gebeurd is volgens de regels van de Hoge Raad. En dan is er ook voldoende bewijs en dan past daar ook een hele hoge straf bij.
17: Ja, want wat was de straf die Adka kreeg?
18: Hij heeft een 16 jaar gevangenisstraf gekregen.
17: Oké.
16: Okay. Ja. Nou, ga je van niets, ga je naar alles als verdachte.
17: Ja. Ja, dan krijg jij zo'n zaak. Hè? Dan gaat men in cassatie.
18: Mm-hmm.
17: Dan krijg jij hem op de plank en dan, of op je bordje. En dan weet jij van ja, die belangen zijn natuurlijk gigantisch. Aan de ene kant heb je de verdachte die van niets naar 16 jaar is gegaan. Maar je hebt natuurlijk ook de emoties van de nabestaanden van Patrick van Dillenburg. Die heeft ook familie en die willen natuurlijk ook een soort van uitsluitsel. Voel jij dat dan? Voel je dat gewicht dan? Als je dat dossier openslaat, voel je dat dan op jou drukken?
18: Ja, op drukken is misschien niet het goede woord. Maar tuurlijk kun je dat zo voorstellen dat het voor alle partijen van belang is dat hier een goede uitspraak uitkomt. Ja. En dat die belangen tegenover elkaar staan is ook duidelijk. En toch moet je dan weer even een stapje terugnemen en zeggen van wat is de taak?
16: Ja, ook omdat er natuurlijk een belangrijk juridisch vraagstuk op dat moment speelt.
18: Ja.
16: Mag ik vragen, want voordat die zaten legt hij je net uit, bij jou als raadsheer op je bord komt, heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft al een conclusie geweest, een advies gegeven. Wat was de conclusie van de advocaat-generaal in deze zaak, voordat hij bij jullie kwam?
18: De advocaat-generaal vond dat alle middelen faalden, zoals dat dan heet. Ja. Er zijn 8 middelen ingediend, 8 klachten door de verdediging, punten waarvan ze zeggen, hier heeft het Hof het niet goed gedaan.
17: Mm-hmm.
18: En de advocaat-generaal zegt, nou, nee, die vlieger gaat telkens niet op. En het Hof heeft het wel goed gedaan.
16: Ja. Maar als zo'n zaak dan bij jou komt, gewoon even puur praktisch. Het dossier komt bij jou, rechtbankvonnis, arrest van het Hof. Je weet, het zijn misschien wel 8 middelen, 8 klachten, maar de belangrijkste gaan over de inzet van dit WOD-traject. Wat ga jij lezen?
18: We lezen altijd, zoals dat heet, de kernstukken. En dat zijn, je begint met het arrest van het Hof, processen verbaal die daarbij horen van alle zittingen. Zo nodig ook vonnis en daar de processen verbaal van. En natuurlijk de klachten van verdediging en het advies van de advocaat-generaal.
17: Maar Tamara, ga jij niet ook gewoon helemaal invreten in zo'n zaak? En dat je ook gewoon, bij wijze van spreken, bijna de panorama gaat lezen waarin er over die zaak geschreven is? Dat je denkt, ik moet als een spons die zaak mij eigen maken?
18: Nee, niet per se. Want je moet het doen. Wat voor ligt, is dat arrest van het Hof.
17: Ja.
18: En zo werkt het nu eenmaal bij de Hoge Raad, dat je toetst of de laatste feitenrechter het goed heeft gedaan. Heeft hij het recht goed toegepast? En is de motivering begrijpelijk? En daar moet je naar kijken.
16: Ja.
18: En in deze zaak komt er al genoeg naar boven. Ook in over de feiten in het arrest van het Hof. En dat hebben wij, overigens is dat ook weer na te lezen in het arrest van de Hoge Raad.
16: Maar ik kan me ook zo voorstellen. Kijk, als het hier gaat om de vraag of een toetsingskader van de Hoge Raad uit 2019... Ja, of de feiten van het WOD-traject, zeg maar, dat toetsingkader kunnen doorstaan.
18: Mm-hmm.
16: En of het Hof dat goed gemotiveerd heeft. Ga je dan ook niet kijken naar die processen verbaal van die WOD-contacten en misschien wel die opnames luisteren van...
17: Dat zou ik wel doen. Ik zou elke foto kijken. Ik zou alles willen weten.
16: Ja, jij bent natuurlijk een hele nieuwsgierige journalist, wat ik begrijp. Hè,
17: misschien zit hier naast mij Tamara Doelman een hele nieuwsgierige jurist. Helemaal niet.
18: Het heeft niets te maken met wel of niet nieuwsgierig, maar het heeft te maken met wat is je taak en waar kun je naar kijken? Het hofarrest, dat ligt voor en dat moet je beoordelen aan de hand, met de bril op van een cassatierechter. En dat is in die zin dus beperkt. We gaan niet zelf nog nieuwe feiten vaststellen of zeggen van goh, laten we nog eens getuigen horen hoe dat nou toch precies zat. Dat kan je niet doen als Hoge Raad. Dus
17: je hebt natuurlijk ook nog ergens diep verstopt in je advocatenhartje. En dat moet toch ook nog ergens Nou ja, goed, ik hou erover op, maar ik dacht...
16: Als je raadsheer bent, dan hou je je bij je taak.
18: Ja, ja. Dat is ook belangrijk om dat, elkaar daar ook scherp op te houden. Nee, want ik denk dat dat vooral ook voor de mensen die uit de advocatuur... of uit het OM of uit de feitenrechtspraak komen... is het ook echt wel... Ja, je moet echt even een andere bril opzetten op het moment dat je bij de Hoge Raad ziet. Ja.
17: Helemaal als je bij zo'n zaak zit dat je denkt... nou, het gaat hier nog wel ergens over. Hè? Er wordt een undercover traject opgestart om te kijken van... nou, wat weet deze advocaat? Nou, die praat eigenlijk zijn mond voorbij. Die hangt zichzelf daarmee op. Dus zeker. Die gaat 16 jaar zitten. Ja, dan zou ik toch denk ik wel heel nieuwsgierig daar zijn.
16: Ja. Maar ja, goed, ja, dat is...
17: Dat is niet, ja.
16: Ja.
17: Is niet. Hoe hebben jullie uiteindelijk deze zaak beoordeeld?
18: Wij vonden ook dat het arrest van het Hof in orde was. Dus stand kon houden. En we hebben met name op twee punten... we hebben twee klachten echt besproken. En het eerste ging over dat hele WOD-traject. Want dat was natuurlijk de kern van de zaak. En hebben we op twee... aspecten hebben daar dat met name uitgelicht. Want daar waren ook de klachten op gericht van... was dat WOD-traject nou goed controleerbaar? En we hebben daarvan gezegd, zoals het Hof het heeft gedaan... dat is oké, dat is niet onbegrijpelijk dat het Hof...
16: Het voldoende controleerbaar. Ja, dat komt natuurlijk met name omdat het feit dat er opnames zijn... van de meest belastende gesprekken.
18: Precies, maar in combinatie... Dus met dat er wel van elk contact een procesverbaal was, die WhatsApp-gesprekken en de undercover-agenten en hun begeleiders zijn ook door de verdediging gehoord bij de rechtercommissaris. Dus er waren wel heel veel waarborgen, waardoor de rechter uiteindelijk ook echt kon toetsen van is dit nou goed gegaan? En het Hof heeft wel ook naar die gesprekken geluisterd, die opnames. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar maakte...
16: Voldoende controleerbaar.
18: Andere punt was, heeft de verdachte nou in vrijheid zijn verklaring kunnen afleggen? En daar speelden dan die elementen van, was het een kwetsbare verdachte? Is hij onder druk gezet door die financiële prikkels die hem zijn gegeven? En daarvan heeft het Hof gezegd, je kunt toch zeggen dat die verklaringsvrijheid niet is geschonden. En daarvan vond de Hoge Raad ook dat het Hof dat goed heeft zo heeft kunnen zeggen. Dat niet onbegrijpelijk is, zoals dat dan heet in onze termen. En dat betekent wel dat er een heel lijstje wordt gekeken. Dat is niet een beslissing die je zo 1, 2, hupsakee neemt. Dat hele lijstje van gezichtspunten waar je aan moet toetsen, wat het Hof ook heeft gedaan, dat hebben wij ook weer nagelopen.
17: Ja, eigenlijk loop je na, zijn de regels zoals we ze gesteld hebben, zijn die goed nageleefd, toch?
18: Ja.
17: Daar komt het in de kern op neer. Maar je bent natuurlijk een feitenrechter eigenlijk vroeger geweest.
18: Ja, ja.
17: En dan kan ik me voorstellen, en dan ga ik toch weer even, dat je toch benieuwd bent naar die feiten en dat soort dingen.
18: Nee, maar je ziet natuurlijk, je hebt het kader, dat is de theorie. Maar die wordt wel natuurlijk door het Hof op de feiten in deze zaak geplakt. Ja. En dat lees je natuurlijk allemaal. En dat moet begrijpelijk zijn. Ja. En je moet die redenering van het Hof moet je kunnen navolgen. En als dat kan, dan is het in orde. Ja. En dat was onder de streep volgens de Hoge Raad het geval. Dus dat, daar heeft het middel geen succes gehad. Okay. En we hebben ook nog gekeken naar een ander punt. En dat ging over dat verbergen van het lichaam. Of je dat zo kon zeggen, omdat het eigenlijk al heel lang geleden was en of verborgen houden van het lichaam daar dan ook onder valt. Daar had de Hoge Raad zich al eens een keer eerder over uitgesproken.
16: Ja. Dus dat was misschien ook over de luisteraar van belangen is dat, kijk, je kunt een juridisch kader hebben en dat kun je toepassen op feiten. Maar eigenlijk kan elke feitenrechter kan dat op een andere manier doen. Hè? Wat de een voldoende controleerbaar vindt, vindt de ander misschien niet voldoende controleerbaar.
17: Ja, is het zo arbitrair, Chris?
16: Nou, niet zo arbitrair. Kijk, het arbitraire wat er mogelijk in zit, dat wordt ondervangen door het feit dat je het goed moet motiveren. Aan de hand van gezichtspunten die de Hoge Raad heeft gegeven.
17: Ja.
16: Als jij dat heel goed doet als Hof, dan gaat de Hoge Raad niet kijken van, vinden wij de uitkomst terecht? Ze kijken meer, gezien de uitkomst, vinden wij dat die uitkomst voldoende wordt gemotiveerd. Ja, het is wel een beetje juridisch technisch, maar dat maakt zeg maar die zaak, het werk van de Hoge Raad ook zo anders. Want ik ben een beetje af. Mag ik je iets voorleggen, Tamara? Want kijk, ik heb best wel wat WOD-zaken gehad. Ik heb ook wel dingen in de media gelezen over WOD-zaken. En het gaat vaak inderdaad over de vraag, is het betrouwbaar wat eruit is gekomen? En is het controleerbaar? Eigenlijk waar we het vandaag over hebben. Maar ik vind dat er eigenlijk vaak ook nog een vraag aan vooraf gaat. Van is het moreel? Kan het eigenlijk wel? Met name als het gaat als er heftige WOD-trajecten worden ingezet. Niet zozeer op verdachten, maar bijvoorbeeld op getuigen. Is er wel bij de Hoge Raad ook daar aandacht aan besteed? Van kijk, het is natuurlijk heel lastig. Hè, wanneer is het proportioneel? Wanneer mag je wat doen? Maar is er wel, is daar ook aandacht aan besteed? Bijvoorbeeld in die zaak van 2019 of in deze zaak. Van kan het eigenlijk wel om 16 maanden lang bijvoorbeeld op zo'n advocaat te zitten?
18: Nou, de morele vraag, die gaan we niet beantwoorden. Maar de proportionaliteit, die is wel, althans, het Hof heeft die vraag beantwoord. En dan ligt die ook bij ons voor, van heeft het Hof het zo kunnen doen? Ja. En dan heb je inderdaad aan de ene kant gewoon een heel ernstig feit. En aan de andere kant wel inderdaad een heel intensief traject. Wat alleen maar mag als dat aan een heel lijstje eisen voldoet.
17: Ja. Want Chris, ik maak een beetje uit jouw vraagstelling op dat jij er een beetje moeite mee hebt.
16: Ja, kijk, ik bedoel, er zijn ook wel voorbeelden van. Maar kijk, ik vind dat sommige WOD-trajecten nogal een beetje uit de hand lopen. En zeker nogmaals, als het gaat niet zozeer om verdachten, maar om getuigen die in een WOD-traject worden getrokken. Dus niet zoals deze ADK. Ja, weet je, bedoel,
17: ja, maar zijn vrouw was er ook bij betrokken natuurlijk.
16: Ja, okay, maar die is niet het hoofdsubject. Maar okay. dat gebeurt af en toe wel. En daar gebeuren best wel heftige dingen af en toe. Hè, dat je denkt, jeetje, mina. Mensen worden een soort nieuwe werkelijkheid ingesleurd die niet de werkelijkheid is. Kijk, hier is de werkelijkheid een nieuw bevriend stel. Kan je zeggen, nou, dat valt nog mee. Maar als de werkelijkheid is, je zit opeens met allemaal criminelen om je heen. Die boos zijn of moeilijk doen. Dat is gebeurd, hè, in het verleden. Ja, kijk, mijn bezwaar eigenlijk is, leg maar even neer, hoef je niks op te zeggen. Maar doe je ook niet. Maar vind ik eigenlijk met deze methode, kijk, in het algemeen is het zo dat in de strafvordering, hoe zwaarder de methode, hoe meer toestemming er moet komen. He, dus als jij een tap wil zetten, dan heb je een rechtercommissaris nodig. Hier, voor dit soort WOD-traject, heb je geen rechtercommissaris voor nodig van tevoren. Je hebt alleen maar een officier die gewoon het bevel kan geven. Dat wordt
17: dus niet getoetst?
16: Niet van tevoren, nee. Ik zou eigenlijk vinden dat het wel moet gebeuren. Omdat je dus best wel hele heftige trajecten, scenario's worden ingezet. Op met name ook getuigen.
17: Ja, maar ja, je hebt het natuurlijk ook over zaken die anders niet worden opgelost.
16: Precies, maar dat is die proportionaliteitstoets. Maar goed, dat is een beetje
17: mijn persoonlijke. En Tamara zit te kijken, die denkt,
16: Tamara in stemmen knikken. Ja, nee hoor,
18: het is wel zo dat in het nieuwe wetboek van strafvordering, dan komt er wel een rechtercommissaris.
17: Ja, dat is wel beter ook eigenlijk. Ja, dat nog heel even iemand naar kijkt die zegt, nou.
16: Daar gelet op het systeem ook,
18: ja,
16: toch?
18: Zeker. En deze methode was met zoveel woorden niet geregeld in ons huidige wetboek. Maar er is gezegd, nou ja, daar is voldoende wettelijke basis voor. Mits ook aan al deze vereisten wordt voldaan, dan is het in orde.
17: In de zaak Patrick van Dillenburg heeft de Hoge Raad besloten, dit was eigenlijk allemaal volgens de spelregels. Mm-hmm. Dit mocht. Wat betekende dat voor de verdachte?
18: Ja, voor de verdachte betekent dat de uitspraak van het Hof definitief wordt. Dus die 16 jaar, die staat.
17: Ja, hij is veroordeeld voor de doodslag op Patrick van Dillenburg en voor het wegmaken van zijn stoffelijk overschot. Ja. Is nou zo'n zaak, hè, als jullie ernaar gekeken hebben, is het dan klaar?
18: In Nederland is het klaar.
17: Ja.
18: Maar van deze zaak weten we dat er een klacht is ingediend bij het Straatsburgse Hof. Ja. Dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus daar gaat het ook nog de komende jaren ligt die zaak daar ter beoordeling. En dat is voor ons natuurlijk ook spannend om te kijken van, nou ja, wij vonden het in orde, maar vindt Straatsburg dat ook?
17: Ja, hebben wij niet daarmee onze eigen juridische kaders geschonden, Chris? Want dan is deze zaak nog niet definitief.
16: Nee, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd al. Hè. Er kunnen nog klachten liggen bij het Europees Hof. Dat duurt heel lang, hè, in het algemeen. Ja? Nou, volgens mij heb je wel zaken die er 6-7 jaar liggen als het niet meer is.
17: Oh, ja.
16: En dan is het maar de vraag, ik weet niet hoe het in deze zaak zit, of die zaak überhaupt ontvangen wordt door het Hof. Dat wordt eerst nog beoordeeld. Kijk, het is wel zo dat dit natuurlijk wel juridische vraagstukken zijn waar ook Europese hofjurisprudentie over is. Dus ja, dan zie je, als dat soort vraagstukken spelen, dan zie je dat verdachten wel eens naar het Europees Hof gaan. Maar goed, in principe is het een onherroepelijke zaak in Nederland. Maar jij zegt, wij kijken er toch wel naar wat er dan uitkomt, of niet?
18: Ja, natuurlijk. We hebben het gehad over die verklaringsvrijheid. Dat is in het Nederlandse recht gewaarborgd, maar op Europees niveau natuurlijk met artikel 6 EVRM van het Europees Verdrag. Het recht op een eerlijk proces, daar hangt dit al mee samen. Kun je nog spreken van een eerlijk proces als je deze methode inzet? Nou, dat is eigenlijk de kernvraag. Die is in Nederland nu afgehandeld. En nu komt die nog een keertje in Straatsburg. En ja, wij proberen als Hoge Raad natuurlijk ook zo goed mogelijk de Straatsburgse uitspraken te interpreteren.
17: Kijk jij elke dag even op de site?
18: Zeker.
17: Echt waar? Nee, echt waar?
18: Nee, maar ik kijk vaak natuurlijk op de site van staat niet per se naar deze zaak. Maar ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke bron voor ons. En natuurlijk, dus wij proberen die Straatsburgse jurisprudentie zo goed mogelijk te vertalen naar het Nederlandse kader. Ja, en nu gaan we straks horen of dat ook is gelukt. Ja.
16: Kijk, en waarom is zeg maar die goede toetsing van die WOD-inzet, waarom is dat belangrijk? Omdat het gaat inderdaad om verklaringsvrijheid en controleerbaarheid en betrouwbaarheid van het bewijs. En dat speelt natuurlijk allemaal een rol uiteindelijk in het recht op een eerlijk proces, wat beschermd wordt door artikel 6, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een beetje de basis van ons systeem. En als niet aan die eisen wordt voldaan, en artikel 6 stelt daar eisen aan, ja, dan gaat die zaak op zijn gat. En daarom is het zo belangrijk dat in dit soort zaken met zulke belangen, met een inzet van zo'n heftig middel, goed getoetst wordt of het bewijs wat eruit komt, ja, of het eigenlijk wel deugt.
17: Tamara, hoe kijk je nou terug op deze zaak, de zaak Patrick van Dillenburg?
18: Ja, het is een hele bijzondere zaak die ik niet snel zal vergeten. Omdat het meteen in het eerste jaar zo'n zaak kwam. Het is een feitencomplex dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Het is juridisch heel interessant, omdat je weet dat de Hoge Raad daar een kader over heeft gemaakt. En dan is het ook spannend om te kijken van ja, kunnen de feitenrechters daar nou een beetje mee uit de voeten? Dus dat is juridisch heel interessant, maar ook op een ander niveau vond ik het ook heel indrukwekkend. Want we hebben uitspraak gedaan en heel vaak gaat dat gewoon via een rolzitting, komt verder niemand. Maar bij deze zaak was iedereen er. Hè? Ja. Dus de verdachte was er via een videoverbinding en zijn vriendin was er, maar ook de partner van het slachtoffer. En die waren allemaal in die zaal aanwezig en dan is dat ook op het moment dat je dan die uitspraak doet, is dat ook weer zo'n moment dat je realiseert, superbelangrijk, van hartstikke leuk de juridische puzzels, maar het gaat uiteindelijk altijd om echte mensen.
16: Je voelde je bijna weer een beetje feitenrechter, of niet?
18: Ja. Nee, en dat is denk ik heel belangrijk, hè, dat je denkt, in alle abstracties blijft, elke zaak gaat gewoon over echte mensen.
17: Tamara Trotman, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
6: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
5: Gelukkig lees jij ze wel.
6: Ja, tot en met de voetnoten.
5: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
6: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
5: Voetnoten. Taaie rapporten.
6: Maar wel helder uitgelegd.
5: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
7: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
8: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Paid. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. En de automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. Die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
12: Omgangsvormen veranderen voortdurend, ook op de werkvloer. Door de MeToo-discussie en de groeiende aandacht voor sociale veiligheid is het soms zoeken naar wat nu niet meer kan en naar hoe het wel zou moeten. Vandaag ga ik op zoek naar opheldering en dat doe ik met mijn gast Naomi Ellemers. Welkom, Naomi. Als hoogleraar organisatiegedrag en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht houd jij je voortdurend bezig met het dier dat de mens heet.
13: Ja.
12: Met omgangsvormen. Maar je bent behalve hoogleraar ook een mens. En mijn vraag is om te beginnen, heb jij collega's die ook vrienden van je zijn?
13: ben zelfs getrouwd met een van mijn collega's.
12: Oh, dat is interessant. Nou, daar gaan we zo meteen nog even op terugkomen. Ja, wat hebben we er eigenlijk aan al die omgangsvormen? Waarom gooien we het niet overboord? Want veel mensen vinden het maar wat ingewikkeld.
13: Ja, tegelijkertijd, vooral op het werk, heb je het wel nodig. Bepaalde spelregels van hoe doe je het werk samen? Je bent samen aan de lat om iets voor elkaar te krijgen. En als dat dus niet lukt, heb je wel een probleem, ook als werkgever.
12: Want je moet die regels hebben om op terug te vallen, of dat je weet waar je aan toe bent.
13: Ja, of om elkaar op aan te spreken als het niet goed loopt.
12: Ja, toch is dat niet voor iedereen even helder, wat nou die omgangsvormen zijn of de regels. Het gaat natuurlijk over hoe we met elkaar omgaan, maar het is veel meer dan dat. Wat versta jij onder omgangsvormen?
13: Ja, het is wel een moeilijke vraag. het kan dus van alles inderdaad zijn. Het kan zijn van welke dingen uit je privéleven vertel je op je werk. Het kan ook zijn van hoe spreek je elkaar aan op prestaties. Wat verwacht je van elkaar als je bijvoorbeeld aan het werk bent, dat je ook in je pauze tijd samen doorbrengt, of dat je juist dan even je kunt terugtrekken. Dus het kan natuurlijk over van alles gaan.
12: Ja, het kan over van alles gaan. En dat is meteen ook eigenlijk het mijnenveld. Want het is vaak zacht, ongrijpbaar. Is dat ook zo?
13: Nou ja, dat vind ik altijd vervelend als mensen dat zeggen. Want dat geeft eigenlijk ook
12: een soort... Moet ik me nu verontschuldigen? Sorry.
13: Het is meer dat je dan iets hebt van... dus je kunt er niks mee.
12: Nee, maar het kan natuurlijk wel voor verwarring zorgen. Als je niet precies weet wat het is. Hoe zou jij dat oplossen? Wat stoort jou aan het feit dat vaak wordt gezegd... ja, omgangsvormen, een beetje vaag...
13: Ja, nou, omdat wij doen daar onderzoek naar op de universiteit. Ik zou zeggen keihard onderzoek met bepaalde experimenten die we doen. We gebruiken ook fysiologische metingen, zoals we dat noemen. Dus hartslag en bloeddrukverschillen merken we ook wanneer mensen bijvoorbeeld gestrest raken van een bepaalde situatie. Ook als ze dat soms niet altijd kunnen of willen benoemen. En die gegevens die zijn eigenlijk heel duidelijk wat we zien. En wat we dus ook in die experimenten kunnen doen is heel gericht bepaalde situaties met elkaar vergelijken. Dus je kan dezelfde persoon in situatie A en in situatie B vergelijken van wat doet dat met je stresslevel, wat doet dat met je prestaties, wat doet dat met je vermogen om informatie te verwerken. En daar zien we gewoon hele duidelijke verschillen optreden. En als je dat dan zacht noemt en subjectief en we hebben er geen greep op, dan denk ik van want we weten best wel veel over wat wel handig is, wat niet handig is, wat dat met mensen doet, dat zich echt niet aanstellen, maar dat ze daar gewoon echt fysiek ook last van hebben, ook letterlijk ziek van kunnen worden.
12: Ja, kan je eens een voorbeeld geven waar mensen in dus een laboratoriumopstelling, neem ik aan, dan ziek van worden of gestrest worden?
13: Nou, een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan, onderzoek een aantal jaren geleden, gingen we een sollicitatiegesprek doen met iemand. Die kwam dan binnen en diegene die het sollicitatiegesprek deed, dat was dan een van onze onderzoekers. En in het ene geval ging die vragen van welke opleiding heb je gedaan of welke werkervaring heb je. En in het andere geval ging die de hele tijd maar zeggen van wat zie je er leuk uit. En trek je die kleren ook aan als je naar je werk gaat. En dan ging het eigenlijk ook daarover. Vervolgens gingen we ook in zogenaamd die procedure een intelligentietest afnemen. En dan zagen we bijvoorbeeld dat diegene waarbij alleen maar over het uiterlijk werd gevraagd, dat die gewoon lager op die intelligentietest ging presteren. Nou, dat vind ik een heel belangrijk gegeven, waarvan ik denk, als je dat als werkgever weet, dat mensen dus letterlijk minder goed kunnen nadenken als ze op die manier worden afgeleid.
12: Maar hoe komt dat dan? Want uiterlijk is ook belangrijk. Er wordt altijd wel wat luchtig over gedaan.
13: Nou, het hangt wel vanaf of je fotomodel bent of wetenschappelijk onderzoeker in een laboratorium.
12: Ja, maar zelfs in een fotomodel die wetenschappelijk onderzoeker zou zijn, zou veel meer verdienen dan de wetenschappelijke onderzoeker die dat niet zou zijn.
13: Tuurlijk, maar de vraag is gewoon, is het belangrijk voor het vervullen van je werk? Of voor het doen van je taak? En daar kun je wel zeggen van als dat er in principe niet zoveel mee te maken heeft, dan val je eigenlijk mensen lastig als je daar de hele tijd maar over begint.
12: Ja, dus eigenlijk, als je mooi bent, kan je maar beter niet de wetenschap ingaan. Is dat dan de boodschap?
13: Nee, dat vind ik nou weer niet de juiste conclusie. Maar goed, het is wel interessant dat er heel vaak wordt gedacht van die twee dingen kunnen niet samengaan.
12: Ja.
13: En dat hoeft natuurlijk ook niet zo te zijn. Alleen, wat je wel ziet is, als mensen op het werk zijn, willen ze op hun werk beoordeeld worden. En als je dan alleen maar complimenten krijgt over je uiterlijk en niet over wat je hebt gepresteerd, dan denk je van wat zit ik hier nou eigenlijk precies te doen?
12: Ja, ik hoop al jaren dat mensen me beoordelen op mijn uiterlijk, want dat innerlijk, dat ken ik nu wel, maar dat is een ander verhaal. Maar jij constateert dat, of jullie als wetenschappers, dat is de conclusie. Maar ga je ook kijken naar hoe dat dan komt en hoe we uit zo'n gewoonte, want het zijn ook gewoontes natuurlijk, hoe we daar weer uit kunnen komen.
13: Ja, en dat blijkt dus best wel lastig, blijkt best wel hardnekkig. Dus we onderzoeken ook verschillende perspectieven op deze kwestie. Dus ik vertelde net over, je kan kijken naar het perspectief van de sollicitant of de werknemer. Je kan ook kijken van de leidinggevende die bijvoorbeeld zo iemand moet beoordelen. Of je kan kijken de collega die dat ziet gebeuren en die er misschien wel wat van wil zeggen, maar die dat ook best wel spannend vindt. Of je kan praten met de vertrouwenspersoon die zegt van, goh, ik krijg hier allemaal signalen van dingen die niet goed gaan op de werkvloer. En ik probeer dat dus over te brengen naar de leiding van dit bedrijf. En die staat er toch niet echt voor open. Dus op al die stations kun je kijken van, wat gebeurt hier nou? En waarom vinden we dit met z'n allen nou zo'n lastig verhaal?
12: Ja. Als je kijk je dan ook terug naar bijvoorbeeld de geschiedenis, de evolutie, waarom we op die manier reageren zoals we reageren?
13: Ja, dit vind ik altijd een hele moeilijke. Want ik zeg altijd wel van de mens is een groepsdier. Ja. Emoties zijn heel belangrijk. Ook kun je niet altijd onderdrukken wat je gevoel of wat je stressreactie is. Dus het is niet alleen maar rationeel. Tegelijkertijd denk ik wel, ja, maar dat betekent niet dat zoals we het nu doen, dat dat altijd al zo geweest is en altijd zo zal blijven. Want wat we eigenlijk vaak vergeten is dat we in onze werksituatie bepaalde werkelijkheid hebben gebouwd met elkaar. Die mensen continu op een bepaalde manier aanstuurt. En als je dan zegt van, oh ja, dat zit nou eenmaal in de aard van het beestje, want we hebben het altijd al gedaan en het zal ook altijd al zo blijven. Ja, dan hoef je er ook niks aan te veranderen. Dus het is op een bepaalde manier ook wel makkelijk natuurlijk.
12: Nou, tenzij je wil dat het verandert. Maar dat is een lastige opgave, omdat het evolutionair ook een element heeft.
13: Nee, maar daar denk ik dus dat de denkfout zit. Ja. Want die evolutionaire component is, wat mij betreft, vooral van mensen willen graag in een groep geaccepteerd worden en aardig gevonden worden en doen wat er nodig is om een goed groepslid te zijn, om erbij te horen. Maar wat het dan precies inhoudt, wat het dan precies betekent en als het ook over de tijd daar de gedachten over veranderen, dat kan je natuurlijk best wel zeggen van, hey, dit is niet meer van deze tijd, dat moeten we niet meer op deze manier doen. En om dan te zeggen van, oh, dat zal ook wel met de evolutietheorie te maken hebben, dan maak je het jezelf eigenlijk te gemakkelijk. In plaats van kritisch te denken van, ja, maar wat we hier nou doen of hoe we onze mensen opleiden of hoe we onze mensen beoordelen, kijken we wel genoeg naar deze aspecten die eigenlijk bij nader inzien best wel belangrijk zijn.
12: Ja, je zegt mensen zijn groepsdieren, logisch. Maar je bent een dier in heel veel verschillende groepen.
13: Ja.
12: In je familie, in je vrienden, op je sportclub en op je werk. Binnen die groepen beïnvloeden mensen eigenlijk elkaar op hun gedrag. Hoe zit dat precies? Wat is de groepsdynamiek? Je ziet het bijvoorbeeld ook met groepen studenten, als je er eentje uithaalt, dan is het een prima iemand. Maar samen, bij verenigingen bijvoorbeeld, kan het helemaal losgaan.
13: Ja.
12: Leg eens uit, hoe werkt die groepsdynamiek?
13: Nou, ja, dat is dus wel belangrijk om dat ook mee te nemen. Want wat je ziet is dat we vaak toch, als we een bepaald gedrag zien, dat we dat heel snel aan een bepaalde persoon verbinden. Dus dan als iemand een keer iets doet, dan denk ik van, oh, die persoon die is nu een keer zo. Terwijl dat kan dus inderdaad ook heel goed door de situatie komen. Maar je kan net zo goed denken van, als ik iemand dat nooit heb zien doen, dan kan die dat blijkbaar niet. Terwijl dat kan ook heel goed door de situatie komen. Dus het is ook een beetje een valkuil, die groep. Omdat je ziet dat dezelfde mensen zich toch in bepaalde situaties heel anders kunnen gedragen. En dat hebben we in het verleden ook gezien. Dat bijvoorbeeld werd gezegd van, als er over iemand werd gezegd van, die heeft zich grensoverschrijdend gedragen op het werk. Dat iemand anders dan zei van, nou, ik ken die persoon ook heel goed. En tegen mij doet hij altijd heel aardig. Dus het zal best wel meevallen. En om bij jezelf dus te bedenken van, oh ja, maar iemand die tegen mij heel aardig is, die kan misschien tegen iemand anders of in een andere situatie heel onaardig zijn. Dat moet je dan ook bedenken.
14: De Big Five. Stefan de Vries.
12: Ja, een van die groepen waar we in leven is een land, een regio, een stad. Elk gebied heeft ook weer zijn andere omgangsvormen. In Nederland hebben we organisaties, als we het hebben over de werkvloer, die doorgaans veel platter zijn dan bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje of Japan. Maar vooral Frankrijk, daar heb ik lange tijd gewoond, dus ook gewerkt. In Nederland zijn we daar trots op. Dat het plat is. Nou, het is op heel veel gebieden plat in Nederland. Maar laten we het even plat houden als een horizontale organisatie. Maar in het buitenland begrijpen ze daar helemaal niet zo heel veel van. En ze kijken er soms ook wel eens op neer. Zijn Nederlandse organisaties echt zo plat? Is er geen hiërarchie?
13: Nou, ik vind het ook wel een valkuil. We hebben bij ons op het werk ook veel internationale medewerkers. En die zeggen van, het lijkt platter dan dat het is. We hadden toevallig gisteren in onze onderzoeksgroep gesprekken over dit onderwerp. We dachten, nou, begin van het nieuwe studiejaar, een aantal nieuwe medewerkers. Laten we het eens over hebben van hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om. Dus we hebben gezegd van, nou, lees van tevoren allemaal de gedragscode van de universiteit. Laten we daar eens over hebben. Wat staat er eigenlijk in? Wat vinden we daarvan? En vervolgens kwam het gesprek ook op van, nou, wat bedoelen we daarmee? Open en respectvol met elkaar omgaan, wat betekent dat precies? En nou, toen zeiden een aantal supervisoren, waaronder ik, van, nou, wij willen ook wel graag van jullie terug horen als er dingen niet goed gaan.
12: En toen blijft het stil, of?
13: Nou, toen zeiden mensen van, ja, dat zeggen jullie wel, maar we zijn er wel heel voorzichtig mee, want jullie zijn toch onze beoordelaars. Ja. En dat is dus de valkuil. Van, in Nederland is het heel gauw van, nou, zeg maar Piet tegen de baas. Maar uiteindelijk is het toch degene die jou moet beoordelen of die jouw contract moet verlengen. Dus dat hou je natuurlijk altijd. En dat is ook wel iets wat je ziet als mensen bijvoorbeeld zeggen van, nou, hier is iets gebeurd waar ik me niet prettig over voel. En dat er dan wordt gezegd van, nou, trek je er maar gewoon niks van aan. Of zeg er maar gewoon wat van. Dan wordt er vergeten dat die hiërarchie daar natuurlijk ook wel in de weg kan zitten.
12: Ja, het is dus een soort onzichtbare hiërarchie in Nederland. Dat maakt het ook wel ingewikkeld. Als ik het nu vergelijk met Frankrijk, daar is degene die boven je staat, is ook niet alleen je beoordelaar, maar in principe ook je vijand. Dus die wantrouw je sowieso. Collega's onderling elkaar ook, want misschien wordt jouw collega wel op een dag jouw baas. Ik had een keer een gesprek met een Franse hoogleraar, die kwam lesgeven aan de UvA. En die had een vergadering om iedereen, misschien zoals jij gisteren had, om iedereen te leren kennen. En er was één dame, die had het hoogste woord. Die was voortdurend aan het woord en iedereen luisterde ook naar haar. Dus deze hoogleraar uit Frankrijk, die dacht, oh, die mevrouw, die moet ik te vriend houden, want die is heel belangrijk hier. Dus dat zal wel de directrice zijn van de faculteit. Toen ging hij daarna uitzoeken wie dat was, en het bleek de secretaresse van een vakgroep te zijn. En toen ging hij, was er kortsluiting in zijn hoofd, want hij begreep niet dat iemand, hoe belangrijk ze ook kan zijn, op dat niveau, in zijn ogen, eigenlijk de belangrijkste persoon was. Dus daar zag je een cultuurclash, als het gaat om omgangsvormen en hiërarchie. Zijn wij inderdaad zo plat, makkelijk? Kan iedereen hier zich ergens mee bemoeien en in andere landen niet?
13: Nou, ik denk het uiteindelijk dat de verschillen niet zo groot zijn. Dus misschien de manier waarop het geuit wordt, die is wel anders. Maar je hebt de situatie die jij beschrijft, is ook de situatie waar de formele macht en de informele macht misschien niet altijd op dezelfde manier geregeld zijn. Dus dat is natuurlijk ook iets. Wat ook in dit verhaal soms heel belangrijk kan zijn, dat iemand het eigenlijk bijvoorbeeld door zijn leidinggevende zou moeten worden aangesproken op het gedrag. Maar die persoon die is informeel zo'n belangrijke figuur in de groep, dat niemand die durft aan te spreken. En daar kan je dus ook wel behoorlijk last van hebben.
12: Ja, zou het ook kunnen dat een leidinggevende dan in zo'n geval denkt, ja, we zijn in Nederland, ik durf eigenlijk niet boven het maaiveld uit te steken, want dan denken ze dat ik de baas ben en dan neemt niemand me nog serieus?
13: Nou, ik weet niet of het allemaal zo bewust beredeneerd wordt, maar we weten wel dat dit soort gevoelens, dus dat soort ook stressreacties, dat zijn dus ook onderzoeken die we doen van er gebeurt iets of je ziet iets gebeuren en je bent misschien ook wel op die bystandercursus geweest. En toch vinden mensen dat heel stressvol om dan iemand anders daarop aan te spreken, ook als ze de baas zijn. En heel veel leidinggevenden zeggen natuurlijk ook van, ja, ik ben leidinggevende geworden omdat ik goed ben in mijn vakgebied. En dit heb ik nog nooit geoefend. En hoe moet het eigenlijk? Nee.
12: Hebben leidinggevenden eigenlijk nodig?
13: Heel erg.
12: Ja?
13: Ja, tuurlijk.
12: Oké. Als zo'n organisatie dan plat is, laten we er even van uitgaan dat dat in Nederland meer het geval is dan in andere Europese landen, zijn de mensen dan ook gelukkiger op de werkvloer? Of in hun rol als werknemer in die groep?
13: Nou, ik zou het niet willen verbinden aan Nederland of andere landen.
15: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: De omgangsvormen op de werkvloer de laatste decennia veranderd. Want de werkvloer is natuurlijk een reflectie van de maatschappij. De maatschappij verandert, dus ook je omgangsvormen op de werkvloer. Hoe is dat geëvolueerd?
3: Ja, ik heb zelf het gevoel dat heel veel dingen eigenlijk niet zoveel zijn veranderd, maar dat vooral het gesprek erover is veranderd. Dat we eigenlijk veel meer dan vroeger het er ook over hebben, het er ook over mogen hebben. Ons bewust worden van dat dit ook wel een belangrijk onderwerp is. Terwijl je nog steeds ziet dat sommige dingen, ik hoor van alles en nog wat van mensen die mij vragen wat ik ergens van vind. En dan denk ik van, goh, ik dacht dat dat inmiddels niet meer bestond. Maar heel veel dingen die ook, ja, wat mij betreft niet kunnen, vroeger niet en nu ook niet, die gebeuren ook nog steeds.
2: Ja, dus het gesprek erover is er wel, maar de consequenties worden er nog niet echt uitgetrokken.
3: Nou ja, de vraag is welke consequenties. Mm-hmm. Want je hebt dus ook bedrijven of organisaties waar wordt gezegd van, nou, we tolereren dit niet. Dus zodra we één klacht ontvangen, dan staat die persoon waarover geklaagd wordt direct op straat. En ik denk van ja, dan heb je toch niet helemaal begrepen wat er moet gebeuren.
2: Wat zou er dan moeten gebeuren in zo'n situatie?
3: Nou, ik denk dat mensen toch veel meer de kans moeten krijgen om te leren, om zich te verbeteren. Om ook over het gesprek aan te gaan van wat is hier nou verkeerd aan en hoe zou je het anders kunnen aanpakken? Waarom vinden we dat zo belangrijk? Nou, dat vindt iedereen een heel ingewikkeld gesprek natuurlijk.
2: Ja, ook als er echt slachtoffers zijn die dan zouden lijden over het. Onder een voorval bijvoorbeeld, en die persoon verantwoordelijk wordt niet weggestuurd.
3: Nee, nou, er zijn natuurlijk gevallen die alle grenzen te buiten gaan, en dan moet je dat doen. Maar er zijn ook gevallen waarin het allemaal niet zo duidelijk is, of waarin een soort grijs gebied is, of waarin iemand één keer een flauwe opmerking heeft gemaakt. En dan denk ik van, nou, die moet ook wel een herkansing krijgen.
2: Ja, ja. In hoeverre is de economische situatie leidend? Toen ik ongeveer 30 jaar geleden, dat klinkt heel lang geleden, was het ook, voor het eerst afstudeerde, was het werkloosheidspercentage heel hoog. Iedereen zei van ja, het maakt niet uit wat je studeert, want er is toch geen werk. Nu is dat eigenlijk andersom. De werknemer moet bijna gaan solliciteren bij werkgevers. In hoeverre verandert dat dan de omgang met mensen op de werkvloer? Want nu wil je als werkgever iemand niet kwijtraken. Je smeekt of iemand bij je wil komen werken. Toen ik werd opgeleid was het andersom. Ik moest gaan smeken om ergens aan de bak te komen, in theorie.
3: Ja, en toch zie ik dat heel veel werkgevers zich niet goed genoeg realiseren waar dat allemaal over gaat. Dus ze denken wel over arbeidsvoorwaarden, over salaris, over weet ik veel wat, hoeveel mag je thuiswerken, krijg je een auto of krijg je weet ik veel wat, een OV-jaarkaart. Maar dit is ook een heel belangrijk element van bied je als werkgever een fijne werkomgeving. En daar zie ik dan toch dat heel veel werkgevers daar niet genoeg bij stilstaan, hoe belangrijk dat is. Er was laatst in het FD nog een heel stuk over dat er zoveel mensen uitvallen vanwege psychosociale klachten. En dat de werkgever daar toch eigenlijk zo weinig aan kan doen. En dan denk ik van, nou, daar ben ik het dan toch niet helemaal mee eens. Want zelfs als er in de privésituatie dingen spelen, dan maakt het dus enorm veel uit hoe je daar als werkgever mee omgaat.
2: Spelen daar verschillende generaties nog een rol bij? Heeft dat iets mee te maken?
3: Nou, weet ik niet. Want als je kijkt ook naar de studies die daarover zijn gedaan. Want er wordt natuurlijk in het dagelijks leven heel vaak gezegd van, oh ja, dat is dan generatie X of generatie weet ik veel wat. En de jeugd van tegenwoordig kan nergens tegen. Als je naar de goede studies kijkt die daarover gedaan zijn. Dus longitudinale studies waarin dan verschillende cohorten, dus mensen uit verschillende geboortejaren worden vergeleken. Dan zie je eigenlijk meer dat er in de levensloop vaak, of als je in je carrière zeg maar verder komt, dat daar verschillen in optreden. Maar eigenlijk dat elke generatie of elke groep mensen uit een bepaald cohort weer eigenlijk door al diezelfde fase heen gaat.
2: Ja. Komen we zo nog op terug. Straks hoor je ook waarom het toch zo lastig is om greep te krijgen op omgangsvormen. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. BNR Nieuwsradio. Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
1: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
2: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
5: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
6: En AI is een hele logische volgstap. En
7: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
8: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
9: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
11: Geeft ruimte.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
15: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
16: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
17: En Arjan Elbers.
18: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
14: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
15: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
19: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. En de automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. Die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
20: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
7: Stefan de Vries.
17: Welkom bij het tweede half uur. Deze week neem ik omgangsvormen onder de loep. Hoe gaan we met elkaar om op de werkvloer, nu sociale veiligheid zo nadrukkelijk in de schijnwerper staat? Naomi Ellemers is bij me, organisatiepsycholoog en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. We hebben altijd een kettingvraag in de Big Five. Gisteren hadden we cabaretier Cor Hoebe te gast. En hij had deze vraag voor jou, Naomi.
22: Ik zou haar willen vragen, hoe bepaal je als HR-manager wanneer een grap fout is, waardoor je dus als werknemer de straf voor krijgt? Want humor, daar hebben we al eerder in deze uitzending over gehad, dat is ook risico nemen. Want je maakt een grap en als die verkeerd valt, hoe zorg je ervoor dat... Want je kan ook zeggen van, we doen helemaal geen humor, maar dan wordt het onleefbaar. Dus wie bepaalt of de grap leuk is of niet?
17: Ja, Naomi, Cor Hoebe, vraag aan jou.
23: Ja.
17: Wie bepaalt of een grap tegen een collega wel kan of niet kan?
23: Ja, nou, ik denk niet HR-manager eigenlijk. Maar het is wel een hele goede vraag natuurlijk. Want grappen zijn hartstikke belangrijk, ook op het werk. Humor verbindt, humor helpt om spanning af te reageren. En mensen die worden daar soms ook een beetje ongelukkig van als ze inderdaad het gevoel hebben van je mag geen grapje meer maken tegenwoordig, want dan heb je meteen een probleem. Het grote punt eigenlijk waar het om gaat is van, wie vindt dit grappig? En wie is eigenlijk de dupe van zo'n grap? En als je één keer verteld wordt dat iemand dat geen leuke grap vindt, ga je hem dan toch eindeloos herhalen? Of ga je dan zeggen van, als ik dat weet, dan ga ik die grap misschien thuis nog wel maken, maar niet meer op het werk.
17: Nee, dus eigenlijk zeg je, als er een grap wordt gemaakt die gaat ten koste van iemand, dan gewoon niet doen.
23: Nee, ten koste van een collega of ten koste van een bepaalde groep. En zelfs als je het gevoel hebt van, maar diegene die lacht zelf ook mee, dat hoeft nog niet alles te betekenen. Want mensen vertellen dan soms ook van, ik ging maar meelachen, want wat moest ik anders doen? Ja. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Je kunt je wel. En je kunt je ook afvragen van, hoe zou ik het vinden als iemand over mij zo'n grap zou maken?
17: Ja, wat u niet wil dat u geschiet.
23: Nou ja, zo simpel is het. Ja.
17: En dan wordt zo'n grap wel gemaakt. Of er gebeuren de dingen waarbij moet worden ingegrepen. Dat gaat ook niet altijd goed. Waarom is het zo moeilijk om wangedrag de kop in te drukken? Want dat zien we nog wel eens.
23: Ja, ten eerste omdat absoluut wangedrag, dat is al moeilijk genoeg. Maar heel veel gedrag zit ook wel een beetje in het grijze gebied. Dus je kunt je ook niet altijd goed indenken hoe hard iets bij iemand anders kan aankomen. Dat zien we ook vaak bijvoorbeeld als iemand dat gaat vertellen of aan een collega of aan een leidinggevende die dan bijvoorbeeld zegt van, zo erg is het toch niet. Of trek je er toch niks van aan. Dat is vaak niet een reactie waar iemand dan mee geholpen is.
17: Nee. Wat zou je dan wel moeten doen als leidinggevende? En ook als je naar een leidinggevende toe gaat en je krijgt dit antwoord. Hoe zou je dat op een goed spoor kunnen brengen?
23: Ja, wat we zien is dat mensen dus om te beginnen al die drempel om daarheen te gaan, die is ontzettend hoog. Want mensen die zien het al aankomen van, dan moet ik vertellen wat er is gebeurd en dan word ik natuurlijk niet serieus genomen, dus laat maar. Of ze hebben gezien dat iemand anders die had iets gezegd en diegene die wat gezegd had, die moest weg. En diegene die het gedaan had, die zit er nog. Dat zijn eigenlijk altijd de dingen die we terugzien. Bijvoorbeeld ook in het onderzoek van de Commissie van Rijn, toen we keken bij het Nederlands
17: Omroep.
23: Kwamen ook mensen bij ons vertellen over dingen die gebeurd waren. En die zeiden dan van, het is al heel lang geleden. En als ik het zo vertel, dan denk je natuurlijk van, zo belangrijk is het toch niet? Of wat stel je aan? Maar je zag gewoon dat ze toch weer geëmotioneerd werden. Dat het dus toch heel veel met hun deed. En de les is eigenlijk van, jij kan niet voor een ander besluiten hoe hard dat aankomt. Want jij weet niet, misschien heeft iemand in zijn kindertijd iets meegemaakt. Of misschien voelt iemand zich heel onzeker. Of misschien heeft iemand een tijdelijk contract. En als jij met je vaste contract en met je 30 jaar ervaring daar zit, en je hebt die onzekerheid niet, dan kun je makkelijk je schouders over ophalen.
17: Ja. Heeft dat rapport iets veranderd bij de NPO? Want ik werk ook wel eens voor de NPO. We hebben veel collega's. En nog steeds horen we verhalen waarvan je denkt, absurd dat dat nog kan. Wat heeft dat rapport bijgedragen aan verandering op de werkvloer bij de NPO?
23: Ja, ik ben na dat onderzoek van het rapport ben ik niet meer bij de NPO geweest. Dus ik van binnenuit weet ik dat natuurlijk niet. Ik denk dat er wel veranderd is dat er meer aandacht is voor het onderwerp. Dat er meer voorzieningen zijn getroffen. Dat zie je ook in heel veel andere organisaties. Tegelijkertijd zien we dat het heel vaak blijft bij het aanbrengen van de basisvoorzieningen. Dus er is dan een gedragscode, er is dan een vertrouwenspersoon, er is dan een procedure. Mensen worden naar cursus gestuurd vaak. Maar als er op de werkvloer uiteindelijk niks verandert, dan heeft dat allemaal niet zoveel nut natuurlijk.
17: En is dat instellen van die procedures, van commissies, van vertrouwenspersonen eigenlijk dan niet een soort aflaat dat de leiding kan zeggen, ja, we doen er van alles aan. En dan feitelijk verandert het niks.
23: Zo kan het werken, maar het kan ook stap 1 zijn. Alleen dan moet je wel bedenken dat er nog meer stappen achteraan moeten komen.
17: Ja, jij zat niet alleen in die commissie, maar ook in de commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. Die moest het kabinet adviseren over sociale veiligheid in de academische wereld. Ook een macho mijnenveld, zou ik bijna willen zeggen. Veel grensoverschrijdend gedrag, competitief, sterke hiërarchie, hoge werkdruk. Is in die sector van de wetenschap daar iets veranderd? Heeft de wetenschap aan zelfonderzoek gedaan, empirisch of niet? Kunnen wetenschappers eigenlijk wel zichzelf onderzoeken?
23: Ja, in theorie kunnen wetenschappers natuurlijk elkaar onderzoeken. Ja. Je vraagt heel veel dingen tegelijk. Ten eerste wil ik opmerken, de wetenschap is misschien een bijzondere werkomgeving, maar er zijn meer werkomgevingen die gekenmerkt worden door alle dingen die je benoemt. Dus grote machtsverschillen, grote competitie, grote prestatiedrang.
17: Macho's,
23: dat heb je ook bijvoorbeeld in de sport, dat heb je ook in de kunstwereld. En dat zorgt ervoor dat mensen die willen ook heel graag, die willen ook zichzelf overstijgen. Weten ook dat er helemaal weinig plekken zijn, hebben daar heel veel voor over, hebben misschien al heel veel offers gebracht om te komen waar ze nu zitten. Dus die drempel om te zeggen van, dit bevalt me hier niet, of ik stoor me hier aan, of zo kan ik niet werken, die is nog veel hoger dan op allerlei andere plekken. Ja. En ik denk dat dat besef niet genoeg in de praktijk wordt gebracht.
17: Is die academische apenrots ooit af te breken, denk je?
23: Ik weet niet of afbreken het goede woord is.
17: Te veranderen in een gezellig dierenpark in plaats van een apenrot?
23: Nee, dus je kan wel zeggen, net zoals in een sport, van je zit nou een keer in een competitieve omgeving en daar kan nou maar eentje de beste zijn. En dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Wat je wel anders kan doen is zeggen van, maar hoe zorg je dat je mensen dan optimaal ondersteunt in dat traject? En wat doe je met mensen die de tweede prijs winnen? Of is daar ook plek voor? Of heb je misschien ook een hele sterke basis nodig om die ene kampioen voor te kunnen brengen? En is daar wel voldoende aandacht voor nodig?
17: Ja, je zegt het is normaal op topniveau dat die fricties er misschien wel bij horen. Maar is het wel een topniveau als het menselijk element uit het oog verloren wordt?
23: Nou, dus dat is het hele punt. Ik vertelde net dat we het gisteren over onze eigen gedragscode hadden. Daar staan twee dingen in, of er staan wel meer dingen in, maar twee dingen die we bespraken was aan de ene kant ambitie, aan de andere kant respectvol met elkaar omgaan. En dat zie je in heel veel gedragscodes of heel veel werksituaties, dat er eigenlijk verschillende doelen zijn die misschien op het eerste oog tegenstrijdig zijn. En wat je kan ook denken aan, je moet je aan de regels houden en je wilt toch de beste zijn. Is soms ook een spanningsveld wat je daarmee oproept. En waar je eigenlijk veel meer met elkaar moet over hebben is van, hoe breng je die twee dingen nou met elkaar in balans? Want je wil het allebei en het kan niet altijd allebei tegelijk. Dus hoe zorg je dat er op het ene moment voldoende aandacht is voor het ene en op het andere moment voldoende aandacht is voor het andere?
17: Ja, zou het een idee zijn om wetenschappers, die worden nu beoordeeld over bijvoorbeeld hun hoeveelheid publicaties, dat maakt uit hoe hoog je in de hiërarchie staat, om behalve op die publicaties misschien ook een ranglijst te gaan publiceren over hun gedrag en dat dan bij elkaar op te tellen. En als je daar goed in scoort, dan ben je echt de beste.
23: Nou, dat is wel een beetje in een notendop wat wij ook voorstellen en wat ook eigenlijk aan de hand is. En Nederland loopt daarin ook echt voorop, internationaal, met het programma Erkennen en Waarderen. Waar toch wordt gezegd van, je moet breder kijken dan op die ene dimensie alleen. De meeste van ons zijn ook docenten. Hoe doen ze dat eigenlijk? Je moet in een team samenwerken. Hoe werkt dat eigenlijk? Als je iemand gaat bevorderen, is dat dan iemand die heel goed is in zijn vakgebied? Of is dat ook iemand die we zeggen van, dat is een goede teamleider of dat is een rolmodel voor iedereen? Dan moeten we ook breder kijken. Dus ik denk dat eigenlijk vooral in de Nederlandse academische context het denken daarover al heel ver gevorderd is. Alleen wat nog lastig is hoe breng je dat in de praktijk? En daar zie je dan toch dat we hebben nu eenmaal bepaalde beoordelingscommissies, of we hebben nu eenmaal bepaalde loopbaanpaden, of we hebben nu eenmaal mensen op pad gestuurd met een bepaalde opdracht. En het is heel moeilijk om dan nu te zeggen van ja, we gaan dat een beetje anders doen.
17: Ja, is daar veel weerstand tegen in de academische wereld? Van laten we zeggen de gevestigde, meestal mannelijke academici?
23: Nou, ik zou het niet zo willen noemen. Nee. Ik denk dat het eerder een soort blindheid is voor allerlei dingen waar helemaal niet bij stil wordt gestaan. Welk signaal je daarmee afgeeft. Van, oh ja, maar dat is toch hoe we naar prestaties kijken. Of dat is toch hoe we kandidaten beoordelen. En er niet bij stilstaan wat daar al de verdere gevolgen van zijn.
20: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
17: Ja, Naomi, we hebben het veel gehad over hoe, maar nog niet echt over het wat. Wat is de beste manier om iemand aan te spreken op de werkvloer die ongepast gedrag vertoont? En dan eigenlijk niet nog als je echt over de schreef is gegaan, maar als je ziet dat het misgaat, wat moet je dan doen?
23: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar doen we ook best wel veel onderzoek naar, ook met die experimenten die we dan doen. Waar we echt ook letterlijk mensen met verschillende woorden aanspreken. En dan kijken van wat doet dat met hun stressniveau? Wat doet het met het vermogen om te onthouden wat er gezegd wordt? Wat doet het met hun motivatie om te denken van oh ja, dan ga ik mijn gedrag aanpassen. En daar zien we eigenlijk dat de natuurlijke neiging die heel veel mensen hebben, dat juist eigenlijk averechts werkt.
17: Dus, en wat bedoel je daarmee? Als ik zie dat er iets misgaat en ik wil ingrijpen, dan is dat niet de goede manier.
23: Nou, vaak wat we doen is iemand proberen uit te leggen hoe fout het is wat hij heeft gedaan.
17: Ja.
23: Wat dat eigenlijk slecht is. Hoe oneerlijk iets is. Dat het eigenlijk toch niet kan.
17: Een soort morele les.
23: Ja, morele les. En heel erg iemand veroordelen als persoon. En we zien dat mensen daar dus heel slecht op gaan. Daar gaan ze niet, zoals wij dat noemen, in de verbeterstand staan. Terwijl dat is eigenlijk wat je graag wil.
17: Ja, dat doen ouders misschien ook wel bij hun kinderen.
23: Nou ja, dat krijg ik soms wel te horen als ik daar over lezingen geef. Ja. Dat mensen zeggen van, oh, dit kan ik thuis in mijn relatie ook wel goed gebruiken. Ja,
17: ja. Ja. Maar wat moet je dan wel doen?
23: Nou, dus het omgekeerde, eigenlijk heel simpel. Dus wat wij zeggen, vooruitkijken. Dus zeggen van, wat zou je de volgende keer anders kunnen doen? Veel meer focus op wat jij zegt en niet of jij wel
17: bent.
23: Of geen goed persoon bent. Probeer het meer als een soort vaardigheid van jij kunt dat ook leren in plaats van wat ben je nou voor slecht iemand. Mm-hmm. En dus geef je iemand ook een soort uitweg. Want iemand moet wel begrijpen dat iets verkeerd is.
17: Ja.
23: Maar iemand moet ook de kans krijgen om zich te verbeteren zonder dat hij meteen gecanceld wordt.
17: Ja.
23: En we zien dat daar heel vaak, juist als er dus gestart wordt met oh, we gaan aandacht aan dit onderwerp besteden. Als mensen dan op de verkeerde manier worden aangesproken of wat volgens ons onderzoek dan niet de productieve manier is, dan zien we dat mensen zich daardoor juist onveilig gaan voelen.
17: Ja,
23: en dat wil je natuurlijk niet.
17: Nee, begrijpen we dan soms ook dat ons gedrag heel erg beïnvloed wordt door de mensen om ons heen? Dus dat er misschien één iemand de fout in gaat, maar dat je vaker meer resultaten bereikt als er echt een cultuuromslag in de groep plaatsvindt? Is dat belangrijk?
23: Ja, maar die cultuuromslag is natuurlijk ook heel moeilijk. Dat vinden heel veel mensen, die zien dat ook wel en die benoemen dat ook wel. Maar tegelijkertijd is het dan van, oh, pff, dat is een soort hopeloze taak. En dat is dus heel moeilijk en dat is dus heel taai. En dan is het ook heel snel van, nou ja, weet je, laat maar. En dat is natuurlijk jammer.
17: Ja.
23: Want die cultuur die maak je met z'n allen. Dus je kunt hem ook met elkaar veranderen.
17: Ja, en daar haakte ook de campagne op in van Sieren. Man, zeg er wat van. Als je als man iets ziet waar vrouwen onheus bejegend worden of lastig worden gevallen, spreek het uit. Is dat een effectieve campagne, denk je?
23: De campagne weet ik niet, maar we weten wel ook, hebben ook onderzoek naar gedaan, als dus iemand die zelf niet het slachtoffer is voor iemand anders opkomt, dat heeft een hele grote impact. En ook omgekeerd, als dat niet gebeurt, dat hebben we ook bij die commissie van Rijn heel duidelijk gezien. Waar mensen zeggen van, nou ja, dat er iets gebeurde of dat iemand zich misdroeg, dat was er nog te daaraan toe. Maar wat het ergste was, is dat niemand zei er wat van. Niemand kwam voor mij op. Toen ik een klacht ging indienen, werd er alleen maar gezegd van, stel je niet zo aan. En ze zei, dat was eigenlijk het ergste. Dat niemand erkende hoe schadelijk dat was.
17: Dus als je voor iemand op zou komen, dan kan het ook op de groep weer werken. Dat de groep ziet, hey, we moeten ook iets doen.
23: Ja, en dus, je hebt dus ook heel vaak dat mensen die niks zeggen of die niks durven te zeggen, waarvan je denkt van nou, die zullen het wel prima vinden allemaal. Dat er dan ook een soort opluchting is als de eerste zegt van volgens mij klopt dit niet. Dat andere mensen dat ook benoemen. En dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat iedereen dit vervelend vindt. Alleen ja, het is heel moeilijk om dat als eerste te benoemen.
17: Ja, ik zie dat wel eens in de stiltecoupé in de trein.
23: Ja, ja.
17: Dan gaat iemand bellen of praten. Ja. En dan zie je mensen elkaar aankijken. Ja. Ga jij iets van zeggen? Zal ik het doen? Ja. En dan... Ik doe dat wel.
23: Ja.
17: En dan zijn mensen heel opgelucht. Dat iemand
23: ik ben ook zo iemand die het dan zegt. Ja.
17: Ja. Waarmee ik dan de stilte doorbreek in die treincoupé. Maar dat is weer een ander verhaal. Jij onderzoekt al jaren het gedrag van anderen. Wanneer ben jij zelf voor het laatst aangesproken op jouw gedrag? Gebeurt
23: nou,
17: het überhaupt?
23: Ja, ik probeer dat wel uit te lokken.
17: Ja?
23: Dus ik vraag daar ook wel om. Ook dus bij mijn teamleden. En we besteden daar best wel veel tijd aan. Ook met elkaar te praten. Ook hoe het met iedereen gaat. En om ook te weten hoe het met iedereen zijn thuissituatie is. Dat je ook weet van die moeten we nou even een beetje ontzien.
17: Ja.
23: Wij proberen daar wel expliciet naar te vragen. Maar wat ik net vertelde, we krijgen dan toch terug van... het is toch wel heel moeilijk, het toch wel heel spannend. En dat blijft natuurlijk.
17: Ja, ben je zelf wel eens bewust van gedrag dat van jou zelf misschien niet helemaal goed was?
23: Tuurlijk.
17: Ja?
23: Ja, tuurlijk.
17: En dan zeg je daar wat van?
23: Ja, ik laat me natuurlijk soms ook leiden door emotie of frustratie of tijddruk of wat dan ook. En als ik me dat laat realiseren, dan probeer ik dat wel te noemen of sorry te zeggen of goed te maken. Of denken van oké, dit moet ik de volgende keer anders aanpakken. Maar ja, ik ben ook een mens, tuurlijk. Ja,
17: daar begonnen we mee, inderdaad. Je zegt, we proberen rekening te houden met bijvoorbeeld thuissituaties waar het niet zo goed gaat. Dan kom je eigenlijk in een soort privacy conflict, lijkt mij. Is dat... Ja, hoe ga je daarmee om?
23: Nou, mensen kiezen zelf wat ze willen vertellen natuurlijk.
17: Ja. En als mensen dan vrienden worden... als je zei net, je bent bevriend, je bent getrouwd met een collega...
23: Ja.
17: Dan wordt het ook diffuus natuurlijk, hoe je met elkaar omgaat.
23: Ja, dus je kunt dan ook vanaf dat moment dat je bijvoorbeeld een relatie met elkaar hebt... daar ook heel goed op letten dat je dat niet met elkaar vermengt. Dus een van de dingen die wij toen hebben gedaan... is dat we hebben gezegd, we gaan nooit bij eenzelfde werkgever solliciteren.
17: Nee, ja. En als het dan allemaal benoemd is, geconstateerd... hoe ga je als organisatie zorgen dat het voortaan wel goed gaat met de omgangsvormen?
23: Sorry, kun je nog een keer zeggen?
17: Ja, als je
23: nog na te denken
17: over je relatie. Ja, dat begrijp ik. Maar morgen gaan we het hebben over relaties. Dus luister naar morgen ook naar de Big Five. Hoe ga je als organisatie om met verandering van omgangsvormen als je geconstateerd hebt, dit gaat niet goed, dit en dat schort eraan, dit gaat wel goed en we willen beter. Wat doe je dan als leidinggevende of als organisatie?
23: Nou, misschien precies dat riedeltje wat jij net opnoemde benoemen en daarmee aan de gang gaan en elkaar daar ook op bevragen en zeggen van is dit nou onze oude manier van doen of past het bij deze nieuwe manier van doen? En ik kom toch weer op dat gesprek terug wat wij gisteren hadden van wat is nou open en respectvol met elkaar omgaan. Als je dat één keer zo met elkaar hebt besproken, dan is het bijvoorbeeld daarna ook makkelijker als er iets gebeurt om te zeggen van ik vind dit er nou echt niet bij passen of dit vind ik nou een goed voorbeeld.
17: Ja.
23: Van oké, je bent over de schreef gegaan, maar je hebt dat wel goed weer benoemd. En zo kan je elkaar ook helpen om het concreter te maken. Dat mensen denken van, oh, maar nou snap ik het en dit kan ik ook wel.
17: Ja, benoemen dus. Mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. Ik noemde het net al even kort, morgen gaat het over relaties.
23: Ja.
17: Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast van morgen. Dat is Tila Pronk. Zij is relatiewetenschapper en universitair hoofddocent van de Universiteit Tilburg. Weet alles over relaties en dating. Wat zou jij haar willen vragen?
23: Ja, ik ben heel benieuwd naar de tegenwoordige tijd van internet daten. Ik heb dat zelf gelukkig, denk ik dan, niet hoeven mee te maken.
17: Nou ja, ach, het is ook een manier.
23: Ja, nou, dus ik zou aan haar willen vragen van wat heeft dat nou veranderd? Want mensen die zijn dan door die apps heel erg gewend om een soort verlanglijst op te stellen. Van dit is waar een partner aan moet voldoen. En als dat niet zo is, dan hoef ik niet eens met die persoon te praten. En ik vraag me af of dat nou de manier is en of je daardoor niet ook juist slechter in staat bent om echt te zien wie je voor je hebt en wat die persoon te bieden heeft.
17: Ja, dat lijkt me een hele mooie vraag morgen voor Tila Pronk. Ik dank je Naomi Ellemers, hoogleraar organisatiegedrag en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En alle afleveringen van deze Big Five over omgangsvormen in de 21ste eeuw kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Ik spreek jullie morgen weer. Dag!
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
5: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
6: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
8: Unbelievable. Unique. Oh, yes. Incredible.
9: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
10: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Ja, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
16: De CryptoCast. Daniel Mol.
17: Welkom in de CryptoCast. We gaan hebben over Polen. Want dat land is $230 miljoen aan USDT, aan Tether, kwijtgeraakt in Venezuela. Dat is nogal een verhaal. En we hebben het over de Clarity Act. Dat is waarschijnlijk de laatste keer, want de wet strandde vorige week in het Amerikaanse Senaat. Maar toezichthouders laten het dan weer niet bij zitten. Dit is CryptoCast 448 en ik heb een co-host, Jacob Boersma.
18: Hallo.
17: Goed dat je er bent. Jij bent onafhankelijk payments expert. En wij gaan misschien wel het raarste nieuws van de week met elkaar doornemen. En dat heeft zich afgespeeld in rond Polen, in Venezuela. Want daar is naar buiten gekomen dat Polen $230 miljoen heeft verloren aan een mislukte oliedeal met Venezuela. Eind 2023 wilde het Poolse staatsbedrijf Orlen profiteren van tijdelijk versoepelde Amerikaanse sancties om goedkope olie uit Venezuela te halen. Nou, en dat is dan een verhaal met allerlei vooruitbetalingen in Tether, USB-sticks die over tafel worden geschoven. Het is een soort hele slechte thrillerfilm.
18: Je zou het zo kunnen verfilmen, inderdaad.
17: Precies, een staatsbedrijf is dus heel veel geld kwijtgeraakt met crypto in Venezuela.
18: Ja. Het is uiteindelijk het bedrag wat ze in totaal zijn kwijtgeraakt wordt op nog veel hoger geschat. Alleen die $230 miljoen is alleen al wat ze kwijt zijn doordat ze met Tethers allemaal dit gingen betalen.
17: Ja.
18: Want het begint eigenlijk allemaal met dat onder de Biden-administratie hebben ze tijdelijk aangekondigd dat de sancties op Venezuela worden verlicht. In de hoop dat dat het democratische proces daar een beetje kan versoepelen. Nou, dat is allemaal uiteindelijk niet echt gelukt.
17: Nee.
18: Maar er zijn dus allerlei partijen die daar dan opspringen. Zo van, oh, dan kunnen we nu olie uit Venezuela halen. Want die Venezolaanse olie is wel super goedkoop.
17: Ja.
18: En de Polen die hebben sowieso, die willen van de Russische olie af. Want een jaar daarvoor is natuurlijk de inval in Oekraïne geweest. Ja. Dus die denken, nou, goede deal. En er is iemand, ene meneer Awar, die zegt van, die is net de baas geworden van de trading arm van het Poolse staatsoliebedrijf.
17: Die denkt, ik heb een innovatief idee, jongens.
18: Ja, die denkt, ik ga eens eventjes die Venezolaanse olie halen. En die neemt een trader in de arm uit Hongkong. Een meneer C, die verder nog relatief onbekend is. Hij is nu wel bekend, maar niet om de goede redenen. En die stuurt hij op pad om 60 miljoen vaten olie te gaan, of 6 miljoen vaten olie te gaan kopen. Ja. Voor een bedrag van tegen de $600 miljoen.
17: Ja, zoals iedereen dat wel eens doet, hè? Dat je even 6 miljoen vaatje olie gaat halen. Maar waarom kiezen ze dan voor Tether als betaalmiddel? Want wat is daar de reden voor?
18: Dat is omdat Venezuela natuurlijk enorm onder allerlei sancties heeft gezeten. Ja. Nog steeds wel zit. Maar dus alle grote banken en creditcardmaatschappijen, die hebben allemaal hun handen ervan afgetrokken. Dus om toch te kunnen verkopen, hebben ze al een hele tijd gebruiken ze crypto. En dan is Tether toch een van de handigste stablecoins. Meest verhandelde stablecoin natuurlijk ter wereld. Ja. En daarmee kun je dus al die sancties omzeilen. Dus ondanks dat er dan voor 6 maanden een opheffing van die sancties wordt beloofd, zeggen alle contactpersonen in Venezuela, nou, weet je, het makkelijkste is toch wel om het allemaal met Tether te doen.
17: Ja, nou oké, prima. Tot zover is het allemaal nog best wel begrijpelijk. Maar wij hebben allebei de reconstructie van de Financial Times gelezen. Ja, leest echt als een soort jongensboek of zo. Bleek bijvoorbeeld dat er torenhoge commissiekosten werden gerekend voor het aankopen van die olie.
18: Precies. Het begint eigenlijk meteen al mis te gaan bij het überhaupt verkrijgen van zoveel Tether. Want dat is natuurlijk ook niet iets wat je eventjes makkelijk op een exchange gaat halen als je zoveel miljoenen aan USDT wil krijgen. Dus ze gaan met bedrijven in Dubai gaan ze allemaal in de weer. En gaan ze bij 3 verschillende bedrijven gaan ze die Tethers halen. Daar worden enorme commissies op gerekend. Je denkt, als je heel veel koopt in 1 keer, dan zal die commissie wel lager zijn. Maar deze mensen hebben er blijkbaar niet zo heel veel verstand van. Of ze laten zich gewoon iets te makkelijk in de luren leggen.
17: Ja.
18: Dus meteen al bij de eerste paar transacties verdwijnt er ergens gewoon $50 miljoen.
17: Ja, zou je zeggen, de jongens, dit is foute boel, we kappen ermee? Maar
18: ze gaan toch door. Want die man uit Hongkong, die heeft blijkbaar het idee van, weet je wat, ik win dat allemaal wel weer terug. Het is bijna een soort alsof hij het als een soort casino-spelletje ziet.
17: Ja.
18: Dus uiteindelijk hebben ze dan wel die tethers te pakken. Nou, dan gaan ze dus met tussenpersonen in Venezuela aan de gang. Maar dat blijken ook allemaal hele onbetrouwbare figuren die allemaal niet terugbellen.
17: Dus ja, uiteindelijk... maar, en dan lees je dus in de Financial Times verhalen... Mm. dat ze die tether niet via de blockchain overmaken. Zoals wij dat doen. Dat kan je voor een fractie van een cent kan je dat doen. Binnen enkele seconden heb je dan stablecoins aan de andere kant van de wereld. Ja, of in dit geval aan de andere kant van de tafel.
18: Letterlijk het idee waarom je tether zou gebruiken.
17: Exact. En wat dat Poolse staatsbedrijf dan doet via de mensen die ze daarvoor in hebben gehuurd, is ze overhandigen USB-sticks.
18: Ja.
17: Met, ik neem aan, hardware wallets, dat ze dan bedoelen. Maar
18: ze gaan inderdaad zelf daar naartoe. Ja. Naar Caracas. En in hele dure restaurants en hotels. Ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. Dan kunnen we daar even lekker ook feesten. Wordt het inderdaad op USB-sticks worden gewoon de private keys overhandigd.
17: Ja.
18: Onder het motto van, kijk, dat is ook een manier, I guess, om geld te
17: geven. Ja, je wist wel je sporen op de blockchain uit. Dat is één voordeel. Maar aan de andere kant, volgens mij zitten dan verhalen in die Financial Times reconstructie dat die mensen die USB-sticks in ontvangst nemen en gewoon met de Noorderzon vertrokken zijn.
18: Precies, ja, dat is natuurlijk het risico. Kijk, het is niet voor het eerst dat iemand bedenkt, ik kan gewoon private keys overdragen. Dat werd de tijd van Silk Road bijvoorbeeld, werd het ook al gedaan door drugshandelaren. Ja. Toen waren er natuurlijk nog veel minder Bitcoin-transacties. Ja. Dus dan is iedere grote transactie valt op de blockchain.
17: Precies.
18: En toen hadden mensen ook al bedacht, weet je wat, als we gewoon die keys doorgeven, dan is er geen transactie, maar wel de waarde is overgedragen. Alleen dan moet je tegenpartij enorm vertrouwen.
17: Ja.
18: Want als die een kopie heeft van die private keys, dan kan die voordat jij ze hebt gebruikt, kan die al gewoon met dat geld weer naar een andere wallet.
17: Precies, het is een totaal idioot plan.
18: Ja. Ja. Maar dat is dus door dit hele verhaal heen gebeurt dit de hele tijd. En dan krijgen ze dus manifesten te zien waarin staat van het staat in de planning om jullie tankers te gaan laden, want ze hebben ook al drie gigantische supertankers.
17: Er liggen
18: gechartered.
17: Drie olietankers van het Poolse staatsoliebedrijf liggen voor de kust van Venezuela.
18: Waren ze maar van het Poolse staatsoliebedrijf, maar ze zijn gewoon gechartered.
17: Precies.
18: Dus omdat het allemaal zo lang duurt, zijn ze ook al enorme kosten aan het betalen. Daarom zijn de werkelijke verliezen voor Polen zijn nog veel hoger. Want er liggen daar gewoon lege olietankers gewoon geld te verbranden. Ja. Maar die worden dus ook helemaal niet geladen. Uiteindelijk wordt er één schip half vol geladen met een goedkopere soort olie die ze dan wel voor 11 miljoen hebben weten te kopen.
17: Ja.
18: En dat is dan ook het argument voor deze mensen uit Hongkong. Die zeiden, maar kijk, we hebben wel iets. Dus als jullie ons nou langer de tijd hadden gegeven, dan hadden we de rest van die olie ook wel gekregen. Heel onwaarschijnlijk. Maar uiteindelijk stort het dus allemaal in elkaar op het moment dat Polen een nieuwe regering krijgt. Want begin 2024 zijn daarna de verkiezingen. Gaan de nogal corrupte rechtsconservatieven die verliezen de macht. En de partij van Donald Tusk die krijgt de macht. En die begint meteen met schoon schip te maken. Dus er komt een nieuw bestuur bij dat staatsoliebedrijf. Die gaan eens in de boeken kijken en die denken, wat is hier aan de hand? Waarom zijn hier honderden miljoenen naar een of andere gek gestuurd die beloofd heeft dat hij met olie komt die er helemaal niet is?
17: Ja.
18: Dan wordt echt alles eruit getrokken. En nu lopen er dus diverse rechtszaken om nog te proberen wat van dat geld terug te krijgen.
17: Een groot drama in Polen. Een groot de jongensboek voor ons om maar eens te lezen. Het is echt een soort kuifje aflevering. Kuifje stripboek. Eigenlijk heeft crypto hier niet superveel mee te maken. Er is crypto gebruikt, maar er is niet zoveel mis met crypto. Het is eerder wat mis met het Poolse staatsoliebedrijf.
18: Corruptie bij grote oliedeals is inderdaad op zich niks nieuws. Het deed mij heel erg denken aan de verhalen die ook in het boek Red Notice staan van Bill Browder. Trouwens ook een aanrader. Dat gaat over de eindtijd van het Russische van Rusland in de tijd van Yeltsin, waarbij er ook allerlei mensen oliestaatsobligaties en dat soort dingen proberen mee te sleuren en heel veel corruptie daar ook in zit. Wat het interessante hieraan is omdat er dus wel Tether wordt gebruikt, dat je dus een aantal dingen wel kunt terugvinden op de blockchain. Dus dat eigenlijk er veel meer transparantie hierin is dan je in eerdere corruptiezaken zou hebben gehad. Dus waarschijnlijk gaan er wel wat meer mensen nu echt hier de consequenties van ondervinden. Want je kunt het niet zo makkelijk meer rond het tapijt schuiven.
17: Het is een enorme flater. En nou goed. Ja.
18: Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat het dus inderdaad laat zien dat dingen als stablecoins wel een manier zijn om allerlei sancties te kunnen ontwijken.
17: Ja, dat wisten we. Dat wisten we natuurlijk al.
18: Maar je ziet nu dat het dus dat zelfs staatsbedrijven er niet vies van zijn om dit op grote schaal in te zetten.
17: Ja, precies. Ja. En Boris Yeltsin is natuurlijk de eerste president van de Russische Federatie en niet van de Sovjet-Unie.
18: Ja.
17: Stop de tijd. Goed, wij gaan eens even naar Tim Stolten, want wij gaan naar de markt kijken. Tim Stolten is portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
19: Hallo Daniel.
17: Ja, de stemming is op haar best, lijkt me bij jou. En ook bij mij, moet ik zeggen. Want Bitcoin begon deze week goed. Steeg met ruim 11% naar bijna $86.000. Daarmee kreeg dat positieve sentiment, wat toch al een beetje in de lucht hing de afgelopen tijd, eindelijk een vervolg. Is dit nou een hele belangrijke stap naar boven, Tim?
19: Ja, het is best wel een euforische week. Je ziet dat we weer boven de 85k staan. De laatste keer dat we daar stonden was in januari. Ik zie dit wel als een positieve ontwikkeling, niets meer dan dat. Ik zag wel wat koppen die zeiden allemaal dat het allemaal was omdat er heel veel shortposities zijn gesloten, gedwongen gesloten, dus echt een short squeeze. Maar eigenlijk zie ik dat niet zo. Ik zie geen grote verschuiving in positie van hefboomhandelaren. Er werd niet significant meer posities geliquideerd dan normaal gesproken. Dus ik zie dit echt wel als een spotgedreven beweging, wat eigenlijk veel duurzamer is voor de markt.
17: Ja, organische groei, dat is dan goed nieuws. We hebben het vaak ook in deze rubriek gehad over het einde van de bear market. Nou, we kunnen wel zeggen dat we daar in hebben gezeten het afgelopen jaar. Nu kijken we dan bijvoorbeeld naar het 50-weekse gemiddelde waar Bitcoin op handelt. Daar zitten we nu boven. Is dat een belangrijk signaal wat jou betreft, Tim?
19: Ja, dat 50-weekse gemiddelde, dat is een indicator waar heel veel mensen graag naar kijken. De laatste keer dat we daarboven stonden was november vorig jaar. Nou ja, toen gingen we eigenlijk de bear market in. Men is daar erg fan van. De prijs lijkt er regelmatig ook op te stuiteren. Je ziet in 2024 en 2025 gebeurde dat drie keer vrijwel perfect. Dus dan zag je dat gedurende de bullmarkt je eigenlijk dat als ondergrens kon gebruiken. Alleen ja, we zakten er, zoals ik al zei, in november genadeloos hard doorheen. Dus je moet echt oppassen met handelen op dat soort signalen. Er is een redenering die wel klopt. Je kunt niet in een bullmarkt zitten zonder boven het 50-weeks gemiddelde te staan. Maar je kunt prima boven dat gemiddelde staan zonder dat er een bullmarkt komt. Dus je moet hier echt mee oppassen. En mij ga je ook echt pas actief horen praten over een bullmarkt als ze weer boven de $100.000 staan.
17: Precies, maar we zitten wel misschien eventueel in een transitie, zeg ik heel voorzichtig.
19: Ja, mensen zijn altijd heel snel met het plakken van een label van bullmarkt. Maar heel vaak zie je dat je tussen dat je een bull- en een bearmarkt hebt, vaak een beetje een gemixte markt hebt. Dan weer omhoog, dan weer omlaag. En zo zie je dat je prima omhoog kan gaan zonder dat het echt gepaard gaat met euforische bewegingen die kenmerkend zijn voor een bullmarkt.
17: Ja, toch als we wat uitzoomen en kijken naar de macro-economische situatie, dan zie je toch wel dat er best wat onrust is. Amerikaanse rentes, met name de lange rentes, lopen erg op. Wat zorgt voor onrust op de markt? In het Midden-Oosten lijkt vrede nog ver weg. De olieprijs stijgt. Dat lijkt toch allemaal weinig effect te hebben. Bitcoin lijkt zich daar weinig van aan te trekken.
19: Ja, ik was vorige week eerlijk gezegd een beetje nerveus voor die rentestijging van de Federal Reserve. Maar al met al leek de market wel gewoon ingeprijsd te hebben. De marktrentes bleven redelijk gelijk. En afgezien van de gebruikelijke volatiliteit rondom het besluit en de persconferentie was er ontzettend weinig aan de hand. Ook de dotplots zijn uitgekomen en dat 16 van de 18 leden de rente nog verder omhoog zien gaan. Dat zou in principe wel negatief moeten zijn. Maar toch loopt crypto op. We zien dat aandelen ook gewoon oplopen. Dus crypto heeft een beetje best of both worlds. Het loopt mee met aandelen, maar tegelijkertijd is het ook weer niet heel erg gevoelig voor alle onrust rondom ook het Midden-Oosten. Want je ziet dat daar de olieprijs dus wel hoog staat. Maar dat crypto daar zich eigenlijk ook weinig van aantrekt.
17: Ja, en dan de altcoins die ook eigenlijk als brede linie, zou ik maar willen zeggen, meedoen. Allerlei stijgers, Solana, Zcash, Hyperliquid doen het allemaal heel erg goed. Dogecoin zelf, de hondenmunt, ooit gestemd door Elon Musk. Dat zegt toch wel dat dit een breed gedragen rally is so far.
19: Absoluut. Het is niet alleen Bitcoin. Dus mensen zijn echt niet alleen op zoek naar iets wat hun vermogen zou beschermen tegen de ontwaarding van de dollar. Maar mensen zijn ook echt wel op zoek naar iets meer risico. Dus het altcoin domein loopt ook prima mee. Je hebt net al een paar voorbeelden genoemd. Eigenlijk in alle hoeken zien we de crypto sector wel gewoon weer aantrekken en zien we daar ook de aandacht weer op terugkomen. Dus misschien dat we in het vervolg wat minder hoeven te kijken naar renteverlagingen en dat we een nieuw narratief tegemoet gaan waarin eigenlijk alles...
20: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamt...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dus toen hebben we ook de Genius Act voor het eerst gezien. Die heeft het wel gehaald voor stablecoins. Ja. Maar de Clarity Act heet eigenlijk de Digital Asset Market Clarity Act. Een beetje het Amerikaanse equivalent van onze MiCAR. En de bedoeling daarvan was om duidelijkheid te geven in wanneer is iets nou een commodity en wanneer is iets nou een security.
2: Welke toezichthouder moet er dan?
1: Toezichthouder gaat er over de SEC of de CFTC. Want dat is nu wordt dat heel vaak via de rechter is dat uitgevochten. En er is allemaal onduidelijkheid over grote crypto-platformen. Die worden daar voortdurend heel zenuwachtig van.
2: Ja.
1: En dus daar duidelijkheid in geven. Daar was iedereen het eigenlijk over eens dat dat moest gebeuren. Maar de details, daar zijn ze op gestaan.
2: Ze zijn gestruikeld over Donald Trump, volgens mij. Hè?
1: Als onder andere. Dus dit was dus niet een stemming over of je deze wet definitief moest gaan aannemen of niet. Het was eigenlijk een procedurele stemming, een cloture. Ik dacht eerst, hebben ze daar een spelfout gemaakt, maar dat is een officiële juridische term. En daar moesten 60 stemmen voor om dit weer een stap verder te gaan brengen. Maar alle democraten hebben tegengestemd. Ook nog zelfs een aantal republikeinen hebben tegengestemd. Om verschillende redenen. En de democraten die zitten er inderdaad heel erg op. Want die willen graag regels in deze wet die belangrijke, invloedrijke personen bepaalde restricties opleggen in het zich verrijken met crypto. En dat is heel begrijpelijk. Europa kent ook dit soort regels voor politically exposed persons. Ja. En het is natuurlijk ook, gaat eigenlijk over Donald Trump en zijn familie.
2: Belangrijke, hoge overheidsfunctionarissen. Over wie zou het dan gaan?
1: Er zijn gewoon berekeningen die je kunt maken over hoeveel de familie Trump heeft verdiend aan al hun meme coins en dergelijke.
2: Ja,
1: en
2: als je zelf president zelf 1,5 miljard vorig jaar.
1: Dat is natuurlijk als je zelf gewoon allerlei executive orders kunt doen en speeches kunt geven, dan kun je heel makkelijk deze prijzen beïnvloeden.
2: Ja.
1: Daar wilden de democraten paal en perk aan stellen. En dat willen de republikeinen natuurlijk liever niet. Dus daar zit een probleem. Maar aan de andere kant zijn er ook een aantal republikeinen die belobbyd zijn door banken. Want die willen heel graag dat er een beperking komt op rente die op stablecoins kan worden gegeven. Want je hebt natuurlijk allemaal van dat soort staking rentes die worden gegeven door die crypto-platformen. Die banken zijn bang dat dat ervoor zorgt dat niemand meer hun spaargeld bij hen neerzet, maar dat iedereen het in crypto gaat stoppen. Dus die willen dat liever niet. Dus die hebben daar ook weer aan de andere kant bezwaren.
2: Nou, oké, einde oefening Clarity Act, maar toch misschien niet helemaal, want de toezichthouders, de SEC, de beurswaakhonden en de CFTC, dat is zeg maar de goederen toezichthouder, die gaan nu zelf regels maken.
1: Ja.
2: En dat is pro-innovatie, zullen we maar zeggen.
1: Sowieso is er nog steeds, deze wet is niet helemaal van tafel. Hij kan later weer opnieuw ter stemming worden gebracht. Maar dat gaat echt niet gebeuren voor de midterms. Want dan moet je echt wel overeenstemming krijgen tussen beide kanten van de Senaat. Nou, die zitten allemaal elkaar te bevechten nu om de midtermverkiezingen.
2: Ja.
1: Dus dat gaat nog wel even duren. Maar in afwachting van echte wetgeving zijn inderdaad de SEC en de CFTC nu zelf regels aan het opstellen. Dat is op zich positief, want dan heeft er in ieder geval wel duidelijkheid op korte termijn over wat ze aan definities gaan hanteren. Maar het is voor de langere termijn niet handig, want dit zijn regels die niet de kracht van een wet hebben. Dus die ook door een volgende SEC-voorzitter of een volgende CFTC-bestuur weer kunnen worden teruggedraaid.
2: Die instituten zijn best politiek geladen, dus het is als er een democratie president komt te zitten, dan gaat de voorzitter waarschijnlijk ook wisselen en dan
1: en dan kunnen die regels weer strenger of anders worden. Dus je wil eigenlijk liever dat het echt in een wet wordt vastgelegd, maar dat wetgevingsproces moet ook eigenlijk gewoon, dat is ook heel gezond dat door beide kanten moet worden geaccepteerd, want anders krijg je precies hetzelfde. Degene die op dat moment aan de macht is, dat die de wet schrijft.
2: Ik hoop dan dat ze het een ander naam geven dan de Clarity Act, want ik ben gewoon een beetje klaar met de hele tijd dat in die intro's die klote Clarity Act introduceren. Die laten we nu achter ons. We gaan richting de midterms kijken wat er daarna, hoe het congres er daarna uitziet. Gaan we zien en dan gaan we ook zien wat voor crypto-wet daar dan uitkomt.
1: Ja, maar want iedereen is het er wel over eens dat er een crypto-wet moet komen.
2: Ja, precies. Nou, dat gaan we allemaal blijven.

0: volgen. Maar de Clarity Act, zoals die nu in deze vorm bestaat, die heeft het niet gehaald. Heel kort nog, Jacob. Waar gaan we zo een podcast over opnemen? Want ik vind het een smakelijk onderwerp.
1: Ja, nou, softwareontwikkelaar en Bitcoin Core developer Shores Provost is bij ons te gast. En die is een keer gedoken in alle ellende die we hebben gezien, waarbij AI, chatbots en codingplatformen worden gebruikt om eigenlijk gaten te schieten in open source software en daar heel veel bitcoins mee te stelen.
0: En het meeste, de Bitcoin zelf is open source. Alle software, of veel software om Bitcoin heen is open source. En er heerst nu een soort angst in de Bitcoin-wereld van, ja jongens, wat is er nog veilig, wat is er niet meer veilig?
1: Want die angst is niet onterecht, want we hebben Coldcard gezien, we hebben Liquid gezien. Ja. Je ziet dat er heel veel geld verdwijnt door hacks die eigenlijk vrij duidelijk wel geassisteerd zijn door AI. Ja. En de vraag is, is dit het einde van open source?
0: Ja, precies. En dat is niet dramatisch, want het zou zomaar eens kunnen. Goed, dat gaan we dus allemaal bespreken met Shores Provost. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma.
1: Graag gedaan.
0: Onafhankelijk payments expert. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. Dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
8: Welkom, dinsdag 22 september is het. Goed dat je luistert. Het is de dag dat er een bijzonder bericht komt over bouwer Heijmans.
9: De grootste aandeelhouder van het bouwbedrijf stapt uit. De familie van Van Rooy kreeg een belang van ruim 8% in Heijmans toen hun bedrijf werd overgenomen. Maar nu de lokkenperiode voorbij is, doen ze alles van de hand.
8: Is het uitstappen van de grootste aandeelhouder een grote rode vlag? Dat hoor je in deze aflevering.
10: Hoor je ook over de fusie der fusies van dit jaar? Die heeft het grootste obstakel overwonnen.
11: Heijmans Guidance settled lawsuits brought by 12 state attorney generals and the Writers Guild trade union. The deal allows it to close its acquisition of Warner Brothers Discovery. It includes protections to limit market power and ensure the editorial independence of the media giant.
10: Welke beren op de weg nog overblijven voor Warner Brothers en Paramount, zoeken we zo voor je uit.
8: Ja, en we hebben het over een nieuw plan van de Mackie. De vreedschuur wil een nieuwe geldbron aanboren.
10: De AEX sloot hoger vandaag op bijna 1111 punten. Een plus van 0,8%. Grootste stijger was ASM, won 4%. En op Wall Street zien we een gemengd beeld. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Corné van Zijl van Cordano. Goed dat je er bent.
12: Goedenavond.
8: Ja, goed dat je bent, Corné. Samen met jou vormen we vanavond een superteam. En ik wil beginnen bij een bedrijf dat dat ook doet, een superteam vormen. Prozus, die hebben een soort Zuckerbergiaans team met tech-kopstukken samengesteld, die in hun woorden aan het nieuwe hoofdstuk van Prozus gaan bouwen. Toegewijd leiderschap in AI en tech, zeggen ze. En in dat team een bekende naam.
13: Die hebben Nalden binnen weten te hengelen. En dan denk je, Nalden, waar ken ik die van? Nou, dat is de medeoprichter van WeTransfer, waar je berichten mee kan verzenden. Ja. Hè? En dus tegenwoordig van Boomerang. Dus een man die veel weet. En Prosus is sowieso bezig met een hele AI-tour. En investeren daar volop in. Nou, nu een knappe kop binnengehaald.
8: Volgens de CEO van Prosus moet dit superteam een beetje als een start-up gaan werken. Op enorm tempo producten en ideeën uitkakken. En ze willen eigenlijk hun imago ook veranderen. Nu is Prosus vooral een tech-investeerder. Maar het moet echt meer een tech-bedrijf worden. Beleggers die zijn enthousiast. Het aandeel wint 4,1%. Moet ook bijgezegd worden dat Tencent ook flink in de plus stond. Maar toch, Prosus stond nog meer in de plus. Zie jij het gebeuren, Corné? Prosus die van zijn tech-investeerder imago afkomt?
12: Nou, ze willen in ieder geval heel erg graag. Want eigenlijk is het alleen maar een holdingmaatschappij van Tencent geweest. En alle overige investeringen zijn uitermate teleurstellend geweest. Over de hele wereld alles maar wat maar een beetje naar tech rook hebben ze in geïnvesteerd. En over het algemeen was dat teleurstellend. Dus ik hoop dat ze het hiermee wel eens een keertje voor elkaar krijgen. Maar er zit veel upside in, laten we dat zo zeggen. Want de discount is nog steeds enorm. Dus, en als ze het imago kunnen keren en ook daadwerkelijk de rendementen kunnen laten zien, dat is natuurlijk pas altijd op lange termijn, dan komt het wel goed.
10: Door Alibaba, en ik kan u een heel flauw grapje maken dat ik die vooral ken van de plastic rommel die ze verkopen, maar dat grapje zou steeds minder terecht zijn, want Alibaba is ook een steeds serieuzere techspeler aan het worden. Dit voorjaar kondigden ze al aan dat ze de komende 3 jaar meer dan $50 miljard in AI willen pompen, en dat betaalt zich nu langzaam uit, want ze hebben nu een chip gemaakt die misschien wel kan concurreren met Nvidia.
14: Some big news coming through here out of Hangzhou with Alibaba unveiling this new AI chip which the company calls China's most powerful chip. Alibaba plans to train AI model with 5 to 10 trillion parameters. Shares are up even further from a few seconds ago.
10: Het zet Alibaba hoger vandaag. Op dit moment 0,5% in de plus. Was ruim 3% hoger aan het begin van de beursdag. De krachtigste AI-chip van China noemen ze die chip dus zelf. En dat maken ze een week na die aankondiging van Huawei bekend. Die werken namelijk ook aan een superchip. En die release komt eerder dan gepland.
8: Nou, Jorik, jullie hadden het gisteren over Novo Nordisk. Ja. Toen kon de CEO op de Capital Markets Day de beleggers niet echt vrolijk krijgen. Maar hij probeert het vandaag gewoon nog een keer. Hij doet nu een rondje door alle media. En bij CNBC doet hij een opvallende uitspraak. De farmaceut gelooft er toch nog weer in dat ze de afslankmarkt wel weer kunnen veroveren. En dit keer door overnames.
15: Let's go out and see who has produced or is about to introduce better drugs than we are able to do on our own. And when the gap can be filled with that M&A, we are actually quite interested about it.
8: Ja, dus wat je zelf niet kan maken, gewoon opkopen. Ook vandaag geen echt enthousiaste reactie op de beurs. Dan ligt in de min. De CEO die durfde toch nog even te benoemen dat gisteren niet al te best was trouwens.
15: Yesterday we laid out a more clear strategy of the direction we want to take the company at. We talked about diversification of the company. But yet the reaction tells me that there's still some work to do in convincing some of the investors.
8: Ja, hij is er in ieder geval wel zelf van bewust. Hij heeft trouwens nog een plan. Novo werkt ook nog aan een medicijn tegen een terugtrekkende haarlijn.
10: Ja, kom er maar eens op. Ja. Nog even naar de Big Macs en de Quarter Pounders van McDonald's. Maar wat blijkt, daar verdient McDonald's niet genoeg aan. Kon je al horen als je afgelopen vrijdag geluisterd had. Ze moeten best wel wat meer geld gaan verdienen in de thuismarkt in de VS. En daarom gaat de Mac nu met iets nieuws experimenteren in Amerika. Namelijk reclame. En dan niet zelf reclame maken, maar reclame maken van anderen. Kan dus betekenen dat je een advertentie van een ander bedrijf te zien kan krijgen als je op zo'n grote bestelterminal je Big Mac bestelt.
8: Ja, en dan voordat je mag betalen. Dus je dan eerst 30 seconden en dan skip advert.
10: Ja, ze gaan in de YouTube-stijl inderdaad. Ja, ze gaan in ieder geval mee experimenteren. Kijken of klanten ervoor openstaan, of ze niet meteen massaal weglopen. Of het iets oplevert.
8: Dan ga ik wel naar de Burger King.
10: Nou ja, ik ben wel benieuwd wie er dan gaan adverteren daar. Ik zou, als ik Burger King was, als eerste in de rij staan.
8: Dat zou een goede zijn.
10: Of Novo Nordisk misschien. Heb jij nog Corné suggesties? Iets voor Cardano misschien?
12: Ik vind wel een hele goede. Voorlopig is het dan alleen nog maar afslanken bij de aandeelhouders. Want de koers heeft het dramatisch slecht gedaan.
8: Ja. Toch Novo Nordisk wordt het dan. Ja. Of Cardano inderdaad. Straks hebben we het over Warner Brothers. De grote rechtszaak die de deal nog dwars zat is van tafel. Maar de bijkomende eisen zijn fors. Is die overname nog wel aantrekkelijk?
10: Ja, dat zometeen. Vertellen we je ook over Muse. Niet de band, maar de nieuwe app van Meta. Want die lijkt het aandeel weer uit het slop te trekken.
8: Maar we beginnen in Amsterdam, in de Midcap, want daar had Heijmans geen beste dag. Opende 7% lager het bouwbedrijf na een bericht van de grootste aandeelhouder. Dat is de familie Van Wanrooy. Die hadden 8,4% van Heijmans in handen. En hadden, want ze verkopen het volledige belang. Dat zijn 2,3 miljoen aandelen. Die werden allemaal op de beurs aangeboden. En de familie werd groot aandeelhouder toen ze hun eigen bedrijf verkochten via een overname 3 jaar geleden. moesten toen 3 jaar lang aan hun aandelen vasthouden. Maar ze zeggen nu gelijk, we vinden het genoeg geweest. Heijmans zelf zegt geen onderdeel te zijn in deze transactie. Klinkt in mijn oren wel een beetje alarmerend, Corné, dat zo'n grote aandeelhouder gelijk alles verkoopt zodra ze kunnen. Wat vind jij daarvan?
12: Nou, dat vind ik niet, moet ik zeggen. Als jij in 3 jaar tijd je aandelenbelang hebt zien vernegenvoudigen, en het gaat niet over kattenpissen, het gaat over ruim 200 miljoen euro. Dus ja, dan zou ik zeggen van, nou, dat is toch een heel leuk rendement. Pikint is winter. Het alles heeft meegezeten in de afgelopen 3 jaar, waaronder hun eigen verkopen aan Heijmans zelf ook flink heeft bijgedragen. Ja, en als alles meezit en je hebt je geld vernegenvoudigd in 3 jaar tijd, kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, het is genoeg geweest. We hebben al afscheid van ons bedrijf genomen en nu helemaal.
8: Ja, dus dan toch gewoon winstneming die ze nu eigenlijk doen.
12: Ik denk het wel. En ik moet zeggen, als je 8,4% van de aandelen plaatst en dan een koersreactie van -3%, dat is eigenlijk maar heel erg bescheiden. Dus het ziet er naar uit dat beleggers graag deze aandelen tegen een kleine korting oppikken.
8: Ja, dan nog, hè, 3 jaar, dat vind ik toch best wel snel. Al helemaal als zo'n aandeel het zo goed heeft gedaan. Waarom zou je er dan volledig uitstappen? Je kan toch ook zeggen, oké, we behouden nog wel wat. Maar dat is hier niet het geval.
12: Ja, dat kan. Het nadeel daarvan, een dergelijke strategie, is dat je wel hebt dat beleggers denken, ze verkopen nu een deel, omdat ze de markt niet willen overspoelen met aandelen. Maar dan gaat het andere deel er toch nog wel aankomen. En dat blijft dan zo'n beetje boven de markt hangen. En in dit geval ben je daar dus volledig vanaf. Dus je weet ook, als je nu gaat kopen, er komen niet meer aandelen bij. En dat verklaart, denk ik ook, of is een van de redenen dat die negatieve koersreactie zo beperkt is.
8: Ja, dus het is eigenlijk een zegen voor de beleggers dat ze alles in 1 keer hebben verkocht.
12: Ja, dit belang is weg, dus dit aanbod is weg. En ja, nogmaals, alles heeft meegezeten. De winst is verzesvoudigd in die periode. De waardering is echt serieus omhoog gegaan. Hè. Toen ze de aandelen opnamen, stond Heijmans op 5 keer de verwachte winst. En nu op 13,5 keer de verwachte winst. Dus en een enorme winstgroei en een enorme waarderingsgroei. Ja, wat wil je dan nog meer? En ik kan me niet voorstellen dat het aandeel nog veel duurder gaat worden dan die 13,5 keer de winst.
8: Nee, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het orderboek. Nou, dat zit bij Heijmans geloof ik ook zo goed als vol. Er moet als een malle gebouwd worden hier. Ze hebben er toch niet echt geloof in dat dat dan goed komt.
12: Jawel, maar nogmaals, vernegenvoudiging, dat is dus 800% rendement over 3 jaar. Ja. Heel simpelweg, dat gaat niet nog een keer gebeuren.
8: Ja.
12: In 3 jaar tijd nog eens een keer verachtvoudiging. Dus ik denk dat ze zeggen, nou, we hebben zo verschrikkelijk veel geld verdiend. Wij gaan gewoon incasseren.
8: Ja. Heijmans zegt zelf dat ze niks met de transactie te maken hebben. Wat betekent dat, wat jou betreft? Als je grootste aandeelhouder uitstapt, zou je toch wel denken, misschien is daar enig overleg geweest.
12: Nou, er zal wel wat overleg misschien geweest zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze er voor de rest bij betrokken zijn. Als deze aandeelhouders willen verkopen, dan verkopen ze. Misschien dat ze er nog aan gedacht hebben, misschien moeten we wat aandelen inkopen, maar ik denk dat ze dergelijk, wat je net al zei, al die groei hebben en dus een cash daarvoor goed kunnen gebruiken. Dus dat ze dat niet doen.
8: Ja. Is het misschien ook wel een teken dat dan de beste tijd voor die bouwers ook wel achter de rug is? Jij zei net al, ik denk dat het de meeste stijging wel geweest is voor Heijmans. Ik zie niet hoe het nog veel verder kan groeien. Ja. Is de piek echt voorbij?
12: Nou ja, de makkelijkste vraag stel die eerst. Is de beste periode voorbij? De antwoord is daarop ja. Dat kan je vrij makkelijk zeggen.
8: Ja.
12: Het aandeel gaat niet nog een keer vernegenvoudigen in 3 jaar tijd. Dat is zo extreem. Dus de beste periode is voorbij. En kijk, het gaat met Heijmans goed en er zal veel gebouwd worden. Dus ik maak me daarvoor weinig zorgen over. Maar je hebt en een enorme winstgroei gehad. Echt van het slechtste jongetje van de klas. Het Bob de Bouwer syndroom. Ze wilden alleen maar bouwen. Geen winst maken. En nu echt maximale winst. Marges zijn verhoogd. Dus het gaat ontzettend goed. En het wordt door beleggers gewaardeerd. Dus ja, die waarderingsgroei zal er sowieso niet komen. En de winstgroei zal op een veel rustiger tempo gaan gebeuren.
16: BNR Beurs.
17: Bob de Bouwer syndroom. Gaan we onthouden. Leuk titel voor de podcast misschien. Gaan we naar Warner Brothers. Je hoorde er gisteren al even over. Vlak voor onze uitzending lekte namelijk uit dat er een deal op handen was tussen Paramount en 12 protesterende staten die bezwaar hadden tegen die overname. En die deal die is inmiddels beklonken.
18: And I'm here to announce a settlement. that our coalition of attorneys general has reached with Paramount that resolves the antitrust concerns at the heart of our lawsuit against the company and Warner Brothers. This is a court-enforceable settlement that addresses those concerns by providing more film production that protects Hollywood workers and their livelihoods.
17: Dat was Rob Banta, de procureur-generaal van Californië. Een van die 12 staten waarmee Paramount nu dus heeft geschikt. Er waren namelijk zorgen over banenverlies in de VS en ook over de onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN, die namelijk ook deel uitmaken van deze overname. Nou, wat is nou afgesproken? Door die schikking moet Paramount nu minimaal 30 films per jaar uitbrengen en Paramount moet ook extra investeren in de VS. En CNN en CBS die krijgen ook een eigen redactieraad die dan de onafhankelijkheid van die zenders moet waarborgen. Maxime, jij zit er niet van ons tegenwoordig. Heb je nog tips?
19: Ja, keihard tegen de leiding ingaan, continu. Ja, dat is
17: jouw tactiek.
19: Heel kritisch zijn.
17: Ja, en dat... tegen schenen schoppen.
19: Ja, inderdaad.
17: Nou. Corné, over die overname. Is dit nou de laatste horde, denk je? Gaat die nou echt gebeuren?
12: Ja, ik denk wel dat het gaat gebeuren. Er zullen nog wat losse eindjes, wat juridische eindjes. Want ze willen het natuurlijk per definitie eigenlijk voor 1 oktober doen. Want daarna moeten ze een boete gaan betalen aan de aandeelhouders. En dat doen ze natuurlijk liever niet. Dus wat dat betreft is het ook hun veel gelegen om deze deal zo snel mogelijk door te laten gaan. En ze hebben flink wat water bij de wijn gedaan. Dus ik denk wel dat het allemaal gaat lukken nu.
17: Ja, die zorgen van die 12 staten, waren die terecht, vind jij?
12: Ja, want uiteindelijk als je twee bedrijven bij elkaar doet en er zijn veel manieren om kosten te besparen, ook met AI, dan kan ik me voorstellen dat met name zo'n staat als Californië denkt van ja, dat gaat wel erg pijn doen bij ons, omdat er gewoon simpelweg heel veel mensen werken. Dus ja, ik kan me voorstellen dat daar heel veel besparingsmogelijkheden zijn. En ja, die zijn nu een beetje verwaterd en uitgesteld.
17: Ja, wat mij wel opviel bij deze deal, Brussel was al lang akkoord. Normaal zijn die een beetje de partij die als laatste nog moeilijk gaat doen en op allerlei dingetjes wijst. Het was nu in eigen land waar het probleem ligt. Of is die zorg ook misschien groter in Amerika dan in Europa?
12: Nou ja, Paramount Skydance maakt niet zoveel films in Europa. Dus wat dat betreft is dat volledig terecht dat ze in Californië daar zich wel zorgen over maken. En in Europa heel wat minder. Wij zien wel wat er allemaal voor rare films uit de Verenigde Staten komen. En de behoefte is nog steeds erg groot. Dus ik kan me wel voorstellen dat het op een gegeven moment toch wel lekker gaat lopen. Maar op zich, het is wel heel mooi dat je zegt van ja, je gaat 3 films per jaar maken voor de totale combinatie. Dat is natuurlijk heel makkelijk te doen. Hè. We hebben pas geleden een paar hits gehad. Die kosten maar 1 miljoen of zo. Of een paar miljoen. Dus je kan heel makkelijk een film maken. Maar ik kan me voorstellen dat dat juridische dossier daar wel wat uitgebreider is. Dat het niet zomaar een film is, maar wel met een budget erbij en dat soort zaken.
17: Nou ja, ze moeten die 30 films per jaar afleveren. Per jaar. Het lijkt me nogal een aantal, toch? Kunnen ze dat waarmaken?
12: Ja, nou ja, we hebben recentelijk, en ik ben niet zo in de filmbusiness, maar ik weet dat er een aantal films zijn geweest die met een minimaal budget toch wel een maximaal bereik hebben gehaald. Maar je kan een hele goedkope film maken.
19: Ja, dus dat ze gewoon 30 prutfilms maken en dan zeggen...
17: Er zit geen ondergrens in de kaart.
12: Het kost een paar miljoen en dan heb je 30 films, klaar, vink en door.
17: Ja.
12: Dus, maar nogmaals, ik denk wel dat in de juridische contracten best wel wat specificaties zijn. Dat het zoveel mensen eraan moeten meewerken, zoveel miljoen moet kosten en dat soort zaken.
17: Ja. Er zat weinig beweegruimte in die onderhandelingen. Ik kan me nog wel herinneren dat ze op een gegeven moment bijna bij een schikking waren. En dat diezelfde Rob Banta die je net hoorde, dat op het laatste moment heeft afgeketst omdat er te veel met de media gelekt werd. Waarom is het toch gelukt op het laatste moment?
12: Nou, ik denk omdat Paramount Skydance echt wel wist dat ze tot een deal moesten komen. Want anders werd het wel heel erg duur. Die boete die loopt gewoon door na 1 oktober. Dus iedere keer, ik geloof iedere dag dat het uitgesteld wordt, moeten ze een boete gaan betalen. Ja, en dat loopt dan flink op. Dus er zat bij hun ook best wel veel tijdsdruk op. Dus vandaar dat ze denk ik ook best wel wat water bij de wijn hebben gedaan. Want die 30 films die stonden al heel lang als eis. En daar zijn ze gewoon volledig mee akkoord gegaan.
19: Ja, hoe aantrekkelijk is die fusie nu uiteindelijk? Nog, want oké, die overname, ja, dat was heel erg prettig. Maar goed, als daar allemaal randvoorwaarden aan worden gehangen door door dit soort rechtszaken, kan ik me voorstellen dat het toch wel een beetje een moeilijkere deal wordt dan dat je eigenlijk in gedachten had.
12: Ja, veel van de, het leuke aan een fusie is dat er veel kostenbesparingen zijn. Ja, die zijn dus hier nu redelijk uitgekleed. Dus wat dat betreft op korte termijn zou je niet zoveel kunnen verwachten. Het is ook niet voor niks dat de koers flink is gedaald. En dit jaar al 25% lager in tegenstelling tot de rest van de beurs. En het is ook niet dat analisten heel erg enthousiast worden, want de winstverwachtingen zijn ook niet echt gigantisch teken. Of voor volgend jaar wordt zelfs een winstdaling verwacht vanwege alle fusiekosten.
16: BNR Beurs.
19: De bel, dat betekent dat we gaan kijken naar Wall Street. En daar is nog altijd een gemixt beeld. De Dow Jones 0,4% eraf. De S&P 500 staat nagenoeg gelijk aan de slotstand van gisteren. En de Nasdaq 0,3% in de plus. Nou, gelijk even vrolijk beginnen. En dat doen we met een aandeel dat maar liefst 33% in de plus staat. Viking Therapeutics. En dat is er een voor mensen die misschien wel gisteren uit Novo Nordisk zijn gestapt.
20: It's experimental drug delivered about 22% placebo-adjusted weight loss. Putting it in the conversation with the leading treatments.
19: Ja, ze hebben dus een behandeling tegen obesitas, zowel in pil als in prikvorm. Nog wel in de testfase, maar in die testfase blijkt dat die tot wel 19% gewichtsverlies leidt in zo'n 5 maanden tijd. Met als gevolg dus een horde beleggers die op dit aandeel springen.
17: Ja, misschien kunnen ze adverteren bij McDonald's. Moeten we nog even over GameStop hebben? Dat is dat meme-aandeel, weet je nog wel. Dat valt op vandaag. Het staat namelijk bijna 5% hoger. Heeft te maken met een aankoop van de CEO van GameStop. Ryan Cohen heet die man. Die heeft namelijk flink wat aandelen van zijn eigen bedrijf bijgekocht. Blijkt nu uit stukken van de SEC. Het gaat om ruim 1 miljoen aandelen ter waarde van $26 miljoen.
19: Hij blijft erin geloven, hè? Dat zijn bedrijf een succes kan worden. Nou, hij alleen zo ongeveer, geloof ik. Maar goed, dan nog even naar Meta. Een aandeel dat vriend en vijand heeft verbaasd de afgelopen maand. Terwijl iedereen het in zijn broek deed van de stress omdat AI-topmannen opeens op de rem wilden gaan, was er bij Meta geen wolkje aan de lucht. Met een stijging van 32% had het aandeel zijn beste maand in 10 jaar tijd. En daar komt vandaag nog eens een procentje bovenop. Met als klap op de vuurpijl eigenlijk een winst van 10% gisteren na een bericht dat hun nieuwe app een hit is. Muse, dat is hun AI-agent, is de meest gedownloade app in de App Store. Dat Muse, Corné, kan dat ze echt terug in die race helpen, in die AI-race?
12: Nou, het klinkt heel erg aantrekkelijk. Zij omschrijven het als een human concierge. Oftewel, zo'n concierge wat je dus bij de upper class in New York hebt. Dat is een man die alles voor je regelt. Een soort portier of, nou ja, in ieder geval die boodschappen doet en allemaal leuke dingen voor je regelt, of alle vervelende klusjes voor je doet. En zij zeggen, nou, onze AI-agent doet dat voor je. Dat betekent wel dat je beschikking moet geven over creditcardgegevens en al dat soort zaken. Nou, ik zou dat zelf niet zo gauw doen, maar blijkbaar is dat voor veel mensen interessant. En vandaar dat het ook, het is al 902.000 keer gedownload. Ik moet zeggen, ik zie daar heel veel enthousiaste verhalen over, maar de vorige AI-agent die ze hadden gepubliceerd, die was 773.000 keer gedownload. Dus zoveel, heel veel extra in de eerste 6 dagen... ten opzichte van de vorige versie is dat nou ook weer niet. Maar goed, het ziet er goed uit. PayPal werkt met ze samen. Dus ik kan me voorstellen dat voor veel consumenten aantrekkelijk is. En ja, wat we van Meta weten, ze proberen altijd veel. Dus het is echt ondernemend. We kennen de metaverse nog. Het is niet altijd even succesvol.
19: Ja, ze gooien en kijken wat het blijft plakken. Zijn. Ja.
12: Maar inderdaad, ze gooien heel veel. Ja.
19: Maar we hebben in het verleden ook wel gezien, vaak genoeg, dat die koppositie in die race in no time eigenlijk kan wisselen. Denk je dat Meta dit momentum lang kan volhouden?
12: Ja, dat zal af van de concurrentie afhangen. Ik denk dat dit het lijkt erop alsof dit een goede stap is. En ja, ze gooien heel veel. Dit jaar 140 miljard investeringen. En Meta is niet de grootste van de Magnificent Seven. Dat is gelijk aan de totale operating cashflow. Dus wat erin komt, gooien ze allemaal gelijk weer eruit aan investeringen. En ja, maar nogmaals, als dit echt aantrekkelijk is en een hoop consumenten zeggen, oké, ik wil wel hier al mijn gegevens en al mijn privégegevens en betalen statistieken aan Meta geven, om al die vervelende klusjes voor me op te lossen, dan zou het een succes kunnen zijn.
19: Goed, daarmee hebben we genoeg over vandaag gepraat. We nemen je alleen nog mee door de planning van morgen. Het gaat beginnen, hoog bezoek in de VS. Daar komt Chinese president Xi Jinping bijpraten met Donald Trump. Zorgen over AI, handelsspanningen, het importeren van Iraanse olie, het zal allemaal wel langs gaan komen, al blijft de officiële agenda bij van gedachten wisselen over belangrijke kwesties. Het is eerst tijd voor het officiële ontvangst. De echte gesprekken moet je wel nog een nachtje langer opwachten. En waar vlieg je waarschijnlijk overheen als je van China naar de VS gaat? Inderdaad, Japan. En die markten blijven nog een dagje gesloten. En verder zijn het wat grotere rapporten die de aandacht verdienen. Het CBS berekent de economische groei in het tweede kwartaal hier in Nederland. En vanuit heel de eurozone horen we hoe groot het vertrouwen is dat industriële bedrijven in de toekomst hebben.
17: Dit was de BNR Beurs van dinsdag 22 september. Je hoorde over de break-up tussen Heijmans en zijn grootste aandeelhouder, over relatietherapie tussen Paramount en Amerikaanse staten. Wij hadden geen relatietherapie nodig, want het was een en al liefde met Corné van Zijl van Cardano. Dank dat je er was.
12: Jullie bedankt.
19: Onze Bob de Bouwer die van alles gooide en alles bleef plakken. Dankjewel Corné. En hopelijk blijven onze luisteraars ook plakken en zijn ze er morgen weer. Tot dan.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
5: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
6: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat gebeurt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de FBI is gehackt door Shiny Hunters, de groep die eerder in ons land heeft ingebroken bij Odido. Bij de FBI zouden ze teksten op de website hebben aangepast en ze claimen ook informatie van vrijwel alle medewerkers te hebben gestolen. Ze zouden het hebben gedaan omdat de FBI opriep om de hackers geen losgeld te betalen. Martina Koeman wordt donderdag herdacht bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
11: En ieder gesprek die leidt tot een nee, brengt je weer dichter bij de ja voor de volgende keer.
12: Onder de 250 euro per uur vind je ze eigenlijk niet.
11: Dan zeiden we soms wel tegen elkaar van oké, ga nu, het is nu 6 uur of 7 uur, ga even naar huis om te douchen en dan zien we je zo om 8 uur alweer. Maar er waren meerdere mensen die meerdere jaren, meerdere malen per jaar, laten we zeggen, gewoon op kantoor doorwerkten.
13: Hij trok in 2014 de deur achter zich dicht bij ABN AMRO. Lanceerde vervolgens zijn eigen online vermogensbeheerder om anderhalf jaar later al de papieren te tekenen voor de verkoop aan Pinkbank. Dat mogen we met recht een exit in turbo-stijl noemen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Thomas Bunnik van Woppa. Die vertelt over de deal van zijn leven.
11: Dat was de verkoop van online vermogensbeheerder Prittle aan de beursgenoteerde Pinkbank, inmiddels Saxo Bank. Dat was op 3 april 2017. We hebben het eigenlijk een jaar en 5 maanden na de lancering al verkocht. Dat ging vrij snel.
13: Waanzinnig snel.
11: Ja.
13: Ja, maken we dit ooit mee, David, dat je nou binnen anderhalf jaar je bedrijf kunt verkopen?
14: Nou,
12: Niet zo vaak.
13: Nee, niet zo heel veel gehoord.
12: Nee.
13: Even dat setje destijds dat jij nodig had om voor jezelf te starten. Want jij werkte heel lang bij ABN AMRO.
12: Ja, klopt.
13: Je zat daar zeer comfortabel, ongetwijfeld, ja, goed salaris.
12: Prima.
13: Leasebak,
12: mag
13: je komt.
12: Meer. Geen leasebak.
13: Dat niet.
12: Maar wel, ja.
13: Maar jij dacht, dit ga ik zelf doen.
12: Ja, kijk, die reis die begint vaak al veel eerder, denk ik, bij de meeste ondernemers. In mijn tienerjaren beelde ik me al in dat ik later ondernemer wilde worden. Vervolgens ben ik via een aantal stappen, via private equity sales, terechtgekomen bij ABN AMRO Bank. En daar heb ik 8 jaar gewerkt. En op een gegeven moment, na veel ervaring met het ontwikkelen van software, en na een hele uitgebreide kwantitatieve studie naar de toegevoegde waarde van beleggingsproducten, waar ik wereldwijd voor verantwoordelijk was, voor investment funds en ETF's, dacht ik, een deel van de manuele beleggingsprocessen moeten kunnen worden vervangen door middel van IT. En daarvoor ben ik een bedrijfsplan geschreven. En toen ik per toeval in New York naast een meneer op een hop-on, hop-off bus zat, die mij vroeg, wat doe je in het dagelijks leven? En vertelde dat ik bij de bank werkte, maar ook een idee had om world management automatiseren, vertelde hij dat hij investeerder was in financiële start-ups. En dat was voor mij
13: een moment.
12: En dat
13: was een willekeurige voorbijganger.
12: Zomaar.
14: Ja. Toevallig.
13: En dat was het setje dat jij nodig had.
12: Nou, ik denk dat dat wel een heel belangrijk moment was. Dus er zijn er heel veel momenten geweest.
13: Dat werd Prittle, een volledig geautomatiseerde online vermogensbeheerder.
12: Ja.
13: Beleggen door een adviseur of beleggen zonder adviseur. Aangestuurd door technologie. En dat allemaal ruim voor het ChatGPT. Tijdperk.
12: Alles manueel. Het bedenken, het definiëren, het marktonderzoek. En dat is misschien ook wel de reden waarom het heel lang geduurd heeft voor mij om de knoop door te hakken. Zeker ook omdat ik natuurlijk nog geen ervaring had met ondernemerschap. Dus
14: het is wel heel hard gegaan, toch? Want binnen anderhalf jaar 6500 klanten, 60 miljoen euro onder beheer.
12: Ja.
14: Waar, hoe kon je zoveel snelheid maken?
12: Nou, toen ik dat uiteindelijk gesprek voerde over de mogelijke investering van die meneer, kwamen we er niet uit, omdat hij een veel te groot aandelenbelang wilde en een seat on the board en unlimited rights to issue shares en tal. Ik zei, nou, dat wil ik niet. Maar ik geloofde wel dat ik iemand zou gaan tegenkomen die mij zou kunnen helpen om mijn idee van de grond te krijgen. In de tussentijd had ik ook een team geformeerd en na verloop van tijd kon ik live. Alleen na een aantal maanden was ons geld op. en moesten we nog steeds iemand vinden die in ons idee ging investeren. En toen raakte we toevallig in gesprek met iemand die vertelde dat er een ander bedrijf was die min of meer op omvallen stond. Waar we mogelijk een samenwerking mee aan zouden kunnen gaan om ons conceptuele idee in te brengen.
13: Dit was Fundix.
12: En dat was Fundix, precies.
13: En dat heb jij overgenomen in 2015. En daarmee had jij meteen vergunning, klanten, zo'n 100 miljoen euro vermogen onder beheer en een organisatie met recht. Dus echt een vliegende start.
12: Ja.
14: Wacht even, John, want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Want je had geen geld. Dus hoe ben je tot een constructie gekomen dat je dit kon overnemen?
12: Ja, we hebben het geluk gehad dat de aandeelhouders die eigenlijk niet meer geloofden in de toekomst van de onderneming op dat moment, geloofden in ons plan en in ons. En ons in combinatie met een aantal andere mensen uit ons netwerk de mogelijkheid hebben gegeven om te investeren in de basisinvestering die nodig was om de onderneming overeind te houden, enerzijds. En daarmee het vertrouwen te winnen van de AFM en de DNB. En op die manier de aanvraag om die overname daadwerkelijk te mogen doen, in te mogen dienen. En daarna ook daadwerkelijk die vergunning te krijgen. En vervolgens werd het makkelijker om additionele investeerders aan te trekken, omdat er een vergunning was. Want het is een beetje kip-ei-verhaal. Omdat je geen vergunning hebt, dan wil niemand investeren. Totdat je hem wel hebt en daarna is het natuurlijk makkelijker. Maar om die te krijgen, moet je natuurlijk enorm risico nemen.
14: En hoe ben je tot een constructie gekomen om dat überhaupt over te nemen? Heb je een soort aandelenruil gedaan?
12: We hebben een aandelen-swap gedaan. We zeggen, wij richten een BV op. En daarin krijgen de aandeelhouders van die onderneming inderdaad een bepaald belang. En daarmee nemen wij 100% van de aandelen van die NV over. En die NV hebben we vervolgens, laten we zeggen, omgebouwd tot het uiteindelijke Prittle en een heel groot deel van het klantenbestand verkocht. En de technologie vervangen, datamigratie gedaan, toen nog cold storage, echt gewoon klantendata op thuis onder de trap verborgen en zo.
13: Ja.
12: Ja, en dossiers met geprinte orderfiles meegekregen naar huis als onderdeel van de acquisitie. En langzaamaan het hele proces gedigitaliseerd.
14: Maar je bent dus ook wat verwaterd in die deal?
12: Heel weinig.
14: Oké,
12: okay. Goed gedaan.
13: En wat interessant is, toen jullie dit gingen uitrollen, toen hadden ze bij Bingbank al een beetje gehoord dat jullie hiermee van start waren gegaan.
12: Ja.
13: En ze belden jou al op.
11: Ja, voor de lancering hadden we al een gesprek met Pink. Omdat al ergens inderdaad bekend was geworden dat we hiermee bezig waren. En toen werd al aangegeven dat men ervoor open stond om een deal te doen. En daarover hebben we een serieus gesprek gehad. Alleen voorafgaand aan de lancering heb je natuurlijk hele hoge verwachtingen. En na verloop van tijd stel je je verwachtingen een beetje bij. Meestal. En wij vroegen natuurlijk heel veel. En zij wilden in eerste instantie natuurlijk heel weinig betalen. En uiteindelijk kwam dat gesprek, laten we zeggen, ongeveer een jaar later eigenlijk weer van de grond. En zo ontstond na verloop van tijd deze uiteindelijke transactie. Maar dat was ook omdat we in de tussentijd in gesprek raakten met tientallen andere partijen over een mogelijke integratie van onze software in hun bank of verzekeraar of wealth manager.
15: Als white label.
11: Op white label basis in heel Europa. Waarmee we ook in gesprek waren over een mogelijke verkoop van ons bedrijf.
15: Maar dus Thomas, we gaan het dus hebben over die deal met Bink.
11: Ja.
15: Want dat is ook de reden dat we jou hebben uitgenodigd. Je gaf het net aan. Ze kwamen al bij jullie in de lucht nog voor het platform live ging.
11: Ja.
15: Gaandeweg, jullie maakten een vliegende start. En ongeveer een jaar later klopten zij weer op de deur.
11: Ja, min of meer. Ja. Ja, ik weet niet meer wie toen de eerste was. Of wij toen weer bij hun terugkwamen of zij bij ons. Maar we waren toen met heel veel partijen in gesprek. En uiteindelijk waren zij de eerste die echt een binding offer overhandigde.
14: En hoe kwam je met die partijen in gesprek? Hadden jullie daar zelf de regie in of kwamen die op je pad?
11: Nee, er waren zeker partijen die ons benaderden. Maar we hebben ook zelf iets van 15 partijen in Europa benaderd. Van de grootste verzekeraars en wealth managers uit ons netwerk. Zowel van mijn netwerk als het netwerk van mijn co-founders. Uit San Francisco en Singapore en Frankrijk. En op die manier konden we een beeld krijgen van de mogelijkheden. Ten aanzien van de manier waarop we konden samenwerken. De voorwaarden die zij zouden stellen als het gaat om hoe die acquisitie eruit zou moeten komen te zien. Maar uiteraard ook de prijs.
14: Dit vind ik heel slim, want wat me erin aanspreekt, dat is ook wel vaak een advies wat ik geef aan founders die iets van een deal willen gaan doen. Als je met meerdere partijen spreekt, dan ervaar je ook bij meerdere partijen de klik die je hebt of niet hebt. Maar ook de verschillende constructies, mogelijkheden waar je misschien zelf nog niet over hebt nagedacht. En dat vormt gewoon een heel goed beeld van de volgende stap die je dan met elkaar wilt gaan zetten.
11: Ja, zeker. En je wordt ook steeds beter in het voeren van de gesprekken. En ieder gesprek die leidt tot een nee, brengt je weer dichter bij de ja voor de volgende keer. Omdat je weet wat kan leiden tot een afwijzing. Dus je pitch deck wordt steeds beter. Je verhaal wordt steeds geslijpter, geslepener. Ja, die samen met je werken aan documentatie en het geven van die presentatie krijgen ook steeds meer zelfvertrouwen, omdat ze het al een aantal keren hebben gedaan. En het lukt niet de eerste keer, maar uiteindelijk dus wel.
15: Maar Thomas, dan gaan we even terug naar die tafel. Jullie zitten daar, jij zit daar. Ik neem aan met een adviseur. Aan de andere kant van de tafel de juristen en de dealmakers van Bink Bank.
11: Ja.
15: En dan gaan jullie met elkaar in onderhandeling. Hoe gingen die gesprekken?
11: Nou, heel gemoedelijk. In eerste instantie zijn dat gewoon brainstorm sessies tussen ons als oprichters en het bestuur van de onderneming. Waarbij je met elkaar van gedachten wisselt over de manier waarop de wealth management industrie en de brokerage industrie zich ontwikkelt.
15: De adviseur zat wel al naast jou.
11: Nee, dat was in eerste instantie gewoon puur met het bestuur. Er waren nog geen adviseur bij betrokken. Zo begint het. Waarbij je elkaar leert kennen. Je test de chemie. Je test de strategische alignment. Je krijgt een beeld van de mogelijke impact die je kan maken en de ruimte die je gaat krijgen in die onderneming om invloed te hebben op de koers.
14: Dus jullie deden alles zelf? Ik kan me ook voorstellen, dat is misschien nog zelfs wat gebruikelijker, dat als je zo'n rondje maakt, zeker langs hele gerenommeerde partijen, om een potentiële deal te verkennen, dat je daar wel al advies bij inschakelt.
11: Nee, we hebben dat intuïtief gewoon omgedraaid en gezegd van, wij kennen de markt echt heel goed. We kennen ook senior management van heel veel grote vermogensbeheerders en verzekeraars en banken. En vanuit ons persoonlijke netwerk konden we gewoon één op één gesprekken voeren met mensen die wat wij aan het doen waren ook oprecht interessant vonden en innovatief. En praten over, we zijn gelanceerd op 16 oktober 2015. In 2014, toen we bezig waren met het ontwikkelen van de software, kon je het woord fintech nog niet googlen. Dat bestond nog niet. We waren relatief vroeg, pioniers. En dat werd als zeer, zeer interessant gezien. Dus
15: Thomas,
11: men wilde ook wel met ons in gesprek.
15: Ja, maar dat ze dat willen, dat snap ik. Maar ga je dan ook al praten over termen als een term sheet? Ik bedoel, daar heb je toch wat advies bij nodig. Jij was nog relatief onervaren als ondernemer.
11: Ja, ik had geen ondernemerservaring. Maar ik heb wel veel juridische documentatie, gereviewd en mede helpen opstellen. Ik ben ook nog 3 jaar secretaris geweest van het Global Product Approval Committee bij ABN AMRO Bank. Ja, dat zegt je al wel helemaal niks, maar ik denk wel 500 policies gereviewd heb of mede helpen, zeg maar, helpen slijpen.
15: Ik vind dit wel interessant, hè, want jij zegt dat hele deel over het juridische, dat wisten wij al het een en ander van, dus daar kon ik wel iets mee. Ja. David, voor de meeste ondernemers is dat toch vaak een beetje een gebied waar ze niet zoveel kaas van gegeten hebben.
14: Nee, dat klopt. En even teruggrijpend op dat andere stuk, waar vaak een adviseur bij betrokken is, snap ik eigenlijk best wel dat als je niet heel bleu bent, het netwerk hebt, je misschien al een beetje naam hebt ook in die branche, dat je prima zonder, laten we zeggen, meteen een dealmaker mee te nemen, die gesprekken kan voeren, kan verkennen en interesse kan opwekken. Het juridische gedeelte vind ik iets spannender. Dat gaan we dan zo horen hoe Thomas dat heeft gedaan. Maar daar vind ik het wel van belang dat je echt een specialist meeneemt in het specifieke domein van de fusies en overnames. Omdat die contracten, dat gaat wel over iets. En dat moet juridisch bindend zijn en je belang moet daarin gediend worden.
15: En wat kost dat eigenlijk, zoiets? Ik bedoel,
14: ja, dat verschilt natuurlijk enorm.
15: Dat zijn vaak hoogopgeleide jongens en meiden. Die zullen daar niet voor 50 euro per uur aan tafel zitten.
14: Nee, dat zijn dan, laten we zeggen, de medewerkers of de stagiaires. Kijk, onder de 250 euro per uur vind je ze eigenlijk niet. De partners doe dat maar keer 2, keer 3, of het kan nog een stuk. Betekent wel ook, als je zo'n traject gaat doen, als je een relatief klein bedrijf hebt, laten we zeggen een ettelijke miljoenen omzet, en het is niet al te complex, je bent toch gauw ettelijke tienduizenden euro's verder. Wordt het complexer? Heb je meer vestigingen, meer medewerkers, meer klanten, meer compliance of een niet zo soepel proces? En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat er tijdens het boekenonderzoek van alles uitkomt. En juristen kunnen elkaar ook best wel bezighouden. Dan kan het nog veel en veel gekker worden.
11: Ik ben het helemaal met je eens met betrekking tot die kosten. En dat was ook iets waar we ons heel erg bewust van waren. En ik denk ook dat dat een van de redenen was waarom we toen niet andere partijen betrokken bij dat proces. Omdat we enerzijds natuurlijk niet wisten wat de uitkomst zou zijn. Dus ja, dan schrijf je een soort van open check uit naar iemand waarvan je niet weet of die daadwerkelijk invloed gaat hebben op de uiteindelijke deal. Dus we wilden dat zelf doen. We wisten goed wat we wilden, wat we niet wilden. En we moesten ook iedere euro omdraaien. Want dat was voor ons ook gewoon een intens, heel heftig proces. Early stage, early fintech. Elk kwartaal weer voldoen aan die minimum reserve capital requirement van de DNB. Toch al een jaar en 10 maanden bezig.
15: Dat moeten we misschien even uitleggen. Ja. Jij hebt als partij, als fintechpartij, te maken met hele strenge kapitaaleisen.
11: Ja,
15: je moet, en dat was wel een soort maandelijks dingetje.
11: Ieder kwartaal moest je of gewoon kwartaal voldoen aan de minimale reservekapitaalsvereisten, solvabiliteitsvereisten als onderneming. En we waren natuurlijk al een jaar en 10 maanden onderweg voordat de lancering daadwerkelijk plaatsvond. Van acquisitie tot het ontwikkelen van de software en het uiteindelijk volledig afronden van de integratie en de migratie van de data, et cetera. En daarna zijn we nog een keer een jaar en 5 maanden bezig geweest. Dus voor ons voelde het ook als 3 jaar en een kwartaal bijna ieder kwartaal langs het randje van de afgrond gaan, maar gelukkig net niet.
15: Ja.
11: En daarmee weer verder kunnen komen.
15: Voor Thomas en zijn team zijn het extreem drukke tijden. Want er zijn de gesprekken met Bingbank, maar het bedrijf praat ondertussen ook met andere geïnteresseerde partijen. Met een paar daarvan komt het zelfs tot een boekenonderzoek. En dus moet er in die tijd tot laat worden doorgewerkt. Sterker nog, Thomas slaapt in die periode regelmatig op kantoor.
11: Dan zeiden we soms wel tegen elkaar van oké, ga nu, het is nu 6 uur of 7 uur, ga even naar huis om te douchen en dan zien we je zo om 8 uur alweer. Maar er waren meerdere mensen die meerdere malen per jaar, laten we zeggen, gewoon op kantoor doorwerkten om pitchtekst af te maken. Alles wat je vandaag de dag met Generative AI kan doen, moest toen allemaal manueel. En iedere punt of comma en lijn moest helemaal aligned zijn. Alle content moest perfect zijn en de analyses moesten worden geactualiseerd. Dus ja, dat was een race tegen de klok om dan 's ochtends om 9 uur weer je volgende versie van je
15: diligence te doen. Een beetje ADHD hier in de studio, David.
14: Ja, daar ga ik niet op reageren. Nee, gevaarlijk worden nu.
15: Ja. Maar heb jij die periode dan ook als misschien een beetje stressvol ervaren? Want je geeft nu aan, het was leuk, het was spannend en we sliepen op kantoor. Maar Er moet toch ook een beetje stress aan te pas zijn gekomen?
11: Kijk, het voeren van de gesprekken met die partijen was niet stressvol. Want we kenden ons bedrijf, we kenden de sector, we hadden een bepaalde visie en we wisten wel wat we wilden vertellen.
15: En je zat in een goede positie, want zij wilden jou.
11: Zij wilden
15: overnemen.
11: Ons. Tegelijkertijd was het. Maar we moesten wel het bedrijf runnen. En wat spannend was, was het implementeren van je visie en je strategie. Omdat iedere regelcode weer een foutje kan bevatten. Hè, waardoor er weer een bug in het platform sluipt. Dat kan leiden tot klachten of afbreuk van een relatie met je klant. Dat gebeurde regelmatig. Wat ook stressvol was, was uiteraard ieder kwartaal weer voldoen aan die minimum reserve capital requirements. En langs het randje van de afgrond gaan. En tegelijkertijd dus merken dat je op je tenen loopt.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Regelmatig s'nachts op kantoor blijven. Ja. Hoe is dat voor andere medewerkers? Want ik bedoel, die hebben dan toch ook wel in de gaten dat er iets speelt.
3: Oh, daar waren we 100% transparant over. En we betrokken, ik als CEO betrok bewust iedereen bij het team ook bij dat proces. Om ze dus ook onderdeel uit te laten maken van de manier waarop dat gaat. Zodat ze daarover leren en enthousiast over zijn. En daar een bijdrage aan kunnen leveren. En ze weten ook, vandaag geen releases. Want we hebben vanmiddag een demo day. Dus we moeten nu geen bugs hebben in het platform. Je kunt maar beter zorgen dat je hele engineering team dat weet. En zo konden we ook toewerken naar het actualiseren van de due diligence data room. Met het hele team. En zo was het succes ook een feest voor iedereen.
2: Dat hebben we bij andere gasten ook wel anders gehoord.
4: En meestal, ja, er is soms ook wel angst. Als ik het aan mijn mensen vertel, dan komt er verandering. Ondernemers gaan daar nog wel eens lekker op. Die zoeken dat op. Maar veel mensen in loondienst niet. Dus het risico is natuurlijk dat als je dat kenbaar maakt, dat mensen denken, oké, er gaat iets groots veranderen. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Ik weet het niet. Ik kijk ergens anders. En dat is best wel eens een reden. Heel vaak zelfs een reden dat ondernemers in dit soort trajecten het met een beperkt team intern bespreken en de rest nog even niet.
3: In ieder geval, het tempo zat er goed in. De sfeer was fantastisch. Het was nog steeds, als ik met mijn voormalige collega's spreek, voor hun ook de mooiste ervaring die ze ooit hebben opgedaan. Komt ook gewoon voort uit de manier waarop je zelf omgaat met de risico's en de kansen die je ziet. Ik ben optimistisch. Wel realistischer geworden door de tijd heen. Als het gaat om wat ik van mezelf verwacht. Of wat ik denk dat de risico's zijn die we tegengekomen. Maar je moet mensen ook gewoon stimuleren om niet bang te zijn. En ja, over die drempels heen te stappen.
4: Ik weet ook wel voorbeelden van ondernemers die letterlijk in de hal beneden bij de entree een soort banner neerzetten met de plannen van het bedrijf. Dan gaan we haar en dan gaan we internationaliseren. En in dat jaar hebben we met z'n allen een exit. En dat vonden best een paar mensen spannend. Maar iedereen wist ook, daar gaan we
3: naartoe.
4: En dit moet gebeuren om dat zo goed mogelijk te doen.
3: Ja.
2: Zullen we even naar 17 maart 2017.
3: Oké.
2: De dag dat jij de papieren tekende.
3: Ja.
2: Wat kun je nog van die dag herinneren?
3: Nou, kijk, die ochtend was nog steeds spannend. We wisten niet of het daadwerkelijk ging lukken. Er werd 's ochtends nog onderhandeld met een advocaat. Inmiddels was er een volledig team betrokken. En is er due diligence gedaan door, ik denk, 32 mensen van hun kant op ons. En wij hadden 1 jurist betrokken die ons hielp met het opstellen van een purchase agreement.
2: 32 mensen keken naar jouw documenten, als, papieren, boekhouding.
4: Als partijen met Zuid als kantoren werken, dan en je hebt allerlei verschillende werkstromen in zo'n DD. Dus legal, tax, commercial, al gaat dat vaak wat anders. Ja. Workshop-achtige settings en zo. Maar ja, dan krijg je per Zuidas kantoor krijg je er 5 of 6 of 7, soms wel meer, op je nek. Ik heb zelf wel eens meegemaakt, ook hadden we geloof ik 29 mensen in de call en wij waren met z'n tweeën.
2: Zo.
3: Ja.
2: En al die 29 mensen hebben 101 vragen?
4: Nee, helemaal niet. De meesten zeggen helemaal niets in zo'n call of notuleren. Dat valt heel erg mee. Dus dat is niet zo dat die allemaal de hele tijd aan het woord zijn of zo.
2: Oké.
3: Nou, wij kregen schitterende presentaties als due diligence rapportages opgeleverd. Die we vervolgens ook weer 1-1 met het bestuur van Binkbank hebben besproken destijds. Waaruit natuurlijk een aantal red flags kwamen. Zoals die dan worden gedefinieerd door zo'n accountant of consultancy agency, zeg maar. En daar ga je dan over in gesprek. En die verwerk je dan op een bepaalde manier in een purchase agreement. Of de uiteindelijke voorwaarden. En dat was eigenlijk dat waren de laatste 2 weken. En dat gebeurde ook op die ochtend zelf nog. En 's avonds hadden we een afspraak bij Binkbank op kantoor met het bestuur, hun advocaten. En wij hadden die van ons niet eens meegenomen. Want de purchase agreement was eigenlijk gewoon uitonderhandeld. Dus we gingen erheen om de deal te doen. We zaten in de auto, in de Volvo stationwagen die op de balans stond van Fundix, die we met de acquisitie van Fundix er nog bij kregen. Want dat leasecontract was nog niet afgelopen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we dichtbij waren. En toen zei tegen mijn collega's van, guys, are we sure we're gonna do this? Dude, let's do it.
2: Let's do it.
3: Oké. Okay. Yeah. En toen gingen we naar binnen toe. En toen hingen er posters met het logo van Prittel en Bink. En hadden ze ballonnen opgehangen. En de muziek stond aan. En ze hadden sushi besteld. De sfeer zat er goed in. En er moesten nog een paar puntjes op de i worden gezet. Maar in de basis hebben we gewoon de deal van ons leven gedaan.
4: Hey, ik vind het interessant wat Thomas zegt over die DD-findings. Dat gaat over als zo'n uitgebreid onderzoek wordt gedaan, dat partijen wat vinden, waar zij iets van vinden. En soms ontstaat er dan een heronderhandeling. En Thomas zei, ja, dat neem je dan op.

0: de purchase agreement. Dat kan bijvoorbeeld gaan over dat er een mogelijke claim wordt gevonden van een partij met wie je ruzie hebt. En dan zegt zo'n koper, leuk dat jij dat hebt gehad een paar jaar geleden, maar het moet niet zo zijn als ik zo direct de eigenaar ben. En die claim die wordt gedaan, dat ik hem moet betalen. Dus dat is zo'n onderwerp waarop je dan nieuwe afspraken moet maken die je dan weer vat in de purchase agreement. En dit is maar één voorbeeld. Dit kan over 100 verschillende dingen gaan.
1: 100 verschillende dingen die vaak niet gaan gebeuren.
0: 100 maar... is een beetje overdreven, maar er zijn vaak wel wat punten waar je na zo'n DD over in gesprek moet, omdat de koper daar nou eenmaal wat van vindt. En dat kan leiden tot een heronderhandeling. En soms is het heel simpel, dan pas je de wording in zo'n SPA wat aan. Maar dat kan soms tot nieuwe gesprekken leiden, ja.
1: En de volgende dag stond jij alweer voor, wat was het? 125 Bink-medewerkers uit te leggen wie jullie eigenlijk waren.
2: Ja, ik denk wel meer. Ja, de aula zat helemaal, het auditorium van Bink zat helemaal vol. Zoals om 8:30 hadden we inderdaad introductie, waarbij we toelichting hebben gegeven op wie we zijn, wat we hebben gebouwd en hoe we de toekomst voor ons zien en hoe we gaan samenwerken met de onderneming. En daarna zijn we aan de slag gegaan met de integratie.
1: En dat zei Thomas Bunnik van ooit Prittel en nu dus Woppa. Over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen het grote plaatje.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat gebeurt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de FBI is gehackt door Shiny Hunters, de groep die eerder in ons land heeft ingebroken bij Odido. Bij de FBI zouden ze teksten op de website hebben aangepast en ze claimen ook informatie van vrijwel alle medewerkers te hebben gestolen. Ze zouden het hebben gedaan omdat de FBI opriep om de hackers geen losgeld te betalen. Martina Koeman wordt donderdag herdacht bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten.
5: De grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
6: Ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato.
5: Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China.
7: De Duitse industriereus Volkswagen ontslaat nog eens 50.000 medewerkers. Bovenop de 50.000 ontslagen die al eerder werden aangekondigd. Zelfs de vakbonden, die een plekje hebben in de Raad van Commissarissen, zijn ermee akkoord. De reden? Europa's grootste autofabrikant heeft last van hoge kosten, tarieven in Amerika en concurrentie uit China. Eurometaal, dat is de Europese werkgeversorganisatie van bedrijven in de metaalsector, zegt dat er dit jaar nog veel meer banen gaan verdwijnen. Zeker 300.000, als Brussel niet, en nu citeer ik, de Chinese kolonisatie van de Europese industrie stopt. Het wordt de China Shock 2.0 genoemd. De eerste schok bracht goedkope schoenen en kleding en liet laagwaardige productiebanen in het Westen verdwijnen. De tweede schok brengt goedkope auto's en andere high-tech apparaten en bedreigt productiebanen in die high-tech sector. Maar wij, de Europeanen, maken er maar wat graag gebruik van. Het marktaandeel van Chinese auto's is in 4 jaar tijd van 3% naar 16% gegaan. Ja, goed en goedkoop. Maar je merkt het al wel, er wringt iets. Want die Chinese fabrieken die draaien dan wel op volle toeren. De gemiddelde Chinees houdt zijn portemonnee juist dicht. Die spaart liever dan die uitgeeft. Bang voor een volgende klap na de vastgoedcrisis. Onzeker over zijn pensioen, zijn baan, de toekomst. Dus waar moet al die productie dan heen? Juist naar ons. Een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid waarschuwt: als we niks doen, dan raken we een groot gedeelte van onze eigen industrie kwijt. Hoogste tijd dus om de vraag te stellen: China exporteert dan zijn eigen onbalans naar ons. Hoe pareren we dat zonder dat we in een handelsoorlog terechtkomen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
7: En deze week China-econoom bij ABN AMRO, Arjen van Dijkhuizen. Arjen, welkom.
4: Dankjewel, Arends.
7: Mijn naam is Rens de Jong. Arjan, even met jou beginnen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van de Chinese economie of niet?
4: Dat wordt inderdaad vaak gedaan, maar ik zeg wel eens voor de grap, het is eigenlijk een draak met 7 koppen. Je hebt natuurlijk enorme verschillen binnen de Chinese economie, verschillende sectoren. Je hebt een vastgoedsector die al jaren in krimp zit. Een hele sterke industriële sector, een hele zwakke consument, zoals jij al aangaf. Dus het is maar net waar je afhankelijk bent, waar je relaties hebt, die het voor jou relevant maken, welk van de 7 koppen je mee te maken hebt.
7: Ja. Han, ik schets een donker beeld van Europa. Ben je het met die analyse eens dat het helemaal niet goed gaat met ons?
6: Ja, ja. Ja, is het korte antwoord.
7: En komt dat dan ook door China?
6: Nou, dat speelt natuurlijk een rol. Onze relatie met China is natuurlijk ingewikkeld. Toen China zich, laat ik zeggen, aansloot bij de mondiale markteconomie, waren we daar eigenlijk wel een voorstander van. Dat land had een groot groeipotentieel, dus daar konden we een graantje van meepikken. En wat we ook dachten was, ja, als zo'n land rijker wordt, dan willen mensen democratie en dan worden ze meer zoals wij zijn. En ja, de wereld wordt alleen maar mooier als er meer mensen komen zoals wij.
7: Ja.
6: En ja, dat laatste is dus niet helemaal gelukt. Of sterker nog, dat is helemaal niet gelukt. En nu zit je in zekere zin met gebakken peren. Want nu hebben we intensieve economische relaties met een land als China. Terwijl duidelijk is dat zij een heel ander economisch en politiek systeem hebben, waarbij ze, ja, waarbij ze hun geopolitieke belangen ook nog eens met economische middelen behartigen. En dat maakt het voor ons heel erg ingewikkeld.
7: Ja. En wij hebben een gast, Han, vandaag, die heel vaak in China komt.
6: Zeker.
7: Wat willen wij weten?
6: Nou, wij willen natuurlijk graag weten wat je op de grond ziet in China. Ik ben ook al heel lang niet in China geweest. Maar er was ook een periode dat ik bij ABN AMRO werkte, dat ik elk jaar 1 of 2 keer in China kwam. En daar proef je toch een beetje de lokale kleur. Wij hopen dat van onze gast Valerie Hoeks allemaal te horen.
7: Ja, onze gast deze uitzending is sinoloog en strategisch adviseur Valerie Hoeks. Ze komt al meer dan 25 jaar in China, adviseert ondernemers en techbedrijven. Dag Valerie.
8: Dag Rens.
7: Wat voor vraagstukken help jij bedrijven mee?
8: Dat verandert over de tijd en we zitten met z'n allen niet stil natuurlijk. Wij helpen met name bedrijven die daar al lang gevestigd zijn en dealen met deze problematiek die we hier aan tafel gaan bespreken. De concurrentiepositie in China verandert. Wat eerder toegevoegde waarde had in China, heeft dat niet meer.
7: Mm-hmm.
8: Dus hun positie wordt langzaam maar zeker ondermijnd. En in toenemende mate richten we ons op eigenlijk die techbedrijven, start-ups, scale-ups die hier vastlopen en naar China kijken omdat ze niet anders kunnen.
7: Ja, die willen naar China toe.
8: Ja, die moeten naar China toe om levensvatbaar te kunnen blijven. En dan heb ik het over schalen, want dat is waar ze hier vastlopen.
7: En wat voor technologie is het dan dat je in China kunt opschalen?
8: Nou, eigenlijk is niks te gek, hè? Maar we zitten heel veel in de sustainability hoek, dus green tech. High-tech.
7: Ja.
8: En dan heb je al heel vaak te maken met grote productiecapaciteit die gevraagd wordt. En dat is in China bij uitstek.
7: Dan denk ik aan batterijen, zonnepanelen, dat soort dingen. Precies. Dat kunnen wij hier helemaal niet meer bouwen. Dat is alleen maar in China, toch?
8: Klopt, ja.
7: Jij komt er al heel lang?
8: Ja.
7: Hoe lang?
8: Ja, ik was 17 toen ik voor het eerst met mijn backpackje het land betrad.
7: Ja, nou ga ik nooit naar een leeftijd vragen, maar dat is een tijdje.
8: Ik ben nu 44. Ja,
7: precies.
8: Ja,
7: ik denk, ja, dat is altijd tricky.
8: Ja,
7: maar toch, hoe heb jij het land dan zien veranderen?
8: Ja, ik ben echt, dat klinkt een beetje suf, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. Want zo oud ben ik dus nog niet. Maar ik heb al wel heel veel gezien.
7: Mm-hmm.
8: Ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer in China aankwam. En de geur, ik weet niet of jullie dat herkennen, als je op het vliegveld aankomt, de geur is heel specifiek. En als je dan een eerste beste alley inloopt, dan ik zag een man, die zit letterlijk op een stapel oude computers en toetsenborden. En die verkoopt die. En die zit daar met een grote lach op de grond. Weet je, en als je daar nu rondloopt en je hebt zonder, je kan eigenlijk met cash ook niks meer. Dus je hebt je telefoon nodig, zet het WeChat op. Alles loopt gesmeerd. Het is super veilig. Je fiets hoeft niet op slot. Het is echt ongelooflijk. Alles is schoon.
7: Ja. En dit is in de grote steden of ook in, laten we zeggen, de tier 3-4 steden?
8: Ja, goede vraag. Dat is een groot verschil. Dus ja, als je door de grote steden heen loopt, Shanghai, Shenzhen, Beijing, dan lopen ze in veel opzichten ver voorop. En dat proef je ook meteen.
7: Maar waar zie je dat dan aan?
5: Nou, het is echt bizar schoon. Dus als je hier naar buiten loopt, ja, dan zie je gewoon veel troep op de grond. Dus het is echt heel erg schoon. De metro's zijn allemaal spik en span. Alles rijdt op tijd. Je hebt nooit een trein die vertraagd is. Dus de infrastructuur loopt zeer gesmeerd. Het betalingsverkeer, de digitalisering. Het is allemaal heel gemakkelijk.
9: Ja.
5: Mits je WeChat hebt. Want anders kan je niet eens deelnemen aan deze maatschappij.
9: En die steden... daarbuiten, dus de kleinere steden, de minder belangrijke steden, is het daar ook zo goed of is dat een heel ander beeld?
5: Nou, dat is een groot verschil. Dus je ziet dat mensen daar ook nog een heel ander leven leiden. Wat ik soms een beetje frappant vind, dan kom je in een wat wij dan een dorp zouden noemen, maar dat heeft dan toch nog wel 2 miljoen inwoners in China. Maar daar staat dan een waanzinnig treinstation met echt hoogsnelheidstreinen waar je u tegen zegt. Enorm, maar dat is nagenoeg leeg, want zoveel mensen zitten er nou ook weer niet. En je merkt dat mensen daar nog met een andere standaard leven en van veel minder geld rondkomen.
9: Ja, en wij willen deze uitzending natuurlijk kijken naar die Chinese economie. Han, je had het er al over, 2001, toetreding tot de WTO is een belangrijk punt, maar misschien iets meer terug nog in de tijd. Volgens mij is die omwenteling, kunnen we daar een punt op zetten dat je zegt, daar is het begonnen, daar is het anders geworden?
5: Nou, ik denk dat, en dat is volgens mij waar jij ook naartoe wil, Deng Xiaoping heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè. Dus Mao Zedong overleed in 76 en 78 kwam Deng Xiaoping aan de macht. Niet officieel overigens. Hij was wel voorzitter van een militaire commissie. Dat zegt ook meteen heel veel over hoe het Chinese systeem werkt. Hij had het netwerk om een positie zichzelf toe te eigenen. En hij heeft de opening en de hervorming, dat noem je in Chinees de Gaike Kaifang. Die fase is heel tekenend geweest voor de Chinese economie en de omwenteling. Want opeens mochten buitenlandse bedrijven naar binnen. Het vissersdorpje Shenzhen, dat heb ik echt nog gezien. Mm-hmm. Dat was echt een klein dorpje, is nu een wereldstad. En zijn aanpak was redelijk uniek, want hij zei, we gaan overal van alles proberen. En wat er faalt, faalt er. En wat er lukt, gaan we kopiëren naar andere regio's. En dat noemde hij, dat is echt zijn gevleugelde uitspraak, crossing the river by touching the stones. We gaan het gewoon proberen, trial and error, en we kijken wel hoe we naar de overkant komen. En dat is wat hij deed, en dat is een daadwerkelijke omwenteling.
6: Ja, wanneer is ook weer dat iconische bezoek van Nixon geweest? Weet je dat nog?
5: Nee, weet ik niet.
9: Panda-diplomatie was dat toch?
6: Het tafeltennis.
9: Of het tafeltennis.
4: Dat was begin... jaren 70, 72 of zo.
6: Okay. Ja. Nou, dat was te vroeg nog.
9: Ja. Ja. Maar goed, het opende zich. Had dat meteen, bijvoorbeeld, dat is de jaren 70. Deng Xiaoping is overleden in 1997, volgens mij.
5: Ja. Ja.
9: Wij hebben de WTO-toetreding in 2001. Han had het er al over. Ja. Waarom was dat belangrijk?
4: Ja, dat was inderdaad volgend op jarenlang onderhandelen en een jarenlange periode van geleidelijke liberalisatie in China. En wegbewegen van het oude, zeg maar, Sovjet-stijl model. Dus China maakte zich langzaam nog klaar voor meer liberalisatie en wat meer inbouwen van marktelementen. Mm-hmm. Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten. Daarmee werd China langzamerhand met een exportgeleid model, ondersteund ook door zware investeringen, de fabriek van de wereld.
9: Ja. En dat hebben we allemaal omarmd, want we dachten, wat Han al zei, dan worden ze een beetje meer als ons.
4: Ja, dat heeft in ieder geval dat ook. Daar geef ik al helemaal gelijk in. Voor de consument was het natuurlijk ook prima. Het heeft heel veel bijgedragen aan de welvaart in ons land, omdat spullen goedkoper werden. Maar als keerzijde ontstond op een gegeven moment natuurlijk de China-schok 1.0. In Amerika leidde het tot miljoenen aan baanverliezen in de industrie over time. En dat zagen we terug met de opkomst van Trump natuurlijk.
9: Later. Kun je daar een rechtstreekse connectie leggen?
6: Nou, ik heb die cijfers ook eventjes opgezocht natuurlijk ter voorbereiding. En dat is wel ook een cijfer dat ik wel wist eigenlijk. De Amerikanen die hebben in een paar jaar tijd na de toetreding van China tot de WTO is het aantal industriebanen gedaald van 17 miljoen naar 11 miljoen. Mm-hmm. Dus die zijn in een paar jaar tijd 35% van hun industriële werkgelegenheid kwijtgeraakt. En dan krijg je in 2012 schrijft Peter Navarro, die schrijft samen met iemand anders het boek Death by China. En dat inspireert Trump eigenlijk. En die komt dan in de jaren daarna Begint hij zijn campagne, et cetera. En Navarro was een adviseur uiteindelijk van Trump. Ook in de eerste regeerperiode van Trump. Ook in een officiële positie. Nu is hij achter de schermen, denk ik. Dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen aan de opkomst van iemand als Trump.
9: Even over China Shock 2.0. We zien nu, is net in het nieuws, AfD groot worden in Sachsen-Anhalt. Bijna een absolute meerderheid. Terwijl we Volkswagen horen dat ze 100.000 mensen gaan ontslaan. De link tussen de twee voorbeelden ontgaat mij niet. Hoe kijk jij daarnaar, Arjan?
4: Nee, wel, het is inderdaad wat dat betreft, denk ik dat nog even terugkomt op wat we net zeiden over Trump. Dat ook China in 2015 een Made in China 2025-strategie heeft gelanceerd. Dus we willen wereldleider worden in de belangrijke technologieën. He, want wie tech beheerst, daar hebben we samen wel eens wat over geschreven, beheerst de wereld, of is geopolitiek natuurlijk de machtigste. En dat heeft ook meegespeeld destijds. En dat zie je nu langzamerhand wel gebeuren. Want Europa was nog redelijk gevrijwaard van die eerste China-schok. Mm-hmm. Consument profiteerde, we waren niet zo kritisch. Maar wat we nu natuurlijk zien is dat China enorm omhoog is bewogen op de internationale waardeketens. Sterker nog, het exportpakket van China is steeds meer op dat van ons in Europa gaan lijken, Duitsland. Daarmee concurreert China veel sterker op derde markten en zelfs op de thuismarkt. Elektrische auto's. We hadden een overschot, handelsoverschot in auto's een paar jaar geleden, vijf geleden.
9: In Europa, wij exporteerden meer naar China dan andersom. Ja, zeg maar.
4: Meer auto's dan andersom. Ja. Dat is volledig omgeslagen in 5 jaar tijd. We hebben er in onze Outlook een paar jaar geleden al wat over geschreven. Ja, dat verklaart ook waarom in Duitsland, traditioneel een land wat profiteerde van export naar China, dat men nooit zo klaagde, maar nu is dat besef neergedaald. Die aanbodkant waar we geraakt worden is eigenlijk veel belangrijker geworden dan die vraagkant. Dus de Duitse auto-industrie is om en meneer Metz is om.
9: Ja, Han, ik zeg net, China heeft misschien wel Trump op een bepaalde manier aan de macht gebracht. Gaan wij dat dan ook in Europa, denk jij, zien?
6: Nou ja, weet je, ik zeg altijd, Trump heeft dat allemaal goed gezien en vrij vroeg. En ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato. Want mevrouw van der Leyen die praat nu over maatregelen om Chinese concurrentie buiten de deur te houden. Wij hebben net dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gekregen. Wat je dus ook ziet, hè, is dat de Amerikanen zijn erin geslaagd om hun handelstekort met China heel sterk te reduceren. Naar mijn idee komen die Chinese producten nog steeds Amerika in, maar via een omweg. Maar goed, maar als je gewoon naar de bilaterale handelscijfers kijkt, dan lijkt het erop dat dat een vrij effectief beleid is geweest. Maar het gevolg is ook al geweest dat Europa een groeiend handelstekort heeft. Nu is het handelstekort, het bilaterale handelstekort dat Europa, dat de EU heeft met China, is nu groter dan wat de Verenigde Staten heeft. We realiseren ons nu eigenlijk opeens dat toch wel een ernstig probleem is.
9: Valerie, jij helpt bedrijven om naar China toe te gaan. Als jij dit zo hoort, China komt Europa in, dat betekent een China shock. Hoe kijk jij daarnaar?
8: Ja, dit ondervinden wij niet alleen in de automotive, maar in een veel bredere, veel meer sectoren. Hè. Dus dat is bijna te groot om te bevechten. Dus we zien gewoon dat hele mooie Nederlandse bedrijven die wij bijstaan, die al decennia succesvol zijn in China. Dat ging vroeger, en dan heb ik het over de jaren 2010 tot 2018, ging dat eigenlijk super gesmeerd. Mm. En daar hadden wij echt wat te bieden. En de grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
9: Omdat de Chinezen gewoon technologisch ook zo vooraanstaand zijn.
8: Zeker.
9: Waar Arjan zegt, ze hebben besloten, wij gaan omhoog in die waardeketen, wij gaan technologisch ook vooruit proberen te lopen. En je zegt, dat zien we dus vanaf 2018 echt een enorme vlucht.
8: Ja, daar zien we echt een verandering in. En we hebben in die zin eigenlijk toch wel heel erg het kaas van ons brood laten eten. Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China. Dus we onderhandelen continu met een
5: partij die we minder goed kennen dan dat zij ons kennen. Mm-hmm. En dat is iets, ja, dat roep ik al zo lang. En ik ben
9: maar waar blijkt dat dan uit, dat we ze dan niet goed,
5: nou,
9: goed genoeg kennen?
5: Dat wat je dus ziet binnen Europa, en dat is natuurlijk waar China een beetje smalend naar kijkt. Wij zijn natuurlijk niet één geheel. En we hebben allemaal, iedere lidstaat heeft zijn eigen belang. Dus we ondermijnen continu onze eigen positie door een bilaterale deal te sluiten met China. We hebben het de hele tijd over bilaterale handelstekorten. Ja, je moet toch echt Europa daarin als geheel nemen. Dat is iets wat
9: maar je neemt toch aan, volgens mij mag je helemaal niet een bilaterale deal met China sluiten, economisch gezien.
6: Maar
9: toch?
6: Je ziet natuurlijk wel dat er allerlei handelsmissies zijn van individuele landen. Okay. Ja. Misschien mag ik nog één ding toevoegen. Kijk, China, dat zei Arjen eerder al, die hebben op een gegeven moment hadden ze hun groeimodel bestond uit exporteren, infrastructuur bouwen en woningen bouwen. En het was hartstikke succesvol. En op een gegeven moment hebben ze besloten, ja, dat exporteren, dat we moeten meer afhankelijk worden van binnenlandse vraag.
9: Ja.
6: Maar door de voortgaande vastgoedcrisis is dat heel moeilijk. En ja, wat ik in de cijfers zie, ik weet niet of Arjen dat ook zo ziet, maar in plaats van minder afhankelijk te worden van export voor de economische groei, lijkt China eerder juist meer afhankelijk te worden.
9: En
6: als je naar de automobielindustrie kijkt, het is werkelijk niet te geloven. 5 jaar geleden exporteerde China ongeveer 1 miljoen auto's, zelfs nog iets minder. Nu is het op jaarbasis meer dan 9 miljoen.
9: Hmm. Ja.
6: En dat elke maand stijgt dat verder. Het is ongelooflijk.
9: Maar Arjen, want die economie is dus veranderd. Want de Chinezen hebben eerst geprobeerd om die binnenlandse vragen aan te jagen door heel veel te bouwen en heel veel hoogsnelheidslijnen aan te leggen. Nou, volgens mij is dat allemaal gelukt. Ja. Alleen, dat vastgoed, dat is natuurlijk wel totaal geïmplodeerd, heb ik het gevoel.
4: Ja, het bijzondere is dat China eigenlijk zelf de lucifer heeft aangereikt waarmee dat begon, dat vuur in de vastgoedsector. Want ze hadden het zogenaamde drie rode lijnen beleid. Ze zeiden eigenlijk van, misschien moeten we nog even terug naar de kredietcrisis. Mm-hmm. Toen we nog met z'n allen samenwerkten om grote problemen te voorkomen.
9: Ja.
4: Het is wel een dingetje nu tegenwoordig. Ja. Wat er toen gebeurde was, China was een van de weinige landen waar de jaargroei gewoon intact bleef. Dus geen krimp van het bbp. Dat kwam onder andere doordat ze een enorm kredietkanon uitrolden. Dat was zo gigantisch dat alles overeind bleef. En daarmee redde China een beetje de wereld, kun je zeggen. Anders was de ellende nog groter geweest wereldwijd. Maar dat was ook het begin van de vastgoedbubbel, de vastgoedzeepbel. En die ging maar door, en die ging maar door, en die ging maar door. Nou, de Chinezen zelf dachten op een gegeven moment, en dat vond ik op zich niet onverstandig, dit kan zo niet doorgaan, we moeten er wat aan doen. Drie rode lijnen beleid, we willen minder schuld opbouwen in de vastgoedsector. Alleen dat deden ze weer op een niet heel handige wijze. Dus op een gegeven moment kreeg je problemen bij Evergrande. Een van de grootste vastgoedbedrijven. Dat leidde het begin van de vastgoedcrisis in.
9: Helaas, onze tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Nu, veel dank aan Valerie Hoeks, sinoloog, strategisch adviseur, en Arjen van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Ook namens Han, mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de Chinese economie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het inkorten van de WW levert maar weinig extra banen op. Volgens het Centraal Planbureau zo'n 8000 voltijdsbanen. Het gaat dan om een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden WW. Het kabinet wilde die maatregel invoeren, maar dat plan belandde in de ijskast na felle kritiek van vakbonden en de oppositie. De gemeente Aalten in Gelderland zoekt een opslagplek voor rioolwater dat is vervuild met PFAS. Gisternacht werd een brand in Dinxperlo geblust met water uit een sloot die vervuild is. Omdat het water daarna in het riool kwam, kan het niet meer naar de waterzuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit los geld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
5: Wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan en vervolgens zijn uitgereden, uitgestrooid over een bollenveld.
6: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
7: Dankjewel, Wouter.
6: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we hebben de gasten van Napleiten Live recent bekendgemaakt.
7: Ja, zeker. En elke gast neemt met zijn eigen bijzondere, interessante zaak mee.
6: Ja, volgens mij zijn dat spannende zaken.
7: Ja, zeker. Dat zijn er wel 8 verschillende. En je kunt ze ook combineren. Zo kun je dus bijvoorbeeld de zaak van officier van justitie Linda van den Oever in Hengelo combineren met de zaak van strafrechtadvocaat Esther Vroeg in Heerlen. Of de zaak van Christian Visser in Almere. Met die van Anis Boumendjel in Tiel.
6: Ja, natuurlijk zijn er nog veel meer gasten. En die vind je allemaal op napleiten.nl. Kaarten gaan hard, dus wees snel. Chris, we gaan het vandaag hebben over een WOD-traject. En ik ga gelijk bellen. Wat is een WOD-traject?
7: WOD is een afkorting van werken onder dekmantel.
6: Ja.
7: En dat komt er eigenlijk op neer dat een politieagent of meerdere politieagenten, opsporingsambtenaren, als het ware geplakt worden via een scenario, gaan we het allemaal uitgebreid over hebben vandaag, op een subject, meestal een verdachte, kan ook een getuige zijn. En op die manier proberen informatie te verkrijgen, stelselmatige informatie inwinnen, noemen we dat juridisch, van die verdachte ten einde bewijs te verzamelen en de waarheidsvinding te dienen.
6: En dan zeg ik het even in lekentaal, Chris, werken undercover is het eigenlijk.
7: Ja, en van belang is even om te snappen dat dat zeg maar in allerlei soorten en maten voorkomt.
6: Ja.
7: Maar dat het meestal gaat via een bepaald scenario.
6: Ja.
7: Een scenario is eigenlijk een soort van toneelstuk wat wordt ingezet ten einde bewijsmateriaal te verzamelen in hele heftige, ernstige zaken vaak.
6: Zou jij er goed in zijn? Om als agent, zeg maar, werken onder dekmantel?
7: Nee. Ik ben niet zo goed om mijn gezicht in de plooi te houden.
6: Jezelf verraden door een beetje dom te gaan zitten glimlachen.
7: Precies, als jij een undercover agent bent, weet je, dan moet je echt een goede rol kunnen spelen. Wat ik denk ik wel goed zou kunnen trouwens, is het scenario bedenken.
6: Ja, ja.
7: Dus welk scenario gaan we neerzetten? Waar gaan we de verdachte eigenlijk insleuren?
6: Ja, ja.
7: Ten einde tot een oplossing te komen in deze zaak. Ja.
6: Binnen die WOD-trajecten bestaat er ook de zogenaamde Mr. Big-methode. Ja. Die is vaker in het nieuws gekomen. Ja. Wat is een Mr. Big-traject?
7: Kijk, Mr. Big traject, dat is een onderdeel van zo'n WOD-scenario.
6: Ja.
7: Of een methode. Komt uit Canada. En het komt er in de basis vaak op neer dat in het scenario, wat wordt geconstrueerd, een criminele organisatie of criminelen worden gepresenteerd aan de verdachte of aan het subject. En eigenlijk wordt geprobeerd gedurende langere tijd zo iemand in die organisatie te trekken. Die vermeende organisatie. Ja. Want eigenlijk zijn het gewoon politieagenten. En daarin op een bepaald moment zodanig die verdachte, dat subject te bewerken.
6: Onder druk te zetten misschien ook.
7: Onder druk te zetten op een bepaalde manier.
6: Je zegt het twijfelend.
7: Nou ja, goed, daar zit een beetje de essentie van alles. Ah. Om een bepaalde informatie van die verdachte te verkrijgen. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, wordt er niet te veel druk gezet? Is die verklaringsvrijheid daar nog wel? En is hetgeen zo'n verdachte, of het getuige kan ook zijn, zegt, ook daadwerkelijk betrouwbaar?
6: Ja, heeft hij het niet bijvoorbeeld uit angst gezegd?
7: Precies.
6: Ja.
7: Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
6: De zaak. De Amsterdamse Patrick van Dillenburg loopt op 2 januari 2002 zijn huis uit en zal daarna nooit meer thuiskomen. Zijn vriendin geeft hem op als vermist. Al snel blijkt dat van Dillenburg actief was in de drugscriminaliteit. Politieonderzoek in 2002 en 2011 levert geen aanwijzingen op. Totdat een cold case team opnieuw met de zaak aan de slag gaat. Dat leidt naar de toen 49-jarige Ad K. Maar de aanwijzingen zijn niet genoeg voor een veroordeling. Daarom wordt een grote WOD-operatie opgetuigd, waarbij sprake zou zijn geweest van de Mr. Big-methode. In de hoop om een bekentenis te krijgen van Ad K. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de doodslag op Van Dillenburg en zou mee hebben geholpen om zijn lichaam weg te maken door het door de shredder te halen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Trotman. Tamara, welkom. Wat fijn dat je er bent.
8: Ja, heel leuk om hier te zijn.
6: Neem ons eens mee door jouw carrière. Voor de luisteraar die het niet allemaal op een presenteerblaadje heeft.
8: Ik ben begonnen na mijn studie als advocaat. En ik ben 13 jaar strafadvocaat geweest in Den Haag. Op het kantoor van Vladimir Ofenspong. Dus ook cassatieadvocatuur gedaan. Maar ook vooral bloed, zweet en tranen, strafrecht.
6: Ja.
8: Op een gegeven moment is dat kantoor uit elkaar gevallen in 2000. En toen ben ik in Den Haag gebleven. En toen veranderde mijn praktijk zeg maar qua kleur. Dat werd meer witte woorden, fraude. Ook heel interessant. Maar het miste wel op een gegeven moment dat bloed, zweet en tranen strafrecht. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik best op both worlds. Ik word ook rechterplaatsvervanger. En dan heb ik toch nog een beetje dat andere strafrecht ook. En dat heb ik toen gedaan in Rotterdam. Dat beviel eigenlijk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet ik gewoon maar de sprong wagen en ook echt rechter worden. Dat heb ik toen gedaan en altijd strafrechter geweest. Eerst in Rotterdam en toen bij het Hof in Den Haag.
7: Maar ja, dan ben je nog niet bij de Hoge Raad.
8: Nee, zeker. Dus ik heb best een aantal jaren bij het Hof in Den Haag gezeten. En ja, de Hoge Raad is een aantal jaren geleden begonnen met de luiken open te zetten. En ze vonden het belangrijk dat de feitenrechters, dus rechters bij de rechtbank en bij het Hof, ook eens zouden zien hoe het nou is om bij de Hoge Raad te werken, wat daar nou gebeurt. Dus ze boden de mogelijkheid voor feitenrechters om stage te komen lopen voor een aantal weken bij de Hoge Raad. En op een gegeven moment is mij die mogelijkheid ook geboden. En dat heb ik toen gedaan.
7: Ja.
8: Heel leuk.
7: De Hoge Raad is natuurlijk bekend om het feit dat die procedures heel juridisch ingestoken zijn. Hè. Jullie controleren als Hoge Raad eigenlijk heel veel arresten van het gerechtshof. Ja, voldoen aan alle juridische eisen die er zijn. Was jij altijd al zo'n juridisch scherp slijter? Of is dat later gekomen?
8: Nou, ik denk een mix. Het is leuk om, en dat is ook het mooie van bij het Hof. Dan zit je eigenlijk zo tussenin, tussen de Hoge Raad en de rechtbank. Dus je hebt net iets meer tijd voor de juridische puzzels. Maar je ziet ook nog echte mensen. En daarom vond ik het best wel heel spannend om die stap te maken naar de Hoge Raad. Want ik dacht, Jongen, dan ben je echt...
7: Mensen meer.
8: Alleen maar met papier bezig.
6: Ja, maar dat verbaast me, want jij zegt, nou, ik mis het bloed, zweet en tranen. En nu zit je natuurlijk de hele dag tussen bergen papier.
8: Jawel, maar ik lees er wel over. Hè? En ik heb een hele goede fantasie. Dus ik zie al die films aan me voorbij.
6: Heb jij dat ook? En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat een goed geschreven strafdossier, dat voor je gaat leven, dat het eigenlijk is alsof je een soort boek leest.
8: Oh, absoluut. Ja.
6: Ja, hè? Ja.
7: Of een goed geschreven arrest.
8: Ja. Ja, nee, maar ik zie dat helemaal voor me. En zeker in de zaak waar we het dan vandaag over hebben, dan heb je dat des te meer als je al die opnames ook kan nalezen.
6: Ja, want hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
8: Ja, zoals het eigenlijk altijd gaat bij nieuwe zaken die worden verdeeld bij de Hoge Raad. Op het moment dat de strafkamer zich over zo'n zaak gaat buigen, is er al een heel traject aan vooraf gegaan. Want eerst moet de advocaat-generaal een zogenaamde conclusie schrijven. Een advies voor de Hoge Raad, wat hij of zij vindt dat er met de zaak moet gebeuren. Dus op het moment dat die conclusie is genomen, dan schuift het een deurtje door. Dan komt het bij de strafkamer. En dan is het zo dat een van de twee vicepresidenten van de strafkamer de zaken verdeelt onder de raadsheren. En die wijst een zetel aan. En een zetel is de drie of de vijf raadsheren die op de zaak zitten. En een van die drie of vijf mensen is dan de concipiënt, zoals dat heet.
7: En wat is de concipiënt?
8: En de concipiënt is degene.
6: Ja, snel.
8: Dat is degene die als eerste de eerste versie van het arrest schrijft.
7: Eerst concept eigenlijk.
8: De eerste concept, ja.
6: Had jij de zaak van Dillenburg al gevolgd? Of kwam je erachter?
8: Ik had er wel over gelezen in de krant, ja, maar verder niet heel actief.
6: Nee. Jij werkte nog niet zo lang, hè, bij de Hoge Raad toen deze zaak, toen je deze zaak kreeg.
8: Nee, want ik ben 1 april begonnen in 2023 en de conclusie is van augustus 2023. En nog voor het jaar om was, mijn eerste jaar, was deze zaak
7: gaat dan je Hoge Raad, raadsheerhartje sneller kloppen als je zo'n zaak krijgt naast of in plaats van simpele mishandeling, zeg maar wat?
8: Ja, zeker. Maar het leuke van de Hoge Raad is ook dat je heel erg veel zaken, en groot en klein, dus het is super afwisselend. En soms is in een oogschijnlijk simpel zaakje zit er wel een heel mooi juridisch puzzeltje. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dit is natuurlijk een boeiende zaak.
6: Was het nou de eerste keer dat er een Mr. Big-zaak bij de Hoge Raad terecht was gekomen?
8: Nee, zeker niet. In 2019 heeft de Hoge Raad in twee zaken arrest gewezen. De moord in Kaatsheuvel, de postbankzaak. En
6: een postbankzaak is een hele bekende zaak natuurlijk.
8: Ja, en de andere zaak eigenlijk ook. En in die twee zaken, daar is ook op dezelfde dag uitspraak gedaan door de Hoge Raad, heeft de Hoge Raad eigenlijk een beoordelingskader vastgesteld en gezegd van oké, als deze Mr. Big-methode wordt ingezet, dan zijn er een aantal voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan. En dat zijn deze. En het belangrijke voor de Hoge Raad was dat je zegt, in zo'n undercover traject weet je als verdachte niet dat je eigenlijk tegen een agent aan het praten bent. Dus de waarborgen die normaal vastzitten aan een formeel verhoorsituatie, dat je een kautie krijgt en dat je te horen krijgt, je hoeft niet te antwoorden op de vragen die worden gesteld, want een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar je hebt dus geen kautie in zo'n WOD-traject, en je hebt ook geen advocaat naast je zitten. Dus heel belangrijk is dat als je zo'n methode inzet, dat je in ieder geval kunt vaststellen als rechter dat de verklaringsvrijheid van de verdachte, dat daar geen inbreuk op is gemaakt. Nou, en daar is dat kader voor vastgesteld.
6: Zo'n breed kader, om het zo maar eens te zeggen.
8: Ja, er zijn een heleboel criteria waar de rechter naar moet kijken. En die moet kijken, wat is er precies gebeurd? Hoe is het traject verlopen? Is daar een goed verslag van gemaakt? Zijn er opnames gemaakt? Hoe heeft die infiltratie er precies uitgezien?
6: Even voor mijn beeld, Tamara. Mag ik als undercover agent zit in zo'n WOD-traject, mag ik dan tegen mijn subject zeggen, nou, weet je, het is, ze willen jou kapot schieten. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Ze zijn heel erg benieuwd hoe dat toen is gegaan in die en die zaak. Hoe dat zit. Maar volgens mij willen ze je kapot schieten, dat heb ik gehoord. Dat lijkt me, dat is natuurlijk best bedreigend als je dat te horen krijgt.
7: Vertel mij maar hoe het echt zit.
6: Ja, ja. Mag dat?
8: Nou ja, dat zijn natuurlijk juist de elementen waar dan heel goed naar wordt gekeken. Want ja. Is er niet druk uitgeoefend waardoor zo'n subject, zo'n verdachte zich gedwongen voelt een bepaalde verklaring af te leggen zonder dat dat ook echt waar is? Ja.
6: Is juridische fijnslaperij, hè?
7: Het gaat eigenlijk om een aantal elementen. Kijk, allereerst gaat het altijd om de vraag, hè, bij de beoordeling van BOD-trajecten, zijn ze rechtmatig ingezet? En dat betekent met name van, was er noodzaak, hè, om het in te zetten?
6: Ja.
7: En was dat proportioneel?
9: In een zaak waar het bijvoorbeeld gaat om een levensdelict, kun je natuurlijk zeggen van ja, dat gaat om zo'n heftig feit.
7: Ja.
9: Dat is het zwaarste delict wat ons strafrecht kent.
7: Precies, dus dan zou je kunnen zeggen, daar is noodzaak, er is bewijsnood. Maar kijk, dan gaat het ook nog om dat je dus WOD-trajecten hebt in allerlei soorten en maten. Die kunnen heel kortdurend zijn. Heel simpel voorbeeld. Iemand wordt aangehouden in een grote moordzaak. Ja. Die gaat even luchten bij het standcomplex om een sigaretje te roken.
9: En daar staat Donnie Brasco, die staat naast hem en die biedt hem een sigaret aan.
7: Precies, en die raakt met hem in gesprek en ja. Die probeert hem al meteen informatie te ontlokken. Hè, en
10: daarmee zit jij voor dan?
7: Ja, precies. Weet je? En heb je ook wat gedaan? Ben je, zeg maar wat, ben je schuldig of onschuldig? En dan kan het WOD-traject daar al stoppen. Maar je hebt ook trajecten die duren 1,5 jaar... waar een compleet scenario, een complete film eigenlijk op, meestal een verdachte, maar soms ook een getuige wordt gelegd. Dan moet de rechter natuurlijk beoordelen, is dat proportioneel? De inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, is die in verhouding met de ernst van het feit? Daarnaast gaat altijd, dat is precies waar Tamara op wijst, is het betrouwbaar, hetgene wat iemand naar voren heeft gebracht? Weet je, heeft hij dat in vrijheid gedaan? Maar is het ook betrouwbaar? Of is het eigenlijk, net zoals dat je bij marteling kunt hebben, dat mensen dingen gaan zeggen die helemaal niet waar zijn? En het derde ding is, en dan hou ik op, het derde ding is het achteraf in een strafprocedure controleerbaar wat er gebeurd is? En daarbij is vooral de vraag, en dat zag je met name in vroegere WOD-trajecten, het werd niet opgenomen. Dus er werden, je hebt de mensen, de WOD-regisseurs die echt in het scenario zitten, die schrijven dan achteraf een procesverbaal van ik vroeg dit, hij zei dat. Maar dan is het natuurlijk heel lastig achteraf te reconstrueren, heeft hij dat daadwerkelijk gezegd? En wij als advocatuur zeggen altijd, je moet die trajecten opnemen, want dan kun je achteraf controleren hoe het gegaan is, hoe die verklaring tot stand is gekomen en of het ook wel daadwerkelijk gezegd is.
6: Tamara zit te knikken.
8: Ja, en dat was in deze zaak ook heel belangrijk, omdat als je kijkt naar het voortraject, dan is het interessante dat de verdachte bij de rechtbank is vrijgesproken.
6: Ja.
8: En de rechtbank heeft gezegd, ja, nou, er zijn best wel aanwijzingen dat de verdachte betrokken is bij de moorddoodslag op het slachtoffer. Maar wij vinden uiteindelijk dat we te weinig dat hele traject hebben kunnen controleren, waardoor we met name niet goed hebben kunnen uitzoeken of de financiële wortels die zijn voorgehouden aan de verdachte, of die hem niet toch hebben gebracht tot verklaringen die hij niet meer in vrijheid heeft kunnen afleggen. Dus toen is hij vrijgesproken.
6: Ja, jongens, die zo'n WOD-traject, dat gaat bij mij. Dan
7: gaan jouw journalistenradertjes die gaan draaien.
6: Zeker, mijn fantasie wordt geprikkeld. En weet je, wat ik ook wel eens heb gehoord uit het criminele milieu, is dat iemand tegen mij zei, ja, nou ja, ik zag het al vanaf mijlenver aankomen. Opeens was daar zo'n gozer en die wilde mijn beste vriend worden en die wilde van alles met me doen. Nou, dat had ik wel snel in de smissen. Dat was een politieagent.
7: Nee, maar zeker, maar het gaat ook wel eens mis, hè? Er worden best wel WOD-trajecten ingezet waarbij ofwel helemaal geen bewijs wordt vergaard,
6: ja.
7: Ofwel dat het scenario in duigen valt. Maar wat van belang is in die Mr. Big-methode, daar wordt een Mr. Big geïntroduceerd. Iemand die eigenlijk boven de verdachte gaat staan, die een bepaalde macht over die verdachte gaat krijgen of afhankelijkheid creëert. En daarmee probeert bewijs te verzamelen. En dan krijg je die hele moeilijke vraag van hoe betrouwbaar is dit en hoe controleerbaar is dit.
6: Tamara, wat was hier nou in 2002 gebeurd, in jouw woorden?
8: Ja, in de zaak is gaan rollen als een verdwijningszaak. Want het slachtoffer kwam niet meer thuis. En een heleboel afspraken die hij had in die dagen daarna kwam hij niet na. Er is toen in 2002 ook al een onderzoek gestart om te kijken van god, is het wel alleen een verdwijning? Is het misschien een misdrijf? De geruchten gingen dat hij misschien wel was ondergedoken op een heel ander continent. Dus in 2002 was het eerste onderzoek. Er waren wat tips, maar daar is niks uitgekomen. In 2011 weer een onderzoek. Ook niks uitgekomen. Toen in 2015, voor de derde keer, ja, is er weer onderzoek gedaan naar die cold case. En toen
5: kwam er wat meer informatie. Op dat moment was namelijk helder geworden dat de verdachte...
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk,

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: En zijn vriendin. En dat is gebeurd eerst via een kunstbeurs ergens in het zuiden van het land. De vriendin van de verdachte schilderde. En dit undercover setje deed alsof ze geïnteresseerd waren in haar schilderijen. En nou, hebben een schilderij gekocht. Zijn vervolgens op bezoek geweest op de woonboot waar zij woonde. En werden zo vrienden. En veel sociale contacten. En een barbecue hier en een gesprekje daar. En toen werd duidelijk dat de undercover agent zou dan iets doen in de maritieme wereld. Deels legaal, maar had ook een illegale tak.
6: Een beetje smokkelaar.
5: Smokkelde ook in geld. Echt geld en vals geld. En had het verder goed voor elkaar. En ze werden dus wel vrienden. Hè, althans, hè, dat dacht de verdachte. Dat ze nieuwe vrienden erbij hadden. En hij kreeg ook de gelegenheid om af en toe een klusje te doen voor die undercover agent. En in dat kader, maar dan zijn we alweer een jaar verder. Het is zo lang duurt zo'n traject. Is op een gegeven moment is er een gesprek geweest waarin hij spontaan is gaan verklaren over zijn relatie met het slachtoffer. En op een gegeven moment die man dood moest. En hoe dat verder is gegaan. En
6: heeft hij ook gezegd hoe dat is gebeurd?
5: Jazeker, het is in verschillende gesprekken gegaan. En dat die gesprekken die zijn opgenomen ook. In het eerste gesprek heeft hij in grote lijnen het verhaal verteld. In het tweede gesprek is hij heel erg in detail ook gegaan hoe dat dan precies gebeurt. En daar zijn ook door de undercover agent vragen over gesteld.
7: Straks in Napleiten hoor je meer over de undercover methode Mr. Big in de Shredder-zaak. En die gaat over de moord op de Amsterdamse Patrick van Dillenburg.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... Na-

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het inkorten van de WW levert maar weinig extra banen op. Volgens het Centraal Planbureau zo'n 8000 voltijdsbanen. Het gaat dan om een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden WW. Het kabinet wilde die maatregel invoeren, maar dat plan belandde in de ijskast na felle kritiek van vakbonden en de oppositie. De gemeente Aalten in Gelderland zoekt een opslagplek voor rioolwater dat is vervuild met PFAS. Gisternacht werd een brand in Dinxperlo geblust met water uit een sloot die vervuild is. Omdat het water daarna in het riool kwam, kan het niet meer naar de waterzuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit losgeld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Je bent weer terug bij Napleiten. Met raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Tolman.
8: Hoe kwam hij er naartoe, deze Ad? Om dat aan die undercover-agenten te gaan vertellen.
7: Ja, het is natuurlijk echt superbelastend. Want eigenlijk zeg je, ik ben betrokken geweest bij een moord en het wegmaken van een lijk.
8: Precies. En
7: ja.
8: Zeker in het licht van die veronderstelde Mr. Big-methode die gebruikt zou zijn.
9: Ja, zoals gezegd, een element van die Mr. Big-methode is befriending, zoals dat heet. Dus dat echt dat je vrienden wordt, dat je vertrouwensband kweekt. Dat je vrij voelt alles te vertellen wat op je hart ligt.
8: Zelfs zo'n moord.
9: Ja. En op een gegeven moment is de verdachte in gesprek met een andere undercover agent. Die undercover agent zegt, ik moest op een gegeven moment vluchten. En dan zegt Ad, dat heb ik ook gehad. Ik moest op een gegeven moment, ik had iets gedaan. Zou ik zo TBS en heel veel jaar voor kunnen krijgen. En ik moest vluchten naar het buitenland. En ik heb een aantal jaren op Kreta en in Thailand gewoond. En dan het vervolggesprek met de hoofd undercover agent. Die gaat daar dan op van, ik hoorde dit, vertel eens wat meer. En hoe dat gesprek is gegaan, dat is ook helemaal precies na te lezen in het arrest. Ja. En want daar draait het natuurlijk om, net zoals je zegt, van waarom ga je zoiets verklaren? Dan draait het er natuurlijk om, ging de knoet erover.
7: Als iemand dat vertelt, dan zou je kunnen redeneren, dit is een hele, hele, hele stevige aanwijzing.
8: Maar het is gewoon bewijs. In dat WOD-traject heeft deze belastende bekentenissen opgeleverd van deze ADK. En toen is het Openbaar Ministerie op basis daarvan en op grond van wat er al lag, is deze ADK gaan vervolgen.
9: Klopt.
8: Ja. En kun je nog eens uitleggen hoe dat is gegaan vervolgens in de rechtbankfase?
9: Ja, in de rechtbank is de verdachte opnieuw geconfronteerd natuurlijk met dat bewijsmateriaal. En toen heeft hij gezegd, dat was een broodje-aap-verhaal. Onzin. Heb ik allemaal nooit. Ik heb het wel gezegd, maar ik wilde indruk maken op die man. Want ik dacht, dan kan ik misschien nog een klusje krijgen. En de verdediging heeft er toen ook heel erg op gehamerd. Dus van, dit is een hele kwetsbare man, de verdachte. Hij is drugsverslaafd, alcoholverslaafd, een slechte lichamelijke conditie. Kwetsbare man, weinig geld. Klusjes worden hem in het vooruitzicht gesteld. Dus hij wil een beetje indruk maken en vervolgens komt hij dan met zo'n verhaal. Maar dat moet u allemaal niet geloven, rechtbank. De rechtbank heeft uiteindelijk alles tegen elkaar afgewogen, maar gezegd van wij kijken naar het kader dat de Hoge Raad in 2019 heeft vastgesteld. En dan vinden we dat in deze zaak dat traject qua rechtmatigheid niet goed is te controleren. Om die reden is de rechtbank heeft gezegd, nou, dan moet u worden vrijgesproken, want die belastende verklaringen kunnen wij niet gebruiken voor het bewijs. En wat er dan over is, was te weinig.
7: Maar heel even, dus deze advocaat die zegt al deze dingen. Maar in welke zin had dat dan gecontroleerd moeten worden? De rechtbank zegt, we kunnen het niet controleren.
9: Nou, er zijn zeg maar 22 contacten geweest tussen de undercover agenten en de verdachten. Ja. Daarvan zijn maar een heel klein gedeelte van die verklaring zijn ook echt opgenomen. Wel die verklaringen waarin hij zichzelf belast, die zijn allemaal opgenomen. Maar in die andere contacten waar wel een procesverbaal van is opgemaakt, maar ja, daar was geen opname van. En de rechtbank zei ja, daarin, in die gesprekken, is ook gesproken over financiële voordelen. Er zou misschien worden geïnvesteerd door de undercover agent in een kroketterie in Cambodja. Hij zou een klus krijgen met smokkel van geld in Portugal. En de rechtbank zegt, ja, daar kunnen we eigenlijk toch niet helemaal goed controleren, want we hebben alleen maar de procesverbaal. En dat vinden we te weinig om dan uiteindelijk ook die belastende verklaringen goed te kunnen wegen.
8: Ja. Maar zat het om bij de rechtbank vooral in het feit dat zij zeiden, we kunnen die betrouwbaarheid van die verklaring niet goed controleren? Of zat dat meer in de materiële inhoud? Of zat dat meer in de procedurele kant van dit is te intensief geweest?
9: In die procedurele kant, dus in hoeverre was er nou nog sprake van verklaringsvrijheid van de verdachte? Omdat die financiële wortels die hem werden voorgehouden, die gesprekken waren nou juist niet opgenomen. En daarvan heeft de rechtbank toen gezegd van, nou, dan durf het niet aan.
8: En dan spreken we hem vrij.
9: Ja. En toen is het Openbaar Ministerie dus in hoog beroep gegaan. Er is nog iets van aanvullend onderzoek geweest. En bij het Hof is het kwartje dus de hele andere kant opgevallen.
7: En heel even voor het luisteraar, wat was daar dan de redenering dat het kwartje helemaal de andere kant op is gevallen?
9: Ja, het Hof heeft ook de arresten van de Hoge Raad erbij gepakt. En gezegd, ja, wij houden het hele WOD-traject in deze zaak naast het beoordelingskader van de Hoge Raad. En wij vinden wel dat er voldoende controleerbaar is. En dat was ook waarom deze zaak spannend was voor de buitenwereld en voor de juristen. Want die zeiden van ja, de Hoge Raad heeft in 2019 gezegd, het is belangrijk, het verdient de voorkeur om die gesprekken op te nemen. Nou, in deze zaak is er maar een fractie van de gesprekken opgenomen, maar wel die waar hij een belastende verklaring over zichzelf heeft afgelegd. Is dat nou wel of niet voldoende? Nou, het Hof zei, wij vinden dat we door de combinatie van de procesverbaal voor alle WhatsApp-gesprekken die er zijn geweest tussen de undercover agent en de verdachte, die zitten ook in het dossier, en de belastende verklaringen die zijn opgenomen, die heeft het Hof ook zelf nog nageluisterd. En daar heeft het Hof gezegd, ja, dan vinden wij dat voldoende geborgd dat dat gebeurd is volgens de regels van de Hoge Raad. En dan is er ook voldoende bewijs en dan past daar ook een hele hoge straf bij.
7: Ja, want wat was de straf die Atka kreeg?
9: Hij heeft 16 jaar gevangenisstraf gekregen.
7: Oké.
8: Okay. Ja. Nou, ga je van niets, ga je naar alles als verdachte.
7: Ja. Ja. Dan krijg jij zo'n zaak. Hè? Dan gaat men in cassatie.
9: Mm-hmm.
7: Dan krijg jij hem op de plank en dan, of op je bordje. En dan weet jij van ja, die belangen zijn natuurlijk gigantisch. Aan de ene kant heb je de verdachte die van niets naar 16 jaar is gegaan. Maar je hebt natuurlijk ook de emoties van de nabestaanden van Patrick van Dillenburg. Die heeft ook familie en die willen natuurlijk ook een soort van uitsluitsel. Voel jij dat dan? Voel je dat gewicht dan? Als je dat dossier openslaat, voel je dat dan op jou drukken?
9: Ja, op drukken is misschien niet het goede woord. Maar tuurlijk kun je dat zo voorstellen dat het voor alle partijen van belang is dat hier een goede uitspraak uitkomt. Ja. En dat die belangen tegenover elkaar staan is ook duidelijk. En toch moet je dan weer even een stapje terugnemen en zeggen van wat is de taak?
8: Ja, ook omdat er natuurlijk een belangrijk juridisch vraagstuk op dat moment speelt.
9: Ja.
8: Mag ik vragen, want voordat die zaken legt hij je net uit, bij jou als raadsheer op je bord komt, heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft al een conclusie geweest, een advies gegeven. Wat was de conclusie van advocaat-generaal in deze zaak, voordat hij bij jullie kwam?
9: De advocaat-generaal vond dat alle middelen faalden, zoals dat dan heet. Ja. Er zijn 8 middelen ingediend, 8 klachten door de verdediging, punten waarvan ze zeggen, hier heeft het Hof het niet goed gedaan.
7: Mm-hmm.
9: En de advocaat-generaal zegt, nou nee, die vlieger gaat telkens niet op. En het Hof heeft het wel goed gedaan.
8: Ja. Maar als zo'n zaak dan bij jou komt, gewoon even puur praktisch. Het dossier komt bij jou, rechtbankvonnis, arrest van het Hof. Je weet, het zijn misschien wel 8 middelen, 8 klachten... maar de belangrijkste gaan over de inzet van dit WOD-traject. Wat ga jij lezen?
9: We lezen altijd, zoals dat heet, de kernstukken. En dat zijn, je begint met het arrest van het Hof. Processen verbaal die daarbij horen van alle zittingen. Zo nodig ook het vonnis en daar de processen verbaal van. En natuurlijk de klachten van verdediging en het advies van de advocaat-generaal.
7: Maar Tamara, ga jij niet ook gewoon
8: die gesprekken
7: je helemaal invreten in zo'n zaak? En dat je ook gewoon, bij wijze van spreken, bijna de panorama gaat lezen waarin er over die zaak geschreven is. Dat je denkt, ik moet als een spons die zaak mij eigen maken.
9: Nee, niet per se. Want je moet het doen. Wat voor ligt, is dat arrest van het Hof. Ja. En zo werkt het nu eenmaal bij de Hoge Raad, dat je toetst of de laatste feitenrechter het goed heeft gedaan. Heeft hij het recht goed toegepast? En is de motivering begrijpelijk? En daar moet je naar kijken. Ja. En in deze zaak komt er al genoeg naar boven. Ook over de feiten in het arrest van het Hof. En dat hebben wij, overigens is dat ook weer na te lezen in het arrest van de Hoge Raad.
8: Maar ik kan me ook zo voorstellen. Kijk, als het hier gaat om de vraag of een toetsingskader van de Hoge Raad uit 2019... of de feiten van het WOD-traject, zeg maar, dat toetsingkader kunnen doorstaan. Mm-hmm. En of het Hof dat goed gemotiveerd heeft. Ga je dan ook niet kijken naar die processen verbaal van die WOD-contacten en misschien wel die opnames luisteren van...
7: Ik zou elke foto kijken. Ik zou alles willen weten.
8: Jij bent natuurlijk een hele nieuwsgierige journalist, wat ik begrijp.
7: Misschien zit hier naast mij Tamara Roetman een hele nieuwsgierige jurist. Helemaal weet.
9: Het heeft niets te maken met wel of niet nieuwsgierig, maar het heeft te maken met wat is je taak en waar kun je naar kijken. Het hofarrest, dat ligt voor en dat moet je beoordelen aan de hand met de bril op van een cassatierechter. En dat is in die zin dus beperkt. We gaan niet zelf nog nieuwe feiten vaststellen of zeggen van goh, laten we nog eens een getuige horen hoe dat nou toch precies zat. Dat kan je niet doen als Hoge Raad. Dus
7: je hebt natuurlijk ook nog ergens diep verstopt in je advocatenhartje en dat moet, moet toch ook nog ergens... ik hou erover op, maar ik dacht...
8: Als je raadsheer bent, dan hou je je bij je taak.
9: Ja, dat is ook belangrijk omdat elkaar daar ook scherp op te houden. Want ik denk dat vooral ook voor de mensen die uit de advocatuur of uit het OM of uit de feitenrechtspraak komen, is het ook echt wel... Ja, je moet echt even een andere bril opzetten op het moment dat je bij de Hoge Raad ziet. Ja.
7: Helemaal als je bij zo'n zaak zit, dat je denkt, het gaat hier nog wel ergens over. Hè? Er wordt een undercover traject opgestart om te kijken van wat weet deze Adka? Die praat eigenlijk zijn mond voorbij. Die hangt zichzelf daarmee op.
8: Zeker.
7: Die gaat 16 jaar zitten. Ja, dan zou ik toch denk ik wel heel nieuwsgierig daar zijn.
8: Ja, maar goed. Ja, dat is...
7: Dat is niet, is niet. Hoe hebben jullie uiteindelijk deze zaak beoordeeld?
9: Wij vonden ook dat het arrest van het Hof in orde was, dus stand kon houden. En we hebben met name op 2 punten, we hebben 2 middelen, 2 klachten echt besproken. En het eerste ging over dat hele WOD-traject, want dat was natuurlijk de kern van de zaak. En hebben we op 2 aspecten hebben daar dat met name uitgelicht. Want daar waren ook de klachten op gericht van was dat WOD-traject nou goed controleerbaar? En we hebben daarvan gezegd, zoals het Hof het heeft gedaan, dat is oké, dat is niet onbegrijpelijk dat het Hof...
8: Het voldoende controleerbaar
9: vond.
8: Dat komt dus met name om het feit dat er opnames zijn van de meest belastende gesprekken.
9: Precies, maar in combinatie dus met dat er wel van elk contact een procesverbaal was, die WhatsApp-gesprekken en de undercover-agenten en hun begeleiders zijn ook door de verdediging gehoord bij de rechtercommissaris. Dus er waren wel heel veel waarborgen waardoor de rechter uiteindelijk ook echt kon toetsen van is dit nou goed gegaan? En het Hof heeft wel ook naar die gesprekken geluisterd, die opnames. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar maakte...
8: Voldoende controleerbaar.
9: Andere punt was, heeft de verdachte nou in vrijheid zijn verklaring kunnen afleggen? En daar speelden dan die elementen van... Is het een kwetsbare verdachte? Is hij onder druk gezet door die financiële prikkels die hem zijn gegeven? En daarvan heeft het Hof gezegd, je kunt toch zeggen dat die verklaringsvrijheid niet is geschonden. En daarvan vond de Hoge Raad ook dat het Hof dat goed heeft zo heeft kunnen zeggen. Dat dat niet onbegrijpelijk is, hè, zoals dat dan heet in onze termen. En dat betekent wel dat er een heel lijstje wordt gekeken. Hè. Dat is niet een beslissing die je zo 1, 2, hupsakee neemt. Dat hele lijstje van gezichtspunten waar je aan moet toetsen. Wat het Hof ook heeft gedaan. Dat hebben wij ook weer nagelopen.
7: Ja, eigenlijk loop je na, zijn de regels zoals we ze gesteld hebben, zijn die goed nageleefd, toch?
9: Ja.
7: Dan komt het in de kern op neer. Maar je bent natuurlijk een feitenrechter eigenlijk vroeger geweest.
9: Ja, ja.
7: En dat je, dan kan ik me voorstellen, en dan ga ik toch weer even, dat je toch benieuwd bent naar die feiten en dat soort dingen.
9: Nee, maar je ziet natuurlijk, hè, je hebt het kader, dat is de theorie. Maar die moet je wel, die wordt wel natuurlijk door het Hof op de feiten in deze zaak geplakt. Ja. En dat lees je natuurlijk allemaal. En dat moet begrijpelijk zijn. Ja. Je moet die redenering van het Hof moet je kunnen navolgen. En als dat kan, dan is het in orde. Ja. En dat was onder de streep volgens de Hoge Raad het geval. Dus dat, ja, daar heeft het middel geen succes gehad. Ja, en we hebben ook nog gekeken naar een ander punt. En dat ging over dat verbergen van het lichaam. Of je dat zo kon zeggen, omdat het eigenlijk al heel lang geleden was en of verborgen houden van het lichaam daar dan ook onder valt. Nou, daar had de Hoge Raad zich al eens een keer eerder over uitgesproken.
8: Ja. Dus ja, dat is misschien ook wel voor de luisteraar van belangen is dat, kijk, je kunt een juridisch kader hebben en dat kun je toepassen op feiten. Maar eigenlijk kan elke feitenrechter kan dat op een andere manier doen. Hè? Wat de een voldoende controleerbaar vindt, vindt de ander misschien niet voldoende controleerbaar.
7: Ja, maar is het zo arbitrair, Chris?
8: Nou, niet zo arbitrair. Kijk, het arbitraire wat er mogelijk in zit, dat wordt ondervangen door het feit dat je het goed moet motiveren. Aan de hand van de gezichtspunten die de Hoge Raad heeft gegeven.
7: Ja.
8: Als jij dat heel goed doet als Hof, dan gaat de Hoge Raad niet kijken van, vinden wij de uitkomst terecht? Ze kijken meer, gezien de uitkomst, vinden wij dat die uitkomst voldoende wordt gemotiveerd. Ja, het is wel een beetje juridisch technisch, maar dat maakt zeg maar die zaak, het werk van de Hoge Raad ook zo anders. Want ik ben een beetje af. Mag ik je iets voorleggen, Tamara? Want kijk, ik heb best wel wat WOD-zaken gehad. Ik heb ook wel dingen in de media gelezen over WOD-zaken. En het gaat vaak inderdaad over de vraag, hè, is het betrouwbaar, hè, wat eruit is gekomen? En is het controleerbaar? Eigenlijk waar we het vandaag over hebben. Maar ik vind dat er eigenlijk vaak ook nog een vraag aan vooraf gaat. Van, is het moreel? Kan het eigenlijk wel? Met name als het gaat als er heftige WOD-trajecten worden ingezet. Niet zozeer op verdachten, maar bijvoorbeeld op getuigen. Is er wel bij de Hoge Raad ook daar aandacht aan besteed? Van kijk, het is natuurlijk heel lastig, hè, wanneer is het proportioneel, wanneer mag je wat doen. Maar is er wel eens, is daar ook aandacht aan besteed? Bijvoorbeeld in die zaak van 2019 of in deze zaak. Van kan het eigenlijk wel om 16 maanden lang bijvoorbeeld op zijn advocaat te zitten?
9: Nou, de morele vraag, die gaan we niet beantwoorden. Maar de proportionaliteit, die is wel, althans, het Hof heeft die vraag beantwoord. En dan ligt die ook bij ons voor. Van heeft het Hof het zo kunnen doen? Ja. En dan heb je inderdaad aan de ene kant gewoon een heel ernstig feit. En aan de andere kant wel inderdaad een heel intensief traject. Wat alleen maar mag als dat aan een heel lijstje eisen voldoet.
7: Ja. Want Chris, ik maak een beetje uit jouw vraagstelling op dat jij er een beetje moeite mee hebt.
8: Nou, kijk, ik bedoel, er zijn ook wel voorbeelden van. Maar kijk, ik vind dat sommige WOD-trajecten nogal een beetje uit de hand lopen. En zeker nogmaals, als het gaat niet zozeer om verdachten, maar om getuigen die in een WOD-traject worden getrokken. Dus niet zoals deze ADK. Ja, weet je, ik bedoel,
7: ja, maar zijn vrouw was er ook bij betrokken natuurlijk.
8: Ja, okay, maar die is niet het hoofdsubject. Maar okay. dat gebeurt af en toe wel. En daar gebeuren best wel heftige dingen af en toe. Hè, dat je denkt, jeetje, mina, mensen worden een soort nieuwe werkelijkheid ingesleurd die niet de werkelijkheid is. Kijk, hier is de werkelijkheid een nieuw bevriend stel. Kan je zeggen, nou, dat valt nog mee. Maar als de werkelijkheid is, je zit opeens met allemaal criminelen om je heen die boos zijn of moeilijk doen. Dat is gebeurd, hè, in het verleden.
7: Ja,
8: ja, kijk, mijn bezwaar eigenlijk is, leg maar even neer, hoef je niks op te zeggen. Maar doe je ook niet. Maar vind ik eigenlijk met deze methode, kijk, in het algemeen is het zo dat in de strafvordering, hoe zwaarder de methode, hoe meer toestemming er moet komen. He, dus als jij een tap wil zetten, dan heb je een rechtercommissaris nodig. Hier, voor dit soort WOD-traject, heb je geen rechtercommissaris voor nodig van tevoren. Je hebt alleen maar een officier die gewoon het bevel kan geven. Dat wordt
7: dus niet getoetst.
8: Niet van tevoren, nee. Ik zou eigenlijk vinden dat het wel moet gebeuren. Omdat je dus best wel hele heftige trajecten, scenario's worden ingezet. Op met name ook getuigen.
7: Ja, maar ja, je hebt het natuurlijk ook over zaken die anders niet worden opgelost.
8: Precies, maar dat is die proportionaliteitstoets. Maar goed, dat is een beetje
7: mijn persoonlijke. En Tamara zit te kijken, die denkt,
8: Tamara instemmend knikken.
9: Het is wel zo dat in het nieuwe wetboek van strafvordering, dan komt er wel een rechtercommissaris.
7: Dat is wel beter ook eigenlijk. En dat nog heel even iemand naar kijkt die zegt, nou,
8: gelet op het systeem ook, toch?
9: Zeker. En deze methode was, was met zoveel woorden niet geregeld in ons huidige wetboek. Maar er is gezegd, daar is voldoende wettelijke basis voor. Mits ook aan al deze vereisten wordt voldaan. Dan is het in orde.
7: In de zaak Patrick van Dillenburg heeft de Hoge Raad besloten. Dit was eigenlijk allemaal volgens de spelregel. Mm-hmm. Dit mocht. Wat betekende dat voor de verdachte?
9: Ja, voor de verdachte betekent dat de uitspraak van het Hof definitief wordt. Dus die 16 jaar, die staat.
7: Ja, hij is veroordeeld voor de doodslag op Patrick van Dillenburg. En voor het wegmaken van zijn stoffelijk overschot. Ja. Ja. Is nou zo'n zaak, hè, als jullie ernaar gekeken hebben, is het dan klaar? Of,
9: In Nederland is het klaar.
7: Ja.
9: Maar van deze zaak weten we dat er een klacht is ingediend bij het Straatsburgse Hof.
7: Ja.
9: Dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus daar gaat het ook nog de komende jaren ligt die zaak daar ter beoordeling. En dat is voor ons natuurlijk ook spannend om te kijken van, wij vonden het in orde, maar vindt Straatsburg dat ook?
7: Ja, hebben wij niet daarmee onze eigen juridische kaders geschonden, Chris? Want dan is deze zaak nog niet definitief.
8: Nee, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd al. Hè. Er kunnen nog klachten liggen bij het Europees Hof. Dat duurt heel lang, hè, in het algemeen. Ja? Nou, volgens mij heb je wel zaken die er 6-7 jaar liggen als het niet meer is.
7: Oh, ja.
8: En dat is maar de vraag, ik weet niet hoe het in deze zaak zit, of die zaak überhaupt ontvangen wordt door het Hof. Dat wordt eerst nog beoordeeld. Kijk, het is wel zo dat dit natuurlijk wel juridische vraagstukken zijn waar ook Europese hofjurisprudentie over is. Dus ja, dan zie je als dat soort vraagstukken spelen, dan zie je dat, hè, dat verdachten wel eens naar het Europees Hof gaan. Maar goed, in principe is het een onherroepelijke zaak in Nederland. Maar jij zegt, wij kijken er toch wel naar wat er dan uitkomt, of niet?
9: Ja, natuurlijk. We hebben het er gehad over die verklaringsvrijheid. Dat is in het Nederlandse recht gewaarborgd, maar op Europees niveau natuurlijk met artikel 6 EVRM van het Europees Verdrag. Het recht op een eerlijk proces, daar hangt dit al mee samen. Kun je nog spreken van een eerlijk proces als je deze methode inzet? Nou, dat is eigenlijk de kernvraag. Die is in Nederland nu afgehandeld. En nu komt die nog een keertje in Straatsburg. En ja, wij proberen als Hoge Raad natuurlijk ook zo goed mogelijk de Straatsburgse uitspraken te interpreteren.
7: Kijk jij elke dag even op de site?
9: Zeker.
7: Echt waar?
9: Nee, maar ik kijk vaak natuurlijk op de site van staat niet per se naar deze zaak. Maar ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke bron voor ons. En natuurlijk, dus wij proberen die Straatsburgse jurisprudentie zo goed mogelijk te vertalen naar het Nederlandse kader. Ja, en nu gaan we straks horen of dat ook is gelukt.
8: Ja. Kijk, en waarom is zeg maar die goede toetsing, hè, van die WOD-inzet, waarom is dat belangrijk? He, omdat het gaat inderdaad om verklaringsvrijheid en controleerbaarheid en betrouwbaarheid van het bewijs. En dat speelt natuurlijk allemaal een rol uiteindelijk in het recht op een eerlijk proces. Wat beschermd wordt door artikel 6, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een beetje de basis van ons systeem. En als niet aan die eisen wordt voldaan, en artikel 6 stelt daar eisen aan, dan gaat die zaak op zijn gat. En daarom is het zo belangrijk dat in dit soort zaken met zulke belangen, met een inzet van zo'n heftig middel, goed getoetst wordt, hè, of het bewijs wat eruit komt, of het eigenlijk wel deugt.
7: Tamara, hoe kijk je nou terug op deze zaak? De zaak Patrick van Dillenburg.
9: Ja, het is een hele bijzondere zaak die ik niet snel zal vergeten. Omdat het meteen in het eerste jaar zo'n zaak kwam. Het is een feitencomplex dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Het is juridisch heel interessant, omdat je weet dat de Hoge Raad daar een kader over heeft gemaakt. En dan is het ook spannend om te kijken van kunnen de feitenrechters daar nou een beetje mee uit de voeten? Dus dat is juridisch heel interessant, maar ook op een ander niveau vond ik het ook heel indrukwekkend. Want we hebben uitspraak gedaan en heel vaak gaat dat gewoon via een rolzitting komt verder niemand. Maar bij deze zaak was iedereen er. Hè?
7: Ja.
9: Dus de verdachte was er via een videoverbinding en zijn vriendin was er, maar ook de partner van het slachtoffer. En die waren allemaal in die zaal aanwezig en dan is dat ook op het moment dat je dan die uitspraak doet, is dat ook weer zo'n moment dat je realiseert, superbelangrijk, van hartstikke leuk die juridische puzzels, maar het gaat uiteindelijk altijd om echte mensen.
8: Je voelde je bijna weer een beetje feitenrechter, of niet?
9: Ja. Nee, en dat is denk ik heel belangrijk, hè, dat je denkt, in alle abstracties blijft, elke zaak gaat gewoon over echte mensen.
7: Tamara Trotman, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

BNR.nl met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro, maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. Een Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN. Verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago. Ze overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk voor de cultuur en literatuur in de stad. Ze was ook hoogleraar op de Universiteit van Chicago. Kanye was bij de onthulling en ging met het straatnaambord op de foto, maar hij sprak niet met de pers. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Wil je weten wat er speelt
8: en of waarom?
9: In de BNR-app
10: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
11: Beleggerspanel. Total Energies keert na 5 jaar terug naar Venezuela. Het land met de grootste oliereserves ter wereld. En Heineken koopt misschien wel honderden Britse pubs van een keten die bijna bezwijkt onder zijn schulden. Ik ga het allemaal bespreken in het beleggerspanel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van beleggen. Vandaag met Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Welkom. En Corné van Zijl van Cardano. Cardano ook. Welkom.
12: Goedemorgen.
11: Er zit een O aan het eind en niet een derde A. Jullie merknaam, jammer. We gaan het hebben over AI. Dat is namelijk een onderwerp dat ons al dagen bezighoudt. Moeten we een beetje op de pauze drukken? Of zoals Donald Trump zegt, juist een AI-force instellen voor de versnelling van de ontwikkeling van AI. Ja, eerder kwam de topman van Anthropic, Amudei, juist met een essay en daarin een oproep om even komen aan te doen. Want ja, het gaat allemaal wel zo hard. Hebben we het allemaal nog in de vingers? Daar kan je dus kennelijk op 2 manieren naar kijken. Vorige week zagen we nog de zorg over. Zagen we die zorg ook terug op de beurs van veel AI-bedrijven. Zijn die zorgen eigenlijk vandaag nog te zien, Wim?
12: Nou, niet als je kijkt naar de koersen van de AI.
11: Helemaal hersteld weer.
12: En helemaal hersteld. En gisteren ook weer een nieuwe impuls van AI op de koers van Meta-platforms. Wat ook een AI-toepassing had of een model Muse. Vorige week was het dus in het weekend de publicatie van dat essay van Amudei, van Anthropic. En er werd zelfs op gewaarschuwd voor een existentiële crisis van de mensheid. Namelijk dat AI-toepassingen mogelijk 10% van de mensheid zou kunnen uitroeien. Vorige week hebben we natuurlijk heel veel media gezien die daar aandacht aan hebben besteed. Werkelijk honderden miljoenen kijkers ook hebben daarop geklikt op al die nieuwsberichten. Maar dit is echt onderdeel van een schaakspel. De beursgang die eraan zit te komen van Anthropic en ook OpenAI. En Anthropic heeft nu een schot voor de boeg gegeven. Andere topmannen vielen hem bij. Maar de neuzen zijn toch wel staan niet allemaal dezelfde richting op in Silicon Valley. Mark Zuckerberg die kijkt een andere kant op. En Trump die wil ook helemaal van regulering eigenlijk niks weten. En die zegt van ja, we zitten in een wapenrace. Ook met AI en met technologie, met China. En die wil het zelfs een extra impuls geven.
3: Ja, Corné, heb je het wel eens meegemaakt? Dat een bedrijf dat naar de beurs wil en zegt, we zijn zo goed. Misschien roeien je wel 10% van de wereldbevolking uit.
8: Nou, dat is een 10% kans dat de hele mensheid...
3: 10% kans, ja, inderdaad. Ik ging even mee in de formulering van...
8: Maar nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Het zou een leuke risicoparagraaf in de IPO-prospecteur zijn. Maar
3: die zal er toch moeten komen, die risicoanalyse?
12: In oktober.
3: Ja.
12: Inderdaad. Waarschijnlijk.
8: Het grap,